0: Ja, van Europarlementariër naar author.
1: Ja, dat is een proces.
0: Ja.
1: Maar ik heb altijd wel, geweten dat ik graag een boek wil schrijven. Het schrijven zit ook in de familie.
0: Oh ja.
1: Mijn overgrootvader, Cornelis Raffaella, was een...
0: Klinkt bekend.
1: Ja, was een schrijver op Curaçao.
0: Ja.
1: En zijn boekjes, romans en zijn literatuur liggen nog steeds ook in de openbare bibliotheek op Curaçao.
0: Ja.
1: En zelfs ook gevonden in het Nationaal Archief een aantal van zijn boekjes.
0: Ja.
1: Dus het schrijven zit in de familie. Dus ik vind het ook bijzonder. In die zin kan ik dus nu mijn eerste boek wel echt meteen onder onze familienaam uitbrengen. Maar hij moest toenertijd regelmatig publiceren onder een pseudoniem.
0: Ja.
1: Omdat hij als zwarte man gewoon minder kans had natuurlijk om serieus genomen te worden als schrijver. Dus hij gebruikte een andere naam.
0: Welke naam was dat dan?
1: Ja, dan moet ik het even goed zeggen. Henriques, mm-hmm. als het goed is. Mm-hmm. Ja, ja. Dus dat was wel bijzonder.
0: Dus
1: dat
0: Cornelius
1: hij dat...
0: Henriques dan?
1: Nee, ook zijn voornaam was ook anders.
0: Okay.
1: Ja. Dus hij gebruikte een andere naam. En hij kon dus niet onder zijn eigen voor- en achternaam altijd publiceren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Heeft dat uiteindelijk ooit wel gedaan? Of,
1: Ja, dat heeft hij uiteindelijk ooit wel gedaan, zeker. Ja,
0: ja. Ja, mooi.
1: Maar zoals het zo vaak gaat, vaak als dan mensen er niet meer zijn of komen te overlijden, en dan wordt de situatie ook beter en is de samenleving inmiddels verder, en dan krijgen ze toch vaak de erkenning die ze eigenlijk hadden moeten ontvangen toen, toen ze nog in leven waren.
0: Ja, ja. Ja. Waarvoor ze gestreden hebben eigenlijk.
1: Ja.
0: Om als gelijke te behandeld te worden.
1: Exact.
0: Ja. Ja. Ja. En wat was jouw aanleiding om dit boek te schrijven vandaag?
1: Mijn aanleiding is om de schaamte te doorbreken. Dus let's talk about our bodies, het baarmoedertaboe doorbreken. Dat is ontzettend belangrijk, omdat veel vrouwen echt in schaamte, met schaamte door het leven gaan en ook in pijn zitten en in stilte lijden. Ik kreeg een aantal jaren geleden zelf ook de diagnose.
0: De diagnose van
1: vleesbomen.
0: Ja.
1: En vleesbomen komt veel voor onder vrouwen. En zeker ook vrouwen van kleur. Dat is een groot probleem. Dus ook binnen onze Caribische gemeenschap hebben we echt te bespreken wat bijvoorbeeld vleesbomen of myomen wordt het ook wel genoemd. Mm-hmm. Wat dat doet met het dagelijks leven van vrouwen. En maar ook als je het hebt over endometriose, als je het hebt over PCOS. Ik praat in mijn boek ook over hormoongerelateerde aandoeningen. Alles wat met de baarmoeder en hormonen te maken heeft, heb ik ontdekt. Ja, er ligt een deken van schaamte overheen. En op een gegeven moment ging ik zelf onderzoek doen. Ik ging onderzoek doen naar mijn eigen schaamte. Wat ik veel heb ervaren, ook zeker als het gaat om menstruatie. En de hevige menstruatiepijnen waar ik zelf altijd mee te maken had. Ik kon een dag per maand niet naar school of niet naar werk, omdat ik zoveel pijn had.
0: Ja. En waar komt die schaamte vandaan? Heb je dat kunnen vinden?
1: Ja, ik denk dat er in de samenleving nu eenmaal bepaalde denkbeelden zijn over menstruatie, de baarmoeder. Het is allemaal vies en ongemakkelijk. En het wordt gelinkt aan zwakte en gezeur.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft heel erg te maken met hoe de medische wetenschap vroeger al, echt ver terug in de geschiedenis, naar het vrouwenlichaam kijkt.
0: Mm-hmm.
1: Het mannenlichaam is altijd als de norm genomen.
0: Ja.
1: En over het vrouwenlichaam werd altijd heel moeilijk gedaan. Dat was allemaal complex en dat werd nooit zo goed begrepen. En de baarmoeder werd zelfs hysterisch genoemd.
0: Ja.
1: Dat was een term voor hysteria.
0: Mm-hmm. In mijn beleving was het juist wat het hier, bijvoorbeeld hier in Nederland, dat mensen heel veel open zijn over menstruatie. Vergeleken met Curaçao of op de eilanden. Ik merkte dat bijvoorbeeld klasgenoten hier makkelijker zeiden van, oh ja, ik voel me niet goed vandaag. Of collega's zeiden, ja, ik voel me niet goed vandaag omdat ik ongesteld ben. Terwijl dat op Curaçao, dat ik dat nooit hoorde.
1: Ja.
0: Dus ik voelde juist wat het hier wat meer openheid ligt. Maar in jouw ervaring toch niet?
1: Nee, ik denk dat we relatief wat opener zijn. Zeker wel. Wellicht wat, wat minder schaamte daarbij ervaren. Maar ook hier in Nederland, ook in het Westen in het algemeen, heerst er echt een taboe op het onderwerp baarmoeder. Mm-hmm. En in Nederland zijn we toch ook wel wat conservatiever, durf ik te zeggen, dan dat we onszelf soms voordoen. Mm-hmm. Dus ook zeker hier in de Nederlandse samenleving hebben we echt nog wel veel werk te verrichten. Ik bedoel, alsnog hier in Nederland verbergt 1 op de 3 vrouwen haar klachten op de werkvloer. Gemiddeld duurt het ontvangen van een diagnose voor endometriose 7, soms wel tot 10 jaar, ook hier in Nederland. Mm-hmm. Ook hier in Nederland is de medische zorg voor een deel ook afwijzend naar klachten die vrouwen ervaren. Dus ook hier ervaren we nog een groot probleem. En dat heeft ermee te maken dat de medische opleiding ook nog steeds niet goed toegespitst is op het vrouwenlichaam. Veel huisartsen die de signalen niet goed herkennen bij vrouwen. Mm-hmm. Ja. En er heerst in de samenleving toch echt nog wel gewoon een discriminerend beeld van wat het vrouwenlichaam is en waar vrouwen mee te maken hebben. Dus ja, kijk, natuurlijk is er ook een cultuurdimensie, dat durf ik wel te zeggen. Aan de andere kant, wat ik ook vanuit mijn Caribische kant heb meegekregen, is dat juist hoe de vrouw groeit en hoe je als meisje groeit en bijvoorbeeld die eerste menstruatie. Ja, ik weet vanuit huis uit dat daar echt bij stil werd gestaan en dat er ook betekenis aan werd gegeven. En dat heeft zeker ook een culturele betekenis. Dat vond ik wel weer heel mooi ook om mee te maken. En tegelijkertijd inderdaad merk ik ook, ja, daarna praat je er ook niet meer zoveel over. En blijft het ook privé, want het is allemaal intiem.
0: Ja.
1: Maar dezelfde ongemakkelijkheid ervaar ik net zo goed ook hier. Dus ik denk dat, en zeker bij mannen, mannen van welke achtergrond dan ook, merk ik dat dat toch een ongemakkelijk gesprek is.
0: Ja, ja, ja. En je hebt toch je boek de titel gegeven Our Bodies.
1: Ja.
0: Wie bedoel je met our?
1: Ja, het gaat over onze lichamen. En dat we daar inderdaad met openheid over durven te praten. En we zijn een deel van ons lichaam, de baarmoeder in dit geval, zijn we aan het verbergen op een bepaalde manier. Mm-hmm. Terwijl, het is het tweede hart van het vrouwelijk lichaam, zeg ik altijd, de baarmoeder. Ja. Ik bedoel, dat is toch zoiets bijzonders wat we daarmee doen. We geven leven aan andere mensen. Maar de baarmoeder is ook heel belangrijk voor de gezondheid van een vrouw. Dus niet alleen in dat gedeelte, maar ook voor het hele lichaam. Mm. Kijk, onderzoekers weten inmiddels, wetenschappers en dokters weten inmiddels ook dat de baarmoeder een functie heeft voor de rest van het lichaam. Hè? Dus als er dingen niet goed zitten in die baarmoeder en er zijn ziektes in die baarmoeder, dan hebben ze inmiddels ook al gevonden dat dat ook een relatie staat tot andere organen in het lichaam bijvoorbeeld. Ja. Dus, maar ook hoe er naar hormonen wordt gekeken. Zo van, die gekke hormonen van vrouwen. Nou, maar als je begrijpt waar het echt over gaat, ik bedoel, dat gaat echt over een reactie van de hersenen op hormonen. En dat gaat door het hele lichaam heen. En dat kan het hele lichaam beïnvloeden. Mm-hmm. En dat is gewoon een reactie van het brein op hormoonschommelingen. Dus als mensen ook begrijpen dat het samenhangt met andere delen in het lichaam van een vrouw, en dat het allemaal niet zo beperkt bekeken moet worden, dan hoop ik ook dat mensen begrijpen, daarom is het zo belangrijk om dit serieus te nemen.
0: Ja.
1: Die gekke hormonen of is ze weer ongesteld? Ja, nou, en hoe? En inderdaad, wat voor impact dat wel niet kan hebben op een vrouw. Want tegelijkertijd moet ze ook gewoon functioneren. Ze moet gewoon naar werk, ze moet gewoon naar school, studeren. Veel vrouwen die ook nog voor het gezin moeten zorgen. Mm-hmm. Er komt van alles op ons af. En doe dat maar allemaal tegelijk. En tegelijkertijd loop je met zoveel pijnklachten.
0: Ja. Ja, maar als ik dit boek volgende week woensdag in de boekhandel tegenkom en ik zie Our Bodies, en dit boek gaat voornamelijk over mensen met een baarmoeder. Waarom is het belangrijk voor mij om het te lezen, ook al heb ik geen baarmoeder?
1: Het is belangrijk voor, voor iedereen om dit te lezen. En zeker voor mannen, omdat mannen een hele cruciale rol spelen in het normaliseren van het gesprek. Dus ook mannen, vind ik, moeten bij zichzelf te raden gaan. Waarom vind ik dit nou zo'n ongemakkelijk gesprek? Ik heb een moeder, ik heb misschien wel zussen, nichtjes, dochters. Ik heb vrouwen om me heen. Vrouwen hebben daar last van. Maar we moeten ook begrijpen dat als vrouwen niet goed functioneren in de samenleving, dan betekent dat ook iets voor jou. We hebben er baat bij dat vrouwen gezond zijn. We hebben er baat bij dat vrouwen hun werk goed kunnen doen. En we hebben er baat bij dat vrouwen gelukkig zijn.
0: Ja.
1: Dat beïnvloedt de hele samenleving. Dus ook mannen. Ja. En juist als mannen meer begrip hebben van dit soort aandoeningen en helpen het taboe te doorbreken, weet je, houd toch op met zo ongemakkelijk doen, weet je.
0: Ja. Ja.
1: En probeer echt bij jezelf na te gaan van, goh, wat vind ik hier nou zo ongemakkelijk of moeilijk aan? Begin met vragen te stellen.
0: Ja.
1: En je open te stellen ook.
0: Ja.
1: Voor wat vrouwen meemaken. En help dat gesprek te normaliseren. Want eindstand, de baarmoeder is iets dat bij ons lichaam hoort.
0: Ja.
1: Dus, ik bedoel, wat wil je nou doen? Hoe kunnen we dat nou verbergen? Waarom zouden we dat willen?
0: Ja, ja.
1: Dus help ook om dit te normaliseren.
0: Ja, ja. In je boek sprak je over een kantelpuntmoment. Dat mm-hmm. jij zelf als Europarlementariër, je beurt kwam aan.
1: Ja.
0: Maar je merkte, ik word nu ongesteld.
1: Ja.
0: Er was niks in de buurt beschikbaar.
1: geen maandverband, niks.
0: Vertel, hoe was dat voor jou?
1: Ja, dat was echt verschrikkelijk. Want ik had niet verwacht dat ik dus op dat moment ongesteld zou worden.
0: Ja, en daar sta je dan op een groot podium. Of moet,
1: nou, bijna.
0: Bijna op een groot podium moet staan, op de wereldstage, om het even zo te noemen.
1: Ja. En
0: wat doe je dan?
1: Ik moest een debat in en ik dacht, ja, dit gaat niet goed. Het enige wat ik dacht was, kijk, het is leuk om de headlines te halen. Maar ik denk niet dat ik heel veel zin in heb om de headlines te halen als de eerste doorgelekte Europarlementariër ooit.
0: Ja,
1: nee,
0: ja.
1: Daar had ik niet zoveel zin in.
0: Ja.
1: Dus ik ren, ja, kijk, want dat parlement is groot in Straatsburg. En ik weet nog heel goed, het probleem was ook, ik had ook mijn portemonnee niet bij me.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik moest eerst weer helemaal terug naar boven, naar mijn kantoor. En vervolgens weer helemaal naar beneden. En voordat je dan het parlement uit bent, afhankelijk van waar je zit en de uitgang die je moet hebben, ben je echt wel weer minuten verder.
0: Mm-hmm.
1: En dan loop je er ook nog eens uit. En dat buitenstuk duurt ook nog wel eventjes. En dan moet je naar de supermarkt.
0: En de klok tikt.
1: En het debat was gaande. En ik stond al op die wachtlijst zo. En je komt steeds dichterbij. En ik begin ook een beetje in paniek te raken. En rennen. En naar de supermarkt. En vervolgens weer terug. En het enige wat ik denk is, ja, ik moet dit debat redden. Kijk, het is natuurlijk ook niet zo'n mega groot drama. Als je zo'n debat mist, maar je hebt wel wat uit te leggen als je zo'n debat mist, want je staat daar gewoon en er wordt ook online meegekeken. En als het een belangrijk debat is, ja, dan wordt er ook meegekeken door journalisten. Het zal altijd wel opvallen, er zal altijd wel wat van gezegd worden.
0: Ja. Kan je dan niet zeggen, of wond je er niet dat je toen kon zeggen van, hey, ik kan niet door een medische reden.
1: Ja, dat kon nooit meer zo snel geregeld worden dat ik uit die lijst gehaald zou worden. Dus het zou hoe dan ook opgevallen zijn dat ik dat debat niet heb gehaald. Dus nou, uiteindelijk kwam ik in die zaal. En kijk, je moet het ook even perspectief zien. Als je precies optimed van, oké, ik kom 3 minuten van tevoren die zaal in, dan heb je erop getimed en dan heb je dat voorbereid. Maar als je met zoveel haast en totaal niet dat voorbereid hebbend die zaal in komt lopen en je hebt dan nog zeg maar zo'n 3 minuten ongeveer. Het was volgens mij ook echt iets minder dan, echt wel minder dan dat. Ja, dan ben je aan het bijkomen en dan is het alweer 2 minuten. En voor je het weet sta je daar. Dus ik kon ook gewoon mijn debat niet goed doen.
0: Ja, ja.
1: En enkel maar omdat er geen menstruatieproducten in de buurt waren. Het moet gewoon net zo normaal worden als toiletpapier. Ik bedoel, dat is er toch ook gewoon op elk toilet.
0: Ja.
1: Ja, en dat is dus nog steeds niet zo. Op heel veel plekken in de samenleving niet. Maar dat we dat normaal maken.
0: Wel op het Europarlement.
1: Nu inmiddels, dus ik ging weg. Dat is vaak zo. Ga je weg. En wij schreven daar toen ook brieven over. Van joh, naar de voorzitter van het Europese parlement. Naar Roberta Metsola. Van joh, kun je dit alsjeblieft regelen? Dus toen ik wegging, toen zag ik wel dat de laatste maanden van mijn mandaat er steeds vaker menstruatieproducten op de toiletten liggen. Ik neem aan dat dat nu ook wel echt beter geregeld is. Maar goed, het had fijn geweest als dat toen ook al het geval was.
0: Ja. Ja. Maar ik kan wel echt inleven in je verhaal. Ik zie je rennen, zeg maar.
1: Ja, nee, ik heb er zelfs nog een video van gemaakt. Ja. Ik heb er echt het bewijs van, inderdaad. Ja. Dat ik aan het rennen was en dat ik nog zo aan het inspreken was. Van dit is toch echt belachelijk dat ik nu met zoveel haast naar een supermarkt moet lopen. Ja. En ja, misschien ga ik die video ook nog wel eens delen met de buitenwereld.
0: Bij de boeklancering, denk ik.
1: Ja, wie weet, ja.
0: Maar dus dat was voor jou een kant op. En in je boek spreek je ook over verschillende kantelpunten. Maar welke van die was dat moment dat je dacht, hier ga ik, nu durf ik om erover te spreken?
1: Ja, kantelpunt. Dat was mijn diagnose, vleesbomen. Mm-hmm. Waar ik nog steeds mee kamp, net zoals heel veel andere vrouwen. Ik werd het op een gegeven moment zat dat ik moest verbergen. Dat ik veel last had van pijn, maar ook last had van mijn hormonen. Ik kon daar natuurlijk geen uiting aan geven als Europarlementariër. Want ja, ik bedoel, je hebt je gewoon professioneel te gedragen. En ik kan natuurlijk niet daar opeens jankend aan tafel zitten. Dus
0: waarom niet?
1: Ja, nou ja, goede vraag. Maar goed, ja. Ja, wat zeg je dan? Ik bedoel, je hebt gewoon je werk te doen. Je hebt onderhandelingen, je hebt belangrijke gesprekken, je ontmoet mensen. En soms was dat wel echt de realiteit, dat ik van binnen gewoon echt aan het huilen was. Dat ik zo gefrustreerd was over wat er in mijn lichaam gaande was. Ja. En ik kon dat niet delen. Ja. Dus ja, weet je zoekt de momentjes op in je kantoor. Of je loopt even naar het toilet om even ademhalingsoefeningen te doen. Mm-hmm. De pijn werd steeds erger in de loop der jaren. Ja. Onhoudbaar. En het is ook voorgevallen dat ik een keer in het parlement in Straatsburg echt zowat eruit gedragen moest worden. En ook de omgeving niet begreep. Ook mijn naaste adviseur niet begreep. Wat is hier aan de hand? Ik zei, ja, dit is dus mijn menstruatiepijn. En na dat incident kon ik dat ook niet meer verbergen. Want toen werd het dus ook wel zichtbaar. Van, oh, heb jij er dus zoveel last van? Mm. Ik denk dat toen dat proces al bij mij werd ingezet. Van, oké, ik ben hier zo klaar mee. De schaamte. Waarom durf ik dit niet eerlijk te zeggen? Ik had dit, denk ik, al die jaren misschien wel eerder gewoon eerlijk kunnen delen. Maar ik was ook bang voor de vooroordelen. Van, oh jee, is er dan iets met haar aan de hand? Of zeker als je het over je hormonen hebt. Van, oh, is het dan wel, goh, is ze dan wel in staat sterk genoeg om dit werk te doen? Weet je, dan krijg je dat soort vooroordelen, wat natuurlijk onzin is. Maar ja, je houdt er toch rekening mee. Dus liever neem je dat risico niet. Mm-hmm. En toen ik het dus voor hele andere klachten naar de dokter ging, blinde darm, notabene. Mm-hmm. Toen had ik gelukkig een oplettende dokter die een echo moest maken. En mijn hele lichaam zo ging onderzoeken. En ik denk, hè, die pijn zit toch hier? Waarom zit je nou, weet je wel, waarom zit je nou daar? Mm. Maar ja, gelukkig maar deed ze dat. Want ze wilde gewoon weten van, ja, komt die pijn niet ergens anders vandaan? En het was nog niet helemaal zeker of dat nou een blinde darmontsteking was. En ze zegt, goh, weet je dat je een myoom hebt? Zegt ze in het Frans.
0: Ja.
1: Myoom, wat is een myoom? Het zei ze, ja, zoek het maar op. Maar je moet een vervolgafspraak maken met de gynaecoloog. En toen ben ik dat dus gaan opzoeken thuis. En dacht ik, oh, wacht even. Mijn moeder heeft hier wel eens iets over gezegd. Oh ja, dat zit volgens mij wel in de familie. Belletje ging rinkelen. Ging onderzoek doen naar het Nederlandse woord vleesbomen. En toen begon ik erover te praten in mijn omgeving. En toen vielen mij twee dingen op. Of een andere vrouw zei. Ja, dat heb ik ook. Ja, jij ook al. Of ze zei, wat is dat dan? En ik dacht, in beide gevallen vind ik dit een rare opmerking. Reactie, want ja. De ene is zo nonchalant. Van, ik ook al. Oké, maar waarom weten we hier dan niet veel over? Waarom praten we hier dan niet veel over? Het is dat ik jou dit nu vertel of dat ik jou dit nu vraag. Dat jij nu ook die openheid geeft. En bij de ander dacht ik, maar het is niet goed dat je niet weet wat dat is. Want schijnbaar hebben heel veel vrouwen daar last van. Dus dan moet je toch preventief wel geïnformeerd erover zijn.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, wacht even, hier ga ik onderzoek naar doen. En toen bleek het een veel, veel groter probleem. Toen begon ik met artsen te praten, met gynaecologen, met wetenschappers. En die zeiden, ja, vrouwengezondheid is gewoon geen prioriteit. We weten in het algemeen weinig te vertellen over de oorzaken van dit soort aandoeningen. Veel vrouwen zijn ongeïnformeerd, van welke achtergrond dan ook. Zijn ongeïnformeerd. En wij worden er af en toe ook echt hopeloos van.
0: Ja. Ja. En wat doet dat met je als je hoort, vrouwengezondheid is geen prioriteit?
1: Ja, dat is natuurlijk onacceptabel. Hm. Kijk, toegang tot goede zorg is een recht. Gezondheidszorg is een recht. Het is natuurlijk een recht dat vrouwen weten waar ze aan toe zijn. En dat ze ook weten dat ze weten waar ze op moeten letten. Dat hun lichaam ook centraal staat in de medische zorg. En het vrouwenlichaam staat niet centraal op dit moment in de medische zorg. Gelukkig horen we daar nu steeds veel meer over. De afgelopen jaren, maar ook de afgelopen weken zelfs hebben we weer wat kunnen lezen over vrouwengezondheid, maar ook wel kritische berichten. Namelijk, er is niet genoeg geld. Er wordt toch niet genoeg geld in geïnvesteerd. Dus als het gaat om investeren in onderzoek naar het vrouwenlichaam en specifiek dus die baarmoeder en ook hormoongerelateerde aandoeningen, dan lopen we echt achter. Daarom ook dit boek. Mijn boek is een persoonlijk pleidooi, maar ook een politiek pleidooi.
0: Zeker.
1: Oh God, de verantwoordelijkheid nemen vanuit de politiek. De verantwoordelijkheid nemen vanuit de arbeidsmarkt. Maar ook het bedrijfsleven. Ook de gezondheidsindustrie. Die moeten allemaal een rol gaan pakken om het vrouwenlichaam centraal te stellen. En ja, het maakt mij ook boos. En het maakt me ook verdrietig. Elke dag, zeker nu dat ik een boek heb geschreven.
0: Ja. Nu komen er wel elke dag tegen het lijf.
1: En komen er wel vrouwen met verhalen. Ook vrouwen die gewoon in DM's komen. Of mij een mail sturen. Of die ik ergens anders spreek. En die beginnen verhalen te vertellen. Of over zichzelf. Of over vriendinnen. Of over andere vrouwen die ze kennen. Het is echt schrijnend. Het houdt gewoon niet op.
0: Ja.
1: En zeker wat ik schrijnend vind is dat veel vrouwen weggestuurd worden. Met hele duidelijke klachten. Enorm extreme pijn. Pijn normaliseren bij vrouwen is echt een gegeven bijna. En dat is juist een van de belangrijkste signalen om niet te negeren. Kijk, dat jij ongesteld bent en je voelt het, dat mag. Dat je voelt dat je ongesteld bent. Maar dat jij, goh, en dat je een krampje voelt, tot daar aan toe. Maar dat jij zulke hevige pijnen hebt. Dat jij pijnstillers met pijnstillers er sowieso niet doorheen komt.
0: Mm-hmm.
1: En sommige vrouwen zeggen, ja, pijnstillers werken gewoon helemaal niet in mijn geval. Ik ga gewoon kapot van de pijn. Dat is niet normaal en dat hoort er niet bij. En heel veel vrouwen horen, oh ja, dat hoort erbij. Dat hoort bij je menstruatie. Ja. Worden gewoon weggestuurd met hele duidelijke klachten.
0: Ja, dus ook in jouw boek staat er, pijn hoort er niet bij.
1: Nee.
0: Maar met bijna alle vrouwen om mij heen waar ik mee ben opgegroeid, heb ik gemerkt dat in mijn beleving pijn hoort er wel bij. Menstruatie. Betekent dat ze allemaal iets eraan moeten doen? Dat er iets mis is met hun? Wat, op welke graden begint het te schuren, zeg maar?
1: Het is belangrijk om naar de dokter te gaan op het moment dat jij niet kan functioneren door die pijn. Dus als de pijn zo hevig is dat je niet naar je werk kan, dat je niet naar school kan, dat je echt letterlijk in je bed ligt, je vergaat van de pijn en je slikt er gewoon echt enkele pijnstillers doorheen. Je hebt dat nodig, dan moet je gewoon aan de bel trekken bij de dokter. Dan moet dat onderzocht worden op zijn minst.
0: Ja.
1: En uiteindelijk moet een dokter bepalen van, oké, is dit een normaal niveau van pijn? Maar heel veel vrouwen worden gewoon weggestuurd terwijl dat niveau van pijn niet normaal is. Als jij niet kan functioneren door die pijn, ga per definitie naar de dokter om te laten onderzoeken of dat in jouw geval normaal is of niet.
0: Ja, ik voel me dat ik een beetje mezelf opstel als leek hier, maar dat ben ik ook in dit onderwerp. Maar er zijn ook vrouwen die ondanks die pijn ook een manier vinden om te functioneren. Betekent dat het pijn toch niet te hoog genoeg is?
1: Nou kijk, dat is natuurlijk wel wat ons op een gegeven moment wordt aangeleerd. Ja, dat je er doorheen moet werken, bijt door. En inderdaad, dat is het resultaat daarvan. En dan werk je maar door en dan ga je maar door. Terwijl er misschien wel een aandoening is waar je aandacht aan moet besteden.
0: Ja.
1: En daarom is het belangrijk om door te vragen en je niet zomaar weg te laten sturen. Als jij elke maand gewoon niet kan functioneren, dan moet je wel gewoon op zijn minst eisen dat daarnaar wordt gekeken. Vraag een echo, vraag een scan, vraag een doorverwijzing naar een specialist. Want dan weet je tenminste waar het aan kan liggen. En dat is wel een boodschap die ik die ik wil meegeven aan vrouwen. Van laat dat echt onderzoeken.
0: Ja.
1: Pijn wordt genormaliseerd op een manier dat het ook echt gevaarlijk kan worden voor vrouwen. En uiteindelijk, ik ben natuurlijk niet de dokter, ik ben niet de expert, maar je hebt het recht om dat gewoon te laten onderzoeken. En dan weet je tenminste of het wel of niet iets is.
0: Ja, pijn hoort er niet bij.
1: Ja.
0: Ja. We gaan eerst naar muziek luisteren, maar voordat we naar muziek gaan luisteren, we komen hierop terug, maar dat blijft wel een thema die, ook al laten vrouwen dat onderzoeken, dat soms daar ook geen antwoorden bij.
1: Klopt, dan worden ze weggestuurd of dan krijgen ze geen antwoord of dan zeggen ze ja, het hoort erbij. Maar laat de dokter dan maar uitleggen waarom dit normaal is. En laat de dokter dan maar uitleggen waar dat dan aan ligt. En hoe je dat dan eventueel zou kunnen verminderen, is daar dan volgens de dokter een manier voor? Ja, en als daar gewoon niet goed op geantwoord kan worden, dan is het gewoon belangrijk om door te vragen van, nou, laat ze dan mij doorverwijzen naar een specialist om te kijken waar dat gewoon aan ligt. Want kijk, die hevige menstruatiepijnen, die kunnen ook gewoon duiden op ander soort baarmoederaandoeningen.
0: Ja.
1: In elk geval is anders, elk geval is individueel. En nogmaals, als jij gewoon niet kan functioneren zoals ik ook niet kon, een dag per maand niet naar werk kan. Kijk, uiteindelijk had ik vleesbomen.
0: Mm-hmm.
1: En door die vleesbomen werd de pijn ook veel erger. Maar ook letten op hevige bloedingen bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Ook letten op andere symptomen waaruit blijkt dat er iets met jouw menstruatie aan de hand, dat er iets met jouw lichaam aan de hand kan zijn, omdat jouw menstruatie opeens heel anders reageert. En kijk, ook in het geval van vleesbomen, veel vrouwen die een combinatie hebben van hevige menstruatiepijn, dat ze dus echt letterlijk op de grond liggen van die pijn, dat is niet normaal. Dus ga naar de dokter als je dat hebt. Dat moet onderzocht worden. Je moet een antwoord hebben van, is er nou wel of niet iets met mij aan de hand? En dan ook in combinatie met hevige bloedingen. Dat is ook een signaal. Maar heel veel vrouwen, ik toen de tijd ook, die daar niet echt bij stilstonden en dachten, ja, oké, nou ja, ik heb gewoon weer een zware menstruatie.
0: Ja.
1: Maar eindstand waren het vleesbomen. Dus ja, als je daar last van hebt, dan is het belangrijk om naar die signalen te luisteren, je lichaam serieus te nemen en ook te eisen en te verwachten dat serieus wordt genomen van de andere kant.
0: Mm-hmm. Ja. Ja.
1: En zeker als je het zelf niet vertrouwt. Kijk, uiteindelijk ben je zelf... uiteindelijk voel jij zelf ook het beste wat niet goed voelt. En soms is er ook niets aan de hand. Nou, gelukkig maar dan weet je dat ook. En dan heb je dat gecheckt. Maar je voelt vaak toch wel wat wel of niet normaal is.
0: Ja, ja, maar soms is die medische wereld ook een draaideur. Maar daar gaan we meer over hebben zo meteen. We gaan luisteren naar muziek die jij hebt meegenomen. Willem, samen met Luis Mokka, Kijk niet in de zon.
1: Ja, mooi, mooi lied.
0: Ja, waarom deze nummer?
1: Ik vind het heel mooi hoe hij zijn nieuwe album heeft vormgegeven. Hij heeft natuurlijk ook Curaçaose roots.
0: Ja.
1: En hij heeft bewust de Curaçaose invloeden en muziek...
0: Ja.
1: ook laten doorklinken op zijn nieuwe album.
0: Zeker, Luis Mokka is een grote... muzikant over, die spreekt voor bijna alle eilanden nu, maar ja.
1: Dicht bij zichzelf gebleven, dus ik vind het heel mooi. Ja.

0: DJ Felicia.
1: Ja, beste luisteraar, als je luistert. Ik zit hier vannacht in de Nacht van Caribisch Netwerk met Samira Rafaela, die op haar 29ste Europarlementariër werd. Dus ik heb nog een jaar kans.
2: Ja. Ja, 29ste campagne inderdaad. En ja. Toen was ik dus zo'n net 30 dat ik in het Europees Parlement kwam.
1: En nu heb je een boek geschreven, Let's Talk About Our Bodies. En nadat je ook een tijdje in New York aan de Universiteit van Cornell in New York hebt gezeten als gastonderzoeker.
2: Ja.
1: Ik wil jou vragen, een vraag die we aan alle onze gasten stellen. Wat is jou opgevallen deze week in het Caribisch nieuws?
2: Ja, wat ik heel mooi vind, is dat Universiteit Leiden, daar heb ik gestudeerd.
1: Oh,
2: ben een beetje bevoordeeld.
1: Ja, ja.
2: Maar zij gaan dus een kenniscentrum oprichten.
1: Mm-hmm.
2: Een kenniscentrum voor over koninkrijksrelaties. Dat is ook in het Caribisch nieuws gekomen.
1: Ja.
2: Waar onder andere Wouter van Veenendaal en Tanja Vrij bij betrokken zijn, bij de oprichting daarvan. En dat vind ik natuurlijk een heel goed initiatief. Dus er gaat onderzoek gedaan worden naar de relaties binnen het Koninkrijk.
1: Ja.
2: Maar ook de kansen die er liggen,
1: mm-hmm.
2: onderwerpen die onderzocht moeten worden, kennisonderzoek. Het is natuurlijk heel mooi dat gekoppeld wordt aan de universiteit en aan studenten.
1: Ja.
2: Dus en zo hebben bijvoorbeeld heel veel andere landen of gebieden in de wereld hebben ook zo'n kenniscentrum.
1: Ja.
2: Nou, en dat komt er dus nu ook voor het
1: ons
2: Caribisch deel van het Koninkrijk.
1: Ja,
2: Koninkrijk. Dus dat vind ik een heel mooi initiatief.
1: Ja, zeker. Niet alleen voor de banden qua kennis, maar ook voor behoud van ons cultuur, ons taal. Van wat het betekent dat
2: zeker.
1: Wat het betekent dat als we zeggen koninkrijk, dat horen we heel vaak. Maar wat betekent het echt?
2: Onze gedeelde geschiedenis.
1: Ja, precies. Ja. En als ik daaraan denk, denk ik ook aan afgelopen week dat Rob Jette op de eilanden was.
2: Ja.
1: En daar sprak je ook van, wij zijn één koninkrijk, we zijn allemaal gelijk.
2: Mm-hmm.
1: En tegelijkertijd in diezelfde week brengt de NOS het uit dat de VN-resolutie die waarop Nederland heeft gestemd, of niet heeft gestemd, heeft verhouden om te stemmen, de eilanden niet heeft meegenomen over de slavernijverleden. Dus ze hebben verhouden om te stemmen, terwijl het uitkomt dat het de ergste wat de mensheid is ooit gebeurd.
2: Ja.
1: En toch hebben ze de eilanden niet hierin meegenomen. En als we het hebben over gelijkheid binnen één koninkrijk.
2: Mm-hmm.
1: Jij hebt al in het Europarlementariër gezeten, in een parlement gezeten. Jij hebt gezien hoe zulke grote beslissingen worden gemaakt, hoe mensen worden meegetrokken of mensen, entiteiten worden meegenomen in zulke beslissingen. Hoe zie jij dat Nederland de eilanden hierin niet heeft meegenomen?
2: Ja, ik vond het natuurlijk onbegrijpelijk dat Nederland zich onthield van stemming. Ik dacht, wat valt er nou te onthouden?
1: Ja.
2: Zo duidelijk en klaar als weet niet wat.
1: Ja.
2: Dus, kijk, dat kun je gewoon eigenlijk niet maken natuurlijk. Zowel hoe dat proces is gegaan.
1: Ja.
2: Als de uitkomst uiteindelijk.
1: Ja.
2: Ik bedoel, als er één land is, en waar met nog wat meer landen in de wereld die hier toch echt wel erkenning aan hebben te geven, dan is dat Nederland natuurlijk.
1: Zeker.
2: Is er niet voor niets excuses gemaakt toen de tijd.
1: Ja.
2: Door voormalig premier, maar zelfs ook de koning.
1: Ja.
2: Die om vergiffenis heeft gevraagd. Weet ik nog heel goed, want ik was daarbij in juli.
1: Mm-hmm.
2: Dus dit is natuurlijk onbegrijpelijk.
1: Ja, want voor mij die niet bij zo'n VN-resolutie zit, hoe loopt dat? Dat als Staten-Generaal wel zegt van, wij bieden ons excuses aan.
2: Ja.
1: Maar dat de VN hiervan weerhoudt. Dus er is ergens een blinde vlek.
2: Ja, er is ergens een blinde vlek. Kijk, ik was ook benieuwd naar de redenering. Ik weet natuurlijk allemaal niet hoe dat intern is gelopen en hoe dat is gegaan. Ik kan een inschatting maken hoe dat dan loopt. Ik vond de uitleg apart. Want er werd dus een hiërarchie aangebracht. Mm-hmm. In de gruweldaden tegen de mensheid. Alsof deze resolutie eist om te kiezen. En dat is denk ik ook niet de intentie van deze resolutie geweest. Ik denk dat je af en toe gewoon niet zo moeilijk moet doen.
1: Nee.
2: En gewoon moet erkennen. En dat moeilijk doen altijd, en een beetje dat polderen, dat is gewoon niet altijd gepast in elke situatie. Want soms moet je gewoon wel echt zeggen van ja, inderdaad, dit is zo ontzettend vreed. Even los van een bepaalde nuance, gaan we dan het een boven het ander verkiezen? Ja, waarom zou je jezelf in zo'n positie willen manoeuvreren? Dat is toch helemaal niet wat zo'n resolutie per se hoeft te doen? Of wat dan de wereld zou denken over je? Je kunt dan toch net zo goed over het ander ook zeggen van nou, en dat vinden we ook belangrijk om te erkennen. En dat moet ook. Maar dat betekent toch niet dat je dan niet voor zo'n resolutie kan stemmen. Dus ik vond ook die hele redenering vond ik ook gewoon heel raar.
1: Ja, ja.
2: En het is pijnlijk. Ik vond het zelf ook pijnlijk. Ja, natuurlijk zelf ook. Zelf met een Afro-Caribische achtergrond en met Curaçaose roots. En dat voelt dan toch wel gewoon als een steek. Ja. Weet je, ik vond dat echt heel naar om te lezen en ik schaamde me daar ook best wel voor. Want ik vind ook dat gewoon op het internationaal podium vind ik dat gewoon absoluut niet goed afstraalt van Nederland. Dus ik voelde ook wel gewoon echt plaatsvervangende schaamte.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. Inderdaad. En dat is ook van Rob Jetten dat hij zei, dat hadden we niet zo moeten aanpakken. Ik heb niet de juiste woorden, maar om zo'n antwoord te geven, dat denk ik ook persoonlijk van, hadden niet zo moeten aanpakken, is niet per se het antwoord die men verwacht. Van,
2: ja, ik weet niet precies wat men dan had verwacht, dat weet ik niet. Ik weet ook, volgens mij is daar ook wel weer prima op gereageerd, op de erkenning van, nou oké, dat proces dat is niet goed gegaan. Maar persoonlijk denk ik dat het ook beter is om gewoon te erkennen dat Nederland überhaupt niet had moeten onthouden.
1: Ja.
2: Ik denk dat het ook gaat over de uitkomst ervan. Mm-hmm. Dus goed dat hij erkend heeft hoor, dat het proces niet goed is gegaan, want dat lijkt mij ook. Maar ik heb natuurlijk liever wel dat Nederland de volgende keer wel die stap verder zet. En als ze een herkansing krijgen,
1: ja, denk
2: dat ze dan ook slagen voor die herkansing, namelijk door voor te stemmen.
1: Ja, denk je dat er een kans is om dit beter te maken?
2: Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of er nog binnenkort zo'n resolutie. Dat denk ik niet. Want ja, dit was natuurlijk zo'n groot moment. Dit was wel een belangrijk momentum om te pakken.
1: Ja.
2: En dit is nou typisch zo'n voorbeeld van ja, als je daar de boot hebt gemist, dan is het heel lastig om daarna nog de beeldvorming te herstellen.
1: Ja.
2: Toen kreeg die resolutie ook heel veel aandacht. Hè. Het was natuurlijk ook, als ik het goed herinner, geïnitieerd door Ghana.
1: Ja.
2: Dat kreeg wereldwijde bekendheid. En dat ging ook helemaal viral op social media. En dan zie je inderdaad ook die plaatjes van welke landen dan tegen hebben gestemd en welke landen onthouden. Dat ik echt denk, oh god, waar kan ik me verschuilen? Ja. Dat was natuurlijk heel schaamtevol. Althans voor mij, ik heb dat zo ervaren.
1: Ja.
2: En dit is nou typisch zo'n voorbeeld dat je denkt van ja, nou ja, weet je, misschien is het nu maar beter om dit nou dan maar ook maar ergens onder te begraven. En dan wil je het er liever ook maar niet meer over hebben, want het is ook wel wrijven in een vlek.
1: Ja, ja, ja, ja. En zoals je zei, dit is ook, of tenminste, ik denk er zo over dat er juist dit het moment was om als enige land die het erkend heeft als in heel dit als participant
2: daarvan.
1: Ja, het enige land die dat heeft gedaan. Dit was het moment, vind ik.
2: Het klopt niet in het plaatje. Het klopt niet in de volgorde van acties die al ondernomen waren. Dus het is natuurlijk heel gek als je zoveel bombarie hebt gemaakt over die excuses. En de excuses die heel mooi waren gedaan ook. Hè? Ja. Ik kan dat moment nog goed herinneren. Was ook een emotioneel moment, ook voor mij. Zeker toen de premier dat in het papiament ook nog ging aanbieden. Ja. En vervolgens de koning die ook nog eens daar een schepje bovenop deed. En vergiffenis vroeg zelfs. Het gaat zelfs verder dan excuses aanbieden. Dus ik dacht echt van, dat was tegen iedereen zijn verwachtingen in. Iedereen was denk ik ook wel, iedereen was toch wel verrast.
1: Ja.
2: En dan past dit natuurlijk niet
1: meer. Nee.
2: In lijn van die voorgaande acties. En dat vind ik ergens zo zonde, want dat geeft dan toch een beetje zo'n smetje daarop. Terwijl dat eigenlijk dat hele mooie momenten zijn die we zo moeten koesteren, zeg maar. En dat wordt dan toch een beetje zo aangeraakt met zo'n smetje erop van maar dan hebben we toch nog op het misschien moeten we er gewoon niet meer over hebben.
1: Nee,
2: laten we wachten op een herkansing.
1: Ja, precies. Maar inderdaad, in jouw boek Let's Talk About Our Bodies, die voornamelijk gaat over vrouwen en over het gelijkstellen van de gezondheid van vrouwen aan mannen, komt eigenlijk op een hele goed moment uit. Want vandaag ook kwam uit dat de loonkloof. Stappen worden genomen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten worden gemaakt. En dat is ook iets, een werk dat uit jouw eigen handen komt.
2: Ja, het voelt echt. Het voelt echt een beetje als mijn kindje. Ook wel.
1: Vertel eens, hoe is dat begonnen en hoe is dat gegaan?
2: Ja. Nou, het is dus de nieuwe EU-wet. Dat noemen ze een richtlijn. EU-richtlijn loontransparantie heet het. Ik heb daar in het Europees Parlement lang aan gewerkt, want ik was de hoofdonderhandelaar voor deze wet. En dat betekent dat je dus de hele wet uitonderhandelt, dat je meeschrijft, dat je meebepaalt, dat je zorgt dat de wet er doorheen komt. En dat je ook onderhandelt met de andere twee EU-instituties, met de Raad en met de Europese Commissie. En ik wilde heel graag dit dossier doen, want dit gaat echt over de financiële onafhankelijkheid van vrouwen. De genderloonkloof blijft te hoog. Die blijft hangen op 12% in de EU. En dat betekent dat vrouwen op dagelijkse basis heel veel geld op langere termijn heel veel geld verliezen en op dagelijkse basis geld verliezen. En dat heeft dus impact op hun toekomst. Want je kunt minder investeren, je kunt minder betalen. Overigens heeft dat natuurlijk ook een link met de gezondheidszorg. Want als je minder geld hebt,
1: investeren.
2: En dan loop je ook meer het risico dat je goede zorg misloopt. En daar komt ook nog eens bovenop dat vrouwen te maken hebben met allerlei andere vormen van discriminatie. Denk ook aan zwangerschapsdiscriminatie. Vrouwen leven 25% meer in slechtere gezondheid dan mannen. En dan heb je ook nog eens de genderpensioenkloof. Want doordat dus nu vrouwen te weinig worden betaald of minder werken, werkt dat dus ook door in hun pensioen.
1: Heb je minder ingezet in je pensioen.
2: Exact.
1: Ja.
2: Dus die genderloonkloof moet opgelost worden. Dus deze richtlijn, deze wet wordt nu eindelijk behandeld in de Tweede Kamer binnenkort. En het ministerie heeft vandaag ook aangekondigd, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag ook aangekondigd, we gaan dit gewoon doen, het is belangrijk. En het zal allemaal wel veel administratieve lasten met zich meebrengen voor bedrijven, maar we moeten gewoon mensen nu echt eerlijk gaan betalen. Dus ik ben heel blij met die houding. Dat nu eindelijk ook wel een beetje korte metten wordt gemaakt met de kritiek, enkel en alleen de kritiek vanuit bedrijven, dat het zoveel administratie gaat veroorzaken. Dat zal ook wel in beginsel. Maar mensen hebben ook gewoon het recht om eerlijk betaald te worden. En wat er nu gaat gebeuren is dat bedrijven, maar ook organisaties, dus zowel de publieke als de private sector, moeten gaan rapporteren over hoe groot de genderloonkloof in hun organisatie is.
1: Ja, en bedrijven die vrezen nu voor onterechte shaming.
2: Ja, kijk, maar dat doe je toch zelf? Ja, als jouw genderloonkloof te hoog is. En ik zeg niet dat bedrijven dat in eerste instantie bewust doen. Hè. Er is ook heel veel onbewust. Dus er zijn ook onbewuste vooroordelen. En op een gegeven moment is de arbeidsmarkt. Daar heb ik natuurlijk ook Cornell University. Ben ik daar ook ingedoken van. Goh, hoe kan dat nou zo ontstaan zijn dat we de genderloonkloof hebben? En dat heeft te maken met hoe de arbeidsmarkt in beginsel ook weer. Ja. Op basis van mannen is gebouwd. De mannennorm, dat is bepalend geweest ook voor de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Nou, vrouwen zijn historisch gezien te laag ingestroomd met een te laag salarisniveau. Dat komt door vooroordelen, discriminatie, percepties. Doordat ze minder werken, omdat ze bijvoorbeeld veel zorgtaken hebben. En daardoor is dat dus zo gaan ingroeien op de arbeidsmarkt, dat vrouwen minder loon ontvangen.
1: Ja.
2: Even heel plat nu uitgelegd.
1: Ja.
2: Dat moet dus veranderen. En als werkgevers, zowel in de publieke als private sector, dat nog steeds heel lastig vinden om te begrijpen en bang zijn dat ze nu geshamed worden. Ja, dan begrijp ik dat eigenlijk niet zo goed. Want heb je dan wel goed voor ogen wat dit momenteel aan schade veroorzaakt?
1: Ja.
2: Ook aan onze globale economie. We verliezen er heel veel geld ook door. Juist als mensen eerlijk worden betaald. Meer productiviteit. Ze blijven langer. Ze kunnen langer doorwerken. Ze verdienen meer, dus ze kunnen meer besteden. Dat komt ook allemaal weer terug in de economie.
1: Ja.
2: Hoe meer mensen in de samenleving financieel onafhankelijk zijn, hoe beter, want hoe minder lasten er zijn, hoe minder zorgen er zijn, waar we dan ook weer vervolgens met z'n allen voor moeten betalen. Dus dat rekenplaatje voor ogen houden,
1: mm-hmm,
2: op de lange termijn is heel belangrijk om te doen.
1: Ja. En hoe gaat dit dus dan in het praktijk zich uitzien?
2: Ja.
1: Gaan we dus iedereen de bruto salaris van kunnen inzien?
2: Nou, het is niet per se zo dat jij van jouw collega binnenkort exact weet wat die dan krijgt. Kijk, daar zijn natuurlijk wel een bepaalde methodologie voor ontwikkeld ook. Om te voorkomen dat dat op die manier gebeurt. Maar wat je wel gaat kunnen doen als individueel werknemer is bijvoorbeeld proactief een verzoek doen binnen jouw organisatie van, goh, ik wil weten hoe ik word betaald. En dan ga je in het gemiddelde ga je zien, mm-hmm, binnen een categorie waar jij in hoort. Dus een categorie van werknemers waar jij mee wordt vergeleken.
1: Ja.
2: Dat is een lastig verhaal, maar in ieder geval organisaties moeten nu aan de slag gaan om een heel ander waarderingssysteem te gaan oprichten wat objectief is, waar die vooroordelen uitgehaald zijn. Dat noemen we dan zogenaamd genderneutraal.
1: Ja.
2: Zodat er geen discriminerende factoren meer in de waardering zit.
1: Ja. En gaat dit dan alleen over gender? Of gaat dit over gender.
2: Ja. Maar waar ik heel trots op ben, ook in deze wet, en dat hoor je te weinig, vind ik, nog terug in het nieuws. Maar dit was een primeur, dat is niet eerder gebeurd zo in EU-wetgeving.
1: Ja.
2: Is dat intersectionaliteit is erkend in deze wet. En intersectionaliteit zegt, we gaan in deze, dan gaan we nu primair uit van loondiscriminatie. Maar ik wilde de erkenning van intersectionaliteit in deze wet, omdat we ook weten dat afhankelijk van wie je bent en hoe je eruit ziet, dat je eventueel ook nog een andere vorm van discriminatie daarbovenop kan krijgen.
1: Ja.
2: Dus bijvoorbeeld vanwege je leeftijd, maar ook bijvoorbeeld vanwege je afkomst. Dat kan meespelen in een groter risico op loondiscriminatie. En nu hebben we in deze wet geregeld dat de rechter dat als een zwaarwegende factor mag meenemen in eventueel een rechtszaak.
1: Ja.
2: Dat is nooit eerder op die manier zo sterk erkend, of überhaupt zo erkend in EU-wetgeving. En daar heb ik echt keihard voor gevochten om dat erin te krijgen. Want ik dacht bij mezelf van, ik ben zelf een zwarte vrouw die daar nu zit.
1: Ja.
2: Dus ik moet nu ook mijn kans pakken om dat accent aan te brengen in wetgeving.
1: Ja.
2: Want daarom zit ik er ook, om dat andere perspectief in te brengen.
1: Ben je er trots op?
2: Ja, ik ben er heel trots op, want het was ook wel een leidensweg. Omdat ik in eerste instantie echt vrijwel zero support ervoor kreeg. Er waren enkelen die mij daarin steunden, maar ik had zeker geen meerderheid.
1: Nee, precies. Samira Rafaela, jij bent hier bij ons in de Nacht van Caribisch Netwerk. Na het journaal van 3 uur gaan we verder in gesprek met jou. Als jij dit nu luistert, denk ik heb ook een vraag voor Samira. Je kan bellen naar 0800 1121 of via de NPO Luister-app. En we komen zo terug, want we hebben veel meer te bespreken met Samira over haar boek Let's Talk About Our Bodies. We komen zo terug naar het nieuws van 3 uur.
2: Yes.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente AN Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Welkom bij het 2e uur van de wekelijks nacht van Caribisch Netwerk. Un feliz anoche and a very good evening. We gaan nu beginnen met de 2e uur van de wekelijks nacht van Caribisch Netwerk.
0: CJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
2: Mijn naam is DJ Felicia en later in dit uur gaan we luisteren naar de podcast van Latin Impact. Maar eerst zijn we nog eerst in gesprek met Samira Rafaela, oud-parlementariër, Europarlementariër en schrijver van het boek die woensdag 27 mei uitkomt. Let's Talk About Our Bodies. En dat heeft ze geschreven met voornamelijk de mensen die een baarmoeder hebben, vrouwen. Het is echt een thema die ons allemaal raakt, ook uiteindelijk.
4: Ja.
2: En zoals ik ook in de intro van het vorige uur heb gezegd, iets dat in het jaar 2040, zoals het in jouw boek stond,
4: ja,
2: ons als samenleving 1 miljard zou kunnen opsparen.
4: Nou, er is zelfs berekend dat, dat in 2040, als wij de loonkloof tussen mannen en... Als wij de gezondheidskloof, niet de loonkloof, de gezondheidskloof tussen mannen en vrouwen kunnen oplossen, dan zou de globale economie een boost kunnen krijgen van zo'n 1 trillion.
2: Met andere woorden,
4: 1 biljoen.
2: Biljoen?
4: Ja, dat is uitgerekend. Dat is de potentie. Als we die kloof weten te dichten, de gezondheidskloof tussen mannen en vrouwen. Ja. En ik weet nog wel, ik heb...
2: Dat is al het geld dat Elon Musk heeft.
4: Ja, dat is toch bizar. Ik heb, ik kreeg daar ook echt bijna...
2: Rillingen?
4: Ja, en ook slapeloze nachten, want dan werd ik af en toe wakker. Dan dacht ik, oh god, heb ik dit wel goed opgeschreven in mijn boek? Ja, toch?
2: Want echt, klopt dit echt?
4: Echt 1 trillion, toch? En ik heb dat echt 10.000 keer zitten checken van... Hé, wat een bizar getal. Wat een bizar getal.
2: Ja. Ja.
4: Ja. Maar ja, zo schrijnend is het dus. En als je dus. En alleen al in Nederland, want inderdaad, als je dan al naar Nederland kijkt, dan begrijp je waar dat rekenplaatje vandaan komt. Want alleen voor Nederland heeft bijvoorbeeld Women Inc. samen met onderzoekers

0: onderzocht dat als er meer kennis en aandacht voor vrouwengezondheid komt, dat er een potentie is van een kostenbesparing in Nederland van 7,6 miljard.
1: Ja.
0: Dus niet 7,6 miljoen, maar 7,6 miljard. En dat zat ik dus ook 10.000 keer te lezen. Van, hè, hoe kan dit? Hoe kunnen dit soort cijfers bestaan?
1: Ja.
0: Het geloof je gewoon bijna niet.
1: Nee. En de kloof die ontstaat is omdat wij alleen op mannen focussen nu. Ja. In onze medische onderzoek voornamelijk.
0: Ja.
1: Niet alleen op, maar voornamelijk op mannen.
0: Ja.
1: En daar is ook, speaking of blinde vlekken, dat is ook dus een blinde vlek.
0: Absoluut.
1: In die medische wereld.
0: Ja.
1: Die dan ontstaat. En dat brengt dus voor vrouwen dus ook een achterstand.
0: Enorme achterstand. Enorm.
1: Ja.
0: Te weinig onderzoek, te weinig geld, te weinig investeringen. Ja.
1: En waar komt dat vandaan, denk je? Dat we zo gefocust zijn op...
0: Kijk, dat is dus eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als met de loonkloof, wat ik net toelichtte. Op een gegeven moment, dus hoe die arbeidsmarkt op een gegeven moment is ontstaan. En dan zijn er in de tussentijd natuurlijk geen interventies geweest om die arbeidsmarkt en de vorming van de instituties en de samenleving bij te sturen.
1: Mm-hmm.
0: Dan komt er op een gegeven moment wel wetgeving en er komen rechten. Maar dat bedt zich dan niet in zo'n arbeidsmarkt wat al is ontstaan. En hetzelfde is hier eigenlijk ook. Dus die medische wetenschap, dat is ooit ook begonnen op basis van een mannenlichaam. En het vrouwenlichaam werd enkel als een soort van variatie op het mannenlichaam gezien. Dat werd niet als een apart autonoom lichaam bekeken.
1: Ja.
0: Vroeger is dat er gewoon zo ingegroeid, al die percepties en vooroordelen. En ook hier is dat gewoon niet bijgestuurd geweest al die tijd. Omdat ook, net als met het arbeidsmarktverhaal, omdat ook vrouwen niet in bijvoorbeeld besluitvormende en invloedrijke posities hebben gezeten. Zodat ze ook echt daadwerkelijk beleid konden beïnvloeden. Of dat ze inderdaad die arbeidsmarkt konden bijsturen. Hoe het zich ontwikkelt en hoe het groeit. En ook in de medische wetenschap zie je hetzelfde. De mensen die de belangrijke besluiten maken zijn vaak ook mannen die aan de top zitten van zelfs ook organisaties in de medische wetenschap of ziekenhuizen. Dus op dat soort plekken zie je ook nog te weinig vrouwen die doorgroeien naar de top en dan vervolgens ook echt het onderwerp prominent kunnen agenderen. Die bijsturing is er nooit geweest, waardoor we dus in 2026 nog steeds met dit probleem zitten.
1: Ja, ja.
0: En de bijsturing komt nu door inderdaad allerlei initiatieven vanuit de politiek die je wel nu naar voren ziet komen. Dus we proberen nu wetgeving te maken, zoals dus bijvoorbeeld de loontransparantiewet.
1: Ja.
0: Er moeten natuurlijk nu ook
1: een gezondheidstransparantiewet moeten komen.
0: Nou, er is een strategie in Nederland gelanceerd, dat is goed. Er is een nationale strategie vrouwengezondheid gelanceerd. Maar de kritiek daarop is, er is te weinig geld aan verbonden. Dus ja, weet je, als je daar te weinig geld in stopt, dan is het gewoon iets heel moois op papier. Maar dan gaat het alsnog niet de werking hebben in de praktijk zoals dat zou moeten. En dat is heel vaak zo. Dus we zeggen iets moois op papier, maar vervolgens stoppen we daar niet de juiste middelen bij om echt dat verschil te maken.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: En we hadden het net over dat de meeste wereld voor vrouwen ook wel soms een draaideur is. Dat je weer van de hak naar de tak wordt gestuurd. En dat ik zag het ook in de boek, want in jouw boek heb je ook verschillende mensen gesproken. En die zeiden allemaal van, ga naar een gynaecoloog, ga naar je huisarts. Blijf erop. Blijf on your case.
0: Ja.
1: Kom voor jezelf op.
0: Ja.
1: Maar dus ik ken mensen die dat ook hebben gedaan en die ook moedeloos zijn.
0: Tuurlijk, je wordt er moe van. Ja.
1: Ja.
0: Nou kijk, en dat is ook waarom ik het belangrijk vond om dit boek te schrijven. Daarom zeg ik ook, let's talk about our bodies. Hè. Laten we over onze lichamen praten. En in mijn boek lees je ook terug, volhard. De boodschap is ook echt volhard.
1: Mm-hmm.
0: Zoek desnoods steun in je omgeving. Ja. Neem iemand mee bijvoorbeeld. Maar als je echt niet serieus wordt genomen, dan moet je gewoon naar een second opinion vragen of van huisarts veranderen.
1: Ja.
0: En ik zeg ook altijd, jouw lichaam is jouw cliënt.
1: Ja.
0: Ik ben natuurlijk heel erg geïnspireerd door het recht. En
1: ja.
0: Natuurlijk als voormalig wetgever. Maar zo moet je het ook zien, dat je als een advocaat,
1: ja,
0: de zaak wint voor jouw lichaam.
1: Ja.
0: En daar moet je voor strijden. En een advocaat bereidt het ook goed voor. En stelt ook kritische vragen. En laat zich ook niet wegsturen. En gaat ook door totdat er een uitkomst is.
1: Ja.
0: Of een antwoord op de vraag is. En zo moet je echt die spreekkamer ingaan. En zo moet je blijven volharden. Totdat je het antwoord hebt. Totdat je weet van, is dit normaal wat ik ervaar?
1: Ja.
0: Maar vaak heb je het antwoord voor jezelf al. Als je al voelt en weet, dit klopt niet, dan klopt het vaak ook niet.
1: Ja.
0: Dus volhard.
1: Maar terwijl we op die topic zitten, we hebben een casus van iemand, ook al is dit geen medisch advies, maar ik wil het even voorleggen, terwijl we het over hebben, van iemand die persoonlijk kampt met PCOS.
0: Ja.
1: Of nu PMOS. Zeg ik het goed?
0: Ja.
1: Ja? Maar dus die heeft alles geprobeerd. Van de pil, die werkt niet. De implanon, die werkt niet. De spiraal, die werkt niet.
0: Nee.
1: Maar die lijdt onder pijn.
0: Ja.
1: Elke maand weer.
0: Ja.
1: En die bloed, en ik zag ook in je boek, dat zij als een rund te bloeden.
0: Ja.
1: Ik dacht, dat op dezelfde manier heeft zij het ook geformuleerd.
0: Ja.
1: En als oplossing zei ze tegen verschillende gynaecologen en artsen van, haal mijn baarmoeder weg.
0: Ja, bizar. Ja.
1: Maar dan werd ze gezegd, nee, maar je bent te jong, misschien heb je nog een kinderwens. Ja. Maar ze zegt, nee, dat heb ik niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar nee, je bent te jong, wordt zij dan verteld.
0: Mm.
1: En op zo'n iemand, die wordt gewoon, die weet het niet meer. Van verschillende perspectieven, van verschillende mensen.
0: Klopt.
1: Wat moet iemand, wat moet een vrouw dan doen om eigen recht in haar, voor haar eigen lijf te kunnen zeggen van, dit wil ik doen met mijn eigen lijf. Ik wil dit doen. Maar ik word steeds door iemand anders verteld wat ik met mijn lijf moet doen.
0: Mm-hmm. Kijk, een aantal dingen. De reden waarom het ook zo belangrijk is dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar het vrouwenlichaam, is ook omdat, zeker als het gaat om baarmoedergerelateerde en hormoongerelateerde aandoeningen, de behandelopties, hoor ik veel terug, is ook mijn eigen opinie, zijn te beperkt. En we hebben echt meer inzicht nodig in de oorzaken van een aantal van deze aandoeningen. Dus kijk, om aan preventie te doen, moet je weten waar iets door veroorzaakt wordt. En ook bijvoorbeeld op het gebied van vleesbomen, maar ook endometriose, willen we eigenlijk veel preciezer weten, waar wordt het nou door veroorzaakt? Bijvoorbeeld ook, waarom komt het zo vaak voor bij zwarte vrouwen? Waar zit dat hem in?
1: Mm-hmm.
0: We weten inmiddels wel dat vitamine D belangrijk is.
1: Ja.
0: En zorgen dat je daar zeker geen gebrek hebt. Want inmiddels weten we dat dat een risico is, voor zeker ook voor het ontstaan van vleesbomen. Maar de kennis is zo minimaal wat dat betreft.
1: Mm.
0: En daardoor worden ook signalen te laat gezien.
1: Ja.
0: Dus daardoor ontstaat ook dat vrouwen te laat diagnoses krijgen, omdat we gewoon in het algemeen te weinig geïnformeerd zijn over hoe we de signalen herkennen. En in veel gevallen komen vrouwen met een late met klachten die al ver gevorderd zijn bij de huisarts. Ja, en dan staan ze vaak voor een dilemma al. Want ja, je hebt al niet veel keuzes en dan kom je ook nog eens te laat. Ja, en dan heb je gewoon een risico, een kans loop je, dat je dan met toch wel worst case scenario wordt geconfronteerd. En ik heb ook verhalen gehoord van vrouwen die inderdaad voor het dilemma hebben gestaan om hun baarmoeder te verwijderen. Vrouwen die er uiteindelijk voor hebben gekozen. Omdat ze natuurlijk gewoon gek werden van de klachten waar ze mee liepen.
1: Ja.
0: En als ik dat soort verhalen hoor, dat gaat bij mij door merg en been. Want dan denk ik, één, alsjeblieft, kunnen we alsjeblieft gewoon meer onderzoek doen naar technologie, innovatie, preventie, zodat vrouwen meer variëteit hebben in de behandelopties, zodat ze niet met de meest desastreuze interventies worden geconfronteerd. Twee, we moeten snel dit soort signalen herkennen, dat een gemiddelde diagnose tijd 7 jaar kost voor endometriose. Dus gemiddeld wachten vrouwen 7 jaar voordat ze de endometriose diagnose krijgen. Dat is belachelijk, dat is absurd. Dat moet omlaag. Er moet meteen al bij. Oh, ik heb te hevige krampen. Ik heb te veel pijn. Ik heb onregelmatige menstruaties. Of ik menstrueer helemaal niet. En dat hoort eigenlijk wel. Ik kan al meer dan een jaar of langer niet zwanger worden. Ik heb hele vreemde huidaandoeningen. Ik heb zoveel last van mijn hormonen. Ik functioneer niet. Al dat soort signalen moeten gewoon meteen al reden zijn om een vrouw verder te onderzoeken, door te verwijzen. En dan noem ik er nog maar een paar. Ik bedoel, ik ben hier niet de dokter, ik ben hier niet de expert. Zij weten dat veel beter. Ik bedoel, het is nog een breder palet van signalementen waarop gelet moet worden.
1: Ja.
0: En als we vrouwen eerder diagnosticeren, dan kunnen we ze ook, dan hoeven ze ook niet altijd met de meest invasieve behandeloptie geconfronteerd te raken. En kijk, uiteindelijk kiezen veel vrouwen ervoor in de wereld, of hebben ervoor gekozen om hun baarmoeder te verwijderen. En zeker, er is een deel dat daar heel bewust voor heeft gekozen, om welke reden dan ook. En dat zelf ook wilde, om welke reden dan ook.
1: Mm-hmm.
0: Maar er is ook een deel van vrouwen in de wereld, ook in Nederland,
1: die onterecht is gebeurd.
0: Die, als je dan toch achteraf redeneert van, goh, had dat nodig geweest?
1: Ja.
0: Als ze eerder of beter gediagnosticeerd was geweest. En ik kan me voorstellen, hoe cru het ook klinkt, ik kan me voorstellen dat vrouwen op een gegeven moment dan zo gek worden van die klachten. Als zij niet behandeld kunnen worden, of als er gewoon geen goede behandeloptie is, dat ze dan op een gegeven moment zeggen van, ja, dan gaat het er maar uit.
1: Ja.
0: Maar dan moet je wel de vraag stellen, is dat dan wel echt
1: de oplossing?
0: De oplossing, maar is dat dan ook echt hun eigen keuze geweest uiteindelijk? Ja. Want indirect ben je er toch soort van mee geconfronteerd dat je gewoon niet goed behandeld kan worden.
1: Ja.
0: Dus
1: jij zegt eigenlijk,
0: is dat dan wel vrije keuze, vraag ik me af.
1: Ja, dus jij zegt, eigenlijk staan ze voor een muur. En dan denken ze, het enige manier is om deze muur neer te gooien. Geen andere optie zijn.
0: Omdat er geen andere optie zijn. En natuurlijk zijn er ook de situaties waar het ook echt geen optie meer is. En waar het ook gewoon bewijs van moet, om welke reden dan ook. Ook omdat op een gegeven moment de gezondheid van een vrouw op het spel staat. Maar wat ik onrecht vind en wat ik oneerlijk vind, is dat er niet genoeg onderzoek wordt gedaan naar het vrouwenlichaam. Dat er nog niet genoeg behandelopties zijn voor een aantal van deze baarmoedergerelateerde aandoeningen, waardoor vrouwen eerder het risico lopen dat ze worden geconfronteerd met gewoon de meest invasieve interventies. En daarvan vraag ik me af van, goh, als we daar nou al die miljarden en eurobiljetten in stoppen, zouden we dan ook op langere termijn tot andere uitkomsten kunnen komen? Dus dat we vrouwen ook wat meer tijd geven en meer opties geven. En zolang we dat niet goed genoeg onderzocht hebben, wil ik niet zomaar meegaan of accepteren, dat het dan is.
1: Ja.
0: Nee, laten we eerst maar de boel goed onderzoeken. Laten we dit eerst maar een prioriteit maken. Mm-hmm. Als we dan tot dezelfde conclusie komen, dan houd ik mijn mond wel. Maar tot die tijd houd ik mijn mond niet.
1: Nee, heel goed. Ja. En dus we hebben dus ook, naast dat de investering belangrijk is, de awareness bij mensen die geen baarmoeder hebben, bij mannen voornamelijk, dus dat het ook beter moet.
0: Ja.
1: Maar wat kunnen wij dan doen? Ik zeg even wij. Maar wat kunnen wij dan doen vandaag?
0: Nou, het is heel belangrijk, vind ik, dat we echt met z'n allen het gesprek gewoon aangaan. Dus weg met de schaamte. Laten we inderdaad die openheid creëren en ook die veiligheid creëren. Voor elkaar, voor vrouwen, voor mensen met een baarmoeder. Ja. Om open te zijn over die klachten. Ik merk ook en ik hoor ook terug dat het gesprek erover voeren, dat al zo kan leiden tot opluchting.
1: Ja.
0: En erkenning. En fijn dat je daar nou over kan praten. Met in vertrouwen of met naasten. Of wel gewoon op de werkvloer. Of wat meer open met anderen. En er valt dan last van je schouders af als je niet meer in stilte hoeft te lijden.
1: Ja.
0: Dus daar gaat mijn boek ook wel echt over. Van kunnen we dat op zijn minst met z'n allen normaliseren? De schaamte weg, het taboe ervan af.
1: Ja.
0: En kunnen we dan ook door al deze verhalen met elkaar concluderen dat we nog niet goed genoeg ons best doen? Wel overigens heel veel dokters, heel veel wetenschappers die echt zich elke dag inzetten om dit een prioriteit te maken. Dus er is een groot deel van de medische gemeenschap die zo hard hun best doet. En het zou fantastisch zijn als ze daar ook nog eens de steun bij krijgen en de erkenning voor krijgen. Want dan kunnen deze mensen echt goed hun werk doen.
1: Ja.
0: We hebben ook hier in Nederland hebben we echt toponderzoekers. We hebben topdokters. Die ook internationaal erkend worden voor het werk wat ze doen. Ook op dit gebied. Dus als die, kun je voorstellen, als die nog eens nog meer geld en nog meer erkenning krijgen voor wat ze doen, ja, dan kunnen ze echt grote stappen zetten. Dus dat is ook, ik hoop ook dat deze verhalen eraan bijdragen dat het bevestigt wat een groot deel van de medische gemeenschap al zegt en roept. En dat het ook hen helpt om meer te kunnen doen.
1: Ja, ja. Als je nog een brandende vraag hebt voor Samira Rafaela, die het boek Let's Talk About Our Bodies heeft geschreven. Bel ons of stuur een appje via de NPO Luister app of bel ons op het nummer 0811121. Dan kunnen we die nog misschien beantwoorden. Samira, als je over 10 jaar kijkt en het is... dit boek zou niet meer nodig zijn. Hoe zou de wereld eruit zien? Hoe zou scholen eruit zien? Hoe zou de werkplekken eruit zien?
0: Ja, hele goede vraag. Want kijk, ik vind het heel belangrijk dat ook op scholen dat we wel echt beginnen met het curriculum aanpassen. Ook op dit vlak. Zodat in ieder geval jonge meisjes zich al vroeg kunnen herkennen in het totaalplaatje van hun lichaam. Dus dat ze begrijpen wat hun lichaam is. En dat ze ook begrijpen waar ze op moeten letten. Welke signalen waar ze op moeten letten. En ja, op scholen kunnen die gesprekken ook gevoerd worden. En zeker ook als het gaat om het menstruatietaboe wegnemen. Jonge meisjes die al menstrueren en die al dan zo vroeg in het leven. Ik ervoor dat zelf ook. Zo vroeg in het leven al met schaamte lopen. Of dat nu is. Dat ze eerlijk moeten zeggen, ik ben ongesteld. Dat ze een maandverband mee moeten nemen naar school. Ja, het is toch belachelijk dat daar al begint. Dat meisjes zich daarvoor moeten schamen. Mm. Of dat jongetjes nu al zeggen, nee, daar wil ik het allemaal niet over hebben, is vies. Nee, hallo, het moet geaccepteerd worden dat nu eenmaal de natuur is. Dat zijn onze lichamen. En daar moet je respect voor hebben. En dat moeten we van elkaar accepteren. Dus die empowerment begint ook jong al, vind ik.
1: Ja, zeker al. En ik had het gesprek laatst met een vriendin. Niet als je het erover hebt. Over mannen die het vies vinden. Toen zei ze dat haar vader zelf zei van, oh nee, dat kan je niet in de badkamer of ergens in het huis weggooien. Moet je buiten weggooien, want dat is vies.
0: Ja.
1: En dat kan niet. Dat gaat niet door de bocht. Dat iemand dat je dat niet toelaat in je eigen huis als vader van een dochter.
0: Ja, dat je bijna een soort van paria bent of zo. Als je ongesteld bent.
1: Ja.
0: Ja, dat begint daar al. En dat is niet oké, vind ik.
1: Mm.
0: En daar begint het dan al van oh, dit is zo raar, dit is zo gek. Of sterker nog, je bent vies, weet je, tijdens die periode. Ja, dat zijn allemaal van die denkbeelden. En allemaal van die hele, ik vind dat hele nare, nare percepties.
2: Ja.
0: En daar moeten we echt wel van af. Mm. Zodat jonge meisjes zich ook veilig en geaccepteerd voelen voor hoe ze zijn. Want we kunnen daar niets aan doen, hè? Het is gewoon de natuur. En hallo, het is ook een superpower. We geven er leven mee, dus mag ook wel een beetje, ook wel een beetje respect voor hebben.
2: Ja.
0: En daar word ik ook een beetje moe van, dat daar zo respectloos over wordt gedaan. Dat ik denk van, we begrijpen toch ook met z'n allen dat dit toch ook wel gewoon een heel bijzonder onderdeel is van ons lichaam. Dus inderdaad, op scholen beginnen, maar ook over 10 jaar moet het ook gewoon normaal zijn dat elke werkgever op elke plek, ook hier trouwens hoop ik dan, hè, hier op de studio.
2: Ja, ja, precies.
0: Dat er gewoon menstruatieproducten liggen. En dat we er allemaal niet meer zo over hoeven te zeuren. En dat we ook over 10 jaar inderdaad veel verder zijn. Hopelijk hebben we dan doorbraken. Hebben we veel meer inzicht in oorzaken. Hebben we meer variëteit in behandelopties, hopelijk ook. En is vrouwengezondheid dan ook niet meer zo'n ding? Omdat het dan ook gewoon normaal is. En echt een integraal en geaccepteerd onderdeel is van de medische wetenschap.
2: Ja, ja. Normaal vragen we aan onze gasten, wie is jouw Caribische held?
0: Ja.
2: Maar in jouw boek heb je verschillende vrouwen gesproken.
0: Ja, zijn
2: met
0: allemaal
2: verschillende
0: heldinnen.
2: Verhalen.
0: Ja.
2: Maar als je één verhaal of één iemand zou moeten uitkiezen van die is voor mij, wat?
0: Ja, nou, ik vind dat wel lastig. Want kijk, deze vrouwen die in het boek staan, zijn allemaal heldinnen.
2: Ja.
0: Dus ik kan er absoluut geen onderscheid in maken. Absoluut niet. Kijk, als we het hebben over de Caribische heldinnen die erin staan, dan hebben we het natuurlijk over Alexandra Atalita. Zij is bijzonder inspirerend hoe zij ook haar eigen journey met vleesbomen deelt. Het was ook door haar dat ik dan ook weer ontdekte van, oh, er zijn veel meer vrouwen die net als ik dit ook hebben. Dus ik had heel veel steun ook bij haar. Ja. En dan een vriendin van mij en ook echt een heldin en inspirerende vrouw die veel doet voor het Koninkrijk, maar ook voor vrouwen. Sherma Rouse. Mm. Natuurlijk de beste zangeres van Nederland. dat vind ik echt oprecht.
2: Ja.
0: Staat er ook in. En dan hebben we Sharifa Yanga. Zij heeft echt een bijzonder verhaal over endometriose. Zij heeft echt het laatste stadium, ergste stadium van endometriose meegemaakt.
2: Ja.
0: En zij helpt nu ook echt vrouwen om holistisch en volledig met hun lichaam bezig te zijn. En ook als het gaat om seksualiteit en empowerment daarin. En hoe dat van invloed is ook op hoe we daarnaar kijken, doet zij daar ook veel in.
2: Ja.
0: Bijzonder ook hoe zij haar eigen lijdensverhaal heeft getransformeerd naar kracht. En daar staat ook Giselle McWilliam.
2: Ja.
0: Ook.
2: En nu dat je dat zegt, dat is ook een. Nu kom ik ook weer aan het eind hiermee. Maar dat is ook iets wat we niet vaak over hebben. De menopause, overgang.
0: Ja, zij vertelt daarover.
2: Naar de menopause. Ja. Dat was ook een krachtig verhaal die we ook niet vaak horen. Die ook een beetje een, oh, dat gebeurt gewoon maar iedereen en dan, you know?
0: Zeker. Zij vertelt daar een heel goed verhaal over. Ik ken Giselle al langer en dat mag ik echt wel inmiddels een vrouw noemen die dicht bij mij staat en die ik zo bijzonder vind zo bijzonder vind om hoe zij zelf zich inzet voor vrouwen in de maatschappij. Ze zet zich veel in, ook op Curaçao, voor menstruatiearmoede.
2: Ja.
0: Maar inderdaad, ze heeft in mijn boek ook gesproken over hoe het is als politica en dan ook nog eens in de menopauze zijn of in de overgang zijn en hoe zij dat heeft ervaren. En kijk, als antwoord op je vraag, ze zijn allemaal heldinnen voor mij. En sommige ken ik al jaren en die staan heel dichtbij. En sommige vrouwen die ken ik die ken ik wat korter. Maar
2: allemaal met hele sterke
0: allemaal
2: verhalen.
0: Sterke verhalen. En op hun eigen manier hebben ze die strijd geleverd. En hebben ze een heel bijzonder verhaal wat echt waard is om te lezen. En kijk, dit zijn maar enkele vrouwen die ik in dat boek een stem heb gegeven. Maar het boek is echt geschreven op basis van al die verhalen die ik de afgelopen jaren van vrouwen in mijn naaste omgeving, maar ook minder in mijn naaste omgeving, heb gehoord.
2: Ja.
0: Vrouwen die ook hun verhaal hebben gedeeld met mij. En dit boek is daar ook een vertaling van.
2: Ja.
0: Dus ja, lange na niet iedereen staat in het boek.
2: Nee. Maar echt hele mooie verhalen. En het was echt een plezier om naar te kunnen lezen. Maar ook om mee te kunnen leven.
0: Ja.
2: Met de pijn en met de desperation soms. Dat mensen moeten doorgaan om tot een diagnose te komen. Of tot een oplossing te kunnen komen.
0: Ja.
2: En ik vond het een waardevolle boek. Om te kunnen
0: Dankjewel.
2: Lezen. Ja. En dus de vraag is nu, het komt 27 mei uit, aanstaande woensdag. Waar kunnen mensen jouw boek vinden?
0: Ja, dus het ligt in de boekwinkels. In principe zou het zo'n beetje in de meeste boekhandels te vinden kunnen zijn. Dus dat en ook online kan het alvast gereserveerd worden zelfs. Maar online kan het ook besteld worden. Dus en als je hem niet ziet in je boekhandel, nou, dan zou ik vooral zeggen, stap naar die boekhandel toe en zeg even dat ze dat boek daar moeten neerleggen.
2: Precies.
0: Maar in principe zou het er moeten liggen.
2: Ja.
0: Ik vind het ook heel spannend als ik woensdag een boekhandel binnenloop, of ik hem dan zie liggen.
2: Ja. Nee, het gaat zo goed. En met dit boek ook, ik hoop dat dit ook een doorbraak is.
0: Ja.
2: Een push geeft voor de gezondheid van vrouwen. En dat ook dat we stappen kunnen maken.
0: Zeker.
2: Naar een gelijkheid in de gezondheidszorg.
0: Ja.
2: En waar kunnen mensen jou nog vinden?
0: Nou, ik zit nog steeds op socials. Op mijn Instagram natuurlijk zit ik nog steeds. Dus daar. Maar ook op LinkedIn. En mijn website. Dus je vindt me vrij makkelijk, denk ik.
2: Ja. En als laatst. Ik wil eruit gaan met het nummer van Shirma Rouse.
0: Ja, mooi. Make it happen.
2: En dat wens ik jou ook toe vanavond. Dat je kan make it happen. En voor alle vrouwen. En dat je ook verder goede stappen kan maken.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel dat je hier was vanavond.
0: Dankjewel.

0: DJ Felicia.
1: De dood uit de taboesfeer, Dia de los Muertos. In november wordt de dag van de doden groot gevierd in onder meer Mexico. Het lijkt erop dat in Nederland ook steeds meer belangstelling voor is. Er worden allerlei events georganiseerd, maar voor de diepere betekenis van de viering moest je in het Wereldmuseum in Leiden zijn, waardoor Eduardo Ramos Anaya al 50 jaar probeert om het praten over de dood uit de taboesfeer te halen. We gaan naar het museum en Nina Jurner spreekt Eduardo op afstand. Dit is Latin Impact.
2: Dit is een podcast van NPO, Soul & Jazz en VPRO.
3: Welkom bij Latin Impact, de podcast waarin ik, Nina Jurna, op zoek ga naar muziek in Latijns-Amerika en naar de sociaal-maatschappelijke context ervan. Dat doen we met gesprekken. Maar ik ga ook naar de plekken waar de muziek gespeeld wordt om de sfeer daar te proeven. En het gaat over de boodschap van de muziek en hoe muziek kan bijdragen aan een stuk identiteit.
4: No sé qué tienen las flores, llorona, las flores, llorona.

Allerzielen is een gedenkdag uit de Rooms-Katholieke traditie en wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen. In Nederland is deze dag niet zo bekend, terwijl de Mexicaanse Dia de los Muertos juist groots gevierd wordt. Om het bekender te maken in Nederland worden ook op verschillende plekken, zoals podia, clubs en ook in het Wereldmuseum in Leiden, evenementen georganiseerd. Wij bezoeken op 2 november een kindervoorstelling over het onderwerp van de uit Mexico afkomstige muzikant Eduardo Ramos Anaya.

0: aanwezig zijn met deze prachtige mooie dag, Día de Muertos. Wij zijn Las Calaveras. Ile Kanda, Rafael, Diana en Graciela en Maisa.
1: Ik ben heel benieuwd hoe de voorstelling, hoe is het ontvangen en hoe reageren de kinderen en de mensen?
2: Dat was wel spannend. Is altijd, elke keer is wel spannend, want ik verwacht dat het publiek gaat goed reageren, zeg maar. En de kinderen die waren wel attent, die waren wel geïnteresseerd. Veel van onze publiek is gewoon Nederlandse publiek. En daartussen zitten ook Mexicanen, ook met hun kinderen.
3: Rondom het thema de dood hangt in de Nederlandse cultuur een taboe, merkt Eduardo op. In Mexico is dat juist totaal anders. En met zijn voorstelling probeert hij dit te veranderen.
2: Toen ik naar Nederland kwam, de eerste jaar, zeg maar, dat voelt me ook zo'n beetje raar. In de zin van ook een belangrijke feest. Hoe ga je het vieren? Hoe ga jij met andere mensen over die thema bespreken? Maar op dat moment, ik deed het gewoon zo normaal, zeg maar. Van oké, dat wil ik graag gewoon organiseren en kijken wat gaat gebeuren. Maar de reacties waren verschillende. Want er waren heel weinig Mexicanen en toen in Nederland. En zeker in Leiden, dat was meer gewoon de vrienden van mijn ex-partner. En die had gewoon die mensen uitgenodigd om in gesprek te kunnen komen over het thema. Maar dat was wel een taboe. Ik merkte meteen dat het een grote taboe was. Die mensen die begonnen andere onderwerpen te praten, maar niet over de thema.
1: Niet over de dood?
2: Over de dood, ja. Nou ja, dus dat vond ik wel raar. En toen dacht ik van, nou, dat ga ik nog een keer doen. Maar dan ga ik nog andere dingen aanbieden. Dus hapjes en guacamole en zo. Maar dat waren de avocados van toen waren super slecht. Dus ik deed gewoon met wat ik had. En tequila. En toen dacht ik van, nou, misschien ze zijn wel toegankelijk. Hè? Want een beetje dronken kunnen ze meer makkelijker praten. Maar nee, eigenlijk meer een feest geworden dan over dit thema.
1: Ja.
2: En aan het einde van de avond, dus daar ging ik gewoon praten met mijn ex-partner. En die vroeg van, nou, waarom vinden mensen moeilijk om die onderwerp te praten? En ze zei van, ja, wij zijn niet gewend. Dus wij hebben wel respect voor de dood, maar niet zoals jullie.
1: Nee.
2: En toen zag dat als een soort missie, een soort, ik weet niet, ik dacht, het zou best kunnen zijn als een grote feest wordt georganiseerd, waardoor ook mensen kunnen meedoen. We hadden weer ook muziek en kleine toneelstukjes en zo. En eten natuurlijk. En ik denk dat de Nederlanders kwamen speciaal voor de eten.
1: Maar durfden ze dan wel meer te praten ook over de dood?
2: Zij wilden ze graag meer weten van waarom doet jullie dat?
1: Ja.
2: Maar ja, daar heb je geen concrete antwoorden. Hè? Dat doe je gewoon omdat je doet. Je bent gewend om te doen. Mm. En toen kwam ik gaf les, dansles in het Tropenmuseum. En had ik ook de conservator van toen, Frans Fontaine, ontmoet. En toen zei hij, oh, wat toevallig. Ik zoek iemand die kan voor ons een altaar bouwen. Ik zei, oh, ja, is dat zo? Ja, en toen zijn we gewoon samengewerkt. En dat was in de jaren 1999. En toen ben ik nog verder gegaan, 2 jaar in Amsterdam. En toen ben ik naar Leiden gegaan, 2001. En toen ben ik begonnen, toen was het de Rijksmuseum van Volkskunde.
1: Oh ja.
2: Toen ben ik daar begonnen.
1: Zijn mensen in Nederland ook makkelijker geworden over dit onderwerp? Heb je ze daarbij kunnen helpen eigenlijk, met dit stukje cultuur?
2: Ik denk het wel, want er zijn verschillende invloeden natuurlijk.
1: Ja.
2: In die periode was geen internet. Dus dat was vrij moeilijk. Die mensen die konden wij bereiken, dat was via de pers van het museum. En die mensen die waren ook ooit een keer naar Mexico geweest. En zeker in die periode. Dus ze hadden ook een leuke herinneringen wat hadden meegemaakt in Mexico. Dus die mensen kwamen ook naar het museum. Maar de taboe was nog... Die mensen die durven niet te praten daarover. En toen dacht ik... Ik zal die mensen uitnodigen om de foto van die overledene mensen te kunnen naar mij geven. En dan kunnen wij gewoon deze mensen hier ook iets geven. En de reactie was super leuk. Mensen begonnen gewoon foto's te brengen.
1: En echt, van hun overleden geliefde, zeg maar, familie.
2: Ja.
1: Mooi.
2: Ja. En toen heb ik deze foto's gewoon op de auto neergelegd. En zo is het begonnen. Dus zo'n bolletje begon te rollen.
1: Ja.
2: En de muziek. En de muziek is heel belangrijk in deze onderwerp. Me dice la Santa Muerte.

0: Wij als volk, wij leven altijd met muziek. Dus in Mexico, misschien ben je daar geweest.
1: Ja, zeker.
0: Is altijd muziek. Overal waar je naartoe gaat, is altijd muziek. Zeg maar met superleuke thema's, soms met hele trieste thema's. Soms tragische thema's. Meestal meer tragisch dan de andere. Maar dat is de kern van ons. Dus wij worden meteen geïdentificeerd met bepaalde teksten over liefde, verdriet, dood.
1: Ja.
0: Noem maar op. Dus er zijn zo verschrikkelijk veel liedjes wat je kan gebruiken tijdens deze feest. En natuurlijk, in je leven, je hoort het ook, deze liedjes. En op veel moment, deze liedjes hebben ook een belangrijke rol in je leven ook gespeeld. Je bent ook dronken geworden met die soorten liedjes. Met een mariachi achter jou en een fles tequila. En, weet je, die soorten dienes.
1: Dus dat wordt allemaal bezongen eigenlijk. Eigenlijk tijdens deze ceremonie wordt het leven ook van de persoon in liederen verteld.
0: Inderdaad. Dus als ik doodga, wil ik graag die soort liedjes in mijn begrafenis. Met mariachi of whatever. Maar wel muziek.
1: Want je gebruikt zelfs ook, begrijp ik, Nederlandse muziek, hè? In jouw voorstelling. Freek de Jonge. Waarom?
0: Ja. Want dat was ook een periode. Ik vond het super moeilijk, dat kon ik niet in Nederlanders krijgen aan mijn kant. Maar toen Freek de Jong kwam met deze lied, toen zag je de cabaret van hem, toen dacht ik, dit is de perfecte lied. Natuurlijk,
1: welk lied is het?
0: Na de dood. Er is leven na de dood. Het is super mooi. Toen dacht ik van, nou, gelukkig, deze man heeft toch wel misschien een Mexicaanse tintje gekregen.

0: Ja, ja, ja, ja, want wat ik leuk vond is dat mensen gaat ook meezingen. Ja. En dan gaan ze lachen over wat ik heb meegemaakt. En want op een gegeven moment tijdens de voorstelling, als de mensen zijn aan het zingen, dan zeg ik van eindelijk, toen ik hoorde deze lied, de Nederlanders konden mij nu begrijpen.
1: Ja.
0: En op dat moment, dat had ik ook. Die gevoel had ik ook. Eindelijk. Gelukkig.
1: Ja. En de voorstelling is voor kinderen ook, hè?
0: Ja.
1: Hoe gaat dat contact tussen jou en de kinderen? Want dit gaat natuurlijk toch ook over dit thema.
0: Nu tegenwoordig is het een stuk makkelijker geworden. Want Disney heeft ook een film gemaakt, die heet Coco. En de kinderen hebben nu al Coco gezien. Dan zie je de kinderen ook de suikerschedels. Dan zie je ook de skeletten. En dan maken een relatie met wat hebben gezien in de film. Senor.

0: kinderen wat ja, toegankelijker, is het contact ja. makkelijker.
1: Ja. Ja, want bij een kind bestaat nog geen taboe.
0: Ja.
1: Bij een volwassene wel, maar een kind niet. En soms heb ik workshops ook waar laat ik ook kinderen mini-altaars maken in een schoenendoos. Aha. Want als iemand is overleden, de meeste mensen wat het doet is dat kinderen worden niet bij betrokken.
0: Ja.
1: Zo, soms heb ik dit gevoel. En toen dacht ik van, ik zou ook iets geven aan de kinderen dat kunnen ook hun moment verwerken. Hè. Het moment dat een mini-altaar wordt gemaakt voor die persoon, voor opa, van oma, van tante, oom, hond, kat. Dan gaan ze verwerken. En ze maken van alles en wat. Ik geef gewoon het materiaal en de kinderen doet gewoon hun eigen ding.
2: In het museum vindt ook een rondleiding plaats langs de vitrines die speciaal zijn ingericht.
3: Welkom allemaal in onze Midden- en Zuid-Amerika-zaal. Wat weet je eigenlijk al over Dag van de Doden?
4: Familie kijkt naar de mensen die zijn heel erg oud om in hun graven te zijn. En dan brengen eten en theeën en wijnen.
3: Dus mensen gaan voor mensen die misschien achteraan stonden. Mensen gaan naar de graven van families die al heel oud zijn en zijn overleden. En ze brengen eten, drinken, andere dingen naar de graven. Toch? Heel goed.

0: skeletten die we natuurlijk ook kennen uit de cultuur. En de dood wordt vaak ook als een vrouw afgebeeld, hè? La Catrina. Ja, hoe is dat ontstaan eigenlijk? Wat is het idee daarachter?
1: Bij ons is eigenlijk de idee, en dat is voor onze voorouders. Wij praten over Pachamama, over moeder aarde, Tonantzin. En dat is een moeder. Dus in het moment dat wij gaan dood, wij gaan terug naar mama.
0: Mooi. Eduardo, je hebt er zelf het overlijden van je moeder meegemaakt. Ja. Waar was je? Was je toen in Nederland of was je in Mexico?
1: Ik was hier in Nederland. En mijn moeder is in 2008 overleden. Precies ongeveer in die dagen ben ik teruggegaan naar Mexico. En zij is overleden 23 december, een dagje voor kerst. En mijn moeder is gewoon in mijn handen overleden. Die dag daarna was kerst. Dus ze hadden nog de compromis met hun families te zijn om kerst te kunnen vieren. Dus dat was dubbel, een hele dubbel gevoel. En natuurlijk na de derde dag is gewoon naar de kerkhof gebracht.
0: Mm-hmm.
1: En tijdens de begrafenis, dat was een neef van ons. Die heeft ook met zijn gitaar gewoon een liedje gespeeld die mijn moeder leuk vond. Maar dat was een lied die heeft mee te maken met een engel. Dus die engel die brengt jou gewoon naar de hemel en zo. Dat was de favoriete lied van mijn moeder, want in haar jeugd die had deze lied gehoord en die vond ze geweldig en zij zei van als ik ga sterven, die wil ik graag deze lied horen.

0: Het lijkt me ook wel, omdat je dan in Nederland veel met het onderwerp bezig bent en met het Dia de los Muertos, en dan maak je het zelf mee. Is dat dan toch anders?
1: Voor mij is het nog steeds anders, want ik ga tot nu toe, ik ben nog niet teruggegaan in Dia de los Muertos. Dus nee. Ik vier mijn Dia de los Muertos hier. En thuis bouw ik gewoon de altaar voor mijn ouders. Voor mijn vader
0: en ook
1: mijn
0: met je moeders, met de foto's.
1: Ja.
0: Denk je dat je tenslotte met je werk en met de tentoonstellingen in het museum, denk je dat je dat hebt kunnen veranderen?
1: Jawel, dat begint wel een beetje verandering te komen. Ik heb het gevoel dat er zijn meer mensen weer meer bewust om dit onderwerp. Sommige mensen die komen naar de altaar, heb ik een gesprek. En dan probeer ik aan de mensen te zeggen van, je kan ook dit maken thuis, maar hoeft niet per se Mexicaanse elementen te hebben. Dan kun je ook Nederlandse elementen ook gebruiken. Als je wil graag de blauwe Delft gebruiken, dat kan. Je hoeft niet per se Mexicaans te zijn. Mm-hmm. Je kan ook jouw vlaggetjes maken met molentjes als je dat wil. Of klokken, of tulpen.
0: Yeah.
1: Geef jouw eigen identiteit. Want dat is de mooiste van als migrant, om iets te geven. Om niet te manipuleren, nee, maar wel iets te geven om beter te kunnen worden. Zo zie ik. De mens is een migrant altijd geweest. Altijd. Ja. Het moment dat de mens is geboren in Afrika, die is gemigreerd naar overal van de rest van de wereld. Zo zie ik. En als migrant neem je altijd je bagage mee in je hoofd. En die geef jij aan de rest. En om de wereld beter te kunnen maken, vind ik.
0: Denk je dat volgend jaar misschien de Dia de los Muertos wel in Mexico bent? Is de kans er?
1: Denk ik niet.
0: Nee,
1: denk
0: nog
1: ik niet. Nee, want nu staat het op de planning voor volgend jaar. Januari heb ik een interview met mensen van het museum. Om een beter programma te kunnen organiseren voor volgend jaar. Deze moet gewoon door blijven. En als ik ga sterven, misschien iemand van mijn kinderen gaat ook doen. Ik weet niet.
2: Volgend jaar is de voorstelling van Eduardo opnieuw te zien in het Wereldmuseum in Leiden. Door deze traditie voor te zetten in Nederland, hoopt Eduardo dat hij kan meehelpen aan het doorbreken van een stuk taboe dat het toch nog altijd in Nederland is als het over de dood gaat. Door te laten zien hoe in Mexico de dood wordt gezien als onderdeel van het leven dat gevierd kan worden, hoopt hij een bijdrage te leveren aan een groot

0: Luister de volgende keer naar een nieuwe aflevering. Met weer hele nieuwe klanken uit Latijns-Amerika. NPO
1: Radio 1.
2: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere van gemeentebelangen werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite

0: gestuurd door de Raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport gebaseerd is op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: CJ Felicia.
2: De nacht van Caribisch Netwerk.
3: Buonanotte, good evening en goeienacht. Mijn naam is DJ Felice en welkom bij het 3e uur van de nacht van Caribisch Netwerk. Of zoals we het in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk zeggen, de avond van het Caribisch Netwerk. Later in dit uur hoor je onze vaste correspondent Oscar van Dam. Maar eerst gaan we luisteren naar de podcast Zwart Gat van Phonix. Aflevering 4. Ik moet wel erbij zeggen, het heeft mij persoonlijk graag. En ik hoop dat jij ook hier iets aan hebt. Zoeken of niet zoeken, dat is de vraag. En als je het vindt, wat levert dat dan op? Pak de tissues er maar bij, want in deze aflevering gaan Eva en Charlotte all out in de zoek- en vindverhalen van andere geadopteerden.
4: Phonix Podcast.
5: De vorige keer in Zwart Gat.
6: Nou, dan hangen we 9 minuten met elkaar aan de telefoon. En dan hebben we het precies nergens over, want ik kan haar niet verstaan en zij mij niet. Dus zitten we echt zo een beetje elkaar aan te kijken.
7: Terug naar je roots of naar je wortels. Dus echt zo'n gevoel dat je verbinding voelt met de kern van het leven.
8: En ja, die uitslag heeft mijn intuïtie bevestigd.
6: Want het bleek niet jouw Colombiaanse moeder te zijn.
8: Het bleek niet mijn Colombiaanse moeder te zijn.
9: Achterneef in de 3e graad, neef in de 4e graad. Dochter van achterneef in de 3e graad, neef in de 4e graad.
6: Zeker niet alle geadopteerden willen op zoek naar hun ouders. En we hebben ook niet allemaal de behoefte om heel diep in onze adoptie te duiken. Maar weten waar je precies vandaan komt en wat je verhaal is, dat is nou eenmaal een behoefte voor veel van ons. En toch zijn er een heleboel redenen waarom je als geadopteerde een drempel kan ervaren als je wil gaan zoeken. Het kan zijn dat je zo weinig aanknopingspunten hebt dat je gewoon niet weet waar je moet beginnen. Maar het kan ook komen door een loyaliteitsgevoel richting je adoptieouders. Dat het bijna als verraad voelt als je gaat zoeken naar die onbekende biologische moeder. Want je hebt toch al een moeder?
10: Bij mij speelde dat nooit. Nu ik erover nadenk, besef ik dat mijn moeder volgens mij nog liever mijn biologische moeder wilde vinden dan dat ik het wilde. Ze stimuleerde me en zette af en toe stappen daarin die ik zelf op dat moment eigenlijk nog niet wilde zetten. Ja, dat was niet altijd handig, maar wel goed bedoeld. En dat zet me nu, met mijn laatste poging tot zoeken waar ik in zit, voor een ander issue. Iets waar ik voor het eerst echt over praat bij Malou Genevase, de psycholoog die je vaker hebt gehoord in deze podcastserie.
11: Maar ik merk bijvoorbeeld dat ik heel veel buikpijn heb. Nou, dat is bij mij altijd een teken dat er heel veel
12: spanning zit.
11: En wat het ook echt ingewikkeld maakt, is dat ik het er niet met mijn moeder over kan hebben. Omdat zij Alzheimer heeft.
12: Oh, oké. Okay.
11: Dus ik kan het er vooral met mijn vader over hebben. Maar ik heb het er nooit met hem over.

0: gehad.
1: Nee.
0: Niet op deze manier.
1: Joh.
0: En dat is eigenlijk nu het meest moeilijke, merk ik. Mm-hmm. Dat je het nergens over kan hebben, omdat ze het gewoon niet meer snapt. Je, ze praat tegen honden en die ze tegenkomt is hartstikke lief. Het is heel gezellig. Maar het is... Weet je, zij was wel degene met wie ik het er altijd het meest over had.
1: En dus ook degene met wie je het liefst wil delen eigenlijk.
0: Ja.
2: Nou, je hoort het. De eerste tranen zijn gevallen. En het zullen in het komende half uur zeker niet de laatste zijn. Dus pak je tissues er maar bij. Want deze aflevering gaan we all out.
0: Dit is Zwart Gat.
2: Een zesdelige podcast over adoptie van Vanix voor NPO Luister.
0: Gemaakt door ons,
2: Eva Kleven
0: en Charit Alles. Aflevering 4. All Out. Als je puur op programma's, boeken en films afgaat, lijkt het alsof iedere geadopteerde op zoek is naar zijn of haar biologische ouders. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Iedereen volgt zijn eigen proces. En sommige mensen voelen nooit de behoefte om te weten waar ze vandaan komen.
2: Zoals ik eerder al zei, was dat bij mij heel lang het geval. Toen ik uiteindelijk toch wilde gaan zoeken, zocht ik contact met het FIOM. Dat is een expertisecentrum dat zich volgens hun website bezighoudt met ongewenste zwangerschappen, verwantschapsvragen en adoptie. Het is een overheidsorganisatie. Toen ik ze benaderde, gaven ze direct aan dat ze konden gaan zoeken voor me. En dat het me €285 zou gaan kosten. Gelukkig kon ik dat betalen en hadden ze snel beet. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen.
0: Nu ik besloten heb om mijn zoektocht een nieuwe impuls te geven, besluit ik het FIOM te benaderen voor mijn adoptiedossier. Dat zou nog ergens bij ze moeten liggen. Als het tenminste niet vernietigd is door de overheid.
3: Het lijkt de zoveelste blunder in Nederlandse adoptiedossiers. Alle papierwerk uit de jaren 70 blijkt namelijk versnipperd.
2: Dus terwijl Charit haar aanvraag doet en ongeduldig wacht op bericht, nemen we je mee voor een deep dive in de wereld van het zoeken en vinden. Want een groot deel van onze mede-geadopteerden die je hoort in deze podcastserie heeft gezocht. En gevonden.
1: De bel doet het niet. Zou ik kloppen?
0: Ja. We zijn in Zandvoort, waar Lena woont.
1: Zal ik er bellen?
0: Ja, we staan voor je deur.
4: Hij is open als goed is.
1: Oh, zie je. Ik dacht het al, maar ik dacht het was een beetje brutaal. Oh, ja. Zal maar de deur open.
5: Ik ben Lena en ik ben 44 jaar oud. Toen ik een half jaar oud was, ben ik geadopteerd vanuit Indonesië. Ik kwam terecht in een gezin met een vader en een moeder. En later werd er nog een jongetje, mijn broertje, geadopteerd. Ik ben opgegroeid in de omgeving Haarlem.
2: Lena weet van jongs af aan eigenlijk best veel over haar achtergrond.
5: Maar ik woonde dus natuurlijk bij mijn moeder.
2: Eerst woont ze als baby gewoon bij haar biologische moeder.
5: Ja, zij ging werken, waardoor ik heel vaak bij mijn opa verbleef in zo'n slendang.
2: Wat is een slendang?
5: Een slendang is zo'n doek om je heen, om je rug of voor. En daar lag ik altijd in, waardoor ik dus nooit alleen was. Maar uiteindelijk merkten ze dus dat er geen eten meer, of dat ze geen geld hadden voor melk of suikerwater, of nou ja, in ieder geval iets wat je als baby eet. En toen hebben ze gezegd, we moeten jou het afstaan ter adoptie. Die beslissing hebben ze genomen. En ja, toen hebben ze dus mij afgestaan aan een tehuis inderdaad. En vanuit het tehuis ben ik bij mijn Nederlandse ouders terechtgekomen in een hotelkamer in Jakarta.
2: Het kindertehuis waar Lena op dat moment verblijft wil niet dat de adoptieouders daar naartoe komen. En dus wordt Lena naar een hotelkamer gebracht waar haar adoptieouders ook zijn. Eigenlijk is dat het moment van de transactie, zoals Lena het zelf noemt. En vanaf dat moment is ze dus het kind van haar ouders. Ze blijven nog een week of twee in Indonesië om al het papierwerk te regelen, maar dan gaan ze naar huis.
0: Lena groeit op als een vrolijk en gelukkig meisje. Ze is niet of nauwelijks bezig met haar adoptie. Al weet ze van heel jongs af aan dat ze nog een andere moeder heeft. In wiens buik ze heeft gezeten.
5: Het was gewoon zoals het was.
0: Pas als ze gaat studeren, wordt haar wereld groter en begint ze zich te interesseren voor haar geboorteland.
5: Omdat ik toen op televisie best wel veel nieuws en actualiteiten zag uit Indonesië. Het ging vooral over studenten die de straat op gingen om te demonstreren. En omdat ik toen ook student was, raakte dat me. En op dat moment denk je van, oké, ik wil eigenlijk wel wat meer weten. Ik was gewoon heel nieuwsgierig. Ik zag het ook echt als een 3D. Zeg maar, ik leef gewoon 1D en 2D. En 3D was als ik hun zou vinden en ik nog meer context kon geven aan mijn leven. Wat ik dan heel mooi zou vinden. Maar het is geen must.
0: Lena en ik kennen elkaar al. We hebben ooit samengewerkt bij Phonix. Echt in de begintijd van het radiostation. Lena was presentator van de talkshow in Den Haag. En ik werkte als radio-dj in Amsterdam. En ook al werkt Lena inmiddels niet meer in de journalistiek, ik ben benieuwd of ze naar haar adoptie keek als een soort journalistiek project, of dat ze er ook echt iets bij voelde.
5: Eerlijk gezegd was het echt vanuit een journalistieke, analytische kant. Daar begon het echt wel mee. En steeds verder, naarmate ik de reis ging boeken en me ook echt ging verdiepen in het eiland waar ik vandaan kwam, ja, dan kwam er wel zo'n sprankeltje van, oeh, nou ben ik wel heel nieuwsgierig hoe het daar is en hoe mensen daar leven.
0: Vond je het spannend?
5: Spannend is een groot woord, maar ik vond het wel heel... Nee, ik denk dat ik het wel spannend vond.
1: Maar jij ging dus niet zoeken vanuit een gebrek in jezelf, wat je opprobeerde te lossen of te vullen? Of...
5: Nee, het was echt. Ik was nieuwsgierig naar wat er allemaal kan gebeuren, of kon gebeuren, of is gebeurd.
1: Aan het eind van haar studie besluit Lena naar Indonesië te gaan. Ze wil weten waar ze geboren is, waar ze vandaan komt.
5: Mijn ouders zeiden ook, ja, mogen we dan mee? En toen dacht ik, mogen ze dan mee? En ik dacht eerst van, nee, het is mijn reis. En toen ging ik verder nadenken. Denk, nee, het is natuurlijk fantastisch. Stel dat je moeder vindt, dan is het toch fantastisch als je andere ouders er ook bij zijn. En toen zei ik, nee, laten we wel met elkaar gaan.
0: Lena en haar ouders zoeken meteen contact met zuster Lemmers. Een Nederlandse zuster die al decennia lang in Indonesië woont en ook betrokken was bij de adoptie van Lena. De zuster is heel behulpzaam en nodigt ze uit om te komen logeren bij de vrijwilligersorganisatie waar zij deel van uitmaakt. Er wonen daar meerdere zusters en één van hen heeft een oom die zegt dat hij de biologische moeder van Lena gaat zoeken.
5: En binnen 3 dagen was dat gelukt. En ik was eigenlijk nog helemaal niet klaar in mijn hoofd.
1: Jij dacht het is een marathon, maar het werd een sprint.
5: Ja, dus mijn gedachten en mijn gevoel waren nog niet zo ver, maar je moet. Het was op een zondag en we gingen met 2 auto's. En ik dacht nog van, oké, ik had het plaatje helemaal in gedachten. Zo van, oké, we komen het dorpje in en dan gaan we naar mijn moeder. En dan wordt het emotioneel en dan gaan we even samen ergens zitten. Even rustig proberen te praten.
0: Hoe voelde je je op dat moment dat je in die auto zat?
5: Ja, ik was gespannen. Omdat ik dacht van, hoe gaat ze eruit zien? Is ze wel blij? Maar er gaat gewoon heel veel door je heen. Van, straks vindt ze mij stom. Of straks wordt ze boos. Of, maar hoe ziet het er daaruit?
1: De rit naar het dorpje waar Lena's biologische moeder woont duurt lang. Het is maar 60 kilometer. Maar ze doen er ruim 2 uur over.
5: En ik denk, oh, waar gaan we heen?
1: De wegen zijn onverhard en slecht begaanbaar. Onderweg wordt Lena zich steeds meer bewust van de armoede waar haar biologische familie in moet leven.
5: En in ene verderop was er dus, zagen we wat huisjes. En toen zei die man, ja, die Sana. Zo van, nou, daar is het. En toen, woep, ja, dan komt in ene die spanning wel weer 100% in je lijf. En dan giert het echt door je lichaam. Toen dacht ik, oké, probeer rustig te blijven. Wij kwamen met de auto dat dorpje in. En het eerste of tweede, derde huisje aan de rechterkant, dat was het. En op dat moment dat wij met die 2 auto's aankwamen, stormde dat hele dorp uit. En dat kwam zeg maar naar die auto's toe. En ik dacht echt van, wat gebeurt hier? Echt de tientallen, vooral kinderen dan, die het ook kloppen tegen de ramen en schreeuwen en duwen.
0: Lena voelt bijna een soort paniek terwijl het hele dorp uitloopt en er al snel rond de 100 mensen om haar en haar ouders heen staan.
5: Toen wilde ik eigenlijk niet meer, gewoon omdat het zo angstaanjagend was.
0: Iedereen wil ze aanraken, iedereen schreeuwt. Het is absolute chaos.
5: Toen zei zuster Lemmers ook van, ik regel het wel. Dus die ging die auto uit. Die schreeuwde naar iedereen, Awas, Awas. Dat betekent opzij, opzij. Dus ik stond daar heel erg gedesillusioneerd.
6: En je ouders, die waren er ook?
5: Ja, maar ik had hun al niet meer in de gaten. Ik zat in mijn eigen bubbel. Ik dacht alleen maar, wat doe ik hier? En wie is nou wie? En toen zuster Lemmers, die riep ook de hele tijd, wie is Lena's moeder? Wie is Lena's moeder? En ik, en uiteindelijk werd er iemand dan naar voren geduwd. Maar dat was eerst oma. En, want oma is Haantje de Voorste. Dus die liet zichzelf wel duwen. En, maar daarachter stond mijn moeder. Zij werd naar voren geduwd. En toen zei zuster Lemmers letterlijk, Lena, dit is jouw moeder. Dus toen dacht ik, oké, dit is het. Ik zag wel wat herkenning, maar het was nog steeds wel een vreemde vrouw. Dus ik voelde niet dat zij mijn moeder was. Maar op het moment dat we elkaar omhelsden en zij brak, dus zij moest heel erg huilen, toen voelde ik ook die emotie. En toen kwam alles pas naar boven. Ja. En toen voelde ik het wel. Ja, dat was wel heel mooi. Het was een hele mooie beleving.
2: Ja, wat een bijzonder moment, joh. Met zo'n heel dorp dat je aanmoedigt. Je wordt er ook weer emotioneel van.
5: Ja, dat is, ja.
2: Ongelooflijk.
5: Ja, want dan ga je er weer aan terugdenken.
2: Mm-hmm. Ja, dat snap ik.
5: En ik had gelijk een hele sterke band met mijn opa. Ik begreep alleen niet zo goed waarom. Maar dat werd dan later uitgelegd over die slendang. Dat ik dus bij hem altijd lag.
2: Je hebt gewoon een maanden tegen zijn lijf aangezeten.
5: Ja, letterlijk. Blijkbaar voelde dat nog steeds. Want mijn Nederlandse ouders die zeiden ook van, nou, die band tussen jou en je opa. Nou, dat was gelijk. Dat knetterde.
2: We komen later nog terug bij Lena, die dus een compleet dorp om zich heen had staan toen ze haar moeder voor het eerst in haar armen sloot. Maar nu eerst Rodrigo.
7: Ja, maar wie zegt dat dit mijn moeder is?
2: Die had de verkeerde biologische moeder te pakken, zoals je in de vorige aflevering hoorde.
7: En ik schrok van mezelf.
2: En die kwam daarachter door een DNA-test te doen.
7: Die uitslag heeft mijn intuïtie bevestigd.
2: Want het bleek niet jouw Colombiaanse moeder te zijn.
7: Het bleek niet mijn Colombiaanse moeder te zijn, maar uiteindelijk die uitslag met de DNA-test, was ik eigenlijk in shock. Was ik eigenlijk ook woedend, was ik ook boos. Naar wie was niet helemaal duidelijk. Maar het was wel de vrouw die in mijn papier stond. Dat was wel zeker. De scenario's die door mijn hoofd gaan is van, ben ik dan wel legaal geadopteerd? Waar is het misgegaan? Kloppen mijn adoptiepapieren wel? En vooral, en dat was iets heel unieks, wie ben ik? Ben ik wel wie ik ben? En dat vond ik het meest enge. Het gevoel te hebben dat er iemand naar je toe komt van, ja, maar hartstikke leuk, jij bent Rodrigo helemaal niet. En dat was in principe ook zo.
0: Na die ontdekking en de enorme verwarring die Rodrigo voelt, zoekt hij contact met de organisatie van de Rootsreis. Zij zeggen dat ze hebben gedaan wat ze moesten doen. Ze hebben hem in contact gebracht met de vrouw die in zijn papieren vermeld staat als zijn moeder. En ze kunnen verder niks meer voor hem doen. En dus duikt Rodrigo zelf in zijn papieren, samen met zijn ouders.
7: Toen kwamen we op een lijst van geadopteerden, waarmee ik uit hetzelfde kinderthuis op dezelfde vlucht naar Nederland ben gekomen. En daar viel een detail op, dat er één jongen één dag na mijn geboren is in het kinderthuis in Colombia en ook naar Nederland gekomen is op dezelfde vlucht. Op dezelfde dag. En ja, toen gingen we bedenken, een theorie. 1 + 1 is misschien wel 3.
2: Oké, wat nou als Rodrigo eigenlijk die andere jongen is? En die andere jongen dus eigenlijk Rodrigo is? En dat hun papieren verwisseld zijn? Ja, die theorie die klinkt logisch. Pijnlijk, maar logisch. Rodrigo spoort de andere jongen op en benadert hem. Maar deze jongen is totaal niet bezig met zijn afkomst en hij moet dan ook echt een drempel over. Maar hij wil Rodrigo heel graag helpen en staat zijn DNA af voor een test met de eerste Colombiaanse moeder van Rodrigo, die dus niet zijn moeder bleek te zijn. Volg je het nog?
7: Nou ja, we kwamen met z'n allen bij elkaar, zijn ouders en mijn ouders. En hij maakte het op een gegeven moment de envelop open, zo'n spoorloos moment. En las de DNA-test uitslag voor. Dit is je Colombiaanse moeder.
0: Betekende dat dan ook automatisch dat zijn biologische moeder jouw moeder was?
7: Dat zou je wel aannemen. Maar natuurlijk was ik op dat moment al zo van, dat wil ik gelijk dan ook controleren. Ik heb zijn papier gekregen en ik heb een DNA-test gehouden. Toen kwam eruit dat inderdaad ik mijn moeder had gevonden via zijn papieren.
0: Ja.
7: Dus dat wij verwisseld zijn.
0: Rodrigo heeft op dat moment spoorloos al ingeschakeld en besluit om met ze in zee te gaan voor de ontmoeting met zijn echte Colombiaanse moeder. Samen met een team van het tv-programma en met de jongen met wie hij verwisseld is, vertrekken ze naar Colombia. En dan is het eindelijk echt zover.
7: Ja, toen heb ik mijn moeder ontmoet voor de allereerste keer. En ja, dat was heel emotioneel, heel bijzonder. Ik kan het nog steeds herinneren ook. Waar het was, welke kleding ik aan had, het weer. De geur, het beet houden de allereerste keer. Ja, dat is zoiets vreemds alsof je opnieuw geboren wordt. Een nieuwe start in je leven. Het is moeilijk te begrijpen, maar je moet misschien ook niet begrijpen, maar gewoon voelen en laten gebeuren. Omdat je eigenlijk iemand voor je ziet en je verstand zegt, ja, maar jou ken ik niet. Met jou heb ik niet samengeleefd. Maar dan toch heel veel terugziet in wie jij ook bent. Ja. En dat is heel vreemd.
2: Ja, je biologische moeder beethouden, zoals Rodrigo het noemt. Dat heb ik nog steeds niet kunnen doen. Sarah, geadopteerd vanuit Congo, ook niet. Je hoorde haar in de tweede aflevering. Sarah en haar twee zussen braken met hun adoptieouders. En dat was het moment dat ze nieuwsgierig werd naar haar biologische familie.
1: Ergens wel. Ik denk echt in een heel klein little corner, zeg maar, was er waarschijnlijk altijd dat vraagtekentje. Maar die heb ik daar altijd laten zitten. En toen ik dus daar weg was uit die omgeving, leek het alsof er ineens ruimte kwam om daar dan mee bezig te zijn.
0: Het bizarre aan het verhaal van Sarah is dat zij niet alleen haar biologische ouders zocht, maar dat haar biologische vader ook naar haar en haar zussen op zoek was.
1: Ineens had ik familie, zeg maar, biologische familie, waar ik nooit wat van af wist. Ik weet niet eens meer precies hoe dat is gegaan, maar in ieder geval kwamen we dus op een Facebook-account van iemand die zei, hij was op zoek naar zijn dochters. En nou ja, de achternamen kwamen overeen en nou ja, we hadden zoiets van, zou dat zeg maar dan onze vader kunnen zijn? En toen zijn we in contact gekomen met onder andere dus wat uiteindelijk wel mijn vader bleek te zijn. En ook iemand anders die dan een soort van familievriend was en die ook Engels sprak. En nou ja, toen ging er ineens een hele blik ging open aan, overal kwam ineens familie vandaan en iedereen was ineens en daar en ik ben een neef en ik ben een, dat ik echt dacht van wow, dat was zo heftig dat ik zeg maar van helemaal niks weten en ook niet ermee bezig zijn geweest, daar ineens ging het helemaal 100% de andere kant op. Wat heel heftig was, dat ik nu ook achteraf denk van wow, hoe, ja, dat is gewoon veel te heftig zeg maar in één keer.
0: Wil je erheen?
1: Ja, heel graag. Ja, heel graag. Ja. Sowieso omdat ik wil weten waar ik vandaan kom. Ik wil weten waar mijn leven is begonnen. Ik, zeg maar, los van al had ik geen familie gevonden, wilde ik nog steeds daar naartoe. Omdat ik denk dat dat een heel belangrijk deel nog is om een soort van die cirkel, ik weet niet of die cirkel ooit helemaal rond gaat zijn, maar wel wat nog een deel daarvan is. Ik moet daar zijn. Ik moet de aarde daar kunnen voelen, zeg maar.
2: We gaan door, want er zijn nog meer bijzondere verhalen van onze lieve medegeadopteerden. Kun je je Marinka nog herinneren? Die zelf voor de psycholoog betaalde toen ze een puber was? Marinka komt uit Colombia en maakte in 2011 een rootsreis met haar ouders en haar tweelingzus.
8: En wij waren vroeger altijd, we stonden altijd op een staancaravan en eigenlijk hadden we alleen Nederland gezien, verder helemaal niks. Ja. Dus ja, voor ons was het echt zo'n andere wereld om dan ineens naar het buitenland te gaan. Dus toen hadden hun ook zoiets van, nou, wij vinden ook dat jullie gewoon mogen zien waar jullie vandaan komen. En we willen ook graag met jullie die reis maken. Dus toen hebben we een tolk geregeld van een nicht van mij. Die kende iemand uit, ook uit Colombia. En zij kon in ieder geval meer Spaans dan ons. Dus zij ging met ons mee. En toen zijn we echt eigenlijk van... volgens mij het zuiden, midden en ook naar het noorden geweest samen met de tolk.
0: Marinka en haar zus hebben allebei al vaker in hun adoptiepapieren gekeken. Ze weten daardoor al dat ze nog een broer en een zus hebben. Maar echt nieuwsgierig is Marinka nauwelijks.
8: Ja, mijn interesse lag daar ook niet. Ik vond jongens leuker dan mijn roots, zeg maar, zoeken.
0: Het doel van deze reis is ook niet om naar roots te zoeken. Het is meer bedoeld om te kijken in wat voor land Marinka en haar zus geboren zijn. Maar nu ze er toch zijn... Ze besluiten wel naar een soort gemeentehuis te gaan. In de geboortestad van Marinka's biologische moeder. Ze hopen daar iets te vinden. Maar dat gebeurt niet. Op het moment dat ze weg willen gaan, komt er iemand naar Marinka toe.
8: En toen kwamen we iemand tegen en die zei ineens tegen mij van... Goh, je lijkt op iemand. Toen dacht ik, ja, het zal wel. Maar toen zei hij, nee, je lijkt echt op iemand. En toen kwam een andere mevrouw kwam erbij en die vroeg wat er aan de hand was. Nou ja, toen had onze tolk het uitgelegd. Nou, achteraf bleek dat dus ook zo te zijn, want mijn zus had ook in die plaats gewoond. Mijn zus die woont, zeg maar, nog in Colombia woont.
2: Op dat moment weet Marinka niet dat de persoon op wie ze sprekend schijnt te lijken haar biologische zus is. En omdat het einde van hun reis is, gaan ze gewoon naar huis. Met z'n vieren. Maar de vrouw die ze tegen waren gekomen op het gemeentehuis... vraagt nog wel of ze Marinka mag toevoegen op Facebook.
8: Zei ze, dan ga ik voor jullie zoeken. En we waren 2 maanden thuis. En toen kreeg ik op mijn Facebook een berichtje... je broer en zus zijn gevonden. En mag ik je voorstellen, zeg maar, gewoon via Facebook... van, goh... Ja, dit is je broer en je zus. Toen dacht ik echt zo, hè? Ja, dat kan gewoon niet eigenlijk. Want ja, we zijn nog maar net thuis. En ja, en nu? Wat gaan we nu doen? Eigenlijk zeiden mijn ouders ook gelijk, dit is jullie kans. Wij betalen het vliegticket voor jullie.
0: Ze boeken een ticket en plannen hun reis. Via Facebook hebben Marinka en haar zus al wat contact met hun Colombiaanse broer en zus. Ze gebruiken Google Translate, want een maand na hun eerste trip naar Colombia spreken ze natuurlijk niet opeens Spaans. Ze landen op het vliegveld van Bogota. Ze zijn relaxed. Ze hebben gegeten en geslapen. En als Marinka zich afvraagt hoe ze daar tussen al die mensen hun broer en zus moeten vinden, heeft haar tweelingzus een slim idee.
8: Ik weet nog dat ze zei, kijk gewoon naar iemand die op jou lijkt. En toen dacht ik, ja, maar er zijn zoveel mensen die dan ineens gedeeltelijk op jou lijken. En ik weet nog dat we aan het speuren waren en dat ze ineens zei... oh ja, daar, daar, kijk daar, daar zijn ze. Toen zei ik, oh, wat gaan we doen? Gaan we gewoon hallo, zo'n handje, zeg maar. Zo.
0: Zij zagen jullie nog niet?
8: Nee, hun zagen ons nog niet. Dus wij waren ons al helemaal aan het voorbereiden in ons hoofd... en dat we dachten, oké, hoe gaan we doen? En ja, eigenlijk vanaf dat we daar waren... het was alsof ze nooit weg waren geweest. Het was alsof we ze gisteren nog hadden gezien, zeg maar. Het was gewoon zo raar, alsof het gewoon zo moest zijn.
0: Was het emotioneel?
8: Nee. Gewoon helemaal niks.
0: Gewoon heel relaxed?
8: Ja. En dat maakt het eigenlijk nog raarder, omdat... nou ja, altijd op televisie ziet of wat dan ook... al in tranen en tuiten en... knuffel en geschreeuw, zeg maar, soms. Dat ik dacht, oh, straks gebeurt dat ook bij ons. Ja, en ja, maar je voelt ook eigenlijk zoveel en ook weer niet. Ja, het was gewoon heel raar.
2: Het was raar, maar het was vooral vertrouwd. Alsof ze goede vrienden waren die elkaar weer terugzagen. Marinka en haar zus komen erachter dat hun vader in de gevangenis zat... toen hun moeder zwanger was van hun. Er waren al 2 oudere kinderen en de moeder rekende niet op een tweeling... Toen bleek dat er 2 kinderen bij kwamen in plaats van 1, besloot ze alle kinderen af te staan. Ze kon simpelweg niet in haar eentje voor ze zorgen. De 2 oudere kinderen komen in verschillende pleeggezinnen terecht. Ze zijn te oud om nog geadopteerd te worden. En de tweeling komt in Nederland terecht. De biologische moeder heeft na het afstaan van haar kinderen het contact verbroken met al haar familie en vrienden. Ze is, zo gezegd, van de aardbodem verdwenen.
0: Ze proberen haar op te sporen via het kinderterhuis, via het gemeentehuis, via hun biologische broer, via de ooms en tantes in Colombia die ze nu hebben gevonden. Ze proberen van alles en belanden zelfs op een gegeven moment met de politie in een leegstaand pand, omdat ze denken dat de moeder zich daar bevindt. als ze uiteindelijk dan toch de moeder hebben getraceerd, geeft ze aan geen contact te willen met haar kinderen. Ze is niet voor niks vertrokken, ruim 30 jaar geleden. En dus, na heel veel teleurstellingen, geeft Marinka op.
9: In augustus 2022 kreeg ze de diagnose van borstkanker. Sorry.
10: Nee,
9: maar even naar beneden. Over de tijd, is oké. Okay. En ja, dan staat je leven gewoon op de kop. Dan kom je ook weer bij de vragen. Zitten ze in een familie? Komt het voor? Nou ja, dan in de tussentijd dacht ik ook nog van... oké, ik weet niet of ik hier levend uit ga komen. Of ja, eigenlijk komt alles voorbij, wat je maar denkt. Toen dacht ik, oké, dan wil ik nog één allerlaatste keer proberen om onze moeder te vinden.
2: Marinka zoekt contact met Plan Angel. Een organisatie die voor je zoekt naar biologische familie in Colombia. De vrouw van die organisatie, Marcia Engel, is zelf ook geadopteerd. Marinka stuurt haar een berichtje, maar er komt weinig uit. Dan is het een paar maanden later. De behandelingen van de borstkanker slaan aan en Marinka heeft iets meer rust. Ze stuurt Marcia opnieuw een berichtje.
9: Toen belde ze me diezelfde avond op. Toen stuurde ze me een berichtje. Hey, ben je wakker? Het was echt 12:30 of zo. Maar ja, ik sliep toch eigenlijk praktisch niet. Toen zei ik, ja, ik ben wakker. Toen zei ze, ja, kan ik je bellen? Toen dacht ik, oké. En echt gelijk mijn hartslag hoog. Ik dacht, wat gebeurt hier? Het is midden in de nacht. En toen zegt ze, ja, ik heb je moeder gevonden. En we hebben je moeder gesproken. En ze wil contact hebben met jullie. En het enige wat ik kon, was mijn vriend wakker maken. Ik zeg, je moet wakker worden, je moet wakker worden. Want ik zeg, onze moeder is gevonden.
0: En dan is het zover. Het is
9: zo raar om ineens het telefoonnummer van je moeder te krijgen na 33 jaar.
0: Ze zijn op de verjaardag van een vriendin als Marinka en haar tweelingzus eindelijk voor het eerst hun biologische moeder aan de telefoon krijgen.
9: En dan ineens is het, heb je daar aan de lijn. Je bent toch eerder benaderd door instanties. Zei ze, ja, ik ben ook eerder benaderd door instanties. Maar ik dacht, ja, jullie hebben een goed leven. En ik wil jullie daar niet in lastig vallen, omdat ik jullie heb afgestaan. Dus dan vroegen wij ook van, oké, wat is dan nu de reden geweest dat je nu wel contact met ons wilde? En toen zei ze ook eigenlijk, ja, ze vertelde me dat je borstkanker had. Toen dacht ik, ja, dan is de kans me misschien ontnomen dat ik haar ooit überhaupt nog ga zien. En dat was wel eigenlijk de, ja, de druppel voor haar. Dat ze dacht, ja, dit is mijn kans. Ja, en ik grijp die maar met beide handen aan. Ja, maar tegelijk was het ook wel, ja, lastig dat eigenlijk mijn ziekte ervoor nodig was om haar te ontmoeten.
0: Omdat Marinka in die periode nog ziek is, vliegt ze niet direct naar Colombia om haar moeder te ontmoeten. Dat gaat ongetwijfeld nog gebeuren.
2: Ja, je dacht dat we klaar waren, hè, met deze tranentrekkende verhalen. Nou, je hebt nog iemand van ons te goed. Robert, geadopteerd vanuit Haiti.
11: En ja, dan weet je gewoon, je hebt je familie gevonden.
2: Weet je nog? Hij zat op zijn werk en het bleek dat zijn DNA matchte met zijn zus.
11: Dat was bizar. Dat was echt, echt bizar en bijzonder.
2: We zeiden toch dat we al oud zouden gaan?
0: Robert belt als eerste zijn tweelingbroer. Die blij voor hem is, maar zelf niks te maken hoeft te hebben met hun biologische familie. Daarna belt hij, nog steeds vanaf zijn werk, Judy van Plan Quisqueya. De man die hem heeft geholpen bij het vinden van zijn familie.
11: Mag ik jouw nummer nu daar gaan delen met je familie? Toen zei ik, ja, ja, tuurlijk kan dat. Toen belde die later terug om te vragen of ik een videocall wilde met mijn familie. Diezelfde middag. Toen zei hij van, ja, ik ga je zo meteen nog even bellen. En toen belde die rond iets of 1:30 of zo. Toen zei hij van, ja, het is geregeld, die videocall, maar ik moet je nog wat vertellen. Ik heb heel erg getwijfeld of ik het je zou vertellen nu. Mm-hmm. Maar hij zegt, het is ook raar als je dadelijk gaat bellen. Ja. Maar hij zei, ja, je moeder is overleden. Nou, toen ging bij mij het licht uit. Toen ben ik daar gewoon letterlijk en figuurlijk midden in die, het was zo'n zaal, zeg maar, waar we met de collega's zaten. Ben ik op mijn zaal, in die zaal ben ik op mijn knieën gevallen. Ben ik in huilen uitgebarsten. Ja. Ik was helemaal gesloopt, helemaal kapot. Alles kwam eruit. Ja, ik kon het niet meer aan. Ik was helemaal gesloopt. Want dat was mijn levensdoel. Gewoon om mijn moeder te vinden en te kunnen aankijken. En ja, dat doet nu nog steeds pijn. Dat was echt... Ja, dat was... Ja, dat moment, dat vergeet ik nooit meer. Het was super emotioneel. Dat was echt, echt emotioneel. Dus toen ben ik naar huis gegaan. Dus op dat moment heb ik denk ik echt een half uur lang gehuild. En onderweg naar huis ook nog gehuild. En toen ik thuis kwam, toen was die knop weer aan. Geen emoties meer.
2: Die middag, als Robert thuiskomt, heeft hij voor het eerst een videocall met zijn familie in Haiti.
11: Ik zag mijn vader daar en zoveel herkenning. Het lijkt net gewoon of je in de spiegel kijkt. En zij zijn heel erg gehecht. Dus ik ben niet alleen bij mijn familie weggehaald, maar ook uit dat hele dorp. Iedereen wist gewoon het verhaal van de verdwenen tweeling. Dus op een gegeven moment stonden gewoon allemaal mensen op de achtergrond. Gewoon te juichen en zo. Dus dat was wel echt... Ja, dat is bizar om mee te maken. Dat was super mooi.
10: Maar dit is allemaal gebeurd in zeg maar 8 uur.
11: Ja, binnen 8 uur.
10: God. Dus het vinden van je familie, het opzetten van die videocall...
11: Ja.
10: Het besef, oh my god, het is mijn biologische zus. Ja. Oh my god, mijn moeder leeft niet meer.
11: Ja, allemaal. Ja,
10: en ze zien...
11: Ja.
10: Holy f***.
0: En dan? Wat gebeurt er dan na dat moment?
2: Nadat je je biologische moeder hebt ontmoet. Hebt gefacetimed met je biologische vader. Je broer of zus in de armen hebt gesloten. Hoe voel je je dan? Je hoort Sarah uit Congo. Wiens vader haar en haar Nederlandse zussen had gevonden via Facebook.
12: We dachten altijd dat we vanuit een kinderthuis naar Nederland zijn gekomen. Maar het bleek dus dat het helemaal niet zo was. Dus dat wij helemaal niet in een kinderthuis hebben gewoond. Ja, dat was echt heel heftig. En ik wist op dat moment ook gewoon totaal niet wat ik ervan moest vinden. Wat ik erbij moest voelen. Wat ik ermee moest doen. Ik had echt geen idee. Ik wist het echt niet. En ik had zeg maar zelf altijd wel het idee dat als je dan van... Tenminste, dat is ook een beetje... Ja, dat wordt ook weer zo in de media gezet van als je familie vindt... dan is dat altijd zo'n aha-moment van... Oh, weet je wel, dat en... Ik dacht alleen maar van, nou, ik was alleen maar super confused. Er kwamen vanaf dat moment nou 1001 vragen en 1001 dingen die door me heen gingen. En wat moet ik ermee? En deze mensen zeggen, zijn mijn familie, maar ik heb ze nog nooit gezien. Ik weet niks van ze, weten niks van mij. Maar ook weer wel, omdat zij meer weten dan ik zelf. Snap je wat ik bedoel? Dus het was echt een rollercoaster aan dingen wat het uiteindelijk heeft opgeroepen.
0: Je hoort Marinka over het moment dat ze terugkwam uit Colombia... en haar broer en zus had ontmoet.
8: Daarna stap je weer gewoon in het leven eigenlijk hier. Maar ja, en ik was met de studie bezig en ik dacht... dit was niet zo slim, want ja, ik was eigenlijk gewoon... dat besefte ik eigenlijk pas denk ik een week later of misschien wel iets langer... Ja, ik was helemaal van slag. Ik kon alleen maar huilen.
2: Marinka praat erover met haar huisgenoot, die toevallig ook uit Colombia komt en waar ze bevriend mee is. En hij slaat de spijker op zijn kop.
8: Hij zei ook tegen mij van, ja, je bent je hele focus zeg maar kwijt. En dat was ik ook echt. Ik was echt mijn hele focus kwijt. Ik kon alleen maar huilen. Ik was overstuur. Dat eigenlijk dat er ook toe heeft geleid dat ik moest stoppen met mijn studie. Omdat het nam zoveel over dat ik me niet eens meer kon focussen op gewoon alles wat ik in me opnam.
5: Kan je uitleggen wat ervoor zorgde dat je zo overstuur was?
8: Ja, ik kreeg zoveel vragen nog weer extra, ook in de studie.
5: Ja.
8: Dat ik dacht, oké, nu heb ik ze gevonden. En nu, ja, kan ik helemaal niks mee.
0: Door met Lena over hoe ze zich voelde na de ontmoeting met haar biologische moeder en opa en oma.
13: Ik voelde me veranderd. Ik wist nu wel meer wie ik was. En dat gaf me toch wel een heel goed gevoel. Dus ik voelde me meer zeker. Ja, omdat ik meer... Of trots misschien. Dat gevoel dat je denkt van ja, ik weet eindelijk waar. Ik weet het. Het is gelukt. En ik heb iedereen gezien. En het is allemaal, het was fantastisch. Dus je zit een beetje op zo'n roze wolk-achtig. Ja. En dan, maar je komt wel heel snel weer hier in de realiteit. Want mensen denken wel eens van, nou, het is gelukt, hè, dus dan is het nu klaar. Maar eigenlijk begint het pas. Want dan komen de emoties. En inderdaad, hoe verwerk je dat in je leven? Kan dat überhaupt? Want ze zijn daar heel arm, hebben geen telefoon, hebben geen adres. Mijn moeder kan niet lezen of schrijven. Hoe moet ik überhaupt contact houden? Daar ga je wel heel erg over nadenken. En dat gevoel zat nog wel lang bij me. Van hoe dan? Wat moet ik nou verder?
2: Robert zit de eerste week ook op een roze wolk. Ondanks het slechte nieuws over de dood van zijn biologische moeder. Hij leert allemaal broers, zussen, neven en nichten kennen uit Haiti.
11: En toen dat zeg maar een beetje was geland, zeg maar die roze wolk. Ja, toen is het met mij heel slecht gegaan.
2: Ja.
11: Toen is het met mij heel slecht gegaan. Wat ik zei, die knop om, emotie. Ja, die tijd relatiewijs met mijn kinderen, het ging heel slecht.
2: En in welke opzicht ging dat?
11: Ik was er gewoon niet.
2: Nee.
11: Ik was er gewoon, emotioneel was ik er gewoon niet.
2: Nee.
11: Ik was er gewoon niet. Ik kon dat gewoon niet meer.
2: Nee.
11: En
2: hoe uitte zich dat?
11: Ja, gewoon, ik was gewoon altijd weg. Ik was gewoon altijd weg. Ik heb gewoon mijn eigen plan getrokken en ik ben gewoon mijn eigen ding gaan doen. Dus veel feesten, niet thuis. Alleen op de momenten dat het nodig was natuurlijk. Etenstijden, gewoon wel zorgen dat het eten was. En gewoon brood nodigen eigenlijk. Gewoon die basisdingen en daarna was ik gewoon weg.
2: Je was op zoek naar de nooduitgang?
11: Ja, nooduitgang, ja. Ja. Dus dat heeft heel veel spanningen teweeg gebracht. Heel veel spanningen. En ik wist het gewoon niet.
2: En ik? Toen ik mijn biologische moeder vond en haar de allereerste keer in een videocall zag, voelde ik me meteen daarna heel blij en euforisch. Maar na een paar dagen ebte dat gevoel langzaam weg en was ik alleen nog maar verward. Ik had echt geen flauw idee wat ik met mezelf aan moest. Dit voelde echt kut. Ik voelde namelijk verdriet, leegte en een grote afstand tussen mij en de hele wereld om me heen.
14: Het voelt als een gemis, als iets dat me incompleet maakt.
11: Het zwart gat wisselt van grootte.
15: Soms is het groot, soms is het klein.
7: Er is voor een logisch denkend en voelend mens geen pijl op te trekken wanneer het welke grootte heeft.
2: Mijn huis, mijn man, mijn familie, mijn werk, alles om me heen was nog precies hetzelfde. Ik was ook aan de buitenkant nog precies dezelfde. Maar er was iets heel diep van binnen fundamenteel veranderd. Alleen ik ben niet iemand anders. Ik ben gewoon nog steeds Eva. Met een volle agenda en ook weinig woorden voor waar ik doorheen ga. En heel eerlijk, dit was op geen enkele manier dat magische moment dat ik hoopte mee te maken.
0: Voor de tweede keer tijdens het maken van deze podcastserie vraag ik me af waarom we eigenlijk willen zoeken. Is het kennen van je verhaal dan echt zo belangrijk? Want het lijkt vooral verwarrend en niet echt dingen op te lossen, toch? We vragen het aan Malou, onze eigen adoptie-expert en psychotherapeut.
16: Dus waarom zoeken mensen? Ik denk omdat ze toch zich heler willen voelen dan dat ze zich voelen. En als je zo duidelijk puzzelstukjes mist daarin, dan ga je zoeken. Toch, als je het laatste puzzelstukje, het is niet het laatste puzzelstukje, dat is wat jij nu net zo mooi zegt, van zo kan het voelen. Als ik nou dat puzzelstukje nog vind, en misschien ligt hij hier onder de tafel, als ik die nou vind, dan ben ik heel. En dat is vaak toch ook helaas niet wat er gebeurt. Het is niet zaligmakend, want je krijgt nog steeds niet het gevoel dat je, tenminste de meeste mensen die ik erover spreken, je krijgt nog steeds niet het gevoel van, oh, dit is dus hoe het voelt om een mama te hebben. Nee. Want dat is niet jouw... Ja, het is in die zin wel je moeder. Ja.
0: Maar het is niet je mama.
16: Het is niet je mama.
13: Is dat dan dus ook waarom mensen juist zo van het pad raken vaak, als ze dus een biologische familie hebben gevonden, omdat dat alleen maar je extra wijst op die leegheid?
16: Ja, het is in ieder geval wel vaak zo dat er een hoop is van, dan ga ik me niet meer geadopteerd voelen, maar je bent natuurlijk nog steeds geadopteerd. Ja. En dat wordt
13: inhalen.
16: Nog echter als het op het moment dat je twee ouders naast elkaar kan zien, waarvan je weet, hey, jij bent genetisch met mij verwant, maar ik ken jou helemaal niet. En jou ken ik heel goed, maar jij bent niet genetisch aan mij verwant. Dus je mist bij allebei iets heel essentieels, denk ik. En dat betekent niet dat allebei niet ook heel waardevol kan zijn.
2: Rodrigo omschrijft het ook mooi over hoe het voelt nadat hij zijn biologische moeder, de echte dit keer, in zijn armen heeft gesloten.
7: Ja, en eigenlijk wat onbewust door je hoofd gaat, is eigenlijk die hechting, onthechting die je hebt. Het trauma, de afstand. Dat komt allemaal in één keer bij elkaar. Waardoor ik een beetje in shock ben eigenlijk. En dat adoptiegevoel naar boven komt. En dat je eigenlijk echt bewust wordt van, ik ben geadopteerd.
2: We zijn dus op zoek naar onze roots om ons misschien wel minder geadopteerd te voelen. Maar door het vinden van die puzzelstukken beseffen we dat we onze adoptie niet ongedaan kunnen maken. We zullen het altijd bij ons dragen. En we kunnen de verloren tijd met een biologische ouder, met broers of zussen, niet meer inhalen. Nooit meer.
13: De moed zou je hier toch helemaal van in de schoenen zakken? Maar toch besluit ik door te zetten met mijn laatste zoektocht. Ik ben me namelijk heel erg bewust van tijdsdruk. De non, Bridget, wordt 82 dit jaar. Mijn biologische moeder Mollin zal halverwege de 60 zijn. Ik moet opschieten. Straks is iedereen dood. Ik denk liever aan het einde van mijn leven, het is helaas niet gelukt, dan dat ik denk, had ik maar. En dus heb ik een online meeting met Shanice van het VION.
17: Maar we zitten hier natuurlijk ook voor jou, hè?
13: Shanice is maatschappelijk werker en bereidt me voor op het bekijken van mijn dossier, dat gelukkig gevonden is. Maar de opluchting daarover is van korte duur.
17: Kijk, je hebt een aanvraag gedaan voor een dossier inzage.
18: Wat ik net zei, van ik heb weinig verwachtingen, maar wel hoop. En dat is precies wat het is.
17: Dat er niet moedwillig dingen uit dossiers zijn weggehouden. Ik denk zelf van, goh, wat onzorgvuldig. Zit er toch nieuwe informatie in waar je mee verder kan? Ik zie dat jij op 23 mei bent geboren. Je bent op 12 oktober ben je in Nederland aangekomen.
18: Wat ze mij toen vertelde was dat ik ongeveer een maand bij hen ben geweest. En toen ben ik naar Delhi gegaan.
17: In het weeshuis in Delhi, oké. Okay. Jouw dossier is 28 pagina's. Ik ben verplicht om de namen van derden om daar een blokje voor te zetten. Dus wat ik je wil vertellen is dat vanuit VION dat wij eigenlijk al een hele tijd geen zoekacties meer kunnen begeleiden naar India toe. Geen internationale partner hebben die zeg maar daar iets in kan betekenen.
13: Na maanden wachten of mijn dossier nog bestaat en na een heel fijn digitaal gesprek met Shanice krijg ik mijn dossier toegestuurd. Het is dun. Alle namen zijn weggelakt. En er is dus echt helemaal niks bruikbaars uit te halen. De stichting die in 1980 bij mijn adoptie heeft bemiddeld bestaat al 35 jaar niet meer. VION zoekt niet in India. Ik zit opnieuw op een dood spoor. En ook al wil ik het niet, ik zie maar één optie. Het wordt tijd dat ik de non ga mailen.
2: De volgende keer in Zwart Gat.
19: Nou, we zijn wel slachtoffer van het systeem, maar we moeten niet in een slachtofferrol blijven zitten. En ik denk dat iedereen die betrokken is bij het adoptiesysteem zijn verantwoordelijkheid moet nemen.
20: Het is gewoon lastig om contact te houden op een manier dat ik ze erin mee wil nemen omdat ik van ze hou. Maar ik merk gewoon dat er een miscommunicatie ontstaat.
21: En daarna wilde ik iets vertellen over dat in Nederland niet gebeurt of anders. Of weet je wel. En toen moest ze daar een beetje om lachen. En toen zei ze, ja, maar jij bent ook besneden.
2: Wil je Zwart Gat in één keer luisteren? We hebben 6 afleveringen voor je klaarstaan in de NPO Luister-app. Download hem gratis.
22: Luister ook naar de podcast van Benacht Van.
23: Met elke dag een goed gesprek uit het holst van de nacht.
22: In je favoriete podcast-app.
24: Dat was Zwart Gat van Phonix. Je luisterde net naar aflevering 4. En ik hoop dat die ook dat jij die luister ook iets aan hebt gehad. We gaan naar het nieuws op de eilanden. Op Saba is sinds vorige week een man, een wandelaar, een Nederlandse wandelaar, die is vermist. een man van 53. En hij is... ik begrijp dat er breaking news over hem is. En daarvoor hebben we onze vaste correspondent die ons daarin gaat meenemen. Oscar van Dam. Hij hangt aan de lijn. Bonocci.
1: Bonocci, kom erbij.
24: Bon. Wat kan je ons vertellen over de breaking news over dit verhaal van de vermiste wandelaar op Saba?
1: Ik moet je meteen vertellen dat het geen positief breaking news is. Maar de overheid op Saba heeft besloten om te stoppen met het zoeken.
24: Oh.
1: Er is 8 dagen lang intensief naar hem gezocht. Daar zijn honden en speciale speurders uit Nederland voor gekomen. Er zijn helikopters ingezet, drones ingezet. Heel veel. Er is echt alles geprobeerd om hem te vinden. En ze hebben nog steeds geen enkel spoor. Het is natuurlijk best wel vreemd, hè? Het is een eiland van 13 vierkante kilometer. Dat is niet groot. Nee. Maar er zit wel veel natuur.
24: Ja.
1: Maar ik krijg net het bericht van de gouverneur van Saba, Jonathan Johnson, die heeft gezegd, het is heel treurig. Het is niet de uitkomst die we hadden gehoopt. Maar volgens het crisisteam is er geen enkele mogelijkheid meer dat ze hem zullen vinden.
24: Mm, het is echt treurig. En dat iemand zo'n klein gebied uit het niks verdwijnt. Ja. Dat blijft een groot raadsel.
1: Wat kan, en daar is de afgelopen dagen over gespeculeerd. Ik zei ook, er is ook met boten gezocht.
24: Ja.
1: Als hij in het water gevallen is, dan kan hij natuurlijk weggedreven zijn.
24: Inderdaad.
1: Dan kan het dat ze hem niet meer terugvinden. Maar als hij op het eiland ergens omgekomen zou zijn, je hebt ook niet zulke diepe ravijnen dat niet meer teruggevonden kan worden. Ja. Dus er is echt iets vreemds aan de hand. En het is niet te vergelijken hoor. Maar ik moest denken aan een zaak waarmee een Amerikaanse medewerker op het consulaat 20 jaar geleden op Curaçao is verdwenen. Die konden ze precies zien waar hij 's nachts had gewandeld.
24: Ja.
1: Tot bij een klif. En daarna hebben ze hem nooit meer teruggevonden. En toen gingen ze er ook vanuit dat je kunt in een zee vallen en dan niet meer teruggevonden worden.
24: Ja.
1: Maar voor de familie, dit is natuurlijk een hele treurige situatie. Ja. Want die hebben natuurlijk elke keer hoop gehad.
24: En
1: heel veel gezocht.
24: Hebben die ook gereageerd op deze situatie?
1: De familie op deze situatie, nee. Het is echt relatief vers. Het is volgens mij een uur of anderhalf uur geleden door de gouverneur bekendgemaakt.
24: Ja.
1: Dus het is ook nog in Nederland nog allemaal vers. Maar ik ga ervan uit. Kijk, het opvallende is, er is onderzoek gedaan door leden van het USAR-team. Dat zijn dus mensen die gespecialiseerd zijn in het zoeken naar mensen die verdwenen zijn. En daar was deze man, Erik Matthijssen, ook lid van. Dus zijn collega's hebben naar hem gezocht.
24: Ja.
1: En afgelopen zaterdag zei de gouverneur al dat de kans niet groot was dat hij nog levend gevonden zou worden. Toen zeiden die USAR-leden, we gaan voor een wonder. We weten dat het mogelijk is. Ja, er is echt, dit is echt een drama. Maar dat gebeurt.
24: Heel treurig, heel treurig. En dat ook op zo'n manier...
1: Hij is gewoon even gaan wandelen.
24: Ja. En
1: het is
24: ook al is hij in het water... uiteindelijk in het water gekomen, gevallen. Het is ook de kust, de kustwacht heeft er ook niks van gemerkt. Er zijn geen beelden van.
1: Kijk, dat is mijn inschatting. Hè. Dat wordt ook gezegd van dan moet hij wel in het water gevallen zijn. Omdat we hem niet op het land terug kunnen vinden. Dat weet ik dus niet.
24: Nee.
1: Maar er is gewoon geen enkel spoor van hem gevonden. En normaal,
24: dat is het
1: in dergelijke gevallen, vind je altijd wel iets van een persoon die verdwijnt. Dus het is tot nu toe een raadsel wat er gebeurd is. En de zoektocht is gestaakt. Dat is wat we weten.
24: Ja. Ja, vanuit het Caribisch Netwerk wensen we ook de familie ook heel veel sterkte. Want ik kan me voorstellen dat ik ook heel veel vragen boven blijven. En dit is dit is geen troost in ieder geval.
1: Nee. Zeker niet.
24: Ja. Ik begrijp dat er ook nog meer voor de Bes-eilanden gaande is. Wat kan je ons daarover vertellen?
1: De Raad van de Rechtshandhaving, dat is een organisatie, onafhankelijk instituut, dat kijkt naar de justitiële keten, de manier waarop justitie werkt op de 6 eilanden van het Koninkrijk in het Caribisch gebied. Die hebben een staat van de rechtshandhaving Caribisch Nederland uitgebracht. En daarin waarschuwen ze dat er heel veel nog steeds niet is geregeld op Saba, Stesia en Bonaire zoals het zou moeten. En dan heb je het vooral over grensbewaking, informatieuitwisseling, detentie, forensische zorg en de aanpak van jeugdcriminaliteit. Daar wordt de noodklok over geluid. Er zijn heel veel goede initiatieven, hè, onder meer door het Nederlandse ministerie, die wilden wat aan doen. Maar op cruciale onderdelen is er nog onvoldoende opgelost. En daarom zijn er structurele problemen. Ja, dat zijn hele harde woorden eigenlijk voor een situatie waar we eigenlijk al sinds 2010 over praten. Hè, toen Saba, Stesia en Bonaire de Bes-eilanden werden. Toen werd er al gezegd van ja, er moet aandacht aan justitie worden besteed. Die aandacht is er wel, maar de concrete resultaten, die zijn er nog niet.
24: Ja. Ja, en dit raakt ook vlakken van de NCDR-rapport van een aantal weken geleden over veiligheid op de Bes-eilanden die niet aangeraakt worden.
1: En dat is natuurlijk ook, hè, we hebben het net al over een klein eiland. Saba is niet groot, Stesia is niet groot, Bonaire is wat groter, maar het zijn alle drie relatief kleine eilanden.
24: Vergeleken met gemeentes hier in Nederland.
1: Vergeleken met gemeentes in Nederland, vergeleken met de andere Caribische eilanden zoals Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Maar het is dan toch, blijft het moeilijk om op zulke concrete punten als detentie, als grensbewaking, als bestrijding van jeugdcriminaliteit voldoende te kunnen doen. En ja, dat heeft ook te maken met dat in het begin er anders tegenaan werd gekeken dan nu. Toen werd er toch misschien iets, het zijn mijn woorden, iets te makkelijk over aangegaan van in Nederland hebben kleine gemeenten ook niet veel politie nodig. Nee, maar dit zijn wel eilanden met een eigen vliegtuig, met een eigen douane, met een totaal andere situatie. En daar moet nu toch wel iets aan gedaan worden.
24: Ja, zeker. Ja. En wat voor maatregelen worden genomen nu?
1: Nou ja, er wordt heel veel, er wordt eigenlijk in het rapport gezegd, er zijn heel veel goede intenties en heel veel zaken die aangepakt moeten worden. We hebben natuurlijk gezien dat de politie uit Nederland naar de Korps Caribisch Nederland is gegaan. Er zijn meer zaken die daadwerkelijk aangepakt moeten worden, onder meer met de gevangenis en dergelijke. Maar in het rapport staat heel mooi, heel positief, maar het is nog onvoldoende zichtbaar. Er moet nog een nieuwe stap worden gezet. En dat is denk ik eigenlijk het belangrijkste uit het rapport. Ik kan me voorstellen dat hier bijvoorbeeld ook in de Tweede Kamer over gesproken gaat worden.
24: Ja.
1: Maar maak het concreet. Dat is zeg maar de punt van het rapport.
24: Ja. Oké. En op Curaçao, die leeft naar het WK toe.
1: Nog iets positiefs? Ja, de Blue Wave. Hè. We hebben donderdagochtend een nieuwe tenue gezien. En Johan Derksen heeft hem al aangedaan. Het ziet er prachtig uit. Oh.
24: Ja, want die zitten ook daar.
1: Het is een heel mooi tenue. Ja, die zitten ook daar. Nee, maar het is een heel mooi tenue. Blauw met geel, net zoals de vlag. Ja. En de Blue Wave leeft. Dus dat is hartstikke mooi.
24: Ja, dat hadden we niet anders kunnen verwachten. Ik zag,
1: helemaal niet.
24: Ik zag op social media langs komen, deze mannen gaan voor de rest van hun leven blauw aan hebben.
1: Ja. Alles wordt blauw.
24: Ja, precies. Nee, maar het wordt groot gevierd hier in Rotterdam ook. Werd de officiële pop-up winkel geopend.
1: Ja, het ziet er heel mooi uit. Met een brassband is er gekomen. Ja, nee, dat wordt groot gevierd. Ja, ook natuurlijk heel veel Curaçao-naars en mensen die een Curaçao-wart houden toe dragen. In Nederland willen zo'n mooi shirt.
24: Zeker, dus, zeker. Ik moet ook nog langs gaan.
1: Ik zou er ook eentje gaan kopen, CJ.
24: Ja, precies. Goed zo. Precies. Nou, dankjewel, Oscar. Nog een fijne avond daar op Curaçao.
1: Graag gedaan, jij ook een fijne ochtend.
24: Yes. Doei. Wil je meer weten? Op de website is er een weekoverzicht die we elke vrijdag publiceren op caribischnetwerk.ntr.nl. Tot zover de Nacht van Caribisch Netwerk. Tegen het Caribisch deel van het Koninkrijk zeg ik goedenavond, Drumidushi. En tegen het Europese deel van het Koninkrijk zeg ik hele goedemorgen. Vandaag in de nacht van 22 mei is mij genoegen geweest. Mijn naam is CJ Felicia en bedankt voor het luisteren. Zometeen hoor je vroeg met Jan van Poppel. Tot de volgende keer in de nacht van Caribisch Netwerk. Een fijne weekend, Feliz Weekend.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie.

langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere van gemeentebelangen werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden ook wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 1. BNN VARA.
1: Afgelopen maand vielen er in Oekraïne 238 burgerdoden. Het hoogste aantal sinds juli van vorig jaar. In totaal zijn er sinds het begin van de oorlog in 2022... rond de 600.000 Oekraïners gedood, verwond of vermist. Allemaal verliezen waarvan de grootsheid niet te meten valt.
2: Vroeg. Jan van Poppel.
1: Een hele goede morgen. Dit is vroeg van vrijdag 22 mei. De aanvallen over en weer tussen Oekraïne en Rusland blijven aanhouden. Aan de andere kant boekt het Oekraïnse leger sinds kort ook terreinwinst en lijken er stappen gezet te worden richting een EU-lidmaatschap. Nou, om deze weerwar aan berichtgeving te blijven snappen en om een stap verder te denken dan de terreinwinst van morgen of de slachtoffers van vandaag, praat ik met Nicolaas Kraf van Ermel Nijland, Oekraïne-expert verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nicolaas, goedemorgen. Goedemorgen, Nicolaas. Nee, daar is nog even geen verbinding, denk ik, met Nicolaas. Ik hoor wel een soort vaag geluid.
3: Nicolaas Kraf van Ermel Nijland.
1: Hey, Nicolaas, hoor je mij? Nee, ik hoor Nicolaas nog niet. Nou, dan gaan we even luisteren naar muziek. Dan gaan we de verbinding herstellen. En dan zijn we zo hopelijk, je hoopt altijd maar wat in de vroege ochtend hier op Radio 1, zijn we zo bij je terug.

0: Nou, we hadden even tijd nodig, opstarttijd nodig. Soms is dat zo om 5 uur 's ochtends, hè? Het is niet anders.
1: Nee, dat gebeurt soms, hè?
0: Ja, dat gebeurt soms. Je hoort Nicolaas Kraf van Ermond Nijland, Oekraïne-expert verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nou, dan weten we wel waar we het over gaan hebben, namelijk over Oekraïne, Nicolaas. Afgelopen maand was het dodental onder burgers door Russische aanvallen in Oekraïne het hoogst sinds juli 2025. Ja, het waren enorme aantallen. 238 burgerdoden zijn er gevallen. Wat zegt dit nou over de fase van de oorlog waar we in zitten op dit moment?
1: Nou, het zegt ons dat Rusland op het slagveld niet zo heel veel meer kan bereiken. En dan dus zijn doelen verschuift. En dat is iets wat we eerder hebben gezien. Hè? Met name op de momenten dat Rusland op het front het minder goed doet. Dan komen civiele infrastructuur en burgerdoelen in Oekraïne, die komen onder doel. En dat is wat we daaraan kunnen aflezen.
0: En die komen onder doel, wat betekent dat dan precies in de praktijk?
1: Nou ja, in de praktijk betekent het aanvallen op bewoond gebied. In eerste instantie moet je denken aan wel aan strategische doelen. Dus denk aan energiecentrales, denk aan belangrijke infrastructuur en noem het maar op. Maar ja, Rusland is er bepaald niet vies van om ook gewoon doelen onder vuur te nemen waarvan je weet, daar tref ik in eerste instantie burgers mee.
0: Mm-hmm. Ja, maar 238 burgerslachtoffers aan de Oekraïnse zijde, dat, hè, en tegelijkertijd spreken over een overhand van Oekraïne op het slagveld, dat lijkt niet zo met elkaar te stroken. Hoe zit dat?
1: Nou ja, die overhand die bevindt zich aan het slagveld. Dus dat is waar Oekraïne nu een voordeel heeft. En Rusland heel duidelijk aan het inleveren is. En dan kun je wel met je lange afstandswapens, dus je raketten en je drones, kun je verder in Oekraïne kun je doelen treffen. En daar heeft Oekraïne, daar is geen luchtoverwicht.
0: En luchtoverwicht, wat bedoel je daarmee?
1: In een ideale situatie ben je de baas in het luchtruim. Als je in een oorlog zit. Zowel aan het front als ook daarachter. En het is vrij duidelijk dat dat niet het geval is.
0: Ja, oké. En dat is dan ook de hoofdreden, of in ieder geval een van de hoofdredenen waarom de afgelopen maand 238 burgerdoden zijn gevallen in Oekraïne.
1: Ja, gecombineerd met Poetin en Rusland doen dit natuurlijk met een reden. Het idee is toch ook dat als je burgers onder doel neemt, dat uiteindelijk het moreel in Oekraïne breekt.
0: Ja. Ja, maar dat was natuurlijk aan het begin van de oorlog, was dat al het doel van Rusland. En dat is nu 2026, we zitten ruim 4 jaar later, nog steeds niet gelukt, zo lijkt het.
1: Dat klopt. En historische studies laten ook wel zien, als je het hebt over bijvoorbeeld de grote bombardementen in de Tweede Wereldoorlog op steden, dat het helemaal niet werkt.
0: Ja, oké. Nou, misschien komen we daar nog wel over te spreken deze ochtend. 238 burgerdoden, wat doen die cijfers nog met jou als expert?
1: Nou ja, als specialist, ik vind het verschrikkelijke cijfers. Maar ik merk wel dat ik een beetje duf en doof word ten aanzien van getallen slachtoffers. En daar moet je natuurlijk wel voor waken. Maar dat is natuurlijk wel wat er nu gebeurt. Maar het is een vreselijke realiteit. Te meer omdat je even verder denkt ook. En denkt van, goh, waar zou er allemaal nog meer oorlog kunnen uitbreken? En je dan kunt realiseren van, oké, dan krijg je dus hetzelfde fenomeen.
0: Ja, het is natuurlijk ook zo dat na 4 jaar deze oorlog een soort sluimerend voortduurt. Het gaat er af en toe weer even over. Het is geen hoofdonderwerp meer in het nieuws. Mede ook omdat er andere oorlogen zijn waar we onze aandacht op vestigen momenteel.
1: Ja, oorlogen die overigens niet minder belangrijk zijn. Hè. Dat is het crue hieraan. Dat er gebeurt zoveel, maar deze die wel, zeg maar, in afstand heel dicht bij ons ligt, daar lijken we soms wel een beetje zicht op te verliezen.
0: Ja, nou, laten wij dat de komende 50 minuten nog niet doen met elkaar. Wij gaan met het volle zicht op die situatie in Oekraïne. Mochten daar nou vragen over bestaan bij luisteraars, dat doen we altijd in vroeg, dan mag je die vragen stellen via de NPO Luisterapp. En dan gaan wij daar, Nicolaas, straks met elkaar doorheen. Vind je dat goed?
1: Ja hoor, zeker.
0: Oké, mooi zo. Dus Stel die vraag in de NPO Luister-app. Dan gaan wij het hebben over Oekraïne.
2: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Zometeen, Nicolaas, wil ik het met je hebben over het leven in Oekraïne. Want zo'n oorlog is uiteindelijk toch ook weer veel meer dan de feitelijke analyse. Maar laten we daar wel beginnen met elkaar bij die analyse. Want Oekraïne wint dus langzaam maar zeker grondgebied. Tegelijkertijd vallen er 238 burgerdoden de afgelopen maand. Het hoogste aantal sinds juli 2025. Als we even kijken naar dat slagveld, hè, daar worden winsten geboekt. Wat zegt dat nou over het Oekraïnse leger?
1: Het zegt misschien in eerste instantie meer over Rusland. In de zin dat we komen uit een situatie waarin Rusland het, wat we zo noemen dan, het initiatief had. Dus Rusland bepaalde waar en wanneer er werd gevochten. Rusland boekte ook terreinwinst. En die situatie is omgedraaid. En dat zegt iets in een uitputtingsoorlog. Dat Rusland dus kennelijk niet meer de middelen en de mogelijkheden heeft dat te doen.
0: Ja, je zegt kennelijk hebben ze niet die middelen en de mogelijkheden meer. Dat kantelpunt, wanneer is dat ontstaan eigenlijk?
1: Dat is in die zin een beetje lastig te zeggen, maar denk aan een maand, anderhalf tot twee geleden. Je wilt heel graag een kantelpunt zoeken. In de praktijk zijn dat hier eerder zijn dat glijdende schalen. Dat maakt het heel lastig om echt een specifiek moment aan te wijzen.
0: Ja, oké. Maar geen specifiek moment, maar wel dus een soort glijdende schaal die de situatie heeft doen kantelen. Wat zegt het dan over Rusland dat ze dit hebben laten gebeuren?
1: Nou, minder dan dat je zou willen zeggen. Want het initiatief is in deze oorlog al een paar keer heen en weer geschoven. Van eerst Rusland. Rusland begon de oorlog. En viel Oekraïne binnen. En toen had Rusland heel duidelijk initiatief. Toen heeft Oekraïne Rusland een heel eind teruggedreven. En daarna is het initiatief al een paar keer heen en weer gegaan. Dus lees er niet te veel in. Over een paar maanden kan de situatie heel anders liggen. Maar wat je wel kunt zeggen, als je deze situatie combineert met ontwikkelingen die in Rusland intern gebeuren, dan zien we wel toch ook in Rusland een beperkt maar gematigd gemor, horen we nu. We zien dat de economische rekening voor deze oorlog ook duidelijk begint door te sijpelen. Dan kun je wel zeggen van oké, Rusland heeft het kennelijk nu erg lastig en moeilijk. En je kunt je afvragen hoe lang Rusland dit überhaupt vol gaat houden. Maar verwacht niet dat Rusland ieder moment omvalt.
0: Nee. En waarom kun je je dat afvragen, hoe lang Rusland dit nog vol gaat houden? Waar komt die twijfel vandaan?
1: Die twijfel die zit erin dat je moet het uiteindelijk kunnen betalen. En Poetin heeft geprobeerd die rekening heel lang een soort van uit te smeren. Hè, met trucjes van de centrale bank. Met zoveel mogelijk de rekening nog vooruitleggen. Maar ja, dat gaat niet onbeperkt. En je ziet, Rusland heeft een behoorlijke inflatie. Rusland heeft, je ziet dat het voor midden- en kleinbedrijf moeilijker wordt. Je ziet dat de gewone Rus langzaam echt de rekening begint te betalen. Dat de toegang tot consumptiegoederen wordt minder, omdat er een nadruk ligt op oorlogsindustrie. En dat kun je niet onbeperkt volhouden.
0: Nee. En hebben Russische burgers, of eigenlijk moet ik zeggen, ontstaat er hierdoor ook een soort negatieve blik op die oorlog die Poetin aan het voeren is vanuit de Russische bevolking zelf?
1: Dat is in die zin lastig te zeggen, omdat we geen opiniepeilingsonderzoek hebben dat betrouwbaar is.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld vorige week was er wel een blogger, een vlogger, die normaal helemaal geen politieke content maakt, die wel liet blijken, wel vanuit het buitenland, maar wel tegen een Russisch publiek, van dit gaat zo niet langer. En dat soort ontwikkelingen zijn wel interessant om te zien.
0: Ja.
1: Maar het is heel ingewikkeld om in Rusland echt te bepalen wat vindt en wilt men.
0: Ja.
1: Maar wat ik vermoed, de Russische samenleving en de visie een beetje kennende, is dat er een hele hoop cynisme in die samenleving zit.
0: Ja, oké. Nou ja, wat dan uiteindelijk die Russen vinden, dat kunnen we dan niet zeggen. Laten we toch even met de blik weer op Oekraïne gaan. Want een belangrijk onderdeel van die oorlogsvoering, ook een reden waarom Oekraïne zeker in het begin kon blijven vechten, was natuurlijk de buitenlandse toevoer van wapens. Hoe staat het daar nu mee eigenlijk? Krijgen ze nog veel wapens van Europa, van de Verenigde Staten?
1: Nou ja, de Verenigde Staten zijn dus een probleem, hè, sinds Trump de toevoer heel erg heeft teruggedraaid. Maar in de bredere zin is er een ander probleem. Je ziet gewoon dat wapens en wapensystemen en munitie schaars beginnen te worden. Dat heeft deels te maken met het feit dat iedereen op dit moment wapensystemen wil aanschaffen. En want wij hebben ze net zo hard nodig voor onze opbouw van een geloofwaardige strijdmacht in Europa. Anderzijds, door de operaties van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran begint bepaalde munitie, en dat is met name de high-end munitie. Denk bijvoorbeeld aan de Patriot-raketten die Oekraïne nodig heeft voor zijn luchtverdediging. Ja, die beginnen op te raken. En je zult hem ook moeten realiseren dat betekent dat de prioriteiten voor de opbouw van wat er uit fabrieken komt, die gaat ergens anders liggen dan bij Oekraïne.
0: Ja.
1: En Europese staten hebben wel zeker wel geprobeerd in het gat te springen dat de Verenigde Staten hebben doen vallen richting Oekraïne door het in de Verenigde Staten te kopen en dan direct aan Oekraïne te laten leveren. Maar ook daar heeft Trump aan de knop gedraaid om dat terug te draaien. En B, Europese wapenindustrie, er is best een Europese wapenindustrie, maar dat is niet voldoende om dat alles op te vangen.
0: Nee, want ja, daar zat ik eigenlijk over na te denken gisteren ook, toen we dit gesprek aan het voorbereiden waren. Toen ik zat even te kijken, Duitse Rheinmetall, natuurlijk een van de grootste wapenproducenten hier op ons continent, afgelopen jaar bijna 2 miljard euro winst gemaakt. Dan denk je, nou, ze produceren toch aardig wat wapens.
1: Dat klopt, maar de prijzen stijgen ook, want er is heel veel vraag. Maar er is zeker opgeschaald in Europa, maar bedenk wel dat er is meer dan één afnemer. Dus dat is het ingewikkelde daaraan.
0: Ja, oké. Maar het is niet zo dat we dan in Europa toch best wel veel wapens hebben, maar het gewoon niet meer kwijt willen aan Oekraïne.
1: Nee, want we zijn gewoon zelf ook bezig groot in te kopen.
0: Ja, want eigenlijk waarom ik het vraag is, omdat in het begin van de oorlog was natuurlijk het argument ook vaak van, ja, Oekraïne is toch een beetje onze frontlinie op dit moment, hè, letterlijk en figuurlijk.
1: En dat argument dat bestaat nog steeds.
0: Ja.
1: Ik bedoel, je hoort hem nog steeds. En het is ook niet dat Europese regeringsleiders zeggen opeens dat Oekraïne niet meer belangrijk is. Maar er is gewoon een heel prioriteitenlijstje. En al die prioriteiten moeten worden voorzien.
0: Ja, gisteren zijn er ook gesprekken gevoerd tussen de defensieministers van de NAVO-landen. Die zijn van start gegaan in ieder geval. Vandaag gaan die verder. Daar stond ook de wapentoevoer op de planning. Daar werd weer over gesproken. Hoe groot is nou de kans dat daar dan iets uitkomt? Dat er misschien toch meer wapens geleverd worden of andere wapens aan de Oekraïne?
1: Nou, dat is natuurlijk in die zin lastig om de toekomst te voorspellen. Maar als ik kijk naar het verleden, dan zijn er wel vaker in Europa afspraken gemaakt over we gaan dit en dit en dit leveren aan Oekraïne. En als je dan een half jaar, een jaar later kijkt van wat komt er nou eigenlijk van terecht, dan komt een deel daarvan komt daar terecht, een deel niet.
0: Ja. Oftewel, we komen onze belofte niet na.
1: Dat is zeker gebeurd, ja.
0: Oké. Dus wat daaruit komt, dat moeten we dan maar even zien. En of dat dan gaat werken, dan moeten we elkaar over 6 maanden weer bellen in de vroege ochtend.
1: Bij wijze van, ja.
0: Ja, oké. Je noemt ook de Verenigde Staten, dat eigenlijk sinds Donald Trump aan de macht is nogal dwars ligt. Hoe ziet die relatie er nu eigenlijk uit tussen Oekraïne en de Verenigde Staten? We kennen natuurlijk de ruzie van Zelensky en Trump in het Witte Huis. Wat is er sindsdien gebeurd?
1: Nou, het interessante is dat als je daarnaar kijkt... Kijk, Trump en Zelensky die hebben een probleem. En dat is een probleem dat gaat volgens mij... dat gaat veel verder terug dan de ruzie waar je net aan refereerde. Mm-hmm. De befaamde ruzie in het Witte Huis.
0: Ja.
1: Laten we niet vergeten dat de eerste impeachmentprocedure... die Trump in zijn eerste termijn aan zijn broek kreeg... die ging om Zelensky. Die ging op een telefoontje met Zelensky.
0: Leg eens uit, dus, ben ik eigenlijk helemaal vergeten.
1: Nou ja, het verhaal daarbij is dat Trump zou hebben geëist... Nou ja, dat in ruil voor steun aan Oekraïne... het regime Zelensky iets zou doen tegen de zoon van Joe Biden. Met het oog op de toen aanstaande verkiezingen. Daar ging het allemaal om. Dus dat is wel een ding. Dus daar zit een verstoorde relatie in, dat is één. Twee is, Trump is president geworden met eigenlijk de belofte... ik ga daar wel even voor vrede zorgen. Nou, dat is Trump behoorlijk tegengevallen... En Trump is daarbij een aantal keer heel boos geworden op Zelensky... een aantal keer heel boos geworden op Poetin. En het is hem gewoon niet gelukt. En Trump heeft daarna zijn interesse een beetje verloren. En ja, wat betekent dat? Het betekent eigenlijk een soort van... ik zou het een soort van stilstand noemen in die relatie. Maar die relatie is wel verstoord. Ja. Want er komen minder inlichtingen. En die inlichtingen zijn voor Oekraïne heel belangrijk. Er komen... danig minder wapens uit de Verenigde Staten aan. En Oekraïne zit ook een beetje te kijken van... Hey, blijven de Verenigde Staten überhaupt in Europa?
0: Ja, ja, ja. Dus, eigenlijk werkt het op een aantal vlakken... meer ook door die persoonlijke relatie... en door het soort van dat Trump het toch ook een beetje vergeten is... of de interesse verloren is... ja, kunnen we eigenlijk niet zo goed zeggen van... Hebben ze er nou nog iets aan die Verenigde Staten op dit moment?
1: Nou, er is geen definitieve breuk geweest.
0: Nee.
1: Dat is heel belangrijk. En er worden nog steeds wel inlichtingen geleverd. En er is nog wel een beetje een stroompje van leveringen. Dus in ieder geval, de band is er. Maar het is wel zo'n band waar je je permanent van moet afvragen... van nou, hoe lang gaat dit goed?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, en ook dat is weer een blik op de toekomst werpen... waarvan we ons af kunnen vragen, ja, wordt dat dan speculatie... als we gaan vragen van, hoe ziet die relatie er over een jaar uit? Of hoe gaat dit zich ontvouwen?
1: Ja, nou, dat ligt er denk ik heel erg aan hoe lang het Iran-verhaal duurt.
0: Mm-hmm.
1: En of er iets anders voorbij komt. Want Trump heeft ook de neiging om van onderwerp naar onderwerp te... Nou ja, ja. Te hikken.
0: Dat is een beetje een TikTok-president, Donald Trump.
1: Nou ja, dat. Dan zou het maar zo kunnen zijn dat deze oorlog alsnog weer zijn aandacht krijgt.
0: Ja, ja.
1: En
0: okay.
1: Ja, dan kan het alle kanten opgaan, dat hebben we gezien.
0: Ja, oké. Okay. Een andere belangrijke ontmoeting deze week, dat was die tussen Poetin en Xi Jinping, de Chinese president. Is er daar eigenlijk nog gesproken over Oekraïne?
1: Ongetwijfeld.
0: Ja.
1: Ik bedoel, je brengt Poetin en Xi bij elkaar. Poetin en Xi hebben allebei belangen, zowel in Oekraïne als in Iran. Dat zijn de twee belangrijke thema's die er zijn.
0: Mm-hmm.
1: En, maar daar moeten we ons wel bij realiseren dat wij hebben een beetje misschien het beeld van... oh ja, Xi en Poetin, dat zijn bondgenoten.
0: Ja.
1: En... Nou, dat moet je je maar zeer afvragen. Want ook iets wat op de agenda stond... was de bouw van extra pijpleidingen van Siberië naar China... zodat Rusland meer gas naar China kan exporteren. Zou je denken, oh, dat is mooi, want Rusland wil graag geld verdienen met gas. China heeft dat gas ongetwijfeld nodig. En dat is een win-win-relatie. Het punt is alleen dat China op het standpunt staat... dat prima is, dat het graag gas uit Rusland wil importeren... en dat het ook best wil investeren in een pijpleiding... maar dan moet de gasprijs wel naar beneden. He, dus waar wij een bondgenootschap neigen te zien, moet je eigenlijk een relatie zien waarbij er een hele duidelijke bovenliggende partij is. En dat is China.
0: Mm-hmm.
1: En Poetin zal het ongetwijfeld anders zien. Maar ik denk dat in reële termen China daar de bovenliggende partij is. En China overal voordeel uit probeert te halen.
0: Ja, het is eigenlijk een onevenwichtige relatie tussen deze twee.
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee.
1: En China zal echt niet accepteren dat het regime in Rusland zomaar omvalt, of dat er opeens buitenlandse troepen op Russisch grondgebied staan. Maar die relatie is wel anders dan dat je in eerste instantie zou denken.
0: Ja, en maar als die anders is, dan zou je misschien ook kunnen zeggen van, hey, China kan zich best wel uitspreken over die situatie in Oekraïne, over de oorlog in Oekraïne die Poetin notabene begonnen is. China kan ook zeggen, joh, wij nemen geen gas af totdat jij daar je manschappen terugtrekt.
1: Ja, dat zou je kunnen denken. Alleen welk belang heeft China om dat te doen? China heeft niet het belang om Rusland van zich te isoleren. China heeft niet het belang ervoor te zorgen dat... China staat toch een beetje meer voor een wereldorde die meer lijkt op een wereldorde zoals Poetin hem ziet. China wil heel graag ook een einde aan de door de Verenigde Staten gedicteerde liberale wereldorde. Nou, daar is Poetin mee bezig. Dus... dat zal China niet doen. Waar we wel sterke vermoedens van hebben, is dat aan het begin van deze oorlog China aan Rusland heeft laten weten van, er is een rode lijn voor ons, en dat is de inzet van kleine tactische kernwapens in Oekraïne.
0: Ja, oké. Dus dat moet Poetin niet doen, want dan is hij de hele relatie die er dan nog over is met China definitief kwijt. Of in ieder geval voor de komende tijd.
1: Dat gaan we dan zien, of de rode lijnen daadwerkelijk echt de rode lijnen zijn.
0: Ja, dat weten we in Nederland ook niet altijd.
1: Maar laten we
0: of rode lijnen rode lijnen
1: komt,
0: zijn.
1: Want ik zie liever geen inzet van tactische kernwapens.
0: Nee, zeker niet. Maar dan hebben we dus eigenlijk aan de ene kant China, die Oekraïne niet helpt, ook niet heeft geholpen in de recente geschiedenis van deze oorlog. Aan de andere kant hebben we de Verenigde Staten die relaties toch ook enigszins bekoeld. Dat betekent eigenlijk dat Oekraïne toch vooral van de Europese Unie moet hebben.
1: Op dit moment zeker wel, ja.
0: En kunnen we daaraan voldoen? Aan die wens, aan die grote vraag?
1: Nou, nooit in de mate waarop Oekraïne het zou willen. Kijk maar naar wapenleveranties, maar ook andere zaken. Ik bedoel, Oekraïne zou liever vandaag dan of liever gisteren dan vandaag lid zijn van de Europese Unie. Nou, dat is ook niet reëel. En het is ook, als je kijkt naar Europa, maar de vraag hoe we consistent zijn in onze steun aan Oekraïne.
0: Ja, oké. Nou, laten we het zo ook hebben over dat Europese lidmaatschap, wat dan niet realistisch of misschien wel realistisch is. Daar kunnen we het zo over hebben. Toch nog even naar en met beide voeten weer op de grond. Want we hebben het hier toch over een soort geopolitieke analyse. Het is toch altijd altijd, het wordt heel feitelijk ervan. En dat is ook belangrijk. Maar aan de andere kant moeten we ook niet vergeten dat al deze gesprekken uiteindelijk gaan om echte mensen. Mensen in Oekraïne die inmiddels meer dan 4 jaar in een oorlog moeten leven en overleven. Hoe ziet het leven er in Oekraïne op dit moment uit, Nicolaas?
1: Nou, het ligt er natuurlijk aan waar je bent in Oekraïne. Pak een willekeurige stad in het westen. Nou, dan is de eerste stad die bij mij opkomt is Lviv. Mm-hmm. Dan is de oorlog daar natuurlijk aanwezig. Maar de oorlog is ook ver weg.
0: Ja.
1: De oorlog is een permanente realiteit, maar in afstand is die ver weg.
0: En wat betekent dat dan, dat die een permanente realiteit is, dat die aanwezig is? Wat voel je, wat zie je?
1: Het is gespreksonderwerp. Je ziet militairen op straat. Op die manier. En je kunt er ook niet aan ontsnappen, want door bombardementen op energiecentrales is er energietekort. Dus de stroom valt regelmatig uit. Al dat soort dingen merk je. Je ziet ook dat een bepaalde generatie mannen, die is opgeroepen en naar het front gestuurd. Dus die ontbreekt grotendeels in het straatbeeld. Dat krijg je, zie je dan ook. Dus je kunt niet zomaar ontsnappen aan die oorlog. De oorlog is er. Ja. Tegelijkertijd in dat soort gebieden ver achter dat front, ook in de hoofdstad in Kiev, daar gaat het dagelijks leven gewoon door. En de restaurants zijn open. Mensen proberen zo goed en zo kwaad een normaal leven te leiden. Dat is natuurlijk anders als je dicht bij de frontlinie woont, waar je misschien binnen bereik van artilleriegeschut zit. Er is ook in heel Oekraïne de permanente dreiging van aanvallen uit de lucht. En het luchtalarm gaat af. En dan sta je voor de keuze. Ga ik nu naar de schuilkelder of niet? Ja. Onderbreek ik mijn dag hiervoor? Ja of nee? Dus het is absoluut geen pretje om op dit moment in Oekraïne te leven.
0: Nee.
1: Om nog maar te zwijgen over een economie die gewoon door deze oorlog echt in een ingewikkelde positie terecht is gekomen.
0: Nou ja, want dat was eigenlijk ook wel mijn vraag. Als je zegt van mensen gaan toch dan misschien een keer uit eten, of ze proberen hun leven te leiden. In hoeverre kan dat in een land wat toch ook economisch op zijn gat ligt?
1: Ja, nou, het is verbazingwekkend hoe goed het land eigenlijk door blijft draaien tegen alle verwachtingen in. Maar ontsnappen hieraan, dat gaat niet.
0: Nee, dat gaat niet. Hebben de Oekraïners naast toegang tot eten en energie ook genoeg toegang tot informatie over de oorlog die zich afspeelt op hun grondgebied?
1: Ja, Oekraïne is gezegend met een medialandschap waarin heel duidelijk meerdere visies naar voren komen. Een pluriform medialandschap. En ook met een pers die best wel kritische vragen stelt, zei het dat er wel aan het begin van de oorlog de oproep is gedaan, en die is er nog steeds, om heel zuinig te zijn met het delen van operationele details.
0: Ja.
1: En dat moet je denk ik niet zien als censuur. Dat moet je zien als een vorm van legitieme bescherming van je nationale veiligheid. Operationele details over het front niet, maar wel, en dat lijkt me wel heel belangrijk, kritiek op de regering, kritiek op de algemene strategie in de oorlog. En daar is best een open debat over.
0: Ja, oké. Dus in die zin functioneert de democratie ook wel weer?
1: Ja, dat deel van de democratie in Oekraïne functioneert zeer zeker.
0: Ja, daarmee insinueer je dat er een ander deel is wat niet goed functioneert of niet voldoende functioneert.
1: Nou ja, een van de vragen die je natuurlijk hebt, wat maakt een democratie een democratie? En een van die dingen is verkiezingen. En zolang deze oorlog duurt, bepaalt wet en regelgeving dat er geen verkiezingen mogen worden gehouden.
0: Ja.
1: En dat is in die zin problematisch, dat hoe langer je dat uitstelt, hoe meer je ook de vijand, Rusland, het beeld geeft, de kans geeft het beeld op te werpen dat Oekraïne een dictatuur is.
0: Ja. Ja.
1: Dus hoe langer deze oorlog duurt, hoe groter ook de druk wordt om te kijken van kun je verkiezingen organiseren. Maar ja, dat is in oorlogstijd ook weer ingewikkeld.
0: Ja. Ja, laten we zo doorpraten over die situatie en ook dat debat wat op dit moment gevoerd wordt in de Oekraïne. Want naast die oorlog zijn er ook gewoon andere problemen waarover gesproken wordt. Ik zei net al, we gaan het ook hebben over dat EU-lidmaatschap, want natuurlijk ook weer heel veel te maken heeft met die oorlog. Laten we dat zo doen. Laten we eerst even naar vragen van luisteraars gaan. Vind je dat goed?
1: Ja hoor.
0: Oké. Okay. Vroege vragen. Want Arjan die vraag zich af, heeft Rob Jetten, eigenlijk Zelensky nog gesproken de laatste tijd?
1: Dat weet ik niet. Het is mij niet ter oren gekomen. Wil niet zeggen dat het niet gebeurd is.
0: Ja, ik kan me wel beeld herinneren van hem in een trein in Oekraïne, maar dat is ook alweer een tijd geleden volgens mij.
1: Ja, dat zou wel eens kunnen. Maar er is wel, en dat kun je wel zeggen, innig contact tussen Nederland en Oekraïne op regeringsniveau.
0: Oké. Franka die zegt, worden er eigenlijk aanvalstactieken van Oekraïne en Rusland aangepast gedurende zo'n oorlog? Of is het nog gewoon dezelfde methode die men 4 jaar geleden ingezet heeft?
1: Er is sprake van permanent leren. Over hoe je dingen het beste kunt doen. En een heel duidelijk voorbeeld zijn de drones. Als wij aan drones denken, denken we aan de grote aanvallen met drones van Rusland op Oekraïne. Maar we hebben ook gezien dat drones door bijvoorbeeld Oekraïne ver achter de frontlinie in Rusland zijn ingezet in hele bijzondere operaties. Dat is een nieuw type oorlogsvoering. Maar we hebben ook gezien dat aan het front, die drones zijn ingezet om lokaal echt het leven voor de militairen van de andere partij onmogelijk te maken. En het zo onmogelijk te maken om bepaalde gebieden te controleren. Dus daar zie je een vorm van leren aan en van permanent aanpassen. Maar dat is wel binnen de situatie van een bevroren oorlog aan een front met loopgraven die vrij statisch is.
0: Precies, daar kun je ook niet zoveel aan veranderen als die er eenmaal zijn natuurlijk.
1: Exact. Als zo'n oorlog vastloopt, verander je daar weinig aan. Ja. Maar wat je wel ziet, is dat er dus op allerhande manieren geprobeerd wordt om die statische situatie te veranderen. En daar kan nieuwe technologie een rol in spelen. Daar kunnen andere tactieken een rol in spelen. En dan zie je dat op het moment dat gebeurt, dat dat eventjes succes heeft. Maar dat de andere partij daar dan ook van leert, daar een antwoord op vindt. En dan ben je weer bij af.
0: Ja. Ja. Lea die vraagt zich nog af, waar ligt de frontlinie nu eigenlijk in Oekraïne?
1: De frontlinie ligt eigenlijk niet zo gek ver bij het punt vandaan waar die lag toen Oekraïne Rusland een heel eind heeft teruggedreven. Dus die loopt in het oosten van Oekraïne en die loopt eigenlijk door de Donbass heen. Dus een regio die Rusland zegt geannexeerd te hebben, maar niet eens volledig controleert. Hij loopt door de oblast Zaporizhia heen en dan loopt hij gewoon omhoog naar de grens met Rusland. Hm. Dat is waar we het over hebben.
0: Oké, en hoeveel, want we hebben in het begin hadden we het even over die terreinwinst die dan geboekt is. Over wat voor, hoe groot is die terreinwinst eigenlijk?
1: De terreinwinst van wie?
0: Van Oekraïne op Rusland de afgelopen tijd?
1: Als je het hebt over de afgelopen 2 maanden... dan heb je het over een gebied dat kleiner is dan de Noordoostpolder.
0: Okay.
1: Dus het gaat om niet heel veel gebied.
0: Ja.
1: En dat laat ook het statische van deze oorlog zien.
0: Ja, dus we zien niet ineens die hele frontlinie verplaatsen op de kaart.
1: Nee, op het moment dat je dat zou gaan zien, dan zitten we niet meer in een statische oorlog. En dan is er iets gebeurd.
0: Oké. Nou, allemaal goede vragen in de NPO Luister-app, vind ik. Stel vooral nog meer vragen als je die hebt. Dan komen we daar straks nog even op terug. En dan praten wij zo met elkaar verder, Nicolaas. Over dat EU-lidmaatschap, want daar hebben we het ook al even kort over gehad. En toch ook over dat interne debat wat nog steeds gevoerd wordt in Oekraïne. Zowel over de oorlog als over andere dingen. Daar gaan we zo over verder. Praten.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Eerst maar eens even naar muziek. Een toepasselijk nummer van het Kalush Orchestra, de inzending van Oekraïne in 2022. Je hoort, hoe kan het ook anders, Stefania.

0: Nou, inmiddels hebben we verbinding. Ondertussen luisteren we naar Michael Kiwanuka van met Home Again. Nicolaas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.

0: Stefania was dat van het Kalush Orchestra. Ja, de inzending van Oekraïne op het Eurovisie Songfestival in 2022. En die hoorde je tijdens vroeg van vrijdag 22 mei. Goedemorgen met Nicolaas Kraf van Ermel Nijland. Oekraïne-kenner en docent geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Praat ik vandaag over de oorlog in Oekraïne. Gesprekken over wapentoevoer zijn aan de orde van de dag. Maar ja, durven we ook al vooruit te kijken? Bijvoorbeeld richting een EU-lidmaatschap zoals bondskanselier Merz van Duitsland dat gisteren nog deed. Nou, gaan we het zo meteen over hebben. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Ik zei het net al, stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Nicolaas, voordat we het over dat EU-lidmaatschap gaan hebben en misschien ook wel kunnen hebben, moeten we het natuurlijk ook hebben over ja, wat speelt er nou nog meer in Oekraïne? Hè? Want Oekraïne is natuurlijk meer dan enkel een land in oorlog. Wat zijn nou belangrijke vraagstukken die op dit moment nou ja, ook nog een rol spelen binnen het land?
2: Nou, mijn voornaamste onderwerp waarvan ik zeg dat is heel belangrijk, dan moeten we het over corruptie hebben. Maar dat gaan we zo wel doen, denk ik.
0: Nou, laten we dat meteen doen met elkaar. Want je zegt, okay. het is een van de voornaamste onderwerpen. Waarom precies?
2: Dat heeft te maken met twee redenen. Kijk, corruptie bestaat in Oekraïne. En moeten we ook niet groter maken dan dat het is, in de zin dat corruptie bestaat overal. Alleen in Oekraïne kun je wel zeggen, corruptie is een endemisch onderdeel van één, de economie en twee, het politieke bestel.
0: En hoe zien we dat?
2: Dat zie je terug aan er moeten wapensystemen worden besteld. Je zou dat normaal gesproken netjes openbaar aanbesteden. En in Oekraïne blijkt dan uiteindelijk, wat in het verleden best wel is gebeurd, dat terechtkomt bij vriendjes van minister X of Y of vriendjes van de president. Dan krijg je niet de beste spullen. Daar zie je dat aan terug. Maar je ziet het ook terug aan wil jij iets gedaan krijgen, dan moeten er misschien steekpenningen betaald worden. Je ziet het aan bestuurders in gemeenten die bij projecten een deel van de winst in eigen zak steken. Dat is natuurlijk niet normaal, hè? En toch bestaat het.
0: Ja, en is dat, want je zegt ook, corruptie vindt dan overal plaats. Ook buiten Oekraïne natuurlijk. In elk land bestaat er wel iets van corruptie. Maar hoe doet Oekraïne het wat betreft, dan moet ik anders vragen, hoe slecht is het gesteld met die corruptie in Oekraïne in vergelijking met andere landen, bijvoorbeeld in Europa?
2: Oekraïne is daarin een van de slechtst presterende landen van Europa.
0: Oké, ja.
2: En dat heeft de hele duidelijke historische wortels. Een deel van dit zit hem in het Sovjet-verleden. En een deel daarvan is erbij gekomen in de jaren 90 tijdens de transitie naar een kapitalistische economie. Maar het is echt wel een probleem. Het is een probleem wat Oekraïne als het ware achterhoudt in zijn ontwikkeling.
0: Ja.
2: Maar het is ook een probleem omdat mensen het als een probleem ervaren.
0: Ja, in Oekraïne bedoel je?
2: Ja, exact.
0: Ja, want ik heb ook een fragmentje van, daar kunnen we wel even naar luisteren. Laten we dat meteen doen.
3: Opnieuw een protest in Oekraïne tegen de nieuwe anticorruptiewet. De wet zou organisaties die strijden tegen corruptie verzwakken.
0: Ja, de beelden die hierbij waren bij dit fragment, het zijn echt veel mensen op de been bij zo'n anticorruptieprotest, wat dan toch plaatsvindt in tijden van oorlog. Hoe bijzonder is het nou dat er zo'n grote groep mensen op de been komt en protesteert tegen iets wat niet direct te maken heeft met misschien wel de grootste issue van het land, namelijk die oorlog tegen Rusland?
2: Het is een heel belangrijk issue voor heel veel mensen. En wat we niet
0: zien wij dat vergeten, genoeg? Want ik zeg, het is niet het belangrijkste, maar zien wij dat genoeg in Europa?
2: Ik vind dat ons discours te veel gericht is op er is corruptie, het deugt niet en we moeten oppassen met wat we doen.
0: Ja.
2: En dat we dit te weinig zien. Want we moeten niet vergeten dat deze oorlog, hoe is die eigenlijk begonnen? Dat is begonnen in 2014... Toen had Oekraïne de meest corrupte president die het ooit gehad heeft. Die het land in zijn persoonlijke portemonnee veranderde. Mm-hmm. Ook met zijn persoonlijke portemonnee in gedachten. De ene dag zei, ik ga een associatieakkoord tekenen met de Europese Unie. De andere dag zei, oh nee, ik doe het toch niet. Ik teken een verdrag met Rusland wat voor mij gunstiger is. Daar kwam protest tegen. Dat ontaarde in van, dat werd al heel snel van, we willen dat verdrag met de Europese Unie naar de leuze. Wij willen leven in een normaal land. En daar heeft van alles rond gespeeld. Dat eindigt in een bloedbad in Oekraïne. En vervolgens vlucht de president het land uit. En komt er een overgangsregering. En begint de Russische interventie tegen Oekraïne.
0: Ja.
2: Dit hele verhaal is begonnen met anticorruptieprotesten.
0: Ja, daar staan we niet genoeg meer bij stil op dit moment, vind jij?
2: Nee, daar hebben wij veel te weinig beeld van. En we hebben ook veel te weinig beeld met dat iedereen in Oekraïne echt wel begrijpt en beseft dat corruptie een probleem is waar iets aan moet veranderen.
0: Mm-hmm. Ja, ook als er gevochten wordt aan de frontlinie.
2: Dat is één en hetzelfde.
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Dat is namelijk vechten voor een beter Oekraïne.
0: Ja, ja. Hey, dat vechten voor een beter Oekraïne, dat is natuurlijk belangrijk voor de mensen in Oekraïne. Misschien ook wel belangrijk voor de oorlog die gevoerd wordt, omdat die twee met elkaar te maken hebben. Die vraagstukken rondom corruptie zijn natuurlijk ook belangrijk wanneer het gaat over misschien wel uiteindelijk lidmaatschap van de Europese Unie. Hè. Deze week riep bondskanselier van Duitsland Friedrich Merz op tot een versnelling van dat proces. Ja, wat zegt dat Merz zoiets de wereld inslingert? Ik hoorde gisteren op Radio 1 het iemand al een soort luchtballon noemen.
2: Het is in die zin belangrijk omdat, kijk, als de regeringsleider van Duitsland, hè, toch economisch gezien het belangrijkste lid van de Europese Unie dat zegt, dan is dat in ieder geval een teken van onze sympathie ligt daar. Daar moet iets aan gebeuren. Je ziet het ook in context met het feit dat er in Hongarije een regeringswissel heeft plaatsgevonden, waarbij het erop lijkt dat Hongarije niet meer gaat dwarsliggen bij het aangaan van formele onderhandelingen.
0: Nee, premier Orbán deed dat natuurlijk wel hiervoor.
2: Precies.
0: Ja.
2: Dus er komt nu ook meer ruimte om dat te doen. Tegelijkertijd, je noemde net dat iemand het een luchtballon had genoemd. Dat wil ik het zeker niet noemen, maar nee. Je moet je wel realiseren. Oekraïne is niet morgen lid van de Europese Unie.
0: Nee.
2: Dat is een proces dat gaat heel lang duren.
0: Ja.
2: En dat kun je ook zeggen op basis van verleden. Hè. Als je kijkt naar andere landen met een vergelijkbaar verleden als Oekraïne, dat zijn processen die hebben 10, 12, 13, 14, 15 jaar geduurd.
0: En over welke landen hebben we het dan?
2: Als je het hebt over Polen, Hongarije, tot aan Bulgarije. Allemaal landen met een communistisch verleden. Dat heeft heel lang geduurd,
0: ja.
2: Voordat dat een waar was.
0: Ja. Even voor de nuance, Friedrich Merz had het natuurlijk niet meteen over een volledige EU, een volledig lidmaatschap van de Europese Unie. Hij had het zogenaamd over een associate membership. Dat bestaat eigenlijk nog helemaal niet in de Europese Unie, maar hij dacht misschien kan dat werken voor Oekraïne. Hoe goed kan dat werken voor Oekraïne? Zelensky was niet bepaald enthousiast volgens mij.
2: Nee, omdat je... Kijk, Oekraïne ziet zichzelf als een Europees land.
0: Ja.
2: Zeker de huidige regering doet dat. En ziet lidmaatschap van de Europese Unie en de NAVO als de beste garantie voor Oekraïnes veiligheid. Maar ook voor een legitimering van, dat is onze rechtmatige plaats in Europa. Dus liever vandaag dan morgen. Tegelijkertijd denk ik dat het hele idee van creëer een tussenvorm van lidmaatschap als een opstapje naar lidmaatschap juist heel motiverend zou kunnen werken om ook alle processen die er toe moeten leiden dat je lid kunt worden door die daarmee te ondersteunen.
0: Ja.
2: Wat je heel goed zou kunnen voorstellen, er zijn onderwerpen waar Oekraïne al heel goed mee zou kunnen draaien in de Europese samenwerking. Onderdelen waar dat minder is. Nou weet je, laat Oekraïne op die onderdelen dan ook alvast maar volledig meedoen.
0: Wat voor onderdelen zou dat zijn, bijvoorbeeld?
2: Nou, eentje die bijvoorbeeld heel makkelijk zou kunnen gaan onderwijs, hoger onderwijs kunnen zijn. Je kunt ook al wel denken aan stukken van de interne markt. Maar Oekraïne volledig laten meepraten op het gebied van landbouwbeleid, terwijl daar nog grote uitdagingen liggen, om dat goed op elkaar af te stemmen, dat is een andere.
0: Maar dat betekent dat je echt maatwerk moet gaan leveren en gaat kijken van oké, waar kan Oekraïne wel van waarde zijn voor de Europese Unie en de Europese Unie voor Oekraïne, en waar nog niet? Waar moet dus nog aan gewerkt worden?
2: En dat vergt voor Europa een verandering van denken. Want het was altijd een alles of niets verhaal.
0: Ja, dat is het overigens nog steeds. Hè.
2: Dat is het formeel nog steeds. Klopt.
0: Ja. En als we het dan hebben over dat hele traject, want dat gaat dus nog wel even duren als we het hebben over dat volledige lidmaatschap. Waar ligt de hoogste prioriteit voor de Europese Unie? Wat moet Oekraïne echt gaan fixen de komende jaren?
2: Corruptie.
0: Ja, komen we weer bij corruptie uit.
2: Ja, dan komen we zeker bij corruptie uit. Dat is een heel belangrijk punt.
0: Ja.
2: Europa staat op open procedures, open normen. En dat is een heel belangrijk punt. Het is ook in de beeldvorming, denk ik, het belangrijkste punt. Dus daar ligt zeker een hele grote uitdaging.
0: Ja.
2: En dat heeft ermee te maken dat eigenlijk alles om open procedures draait, zodra je in Europa meedoet. Dus daarom is corruptie heel belangrijk. Ja. Maar ja, in de langere termijn, het klinkt misschien heel flauw van mij, maar de oorlog. Want ik denk dat zolang deze oorlog voortduurt, lidmaatschap van de Europese Unie in de volle vorm niet mogelijk is.
0: Nee.
2: Omdat de grenzen van Oekraïne dan onduidelijk zijn. En zolang je grenzen hebt, dan heb je dus een soort van schemergebied. Van is het nou Oekraïne of niet en wel. En dat is heel lastig als je wil meedoen in de Europese interne markt. Dan heb je dus kans dat er toch producten de Europese interne markt opkomen die eigenlijk daar niet op zouden mogen. Want ze komen niet uit Oekraïne, maar via schemergebied toch wel. Dat is één. Maar twee, lidmaatschap van de Europese Unie creëert ook een categorie mensen, burgers, met rechten in de hele Europese Unie. En als daar een schemergebied ontstaat, dan is niet eens duidelijk aan wie dat toekomt.
0: Ja. Ja, en daarnaast kan ik me ook nog voorstellen dat als je een land in oorlog bij je Europese Unie betrekt, bedoel, in Europa hebben we natuurlijk ook een soort verdrag met elkaar van als één wordt aangevallen, dan moeten we daarop reageren. Dat betekent dat de Europese Unie direct in oorlog is met Rusland.
2: Dat is de meest verregaande consequentie die je zou kunnen trekken. Maar er staat in de verdragen van de Europese Unie een equivalent van artikel 5 van het NAVO-verdrag. Dus ja.
0: Ja, ik las nog een interessante, want dat gaat hier eigenlijk ook een beetje over. In NRC stond deze week een interview met de Oekraïnse politicoloog Yevhen Libovitsky, moet goed uitspreken. En hij stelt dan, Oekraïne heeft de EU veel te bieden. Dit gaat niet om de graanschuur die bij de club wil. Wij zijn mensen met ervaring met het totalitarisme die een westers onderwijssysteem hebben doorlopen, waardoor we goed bepaalde problemen herkennen en met oplossingen kunnen komen. Maar we worden nog niet serieus genomen. Ben je het eens met die politicoloog?
2: Ik vind het een interessant argument. Laat ik het zo verwoorden. Ik denk dat het oprecht waar is. Hè. Oekraïne heeft een verleden waarin het te maken heeft gehad met totalitaire heerschappij. Is daar een enorm slachtoffer van geworden. En dat is een ervaring die wij in West-Europa onvoldoende op waarde schatten. Dus dat deel is zonder meer waar. Tegelijkertijd vind ik het ook een argument waar je van kunt zeggen dat het ook wel emblematisch is voor een bepaalde manier van denken die ik in Oekraïne zie, waarbij ik denk van, ik weet niet of ik dit helemaal vind rijmen met het zijn van een moderne liberale democratie. Omdat feitelijk de boodschap hier is, wij hebben totalitarisme meegemaakt. We hebben het overkomen En we kunnen jullie nu wat leren. Terwijl wij ook heel goed weten, en onze oosterburen, onze directe oosterburen, zijn daar natuurlijk het toonvoorbeeld van. Het overkomen van een totalitair verleden, dat is niet een proces dat klaar is. Dat is een doorlopend proces. En daar vraag ik me af of in Oekraïne dat besef wel voldoende is geland.
0: En bedoel je daarmee dan ook van ja, het is niet in één keer weg. Er zijn altijd nog sporen terug te vinden. Het is niet zo dat het soort van de een op de andere dag dat je een volwaardige 100% gezonde democratie bent?
2: Dat verhaal, maar ook gewoon dat totalitaire regime in Oekraïne, moeten we ons realiseren, dat heeft afhankelijk van waar je in Oekraïne bent. Mm-hmm. Want in West-Oekraïne is dat korter geweest dan bijvoorbeeld in Kiev. Dat is er 70 jaar geweest.
0: Ja, dat laat sporen na.
2: Dat laat sporen na in mentaliteit. Het laat sporen na in wetgeving en ook in precedenten. En een heel mooi voorbeeld daarvan is, Oekraïne wordt nu geconfronteerd met een dreiging vanuit Rusland. En die dreiging is reëel. Mm-hmm. Maar hoe wordt daar dan op gereageerd? Nou, in 2015 bijvoorbeeld kwam er wetgeving, een viertal wetten die door mij en door collega-historici geschiedeniswetten worden gedaan. En wat die wetten eigenlijk doen, die leggen een beeld vast van de geschiedenis, waar je, ik denk als historici, kun je daar best vragen bij stellen bij de waarachtigheid van dat beeld. Dat is één. Maar het beeld daarbij is, Oekraïne is een slachtoffer geweest van een geschiedenis van totalitarisme. Dat is ons opgelegd van buiten. En we hebben ook nog Oekraïners gehad die zich daar in positieve zin hebben onderscheiden en voor de onafhankelijkheid van Oekraïne hebben gevecht. En we leggen nu deze visie op bij wet aan de samenleving.
0: Ja.
2: Trek je de legitimiteit van die strijd in twijfel? En er zijn best wel redenen waarom je dat bij sommige van die strijders zou kunnen doen. Hè, dan doe je iets, een illegale daad.
0: Ja, ja.
2: En dat is natuurlijk een reflex waarvan je kunt zeggen, waarom zou je het als gezonde democratie de geschiedenis willen reguleren?
0: Ja. Vond een fijn gesprek, Nicolaas. Dankjewel. Nicolaas Kraf van Ermon Eiland, een Oekraïne-kenner, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En voor nu het NOS Radio 1 Journaal. Fijne vrijdag.
1: NPO Radio 1. 6 uur.
4: Astrid Kersenboom.
1: Het NOS Radio 1 Journaal.
5: Goedemorgen, het is vrijdag 22 mei. De activisten van de flotilla zijn op weg naar huis en dat ging via Turkije. En ook vannacht was er niet genoeg plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
6: Asielzoekers, voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel, zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A in Hunze, waar Gieten onder valt, heeft een sporthal beschikbaar gesteld met plek voor 100 mensen. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn met twee bussen daar naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. Asielminister Van den Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op het matje roepen, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden, maar Van den Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. Özel spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Zijn partij

0: van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. Özal spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Zijn partijgenoot İmamoğlu werd vorig jaar afgezet als burgemeester van Istanbul en zit sindsdien in de gevangenis. Hij leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. En het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: De activisten van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen in Turkije. De flotilla-activisten werden door Israël van boord gehaald en afgevoerd naar een Israëlische haven. En gisteren mochten ze dus weer naar huis. Correspondent Gusje Ertstin ving ze op het vliegveld in Istanbul. Ze sprak met BNN-VARA-journalist Gijs Sanders.
3: Gijs, je bent net terug. Hoe voel je je?
4: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije opkomen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard.
3: Wat heb je daar allemaal gezien?
4: Het heftigste wat ik heb gezien was eigenlijk nadat toen we in de haven waren, voordat we die migratieroute doorgingen. Daar zijn Jansen bruut mishandeld. We hoorden krijsen over het Israëlische volkslied heen. Ik zag iemand die een mes tegen zijn keel aankreeg, steeds opnieuw, en ze stopte net voor zijn hals. Verder zijn, daar heb ik gehoord, nog een hele hoop andere afschuwelijke dingen gebeurd die nog niet bevestigd zijn, of van wie ik heb gehoord dat bij wie er precies is gebeurd, maar fijn.
3: Heb jij de andere Nederlanders gesproken?
4: Ja, kort. Die lijken ook vergeleken met heel veel anderen. Oké, ja, we zien nu weer heel veel ambulances langslopen. Dat is ook voorzichtig. Langzij. Ja, het enige wat mij optimistisch hield is dat ik wist dat ik door mijn achtergrond en mijn huidskleur snel vrij zou zijn. De gedachte dat er op die plek, ook Palestijnen, in de meest afschuwelijke, veel ergere omstandigheden vastgehouden worden met helemaal geen perspectief op vrijlating. Dat is afschuwelijk.
3: Ik hoorde net dat ze jullie spullen hebben ingenomen, hè? Wetende wat er gaat gebeuren, waarom dan toch gaan?
4: Omdat ik het... De flotilla is altijd is de vorige keren ook veel besproken geweest in de media en het Nederlandse publieke debat. En ik vond het heel belangrijk om daar als Nederlandse onafhankelijk journalist helemaal bij te zijn, denk ik inderdaad.
3: Terwijl je weet wat er gaat gebeuren?
4: We wisten dat de kans groot was. Maar er was ook niet voor niets. Was een zo groot mogelijk de grootste flotilla ooit georganiseerd. Met daadwerkelijk het doel om wel die zeeblokkade te doen bereiken. Maar dat die kans groot was, dat is.
2: En ook cameraman Diederik Groenewoud zegt dat hij blij is om naar huis te gaan.
5: Vooral opluchting. In de zin van, we zijn praktisch 50 uur bezig geweest na de interceptie, denk ik ongeveer, tot hier. Misschien iets langer. Dus het is opluchting in de zin van dat we er zelf enigszins ongeschonden vanaf zijn gekomen. Anderzijds ook wel geschokt door wat we hebben meegemaakt en hebben gezien om ons heen. En ook zelf hebben ervaren. En dat in het achterhoofd houdende, en dat klinkt een beetje als een mediapraatje, maar dat is wel dat je ook wel merkt van, we hebben slechts 50 uur meegemaakt, laat staan als je daar je leven lang mee te maken hebt. Dus dat dreunt wat door. En het is denk ik ook wel, wat we zelf hebben ervaren is heftig, maar het is ook wat je om je heen hoort. Het geschreeuw, je ziet letterlijk hoe mensen worden mishandeld. Maar het gaat verder dan dat hoor, dus het is niet een pak slaag. We hebben echt alles gezien.
3: Hey, en we hebben dit soort verhalen natuurlijk vaker gezien, hè? Dat mensen die er naartoe willen, die worden dan tegengehouden. Jullie...

0: Als makers weten dat dit ging gebeuren. Wat zeggen die mensen dan dat mensen het zien? Is het niet eerder symbolisch? Wat zeggen ze tegen jullie?
1: Nou, dan zeggen ze deels ook ja, klopt. Het is ook misschien wel symbolisch. En wat is daar mis mee om iets symbolisch te doen? Uiteindelijk gaat het denk ik meer om dat ze zeggen van... je moet iets in beweging zetten, op wat voor manier dan ook. Wil je verandering kunnen creëren? En nou ja, je kan het hier misschien om je heen zien. Hier is volgens mij wat verandering aan het plaatsvinden op de airport hier bij Turkije. Maar dus dat is, ja, symbolisch kan het ook zeker zijn. Dus dat hebben ze ook zeker zo beantwoord dat dat kan, ja. Dat is denk ik de enige reden dat ik het maak. Omdat ik van binnenuit wil laten zien... Dat probeer je natuurlijk altijd, van binnenuit iets te laten zien wat er gaande is. En dan hoop je dat daar iets mee gedaan wordt. Dus ergens vind ik het belangrijk dat het gebeurt. Dus dat is de reden dat ik hier ben eigenlijk, ja. Dus dat is wat ik daarvan vind, ja.
0: En, maar denk jij dat zoiets, hè? Je zegt het net al, het is een beetje natuurlijk symbolisch, dat effect heeft?
1: Altijd. Denk ik altijd. Denk altijd als je dingen in beweging zet, dat er iets gaat veranderen. Als je niks doet, gebeurt er niks. Dus in die zin geloof ik dat zeker, ja, ja. Maar goed, ik ben geen activist, ik ben maker, maar ik geloof wel daarin. Je moet iets ondernemen, wil je verandering teweeg brengen. Dus ja, ja.
2: Zei cameraman Diederik Groenewoud tegen Turkije-correspondent Kusya Erzettin.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het is 6:08. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over 2 demonstraties. Eentje in Den Bosch tegen AZC's en eentje in Utrecht voor de komst van asielzoekers. Verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant zag dat het protest in Den Bosch rustig verliep op een klein incident na.
4: Toen er op een gegeven moment 5 mensen met Iraanse vlaggen verschenen. Toen werden wat demonstranten boos, want die dachten dat het mensen waren die op hetzelfde moment in het centrum van Den Bosch aan het demonstreren waren, waar een pro-Palestijnse demonstratie was. Maar het bleken Iraniërs te zijn die daar juist waren om hun steun eigenlijk te betuigen, hun dank te uiten naar Geert Wilders toe, die net als zij tegen het verschrikkelijke regime in Iran strijdt.
2: Verslaggever van RTV Utrecht, Hanna Kameraad, was op het Jaarbeursplein in Utrecht. Een paar duizend mensen verzamelden zich daar en liepen in een solidariteitsmars.
5: Ik heb vooral ook gehoord mensen die erg zijn geschrokken de afgelopen weken van het geweld. Bijvoorbeeld in IJsselstein, in Loosdrecht, maar ook in Apeldoorn. En dat eigenlijk voor hun echt het moment was om ook een tegengeluid te willen laten horen.
2: Vanaf 2027 moet het mogelijk worden om het salaris van je collega's in te kunnen zien. Dat is de uitvoering van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. In Noorwegen gaan ze een stap verder. Daar kun je de belastingaangiftes van iedereen inzien, vertelt Linde Eikelenboom in Met het oog op morgen. Zij is accountant in Oslo.
6: Dat wordt online gepubliceerd, dus de kranten die publiceren dat dan ook. En dan kun je heel mooi dat navragen per postcode, maar ook per persoon. En dat is een bepaalde periode, kun je iedereen opvragen. En daarna is het alleen nog maar beperkt tot bijvoorbeeld de bovenste 20.
2: Maar het heeft ook nadelen, zei Eikelenboom.
6: Het heeft wel bijgedragen dat er een aantal risico's aan verbonden zijn, omdat het zo lang openbaar is. Dus in bepaalde wijken hebben ze echt gezien, mensen waarvan men niet wist dat die zo rijk waren, dat die opeens te maken kregen met diefstal en inbraak. En je krijgt natuurlijk het... Een beetje het gevoel van jaloezie, hè? Oh, die verdient zoveel.
2: In Nieuwsuur ging het over de ontdekking van het skelet van de Franse musketier D'Artagnan. Zijn botten werden eerder dit jaar gevonden onder de vloer van de Petrus- en Pauluskerk in de gemeente Maastricht. Wim Dijkman, gepensioneerd archeoloog, deed die vondst. Maar Dijkman had geen toestemming om in de kerk te mogen graven en hij heeft geen archeologisch certificaat.
7: Het gaat om diefstal, CQ, verduistering. En als ik u zeg waar het om gaat, dat zijn een paar botjes.
2: De gepensioneerde archeoloog liet een bot en tanden op eigen houtje testen in een lab in München. Ook heeft Dijkman niet meteen bij de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed gemeld dat hij de vondst had gedaan. Omdat hij de erkenning wilde voor de opgraving.
7: Ik ben 40 jaar lang, heb ik altijd bazen en chefs gehad. Mm-hmm. Op het moment dat er iets werd gevonden waar ik verantwoordelijk voor was, dan word je dus terzijde geschoven. Hè? Want de kans is groot dat het succesvol is waar je mee bezig bent. Hè? Dan wil je ook inderdaad de credits krijgen.
2: Het OM laat weten dat Wim Dijkman nog altijd verdachte is in het strafrechtelijk onderzoek naar het mogelijk overtreden van de erfgoedwet.

0: Simple Minds, Alive and Kicking. Nederland werkt aan een betere beveiliging tegen drones, schrijft het AD deze ochtend.
1: Tientallen bedrijven hebben de afgelopen weken in Marknesse getest of ze aan strenge militaire eisen kunnen voldoen. Zij mochten aan de NAVO demonstreren hoe ze met gevoelige radars en camera's vliegende indringers kunnen volgen om ze onschadelijk te maken. Ik heb systemen gezien die bijna klaar of operationeel kunnen zijn, zegt de NAVO-directeur voor counter-drone systemen tegen de krant. Nederland heeft 2,5 miljard euro uitgetrokken om extra te investeren in de dronesystemen. Maar wie de spullen moet gaan leveren, dat is volgens het AD nog niet besloten. Het kabinet moet volgens ondernemersorganisatie VNO-NCW de plannen rond de AOW volledig intrekken. Dat zegt de nieuwe voorzitter in een interview met de Telegraaf. De bezuinigingen rond de WW en WIA moeten volgens hem in de ijskast worden gezet. En eerst moet het kabinet tot een akkoord komen met werkgevers en vakbonden. Wel denkt hij dat het nodig is om te snijden in sociale zekerheid, omdat de overheidsuitgaven maar blijven groeien. Maandag verloopt het ultimatum van 3 vakbonden tegen de bezuinigingen. Als die niet van tafel gaan, volgen er acties. Een oud-locatiemanager van het aanmeldcentrum in Ter Apel ziet in NRC dat er sinds zijn vertrek 2 jaar geleden nog niets is veranderd. Johan Velkers, zo heet hij, stapte in 2024 op omdat hij het niet verantwoord vond om meer dan 2000 mensen op te vangen. Dat is gewoon onveilig, zegt hij tegen de krant. Nou, inmiddels wordt dat aantal dagelijks gehaald. Volgens Velkers verblijven er idealiter 1750 mensen in Ter Apel, omdat je anders moet puzzelen met mensen en bedden. De oud-manager vindt dat gemeenten hun verantwoordelijkheden moeten nemen en zich moeten houden aan de spreidingswet, zegt hij tegen NRC. De klimaatcrisis is volgens Trouw ook schadelijk voor de volksgezondheid. Gezondheidsinstanties zeggen dat de toenemende hitte en extremer weer de kans op hittesterfte, huidkanker, infectieziekten, allergieën en longproblemen verhogen. Met het huidige beleid is de bevolking onvoldoende beschermd, stellen de Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad. Volgens de raden lopen vooral mensen die buiten werken extra risico's. Er moeten regels komen over bij welke temperaturen mensen nog buiten mogen werken, bijvoorbeeld, zegt de voorzitter van de Gezondheidsraad tegen Trouw.
2: NPO Radio 1. Dit is tot 9:30.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: 33 jaar was de show op de Amerikaanse televisie en afgelopen nacht kwam er een einde aan. The Late Show van Stephen Colbert. CBS, de zender die het uitzond, is ermee gestopt. Volgens Colbert en veel van zijn fans zijn de eigenaren van het mediabedrijf achter CBS bezweken onder de druk van president Trump. De presentator geldt als een fervent Trump-criticus. Correspondent Sjoerd en Daas sprak vooraf een aantal fans van Colbert in New York.
4: De spotjes knipperen nog hier op Broadway. De Late Show staat er in grote rode letters. En Colbert hangt daarboven op het pand hier. Het Ed Sullivan Theater. 33 jaar lang thuis voor de Late Show. Tot vanavond dus. De deuren zijn inmiddels gesloten. Er hangen hier bloemen ook achter de ramen. Mensen zijn toch aan het rouwen, tegelijkertijd aan het vieren dat dit instituut, want zo zien ze het, heeft bestaan.
5: We were just there tonight.
4: How was it?
5: Oh, it was amazing. It was amazing. And it was emotional. And it was, oh, it was definitely a party.
4: Ze zeggen, we zijn hier urenlang binnen geweest. Het was een feest daar binnen. Het was absoluut geen rouwen. Het was een feestje om daar nog bij te kunnen zijn.
6: So, yeah, it was very long. It was great. It was great. We
4: hebben de foto gemaakt hier onder het logo van de Late Show. Laatste kans om dit nog te zien. I see you're wearing a t-shirt, the last show. Thanks, Steven.
6: We waited for 3 days to get in, but never got in.
4: 3 days here at Broadway?
6: Yes.
4: Ja, deze mensen zijn speciaal uit Chicago deze kant op gekomen. Ze zeggen, we hebben 3 dagen lang elke dag in de rij gestaan hier. In de hoop dat we naar binnen zouden kunnen voor die laatste show. Hij zegt, wij waren bij de laatste show van David Letterman. Wilden nu ook bij die laatste van Stephen Colbert zijn. Maar dat is hun dus niet gegeven.
6: 8 hours or so a day. Yes.
7: Without any results.
8: No results. But, you know, we made a lot of friends.
7: But no more options to do it again.
8: No.
9: What does that mean?
8: I've been watching it for 30 years, ever since Letterman.
6: I mean, it's really sad because... It's
10: heel treurig, zegt deze fan. Het ging allemaal niet om de financiën. Zijn show scoorde goed. Het ging echt om sta je aan de goede of juist de verkeerde kant van de politiek.
6: On the right side of the political.
10: Terug naar de dames die wel hebben kunnen kijken naar Paul McCartney, een van de gasten, maar dus met name ook naar Stephen Colbert in zijn laatste show.
11: Kind person, funny, sharp, intelligent, well-spoken.
10: Het is zo'n aardige man, zegt deze fan. Grappig, intelligent, welbespraakt. Die hebben we nodig en dat zal ik missen.
11: Een
10: hele prominente Trump-criticus verdwijnt. Wat zij in elk geval zeggen is dat er nog genoeg andere critici op televisie, stand-up comedians, talkshow hosts over zijn om Trump het leven zuur te maken.
7: You're not afraid that they may disappear as well?
11: No, I don't think so. I mean, they say it was like trying to appease Trump.
10: Colbert is een zondebok geworden, zegt deze fan. Er moest een voorbeeld gesteld worden. De eigenaar van het bedrijf waar die Late Show onder valt, heeft er alles aan gedaan om het Trump naar de zin te maken. Maar zo zegt ze ook, Trump stopt er snel mee en laten we voor Colbert dan gaan in 2028.
11: Trump will be gone soon. Colbert 2028.
7: Yeah,
11: there we go.
7: All right, thank you so much.
10: Ja, want dan zijn er natuurlijk weer normaal gesproken in elk geval presidentsverkiezingen.
0: Fans van Stephen Colbert in een bijdrage van Sjoerd en Daas. FC Utrecht versloeg gisteravond Heerenveen met 3-2 in de Galgenwaard in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. En dus zag commentator Mark Loostra...
12: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind. In de eerste helft was het twee keer aan keeper Barkas te danken dat Heerenveen niet op voorsprong kwam. En was het 0-0, maar in de tweede helft ging het vanaf Akit los. In de eerste minuut Stepanov met de openingstreffer. En toen Vente heel mooi de 1-1 maakte, dachten we, nou, nu gaan we ervoor zitten voor een echte wedstrijd. Maar dat was het moment voor Utrecht om gas te geven. Twee doelpunten in een paar minuten tijd maakte er een 3-1 tussenstand van. Waarna het een kwartier voor het einde nog spannend werd door de 3-2. De Trensko had de 3-3 op zijn schoen. Maar hij schoot vanaf de penaltystip. Niet omdat het een penalty was, maar een bal uit de stuit naast het Utrechtdoel. En ze hebben het uiteindelijk volgehouden, die van Ron Jans. Die nog één keer mag op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
0: Voor een plek in de tweede ronde van de Conference League. Trainer Robin Veldman van Heerenveen had ondanks het verlies toch genoten van de tweede helft.
13: Wel, kijk, wij voetballen natuurlijk ook voor de mensen. En enerzijds wil je dat gecontroleerd doen, wil je mooie aanvallen. En dan die laatste 20 minuten waar het op emotie gaat. Ja, als je het stadion dan hoort kolken, zowel uit als thuis, of thuis als uit. Uiteindelijk voetballen we ook daarvoor. Hè. Dus ik denk dat, bij mij doet hij even pijn. Maar ik denk wel dat het voor iedereen een geweldige voetbalavond is geweest.
0: Trainer Ron Jans van het winnende Utrecht heeft met spanning langs de lijn gestaan.
14: Het was echt billen knijpen. Vrije trap die wat ongelukkig of gelukkig voor hun invliegt. En het werd weer helemaal een wedstrijd, want het leek gebeurd. En dat dachten ze misschien in het veld ook.
15: Je zit nog niet in de genietmodus, heb ik in de gaten.
14: Nee, ik zit nog wel een beetje onder de spanning. Want we hadden ook vlak voor rust een wisselmoment. Die was weg. Dus we konden niet meer wisselen. En het was hartstikke spannend. Dus dat zit er nog wel even in.
15: Nog eentje.
14: Nog eentje. Ja, dat zie ik wel eruit.
0: Eerder op de avond won Ajax van FC Groningen met 2-0... en plaatste zich daarmee dus ook voor die finale. Aanvaller Berghuis is blij dat de ploeg zich niet te veel heeft laten afleiden.
16: Ja, dat is natuurlijk het gevaar als je te veel gaat nadenken over consequenties, gevolgen. Terwijl je moet eigenlijk gewoon houden bij wat je moet doen en je taak. De afspraken die je maakt en ja, niet te veel laten afleiden door de situatie, hoe moeilijk dat ook is natuurlijk. Dit is natuurlijk ook weer één wedstrijd en dan is het weer zondag om aan ons te bewijzen dat we hetzelfde hebben. En dat jij dan dezelfde vraag weer aan mij stelt in plaats van een andere. Want dat kan ook zomaar, hè?
14: Ja, dat kan zeker. Jullie zijn zo wisselvallig als het weer. Nou, deze week toevallig niet, maar ja, nee, dat is het grote probleem natuurlijk dit seizoen.
16: Of jij hebt gewoon een hele makkelijke baan, dat kan ook.
14: Dat ik altijd maar een beetje kan afzeiken.
16: Ja, achteraf, ja. Dus dat is aan ons om te...
14: Achteraf hebben we altijd gelijk, hè?
16: Zo is het, zo is het.
14: Maar... Nee, maar toch, hè, maar toch.
16: Je hebt gelijk, we hebben goed gespeeld. Bouwman was ook goed achterin met passes die door de linies heen spelen. Gewoon hard inspelen. Daar hadden we ook heel veel profijt van. Dus het zag er goed uit. Maar dat zegt niks over zondag, dus op naar zondag.
0: Zij Steven Berghuis tegen verslaggever Jeroen Guter. Zondag dus die finale van de playoffs tussen Ajax en FC Utrecht om een Conference League ticket. Het is 6:54. Het wordt een heerlijk Pinksterweekend qua weer. En daar passen Latijns-Amerikaanse klanken bij. Carol G met Siantes, Tio Biede, Conocido.
9: Que lo que estamos a rular y empezó el verano.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: In het eerste kwartaal van dit jaar is het aantal mensen dat het vliegtuig nam voor het eerst sinds de coronapandemie afgenomen. De afname werd volgens het CBS met name veroorzaakt door annuleringen door het winterse weer. Ook speelden de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten een rol. Ook vannacht was er niet genoeg plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ongeveer 100 mensen zijn opgevangen in het Drentse dorp Gieten. Ze konden terecht in een sporthal waar tijdelijk bedden neer zijn gezet. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. Schoolmedewerkers zeggen zich onveilig te voelen. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee een paar graden koeler.
1: Venezuela laat 300 gevangenen vrij. Is dat een goed teken? Zo onze correspondent.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Opa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: De Venezolaanse overheid heeft vrijlating van 300 politieke gevangenen beloofd. De vrijlating komt op een gevoelig moment nadat bekend werd dat een man van 50 in gevangenschap was overleden. Volgens de voorzitter van het Venezolaanse parlement worden nu gevangenen vrijgelaten die wel degelijk strafbare feiten hebben gepleegd.
4: Algunas incursas en hechos en delitos demostrados.
3: Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna vertelt wat er met die man van 50 is gebeurd.
5: Ja, het is een vrij dramatisch verhaal. Die man die zat vast op verdenking van terrorisme. Dat is een stempel die je al heel snel krijgt in Venezuela als je bijvoorbeeld ook mee hebt gedaan aan een demonstratie. Zijn moeder van 80 was al een jaar naar hem op zoek. Ze wisten niet in welke gevangenis hij zat. En afgelopen week is bekendgemaakt dat hij is overleden, maar ook al een jaar geleden. Nou, dat veroorzaakte heel veel commotie, ook bij zijn moeder. En ja, zij is uiteindelijk ook overleden, een paar dagen geleden. En dat veroorzaakte dus ook weer een heel toestand in Venezuela. Dat, ja, nadat ze dus gehoord had dat haar zoon een jaar daarvoor was overleden, dat zij dus eigenlijk, ja, zegt ze in Venezuela, misschien wel van verdriet ook is overleden.
3: De overheid laat nu dus gevangenen vrij, maar zegt wel dat dat erbij zitten die echt strafbare feiten hebben gepleegd, toch vrijlaten. Hoe zit dat?
5: Ja, nou, dat heeft dus ook weer te maken met die terrorismewet, hè, wat ik al eerder zei. Mensen die zijn opgepakt tijdens demonstraties na de verkiezingen en kregen een veroordeling voor terrorisme. Maar tegelijkertijd is er dus ook een amnestiewet is aangenomen onlangs. Dus daar worden dus ook mensen vrijgelaten vanwege die wet. Wat de voorzitter van het parlement zei, die zei van, nou, er zitten wel degelijk mensen bij die bijvoorbeeld ook een aanslag wilden plegen, maar ze worden toch vrijgelaten omdat ze bijvoorbeeld of ziek zijn of op bejaarde leeftijd zijn. Maar er zitten bijvoorbeeld ook zwangere vrouwen bij. En er is nu toegezegd dat zij de komende dagen worden vrijgelaten. Wat als eerste is gebeurd, is dat er 3 oud politieagenten zijn vrijgelaten die al 24 jaar vastzaten vanaf 2002 voor een samenzwering waar zij betrokken bij zouden zijn tegen de toenmalige president Hugo Chavez. Die zijn nu al vrijgelaten. En het is afwachten of dus de komende dagen, zoals beloofd is, er dus nog 300 mensen worden vrijgelaten.
3: Maar waarom op dit moment vanwege dan die onrust?
5: Nou, afgelopen weekend was er dus behoorlijk wat onrust, inderdaad. Ook vanwege dat het maar niet snel genoeg ging met het vrijlating van deze gevangenen, die wat is beloofd was. Maar er is natuurlijk ook de Amerikaanse druk. Sinds de invasie van begin dit jaar en nadat Maduro is ontvoerd, zit er de interim-president, Delcy Rodriguez. Zij was de vice-president onder Maduro. En daar met haar doet de Amerikaanse regering nu zaken. En dat gaat wat de Amerikanen betreft heel goed, want zij doet eigenlijk precies wat Trump wil. En daarnaast heeft Amerika dus ook toegang tot de olie van Venezuela. En daar was het ze natuurlijk ook om te doen. Dus het wordt wel degelijk onder druk van de Verenigde Staten nu gedaan, deze vrijlating.
3: En hoe is wat dat betreft de situatie nu in Venezuela?
5: Ja, wat ik hoor van de mensen, dat ze zeggen van ja, het is wat, zeker wat rustiger, ook op straat. He, we hadden natuurlijk veel berichten gehoord over die zogeheten collectivos die de straten onveilig maakten. Dat zijn gewapende straatbendes die dan in opdracht van de regering terreur plegen. Dat is een stuk minder nu, hoor ik van de mensen. Tegelijkertijd, ja, vrije verkiezingen zijn er nog niet. He, dat is wat de mensen echt heel graag willen. Zij willen zelf bepalen op wie ze kunnen stemmen, wie daar aan de macht is. En tot nu toe is dat, ja, nog, het is beloofd, maar het is er nog steeds niet. En zij willen dan ook heel graag dat de oppositie mee kan doen. De oppositieleider van Venezuela, de bekende Maria Corina Machado, die is nog steeds niet terug in Venezuela. Dat wil zij heel graag. Maar ja, wat de Amerikanen betreft, voor hun is het ook heel gunstig dat het nu rustig is in Venezuela. En dat zij zaken kunnen doen met het regime wat er dus nu zit. Op het moment dat de oppositieleidster terugkeert, kan het voor heel veel onrust zorgen. Omdat ja, heel veel Venezolanen haar echt als hun leider zien. Dus ja, vrijheid, er worden mensen vrijgelaten. Maar echte vrijheid is er nog steeds niet. Dat is er pas als er eerlijke verkiezingen zijn, wat veel mensen betreft.
3: Zijn correspondent Nina Jurna.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
6: Mail naar r1jn@nos.nl.
0: Of spreek een bericht in via de gratis NPO-luister-app.
3: In het Zweedse Helsingborg zijn de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar. En vandaag schuift ook de Amerikaanse minister Rubio aan. Na een jaar van dreigementen en verwijten van de Amerikaanse kant aan het adres van de NAVO is het de vraag hoe vriendelijk de sfeer vandaag zal zijn tussen de bondgenoten. Correspondent Chris Ostendorf sprak in Helsingborg met minister Berendsen van Buitenlandse Zaken over wat er op het spel staat op deze NAVO-bijeenkomst.
7: Amerika is een belangrijk partner in ons bondgenootschap. En het bondgenootschap, ja, dat beveiligt ons. Dat is echt onze garantie op veiligheid. Er zijn natuurlijk zorgen aan de Amerikaanse kant over hoeveel Europese bondgenoten in het bondgenootschap doen. Daar werken we heel hard aan. We bespreken die zorgen graag. Maar dus ook belangrijk dat iedereen er is en dat we met elkaar het gesprek kunnen voeren.
8: Voelt u ook de druk van de Amerikanen aan Europa om echt te leveren en die belofte van 3,5% defensieuitgaven ook echt waar te maken, bijna zwart op wit?
7: Nou, we voelen die druk, maar ik denk dat die druk niet per se veroorzaakt wordt door de VS, maar ook gewoon omdat wij zelf meer verantwoordelijkheid willen dragen over onze eigen veiligheid. Als je ziet hoezeer wij afhankelijk zijn voor onze veiligheid van de Amerikanen, dat is iets wat wij niet kunnen accepteren. Dus daar werken we ook hard aan.
8: Doen de Europese landen wel genoeg op dit moment?
7: Ik denk dat er enorme stappen gezet worden. In defensieinvesteringen, in meer samenwerking. We praten de komende dagen ook richting de top van Ankara over hoe zorg nou voor dat bepaalde zaken die de Amerikanen nu doen, dat wij die in Europa ook kunnen overnemen, met name de beveiliging van ons eigen continent. Dus we doen heel veel, er kan nog meer, maar dat moet wel in goede afstemming met elkaar.
8: Zijn ook landen die achterblijven? Krijgen die van Amerika extra druk te verduren?
7: Nou, op dit moment zien we dat qua defensieuitgaven iedereen de goede kant op gaat. De een gaat sneller dan de ander. Maar dat is natuurlijk wel onderdeel van de gesprekken die we voeren.
8: Gevolg is wel een steeds sterker wordende Europese tak van de NAVO. Is het ook de bedoeling dat die Europese tak van de NAVO heel zelfstandig zal moeten kunnen opereren in de toekomst?
7: Dat is onderdeel van de gesprekken op dit moment op welke vorm dat moet krijgen. Maar we moeten veel meer doen. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over onze eigen veiligheid. En over onze eigen veiligheid wil je niet afhankelijk zijn van anderen. De NAVO garandeert die veiligheid. Daar hebben de Amerikanen hard in nodig. Maar wij kunnen veel meer zelf doen. En dat zijn we nu aan het doen.
8: Investeren Europese landen ook zoveel in die Europese tak van de NAVO uit angst dat wellicht Trump zijn dreigementen waarmaakt en ooit uit die NAVO stapt?
7: Nou, ik zie het vooral als meer verantwoordelijkheid nemen over onze eigen veiligheid. En daarmee ook beantwoorden de zorgen van de Amerikanen. Maar ik denk dat ze daar ook echt een terecht punt hebben. Dat heeft niet alleen Trump, dat heeft ook al daarvoor. Obama bijvoorbeeld heeft dat ook al eerder aangegeven, misschien op een andere toon. Maar met dezelfde boodschap dat de Europeanen veel meer moeten doen, veel meer moeten investeren in de eigen veiligheid. En daar zijn we het helemaal mee eens.
8: Ligt er een plan B voor het geval Trump daadwerkelijk wel uit die NAVO gaat?
7: Plan A is plan B en plan C, namelijk fors investeren in de Europese defensie en binnen de NAVO onze kracht versterken. Dat is waar we nu aan werken. En daar geloof ik ook in. Want ja, dat betekent dat we ook als Europa meer verantwoordelijkheid kunnen dragen over onze eigen veiligheid.
8: Maar u gaat dus niet in op zo'n plan B. Eerst er een soort taboe binnen de NAVO om te praten over echt zo'n scenario waarin toch de Amerikanen weggaan en Europa op zichzelf aangewezen. Is er een taboe doel op dat onderwerp?
7: Nee, maar kijk, ten eerste in ieder scenario zullen wij fors meer moeten investeren in onze eigen defensie, zodat we onszelf kunnen verdedigen. Dan maakt het niet uit in welk scenario je zit. En ten tweede, kijk, ook onderwerp van gesprek is, het is niet zo dat wij alleen profiteren van de VS. Ook andersom, als je kijkt naar de logistieke bewegingen richting het Midden-Oosten, richting Noord-Afrika, dat zijn zaken die ook de vele duizenden militairen die gewoon ook nog steeds op Europese bodem zijn. Amerika heeft ook veel profijt van het bondgenootschap en daar moeten we ook goed het gesprek over voeren.
3: Zijn minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Werkloze jongeren zijn niets meer dan kakkerlakken en parasieten. Die opmerking van een hoge rechter in India schiet jongeren in dat land in het verkeerde keelgat. Ze hebben er een geuzennaam van gemaakt. Hebben nu de kakkerlakkenpartij opgericht met een eigen volkslied. Maar die kakker.

0: Ik ben ook een kakkerlak, zingen ze hier. India-correspondent Davy Boerema. Davy, wat is het voor een partij?
1: Ja, nou, heel ludiek. Dat hoor je ook wel in het liedje. Zo is het begonnen in ieder geval. Omdat die rechter van het Indiase Hoge Hof zei dat jongeren die geen baan kunnen krijgen een soort kakkerlakken van de bevolking zijn, van de samenleving zijn. En de net afgestudeerde Abhijit Dibke, een communicatie-expert, die zei, vroeg zich hardop af, wat als deze kakkerlakken nou eens samenkomen om een vuist te maken? En hij heeft daardoor de partij opgericht, een X-account opgericht, een profiel opgericht. En binnen hele korte tijd, minder dan een week geloof ik, hebben ze 13 miljoen volgers en hebben ze meer dan 600.000 aanmeldingen om ook echt lid te worden van die partij. En niet alleen offline is het, of online is het sterk, ook offline, want jongeren in India gaan nu momenteel allerlei dingen doen als een soort van protest in kakkerlakkostuum. Dus bijvoorbeeld in Delhi hebben ze de Yamuna-rivier opgeruimd in dat kostuum.
0: Het begon dus eigenlijk ludiek, maar moeten we het inmiddels serieus nemen dan?
1: Nou, het gaat wel aardig viraal. Iedereen heeft het erover. Het is er overal. En jongeren pakken dit echt op als een manier van onvrede te laten zien. En deze net afgestuurde jonge man is niet zomaar iemand. Het is ook iemand die al eerder zich in heeft gezet voor een oppositiepartij, voor de AAP. Dat is een partij dat gewoon een legitieme partij is en een alternatief biedt binnen het spectrum van politieke partijen in India, wat toch wel een beetje richting de BJP gaat, regeringspartij en de Congresspartij als eeuwige oppositiepartij. En hij weet dus heel goed hoe hij zich daartussen moet verhouden. Dus hij heeft best wel wat ervaring. En de andere is dat hij dingen doet die in lijn liggen met wat we eerder hebben gezien tijdens de Gen Z-bewegingen in landen als Bangladesh en Nepal, die dus eigenlijk uiteindelijk de regering omverwierpen. Hij heeft bijvoorbeeld een puntenlijst waarop hij zegt van we willen dit bereiken. Eén daarvan is dat oud-rechters niet meer nadat ze hun carrière stoppen, dat ze een politieke zetel mogen opnemen. En hij wil dat India schoner wordt. En allemaal dat soort dingen. Echt een puntenlijst van dit willen we bereiken. En de vraag op het moment van die Gen Z-bewegingen in Bangladesh en Nepal was een beetje, gaat dit ook in India gebeuren? En het lijkt nu dat dit het moment is waarop daar in India toch wel een soort van behoefte aan is.
0: Dus maakt de regering zich zorgen?
1: Ja, het is geen officieel statement geweest van Modi. Die heeft er helemaal niks over gezegd. Maar wat ze hebben gedaan, het X-account, het platform dat dus binnen een week 13 miljoen volgers kreeg. En om even dat in perspectief te zetten, de BJP zelf, de regeringspartij, die heeft er 8,8 miljoen, geloof ik, op het moment. Dat is een partij die al heel lang sociaal op sociale media actief is. En om maar even aan te geven hoe snel dat is gegaan. En zij zien dat dus wel als een vorm van een bedreiging. En die dat profiel is dus nu offline gehaald op last van de overheid. Want dan moet je weten dat de Indiase regering daar al jarenlang mee bezig is om wetgeving te creëren die dat makkelijker moet maken. En dit is dan zo'n moment waarop ze zeggen, en nu willen we graag dat X dat verwijdert. En dat doet X dat ook.
0: En dat zegt dus heel veel.
1: Ja, dat klopt, want de Indiase partij, wat ik al zeg, is natuurlijk door de crisis in Iran, alles wordt duurder. En wat ook gebeurd is, Modi was op bezoek in Nederland en Noorwegen afgelopen week. En daar hebben journalisten, in Nederland werd hij gevraagd door het NRC en de Volkskrant, in Noorwegen door een hele kritische journalist, over het feit dat hij geen persconferenties geeft en of er wel echt persvrijheid is in India. En het komt allemaal een beetje samen, die kritiek op de regering. Ja, dus nu opeens, op dit moment, is het heel populair en geeft dat zich vorm in de kakkerlakkenpartij.
0: Davy, dankjewel. Correspondent Davy Boerema. Met de auto of het openbaar vervoer naar werk, dat is vaak onnodig duur, lezen we bij BNR.
2: Een mobiliteitsdienst heeft uitgezocht wat financieel de aantrekkelijkste manier is om te forensen. In veel gevallen is dat de fiets. Werknemers kunnen op die manier tot wel honderden euro's per jaar besparen. Volgens een expert bij BNR ligt de grens op ritten van zo'n 15 kilometer. Hij ziet dat steeds meer bedrijven regelingen aanbieden om werknemers om goedkoper op een goede fiets te werken. Al werkt dat niet voor iedereen. We leven in een land waar het regent en kinderen moeten 's ochtends naar de opvang of naar school. En dan is een auto toch aantrekkelijker, zegt de expert tegen BNR. Een AED die makkelijker mee te nemen is, de Pocket AED, moet sneller levens kunnen redden. De 25-jarige Stef Hoordijk ontwikkelde een AED die in een broekzak past. Daardoor is dat apparaat handiger mee te nemen en kan er sneller gestart worden met reanimeren. Want iedere minuut telt, vertelt Stef aan Hart van Nederland.
3: Dus 1 à 2 reanimaties per maand is voor mij vaak wel de realiteit. Ja, dit product hebben we de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt. Om te zorgen dat je een AED echt makkelijk thuis kan hebben. Of in de auto, of in je tas. En als je het echt wil, zoals ik, ook soms even in je broekzak.
2: Je moet wel getraind zijn om die AED ook daadwerkelijk te mogen gebruiken. En niet met de afwas naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw of met de wc-rol onder de arm naar de wc. Campings worden steeds luxer. Door de opkomst van glampings en makkelijk uitvouwbare wagens groeit de kampeerliefde in ons land, horen we bij het FD.
4: Vorig jaar zaten er 5,6 miljoen gasten op Nederlandse campings. En dat is 9% meer dan het jaar daarvoor. En dan ook met eigen kampeermiddelen. Dus dat ze dus tenten meenemen, vouwwagens, caravans.
2: Kamperen is vooral herontdekt in coronatijd. Maar volgens het FD zijn er veel mensen daarna dus blijven hangen. En rapper Lil Kleine heeft belangrijke hiphopprijzen gewonnen. Gisteravond waren de Phonics Music Awards en hij mocht 2 beeldjes mee naar huis nemen voor beste mannelijke artiest. En album van het jaar was te zien op het YouTube-kanaal van Phonics.
5: Wauw, ik heb hier wel een beetje over nagedacht wat ik ga zeggen. Ik wil een paar mensen bedanken. Ik wil mijn vader bedanken. Ik wil Brechtje, Sahir, Donovan, Niffel, Julien vooral. Het is een belangrijke prijs dit, Julien, Jack Zarek. Maar de mensen die ik het meest wil bedanken, zijn jullie, jongens. Dank jullie wel.
2: De luisteraars van Phonics kozen Kaya Imani als vrouwelijke artiest van het jaar. Jonna Fraser won beste zanger en New Wave werd verkozen tot beste live act.
6: NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Zoals maandagochtend beloofd gaan we weer even terug naar Loosdrecht. Hij was gisteravond de laatste dag van de avondvierdaagse. Maandagmorgen spraken we bestuurslid Richard Kampsteeg van die avondvierdaagse. Vanwege rellen rond de komst van het tijdelijke AZC in Loosdrecht nam de organisatie extra maatregelen voor deze editie. Richard Kampsteeg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Toen we elkaar maandag spraken, had u ondanks alle gedwongen voorbereidingen toch zin in? Werd het een feest?
1: Het is een feest geworden. Het is absoluut een feest geworden.
0: Daar klinkt een beetje opluchting in door.
1: Ja, zeker. Je bevindt je in onzekere omstandigheden. Je probeert je zo goed mogelijk voor te bereiden op wat er zou kunnen gebeuren. En achteraf is gebleken dat dat absoluut niet nodig was. En dat het vanaf seconde 1 eigenlijk een heel erg leuk evenement is geworden.
0: Was het echt hetzelfde als andere jaren of was het toch een beetje een andere editie?
1: Nou, in de voorbereiding is het een andere editie geweest. Maar wat ik net al zei, eigenlijk vanaf seconde 1... dat de kinderen het schoolplein opkwamen lopen, voelde je dat de sfeer eigenlijk hetzelfde was als anders. Het enige wat we kunnen zeggen is dat we het gevoel hadden dat er meer ouders meeliepen dan in andere jaren. Maar voor het overige was de sfeer opperbest.
0: En volgens mij veel pers, zeker op die eerste avond.
1: Ja, alleen op maandagavond eigenlijk. En dat is maar goed ook, want ze zijn maar een lokaal evenement natuurlijk. We hadden speciaal voor de pers maandag wat goed weer geregeld. Dinsdag was het wat minder. Ja, precies. Dinsdag was wat minder. Woensdag knapte het op. En gisteren was het een cadeautje. Dus echt een super evenement.
0: Maar die pers drukte gelukkig dan geen stempel erop, blijkbaar.
1: Nee. De kinderen vonden het vooral heel erg leuk. Die vonden het prachtig om met een snuffert op televisie te verschijnen. Dus die hebben er ook enorm van genoten.
0: En meer ouders, zei u, die indruk had u wel. Is dat toch voorzichtigheid?
1: Dat neem ik aan. Ja, en dat snap ik ook. Dat snap ik ook. Maar ik ben blij dat ze ervoor gekozen hebben om in dat geval, als het zo is, met hun kinderen mee te lopen in plaats van hun kinderen thuis te houden. Dus dit is dan een prima oplossing.
0: Gisteren dus de feestelijke afsluiting, hè, de laatste dag. Zoals in heel Nederland op die laatste dag altijd een bijzondere. Hoe ging dat?
1: Ja, dat ging heel erg goed. Het ging eigenlijk ging het zoals elk jaar, met dat verschil dat we dus nu opeens landelijk nieuws waren en er dus wat meer aandacht voor was. Maar voor het overige liep alles zoals het normaal gaat. En wat ik erg leuk vond om te horen was gisteravond, na afloop hebben we altijd een evaluatie met de vrijwilligers en die zeiden dat ze heel erg blij waren dat Loosdrecht weer even op de kaart gezet was als een plek waar hele leuke dingen georganiseerd worden.
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook zo. U heeft ook niet hoeven ingrijpen, want een van de dingen was dat sommige ouders hadden gezegd willen dat ze hun kind met een t-shirt wilden laten lopen tegen het tijdelijke AZC. Is dat niet gebeurd?
1: Nee, voor zover er dus al sprake van was dat het zou gaan gebeuren, heeft het zich dat niet voorgedaan. We hebben natuurlijk heel goed gemonitord in de loop van het evenement. Maar eigenlijk werd al heel snel duidelijk dat iedereen daar maar met één ding bezig was. En dat was gewoon een leuk wandelevenement voor kinderen.
0: Is het toch dat u na aflopen met het bestuur even dit gevierd heeft, dat het gewoon is gebleven?
1: Jazeker. Dat hebben we niet alleen met het bestuur gedaan, maar dat hebben we vooral ook met z'n allen gedaan. Maar we doen met een man of 40, 50. En we hebben gisteravond even een borrel met elkaar gedronken en even toch wel gevierd dat het heel erg goed gegaan is. Jazeker.
0: Is het dan ook zo'n moment dat je het even realiseert hoe mooi zo'n evenement is? Dat heel die gemeente met elkaar loopt?
1: Ja, zeker. Kijk, los van het feit dat we een wandelevenement zijn wat heel vrolijk moet zijn, hebben we natuurlijk ook als in onze doelstelling staan dat er verbinding is. En daar hebben we hebben ouders van allerlei herkomst en allerlei pluimage hebben we zien rondlopen, allemaal met elkaar in gesprek. En dat is eigenlijk wat we willen bereiken, dat gevoel van eenheid, van samen zijn. En eerlijk gezegd is dat iets waarvan we denken dat Nederland er als geheel ook wel wat meer van kan gebruiken. Dus ik wens iedereen zijn eigen avondvierdaagse toe.
0: Dank u wel. Richard Kampsteeg, bestuurslid dus van de avondvierdaagse Loosdrecht.
2: NPO Radio 1.
3: Het is in mijn ogen de natte droom van elke sociaal domeinmedewerker.
2: De gemeente Amsterdam begon een project waarbij statushouders bij een bedrijf worden geplaatst om werkervaring op te doen en een mbo-diploma te halen. Dat klinkt goed.
4: Ja, zeker. Vond ik ook.
2: Maar wanneer de uitvoerders van het project uitleg komen geven, verdwijnt het enthousiasme.
3: Ik weet nog dat ik daarnaar zat te kijken en dacht, waar gaat dit over?
2: Statushouders worden niet of nauwelijks geplaatst.
4: En vanaf dat moment werd er ook eigenlijk geen contact meer opgenomen.
2: Totdat ineens de telefoon gaat.
3: Ja, ik krijg gewoon een belletje van de Rijksrecherche. We willen graag met u praten.
2: In Argos. Morgen om 2:00.
5: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry, bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
14: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Een grote demonstratie gisteravond in Utrecht voor asielopvang. En ook vannacht was er niet genoeg plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
15: Asielzoekers, voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel, zijn naar Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met twee bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. De zoektocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen beëindigd. Dat meldt de gouverneur van het eiland. De hulpdiensten gaan ervan uit dat de man is overleden. Hij werd sinds vorige week vermist. Volgens de gouverneur is onvermoeibaar naar de ervaren wandelaar gezocht. Hij noemt het stopzetten van de zoektocht dan ook een moeilijke beslissing. De 50er was een medisch specialist die op Saba werkzaam was voor defensie. Hij werd op 13 mei aan het eind van de ochtend voor het laatst gezien. Sindsdien is grootschalig gezocht met onder meer helikopters, drones, duikers en speurhonden, maar zonder resultaat. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. De bank bevestigt dat ze geen recht op compensatie hebben. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld, bij andere bedrijven wel. Vakbond De Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden euro's winst heeft gemaakt. Het aantal mensen dat het vliegtuig nam is in het eerste kwartaal van het jaar afgenomen. Het was voor het eerst sinds de coronapandemie dat dat gebeurde, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afname werd met name veroorzaakt door het winterse weer. Door de sneeuw in januari werden flink wat vluchten geschrapt. En ook de oorlog in het Midden-Oosten speelde een rol. In totaal reisden ruim 16 miljoen mensen met het vliegtuig van en naar één van de Nederlandse luchthavens. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapt zelf op, de ander van gemeentebelangen werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen.

0: Wethouder van de SGP stapt zelf op. De ander van gemeentebelangen werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden en aan zee ietsje koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm.
1: Zometeen een grote demonstratie gisteravond in Utrecht, niet tegen, maar voor de opvang van asielzoekers.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
4: De buren tegen?
5: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
4: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
5: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
4: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
5: Binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
4: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
3: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Duizenden mensen waren gisteravond in Utrecht voor een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Het was een demonstratie tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie begon op het Domplein in Utrecht en verslaggever Mark Robin Visser was erbij.
11: Wat gaan jullie spelen?
12: Wat? Geen idee.
11: Als er maar geluid uitkomt. Goed, nou, terwijl de muziek nog even de puntjes op de i zet, loop ik naar een tafel waar de mensen een papier kunnen invullen. En er staat dan, ik ga de straat op voor en dan mag je daar iets onderschrijven. Wat gaat u daar onderschrijven, meneer?
13: Nou, heel veel dingen. Ik hoop dat de wij-gevoel, dat we woning hier, dat we samen moeten zijn.
11: Dat geschreven, mensen die niet het wij-gevoel willen hebben, het is leuk. Doe het maar.
13: Ja, doe het maar.
11: Het wijgevoel.
13: Het bijgevoel.
11: De solidariteit.
13: Nee, solidariteit, precies.
11: En ik hoor net dat ze hebben besloten om te beginnen met de Roomba op het podium. Waar een heel groot spandoek hangt waarop staat: de straat op voor solidariteit. Dat hebt u opgeschreven, mevrouw.
14: Gastvrijheid voor iedereen.
15: Er staat bescherm mensen, geen grenzen.
11: Wat staat daarop?
16: Wees welkom en welkom.
11: In een heel groot rood hart. Heb je dat zelf gemaakt?
16: Nee, mama.
11: Mama gemaakt.
17: Mama heeft het gemaakt, ja. Mama heeft het gemaakt.
11: Oh, nog een keer welkom op de achterkant.
17: Ja, dat iedereen voelt dat hij welkom is in Nederland. Dat we geen grenzen met elkaar hanteren, dat iedereen erbij hoort. En dat we voor iedereen zorgen die het nodig heeft.
18: Welkom allemaal! Utrecht! En zoveel mensen zijn hier naartoe gekomen om een tegengeluid te geven. Say it loud, say it clear, refugees are welcome here! Say it loud, say it clear, refugees are welcome here!
19: Nederland is groter dan angst. Groter dan haat. Groter dan politici en groepen die mensen tegen elkaar proberen op te zetten. Ik sta hier vandaag ook als vluchteling. That's

0: deel van mijn verhaal. Een verhaal van verlies, maar ook van kracht. Van opnieuw beginnen. Van blijven geloven in een samenleving waarin mensen niet elkaar wegduwen, maar beschermen.
1: Nederland staat niet eens in de top 10 van Europa qua opvang per inwoner. En toch doen we alsof we overvol zitten en moeten mensen vanavond nog in Ter Apel buiten slapen. Ik vraag jullie nogmaals, waar is die morele ondergrens gebleven? Een AZC hoort net zo thuis in de samenleving als een school of een kerk hier of een buurthuis. AZC, lever mee!
2: AZC, lever mee!
1: AZC, hier de steen!
3: Hoe is de stemming, mevrouw?
4: Hij is heel erg goed. Ja, vind ik wel.
3: Weer eens wat anders dan fakkels en vuurwerk.
4: Zo is dat, ja. Het is belangrijk dat we dat ook laten horen.
5: Mensen met een hart. Mensen met een hart. Ja, en we zijn duidelijk met meer volgens mij.
3: Oh, dat staat ook op uw bordje. Wij zijn met meer.
6: De meestal zwijgende meerderheid die niet gaat gooien met steden, maar die wel een mening erover heeft. Die zich heel rot voelt bij al die extreme toestanden. En ik wil laten zien dat er ook gewoon heel veel mensen zijn die wel redelijk willen denken en niet gelijk overgaan tot extremisme en geweld.
3: Ja, en na de muziek en de toespraken op het Domplein begeven de demonstranten zich door het centrum van Utrecht richting het Jaarbeursplein. En namens de organisatie, al die organisaties en partijen die achter deze demonstratie staan, spreekt Jelle de Graaf.
7: We zijn samen in Utrecht om het verhaal van solidariteit te vertellen. Het verhaal dat vluchtelingen welkom zijn, dat asielzoekers welkom zijn, dat de spreidingswet uitgevoerd moet worden. Het is een verhaal van menselijkheid.
8: Een reportage van Mark Robin Visser over die demonstratie in Utrecht. Het is 7:09. Bijna 1000 ING-medewerkers in Nederland verliezen hun baan. Zo maakte de bank vorig jaar bekend. Nu blijkt dat sommige van hen niet alleen hun baan verliezen, ze kunnen ook tienduizenden euro's mislopen, bedoeld voor in hun pensioenpot. Oenat Muller van de economieredactie. De laatste tijd horen we heel vaak over dat misloop van grote bedragen voor het pensioen. Is dat hetzelfde?
9: Ja, ook dat heeft hier weer mee te maken. Het heeft alles te maken met dat nieuwe pensioenstelsel, wat in transitie is. Sommige pensioenfondsen zijn er over en sommige moeten die overstap nog maken. Ja, de kern van dat nieuwe stelsel is dat iedereen een persoonlijk potje krijgt. Dan kan je veel beter zien wat er in dat potje zien. Nou, ruim de helft van de werkenden is al overgezet in dat nieuwe systeem, maar de andere helft nog niet. En bij die transitie, ja, er hoort compensatie. Het heeft te maken met het oude systeem, waarbij jonge mensen wat meer inleggen voor de oudere werknemers. Ja, en als je eenmaal ouder bent, dan profiteer je juist van een iets lagere premie. Nou, dat verdwijnt. Iedereen krijgt dezelfde premie. Maar dat betekent dus wel dat er een nadeel is voor de 40ers, 50ers, zeg maar, die nog aan het werk zijn. Want die hebben dus jarenlang wel iets te veel ingelegd, zeg maar. Maar die krijgen dat dus niet terug in het nieuwe stelsel. En daar moet dus voor gecompenseerd worden. Ja, die compensatie die kun je dus gaan mislopen als je op het verkeerde moment bijvoorbeeld van baan wisselt, maar ook als je bijvoorbeeld dus ontslagen wordt. En dat is, want die compensatie is namelijk alleen maar bedoeld voor mensen die actief zijn in een pensioenfonds. Dus mensen die niet alleen maar geld hebben staan in een pensioenfonds, maar daar ook nog actief maandelijks premie in leggen. En op het moment dat je wordt ontslagen, dan doe je dat dus niet meer. Dus dan heb je dus geen recht meer op die compensatie. Ja, en dat is inderdaad op dit moment ook bij ING aan de hand. En dat moeten mensen dus rond de 40ste, 50ste, die op dit moment ontslagen worden, moeten daarvoor oppassen.
8: Maar ja, oppassen, je wordt ontslagen, dus daar kun je weinig tegen doen. Nou geldt dat natuurlijk voor best veel mensen, zeker bij banken. Waarom gaat dat nu specifiek over ING?
9: Nou, je ziet inderdaad dat er best wel veel ontslagen zijn gevallen in de afgelopen maanden. Echt bij grote bedrijven. Denk aan ASML, bij ABN AMRO, een andere bank. Maar ook Tata, Achmea, Philips, Signify. Ja, die schrappen allemaal honderden banen. Het gaat vaak om kantoorbanen, waar ook nog best wel wat verdiend wordt. En dan kan die compensatie ook best wel groot worden. Vrij hoge inkomens. Ja, maar bij veel van die bedrijven zijn inmiddels al specifieke regelingen getroffen. Samen in overleg met de vakbond. Kijk bijvoorbeeld naar ABN AMRO. Daar moeten 5200 banen moeten daar weg. Daar zijn nu specifieke afspraken over gemaakt. Mensen kunnen dan gewoon hun premie blijven inleggen. Ondanks dat ze ontslagen worden. Totdat pensioenfonds van ABN AMRO ook is ingevaren in het nieuwe systeem. En dat zorgt ervoor dat ze dus actief blijven in dat fonds. Zodat ze die compensatie niet mislopen. En bijvoorbeeld ASML. Daar gaat waarschijnlijk de kans op dat ze zelfs ontslagen gaan uitstellen. Totdat het pensioenfonds van ASML, waar ze bij zitten, dat is PME, ook helemaal de overstap heeft gemaakt. Zodat ook die mensen die dus nu ontslagen worden, die compensatie niet mislopen. Maar dat is dus op dit moment bij ING niet het geval. ING schapt dus ook banen, bijna 1000 in Nederland. Ja, hier is die compensatie dus niet geregeld. En vakbond De Unie, die daar zeer actief is, die krijgt daar veel vragen over. En dit is wat ze horen.
2: Dat ze heel gefrustreerd zijn. A, ze verliezen hun baan. En daarbovenop merken ze dat zij ook die pensioencompensatie gaan missen. Ja, dat frustreert enorm. En ze horen dan dat het om tienduizenden euro's kan gaan. Ja, de mensen zijn er heel boos over.
8: Het kan dus echt om heel veel geld gaan.
9: Ja, inderdaad hoor. Duizenden tot tienduizenden euro's. Dat hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is die compensatie waarschijnlijk ook hoger. Hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten. Ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen. En wij spraken ook met een medewerkster van ING. Die dus inderdaad per 1 juli dit jaar haar banen kwijt is. Zij is halverwege de 40 en ze werkt al inmiddels meer dan 10 jaar voor ING. Raakt dus haar baan kwijt en die gaat zo'n 27.000 euro mislopen zoals het er nu uitziet. Maar ook mensen die lager ingeschaald zijn, want zij heeft een vrij fors inkomen, kan het toch al snel gaan om zo'n 16.000 euro.
8: Ja, dat zijn forse bedragen.
9: Ja, wat is bovenop je ontslag komt. Ja.
8: Wat zegt ING erover?
9: Ja, die zeggen dit eigenlijk ook. Ze zeggen van ja, dat klopt inderdaad. Er is geen recht op die pensioencompensatie. Dat is helemaal volgens de afspraken die zijn gemaakt met de vakbonden in het sociale plan. En zo'n sociaal plan wordt vaak gemaakt op het moment dat er ontslagen vallen. Er is wel een ontslagvergoeding. Er wordt ook meegedacht over begeleiden van baan naar baan. Dus zij zeggen van het is een royaal sociaal plan. Maar specifiek over die pensioencompensatie, daar is niks over afgesproken. Nu lijkt er wel sinds gisteren opeens toch wat beweging bij ING. We spraken Karin van der Pol van ING en dit is wat zij daarover zegt.
10: Op dit moment maakt het pensioen die compensatie geen onderdeel uit van het sociaal plan. Maar omdat we weten dat dit eraan komt en dat het nu een onderwerp van gesprek is, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds: bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
9: Ja, dus ze zijn toch bereid om te kijken of er misschien iets mogelijk is. Maar wat dat betekent voor de mensen die in de afgelopen maanden al ontslagen zijn, of bijvoorbeeld die vrouw die wij spraken die per 1 juli wordt ontslagen, ja, dat is gewoon onduidelijk. Sterker nog, het lijkt er eigenlijk op dat het voor deze mensen te laat komt en dat zij toch op de een of andere manier zelf moeten nadenken hoe ze dat compenseren, dat gat in hun pensioenpot.
8: Zijn er nou meer mensen die wat dat betreft op hun tellen moeten gaan passen?
9: Ja, zeker. Onlangs hebben we aandacht besteed aan de wethouders die misschien nu binnenkort in dienst komen. Die gaan dan soms vaak, dat gebeurt dan vaak, dat ze als ambtenaar hun baan opzeggen. Ambtenaren moeten sowieso oppassen, want hun pensioenfonds is ook nog niet overgestapt. Dus als je nu als ambtenaar van baan wisselt of ontslagen wordt en je komt bij een ander pensioenfonds terecht, is de kans groot dat je die compensatie ook mist. Iedereen weet dit ook binnen de pensioenwereld. Ook de minister erkent dat dit een probleem kan worden voor zo'n 10.000 de mensen. Het probleem is echter dat eigenlijk niemand echt de eigenaar is van dit probleem. Iedereen weet het, dat het kan gebeuren. Dat is toch wel een beetje vreemd eigenlijk als je weet dat eigenlijk het uitgangspunt van deze hele transitie is dat eigenlijk niemand onafhankelijk van je leeftijd erop achteruit zou mogen gaan. Dus het is toch wel belangrijk om mensen daarop te attenderen.
8: Roeland, dankjewel. Roeland Muller. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn in totaal 25 mensen gedood, meldt persbureau AP.
11: De eerste aanval vond plaats op een plantage in het noorden van Honduras, waarbij 19 medewerkers werden gedood. Daarna werden ook nog 6 politieagenten doodgeschoten bij de grens met Guatemala. De agenten waren volgens het persbureau onderweg naar een missie tegen een bende toen ze aangevallen werden. Honduras worstelt al langer met hoge criminaliteitscijfers die gerelateerd zijn aan bendegeweld. In 2011 was er volgens EP een piek. Daarna zijn de cijfers wel weer wat gedaald. In het oosten van Congo zijn gisteren tenten waar ebola-patiënten worden behandeld in brand gestoken. Dat gebeurde na een ruzie over het lichaam van een slachtoffer dat mogelijk stierf aan de ziekte, vertelt deze journalist van CNN.
12: The family arrived at the scene and tried to claim his body back. It degenerated into a protest with the local community.
11: De familie van de man wilde zijn lichaam meenemen, maar dat leidde tot een demonstratie van de lokale gemeenschap, vertelt de journalist. Het ziekenhuis weigerde namelijk het lichaam mee te geven, omdat een overleden ebola-patiënt nog steeds heel besmettelijk is. De Canadese provincie Alberta gaat naar de stembus voor een mogelijke onafhankelijkheid. Dat lezen we bij de BBC. Er zouden dan 2 stemrondes nodig zijn, schrijft de omroep. In het eerste referendum kunnen inwoners beslissen of ze bij Canada willen blijven of dat er een tweede stemronde moet komen om de afscheiding definitief te volbrengen. Er zijn alleen stemmingen geweest over afscheidingen van provincies in Canada. In 1995 bijvoorbeeld, toen Quebec met een hele kleine meerderheid bleef. Volgens de BBC is de kans klein dat Alberta zich gaat afscheiden, maar wordt het wel een spannend referendum. En Stephen Colbert heeft zojuist zijn allerlaatste Late Show afgerond. Correspondent Sjoerd en Daas hoorden daar een half uurtje geleden ook over. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De zender trekt nu de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert het publiek en de kijkers voor alle steun.
13: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
11: Beatles-zanger Paul McCartney kwam langs als allerlaatste gast van de show. Veel fans denken dat hij van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump.
8: Dus verkeersinformatie, Rijn Baartmans. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Ja, van een spits is nog niet echt sprake. Wel rijdt het langzaam op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Zwolle-Zuid en Wezep doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk en de linkerrijstrook is er afgesloten.
15: Het NOS Radio 1-journaal.
8: Ajax en FC Utrecht gaan door naar de finale van de play-offs voor een plekje in de voorronde van de Conference League. Jan Kees van der Kun. Ajax won met 2-0 van Groningen. Terechte winnaar?
16: Ja, het was weer een van de betere wedstrijden in lange tijd voor Ajax. Dus ik zou zeggen, vaker in Volendam spelen. Want het ging daar... Het ging er goed. Ja, het leek wel alsof ze het chagrijn van de arena achter zich hadden gelaten. Een soort schoolreisje gevoel kreeg ik er ook wel een beetje bij de supporters. Die zaten lekker in het zonnetje. Moet ik er wel bij zeggen dat ik ook beelden later voorbij zag komen. Dat het wat ongezelliger werd. Wat de bivakmutsjes, wat capuchonnetjes die zich een beetje misdragen hebben. Ik heb het idee, maar pin me er niet op vast, dat die uit Groningen kwamen. Hoe dan ook toch nog een klein smetje. Trouwens, de spelers van Groningen, die hielpen dan weer wel mee aan een feestelijke dag voor Ajax. Want het leek alsof die al met vakantie waren. Toch ook wel weer een keer verfrissend. Een wedstrijd van Ajax en dat het de tegenstander is waarbij het op werkweigering lijkt. Dus Ajax een makkelijke overwinning. Er hadden nog wel wat meer doelpunten mee moeten komen. Maar goed, 2-0 en op naar die finale van de play-offs om de voorronde van de Conference League.
8: Ja, want FC Utrecht staat dan tegenover Ajax zondag. Want Utrecht won van Heerenveen met 3-2. In Utrecht hebben ze altijd de hoop dat ze van Ajax winnen, toch?
16: Ja, inderdaad. Het was daar een kwartiertje leuk trouwens bij die wedstrijd. Het ging na rust heel snel van 0-0 naar 3-1 en toen was het klaar. Wedstrijd gespeeld. En ja, mooi voor Utrecht inderdaad. Mooi voor Ron Jans. Ik weet niet of de burgemeester van Volendam blij is met Ajax-Utrecht. Want inderdaad, bij Utrecht leeft die wedstrijd wel op een leuke manier. En soms ook ja, op een grimmige manier. Maar laten we vooral hopen dat er zijn heel wat mooie voorbeelden uit het verleden van wedstrijden tussen Ajax en Utrecht met heel wat doelpunten en rare scoren verlopen. En die hebben we nog te goed in de play-offs. Hè? Dus die gaat zondag komen dan.
8: Gaan we naar een ander sport. Rico Verhoeven namelijk, de kickbokser. Maar die begint aan een nieuw avontuur. Zaterdag treedt hij aan in zijn eerste bokswedstrijd. Waarom heeft hij die overstap gemaakt?
16: Ja, hij is klaar met kickboksen. Hij heeft die uitgespeeld. Het was tijd voor wat nieuws. Want bij Rico Verhoeven denk je altijd in groot, groter, grootst. Hij leeft voor de spotlight. Hij heeft gewoon een podium nodig. Een beetje theater ook. En nou, dan stelt hij zichzelf een doel. Hij is ervoor gegaan. Half jaar lang heeft hij keihard getraind. Iedere dag naar gezeggen om bokser te worden. Ik denk dat als ik een half jaar lang ervoor ga, dat ik dan niet in één keer bokser ben. Maar goed, vanuit het kickboksen is die stap wel wat kleiner dan vanuit je zolderkamertje over sport praten. Maar goed. goed, hij gaat het wel opnemen tegen Oleksandr Usyk. Dat is de beste bokser van deze generatie. Hoewel ook al een man achter in de 30. Maar die heeft nog nooit een partij verloren. Net als Verhoeven trouwens in het kickboksen. Dus dat wordt een titanenstrijd. Het wordt ook wel spektakel en show daar in Egypte tussen de piramides. Want ja, show is dus nooit ver weg bij Rico Verhoeven. Maar als je de bookmakers mag geloven, dan is hij wel echt kansloos tegen Usyk om die partij ook echt te gaan winnen.
8: En zondag de Grand Prix van Canada, Formule 1 dus. Wat denk je, kunnen we nog verrassingen verwachten?
16: Nou, die hebben we al gehad. Ja, dit Formule 1 weekend is de eerste verrassing al genoteerd. Ik heb namelijk gelezen dat Max Verstappen zich positief heeft uitgelaten over de regels in de Formule 1. Ik zag het echt ergens in een quoteje voorbij komen. Dat is heel verrassend, hè? Die regels zijn een klein beetje bijgesteld. En Verstappen die heeft in Canada al gezegd dat het wat hem betreft de goede kant op gaat. Nou, die noteren we. Het heeft hem misschien ook goed gedaan, dat uitstapje, die 24 uur van de Nürburgring. Ook al eindigde dat op een vervelende manier voor hem met een uitvalvaller. Althans, nou ja, in ieder geval, hij reed in leidende positie met zijn teamgenoten. En het werd hem uiteindelijk niet. Maar het heeft hem goed gedaan. Hij is goed gemutst. En nu is de vraag of die auto ook beter geworden is, iets competitiever. Ja, en of daar een verrassing in zit, dat gaan we dus zaterdag in de sprintrace en zondag in de Grand Prix zien.
8: Ja, Kees, dankjewel.

0: Binnen zonder kloppen. De Dijk.
1: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Vanavond in Meldpunt Actueel. Sinds de coronapandemie heeft 500.000 Nederlanders nog klachten die hun functioneren belemmeren. Hulp van een post-COVID-expertisecentrum is onzeker, want deze gaan waarschijnlijk dicht. In Meldpunt Actueel. Vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
5: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
6: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Sekeris. In een regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
7: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
8: ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbond De Unie vindt dat ING daar alsnog iets aan moet doen. De zoektocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen beëindigd, meldt gouverneur Johnson. De hulpdiensten gaan ervan uit dat de man is overleden. De Nederlander was een medisch specialist die op Saba werkzaam was voor defensie. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt onder meer door annuleringen door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. En in de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere van gemeentebelangen werd gisteravond weggestuurd door de raad.
0: Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, zon?
9: Ja, absoluut. Het is nu al bijna overal zonnig. En ook de rest van de dag veel zonneschijn. Wat meer wolken in het echte noorden van het land. Dus Groningen, Friesland, delen van Drenthe. Daar wat meer bewolking, maar wel gewoon droog. En de hoofdmoot ook, is ook daar zon. En het wordt echt wel warm vandaag. 24 graden in Friesland. En 25 of 26 graden in het midden en zuiden van het land. Weinig wind. Daardoor voelt het ook echt zomers aan. Ga je nou van de zon genieten, smeer dan wel even goed in. De UV-index vanmiddag tussen 12 en 3 is 6. Dat betekent dat je in 15 tot 25 minuten al kan verbranden.
0: En ook een zonnig Pinksterweekend?
9: Ja, veel zonneschijn. Morgen in de loop van de dag wel wat wolken. En heel misschien een enkele lokale onweersbui, vooral in het noorden van het land. Maar veruit de meeste plaatsen is het morgen gewoon droog. Het wordt zelfs nog wat warmer dan vandaag, met in het zuiden en midden van het land 27 tot 29 graden. En ook bij de Pinksterdagen zijn zonnig en droog. Temperaturen dan weer ietsje lager, maar wel tussen 22 en 27 graden. Dus eigenlijk volop zomerweer met veel zonneschijn. En ja, niet al te warme nachten, dus het koelt nog wel redelijk af 's nachts. Geen plaknachten, maar wel lekker zomerweer.
0: Johnny, dankjewel. En Rijn, hoe gaat het op de weg?
10: Nou, het is nog niet heel druk. Ik heb wel een update over de A28, Zwolle richting Amersfoort. Daar was tussen Zwolle Centrum en knooppunt Hattemerbroek een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij. Je doet er wel nog 10 minuten langer over. En de A58, Eindhoven richting Breda. Bij knooppunt de Baar staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hierdoor dicht en hierdoor doe je er 10 minuten langer over.
0: Er is nu toch weer een meerderheid voor de weggestemde asielwetten. Zometeen onze politiek verslaggever.
11: Ster.
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost, autotaalglas.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
18: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
0: Een maand geleden verwierp de Eerste Kamer de asielnoodmaatregelenwet, waarmee het kabinet hoopte het asielbeleid aan te scherpen. Maar gisteren al bleek de Tweede Kamer bereid twee maatregelen die toen van tafel gingen alsnog goed te keuren. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat is er gebeurd?
19: Ja, het was de asielwet van voormalig PVV-minister Faber die een maand geleden in de Eerste Kamer sneuvelde. Onder andere doordat haar eigen partij toen tegenstemde. Die vond dat de wet was afgezwakt. Nou, het kabinet Jetten kondigde toen meteen al aan met nieuwe voorstellen te komen om de maatregelen uit de wet van Faber alsnog te kunnen invoeren. En gisteren debatteerde de Kamer over een wetsvoorstel dat gaat over regels voor vreemdelingenbewaring. En daar zijn twee van die voorstellen aan toegevoegd. Twee van die voorstellen uit de Fabers wet. En dan gaat het over het sneller kunnen opsluiten van asielzoekers die overlast geven. En om het afschaffen van de dwangsommen die de IND moeten betalen als ze nu te lang doet over de behandeling van asielverzoeken.
0: En daar is dus een meerderheid voor?
19: Ja, in de Tweede Kamer in elk geval wel. En gelet op de stemverhoudingen daar zal dat naar verwachting later in de Eerste Kamer ook zo zijn. Deze twee voorstellen krijgen steun van alle drie de coalitiefracties en ook van een aantal rechtse oppositiepartijen, hoewel die het eigenlijk nog niet ver genoeg vinden gaan. En opmerkelijk in het debat van gisteren was ook dat de VVD, een van de regeringspartijen, benadrukte dat er nog meer nationale maatregelen moeten worden genomen als blijkt dat het Europese migratiepact dat volgende maand in werking treedt niet leidt tot een heel grote daling van de komst van asielzoekers naar Europa en naar Nederland. VVD-Kamerlid Elian die zei dat op vragen van zijn collega Keulemans van Ja 21... een partij waar de VVD graag zaken mee doet.
20: Mijn vraag aan de heer Elian is: vindt hij dat de asielketen op dit moment bezwijkt? En zo ja, waarom gaan we dan niet meteen maatregelen treffen? En als hij niet vindt dat de asielketen bezwijkt, neemt hij dan op dit moment afstand van het coalitieakkoord, doet toch dit soort maatregelen?
21: Meneer Elian, ik doe mijn best om deze ellendige situatie op dit moment tot een einde te brengen. Dat betekent dat ik ook reëel moet zijn. Ik moet zeggen, ja, als het allemaal niet werkt, dan moet je naar kijken naar maatregelen die tot nu toe onwenselijk werden geacht. Laat ik er nou niet op vooruit lopen. Laat ik vooral hopen dat die instroom het liefst volgende week al naar beneden gaat. Ja, en zo niet, dan moet je naar de gereedschapskist kijken.
19: Ja, naar de gereedschapskist kijken en dan natuurlijk daarmee op zoek naar ander gereedschap. Extra maatregelen dus. Nou, Keulemans van Ja21 die voelde meteen aan dat D66, de grootste regeringspartij, hier wel eens minder enthousiast over zou kunnen zijn. En dat bleek ook te kloppen toen hij D66-Kamerlid Van Asten uitdaagde om zich uit te spreken.
20: D66 is niet bereid tot nationale aanvullende instroombeperkende maatregelen. Ondanks alle campagnepraatjes over grip op migratie en een strenger asielbeleid. Er is een verschillende coalitie. Ja. En het verbaast me niet, maar het stelt me wel teleur.
1: Meneer Van Asten, dit is natuurlijk totaal niet wat ik heb gezegd. Wat ik hier heb gezegd, dat op het moment dat het migratiepact met al die nationale maatregelen die erop zitten, die wetten die vandaag die we gaan aannemen, mocht dat toch nog zorgen dat die instroom zo hoog blijft dat we dat niet kunnen aanpakken, dan kunnen we kijken op basis van de reden waarom dat niet zo is, om dan maatregelen te nemen. Dan kunnen we dat gesprek aangaan. Maar laten we eerst maar eens even deze maatregelen daadwerkelijk eerst aannemen en dan uitvoeren.
0: Dat zegt dus D66. De linkse oppositie, hoe reageren zij?
19: Ja, de grootste oppositiepartij, GroenLinks-PvdA, die twijfelt nog over steun aan dit wetsvoorstel waar het gisteren over ging. Dat wetsvoorstel maakt het bijvoorbeeld ook makkelijker vreemdelingen ongewenst te verklaren en daarmee sneller uit te zetten. Nou, Kamerlid Westerveld vreest dat ook asielzoekers die bijvoorbeeld in de problemen komen als gevolg van psychiatrische problemen de dupe kunnen worden. En ze is in elk geval tegen het afschaffen van die dwangsommen voor de IND. Die dwangsommen die zijn ooit ingevoerd om ervoor te zorgen dat die immigratiedienst snel werkt als stok achter de deur. Nou, dat lukt helemaal niet doordat ze te weinig personeel hebben. Een Kamermeerderheid vindt dat die dwangsommen daarom maar moeten worden afgeschaft. Maar Westerveld vindt dat onlogisch, zei ze tegen Van Dijk van de SGP.
2: Als de praktijk gewoon is dat het huidige systematiek averechts werkt en er steeds meer IND-medewerkers bezig zijn met het afhandelen van die asieldwangsommen, ja, dan is dit verhaal toch niet houdbaar.
22: Dit is natuurlijk wel een gevolg van politieke keuzes. Van kabinetten de afgelopen jaren die fors hebben bezuinigd, ook op de capaciteit bij de IND. Het stelsel is door politieke keuzes zo in de soep gelopen. En dat is niet de schuld van mensen die hier naartoe zijn gekomen dat ze bescherming zoeken.
0: Ja, dat vindt GroenLinks-PvdA, maar er is wel een Kamermeerderheid voor, blijkbaar.
19: Ja.
0: Is daarmee de hele noodmaatregelenwet van Faber via een omweg dan alsnog goedgekeurd?
19: Nee, dat is niet zo. Want het meest omstreden deel van die wet, dat was het strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland. En dat strafbaar stellen, dat zit niet in wat er gisteren is besproken. Precies dat onderdeel, dat strafbaar stellen, leidde ertoe dat partijen als het CDA en de SGP destijds tegen die wet hebben gestemd. Omdat ook hulpverleners die een kop soep of een kop koffie aan een illegaal geven, daardoor strafbaar zouden worden. Nou, dus dat willen minister Van der Brink van Asielzaken en de regeringspartijen voorkomen. Daar willen ze zich niet nog een keer aan branden. Dus dat is hier buiten gebleven.
0: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom.
23: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
24: Goedemorgen.
23: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
25: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
23: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
26: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
23: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
27: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
0: In het Tsjechische Brno begint vandaag een bijzonder festival, het Sudeten-Duits Volksfeest. Met dat evenement wordt de cultuur gevierd van de Duitsstalige bevolking die na de Tweede Wereldoorlog uit toenmalig Tsjechoslowakije werd verdreven. Normaal gesproken wordt dat feest in Duitsland georganiseerd, maar dit jaar voor het eerst in Tsjechië. En dat brengt er heel veel teweeg. Correspondent Gimbal Duk, wat gebeurt er bij dat Sudeten-Duits feest?
28: Ja, dit feest van drie dagen bestaat al sinds 1950. Dat is bedoeld eigenlijk om de cultuur te vieren van die Sudeten-Duitsers. Dat is de groep die voor de Tweede Wereldoorlog in het huidige Tsjechië en Slowakije woonde. Dat waren ruim 3 miljoen Duitsstalige mensen. En nadat Nazi-Duitsland die gebieden had geannexeerd in 1938, bleven die groepen ook in grote getale trouw aan Hitler. En mede daarom, als vergelding, werden zij na de Tweede Wereldoorlog verdreven met geweld, met lynchpartijen, met wraakacties, met verkrachtingen, waarbij naar schatting tienduizenden doden vielen. En ook de huizen en de eigendommen van deze Sudeten-Duitsers zijn geconfiskeerd. En veel van die Sudeten kwamen uiteindelijk als vluchtelingen in Beieren terecht, in het zuiden van Duitsland. In vaak ook erbarmelijke omstandigheden. En daar is uiteindelijk in 1950 dit evenement begonnen. Aanvankelijk ook vrij politiek met leuzen als geef ons ons vaderland terug. Maar tegenwoordig is het vooral een cultureel feest met zang, dans, lokale keuken en nog steeds ook wel aandacht voor dat verleden.
0: Ja, en die Tsjechische regering, die is er toch blijkbaar niet blij mee dat het nu op Tsjechisch grondgebied is. Waarom?
28: Nee. De afgelopen jaren was er eigenlijk steeds meer toenadering tussen Duitsland en Tsjechië, ook op dit vlak. En gingen bijvoorbeeld ook Tsjechische ministers naar dit volksfeest. Maar sinds afgelopen december regeert in Tsjechië weer de rechtsradicale populist Andrej Babiš. En hij zelf probeert een beetje op afstand te blijven, maar hij leunt in zijn coalitie op twee zeer nationalistische, extreemrechtse partijen. En vooral de ministers van die partijen, die trekken fel van leer. Die noemen het fout en ongevoelig. Die willen ook dat het niet doorgaat, dit evenement. Onder meer de minister van Buitenlandse Zaken heeft ook Duitse hoogwaardigheidsbekleders opgeroepen om weg te blijven dit weekend. En zij zien dit feest als een poging om de nazi-misdaden goed te praten, zeggen zij, doordat de focus vooral ligt op het leed van de verdrijving van na de oorlog. En zij vrezen dat hiermee met dit festival een onderwerpen als vragen over eigendomsvraagstukken en schadevergoedingen weer opnieuw op de agenda worden gebracht.
0: Wat zegt de organisatie daarover?
28: Ja, die wijst dat van de hand. Die zegt dat is onzin. Ik sprak daarover met de voorzitter Bernd Posselt van de Sudeten-Duitse Vereniging in Duitsland. En die vereniging was vroeger zeer sterk tegen die decreten die na de oorlog bepaalden dat die Duitsers verdreven moesten worden en onteigend mochten worden. Maar dat standpunt hebben zij al decennia losgelaten. Zij zeggen dat was iets van het verleden. Daar moeten we ook niet meer over beginnen. Dat heeft ook geen zin meer om daar nu nog discussie over te voeren. En die groep die is nu juist zeer pro-Europees en zeer sterk tegen nationalisme. Zowel Duitse nationalisme als Tsjechisch nationalisme. Want ze zeggen, daar is het uiteindelijk uit voortgekomen. En juist om dat standpunt krijgt hij veel kritiek van rechtsradicale hoek, zegt hij, uit zowel Duitsland als Tsjechië.
3: Wir werden von den Rechtsextremen in Deutschland und Österreich kritisiert. Wir sind Verräter und vor allem ich. Die tschechischen Rechtsradikalen sagen es wieder umgekehrt. Die sagen, ich bin ein Revanchist. Und eines der interessantesten Resultate ist, dass sie aber in Wirklichkeit ganz eng zusammenarbeiten.
28: Ja, dus zowel kritiek in Duitsland als in Tsjechië. In Duitsland van de rechtsradicale AfD bijvoorbeeld, omdat die partij juist vindt dat Duitsland wel bezwaar moet maken tegen die onteigeningen van 80 jaar geleden. Wat de AfD dus vindt dat dat teruggedraaid moet worden. En van Tsjechische rechtsradicale hoek, omdat deze Bernd Posselt volgens hen een nazi zou zijn en zijn land terug zou willen. En hij zegt het cynisch is dat die twee partijen eigenlijk op Europees vlak samenwerken. En eigenlijk samen tegen hem keren vanwege zijn pro-Europese boodschap en tegen het nationalisme.
0: Heeft deze kritiek nog effect op het feest van dit jaar?
28: Nou, deze Bernd Posselt zegt van niet dat de beveiliging ook niet extra wordt opgeschroefd. Maar tegelijkertijd, de stad is er wel zeer alert op dat er protesten kunnen komen uit zowel extreem rechts als extreem linkse hoek. Maar het evenement gaat gewoon door. Gisteravond begon het met een holocaustherdenking. En vandaag is het iets feestelijker met muziek en dans. En ook bezoek uit Duitsland van onder meer de premier van Beieren, Marco Söder. En ook de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. En de afgelopen jaren was er dus altijd ook wel een Tsjechische minister bij. Maar deze keer dus niet. Ondanks dat het dus voor het eerst in Tsjechië plaatsvindt. Deze Bernd Posselt die je net hoorde, die haalde zijn schouders daar een beetje over op. Hij zegt, verzoening, dat is niet alleen maar feest. Daar moet je ook voor blijven strijden. En dat zal hij ook blijven doen met dit feest.
0: Giem, dankjewel. Correspondent Giem Balduk. Een school in Zevenaar waarschuwt voor seksuele beelden die worden rondgestuurd door leerlingen, meldt Omroep Gelderland.
4: Het is de tweede keer in 3 jaar tijd dat het gebeurt binnen de scholengemeenschap. In 2023 schreef de directie ook al een brief aan ouders en verzorgers waarin zij werden gewaarschuwd voor een gemanipuleerde seksuele video die gedeeld zou zijn via WhatsApp-groepen. De Omroep zag ook nu weer een brief waarin de rector schrijft dat er signalen zijn ontvangen dat leerlingen kwetsende en grensoverschrijdende beelden hebben gedeeld, waaronder dus beelden met een seksueel karakter. In Biddinghuizen is komend weekend het christelijke festival Opwekking. Dat feest trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers en daardoor ontstaan altijd veel files. En daarom zijn er dit jaar meerdere aankomstplekken, horen we bij Omroep Flevoland.
5: Het gaat fantastisch mooi, maar sommige mensen die letten nog niet goed op de borden. Daar komt er weer een auto aan. Pas op. Kom aan. Hier rechtsaf. Eerste laantje. Ja, het gaat heel leuk. Lekker gestroomlijnd.
0: Ja. Hij heeft het dus flink druk mee.
4: Ik wou net zeggen, als je maar vaak genoeg gestroomlijnd zegt, dan ga je het misschien zelf ook nog geloven. Maar het klinkt toch best wel een beetje chaotisch. Opwekking duurt het hele Pinksterweekend tot en met komende maandag. 200 kinderen doen dit jaar eindexamen Fries. Dat meldt Omroep Friesland. Het is een record, maar wel een dat volgens de omroep snel verbroken zal worden. Want in 2030 moeten alle middelbare scholen in de provincie het geven als examenvak. Naast de verplichting van het Fries als examenvak verandert er nog iets. Het gaat volgens Omroep Friesland ook inhoudelijk anders eruit zien. Waar het examen zich nu vooral richt op spelling en grammatica, zal dat in de toekomst ook op geschiedenis en cultuur zijn. Een paar scholen in de provincie hebben een ontheffing gekregen voor de verplichting.
6: En het wordt vandaag al zomers warm. En dat is vaak genoeg reden om lekker uren op het terras te gaan zitten. Maar deze arts in Assen waarschuwt dat je echt moet oppassen. Want ook zonnebrand is niet het wondermiddel dat veel mensen denken dat het is, vertelt ze aan RTW Drenthe.
7: En dat heeft ermee te maken dat die zonnebrandcremes een factor hebben die op de fles staat, die daadwerkelijk ook wel klopt in de fabriek. Maar die factor op de huid, op de manier waarop wij hem smeren, en niet dat we dat verkeerd doen, maar gewoon in de praktijk komt dat op een lagere factor neer.
6: De arts uit Assen heeft ook een lijfspreuk. Ik zal er echt niet lullig over doen. Geniet, maar verbrand niet.
0: Verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
8: Er staan op dit moment twee files in Nederland die je meer dan 5 minuten kosten. De A58 Eindhoven richting Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Oorschot en knooppunt de Baars. 10 minuten vertraging. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen knooppunt Tiglia en Venlo West is een ongeluk gebeurd. Ook hier ben je 10 minuten kwijt.

0: Nee, nee, Cherry en Yusu door 7 seconds. Het is 7 minuten voor 8. Ook na zijn dood blijft bulterig Timmy de gemoederen bezighouden, want ze dreigt ieder moment te kunnen ontploffen. En daarom stopt Denemarken voorlopig met de berging. Mardik Leopold is marienbioloog verbonden aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe komt het dat Timmy kan exploderen?
1: Nou, als een zoogdier doodgaat, of sowieso een dood dier doodgaat, dan gaan de bacteriën in de darmen, die nemen de zaak over. En die beginnen het beest van binnenuit te verteren. En daar komt allemaal gas bij vrij. En bij zo'n walvis kan dat nergens heen. Hè? Die zit helemaal verpakt in een dikke laag blubber. Dus dat gas hoopt zich op. En dat, ja, dat wordt een soort drijvende tijdbom.
0: En is het dan gebruikelijk dat zo'n walvis dan kan ontploffen?
1: Nee, dat gebeurt eigenlijk alleen als je eraan begint te trekken. Als dat beest gewoon blijft liggen, als die met rust gelaten wordt, dan op een gegeven moment dan komt er wel ergens een klein gaatje en dan ontsnapt dat gas wel. Er zit ook allemaal meeuwen op te pikken, dus dat gaat vanzelf. Maar als je eraan gaat lopen trekken en sleuren, dan kan dat in een versnelling komen en dan kan dat echt wel ontploffen.
0: En is het dan te voorkomen, zodat je er toch mee door kan?
1: Ja, je kunt, kijk, als je natuurlijk een gat maakt in dat lichaam, dus je maakt er een snee in, dan kan het gas eruit. En dan moet je dat wel door een deskundige laten doen, die snapt hoe dat moet. Je moet een keer een hele grote haal geven. En dat je een snee maakt van een meter lang of zo, zodat je een groot gat maakt. Want als je er een heel klein gaatje prikt, als je te voorzichtig bent, en heel voorzichtig prik je er een klein gaatje in, dan moet al dat gas door dat kleine ventieltje zeg maar naar buiten stromen. En dan krijg je echt een enorme gasontploffing. Dus je moet een flinke haal geven en niet bang zijn.
0: Maar je moet best door een dikke laag hebben. Ik heb wel eens beelden gezien van zo'n walvis die ze aan boord hadden gehesen. Dat is een enorme speklaag, toch?
1: Ja, dat zal bij een goede walvis, hè, een gezonde walvis, is dat 15, misschien nog wel centimeter dik, misschien nog wel iets dikker. Dit beest is heel erg mager, heeft lang niet gegeten, dat zal iets minder dik zijn. Maar even goed, je moet door vele centimeters spek heen. Dus je moet wel flink doorsnijden, ja.
0: Dat is blijkbaar niet waar Denemarken voor kiest. Ze stoppen gewoon voorlopig met die berging van het ontploffingsgevaar.
1: Ja, ze zijn wel heel voorzichtig. Er was ook gisteravond dat bericht doorkwam. Toen was het ook vallende avond. Hè. Het is niet zo handig om zo'n sectie om dat in de nacht te gaan doen. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat dan even uitstellen tot de volgende dag. En dan is het misschien ook niet onverstandig om flink op de trommel te slaan en zeggen hij kan ontploffen. Want anders krijg je allerlei lieden die erheen gaan om een selfie te maken. En als hij dan ontploft, dan heb je wel echt een bende natuurlijk.
0: Maar gaan ze nu gewoon wachten, denkt u dat?
1: Nee, ik denk dat ze vandaag wel aan de gang gaan. Kijk, als je er een. Hij ligt in het water, dus ze moeten hem naar het droge slepen. Dat is het probleem. Dat doe je met een bootje, met een touw of een kabel. Als je die lang genoeg maakt en hij zou ontploffen terwijl je er aan het trekken bent, dan zit je op veilige afstand. Dus ik denk dat ze dat wel vandaag gaan doen.
0: En dat als hij dan eenmaal wel aan land is, dat ze dan alsnog zo'n incisie gaan maken?
1: Dat denk ik wel. En evengoed, als je hem natuurlijk een stuk moet verslepen, heb je kans dat hij onderweg ook al openscheurt. En dat het dan op zee al gebeurt. Dus dan is het probleem ook geweken. Dus ik denk dat het wel vandaag zal gebeuren.
0: Dank u wel. Mardik Leopold, marienbioloog bij de Wageningen Universiteit.
2: NPO Radio 1.
3: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met Frits Spits. In 1973 begon zijn radiocarrière. Hij werd bekend als presentator van De Avondspits.
5: Avond, de duim blijft de topsprinter. Goedenavond.
4: Hij maakte natuurlijk De Taalstaat en hij won 2 Marconi Awards. Nu schreef Spits Mijn Laatste Radiojaar. Een boek vol afscheid, reflectie, vrolijkheid en troost.
3: In de nacht van dinsdag op woensdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
2: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Beleef het sprookjeshuwelijk van het Britse kroonpaar William en Kate opnieuw met de onthullende documentaire William and Kate – The Royal Wedding Revealed. Een uniek kijkje achter de schermen bij de koninklijke bruiloft waar wereldwijd miljarden mensen naar keken. Kijk morgen om 8:45 bij de EO op NPO 2.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
10: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
11: Het hoeft niet in
3: de... NPO Radio 1. 8 uur.
2: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Ook de gemeente A. en Huns heeft afgelopen nacht asielzoekers uit Ter Apel opgevangen. En dreigende taal vanuit Amerika richting Cuba. Een Oosterstad nieuws, Thomas Delsing.
12: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, noemt Cuba een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Hij zei in Miami dat het land banden heeft met vijanden van de VS en dat het terrorisme sponsort. Ook president Trump sprak opnieuw dreigende taal. Hij zei eerder al dat hij een inval overweegt. De VS zet Cuba onder steeds grotere druk. Deze week kwam de Amerikaanse justitie met een aanklacht tegen oud-president Raúl Castro voor het neerhalen van twee Amerikaanse vliegtuigjes 30 jaar geleden. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. De bank bevestigt dat ze geen recht op compensatie hebben. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld, bij andere bedrijven wel. Vakbond De Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De zoektocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen beëindigd. Dat meldt de gezaghebber van het eiland. De hulpdiensten gaan ervan uit dat de man, die sinds vorige week werd vermist, is overleden. De gouverneur spreekt van een moeilijke beslissing. De Nederlander was een medisch specialist die op Saba werkzaam was voor defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien. Zoeken met onder meer helikopters, drones, duikers en speurhonden had geen resultaat. Het aantal mensen dat het vliegtuig nam is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen. Het was voor het eerst sinds de coronapandemie dat dat gebeurde, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afname werd met name veroorzaakt door het winterse weer. Door de sneeuw in januari werden flink wat vluchten geschrapt. Ook de oorlog in het Midden-Oosten speelde een rol. In totaal reisden ruim 16 miljoen mensen met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk. Het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere van gemeentebelangen werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport gebaseerd is op anonieme verklaringen. Het weer, zon, vooral in het noorden zijn er wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee ietsje koeler. Ook het Pinksterweekend is zonnig en warm.
0: Verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
13: Er staat een file op de A27 richting Gorkum. Tussen afrit De Bilt en Houten zitten gaten in de weg. Dit zorgt voor 10 minuten vertraging en 2 rijstroken zijn er dicht.
0: Dit keer schoot Gieten Ter Apel te hulp door voor een nacht asielzoekers op te vangen. Zo de burgemeester.
14: Ster. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS.
11: School for Business and Society. Expand your

0: podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
0: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
2: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
3: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
10: Asielzoekers die vannacht niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. De noodopvang in Gieten was, net als die in Stadskanaal, voor één nacht. Burgemeester Anne Witse-Hiemstra van de gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Hoeveel mensen hebben er in de sporthal in Gieten geslapen?
11: Nou, ik denk een 110, 120 in die orde van grootte.
10: En dat lukte in die sporthal?
11: Ja, het is een grote sporthal. En we hebben in allerijl zijn de petjes er neergezet gisteravond laat. Dus ja, dat is gelukt. Ja.
10: En wat voor voorzieningen had u daar dan?
11: Nou ja, kijk, ik kreeg om 8:30 gisteravond het verzoek van de burgemeester van Westerwolde of wij die opvang zouden kunnen regelen. En we hebben dat in gang gezet. Dus uiteindelijk zijn om vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld. En in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. Dus basisvoorzieningen zijn er. Er waren stopcontacten om de telefoons op te laden. Dus ja, die basisvoorzieningen waren het. Dus geen ideale oplossing natuurlijk.
10: Nee, wat bijvoorbeeld eten, is dat er dan op zo'n moment?
11: Gisteravond niet meer. Ik begreep dat ze eerder op de avond in Ter Apel wel eten hebben gekregen. Maar ja, in die sporthal op dat moment was er geen eten meer, nee.
10: U heeft dat dus gisteravond besloten na dat verzoek vanuit Westerwolde. Wat was de reden dat u zei, oké, laat ze maar hierheen komen?
11: Nou, wij hadden het al aangeboden aan Westerwolde. Dus dat hebben we ook al een keer eerder gedaan, een paar jaar geleden. En ook nu weer hebben we gezegd, nou ja, als die noodzaak er is, dan kun je een beroep op ons doen. En dat beroep kwam gisteravond. En Sihant detail is dat we net die avond ook een raadsvergadering hadden. Dat er ook een raadsvraag bij ons gesteld waren. Van, nou ja, zijn wij bereid om dat te doen? Nou, dan zijn we bereid. Maar ja, net wat ik zeg, het is natuurlijk Westerwolde ligt niet zo heel ver bij ons vandaan. Mensen in het gras slapen vinden wij ook gewoon niet humaan. Dit is inderdaad een oplossing voor één nacht. Die sporthal wordt natuurlijk op andere momenten over andere dingen gebruikt. We hebben in onze gemeente ook een asielopvang en we hebben ook een Oekraïne-opvang. Dus geen ideale oplossing, maar mensen in het veld laten slapen vinden wij ook nog erger. Dus zeg van, nou, als het dan nodig is, dan kun je beroep op ons doen.
10: Ja, want het ging er dus in de raadsvergadering over en het antwoord was van de raad, ja, dat doen we als het nodig is.
11: Ja, nou, de raad stelt een vraag aan het college, in dit geval aan mij, van wat doet de gemeente, waar zijn wij toe bereid? En nou, eigenlijk met het verzoek om dat ook op die manier te organiseren. Dus daar is op zich eensluidendheid over, ook binnen onze gemeenteraad. En diezelfde avond...

0: kwam ook het verzoek om het te doen. Dus in die zin is dat, kwam dat bij elkaar.
1: Nou geldt het dus voor één nacht, hè? En daarover zegt het Rode Kruis. Dat is eigenlijk geen menswaardige oplossing. Hoe ziet u dat?
0: Nou, daar ben ik het gewoon mee eens. Maar het alternatief is dat er elders in het land gewoon meer permanente opvanglocaties komen. Dat kunnen wij niet oplossen in onze gemeente. Hè. In onze gemeente hebben wij ook een asielopvang. Als ik kijk naar Drenthe, Groningen, Friesland, dan in het noorden is dat eigenlijk best gewoon goed geregeld met elkaar. Het gaat ook goed, hè. Ook bij onze opvang gaat het gewoon goed. En dat moet ook op andere plekken in het land georganiseerd worden. Wij kunnen ook de instroom niet beperken, daar gaat de gemeente ook niet over. Maar wij hebben wel gewoon gezegd als goede buur, van als er mensen in het gras slapen, dan moeten we dit in elk geval aanbieden. Ik hoop ook dat andere gemeenten dat doen. En ik hoop nog meer dat we met elkaar in elk geval voor de mensen die hier zijn ervoor zorgen dat er ook een goede opvang komt.
1: Ja, want ik wil het wel heel duidelijk maken dat het maar voor één nacht was, weer voorlopig.
0: Nou, kijk, op zich, het was nu voor één nacht. Dat was ook de vraag. En als in de toekomst die vraag opnieuw komt, nou, dan zullen we op dat moment, we hebben al een schema gemaakt, al gekeken van, nou, wanneer is de sporthal eventueel beschikbaar, wanneer kan het echt niet. En als dat verzoek opnieuw komt, nou, dan zullen we opnieuw gewoon kijken. Als het voor ons mogelijk is, dan zullen we dat doen. Maar dit is geen structurele oplossing.
1: Dank u wel. Burgemeester Anno Wietse-Hiemstra over die opvang voor één nacht, de afgelopen nacht in Gieten. Het is 8:09. Een zwarte dag voor de democratie. Zo noemt de Turkse oppositieleider Özgür Özel de uitspraak van een Turkse rechtbank. Die bepaalde gisteren dat Özel niet langer de leiding mag hebben van zijn partij, de CHP. Gisteravond verzamelde zich een grote menigte aanhangers bij het partijkantoor van die CHP in Ankara. En Özel noemde het een staatsgreep van de rechters.
2: Bu darbeciler hakim cübbeleriyle savcı cübbeleriyle gelirler.
1: Deze coupplegers komen niet met tanks en geweren, maar ze zijn gekleed in een toga, zo zegt hij. Turkije-correspondent Kusya Ersetin, waarom mag hij zijn partij niet meer leiden van die rechters?
3: Ja, de rechter oordeelde dus dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres 3 jaar geleden. Daar is dus die Özal verkozen tot leider. Maar hij wordt dus beschuldigd van fraude en het kopen van stemmen. Ja, en de oppositie ziet deze uitspraak nu als een poging van de Turkse regering om de oppositie monddood te maken. Want het is natuurlijk een grote klap voor de grootste oppositiepartij van het land.
1: Maar we hoorden net al even, het lijkt niet erop dat hij zich erbij neerlegt, hè?
3: Nee, dat niet. We zagen dus al mensen in Ankara die woedend zijn dat dit gebeurt. Hij zelf zegt ook, onze misdaad is eigenlijk dat we de AK-partij hebben verslagen. De oppositie heeft namelijk tijdens de lokale verkiezingen in 2024 echt een hele grote zege geboekt. Met burgemeester Ekrem İmamoğlu, die inmiddels is afgezet en vastzit. Nou, voor het eerst in 20 jaar heeft de AK-partij, de regerende AK-partij, een flinke klap moeten incasseren. En dat kwam echt als een mokerslag binnen bij de achterban van Erdogan. En Özal zegt dan ook, dit is een staatsgreep en gaat trouwens ook in hoger beroep.
1: Nou, wordt deze partij al langer door de regering aangepakt. Kan de partij nog een vuist maken?
3: Ja, dat wordt natuurlijk steeds lastiger. Want als je kijkt, sinds 2024 zit niet alleen Ekrem İmamoğlu vast, hè, die afgezette burgemeester van Istanbul, maar ook honderden leden van de oppositiepartij denken aan burgemeesters van grote steden. De oppositie, of mensen die geleerd zijn oppositie, zien we in de afgelopen jaren steeds gearresteerd worden. Echt in grote groepen ook. Die worden dan allemaal beschuldigd van corruptie. En je hoort mensen dan ook zeggen in Turkije, ja, wat blijft er nog eigenlijk van de oppositie over als de belangrijkste kandidaten zo steeds worden uitgeschakeld?
1: En hoe zit het binnen die partij? Staat iedereen achter Özel?
3: Nee, er is dus een interne strijd gaande. En nu die Özal dus uit zijn functie wordt gezet, komt die oud-partijleider waarschijnlijk weer terug. Maar dat is volgens velen juist een man die schittert eigenlijk in het verliezen. Want kijk, hij heeft in de afgelopen jaren meer dan 10 keer verloren van de regerende AK-partij. Dus velen zien hem dan ook liever niet terugkomen. Maar de regerende AK-partij, dus de mensen die geleerd zijn aan de AK-partij, zeggen juist, ja, wij zijn niet degene die een onderlinge strijd hebben. Zij hebben zelf een klacht ingediend over dat partijcongres. Dus ja, justitie kwam pas in actie nadat ze zelf klachten over hier naar buiten hadden gebracht. Maar critici zeggen dat deze interne strijd door de Turkse regering, dus ja, dat dat de Turkse regering goed uitkomt en dat die daarom dus zo wordt uitvergroot in de hoop dat de oppositiepartij uit elkaar valt en dan de stemmen bij de volgende presidentsverkiezingen dan ook verdeeld zullen worden.
1: Dankjewel. Correspondent Guzja Erçetin. Nederland kijkt naar een betere beveiliging tegen drones. Dat lezen we in het AD.
4: Tientallen bedrijven mochten in Marknesse hun beveiliging tonen aan de NAVO om te zien of ze aan strenge militaire eisen voldoen. Ze demonstreerden hoe gevoelige radars de vliegende indringers kunnen volgen om ze daarna onschadelijk te maken. Nederland heeft 2,5 miljard uitgetrokken om te investeren in dronesystemen. In Congo zijn tenten waar ebola-patiënten worden behandeld in brand gestoken. De familie van een overleden man kreeg ruzie omdat ze zijn lichaam niet mee mochten nemen, vertelt deze journalist van CNN.
5: The family arrived at the scene and tried to claim his body back. It degenerated into a protest with the local community.
4: Het ziekenhuis weigerde het lichaam mee te geven omdat een overleden ebola-patiënt nog steeds heel besmettelijk is. En met de auto of OV naar het werk is volgens een mobiliteitsdienst onnodig duur. Dat lezen we bij BNR. De financieel meest aantrekkelijke manier om te reizen is de fiets. En volgens experts kan dat werknemers honderden euro's per jaar besparen. De grens ligt op ritten van zo'n 15 kilometer. Steeds meer bedrijven bieden volgens BNR regelingen aan, zodat werknemers goedkoop op een goede fiets deze afstanden kunnen afleggen. En in Honduras zijn bij 2 schietpartijen 25 mensen overleden. Dat meldt persbureau AP. Op een plantage werden 19 medewerkers gedood. En aan de grens met Guatemala werden ook 6 politieagenten doodgeschoten. Zij waren onderweg naar een actie tegen een bende toen ze werden aangevallen. Of de acties verband houden met elkaar is volgens AP niet bekend. En kamperen wordt steeds populairder en ook steeds luxer. Op steeds meer campings in ons land hoef je niet meer naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw voor de afwas of met een wc-rol onder de arm naar het toilet. Door de opkomst van glampings en makkelijk uitvouwbare wagens kiezen steeds meer mensen ervoor om te gaan kamperen, horen we bij het FD.
6: Vorig jaar zaten er 5,6 miljoen gasten op Nederlandse campings. En dat is 9% meer dan het jaar daarvoor. En dan ook met eigen kampeermiddelen. Dus dat ze dus tenten meenemen, vouwwagens, caravans.
4: De populariteit steeg in de coronatijd en is daarna amper gedaald.
1: Verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
7: Ja, de file met verreweg de meeste vertraging is de A73 richting Nijmegen. Tussen Belfeld en Venlo West is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op ruim 40 minuten vertraging.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Ze kwamen er in Nieuwegein met de schrik vanaf toen 2 jaar geleden de hellingbanen van een parkeergarage instortten. Niemand raakte gewond. Maar 2 jaar lang was de parkeergarage niet te gebruiken. Tot vandaag. Hij is weer open. Verslaggever Onno Beukers, wordt er al gebruik van gemaakt?
9: Nou, vrolijke gezichten hier hoor. Iedereen klikkerde klik, kaartje uit de automaat, personeelspas ervoor. Iedereen rijdt weer naar binnen. Roland Frank, u bent van het Sint-Antonius ziekenhuis. De parkeergarage staat bij uw ziekenhuis, is niet van het ziekenhuis. Maar ik denk wel dat u ook zelf heel blij bent, of niet?
10: Ja, we zijn heel erg blij dat we hier weer terecht kunnen. We hebben natuurlijk de afgelopen 2 jaar heel erg moeten behelpen met parkeerplekken in de omgeving. We zijn dankbaar voor het geduld wat mensen gehad hebben. Maar ja, dat we nu weer gewoon met bezoekers, patiënten, maar vooral ook onze medewerkers hier terecht kunnen, dat is echt heel fijn.
9: Ja, want die medewerkers, ja, die worden hier verwelkomd door mensen van de parkeergarage, die nog eens even uitleggen hoe het ook alweer werkt. Want het is dus 2 jaar geleden. En die medewerkers, die sprak ik net ook al even.
11: Morgen. Ja. Yep. Fijne dag.
9: Nou, goedemorgen mevrouw, net geparkeerd.
12: Goedemorgen, ja, dat is heel, heel erg fijn. Een hele prettige ervaring. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk altijd fiets. En vandaag heb ik dienst. Ik denk, ik ga toch een keer met de auto. En toen kon ik gewoon parkeren, dus dat is echt heerlijk.
9: Express de auto genomen omdat het weer kan?
12: Omdat het weer kan vandaag. Maar goed, de volgende keer ga ik weer fietsen.
13: Het is dichtbij, maar ik heb wel even getwijfeld.
9: Getwijfeld?
13: Ja, ik dacht, nou, laat eerst anderen maar. naar binnen gaan.
14: De veiligheid?
13: Zeker, ja, absoluut.
14: Ja, want er is veel gebeurd natuurlijk. Ja. De boel deels naar beneden gekomen.
13: Zeker, ja.
14: Dus. En dan stonden er beneden aan de poort allemaal vriendelijke mensen u welkom te heten.
13: Ja, dus en er staan genoeg auto's, dus er zijn genoeg die het wel gedurfd hebben. En ik dus ook maar. Ik dacht, ja, het zal wel veilig zijn.
15: Ja, ik moet zeggen, ik werk hier pas een half jaar of zo. Dus ik heb überhaupt nog nooit in dit pand gestaan.
14: Maar wel gehoord natuurlijk wat er gebeurd is.
15: Ja, het leefde wel op de werkvloer, zeker.
14: En hoe rijdt u dan hier naar binnen? Maakt dat dan nog uit?
15: Nee. Nee, niet echt.
16: Ja, ik vind het fantastisch. Ja, heerlijk. Scheelt toch een stuk lopen.
14: Ja, want waar parkeerde u eerst?
16: Ja, 10 minuten hier vandaan ongeveer. Dus, en dat is op zich ook wel prima te doen. Maar ja, ik vind het toch wel heel fijn, moet ik zeggen. Ja.
14: En denkt u dan ook aan wat er hier nou gebeurd is?
16: Jawel, dat doe ik wel, ja. En toen dacht ik echt van, is dit al 2 jaar geleden?
14: En ook, moet ik hier wel naar binnen rijden?
16: Nee, helemaal niet. Nee, had ik helemaal niet. Geen angst.
14: Want we staan nu in de parkeergarage.
16: Ja, geen probleem mee.
14: Springen, alles, kan allemaal.
16: Jazeker, ja, zeker. Ja, nee, ik heb er geen moeite mee. Ik ben niet bang. Nee, helemaal niet.
14: Fijn dat het dus weer geopend is vandaag.
16: Ja, zeker. Ja, heel fijn. Ja. Ja.
14: Ja, we hoorden personeel dus zeggen, hè, we moesten verderop parkeren. Ook mensen, natuurlijk patiënten die hier komen. Is dat dan ook altijd gebeurd? Want ja, er is hier een woonwijk ook dichtbij. Ik denk dat die daar ook wel wat van gemerkt hebben, of niet?
10: Ja, dat is zeker het geval. Dat geluid, dat hoorden wij ook wel geregeld. Ja, en dat blijkt toch heel moeilijk om daar op te sturen. Mensen kiezen toch soms de plek die ze zelf denken dat het beter is. Wij hopen in ieder geval dat ook de hinder door parkerende medewerkers, bezoekers en patiënten in de omgevende wijken nu tot het verleden behoort. Laat ze vooral weer gewoon de garage gebruiken zoals waar die voor bedoeld is.
14: Ja, en die is dan veilig. Het gaat om die hellingbaan waar de auto's dus naar de verschillende verdiepingen kunnen rijden. Die is toen ingestort. Wat is daar nou aan gebeurd dat nu wel stevig is?
10: Ja, in ieder geval is de constructie niet gewoon simpelweg herbouwd, maar echt helemaal opnieuw vormgegeven. Voorheen hingen die hellingbanen aan de parkeerdekken. Die hebben nu een eigen constructie op poten gekregen. En dat is echt veel robuuster dan het was. Bovendien is er een dakje boven gezet. En dat voorkomt ook dat er grote temperatuurverschillen zijn door zon, sneeuw en regen. En dat er minder water in loopt. Dus dat zou ook moeten bijdragen aan een betere constructie.
14: Ja, de parkeergarage. Ja, het is fijn dat natuurlijk dicht bij het ziekenhuis is. Voor iedereen die hier vandaag, maar ook in de toekomst terecht kan. Hij is dus open. Laat je niet verwarren door de verkeersborden als je er naartoe rijdt in het ziekenhuis. Merkte ik zelf al, want er staat nog een stickertje en een kruis doorheen. Maar de parkeergarage die is echt weer open.
1: Dat moet nog even worden aangepast. Onno Beukers vanuit Nieuwegein. De Venezolaanse overheid heeft vrijlating van 300 politieke gevangenen beloofd. Die vrijlating komt op een gevoelig moment, nadat bekend werd dat een man van 50 in gevangenschap was overleden. Volgens de voorzitter van het Venezolaanse parlement worden nu gevangenen vrijgelaten die wel degelijk strafbare feiten hebben gepleegd.
17: Algunas incursas en hechos. En delitos demostrados.
1: Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna vertelt wat er met die man van 50 is gebeurd.
18: Ja, dat is een vrij dramatisch verhaal. Die man die zat vast op verdenking van terrorisme. Dat is een stempel die je al heel snel krijgt in Venezuela als je bijvoorbeeld ook mee hebt gedaan aan een demonstratie. Zijn moeder van 80 was al een jaar naar hem op zoek. Ze wisten niet in welke gevangenis hij zat. En afgelopen week is bekendgemaakt dat hij is overleden, maar ook al een jaar geleden. Nou, dat veroorzaakte heel veel commotie, ook bij zijn moeder. En ja, zij is uiteindelijk ook overleden, een paar dagen geleden. En dat veroorzaakte dus ook weer een heel toestand in Venezuela. Dat, ja, nadat ze dus gehoord had dat haar zoon een jaar daarvoor was overleden, dat zij dus eigenlijk, ja, zegt ze in Venezuela, misschien wel van verdriet ook is overleden.
1: De overheid laat nu dus gevangenen vrij, maar zegt wel dat bijzitten die echt strafbare feiten hebben gepleegd, toch vrijlaten. Hoe zit dat?
18: Ja, nou, dat heeft dus ook weer te maken met die terrorismewet, hè, wat ik al eerder zei. Mensen die zijn opgepakt tijdens demonstraties, na de verkiezingen, en kregen een veroordeling voor terrorisme. Maar tegelijkertijd is er dus ook een amnestiewet is aangenomen onlangs. Dus daar worden dus ook mensen vrijgelaten vanwege die wet. Wat de voorzitter van het parlement zei, die zei van, nou, er zitten wel degelijk mensen bij die bijvoorbeeld ook een aanslag wilden plegen, maar ze worden toch vrijgelaten omdat ze bijvoorbeeld of ziek zijn of op bejaarde leeftijd zijn. Maar er zitten bijvoorbeeld ook zwangere vrouwen bij. En er is nu toegezegd dat zij de komende dagen worden vrijgelaten. Wat als eerste is gebeurd, is dat er 3 oud politieagenten zijn vrijgelaten die al 24 jaar vastzaten vanaf 2002 voor een samenzwering waar zij betrokken bij zouden zijn tegen de toenmalige president Hugo Chavez. Die zijn nu al vrijgelaten. En het is afwachten of dus de komende dagen, zoals beloofd is, er dus nog 300 mensen worden vrijgelaten.
1: Maar waarom op dit moment, vanwege dan die onrust?
18: Nou, afgelopen weekend was er dus behoorlijk wat onrust, inderdaad. Ook vanwege dat het maar niet snel genoeg ging met de vrijlating van deze gevangenen, die wat is beloofd was. Maar er is natuurlijk ook de Amerikaanse druk. Sinds de invasie van begin dit jaar en nadat Maduro is ontvoerd, zit er de interim-president, Delcy Rodriguez. Zij was de vicepresident onder Maduro. En daar met haar doet de Amerikaanse regering nu zaken. En dat gaat wat de Amerikanen betreft heel goed, want zij doet eigenlijk precies wat Trump wil. En daarnaast heeft Amerika dus ook toegang tot de olie van Venezuela. En daar was het ze natuurlijk ook om te doen. Dus het wordt wel degelijk onder druk van de Verenigde Staten nu gedaan, deze vrijlating.
1: Zei correspondent Nina Jurna.
8: Het NOS Radio 1-journaal. Ook elke zaterdag tussen 7 en 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

0: Jet Rebel, Changes Coming Round the Bend. Over een uur, stand.nl met Kajal de Zwart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Astrid. De stelling is, het is onacceptabel dat zoveel gemeenten niks of te weinig doen aan asielopvang. Ja, we hebben het gehoord gisteren natuurlijk. Gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen worden vanaf volgende week op het matje geroepen door minister Bart van der Brink. Hij heeft al een tijdje gevraagd. Vraagt al een tijdje aan gemeenten, doe nou wat. Twee maanden geleden geloof ik nog een brandbrief ook aan gemeenten. Jullie moeten echt nu gaan meewerken. En ze voldoen nog altijd niet aan die spreidingswet. De wet die de verdeling van asielzoekers over het land regelt natuurlijk. Op dit moment halen 250 van de 342 gemeenten in Nederland die doelstelling niet. Driekwart voert die wet dus niet. Of doet eigenlijk bijna niks, onvoldoende uit, de uitvoering van die wet. Nou, dat is goed te zien. Op een interactief kaartje van Nieuwsuur zagen we gisteravond. Hè. Per gemeente kun je dan zien wat ze doen en wat ze eigenlijk niet doen aan opvang. Nou, uiteindelijk kan de minister ze dwingen. De vraag is dan, hoe dan? Hè? Wat gaat hij dan doen om gemeenten te dwingen? Je kunt niet zomaar een sporthal aanwijzen waar geen faciliteiten zijn. Dus ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dat uiteindelijke middel dat die minister dus blijkt of schijnt te hebben, plekken aanwijzen. Maar ja, daarmee is het nog niet gebeurd natuurlijk echt. Dus ik ben benieuwd, vangt uw gemeente asielzoekers op? Voldoen ze aan de doelstelling? Weet u dat? Houdt u dat bij? Let u daarop? Moet de minister gemeenten die onvoldoende asielopvang dwingen om vaart te maken? Door desnoods dus plekken aan te wijzen? Of is het aan gemeenten zelf om te bepalen hoeveel asielopvang zij willen regelen? Ik ben benieuwd. 0800-1101 of u kunt reageren. Via stand.nl op de stelling, het is onacceptabel dat zoveel gemeenten niks of te weinig doen aan asielopvang.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Beleef het sprookjeshuwelijk van het Britse kroonpaar William en Kate opnieuw met de onthullende documentaire William and Kate – The Royal Wedding Revealed. Een uniek kijkje achter de schermen bij de koninklijke bruiloft waar wereldwijd miljarden mensen naar keken. Kijk morgen om 8:45 bij de EO op NPO 2.
4: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
4: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, 1,99.
6: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: NPO Radio 1.
9: De hoofdpunt van nieuws, Thomas.
10: De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemde Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbond De Unie vindt dat ING daar alsnog iets aan moet doen. Er komt een niet-bindend referendum over onafhankelijkheid van de Canadese provincie Alberta. Voorstanders haalden na maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op. De volksstemming is in oktober. En op Saba wordt niet langer gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. En voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt onder meer door annuleringen door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten.
0: Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, als ik naar buiten kijk, volop zon.
8: Ja, dat geldt voor bijna iedereen. In vrijwel het hele land is het nu zonnig. De enige plek waar het wat meer bewolking voorkomt is het uiterste noorden van Friesland en Groningen. En dat zien we ook later vandaag, dat er in Groningen, Friesland, misschien ook Drenthe wel wat meer wolken zijn dan in de rest van het land. Maar overal is het eigenlijk gewoon zonnig en het blijft overal droog. Temperatuur vanmiddag zo'n 24 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Op de Wadden blijft de temperatuur met een graad of 20 iets achter. Maar ga je vanmiddag genieten van het mooie zonnige weer. Smeer je dan wel even in, want het is vanmiddag zonkracht 6. En dat betekent dat je in 15 tot 25 minuten al kan verbranden.
0: En die zonnebrandcrème bij de hand houden voor de rest van het weekend?
8: Ja, die hebben het Pinksterweekend ook nodig. Want ook morgen en bij de Pinksterdagen veel zonneschijn. Morgen in de loop van de dag wel wat meer stapelwolken. En heel misschien in het noorden van ons land een lokale bui. De kans is klein, maar ik benoem hem toch. Want als die bui ontstaat, is dat wel een stevige bui met onweer. Maar verreweg de meeste plaatsen blijft morgen gewoon droog en is het zonnig. Warmer dan vandaag met 23 tot 29 graden in Brabant en Limburg, de hoogste maxima. En bij de Pinksterdagen ook zonnig met maxima tussen 22 en 28 graden. Dus inderdaad, die zonnebrandcrème is ook met Pinksteren nodig.
0: Johnny, dankjewel. En Rijn, hoe gaat het op de weg?
11: Nou, er staan enkele files in het midden van het land. Dat is onder andere het geval op de A27 richting Gorinchem. Tussen Alfred de Bilt en Houten zitten gaten in de weg. Dit zorgt voor een kwartiervertraging en de afsluiting van 2 rijstroken. Dan nog 2 ongelukken op de A28 richting Amersfoort. Tussen het Harde en Alfred Elspeet zorgt het voor een wegafsluiting. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En de A28 richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Daar doe je er 30 minuten langer over.
0: Zometeen. We moeten er serieus rekening mee houden dat ook criminelen AI gebruiken, waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum.
12: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Oh, pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
21: Wie, ik?
20: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
21: Echt waar?
20: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
21: Dat is stoer van mij.
20: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan.
1: met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
0: Snel en makkelijk veiligheidsproblemen zoeken in computerprogramma's. Dat kan met AI, kunstmatige intelligentie dus. AI-systemen worden nooit moe en kunnen 24 uur per dag werken. We moeten serieus rekening houden dat criminelen de technologie ook gebruiken. Zo waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Dat vertelt directeur Matthijs van Amelsvoort.
2: Nou, nu op dit moment hebben vooral de good guys nog de technologie in handen. En tegelijkertijd, bij elke nieuwe technologie zie je dat die ook andersom kan worden ingezet door kwaadwillenden. Wat we ongeveer zien is op het moment dat er dit soort nieuwe producten op de markt komen, het ongeveer 6 tot 12 maanden duurt voordat je ook deze software ook in verkeerde handen valt.
0: Jaya Baloo is oprichter van cybersecurity bedrijf Isle. Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
0: Wat is het gevaar wanneer criminelen met AI die veiligheidsproblemen vinden?
22: Nou, het probleem is dat ze die kwetsbaarheden gebruiken om vervolgens binnen systemen in te dringen. Dus een voorbeeld die we hebben gezien is zelfs op 11 mei... zei Google in hun dreigingsrapport dat ze zagen die eerste casus van een waarschijnlijke staatelijke actor die AI gebruikt om een kwetsbaarheid te vinden en dan dus ook binnen te dringen bij een hele populaire open source webapplicatie, wat wordt gebruikt om webapplicaties te beheren. Ja. Dat hebben ze gemeld op 11 mei. En de waarschijnlijke actoren die daarachter zitten zijn waarschijnlijk Noord-Korea en China. Dus kijk, het begint altijd met dit soort gereedschappen die worden gebruikt door staatelijke actors, maar uiteindelijk komen ze in de handen van criminelen en ook zelfs soort script kiddies. Het zijn jonge jongens of meisjes die niet zoveel hoeven te weten, maar in één keer ook dit soort aanvallen kunnen doen.
0: Ja, en ook wat je dan noemt, een statelijke actor, dat is een ander land, die hebben meestal ook niet de beste bedoelingen, toch?
22: Nee. Maar die doen het voor espionage.
0: Ja.
22: En de criminelen doen het voor geld. Puur voor geld, ja.
0: En het is dus echt relatief makkelijk.
22: Ja, en ik wil eigenlijk even iets corrigeren wat ik net zei. Want statelijke actoren of landen zoals Noord-Korea en China, zeg maar, die doen het voornamelijk voor espionage. Maar we hebben gezien in de afgelopen jaren dat landen zoals Noord-Korea, die doen dit ook. Onder andere om ransomware aanvallen te plegen. Waar ze data gegijzeld houden voor een bepaald bedrag wat je moet betalen. Dus die doen niet alleen maar voor de spionage, die doen het ook voor geld te krijgen. Voor hun eigen. Ja.
0: Het is een makkelijke manier om geld te verdienen.
22: Ja.
0: En die criminelen doen dit, die dit al in de praktijk?
22: Ja, en dat is het. We denken ook dat dit steeds vaker gaat gebeuren. Het is ook heel moeilijk om altijd te weten wanneer deze criminelen AI gebruiken om zo'n kwetsbaarheid te vinden. Maar al heel lang is er zowel een zwarte markt als een witte markt voor cyberkwetsbaarheden. En dat is omdat als je wil binnenkomen bij een actor die zijn security op de pijl houdt, dan moet je een andere manier vinden om daar binnen te komen. En dat is vaak met iets wat heet een zero day. Dat betekent dat de maker van iets, zoals bijvoorbeeld Apple, voor 0 dagen wist dat deze kwetsbaarheid bestond. En dus degene tegen iets heeft. Dus geen patch. En dus wat die dreigingsactoren doen, is die proberen zo'n zero day te vinden, waardoor ze binnen kunnen dringen in die moeilijk te bereiken systemen. En dan komen ze wel binnen. En dan vervolgens kunnen alle andere acties uitvoeren.
0: Dus eigenlijk is wel bekend dat probleem er is, alleen er is op dat moment nog niks aan gedaan.
22: Precies.
0: Ja,
22: er is geen oplossing voor. Ja.
0: En wat moet er nou gebeuren?
22: Eigenlijk wat je wil is dat dezelfde AI wat gebruikt wordt, en dat is ook wat wij doen onder andere bij Isle, maar dat doen ook andere bedrijven. Maar wat wij doen is we proberen die systemen juist een oplossing te bieden. Dus met AI kan je zowel de problemen vinden, maar je kan ze ook op een goede manier oplossen. En je kan verifiëren dat die oplossing niks anders breekt in de systemen. En dat is wel heel handig. Want dan kom je uiteindelijk, als je vaak genoeg dat cyclus toepast van vinden van de kwetsbaarheden en dan vervolgens oplossen en dat continu toepast, dan heb je een veel veiliger systeem. Dan heb je iets wat de NCC onder andere ook voor pleit, en dat is secure by design. Dat is vanaf het beginmoment heb je over nagedacht, over welke beveiligingsrisico's zijn er en wat moet ik doen om die zoveel mogelijk te verminderen.
0: Dus je moet de criminelen te snel af zijn, maar liever nog te slim af zijn.
22: Ja. Ja.
0: Dank, Jaya Baloo, oprichter van cybersecuritybedrijf Aisle. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen in Europa is in de periode van 2015 tot en met 2024 fors gestegen, blijkt uit cijfers van het ECDC, dat is het Europese RIVM. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde, het aantal gevallen van syfilis verdubbelde. Hanna Bos is arts infectieziektebestrijding bij SOA AIDS Nederland. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En volgens dat Europese RIVM stijgt in Nederland wel minder, maar toch ook nog fors. Verbaast u dat?
3: Nee, dat verbaast ons eigenlijk niet. Want we zien al wat langer dat bijvoorbeeld het gebruik van condooms daalt. Ja, dat is natuurlijk een hele fijne manier, een hele goede manier om je tegen SOA's te beschermen.
0: En hoe komt het dat dat gebruik daalt?
3: Ja, daar kunnen we naar gissen, maar het zal mogelijk ook te maken hebben met dat de overheid al een jaar of 13 geleden gestopt is met condoomcampagnes. Ja, en we weten dat die wel effectief was. Gelukkig gaat dat eind dit jaar wel weer starten, dus dat is heel mooi. Maar wat we tegenwoordig ook zien is bijvoorbeeld iets als desinformatie online. Ja, dat kan hele erge gevolgen hebben.
0: Hoezo?
3: Nou, wat wij horen is bijvoorbeeld dat mensen zeggen, ja, maar ik heb helemaal geen klachten, dus ik heb geen SOA. Ja, en dat is dus echt niet zo. Bijvoorbeeld syfilis, maar ook gonorreu, dat kan je hebben zonder dat je klachten hebt. En dan kun je toch ook doorgeven. En je kunt er ook complicaties van krijgen.
0: Dus mensen die seksueel actief zijn en met verschillende partners, want daar krijg je meestal geslachtsziekte van, hè? Die denken, ik loop misschien een risico, gaan online op zoek naar informatie en krijgen de verkeerde informatie wat dat betreft.
3: Klopt, ja. En dan hoop je dat je bijvoorbeeld in je jeugd met seksuele vorming de goede dingen hebt gehoord, de juiste kennis en vaardigheden hebt opgelopen. En ja, ook dat is lastig. Dus we zijn nu bezig met een nieuwe methode, langlevende liefde, om die helemaal te updaten. En het zou ontzettend goed zijn als we daarin gaan investeren om dat heel goed ook te implementeren op scholen. Want als jongeren dat al jong meekrijgen, dan nemen ze dat hun leven lang. Kunnen ze zich beschermen, zeg maar, hè, tegen SOA.
0: Ja, want het klinkt misschien niet eens zo heel ernstig, maar het kan ernstig zijn, zo'n seksueel overdraagbare aandoening.
3: Klopt, er zijn er een hele hoop, daar heb je nauwelijks last van. Maar iets als syfilis en natuurlijk ook HIV, hè, dat zijn ernstige SOA. En trouwens ook gonorreu, hoor. Als je dat in je ogen krijgt, dan kun je blind van worden, of je krijgt chronische buik. En dat kan heel vervelend zijn.
0: En bijvoorbeeld syfilis, daar kun je op lange termijn ook gevolgen van krijgen?
3: Ja, zeker. Dus je wil echt behandelen met penicilline, dat zijn prikken. Maar op de lange termijn kun je bijvoorbeeld ook last van je hart krijgen, of neurologisch, dus met zien, met in je hoofd, dat er met je zenuwen dat het niet goed gaat. Maar het ernstigste is eigenlijk als we dat krijgen bij zwangere vrouwen. Dat zien we in Nederland gelukkig nog niet. Maar dat is het allerernstigste, want kindertjes kunnen daar aan doodgaan of met ernstige handicaps geboren worden. Dat is heel erg.
0: Dus het liefste voorkomen dat je het krijgt. En als je klachten, ook al zijn ze zo licht, krijgt, dan zo snel mogelijk naar een arts toe.
3: Ja, maar ook dus als je wisselende partners hebt, meerdere partners, of je denkt van misschien heb ik wel een SOA, dan zou je moeten laten testen. En dat doen de meeste mensen gelukkig bij een huisarts. Maar die SOA-polies die zijn eigenlijk overbelast. Die kunnen de vraag niet aan. En dat baart ons ook zorgen. Want hoe laagdrempeliger het is om die zorg te zoeken, hoe beter voor de SOA's in een land. Dus die SOA-polies moet je wel echt op niveau houden, ja, om dit te bestrijden.
0: Dus het is niet eens zozeer dat ze niet gaan. Ja, dat is één deel van de oorzaak. Maar als ze dan gaan, dan moeten ze aansluiten in de wachtrij.
3: Bij de GGD soms wel, ja. Ja. En bij de huisarts is natuurlijk ook, daar gaan gelukkig de meeste mensen naartoe, maar als je geen zorgverzekering hebt of je hebt geen huisarts of je vindt het lastig, hè, er zijn toch mensen die zich ervoor schamen, wat eigenlijk helemaal niet nodig is, maar dan wil je dat de GGD er in ieder geval is voor die groepen. En daar, dat is, op dit moment staat dat echt onder druk, dat systeem.
0: En daar moet dan volgens u iets aan gebeuren. Dank u wel, Hanna Bos, arts infectieziektebestrijding bij SOA AIDS Nederland. Voetballer Cristiano Ronaldo is voor de 8e keer landskampioen geworden.
4: En dat deed hij voor het eerst met zijn club Al Nassr in Saoedi-Arabië. De 41-jarige Portugees maakte in de kampioenswedstrijd 2 doelpunten. Na afloop ging hij met een grote trommel in de goal zitten en bespeelde zijn fans. Is door de Portugese bondscoach trouwens geselecteerd voor zijn 6e WK. Darters Gian van Veen en Michael van Gerwen hebben dit jaar weinig indruk gemaakt in de Premier League darts. Gisteravond was de laatste gewone ronde. Beide Nederlanders verloren hun eerste wedstrijd. Van Gerwen maakte het tegen Luke Humphries wel nog spannend. In de beslissende leg had hij een pijl voor de wedstrijd, maar die miste hij.
5: So close, a wry smile from Luke, but Humphries to win it, and it is Luke Humphries who's in to the semi-final. Michael van Gerwen exits the Premier League.
4: En volgende week spelen Luke Humphries, Luke Littler, Johnny Clayton en Gerwin Price in Londen de finale van de Premier League. En verslagenheid in de autosportwereld. De Amerikaanse NASCAR-coureur Kyle Busch is onverwacht overleden. Afgelopen weekend won hij nog een race, maar gisteren werd Busch van 41 ernstig ziek. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en overleed enkele uren later. Busch won 2 keer de NASCAR Cup Series en een groot aantal wedstrijden, vertelt deze verslaggever van ESPN.
7: Kyle is indisputably one of the greatest race drivers of all time, regardless of genre. He's a 2-time champion with 63 career wins. He's the all-time wins leader in what is now the NASCAR O'Reilly Auto Parts Series and the NASCAR Truck Series.
4: Waaraan Busch is overleden is niet bekend. En ook in België is de kampioen voetbal bekend. De aanstaand technisch directeur van Feyenoord, Davy Rigaud, neemt bij Club Brugge afscheid met de titel. En dus was het feest in Brugge, waar deze verslaggever van Sportza zich nauwelijks verstaanbaar kon maken.
23: Ik wou daarnet al zeggen, het feest mag hier eigenlijk maar duren tot 22:45. Dan gaan de tapkranen dicht, dan gaan de decibels naar beneden van de DJ. Maar elders in Brugge en misschien zelfs elders in België zal er nog heel lang worden gefeest. Ik denk dat er een paar mensen gewoon een snipperdag zullen
4: nemen. Die laatste woorden zijn nauwelijks te horen, maar hij zegt dat een paar mensen daar snipperdagen zullen gaan opnemen. Dus er wordt flink gefeest, of er werd flink gefeest. De ontknoping was ook een thriller van formaat, schrijft Sportza. Brugge speelde namelijk zelf gelijk en was daardoor afhankelijk van het resultaat van concurrent Union. Op een ander veld dus. Die club scoorde in de 86e minuut nog, maar dat doelpunt werd afgekeurd.
0: Verkeersinformatie Rijn Baartmans.
11: Nou, het is een relatief rustige spits. Wel staat er file op de A28 richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht. Reken op 30 minuten vertraging.
24: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Julien Clerc. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. 33 jaar was de show op de Amerikaanse televisie en afgelopen nacht kwam er een eind aan. The Late Show van Stephen Colbert. CBS, de zender die het uitzond, is ermee gestopt. Volgens Colbert en veel van zijn fans zijn de eigenaren van het mediabedrijf achter CBS bezweken onder de druk van president Trump. De presentator geldt als een fervent Trump-criticus. Correspondent Sjoerd ten Daas sprak vooraf een aantal fans van Colbert in New York.
1: Ja, de spotjes knipperen nog hier op Broadway. De Late Show staat er in grote rode letters. En Colbert hangt daarboven op het pand hier. Het Ed Sullivan Theater. 33 jaar lang thuis voor de Late Show. Tot vanavond dus. De deuren zijn inmiddels gesloten. Er hangen hier bloemen ook achter de ramen. Mensen zijn toch aan het rouwen, tegelijkertijd aan het vieren dat dit instituut, want zo zien ze het, heeft bestaan.
2: We were just there tonight.
1: How was it?
2: Oh, it was amazing. It was amazing. And it was emotional. And it was, oh, it was definitely a party.
1: Ja, ze zeggen, we zijn hier urenlang binnen geweest. Het was een feest daar binnen. Het was absoluut geen rouwen. Het was een feestje om daar nog bij te kunnen zijn.
3: So, yeah, it was very long. It was great. It was great.
1: We hebben de foto gemaakt hier onder het logo van de Late Show. Laatste kans om dit nog te zien. I see you're wearing a t-shirt, the last show. Thanks, Steven.
4: We waited for 3 days to get in, but never got in.
1: 3 days here at Broadway?
4: Yes.
1: Nou, deze mensen zijn speciaal uit Chicago deze kant opgekomen. Ze zeggen, we hebben 3 dagen lang elke dag in de rij gestaan hier. In de hoop dat we naar binnen zouden kunnen voor die laatste show. Hij zegt, wij waren bij de laatste show van David Letterman. Wilden nu ook bij die laatste van Stephen Colbert zijn. Maar dat is hun dus niet gegeven.
4: 8 hours or so a day. Yes.
1: Without any results.
5: No results. But, you know, we made a lot of friends.
1: But no more options to do it again.
5: Now, I've been watching it for 30 years, ever since Letterman.
4: I mean, it's really sad because it's
6: heel treurig, zegt deze fan. Het ging allemaal niet om de financiën. Zijn show scoorde goed. Het ging echt om, sta je aan de goede of juist de verkeerde kant van de politiek?
4: On the right side of the political.
6: Terug naar de dames die wel hebben kunnen kijken naar Paul McCartney, een van de gasten, maar dus met name ook naar Stephen Colbert in zijn laatste show.
7: Kind person, funny, sharp, intelligent, well-spoken.
6: Het is zo'n aardige man, zegt deze fan. Grappig, intelligent, welbespraakt. Die hebben we nodig en dat zal ik missen.
4: Een
6: hele prominente Trump-criticus verdwijnt.
1: Wat zij in elk geval zeggen is dat er nog genoeg andere critici op televisie, stand-up comedians, talkshow hosts over zijn om Trump het leven zuur te maken.
5: You're not afraid that they may disappear as well?
7: No, I don't think so. I mean, they say it was like trying to appease Trump.
6: Colbert is de zondebok geworden, zegt deze fan. Er moest een voorbeeld gesteld worden. De eigenaar van het bedrijf waar die Late Show onder valt heeft er alles aan gedaan om het Trump naar de zin te maken. Maar zo zegt ze ook, Trump stopt er snel mee en laten we voor Colbert dan gaan in 2028.
7: Trump will be gone soon. Colbert 2028.
5: Yeah, there we go. All right, thank you so much.
6: Ja, want dan zijn er natuurlijk weer normaal gesproken in elk geval presidentsverkiezingen.
0: Fans van Stephen Colbert in een bijdrage van Sjoerd ten Daas.
8: Op NPO. Voetbal.
9: Vanavond de vrouwen om Europees voetbal Twente PSV en Heerenveen Ajax. Morgenavond in NOS Langs de Lijn de beslissende promotie-degradatiewedstrijd Volendam Willem II. Verder de finale van de Champions League vrouwen en de Duitse bekerfinale mannen.
8: Handbal.
9: De halve finale playoff-wedstrijd Hurry Up Alsmeer. En het hele weekend 's avonds
8: Formule 1.
9: De Grand Prix van Canada.
8: Wie luistert, weet meer. Ster. Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
8: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
8: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Beleef het sprookjeshuwelijk van het Britse kroonpaar William en Kate opnieuw met de onthullende documentaire William and Kate – The Royal Wedding Revealed. Een uniek kijkje achter de schermen bij de koninklijke bruiloft waar wereldwijd miljarden mensen naar keken. Kijk morgen om 8:45 bij de EO op NPO 2.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
15: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: NPO Radio 1. 9 uur.
17: Astrid Kersenboom.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Na de bonden willen nu ook de werkgevers dat het kabinet de AOW-plannen intrekt. En een groep asielzoekers die vanwege de drukte in Ter Apel ergens anders werd opgevangen, is terug. Een overzicht van nieuws. Thomas Delsing.
18: Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. Om Ter Apel te ontlasten maakt Amsterdam extra opvangplekken vrij. Veel andere gemeenten doen te weinig of helemaal niets. Binnenkort moeten die op het matje komen bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie. Er komt een niet-bindend referendum over onafhankelijkheid van de Canadese provincie Alberta. Voorstanders haalden na maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op. De premier van de provincie, Danielle Smith, zegt dat het referendum niet gaat over afsplitsing van Canada, maar meer over de vraag of een bindend referendum daarover noodzakelijk is. Peilingen laten zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De volkstelling is in oktober. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, noemt Cuba een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Hij zei in Miami dat het land banden heeft met vijanden van de VS en dat het terrorisme sponsort. Ook president Trump sprak opnieuw dreigende taal. Hij zei dat hij speelt met de mogelijkheid van een inval. De VS zet Cuba onder steeds grotere druk. Deze week kwam de Amerikaanse justitie met een aanklacht tegen oud-president Raúl Castro voor het neerhalen van twee Amerikaanse vliegtuigjes. Dat was 30 jaar geleden. De zoektocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen beëindigd, meldt gezaghebber Johnson. De hulpdiensten gaan ervan uit dat de man, die sinds vorige week werd vermist, is overleden. De Nederlander was een medisch specialist die op Saba werkte voor defensie en werd op 13 mei voor het laatst gezien. Zoeken met onder meer helikopters, drones, duikers en speurhonden had geen resultaat. De Amerikaanse NASCAR-coureur Kyle Busch is onverwachts overleden. De 41-jarige Busch won afgelopen weekend nog een race en werd gisteren ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis, waar hij enkele uren later overleed. Hij wordt gezien als een van de succesvolste coureurs in de NASCAR. Hoewel de doodsoorzaak niet bekend is, was hij de afgelopen weken wel al ziek. Tijdens een race eerder deze maand klaagde hij over hoestbuien. Het weer, zon met vooral in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee blijft het een paar graden koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm.
0: Verkeersinformatie, Rijn Baardmans.
19: Het is een rustige spits. Er staan enkele files in het midden van het land. Zo ook op de A27 Utrecht richting Gorkum. Daar zitten gaten in de weg tussen afritten Beeld en Houten. Reken op 10 minuten omdat twee rijstroken dicht zijn. En dan nog twee ongelukken op de A28 richting Amersfoort. Tussen het Harde en afrit Elspeet is de weg dicht. Je kan wel omrijden via de A50... De A28 richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Een half uur vertraging, de rechte rijstrook is er dicht.
0: Ook werkgevers willen dat het kabinet niet tornt aan de AOW-leeftijd. Zo onze economie.

0: Vertraging, de rechte rijstrook is er dicht.
1: Ook werkgevers willen dat het kabinet niet tornt aan de AOW-leeftijd. Zo onze economisch en politiek verslaggever.
2: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
3: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
5: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
4: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
6: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
3: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
10: alleen de prijs is anders.
11: Beleef het sprookjeshuwelijk van het Britse kroonpaar William en Kate opnieuw met de onthullende documentaire William and Kate, The Royal Wedding Revealed. Een uniek kijkje achter de schermen bij de koninklijke bruiloft waar wereldwijd miljarden mensen naar keken. Kijk morgen om 8:45 bij de EO op NPO 2.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Europa is van Picasso. India is van mij.
14: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
15: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Zet het plan om de AOW-leeftijd te verhogen in de ijskast en vries ook de sleutel in. Die opvallende uitspraak doet vandaag de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Koen van Oostrom, in de Telegraaf. Ook andere plannen van het kabinet om in te grijpen in de sociale zekerheid moeten voorlopig van tafel, zo zegt VNO-NCW. Olaf Muller van de economieredactie, waarom willen ze dit?
16: Nou, VNO-NCW maakt zich vooral heel veel zorgen over die snellere stijging van de AOW-leeftijd. Zij zeggen, ja, dat zorgt eigenlijk alleen maar voor onrust, dat plan wat er dus vanuit het kabinet is. Ze zeggen, dat is geen goed idee. En dan wijzen ze vooral naar het pensioenakkoord, waarin juist een langzamere stijging van die AOW-leeftijd is afgesproken. En zij zeggen, ja, afspraak is afspraak, dus die plannen moeten eigenlijk gewoon van tafel. Maar er zijn ook zorgen over andere plannen, andere ingrepen in de sociale zekerheid. Denk bijvoorbeeld aan de WW. Het kabinet zou dit willen verkorten van 2 naar 1 jaar. Maar ook bijvoorbeeld de WIA, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, die wil het kabinet ook versoberen, met name voor mensen die volledig zijn afgekeurd. En daarvan zegt ook VNO-NCW, nou, dat moet misschien niet de ijskast in, maar die plannen moeten we wel parkeren. We hebben namelijk genoeg andere problemen, zeggen zij. Denk aan oorlog wereldwijd in verschillende delen van de wereld. Inflatie die weer langzamerhand oploopt. Een vol stroomnet, dat zijn problemen waar we het eigenlijk over zouden moeten hebben. En zij zeggen, ja, ga nou gewoon aan tafel. Dus ook vakbonden en zij ook, met de politiek. En laten we niet gaan praten over losse plannetjes, maar over één groot integraal plan. En ze hebben het dan ook over een breed akkoord. Ja, dat eigenlijk moet gaan over de welvaart van Nederland. Hoe kunnen we die vergroten en hoe kunnen we die ook behouden voor in de toekomst? En dat doet natuurlijk weer erg denken aan het plan Wennink, wat we een tijdje geleden gehoord hebben.
1: Maar dat werkgevers ervoor pleiten om vooral even niet in te grijpen in die sociale zekerheid, is dat dan opvallend?
16: Ja, dat is wel opvallend. Dat zou je namelijk eerder verwachten bij de vakbonden. Die hebben natuurlijk al de afgelopen weken veel van zich laten horen. Vakbond FNV, wat bijvoorbeeld een ultimatum heeft gesteld aan het kabinet. Al die plannen, al die grote ingrepen in de sociale zekerheid, die moeten van tafel. Als dat aan het einde van de maand mei niet gebeurd is, dan wordt er gesloten.

0: staakt. Sowieso is er al een eerste staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Ja, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat VNO-NCW, normaal gesproken de grote tegenstander van de vakbonden, nu die argumenten overnemen. Ja, waarom ze dat nu precies doen, dat weten we niet. Kennelijk is die actiebereidheid van die bonden misschien wel, wordt die wel heel serieus genomen. In ieder geval vindt VNO-NCW belangrijk dat ze weer aan tafel komen. Ja, wat nu precies het argument erachter is, dat weten we niet, want ze geven vandaag een groot interview in de Telegraaf, de kersverse voorzitter. Voor Radio en TV, voor de NOS, zijn ze voorlopig niet beschikbaar.
1: Jammer. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wat betekent deze opstelling van VNO-NCW voor de plannen van het kabinet?
2: Nou, kijk, het is steeds zo geweest dat VNO-NCW zich op het standpunt stelde dat de afspraken uit het pensioenakkoord overeind moeten blijven. Wat dat betreft is het niet nieuw. Maar wat het anders maakt, is dat die nieuwe voorman Koen van Oostrum dit nu publiekelijk in de Telegraaf zegt en daarmee zichzelf profileert, maar ook de druk op het kabinet verder opvoert. En dan met name op D66-minister Veilbrief van Sociale Zaken, want die moet die plannen gaan uitvoeren. Nou ja, en de uitspraken van Oostrum zijn natuurlijk koren op de molen van de bonden die zich met hand en tand tegen die kabinetsplannen verzetten. Roeland wees al op die dreigende staking in het openbaar vervoer. Dus ja, dit is slecht nieuws voor de kabinetsplannen.
1: Want zijn de plannen dus nog haalbaar of kunnen ze het op hun buik schrijven?
2: Nou, in elk geval die versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, die kunnen ze wel op hun buik schrijven. En dat realiseert minister Veilbrief zich vermoedelijk ook al een tijdje, al wil hij dat nog niet met zoveel woorden zeggen. De druk wordt nu zo opgevoerd dat het voor hem eigenlijk makkelijker maakt om in het kabinet te zeggen dat het absoluut onhaalbaar is en dat hij er dus de stekker wel uit moet trekken. Hij kan dit niet alleen beslissen. Hij heeft ook de steun van de coalitiepartners nodig, van CDA en VVD. En dit geeft hem dus een extra argument om dat voor te stellen. Het is niet uitgesloten dat ze het er vandaag in de ministerraad al over hebben. Maar goed, als dat AOW-plan van tafel is, die versnelde verhoging van die leeftijd, dan is er bij de werkgevers en de bonden heus wel ruimte om te praten over aanpassingen, niet per se verslechteringen in de WW en met name de WIA. Want alle sociale partners die realiseren zich wel dat vooral die laatste regeling, die WIA, dat die onbeheersbaar is geworden door uitvoeringsproblemen en de complexiteit van de regeling.
1: Kortom, grotere gevolgen voor de begroting, maar dat is dan weer een tweede zorg.
2: Van later de zorg.
1: Dankjewel, Wilco en Roeland. Amerika stuurt 5000 extra militairen naar Polen. Dat maakte president Trump vannacht bekend met een kort bericht op Truth Social. In Polen zijn ze er blij mee. Zeker omdat vorige week nog naar buiten kwam dat een geplande stationering van extra Amerikaanse militairen juist niet door zou gaan. NAVO-chef Rutte zei een uur geleden dat hij het besluit verwelkomt.
3: Well, of course, I welcome the announcement. Our military commanders are working through all the details, but of course I welcome it.
1: De NAVO moet nog wel de details uitwerken, zegt Rutte dus. Correspondent Christian Pauwen in Warschau. Christian, die 5000 Amerikanen die zijn heel welkom in Polen?
4: Ja, absoluut. Een van de grote onderwerpen van de afgelopen anderhalve week was die onzekerheid over de Amerikaanse troepen hier. Want uit het Pentagon was naar buiten gekomen dat 4000 extra militairen van een panzerbrigade niet meer naar Polen zouden komen. En ja, zeker na het nieuws van de terugtrekking van duizenden Amerikanen uit Duitsland, ja, waren toch de zorgen groot dat de VS zich steeds verder terug zou trekken uit Europa. Terwijl Polen juist dacht nog op goede voet te staan met Washington. En ja, er komen nu dus toch extra militairen naar Polen. En volgens Trump dus zelfs 1000 meer dan oorspronkelijk het plan was.
1: En waarom komen ze dan nu toch?
4: Nou, wel opvallend is dat Trump het koppelt aan de verkiezing van de Poolse president Nawrocki vorige zomer. De Amerikaanse leider heeft actief voor hem campagne gevoerd. Dat benadrukt hij ook nog eens in de verklaring van afgelopen nacht. Nawrocki is als conservatieve, eurokritische politicus een belangrijke bondgenoot in Europa voor Trump. En met die verklaring zal de conservatieve flank hier in Polen kunnen zeggen: het is maar goed dat wij hebben gewonnen. Al wordt er toch ook wel met opgetrokken ogen naar gekeken dat Trump zo'n strategisch belangrijke keuze koppelt aan een verkiezing van een jaar geleden. Tegelijkertijd zien ze hier toch vooral ook dat druk op Trump de afgelopen weken heeft gewerkt. Zowel vanuit het Amerikaanse congres, vanuit de Poolse regering en ook uit de Poolse gemeenschap in de VS, die onder meer een brief naar de president stuurde om wel gewoon die extra troepen te sturen.
1: Wat de reden dan ook is, Amerika gaat dus die militairen sturen, maar ze gaan er ook 5000 weghalen uit Duitsland. Zijn dat dan de militairen die naar Polen gaan?
4: Ja, dat is eigenlijk allemaal nog heel erg onduidelijk. Die eerdere plannen om 4000 militairen te sturen naar Polen, dat stond los van de terugtrekking uit Duitsland. Ook zijn het er dus nu meer dan eerder. Nu zijn het er dus 5000, hetzelfde aantal als wat er weg wordt gehaald uit Duitsland. Maar goed, of dit om een heel nieuw plan gaat, gaat om een uitbreiding van het eerdere plan voor Polen, of om dus een overplaatsing vanuit Duitsland, ja, dat moeten we allemaal nog zien.
1: Waarom zijn die troepen zo belangrijk voor Polen?
4: Het zou een flinke uitbreiding betekenen ten opzichte van het huidige aantal. Nu ruim 8000, nou 5000 meer. Dat is echt een aanzienlijke verandering. Belangrijker toch vooral is het signaal dat het moet afgeven, dat Amerika de oostflank van de NAVO niet opgeeft. Ja, ze gaan misschien minder in Duitsland zitten, maar hier in Polen zitten ze in een land dat grenst aan Rusland en aan Belarus. Als er iets zou escaleren, dan gebeurt dat hier. Al lees je hier in de eerste reacties ook wel terug dat het kwaad misschien al geschied is na al die onzekerheid. Je ziet dat het vertrouwen in de VS gekelderd is. En ja, zeggen ze hier ook, niets is zo veranderlijk als het beleid van Trump. Dus in Polen zullen ze niet alleen op Washington blijven bouwen. Ze zetten in de tussentijd ook vol in op de ontwikkeling van de eigen defensie. En ze zijn natuurlijk binnen de NAVO een van de voorlopers op dat vlak als het gaat om de ontwikkeling van defensie. En ze tekenen in de tussentijd aparte overeenkomsten en verdragen met andere Europese landen. Dat gebeurde eerder bijvoorbeeld met Frankrijk. Belangrijk voor Polen, omdat ze ook nucleaire wapens hebben. En de komende weken gaan ze nog meer van dat soort overeenkomsten sluiten met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
1: Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauwen. En verkeersinformatie nog, Rijn Baartmans.
5: Er staan vooral files in het midden van het land. Het is ook behoorlijk raak op de A28. Twee ongelukken en gaten in de weg bij afrit Elspeet. De meeste vertraging loop je op in de richting van Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. 20 minuten en de rechterrijstrook is er dicht.

0: Mark Anthony Wiedemira. De namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers zijn door Microsoft met de Amerikaanse overheid gedeeld. Vrij Nederland meldt dat. Die namen staan in een onderzoeksrapport dat is opgesteld door een Amerikaanse overheidscommissie. Die heeft Microsoft, Google en Meta verplicht om interne documenten te delen. Tech-redacteur Joost Schellevis. Joost, wat is er gedeeld aan informatie?
1: Ja, ik heb nog niet het hele beeld precies. Vrij Nederland heeft dat beeld wat beter. Maar het gaat in ieder geval om verslagen van bijeenkomsten. Het gaat om met wie er is gemaild over die bijeenkomsten. Wie er is uitgenodigd. Dus ook echt informatie uit Microsoft-systemen. Waar dus Nederlandse en Europese overheden klant zijn. Die zijn gedeeld met de Amerikaanse overheid. En dat is toch wel echt schokkend eigenlijk.
0: Waarom zijn ze daar zo geïnteresseerd in?
1: Nou, de Amerikaanse overheid is heel erg fel gekant tegen Europese wetgeving om de techplatforms te reguleren. En ja, dat ze bereid zijn om die strijd eigenlijk heel hoog op te voeren, dat is al wel duidelijk. Er staat ook een oud-eurocommissaris inmiddels op een zwarte lijst van mensen die de Verenigde Staten niet in mogen. Een eurocommissaris die betrokken was bij de totstandkoming van die wet. En toen is ook al gedreigd dat er nog meer mensen op die zwarte lijst zouden kunnen komen. En ook medewerkers van nationale toezichthouders. Nou, en op dat punt is de vrees ook binnen die toezichthouders. Zijn we nu dus mogelijk beland dat de namen van medewerkers van toezichthouders, zoals in Nederland de ACM en de Autoriteit Persoonsgegevens, naar de Verenigde Staten worden overhandigd, worden gestuurd. Waarna die er dus dingen mee zouden kunnen doen.
0: Ja. Want bijvoorbeeld Microsoft geeft die informatie dus ook. Hè? Want het zijn niet alleen maar de namen, maar ook echt informatie. Is dat vaker gebeurd?
1: Nou, dat is in het verleden vaker gebeurd. Maar dan eigenlijk altijd maar in bijvoorbeeld lopende strafrechtelijke onderzoeken, terrorismezaken, dat soort dingen moet je aan denken. Want er is een Amerikaanse wet die verplicht bedrijven als Microsoft om die informatie te overhandigen. Alleen tot nu toe was altijd een beetje de houding, zowel bij Microsoft als bij de overheid, van ja, dat is een beetje, dat kan gebeuren. En dat kan echt niet zomaar. En er zijn allemaal waarborgen voor. Ja, en nu blijkt dus dat eigenlijk vooral de overheid daar toch een beetje naïef over is geweest. Want dat de Amerikaanse overheid die informatie gewoon kan opvragen als het niet alleen in een strafrechtelijk onderzoek, maar ook voor dit soort lobbydoeleinden dus mogelijk is. En dat is echt, ik vind het echt wel, ik ben echt wel geschokt eigenlijk hierdoor.
0: Ja, wat kan dit nog gevolgen hebben voor deze ambtenaren?
1: Ja, die zouden dus op een zwarte lijst kunnen komen te staan. Het kan zijn dat die bijvoorbeeld de Verenigde Staten niet meer in mogen. En daar blijkt dus ook binnen die overheidsinstanties best wat onrust over te zijn. Er zijn bijvoorbeeld ook medewerkers met familie in de Verenigde Staten. Ja, wat als ze die niet meer op kunnen zoeken? Maar het zou ook nog een stapje verder kunnen gaan. Mensen zouden ook op de sanctielijst kunnen komen te staan. Dat is eerder gebeurd met medewerkers van het Internationaal Strafhof. Maar ja, als Amerikaanse bedrijven niet meer met jou mogen samenwerken, dan kan er eigenlijk niet zo heel veel meer in je leven. Hè? Dus eigenlijk alles wat te maken heeft met betalingen, met hotels boeken. Je komt al vrij snel bij een Amerikaanse dienstverlener terecht. Dus je digitale leven wordt dan min of meer afgesloten.
0: Ja. Ja, pas alleen al natuurlijk het hele Sovinity-verhaal. Wat in Amerikaanse handen komt, waardoor DigiD in Amerikaanse handen komt als het ware. In ieder geval de besturing ervan. De Belastingdienst, die is bezig met een overstap naar Microsoft. Zou dit nieuws dan nog iets aan die afweging kunnen veranderen?
1: Ja, inmiddels vraag ik me af wat er moet veranderen eigenlijk voordat de overheid hier serieus over gaat nadenken. Want we hebben hier zelf ook wel vaker verhalen over gemaakt, over het ontzettend grote aantal Amerikaanse, of tenminste Nederlandse overheden dat Amerikaanse diensten gebruikt. En tot nu toe is de reactie eigenlijk heel relativerend eigenlijk geweest. En ook bij Microsoft zelf, maar ook bij de overheid. Hè, dus die houding van, het werd bijna meer als een soort complottheorie gezien dat iets als dit zou kunnen gebeuren.
0: En dit als je moet toch echt een wake-up call zijn, wil je zeggen?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk niet aan ons om te bepalen welke overheid wat gebruikt. Maar dat de Belastingdienst nu de overstap aan het maken is naar Microsoft en daarmee doorgaat, ja, dat lijkt me dat daar echt wel serieuze vragen over te beantwoorden zijn.
0: Joost, dankjewel. Tech-redacteur Joost Schellevis.
2: Reactie aan de redactie. In India is de kakkerlakkenpartij opgericht nadat een hoge rechter had gezegd: werkloze jongeren zijn niets meer dan kakkerlakken en parasieten. De premier van India, Modi, heeft nog niet gereageerd, hoorden we van correspondent Davy Boerema. Zij vertelde dat Modi afgelopen week op bezoek in Noorwegen werd bevraagd door een kritische journalist over waarom Modi eigenlijk geen persconferenties geeft en of er wel echt persvrijheid is in India. Een luisteraar vroeg zich af, waarom geeft Modi eigenlijk geen persconferenties, of deed hij dat eerst wel?
0: Ja, Davy, waarom eigenlijk?
3: Ja, een beetje onduidelijk. Hij heeft zelf gezegd dat hij niet zoveel vertrouwen heeft in de media. Dat hij zich liever bezighoudt met werken voor een beter India en dat hij vragen beantwoordt in het parlement. Hij heeft inmiddels al meer dan 11 jaar geen persconferentie meer gegeven. Daarvoor deed hij het wel eens. Hij geeft ook wel eens interviews, maar dat is altijd met geselecteerde media heel erg voorbereid. Heel erg, eigenlijk bijna gescript. Dus hij lijkt er gewoon niet zoveel interesse in te hebben. En hij is er ook niet zo heel goed in, moet ik zeggen. Hij is niet zo'n hele goede spreker.
0: Daar zal het dan misschien ook nog een beetje mee te maken hebben. Davy, dankjewel. Correspondent Davy Boerema.
2: Bijna 1000 ING-medewerkers in Nederland verliezen hun baan, maakte de bank vorig jaar bekend. En nu blijkt dat sommige van hen niet alleen hun baan verliezen, ze kunnen ook tienduizenden euro's pensioen mislopen. We spraken erover met Roland Muller van de economieredactie. Daar kwamen luisteraarsvragen over binnen, waaronder wat gebeurt er eigenlijk met de duizenden euro's die je misloopt, en kun je nog meer pensioen krijgen als je eerder overstapt naar een andere baan en dan dus 2 keer die pensioencompensatie pakt?
0: Daarvoor is Roland weer in de studio. Hoe zit het?
4: Ja, eerst maar even die eerste vragen. Dat geld wat dan niet aan jou wordt uitgekeerd, dat blijft gewoon in de grote pensioenpot zitten. Dus stel je wordt ontslagen, dan word je slaper binnen zo'n fonds. En als jouw pensioenfonds dan bijvoorbeeld per 1 januari 2027 overstapt naar het nieuwe stelsel, ja, dan hoeven ze jou dus geen compensatie te betalen. En dat kunnen ze dan gewoon in de pot houden. Nou, het hele idee van het nieuwe stelsel is dat het dan van pot naar potjes gaat. Dat worden allemaal individuele potjes. En dan naast de inleg die je door de jaren heen hebt gedaan, komt dat in je potje. Maar daarnaast is er nog extra geld. En daar profiteren de mensen die nog wel actief zijn in zo'n fonds daar duidelijk meer van dan die mensen die zijn gaan slapen in zo'n fonds.
0: En kun je nog precies andersom, dus meer pensioen krijgen als je op tijd overstapt?
4: Ja, dat kan. Ja, daar besteden we niet zo heel vaak aandacht aan. We hebben het natuurlijk vaker over de mensen die bijvoorbeeld worden ontslagen, zoals vandaag, of mensen die van baan wisselen en niet goed opletten. Maar het kan inderdaad ook andersom. Als jouw pensioenfonds al is ingevaren, dan heb je dus al die compensatie van het pensioenfonds gehad. En als je dan bijvoorbeeld nu dit jaar overstapt naar een andere baan en dan misschien ook in een ander pensioenfonds terechtkomt, ja, dan kun je dus dubbel die compensatie opstrijken. Dus dat kan ook heel erg om veel geld gaan. Een bekend voorbeeld is dan bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken, die zijn al ingevaren met een pensioenfonds en die dan bijvoorbeeld de overstap maken naar een academisch ziekenhuis. Ja, dan kan je dus profiteren, want dan kom je opeens bij pensioenfonds ABP terecht voor de ambtenaren en die gaan pas aan het eind van dit jaar invaren. Dus ik geef er geen tips over, maar misschien kun je nog dit jaar ambtenaar worden bijvoorbeeld.
0: We gaan erover nadenken, Thomas. Ja, oh nee, PNO is al niet over.
4: PNO is nog niet over. Nee.
0: 3 voor de dag. In Den Haag staan Milieudefensie en Shell opnieuw tegenover elkaar in een rechtszaal. 5 jaar na het vonnis dat het oliebedrijf zijn uitstoot versneld moet terugdringen, begint vandaag de cassatiezitting. En dat is de hoogste vorm van beroep tegen een rechterlijke uitspraak. Milieudefensie wil dat ook wordt vastgelegd met welk percentage Shell zijn uitstoot moet verlagen. In het Zweedse Helsingborg zijn de NAVO-landen bij elkaar. Daar gaat het over de verantwoordelijkheid van de Europese lidstaten die niet meer automatisch op de Amerikanen kunnen vertrouwen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken.
5: Ik denk dat er enorme stappen gezet worden. In defensie-investeringen, in meer samenwerking. We praten de komende dagen ook richting de top van Ankara over hoe zorg nou voor dat bepaalde zaken die de Amerikanen nu doen, dat wij die in Europa ook kunnen overnemen. Met name de beveiliging van ons eigen continent. Dus we doen heel veel. Er kan nog meer. Maar er moet wel een goede afstemming met elkaar. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over onze eigen veiligheid. En over onze eigen veiligheid wil je niet afhankelijk zijn van anderen. De NAVO garandeert die veiligheid. Daar hebben de Amerikanen hard in nodig. Maar wij kunnen veel meer zelf doen. En dat zijn we nu aan het doen.
0: En de Nederlandse flotilleactivisten die door Israël zijn uitgezet naar Turkije komen aan op Schiphol. Ze waren met hulpgoederen onderweg naar Gaza toen hun schepen door Israël werden geënterd en opgepakt. Cameraman Diederik Groenewoud is opgelucht dat hij na alles wat ze hebben meegemaakt naar huis kan.
6: Opluchting in de zin van dat we er zelf enigszins ongeschonden vanaf zijn gekomen. Anderzijds ook wel geschokt door wat we hebben meegemaakt en hebben gezien om ons heen. En ook zelf hebben ervaren. Maar het is ook wat je om je heen hoort. Het geschreeuw. Je ziet letterlijk hoe mensen worden mishandeld. Maar het gaat verder dan dat hoor. Dus het is niet een pak slaag. We hebben echt alles gezien.
0: Zometeen Stand.nl, Carl-Johan.
7: Goedemorgen Astrid. De stelling is vanochtend: het is onacceptabel dat zoveel gemeenten niks of te weinig doen aan asielopvang. Ja, 250 van de 342 gemeenten in Nederland halen de doelstelling niet. Ja, dat zou toch beter moeten kunnen.
0: Dat bij Carl-Johan. Thomas heeft de hoofdpunten. Alvast fijn weekend.
8: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
9: Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid. Dat meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de autoriteit Consument en Markt en de autoriteit Persoonsgegevens. Die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen, zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. De Canadese provincie Alberta houdt dit najaar een referendum over onafhankelijkheid. Voorstanders haalden ruim 300.000 handtekeningen op. Het wordt geen bindend referendum. De vraag is of er in de Canadese provincie een referendum moet komen dat wel bindend is. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemde Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Het weer. Zon. Vooral in het noorden zijn er wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee blijft het wat koeler.
10: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan enkele files in het midden van het land. Zo ook op de A27, Almere richting Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. En de A27 richting Gorkum, tussen knooppunt Rijnsweert en Houten. Er zitten gaten in de weg. Ook hier 10 minuten vertraging en 2 rijstroken zijn er dicht.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart.
7: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is Robert Vonk, bijzonder hoogleraar. Geschiedenis van de sociale zekerheid. Goedemorgen, welkom.
11: Goedemorgen.
7: Met u duiken we straks in de geschiedenis van de bijstand. Want de Bijstandsbond bestaat vandaag 50 jaar. Heel interessant om te zien hoe we in de loop der tijd anders zijn gaan kijken naar de ondersteuning van mensen die het zelf niet meer redden. Gaan we doen na 11 uur. Voor het mediaforum is hier alvast Margriet Brandsma. Goedemorgen, Margriet.
12: Goedemorgen.
7: En in dat mediaforum hebben we het onder meer over de koning.
12: Demonstreren, protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld.
7: Willem-Alexander sprak zich gisteren tijdens de halfjaarlijkse fotosessie uit over de asielrellen van afgelopen week. En dat terwijl de roep om een meer zichtbare premier Jette steeds luider wordt. We beginnen met de stelling in Stand.nl. En die is: het is onacceptabel dat zoveel gemeenten niks of te weinig doen aan asielopvang.
8: Deel uw ervaring op 0800
13: Ik heb ze nu duidelijk gemaakt, die spreidingswet staat. En die voeren met elkaar uit.
14: Asielminister Van den Brink gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken.
13: Nou, de gemeente krijgt dus die uitnodiging om daar uitleg over te geven.
9: Het gaat om 250 van de 342 gemeenten. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC.
14: De asielopvang komt daardoor op de schouders van gemeenten als Westerwolde, waar Ter Apel ligt.
15: Als je ziet dat mensen in het gras slapen, ja, wij vinden dat iedereen humaan moet worden opgevangen.
9: Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen.
16: Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk.
15: En als we die spreidingswet gewoon zouden handhaven, dan is het probleem snel opgelost.
7: Robert Vonk, waar woont u?
11: In Leiden.
7: In Leiden. En voldoet die gemeente aan de norm van de spreidingswet?
11: Ja, ik heb vanochtend even gekeken en meer dan zelfs.
7: Oké, want?
11: Ik geloof dat ze, moet ik even uit mijn hoofd zeggen, misschien 30% meer opvangen dan ze zouden moeten opvangen.
7: Oké, zo. En is dat iets wat u volgt ook in de gemeente? Is dat iets wat je merkt?
11: Ik merk het zelf niet in mijn dagelijks leven dat er meer asielzoekers worden opgevangen. Maar ik vind het wel een goed punt dat het gebeurt. Want Het is natuurlijk een beetje raar dat... ik schrok wel van het aantal gemeentes bijvoorbeeld dat zoveel, dat eigenlijk helemaal niks doet. Terwijl dit een geldende afspraak is.
7: Nou, niks doet, in ieder geval te weinig doet. Niks of te weinig. 250 van de 342. Ja, dat is bijna drie kwart, hè?
11: Ja,
7: dat is wel pittig, toch?
11: Zeker.
7: Ja. Het is onacceptabel dat zoveel gemeenten niks of te weinig doen. Inderdaad, Leiden doet, hebben we even opgezocht, want er is een heel handig kaartje van Nieuwsuur. Daar kun je precies zien welke gemeente hoeveel en wat doet. 146%, dus die voldoen inderdaad 46% boven de norm. Margriet Brandsma, Amsterdam.
17: Ja, het doet het volgens mij ook goed.
7: We hoorden vanochtend over ook extra plekken die ze beschikbaar stellen.
17: We hebben natuurlijk ook afgelopen week heeft de gemeente duidelijk gemaakt ook Ter Apel te hulp te willen schieten in de vorm van meer dan 200 opvangplekken. Dus en kijk, in zo'n grote stad is het natuurlijk inderdaad zo. Wat u ook zegt, je, in het straatbeeld zie je dat niet zo.
7: Nee, dat maakt het misschien ook makkelijker.
17: Dat maakt het misschien ook inderdaad wel
7: dan
17: makkelijker.
7: Dan in een dorpje.
17: Ik denk dat de impact op een klein dorp groter is. Ja. Nee, niet weg.
7: Dat maar goed, als het goed de spreidingswet, de gedachte erachter is dat hoe groter je gemeente is, ook hoe meer je opvangt.
17: Ja.
7: Dus in die zin is dat wel proportioneel.
17: Wordt dat wel meegewogen.
7: Ja.
17: Dus, wat betreft de stelling, ik denk dat toch echt een ABC'tje is. Hè? Je spreekt
7: je
17: met
7: zeggen?
17: Elkaar iets
7: nou,
17: af.
7: Ja.
17: Dan juist die gemeentes die op heel veel onderwerpen vaak wel solidair zijn met elkaar. Dat ze dat juist hier niet zijn. Ja, dat, ik vind dat nogal schrijnend.
7: Ja, heb je daar een verklaring voor? Dat die solidariteit hier ontbreekt dan?
17: Nou ja, omdat dat is natuurlijk wat we voortdurend zien. Het is vaak lastig te verkopen aan bevolking. Het communicatietraject loopt niet altijd, denk ik, op een dusdanige manier dat het ook wat makkelijker aan een bevolking wel te verkopen zou zijn. Dat, misschien is dat in een grote stad ook wat eenvoudiger. Maar ja, dat zijn denk ik. Hè. Niemand zit te wachten in een gemeente op taferelen zoals we die hebben gezien de afgelopen tijd in Loosdrecht.
7: Nee,
17: ik denk dat wel de verklaring is.
7: Ja. Communicatie, hè, daar is natuurlijk ook een hoop te winnen. John Lahey, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
7: U belde ons vanochtend, u komt uit Tilburg. Hoe is het daar gesteld met de opvang van asielzoekers?
18: Nou, ik zou daar wel heel graag wat meer inzage in hebben. Want we hadden vroeger een buurtkrantje. En dan kon je alle activiteiten lezen. Ik ben niet meer de jongste. En op internet ben ik ook niet zo handig. Maar ik weet nog wel, 10 jaar geleden, toen was ik een stuk jonger. Mm-hmm. En werkte ik voor een stichting. Was ik er voorzitter van. En wij deden vaarten met iedereen. En toen kreeg ik op een gegeven moment vanuit de wijk het verzoek van een Leni, die dus heel veel voor Syriërs deed.
7: Ja.
18: Kunnen wij niet een keer een vaartje doen? Ik zei, dat gaan we absoluut doen. En wij waren ambi, dus niet winstbeogend.
7: Oh, oké, ja.
18: En hebben we een keer zo'n groep in de boot genomen. En ik had toch wel het gevoel van, doen we hier wel goed aan? Want er waren natuurlijk ook bootvluchtelingen.
7: Oh.
18: Nou, die waren aanvankelijk best wel...
7: Ja, je hebt een trauma,
18: ja. Ja, natuurlijk. Dus daar probeerden we dan in ieder geval een draai aan te geven. Dan had ik aan Leni gevraagd, wil jij dan zorgen dat ook Nederlandse mensen meegaan? En liefst wat hapjes van Nederland. En ook waar zij werkte in de wijk Fatima. Neem maar mensen mee en vraag of zij ook hapjes meenemen.
7: Mm-hmm.
18: Nou, ik had een microfoon draadloos. En gevraagd op een gegeven moment, willen jullie wat gaan zingen?
7: Ja.
18: Nou, wilden ze wel. En dat eindigde in een soort carnavaleske situatie, waarin ik zelf ook hevig dansend en zingend. Dus ik kwam ongelooflijk blij weer bij mij aan boord. En ik denk dat er genoeg mensen zijn die een handje uit willen steken.
7: Ja.
18: Maar het is zo onduidelijk. Wat
7: is er precies onduidelijk, vindt u?
18: Nou, ik wil wel weten wat Tilburg precies doet. Op
7: Ik heb even dat handige kaartje van Nieuwsuur er meteen bijgepakt, terwijl we met u dat boottochtje maakten. Even kijken. Volgens de verdeling zou de gemeente Tilburg 981 vluchtelingen moeten opvangen.
18: Ja.
7: De AZC's in uw gemeente Tilburg hebben een capaciteit van 253 plekken. Dus ze voldoen voor 26% aan wat van ze verwacht wordt.
18: Nou, dan moet er wel een tandje bij, zou ik zeggen.
7: Ja, zou je zeggen, ja. Heeft u een idee, want merkt u er iets van, dat die AZC er überhaupt zijn in uw gemeente?
18: Nee, te weinig. Nee. Veel te weinig, ja.
7: Te weinig? U zou er meer van willen weten?
18: Ja, natuurlijk.
7: En merken?
18: Nou, er is een mooie opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen.
4: Ja, die vallen hier voor de duidelijkheid even. Die vallen hier niet onder.
18: Nee, precies. Okay. Maar ik ben blij dat er een kentering nu lijkt te ontstaan. Dat er, ja, na alles wat er gebeurt ter Apel, dat er nu toch gemeenten zeggen: ja, kom maar. Want we waren vroeger zo menselijk en zo lief naar. Gasten.
4: Ja.
18: En dat gevoel zou weer terug kunnen komen. Dus dat lijkt me wel heel erg mooi als dat gebeurt.
4: Ja, voor je het weet heb je het alleen maar over getallen. Hè? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dinla, hey, hartelijk dank voor uw reactie. Eva, goedemorgen.
19: Ja, goedemorgen.
4: U belde om juist een positief voorbeeld te geven van een stad waar volgens u de opvang heel goed geregeld is. Kunt u dat even vertellen?
19: Ja, dat kan ik. Dat was bij Den Bosch. En volgens mij heb ik het over de radio gehoord.
4: Ja.
19: Dus misschien was het wel van dat moet dan van jullie van NPO1 zijn geweest.
4: Ja.
19: Dat gaat over een privéopvang, wat ik begrepen heb.
4: Mm-hmm.
19: En dat is één grote ruimte waar mensen de hele dag en 's nachts kunnen koken. De keuken staat dus een open keuken. En een ontmoetingsruimte is in één.
4: Mm-hmm.
19: En dat loopt zo goed, omdat die ontmoetingsruimte groot is en die keukenruimte, waar sommige culturen houden ervan om op vreemde tijden voor ons te kunnen koken. Dus die kunnen dat dan ook doen.
4: Ja.
19: En er is een in- en uitloop. Mensen maken kennis met elkaar onderling, zitten niet opgesloten op hun kamers. Den Bosch zelf, de bevolking van Den Bosch, mag komen kijken. Mm-hmm. Dus die inloop is niet alleen. Die in- en uitloop is niet alleen van de mensen die er wonen, maar ook van de gemeente waar de opvang is. Dus het is een hele fijne stemming. En er is geen sprake van geweld naar de bevolking toe, omdat men ook elkaar leert kennen op deze vrije manier. En ik denk, als asielopvangen wat vriendelijker zijn, dat wat zeer zou kunnen helpen. Maar daarbij wil ik wel heel duidelijk zeggen dat er ook een opvang zou moeten zijn in de buurt van het land waar ze uitkomen. En dat het allemaal naar Nederland moet komen. Dat wil ik wel erbij blijven zeggen. Want
4: dat is de opvang in de regio, hè? Zoals dat heet.
19: Ja, een opvang in de regio, wil je dat
4: wel? Ja, die, ja. Ja. Nou zegt u, het valt heel erg, of tenminste, het geweld valt ook heel erg mee. Maar dat is sowieso toch niet zo'n punt vanuit asielzoekers naar Nederlanders.
19: Nou, maar dat wordt toch uit Ter Apel hoe dat gaat.
4: Ja, dat wordt geroepen, maar de cijfers laten echt wel wat anders zien. En nou is dit een particulier initiatief, hè, natuurlijk, toch? Begrijp ik het goed?
19: Ja, wat ik me herinner, is dat wel zo. Maar er zou eens contact onderling moet opgenomen worden. Dat mensen niet in hun huisjes worden opgesloten, die van buiten afkomen. Ja. Dus dat ze onderling ook kennis kunnen maken. En ook met de bevolking.
4: Ja, nou, dat lijkt me hartstikke goed. Eva, hartelijk dank voor je reactie. Er wordt gereageerd op de stelling: het is onacceptabel dat zoveel gemeenten niks of te weinig doen aan asielopvang. Lammert Wierstra die zegt via de community: de wet is de wet. Maar heb je als gemeente wel een geschikt gebouw op voorraad? Gemeenten zijn wellicht soms helemaal niet in staat om te faciliteren, ook al zouden ze dat willen. Rob van der Wulp, via onze community ook, die zegt: de laatste dagen zien we met name vanuit medemenselijkheid steeds meer pro-asielopvangbewegingen. Dat de afhoudende gemeente op het matje roepen lijkt me niet meer dan terecht. Immers, men houdt zich niet aan de wet. En Katelijne Heringa die zegt via de mail: ik vind het belachelijk dat het Rijk te laf is om de regie te nemen in de asielopvang. Er is een wet, de spreidingswet, en de opvang daalt al jaren. En toch is 3/4 van de opvang noodopvang. Dat kost 2 keer tot 3 keer zoveel. Zo moeilijk is het niet om een wet af te dwingen. Rick van der Graaf, wethouder in Utrecht. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
4: Zo moeilijk is het niet om een wet af te dwingen, zijn de laatste woorden die ik net uitspreek. Ja. Dat, denkt u daar ook zo over?
20: Dat is zeker niet zo moeilijk en heel hard nodig om te doen. Hè? Dus ook vanuit Den Haag gewoon heel duidelijk te zeggen: jongens, dit hebben we met elkaar afgesproken, dit is de spreidingswet. En hebben we met elkaar eens een wet die we hebben afgesproken. Net zoals de maximumsnelheid op de snelweg bijvoorbeeld. En dan gaan we elkaar aanhouden. En doe je dat niet, spreek elkaar daarop aan. Mm-hmm. En dat in eerste plaats stevig vanuit het Rijk. En dat kunnen we ook met elkaar in de regio doen.
4: Ja,
20: dus met elkaar zeggen: hé, waarom lukt het niet?
4: Voldoet de gemeente Utrecht op dit moment aan de spreidingswet? Nee, hè?
20: Bijna.
4: Bijna.
20: De getallen, we hebben een opgave volgens mij van 1850. Ik moet wel eerlijk zeggen dat die getallen ook telkens een beetje wisselen.
4: Mm-hmm, ja.
20: Op dit moment vangen wij 1800 asielzoekers op in Utrecht. Ook alweer een ander getal dan in dat kaartje van nieuws hier stond. Dat viel mij ook wel gelijk op.
4: Ja, want daar staat 81%. Dat u voor 81% voldoet.
20: Ja, dus dat is toch een percentage. Ja, nou, wij hebben dezelfde zin dat we van 95%. Maar goed, dat doet het. Gaat niet altijd over die getallen. Wij proberen daar dus. Onze inzet is daar volle bak aan te voldoen.
1: Ja.
20: En daar zijn we dus bijna.
1: Mm-hmm.
20: En we hebben nog zeker ook nog wel werk aan de winkel. We willen dat ook gewoon graag.
1: Ja.
20: Tegelijkertijd, wat je ziet in Utrecht ook. Hè, we hebben een grote stad, te vangen dus al best wel heel veel asielzoekers op. En dat doen we ook in bestaande locaties. We hebben een aantal grote locaties. Ja, waar ook bijvoorbeeld weer onderhoud nodig is. En dan willen we die mensen ook in de buurt houden. Dus dan verplaatsen we die het liefst binnen onze stad. Maar ja, dat betekent wel weer dat je dan daar ook weer een opgave hebt. Dus we hebben ook onze handen vol om de locaties die we hebben goed en duurzaam te blijven bestemmen. En ook op zo'n manier dat we dat willen. Hè? Dus ook een beetje menswaardig. Als je eenmaal hier in Utrecht woont, zeggen we, dan blijf je ook hier in de regio.
1: Precies,
20: dat zijn ook kernspeerpunten die we overeind willen houden.
1: Ja.
20: In plaats van al dat nood en snel en ad hoc en met mensen door het hele land slepen. Want dat is verschrikkelijk.
1: Ja, maar we hebben het ook over noodopvang natuurlijk. Hè? En, dus wat zijn eigenlijk de redenen dat het niet lukt? Ik bedoel, u bent aardig op weg als ik het zo hoor, maar u voldoet nog niet. Dus wat zijn nou, want dat hoor ik zo weinig, behalve dan de weerzin bij een heel klein gedeelte van de bevolking over het algemeen. Maar wat zijn nou redenen waardoor dat niet lukt? Zit hem dat in praktische zaken ook? Of is het echt onwil bij veel gemeenten?
20: Ik denk dat het allebei is er aan de hand. En daarom vind ik dat we op allebei op moeten sturen. Als het onwil is, moet je volgens mij gewoon heel stevig elkaar aanspreken. En moeten we dat ook steviger doen vanuit de spreidingswet. En ik denk dat ook vanuit het Rijk dat we dat gewoon veel steviger moeten doen. Gisteren zag ik daar wel weer een hoopgevend signaal. Hè, dat onze minister ook echt heeft gezegd, ik wil nu die plannen zien de komende weken. En anders gaan we de volgende stap in de escalatieladder. En dan spreken we elkaar ook stevig aan.
1: Mm-hmm.
20: Maar er is ook een andere kant. Er zijn heel vaak ook gewoon praktische problemen, praktische uitdagingen. Voor mij net zei een van mijn voorgangers die sprak daar ook iets over. Die zei ook, soms moeten we elkaar ook gewoon helpen. Hè. Is er een gebouw beschikbaar? Is er met netcongestie iets aan de hand?
1: Ja.
20: En dan hebben we ook bijvoorbeeld vanuit Utrecht proberen met wat we hebben hier in Plan Einstein, waarin we zeggen, wees een goede buur als asielzoekerscentra. Dus op het moment dat we ergens een asielzoekerscentra neerzetten, proberen gelijk te kijken, wat is er nodig hier in de omgeving? En hoe kan dat asielzoekerscentra ook een voorziening zijn voor de buurt? Dat je er echt een plek, bijna een asielbuurtcentra van maakt, in plaats van een asielzoekerscentra.
1: Ja.
20: En dat concept, laten we dat ook delen met elkaar, daarvan leren. En dan proberen we dan hier in de regio ook anderen bij te helpen. Dus Einstein, Loosdrecht, we hebben daar allemaal contact mee.
1: Spreekt u wel eens een collega wethouder aan in een andere gemeente dat u zegt, kom op man of vrouw.
20: Zeker.
1: Ga nou eens even aan de, doe nou eens wat.
20: Zeker, en dan altijd twee kanten op. Hè?
1: Doe wat krijg je dan voor antwoord als ze niks doen?
20: En ook hoe kunnen we helpen? Want dat vind ik ook belangrijk.
1: Mm.
20: En dan zijn er inderdaad ook legio redenen. Hè? Dus dat kan soms, we zijn bezig. Soms waren ze er ook bijna en dan wordt het net voor je neus weggekocht door een investeerder. Het zijn ook echt bizarre verhalen die ik soms in de regio tegenkom.
1: Mm-hmm.
20: Maar het is wel volgens mij continu elkaar blijven aanspreken. En ook zeg blijven opvolgen. En dat doen we bij, we hebben een provinciale regietafel hier in Utrecht, waar we alle burgemeesters en wethouders die verantwoordelijk hiervoor zijn elkaar aankijken. Dat doen we elke maand. Van hoe sta je ervoor? Waar ga je naartoe? Wat is je volgende stap? Waarom voldoe je nog niet? En dat werkt wel, maar moet ook steviger. En ik vind dat we elkaar ook steviger mogen aanspreken.
1: Ja. En voelt u ook wel eens een soort angst bij uw collega's? Een soort, dat de bevolking, de druk vanuit de bevolking te groot is om dit te gaan doen? Dat ze gewoon bang zijn voor situaties of toestanden zoals in Loosdrecht?
20: Ja, natuurlijk voel je dat ook. Hè. Het is natuurlijk allemaal mensenwerk wat we doen met elkaar. En ook dat voel je. Maar ik merk ook dat we daar dus ook met elkaar als bestuurders en ook als regio, en we daar samen voor moeten gaan staan. En dat zie je dan ook hier wat hier gebeurt. Hè. Op het moment dat we, in onze regio hadden we Loosdrecht en IJsselstein de afgelopen weken. En dan zie je ook dat we met elkaar, burgemeesters, wethouders, maar ook op andere manier overal zeggen van we staan hier samen voor en we zien je en we doen het samen. En ook gewoon daar naartoe. Ben zelf ook naar IJsselstein gereden in gesprek met die wethouder, burgemeester. Hoe kunnen we vanuit Utrecht helpen?
1: Ja.
20: Voor mij moet je het op zo'n manier met elkaar aanpakken.
1: Ja, je moet elkaar natuurlijk ook steunen daarin. Rick van der Graaf, wethouder in Utrecht. Hartelijk dank. Jan uit Mierlohout, u belde ons. Goedemorgen.
21: Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben het helemaal eens met de stelling. Ik ben het ook eens met de vorige spreker. Ik vind wel, ik hoor eigenlijk nooit dat mensen van burgemeesters, wethouders, hij is zelf een wethouder, er nooit goed serieus op aangesproken worden als ze dingen doen die tegen de wet zijn.
1: Ja, ja.
21: Hè, en dat vind ik niet alleen met de situatie van de staatshuis natuurlijk. Ik denk, al de verhalen en het gepraat aan tafels, dat er moeilijke locaties te vinden zijn. Ik denk dat er heel veel locaties leeg staan. En die kunnen wel voor commerciële doeleinden geopend worden. Dus ik denk dat er, ik vind dat er genoeg plaats is voor die mensen.
1: Ja.
21: En begeleiding ook. Maar de ambtenaren zijn wel verantwoordelijk om die wet uit te voeren.
1: Ja.
21: Doen ze dat niet, staan er eigenlijk geen sancties op. Ja, niemand precies. Zal dat zeggen
1: is,
21: van...
1: Het is, ja, het punt is helder, meneer Jan, zou ik zeggen, uit Milo Hout. U vraagt zich af, waarom worden die bestuurders en ambtenaren er niet op aangesproken dat ze die wet niet uitvoeren? Nou, die leg ik even voor aan Floor Bremer, politiek verslaggever van RTL Nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Als we even kijken naar Bart van den Brink. Hè. Ik hoorde hem nou al een paar keer zeggen met enige frisse tegenzin. Ja, uiteindelijk kan ik wel iets van dwang toepassen. Hè, om die gemeente te verplichten, om die spreidingswet uit te voeren. Wat is dat eigenlijk, die dwang? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, als die dwang toegepast gaat worden, dat is 6 op de ladder die ze gemaakt hebben in die spreidingswet. Dat is de laatste fase. Dan kan hij zeggen, nou, ik heb nu vriendelijk gevraagd, ik heb u ontboden op het ministerie. Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat u die wet uitvoert. Maar u doet het niet. Dus nu ga ik gewoon zeggen, nou, dit is uw opgave. Succes ermee. Er komen zoveel asielzoekers uw kant op en u vangt ze maar op.
1: Ja.
2: En dat is dat dwangelement in die wet, waar bijvoorbeeld partijen op rechts en ook coalitiepartij VVD, althans sommigen binnen de VVD, toch wat moeilijk vinden. En dat is ook de weerstand die wet oproept, dat de minister dit kan doen.
1: Mm-hmm. Maar goed, dan nog, hè? Dan zegt hij, er komen asielzoekers naar je toe, succes ermee. Dan zegt die gemeente, ja, we gaan er niks mee doen, sorry, kan niet. En dan?
2: Ja, je moet nu op dit moment even het onderscheid maken tussen noodopvangplekken. Ja, daar is hij nu naar op zoek. Daar deed hij in maart die oproep toe. Mm-hmm. Daarin kan hij niet dwingend zijn. Nee, want dat is geen wettelijke taak van gemeente om dat te doen. Dat is meer goodwill van gemeente. Precies, om te zeggen, oké, we helpen u uit de brand. U heeft er een zooitje van gemaakt, we gaan het oplossen. Maar ja, je hoort bij gemeenten die al heel veel mensen opvangen. Die zeggen, nou, ik heb nu een goed draagvlak in mijn gemeente. Wij hebben een fijn asielzoekerscentrum. Wij zijn hier tevreden mee. Ik ga niet dat draagvlak op de helling zetten, omdat u een probleem creëert met uw noodopvangplekken. Dus dat ga ik niet doen.
1: Ja.
2: Dan kom je terug bij de spreidingswet, want daar ligt natuurlijk uiteindelijk het probleem dat daar te weinig plekken gevonden worden. Ja, dan zal de minister toch misschien een kleine versnelling erop moeten gooien om al eerder te gaan zeggen van gemeente, we hebben het nu geprobeerd, we hebben die hele ladder met u afgelopen, u gaat nog steeds die plekken niet leveren, ik ga toch over tot dwang. En je ziet wel, ik hoorde net de wethouder ook zeggen, er is ook nog een tussenlaag, dat is de provincie. En er is natuurlijk heel veel overleg op provincieniveau. Dus de minister zou ook nog tegen bijvoorbeeld commissaris van de Koning kunnen zeggen, zet er nou meer dwang op. Ga eens kijken wat jij nog voor middelen hebt, waardoor je plekken waar niks gebeurt toch kan dwingen daartoe. Weet je wel, hou geld in of nou ja, doe iets in ieder geval.
1: Heb je iets van
2: maar
1: sancties,
2: zet dat dwangmiddel een beetje in.
1: Ja.
2: Dus kregen, dat is eigenlijk het enige wat hij kan doen.
1: Ja, precies, uiteindelijk. Ja. We kregen een mail binnen van Alda van den Boren. En zij schrijft, er moet ook veel meer positieve berichtgeving komen over asielzoekers. Bij mij in de gemeente worden er voldoende opgenomen en zijn er geen problemen. Voorlichting geven is heel erg belangrijk, Floor. Zie jij daar een taak van de journalistiek of niet?
2: Ja, nou, ik denk vaak worden dingen nieuws als het niet goed gaat. Dat zie je nu bijvoorbeeld ook bij Ter Apel. We hebben natuurlijk ook berichtgeving gedaan de afgelopen tijd dat ze weer bijna tegen die 2000 aanzitten. Maar ja, nu gaat het er helemaal overheen. Kijk, en asielrellen die optreden in gemeenten, ja, daar wordt natuurlijk heel veel verslag van gedaan, omdat het bijvoorbeeld in Loosdrecht loopt het dan uit de klauwen. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk niet zo dat als je Loosdrecht belicht, dat het in de rest van Nederland ook zo is. Dus ik heb ook reportages voorbij zien komen die zeggen van, maar in deze gemeente gaat het wel goed. En er zijn natuurlijk het merendeel van de gemeente waar het wel goed gaat en waar wel gewoon asielopvang is. Dus deze mevrouw heeft zeker een punt als ze zegt van, ja, je moet ook de positieve dingen daarover zeggen. Maar het is gewoon op dit moment een bestuurlijk probleem. En dat moet je ook benoemen als journalistiek. Dat je zegt, ja, jullie slagen er toch in Den Haag niet in om een wet die jullie zelf bedacht hebben en door twee kamers geloodst hebben op een goede manier uit te voeren. En om die plekken dus te vinden.
1: Ja, maar goed, die gemeenten doen het ook niet. Ik bedoel, hè, 250 voldoet niet van de 342.
2: Nee, soms is het ook een beetje... Precies, het is natuurlijk ook het afgelopen kabinet wat er heeft gezeten. Ja. Was, als je het nou hebt over positieve beeldvorming over asielzoekers, was dat misschien niet het beste voorbeeld daarvan.
1: Nee.
2: En dat hoor je wel ook in de gemeente en ook bij het ministerie.
1: Ja.
2: Dat is wel een erfenis waar zij op dit moment mee te maken hebben. Want je kunt niet, want ze zijn nu bijna 12 weken bezig. Mm-hmm. Je kunt niet zeggen van, oké, en vanaf nu zijn we positief over asielzoekers. Want wij vinden wel dat we ze allemaal een plek moeten geven. Dat is toch iets wat tijd nodig heeft.
1: Ja, precies. Hartelijk dank, Floor Bremer, politiek verslaggever voor RTL Nieuws. Mevrouw Elsenburg, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Als ik u de stelling voorleg, het is onacceptabel dat zoveel gemeenten niks of te weinig doen aan asielopvang. Wat zegt u dan?
3: Ja, ben ik het volkomen mee eens. En wat ik niet hoor is, waarom gaan wij niet, of de regering, beginnen met de gemeenten die dus niks doen en die rijk zijn?
1: De rijkere gemeenten, oké.
3: Juist.
1: Ja.
3: Want ik hoor heel veel over gemeenten die rijk zijn en die bijna niks of helemaal niks doen.
1: Ja, waar woont u zelf? Mag ik dat vragen?
3: Ja, ik woon in Bloemendaal.
1: Oh, kijk. Nou, dan zitten we al.
3: Daar schaam ik mij voor.
1: Hm. Want hoe is de situatie daar als het gaat om asielopvang?
3: Wat volgens mij is dat ver beneden wat zou moeten. En ik weet niet of u nog zich kunt herinneren een paar jaar geleden dat er een hospice zou komen in Bloemendaal.
1: Ja, ja.
3: En dat afgeketst is door de omwonenden. Dat niet kon, al die lijkwagens. En kijk, ja, als ze zo omgaan. Ja, en in Aardenhout, ja, hier Verweda, die was een opvang voor jongelui. En dat loopt nu prima. Maar alle mensen die daar in de omgeving woonden, die waren er tegen. Op één mevrouw na.
1: Ja.
3: En het is allemaal prima verlopen. Dus.
1: Ja. Zie je, als je eenmaal de ervaring hebt, dan zijn mensen vaak helemaal niet meer zo tegen. Je moet het alleen ook even goed uitleggen misschien, wat er precies gaat gebeuren.
3: Nou, precies. Ja, maar met name de rijkere gemeenten. Want ik hoor vaak allerlei steden die het allemaal niet zo gek breed hebben, die wel van alles doen. Dan denk ik, nou, je hebt er nu 250 die het niet doen. Ga gewoon kijken wie er rijk is. En jij bent als eerste aan de beurt.
1: Dat is een heldere boodschap, mevrouw Elsenburg. Dank u wel. Nog even, we hebben het opgezocht. Bloemendaal moet 151 vluchtelingen opvangen. Ze hebben nu slechts 28 plekken, dus ze voldoen voor 19% werk aan de winkel. Wim van Oud-Heusden, goedemorgen. U belde ons. U woont in Loosdrecht, hè?
5: Goedemorgen, dat klopt. In een rijke gemeente.
1: Ja, ja, zeker. Hoe heeft u de afgelopen weken beleefd?
5: Geschokt.
1: Ja?
5: Tot diep in mijn hart. Ik ben zelf trainer coach geweest van het Nederlands vluchtelingenvoetbalteam.
1: Ja.
5: En ik heb 52 nationaliteiten meegemaakt. Dat zijn prima mensen over het algemeen. En er zit wel verkeerde tussen, maar die zitten tussen de Nederlanders ook, met alle respect.
1: Mm-hmm. Ja, zeker.
5: Dus ik was geschokt.
1: Ja, over het gedrag ook van mensen. Als gemeenten zich nou eerder hadden ingezet, waren die protesten niet ontstaan. Zei u ook eerder. Hè? Wat moet de minister doen om dit in de toekomst te voorkomen? Dus dat gemeenten gedwongen worden om asielzoekers op te vangen? Is dat dan toch de remedie?
5: Denk ik genuanceerd over. Ik denk dat dat eerder ligt aan de gemeenteraden. En de besluitvorming daarbinnen. Kijk, wij hebben hier twee fouten gemaakt. Wie kent Loosdrecht? Wie kent Loosdrecht niet? Ik denk iedereen.
1: Mm-hmm. Ja, nu wel.
5: Tot onze schande. Want het is een mooi dorpje met recreanten en aan de plassen. Prachtig. Tot het moment dat een gemeenteraad in het geheim ging besluiten over een nood-AZC.
1: Ja. In het geheim of hebben ze het gewoon niet goed gecommuniceerd? Dat is wat anders, hè?
5: We hebben het in het geheim gedaan.
1: Oké. Kan ik niet beoordelen, maar
5: dat is niet alleen met dit onderwerp gebeurd, maar ook met de herindeling. Want de gemeente gaat herindelen met Hilversum op precies dezelfde manier. Ik zou alle gemeenteraden in Nederland willen oproepen om nooit geheime besluiten te nemen. En zeker niet over zo'n gevoelige kwestie.
1: Oké. Wees er open over. En ja, twee, nog kort.
5: Ja, ik denk dat het verstandig zou zijn in alle gemeentes waar nog iets gaat gebeuren, om drie vakken te maken voor protesten. Mm-hmm. Eén voor de voorstanders, één voor de tegenstanders en één voor de opruiers.
1: Ja, oké. Nou, voor de opruiers ook een apart vak. Dat is wel een goed idee. Dan kunnen ze het in ieder geval kaf van het koren scheiden.
5: Iedereen dat gaat filmen.
1: Hartelijk dank, meneer Van Oud-Heusden. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1... naar aanleiding van de stelling. Het is onacceptabel dat zoveel gemeenten niks of te weinig doen aan asielopvang. U kunt meepraten, u moet zich even aanmelden via spraakmakerscommunity.nl.
0: NPO Radio 1.
6: Dokter Keldrenko.
22: Dat is een ongelooflijk ingewikkelde vraag.
23: Nou, jij bent dokter, toch? Of
22: nou ja, kom op.
6: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
22: Ik ben oud genoeg om mij te herinneren dat België een grotere auto-exporteur was dan China.
4: Ja.
22: Want dat was 2021. Intussen is China de grootste auto-exporteur.
6: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
24: Ik denk niet dat wij dommer worden. Ik denk dat onze hersenen zich aanpassen.
25: Een samenleving die door hoogleraren zal worden bestuurd is echt een grote ramp.
26: Avrotros.
6: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
27: Ster. Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
28: Vanavond in Meldpunt Actueel. Sinds de coronapandemie heeft 500.000 Nederlanders nog klachten die hun functioneren belemmeren. Hulp van een post-COVID-expertisecentrum is onzeker, want deze gaan waarschijnlijk dicht. In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2.
29: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel, anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
30: Je feed, je podcast, je netwerk, ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
29: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
30: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
31: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
0: NPO Radio 1, 10 uur.
6: Carl-Johan de Zwart.
7: Je kon er gisteren bijna niet omheen. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week van start. Hoeveel media-aandacht verdient een onderwerp dat in documentaires, reconstructies en andere terugblikken al zoveel belicht is, gaan we zo bespreken. Nu het NOS Journaal met Jan van der Putten.
32: Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, dat meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de autoriteit Consument en Markt en de autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht om harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als vorm van censuur. Het onderzoek naar de voormalige Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. Andrew, broer van koning Charles, werd in februari gearresteerd omdat hij wordt verdacht van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De Britse politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Zo'n 100 asielzoekers die afgelopen nacht in Gieten in een sporthal sliepen zijn weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde gisteravond een sporthal beschikbaar omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol zat, vertelt de burgemeester.
33: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. Dus basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
32: Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. Om Ter Apel te ontlasten maakt Amsterdam extra opvangplekken vrij. Veel andere gemeenten doen te weinig of helemaal niets. Binnenkort moeten die op het matje komen bij minister Van der Brink van Asiel en Migratie.
8: het NOS-journaal.
32: De Canadese provincie Alberta houdt dit najaar een referendum over onafhankelijkheid. Voorstanders haalden ruim 300.000 handtekeningen op. Het wordt geen bindend referendum. De vraag is of er in de Canadese provincie een referendum moet komen dat wel bindend is. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemde Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid.

0: mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. De Amerikaanse topcoureur Kyle Busch is onverwacht overleden. Busch geldt als een van de beste coureurs in de NASCAR-raceklasse. Afgelopen weekend won hij nog een race. Gisteren werd hij opgenomen in het ziekenhuis en daar is hij overleden. Waaraan is niet bekend. Kyle Busch was 41. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. En er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roland Muller.
1: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is die compensatie waarschijnlijk ook hoger. Hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten. Ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
0: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen beëindigd, meldt gezaghebber Johnson. De hulpdiensten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week werd vermist is overleden. De gezaghebber spreekt van een moeilijke beslissing. Zoeken met onder meer helikopters, drones, duikers en speurhonden had geen resultaat.
2: This decision follows a full week of intensive and large-scale searches. Multiple experts assisted in this search and various equipment, technologies and techniques were used. This is not the outcome that any of us had wished for.
0: De Nederlander was een medisch specialist die op Saba werkzaam was voor defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien. Bij 2 schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van het exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. En het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden en in het noorden is een kleine kans op een bui.
3: Dat wordt puffen in de auto met 26 graden. Rijn Baartmans, hoe is het nu op de weg?
4: Het is niet heel druk. Wel is het drukker dan het was in de spits. Er staan enkele files in het midden van het land, maar ook op de A2 richting Eindhoven is het druk. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 20 minuten vertraging. En ook op de A2 richting Den Bosch, tussen knooppunt Everdingen en Culemborg, sta je een half uur in de file door een ongeluk. De A27, Almere richting Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Houten zitten gaten in de weg. 20 minuten oponthoud, 2 rijstroken zijn er dicht. En de A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken doe je er een kwartier langer over. Komt ook door een ongeluk en de rechte rijstrook is er afgesloten.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Jouw kluis de hele

0: zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV.
4: Johan de Zwart.
3: Spraakmakers.
4: Met nu het Mediaforum.
5: In de week dat vaak geroepen wordt dat premier Jette zich duidelijker moet uitspreken over de asielrellen in ons land, is het juist de koning die daar iets over zei tijdens zijn halfjaarlijkse persmoment. En als nota bene een minister het heeft over Bolle Jos als het gaat om een van de meest gezochte criminelen in ons land, valt hij dan uit zijn rol of mag iedereen Bolle Jos zeggen? Gaan we het over hebben in dit mediaforum met Margriet Brandsma, journalist en voormalig Duitsland-correspondent, Daan Bonenkamp, hoofdredacteur van Tubantia. Goedemorgen Daan, welkom.
6: Goedemorgen.
5: En spraakmaker is Robert Vonk, bijzonder hoogleraar geschiedenis van de sociale zekerheid. Gisteren was het zomerse persmoment met het Koninklijk Huis, waarin koning Willem-Alexander zowaar wat inhoudelijks zei.
7: We moeten gewoon normaal met elkaar omgaan. Ook, dat is ook een deel van de polarisering, waar ik hoop dat we weer een normale manier kunnen demonstreren, dat we ook daarna het gesprek kunnen voeren, hoe we invulling geven aan een probleem wat we als land, als samenleving op moeten lossen. En dat is het huisvesten van asielzoekers, van statushouders over het hele land.
5: Daan Bonenkamp, best opvallend, toch? Zag jij hem aankomen?
6: Nee, zag ik niet aankomen, nee. Meestal is dit een soort vrolijk moment met waar allerlei dingen passeren, maar niet per se meteen dit soort serieuze politieke boodschappen, maar wel zeer terecht dat hij het doet. En ook de taal waarin hij het doet, gewoon normaal doen. Ja, normaal Nederlands, zou ik bij. Normaal doen, was het niet ooit een VVD-slogan? Maar nee,
5: ik weet dus het niet. Ik ben afgehaakt bij rust in de portemonnee.
6: Ah, kijk, normaal doen was er volgens mij ook nog eentje. Mm-hmm. Gewoon doen zou ook kunnen. Maar in ieder geval vind ik het goed dat de koning dit doet en dat hij dit moment pakt. Desgevraagd natuurlijk.
5: Ja, zeker.
6: Ja, nee. Ja,
5: hij heeft het eerder gehad, hè, over polarisatie in de troonrede. Ja. Was het ook een punt voor hem?
8: Het is eigenlijk wel een onderwerp waar hij zich vaker over uitspreekt. Ja. Ook tijdens die kerstboodschappen wel.
5: Ja.
8: Heeft hij zich wel in deze trant uitgelaten. Dus het verbaasde mij ook niet. En ik denk dat het ook heel goed is dat hij het doet.
5: Ja, het is natuurlijk ook niet inderdaad geheel verbazingwekkend. Als je nou op één thema als koning een rol kunt spelen, is het de verdeeldheid in de samenleving.
8: Het hoort eigenlijk bij zijn functie. Hè? De mensen verbinden, de verbindende factor van het staatshoofd. En dat deed hij denk ik heel goed. En daardoor viel des te meer op dat onderwerp wat je ook al even aanstipte. Het feit dat onze premier daar natuurlijk gewoon tot nu toe zeer nadrukkelijk buiten blijft.
5: Ja, even nog terug naar die uitspraak. Wat is het effect hier dan van eigenlijk? Dit benoemen door de koning?
8: Het effect is natuurlijk heel moeilijk te meten. Maar het feit dat iemand als de koning zich erover uitspreekt, is wel iets dat heel veel mensen bereikt. En dat, denk ik, hoop ik, ook heel veel mensen aan het nadenken brengt. Kijk, je kunt het natuurlijk heel moeilijk in effect meten, in de zin van, nu zijn die protesten voorbij. Maar het feit dat het tot en met de koning wordt uitgesproken,
5: ik denk dat wel
8: belangrijk is.
5: Ja, precies. Ja. Daan de Koning kreeg op een gegeven moment ook de vraag of hij niet naar Loosdrecht had moeten gaan. Had hij dat moeten doen? Was dat handig geweest? Of komt hij dan te dichtbij?
6: Nee, ik kan me goed voorstellen dat hij dat niet heeft gedaan. Ik kan me ook goed voorstellen, we komen nog op de rol van de premier, dat die zijn werkbezoek op de Antillen destijds niet afbrak om in Loosdrecht te zijn. Je moet als mensen in dit soort posities, de top van onze samenleving, die moeten er zijn als er dit soort dingen gebeuren. Mm-hmm. Maar hebben ook het recht om een eigen moment te kiezen. En dit was voor de koning denk ik een heel natuurlijk moment.
5: Mm-hmm. Ja.
6: Om het letterlijk uit de hitte van de strijd. Wat moet hij daar aan het hek staan te doen? Ik vind ik eigenlijk niet passend. Ik vind dat hij dit moment goed heeft aangegrepen. Dus nee, ik had hem daar niet hoeven zien te staan.
8: Nee, daarmee maak je het ook veel te groot.
5: Ja.
8: Nou ja, de koning daar opduikt.
6: Ja, dan moet hij iedere keer. Hè? Ik bedoel, het is treurig genoeg, maar het gebeurt natuurlijk vaker. Rellen over aangekondigde AZC's of bij AZC's. Dan ook voor de premier natuurlijk het dilemma. Wanneer treed ik naar voren en wanneer niet?
5: Ja, goed, dat is de koning. Tegelijkertijd, we noemden het al even, neemt de druk op Rob Jetten al de hele week toe om zich nadrukkelijker uit te spreken over het asieldebat. Gisteravond verwoordde Job Cohen dat sentiment nog eens bij Eva.
9: Je zou inderdaad graag willen dat de premier gewoon weer met gezag gaat optreden. En dat vraagt in dit geval inderdaad dat hij heel zich duidelijk uitspreekt. En op een manier die, nou ja, die dus niet alleen zijn eigen achterban aanspreekt, maar anderen ook.
5: Ja, Daan, vind jij die oproep eigenlijk terecht? Ik bedoel, we hebben hem wel gehoord, hier en daar. Hè, en het geweld afkeurend ook, echt wel.
6: Ik vind die oproep wel terecht, ja.
5: Ja?
6: Meteen erbij zeggen, hij heeft zich wel uitgesproken, ook deze week nog, hè, na die bijeenkomst in het Katshuis met onder de VNG.
5: Maandagavond.
6: Zeker, heeft hij zich stevig uitgesproken tegen het geweld. En heeft hij ook de Nederlanders opgeroepen om naar elkaar te luisteren en niet naar elkaar te schreeuwen.
5: Dus hij doet het wel op zich.
6: Dus hij doet het wel, alleen ik denk dat het verschil is, en dat is waarom Cohen dat denk ik ook zo benoemt, doe je iets reactief of doe je het proactief? Ja, ik denk dat de premier vandaag bij de inloop van de ministerraad ook weer zijn momentje zal pakken. Het is ook zo'n natuurlijk moment van, ja, ik ben er toch, dus ik kan er iets over zeggen. Maar er zijn momenten, en dat zei ik net ook, het is moeilijk om die te identificeren, denk ik, als politicus of als premier. Wanneer treed je zelf naar voren, kies je een eigen moment, en of het nou een talkshow is, of een interview in de krant, of een televisietoespraak, lijkt me in dit geval erg buiten de orde.
5: Ja, dan maak je het ook weer misschien te groot.
6: Te groot, veel te groot. Maar ja, het feit is dat hij zich duidelijker en steviger had kunnen uitspreken. Ik bedoel, een vandaag peilt niet voor niks, 80% van Nederland mist de premier. Nou is het in dat soort onderzoeken misschien altijd gauw ingevuld. Maar hij zou je strakker kunnen normeren.
5: Ja. Margriet, zou die wat actiever de media moeten zoeken en zich dan misschien wat meer zeggen dan alleen maar dat het onacceptabel is dat mensen elkaar te lijf gaan?
8: Nou ja, ik denk dat waar Cohen op doelt, daar wel over gaat. Dat, natuurlijk heeft de premier zich de afgelopen weken uitgesproken, maar het was wat laat. Ik denk juist, want we hebben het nu over Loosdrecht, maar het speelt natuurlijk al weken. Hè? Dus in die zin had de premier, denk ik, al veel eerder inderdaad gewoon actief zich in het debat moeten mengen. Dan straal je gezag uit. Mm. En kijk, natuurlijk, Jette is nog maar net premier, maar ja, ik vind toch wel dat hij teveel op dit moment de indruk wekt dat hij nog aan het stage lopen is. Mm-hmm. Ja, het klinkt een beetje hard, maar juist nu, hè, want we hebben het er allemaal over. Elke dag gaat op dit moment bijna geen mediaforum voorbij dat we niet over dit onderwerp
5: hebben. Nou, ik zag gisteren bijvoorbeeld tijdens dat asieldebat riepen weer een aantal Tweede Kamerleden: het land staat in brand.
8: Nou, dat bedoel ik.
5: Het land staat natuurlijk helemaal niet in brand. Zou Jette zeg maar daar ook eens een keer misschien corrigerend moeten optreden?
8: Juist op dat punt. Hè, omdat er, vind ik, ook heel veel vanuit Den Haag een beeld wordt geschapen dat niet klopt met de realiteit.
5: Ja.
8: Maar als je dan de beelden van de rellen ziet in Loosdrecht, dan zou je zomaar kunnen denken dat het waar is.
5: En daar moet je
8: terwijl we gewoon weten dat aantallen teruglopen.
5: Mm-hmm.
8: Dat als er rellen zijn, weten we intussen, wordt nu ook van alle kanten belicht, heel vaak mensen van buitenaf, noem het maar op.
5: Ja.
8: Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat juist een premier, wat de koning nu ook wel heeft gedaan, juist een premier op dat punt heel de regie neemt.
6: Ik denk dat het heel belangrijk is welke woorden je kiest. Kijk, als je iets onacceptabel noemt, dat klinkt echt als een open deur. En volgens mij komt dat ook niet meer echt binnen bij mensen.
5: Natuurlijk is geweld onacceptabel.
6: Ja, natuurlijk. Kijk, welke momenten hebben wij onthouden waarin politici zich hebben uitgesproken bij onrust in de samenleving? Bijvoorbeeld toen Abu Talib, zelfs burgemeester van Rotterdam, naar de Charlie Hebdo-rellen, onvergelijkbaar met dit, Charlie Hebdo-aanslag. Rot toch op. Mag ik zeggen, rot toch op, zei hij toen. Ja. Mark Rutte zei bij zomergasten een keer, toen Turkse jongeren een NOS-cameraman belaat, pleur op.
5: Ja.
6: Was van alles om te doen, kun je van alles van vinden. Maar je moet woorden kiezen die iets raken, die een samenleving beroeren, op welke manier dan ook. Ja, en ik vind het onacceptabel, is dan wel een
5: beetje plichtmatig.
6: Ja.
5: Gaan we even terug naar landgoed Klingendaal, waar nog meer opvallende momenten waren. Zo werd prinses Alexia door een journalist gevraagd of ze een relatie heeft met zanger Antoon. Terwijl ze zelf natuurlijk ook wel weet dat dat niet helemaal de bedoeling is, die vraag.
10: U snapt, ik moet hem toch even vragen. Heeft u een relatie met Antoon?
11: U heeft gewoon gezegd dat die zaken privé zijn. Zelf gezegd, dus daar laten we mee.
12: Ja, ik heb het liever niet over zulke privézaken.
5: Margriet, ook als oud koningshuisverslaggever, jij hebt hiernaar zitten luisteren en jij vond dit journalist onwaardig?
8: Ja, ik ben een beetje met plaatsvervangende schaamte.
5: Ja,
8: ja, ik vind echt, moet je je voorstellen, bedoel, dit zijn vrouwen van rond de 20. Die worden dan voor het oog van de natie gevraagd naar iets wat meer privé haast niet kan zijn. Naar liefdes, naar vriendjes.
5: Ja.
8: Ja, ik vind echt, ik bedoel.
5: Heb jij zelf als verslaggever nooit een persoonlijke vraag gesteld?
8: Ik heb één keer aan Willem-Alexander was dat in Japan. Toen was het ging het heel slecht met prins Klaus.
5: Mm-hmm.
8: Toen mocht ik me interviewen voor de NOS. En de RVD had van tevoren gezegd, de Rijksvoorlichtingsdienst, dat we eigenlijk niet over Klaus mochten beginnen. En dat was ik ook niet van plan, maar toen stond ik tegenover hem. En toen dacht ik, wat is het eigenlijk ongelooflijk onbeleefd om nu niet te vragen hoe het met zijn vader is.
13: Ja.
8: Het hele land was daarmee bezig. Dus ik heb die vraag ook zo gesteld. Ik ben ook echt zo begonnen dat ik het onbeleefd zou vinden om het niet te vragen. En toen zag ik Willem-Alexander ook echt openbreken.
13: Ja, maar wel met de microfoon erbij.
8: Maar goed, kijk, als de FD tegen mij had gezegd, of Willem-Alexander had later tegen mij, zou aan mij gevraagd hebben, wil je dit niet uitzenden?
13: Ja.
8: Had ik dat gedaan.
13: Ja, precies. Ja, maar dit is meer een beleefdheidsvraag eigenlijk.
8: Ja, het is ook gewoon een mens. En in dit geval iemand met een hele zieke vader, waar het hele land mee bezig was.
13: Ja, ja. Daan, snap jij dat die vraag is gesteld?
6: Nee, ook niet. Ik zit hier totaal op de lijn van Margriet. Het is privé. Laat die meid daten, zou ik willen zeggen. Er is al genoeg publiek aan haar. Je zag haar ook wat stamelend en er moeilijk uitkomend. Ja. Heel charmant dat Maxima daar zo ingreep. Ik vond ook, de eerste vraag van de slaggeest was, heeft u zich niet gestoord aan de commotie? Dat is ook zo'n soort...
13: Het op de commotie gooien.
6: Een beetje een truc. Ja. Maar daarna toch gewoon vragen. Ja, ik moet het toch vragen.
8: Ik moet het vragen. Nee, je hoeft het helemaal niet te vragen. Wie zegt dat? Je hoofdredacteur misschien.
13: Als showjournalist moet je dat misschien doen. Ik weet het niet. Gaan we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. We beginnen met jou, Daan. Jij hebt deze week een schoolklas rondgeleid op de redactie van Tubantia in het kader van de Week van het Nieuws.
6: Juist.
13: Waarom is dat zo belangrijk?
6: Ja, schoolklas rondleiden is niet per se misschien een mediamoment. Maar de Week van het Nieuws vind ik dat wel. Dat is een goed initiatief, vind ik, van een aantal mediapartners. Onder het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Voor het eerste keer dit jaar. Waar mijn mediaorganisaties, ik weet niet of het NOS ook heeft meegedaan, de luiken opengooien. En wij uit Tubantia hebben dat ook gedaan, in ons geval voor een schoolklas van een Enschedese schoolklas van 10-jarige groep 6.
13: Okay,
6: om met hen te praten over wat is nieuws, hoe kom je aan je nieuws, hoe maken we verhalen, hoe kijk je naar de wereld om je heen. En die vraag vind ik relevant voor een schoolklas, maar ook voor mensen van alle leeftijden. Omdat ik een mediaverantwoordelijkheid voel, sinds ik in de media werk, om midden in die samenleving te staan.
13: Mm-hmm.
6: En uit te leggen wat we doen, dilemma's te delen, onze keuzes toe te lichten, maar ook de samenleving naar binnen te halen. Online kun je tegenwoordig op allerlei manieren meepraten. Dat levert soms ook ongezelligheid op onder allerlei artikelen. Maar letterlijk de deuren openen, mensen laten zien wat je doet. En ook jonge kinderen die al op TikTok misschien zitten en al op Instagram zitten en daar misschien ook die Tubantia tegenkomen, misschien niet. Ja, dat heeft waarde en meerwaarde en levert hartstikke mooie gesprekken op met kinderen die heel onbevangen naar de wereld kijken.
13: Ja, wat is de meest bijzondere vraag die je kreeg?
6: Of we wat meer aandacht zouden willen geven aan bijzondere dieren.
13: Ja, dieren altijd.
6: Altijd dieren, ja.
13: Margriet, jouw mediamoment gaat over de corona-enquêtecommissie. Want jij kijkt daar reikhalzend naar uit, begrijp ik.
8: Ja, kijk, er is heel veel te doen geweest over deze enquêtecommissie. Hè? Ja. Dat hoef ik denk ik niet
13: veel aan te doen. De aanloop ging niet zonder
8: slag. Zaten leden in die corona eigenlijk onzin vonden. En nu zitten er leden in die nog maar net een paar maanden Kamerlid zijn. En, ik denk, en ik hoop ook echt dat we hem zo gaan benaderen. Ik denk dat het een van de belangrijkste parlementaire enquêtes is die we meemaken. Elke parlementaire enquête is belangrijk. Maar vaak gaat het toch over situaties die je één op één nooit meer zo zult meemaken. Gaswinning in Groningen, echt belangrijke enquête. Maar dat we één op één weer in die situatie komen, kan je niet echt goed voorstellen.
13: Nee.
8: Een situatie als corona. Absoluut wel. Hè? Kijk naar alleen de afgelopen weken. Het Hantavirus, we hebben het nu volop over ebola. En er wordt ook wel zo'n beetje smalend gezegd. Maar de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft al zoveel onderzoek gedaan. Mm-hmm. Allemaal waar, allemaal achter gesloten deuren. Mm. Nu moeten mensen in het openbaar, voor iedereen zichtbaar, uitleggen waarom ze welke keuzes hebben gemaakt.
13: Verantwoordelijkheid afleggen, toch?
8: Ja.
13: Ja, welk aspect vind jij eigenlijk belangrijker dan dat verantwoordelijkheid afleggen, verantwoording afleggen, of het leerproces dat wij daarmee in gang kunnen zetten?
8: Het is nauwelijks, denk ik, los van elkaar te zien, maar ik denk dat als er één, het wordt bij elke parlementaire enquête gezegd, lessen trekken voor de toekomst.
13: Ja.
8: Ik denk dat het bij deze enquête het hoofddoel is.
13: Oké, daar is dat echt wel heel belangrijk. Ja, precies. Robert Vonk, u bent natuurlijk lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
14: Ja, dus werknemer. Dus,
13: Een van de acteurs in die coronacrisis ook
14: zeker,
13: wel.
14: Zeker. Dus ik ben het eigenlijk helemaal eens met de vorige spreker dat dit het moment is om te leren. Want ik denk dat ook te weinig is gebeurd als je ook kijkt wat er nu bijvoorbeeld rondom pandemische paraatheid eigenlijk gebeurt. Dat is niks. Terwijl dat natuurlijk wel, toen corona net voorbij was en dat gaande was, was dat het thema. Ja, we zijn heel kort van geheugen in Den Haag. Dus zowel het parlement, maar ik denk ook heel veel departementen.
13: Mm-hmm.
14: Dus dit is wel een moment, denk ik, om eens goed terug te kijken van wat is er nou gebeurd?
13: Ja.
14: welke beslissingen zijn er nou genomen? En inderdaad, wat kunnen we daar nou eigenlijk van leren? Ik denk dat het heel gezond is en ook heel erg nodig.
13: Ja, maar krijg je niet altijd ook het, Margriet, want je gaat dus op zoek naar de vraag, hè, hadden we niet dit of hadden we niet dat? Had dat anders gekund? Ja, dat is allemaal achteraf natuurlijk.
8: Ja, goed, dat is natuurlijk het wezen van een parlementaire enquête. Dat je achteraf iets onder de loep neemt. Maar juist daarvan, van een aantal dingen, zou je echt hopelijk, als mensen uitleggen waarom ze die keuzes hebben gemaakt, kunnen zeggen van, oké, dat moeten we dus als we weer in die situatie komen niet weer doen. Ik denk dat de scholen dicht. Mm-hmm. Tweede keer de scholen dicht. Intussen zijn we er wel achter. Ik geloof dat ook een van de uitkomsten was van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat eigigenlijk helemaal in dat hele coronaverhaal, als het om kinderen ging, niet zo belangrijk was. Dat het heel erg bedoeld was om de ouders thuis te houden. Dat soort dingen. Mm. Communiceer dat eerlijk. Hè? Ja. Ik denk dat je die lessen moet gaan trekken.
13: Ja. Hoe vond je trouwens dat de media ons opwarmde voor deze parlementaire enquête?
8: Nou ja, eigenlijk wat ik net wel wat aanstipte. Zo van wat toch wat meewarig en is dat nog wel nodig?
13: Ja. Tot slot wil ik nog even iets voorleggen. Een klein momentje in het 8 uur journaal... dat ons wel even de wenkbrauwen deed fronsen.
15: Nou, mijn grote plan is zeker om te zorgen dat Bolle Jos wordt opgepakt en dat hij hier zijn straf komt uitzitten in de cel. Maar mogen duidelijk zijn, wij geven niet op. En het einde is hier in Nederland voor Bolle Jos.
13: Ja, minister Van Wil van Justitie sprak gisteren over drugsverdachte Jos L. met zijn volkse benaming Bolle Jos. Ja. Margriet, dat wordt wel heel gezellig, hè?
8: Ja, dat wordt wel heel gezellig. En tegelijkertijd denk ik ook dat als je had gezegd Jos L, dat heel veel mensen misschien toch gedacht zouden hebben, maar wie is dat ook weer?
13: Ja, alias Bolle Jos.
8: Misschien had het op die manier gekund. Hè, om het, maar tegelijkertijd, deze man is zo bekend geworden onder de naam Bolle Jos.
13: Voor je het weet wordt het een soort, ik wil niet zeggen een huisvriend, want dat zal het niet worden, maar het wordt wel heel familiair of zo. Die minister moet toch een beetje afstand ook houden? Of niet? In zijn toon.
8: Ik vind dat in dit geval, moet ik je zeggen, heb ik me er totaal niet aan gestoord.
13: Nee. Daan?
6: Ja, ik aarzel wel iets meer, want de minister van Justitie, dat is toch een ambtsdrager met, en als die zo familiair spreekt over Bolle Jos, wat ook zijn naam was in het circuit, moet je dan op dezelfde manier over die man spreken? Tegelijkertijd snap ik wat Margriet zegt. Ja, hoe hou je dit begrijpelijk voor de mensen? Maar in een heel item over Bolle Jos, als de minister van Justitie dan over Jos L. spreekt, dan weet de kijker echt wel dat het over dezelfde figuur gaat. Dus
13: daar gaat het ook niet over, dat we weten over wie het gaat.
6: Nee,
13: daar
6: gaat
13: over de toon.
6: Exact. Dus dan vind ik het eigenlijk net een tandje te populair.
13: Goed. De taal met Eveline van Rijswijk.
16: Ja.
13: Goedemorgen.
16: Goedemorgen iedereen. Stel, er zijn groepen in de samenleving die geweld, intimidatie en racistische taal gebruiken tegen mensen die gevlucht zijn uit een oorlogsgebied. Hoe reageer je daar dan op? Wat zeg je dan? Bij Buitenhof legde Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn, afgelopen zondag uit hoe hij dat aanpakt.
17: Soms heb je gesprekken met mensen die zeggen, die apen hoeven we hier niet. Dan zeg ik, hier trek ik een streep. Daar wil ik niet over met u spreken. Ik wil verder met u spreken, maar niet hierover.
16: Ja, en presentator Twan Huis voegde er terecht een kwalificatie aan toe.
18: En dat is racistisch.
16: Ja, maar Ton Heerts wilde die term duidelijk niet gebruiken en vervolgde doodleuk.
17: Ik wil met hun spreken over de zorgen die er zijn.
16: Tja, Ton wil wel een streep trekken bij racistische uitlatingen, maar niet uitleggen aan zijn inwoners waarom hij die streep trekt. Maar is het dan wel een streep als je niet echt op of voor je strepen staat? Of stel nu dat een Nederlandse volksvertegenwoordiger zegt dat Nederland Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld tegen moet houden. Misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan komen. Wat zeg je dan? ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker reageerde als volgt.
19: Deze uitingen gaan niet alleen ver, ze zijn grensoverschrijdend. En ik vind het belangrijk om dat te markeren.
16: Ja, Mirjam Bikker vindt de uitingen niet alleen ver gaan, maar ook grensoverschrijdend. En zet dus afstandsmetaforen in om zich te distancieren van dergelijke uitlatingen. En zoals Ton Heerts een streep trekt, wil Mirjam Bikker iets markeren. Maar of ze nu een streep trekken of iets markeren, ze tekenen met hun woorden niet voor ons uit waarom iets te ver gaat. Of stel nu dat diezelfde volksvertegenwoordiger die opriep tot maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen bij de rellen in Loosdrecht beaamt dat we in Nederland te maken hebben met omvolking. Een extreemrechtse complottheorie die beweert dat een elite met voorbedachte raden de witte bevolking laat vervangen door migranten van kleur. Wat zeg je dan, premier Rob Jetten?
18: Ja, ik denk dat we daar de afgelopen dagen van links tot rechts een duidelijke reactie op hebben gehoord. Dat zijn teksten die volstrekt onacceptabel zijn en die ook een politicus absoluut niet passen. En het zou goed zijn als de heer Mak zou we daar dan ook heel hard afstand van neemt.
16: Ja, volstrekt onacceptabel en ongepast voor een politicus. Ook Rob Jetten zegt hij vooral dat het onacceptabel is om te spreken over omvolking, maar niet waarom dat niet passend is. Logisch dus dat zijn oplossing is dat Marcus Sauer heel hard afstand neemt, alsof het kwaad niet allang geschied is. Oh ja, Rob Jetten had ook nog een advies voor Marcus Sauer.
18: Ik denk dat het goed zou zijn als hij nog wat onomwonderder zijn woorden terugneemt.
16: Ja, al zou dat natuurlijk ook een goed advies zijn voor Rob Jetten zelf, zich onomwondender uitspreken. En nu ik hier toch ben, mij is iets opgevallen aan hoe Rob Jetten spreekt. Bij zijn entree als fractievoorzitter in 2018 herhaalde hij zijn boodschap nogal vaak, wat hem de bijnaam Robot Jetten opleverde. Maar sinds zijn entree als premier spreekt hij met een ander ritme. Wat me daarbij vooral opvalt, is dat hij nu wel erg lange pauzes laat vallen tussen de woorden. En ik vraag me af, zou dat zijn omdat hij daarmee tijd koopt om te bedenken of hij niet te veel vanuit zijn hart spreekt? Of is het omdat hij bij elke zin telkens Dylan Jesselges hoort die zegt niet zeggen Rob? Het is te hopen dat het beperkt blijft, ja sorry, nu gaan jullie het voor altijd horen, tot een spreekritmestoornis. Want in deze tijden van harteloosheid kunnen we geen premier gebruiken met een hartritmestoornis. Tot slot, bij Pauw en de Wit zat deze week ook Carola Schouten, burgemeester van Rotterdam. En ook zij koos in eerste instantie voor een afstandsmetafoor.
20: En tegelijkertijd heel ferm afstand nemen van zelfs volksvertegenwoordigers die oproepen tot geweld.
16: Ja, het is een hele sterke reflex. Er gebeurt iets ergs en politici trekken strepen of grenzen, zeggen dat iets niet gepast, niet gewenst, niet acceptabel is, of ze nemen ferm afstand. Of wacht, er kwam nog iets achteraan.
20: Want dat is echt, nou ja, krankzinnig dat dat gebeurt.
16: Ja, dankjewel. Eindelijk iemand die het wat onomwondender zegt. Het is krankzinnig dat het gebeurt. En nu nog veel duidelijker uitleggen waarom.
13: Dankjewel, Eveline. Dankjewel, Daan Bonenkamp en Margriet Brandsma. Fijn dat jullie er waren. Straks na het nieuws, onze rubriek Zijn er nog vragen? En dat gaat vandaag over biodiversiteit. Ja, daar gaat het niet goed mee. Wat gebeurt er wel, wat gebeurt er niet? En welke kant gaat het op? Bel ons nu met de vragen die u heeft over dat onderwerp. 0800-1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jan van de Putten.
3: NPO Radio 1.
21: Na de vakbonden willen nu ook de werkgevers dat de kabinetsplannen voor ingrepen in de sociale zekerheid worden afgezwakt. De nieuwe voorzitter van VNO-NCW, Van Oostrom, zegt in de Telegraaf dat het plan voor een snelle stijging van de AOW-leeftijd van tafel moet. De Britse politie is op zoek naar meer informatie over ex-prins Andrew. Hij wordt verdacht van een ambtsmisdrijf. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben gedeeld met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de autoriteit Consument en Markt en de autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. En de Canadese provincie Alberta houdt dit najaar een referendum over onafhankelijkheid. Voorstanders haalden ruim 300.000 handtekeningen op. Dat referendum is niet bindend en de centrale vraag is dan of er in de Canadese provincie een onafhankelijkheidsreferendum moet komen dat wel bindend is.
13: Dankjewel Jan. Rijn Baartmans, hoe gaat het op de weg?
22: Nou, het is niet heel druk, wel staat er een lange file op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer met ruim een uur vertraging. De A27 richting Gorkum, tussen afritten Beeld en Houten, daar zitten gaten in de weg. 10 minuten en 2 rijstroken zijn er dicht. En de A28 tot slot Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken is ook een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 10 minuten vertraging.
4: Tot 11:30...
13: Een net spraakmaker, bijzonder hoogleraar geschiedenis van de sociale zekerheid, Robert Vonk, hebben het zo over de geschiedenis van de bijstand. Want de Bijstandsbond bestaat vandaag 50 jaar. In Zijn er nog vragen gaat het vandaag over de bloemetjes en de bijtjes, maar dan in de letterlijke zin van het woord, namelijk over biodiversiteit. Wat betekent de verscheidenheid aan alle levende organismen op aarde? En daar gaat het niet goed mee, slecht zelfs. Nederland zou zelfs kampioen biodiversiteitsverlies zijn. En toch zijn er heel veel initiatieven in ons land om de biodiversiteit te verbeteren. Of die al effect hebben en wat er nog meer moet gebeuren, gaan we het hebben over deze Internationale Dag van de Biodiversiteit. Want dat is het. Al uw vragen worden beantwoord zometeen door Koos Biesmeijer, ecoloog en wetenschappelijk directeur van Naturalis. Meneer Biesmeijer, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
13: Ja, als het gaat over biodiversiteit, gaat het inderdaad over de bloemetjes en de bijtjes, maar ook mensen, hè? Toch?
0: Ja, het gaat heel erg over ons ook.
13: Ja, en schimmels, ga zo maar door. Waarom is het eigenlijk erg dat er af en toe wat insecten of planten verdwijnen? Er komen ook nieuwe soorten bij, toch?
0: Zeker, dat gebeurt ook nog wel. Hè. Bij Naturalis, ons verdienen we wel eens uitsterven. We hebben een T-Rex, daar komt iedereen voor. Ik ben blij dat die er niet meer is. Maar zonder biodiversiteit hebben wij geen toekomst, hoor.
13: Nee, nee. Want even voor het beeld, wat kunnen de concrete gevolgen zijn? En wat merken we nu al?
0: Nou, eigenlijk merk je op de wereld dat heel veel oorlogen en conflicten ook rond gebrek aan water zijn, gebrek aan hulpbronnen, dat soort dingen. Dat wordt alleen maar meer. Dus wij merken het ook in bijvoorbeeld bestuiving, maar in de kwaliteit van het water, in onze drinkwater, de kosten die we moeten maken voor drinkwater, dat soort dingen.
13: Ja, ja. Er zijn mensen die denken bij biodiversiteit, ja, dat is me echt een beetje te abstract, weet je wel. Het zal allemaal wel. Maar laten we er even wat zaken bij pakken die je misschien niet meteen zou verwachten als het gaat om biodiversiteit. Bijvoorbeeld de stad als fenomeen is eigenlijk best goed voor de biodiversiteit. Hoe zit dat?
0: Ja, dat komt ten eerste omdat het landbouwgebied niet zo goed is voor de biodiversiteit. Dus relatief is de stad goed. Ja. Maar dan moet je het overigens wel goed doen. Ik loop net van het station hierheen. Ik denk van nou, dat groenbeheer hier, daar wil ik wel een keer mee praten. Want het is vrij rampzalig, moet ik eerlijk zeggen.
13: Want, wat zag u?
0: Nou, ik zie alleen maar, alleen het gras werd allemaal weer nog korter gemaaid. En je ziet bakken met alleen maar één soort planten. Ja. Terwijl jullie in een heel mooi bos zitten. Dus je zou, als je om je heen kijkt, zou je moeten weten hoe het zou moeten.
13: Ja precies, ja. Oh, oké. En een andere is, klimaatverandering zorgt juist voor meer soorten.
0: Ja, dat
13: komt. Want het wordt warmer.
0: Ja, en heel veel soorten zijn afhankelijk van de warmte. Bij ons is het niet zo warm als in Frankrijk of in de Mediterrane gebieden. Als wij een Frans klimaat krijgen, kunnen in potentie heel veel soorten deze kant op komen.
13: Ja, maar toch is dat niet per se goed nieuws.
0: Nee, want de soorten die het eerst deze kant op komen zijn soorten die niet zo kieskeurig zijn. Die kunnen overal leven. Terwijl we vaak soorten verliezen die heel speciaal zijn. Die speciale dingen kunnen. Die speciale bloemen bezoeken of speciale relaties met bomen hebben.
13: Ja, ja.
0: Dus je krijgt algemene dingen ervoor terug. Terwijl de speciale dingen verdwijnen.
13: En de pareltjes verdwijnen.
0: Ja.
13: Ja, maak je toch een soort van onderscheid ook, toch? In je waardeoordeel over bepaalde soorten.
0: Ja, en het eigenlijk, ja, zeker. Het gaat eigenlijk over de rol wat die soorten hebben in zo'n netwerk.
13: Mm-hmm.
0: En als je specialisten verliest, verlies je unieke dingen.
13: Ja, ja, ja. Een andere, die vond ik heel erg opvallend. De meeste bijenhotels die mensen kopen, omdat ze denken dat ze dan de natuur een handje helpen, die zijn eigenlijk juist heel erg slecht voor de bij.
0: Nou, dat is een beetje overdreven, hoor. Maar er wordt wel heel veel verkocht wat helemaal niet goed voor de bijen.
13: Slechte bijenhotels.
0: Ja, ja. Wij zijn heel netjes in onze gebouwen. Dus heel veel bijen die een holle ruimte nodig hebben, die hebben baat bij een bijenhotel. En eigenlijk moet je dat gewoon zelf maken. Een paar gaatjes in een stuk hout, rietstengels en dat samenbinden. En dat kan je helemaal zelf doen, hoef je helemaal niet te kopen.
13: Mm-hmm. Goed, we gaan zo verder praten en vooral vragen beantwoorden van luisteraars over biodiversiteit. Dan kunt u bellen 0800-1101 of reageren via de NPO Luisterapp. Moet u even voor Radio 1 kiezen.
1: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
13: Ja, dan gaan we stralend naar de vraag van onze spraakmaker. En dat is, zoals iedere vrijdag, dat uitzendbureau in handen van verslaggever Marcel Dekker. Op afstand de grootste deskundige die we hebben als het gaat om milieustraten. Ben je dol op, toch, Marcel?
2: Ja, omdat ik er iedere week te vinden ben, Carl-Johan, laat ik zeggen dat ik niet eens meer mijn identiteitsbewijs hoef te laten zien bij de poort. Iedereen kent mij en er een afvalcontainer naar mij vernoemd is, grof vuil. Of in ieder geval vernoemd zou moeten worden, nog niet is vernoemd en dat is jammer. Ik roep iedereen op in Bergambacht van de afvalcentrale daar om een container naar mij te noemen. Dat zou ik wel echt heel erg leuk vinden. Maar dat wat mij betreft, Luc Grunt is hier ook iedere week, hier in Waddinxveen in de Milieustraat, omdat je hier werkt. Luc, ze noemen jou hier de gevaarlijke stoffengoeroe. Hoe heb je die titel verdiend?
23: Ja, door goed je best te doen en goed op te letten bij het chemisch afval. Om te scheiden en te doen. Dus ik vind het een hele eervolle titel. Laten we
2: jij hebt de hele periodieke tabel in je hoofd. Je weet elke gevaarlijke stof te benoemen.
23: Nou, niet elke, maar de meeste kennen we gelukkig wel. Dus dat scheelt al een slok op een borrel, hè? Laten we zo zeggen.
2: Goed om te weten. Fijn dat je er bent om de vraag van Robert Vonk te beantwoorden. Robert, een vraag naar aanleiding van een milieustraatincidentje, heb ik begrepen?
24: Ja, dat klopt. Ik las, denk ik,
14: 10 dagen terug een berichtje dat er uranium was ingeleverd in de milieustaat in Sittard en dat dat niet de bedoeling was. Dat snap ik wel. Alleen, en dit vraag ik natuurlijk voor een vriend, waar moet je uranium dan wel inleveren?
2: Dat vraag je voor een vriend. Was dat de vriend die in Sittard het afval heeft afgeleverd?
14: Daar laat ik me niet over uit.
2: Nee, precies. Ja, Luc Gunt, het klinkt als iets heel zeldzaams, hè? Radioactief afval ontvangen als milieustraat. Maar gek genoeg zit het in meer dingen dan wij soms denken. Wat tref je hier wel eens aan? Of waar heb je wel eens van gehoord dat er radioactief afval in zit?
23: Wat wij het meest op een milieustraat tegenkomen zijn de rookmelders die binnen in huis in de jaren 80 zijn geplaatst. Want mensen dan denken van, nou, ik ga alleen even een batterijtje vervangen. Maar dan ineens een tekentje achterop zien staan, oh, radioactief, help, ja. Wat nu? Nou, je kunt het inleveren bij de milieustraat. Wij voeren het af als elektra en daar wordt het wel weer gescheiden. Ja. Dus het kan wel ingeleverd worden, maar net zoals uranium en dat soort dingen, dat is natuurlijk een beetje te gek.
2: Maar als het een heel klein beetje is.
23: Ook dat mogen wij niet aannemen op de milieustraat, helaas.
2: Nee. Ja, nee, maar wel in een rookmelder, toch?
23: Ja, die mogen we wel aannemen. Ja.
2: Je moet het wel weten, hè, als consument, wat erin zit, hoeveel je mag afleveren.
23: Ja, dat is zeker een punt natuurlijk. Je mag het inleveren en als wij het kwijt kunnen, dan is het allemaal geen probleem. Maar inderdaad, het moet wel behouden blijven, beperkt blijven, om het zo maar te zeggen.
2: Nou, de tafel hier in Waddinxveen staat inmiddels vol met oplosmiddelen, volgens mij, en verf en dergelijke. Zullen we eens een lijstje samenstellen van dingen die je nooit hier op die tafel wil aantreffen? We hebben al radioactief afval genoemd.
23: Inderdaad, dat is zo. Nou, asbest mag natuurlijk officieel niet los vervoerd worden. Dus dat willen we hier eigenlijk ingepakt aangeleverd krijgen. En heel zwaar chemisch afval, hè, dat is giftige stoffen. Ja, dat is voor landbouw, dus dat is eigenlijk bedrijfsmatig. Dat mogen wij ook niet aannemen.
2: Explosieven dus?
23: Explosieven. Kogeltjes, inderdaad.
2: En hele grote hoeveelheden, mag ook niet.
23: Inderdaad, dat wordt ook gezien als bedrijfsafval. Dus dat mogen wij helaas ook niet aannemen. Het is echt voor de consument wat eigenlijk in de keukenkastje staat, om het simpel te zeggen. Dat mogen we hier gewoon aannemen in verpakking.
2: Nou, dacht ik, ik ga een reportage maken bij de afvalstraat. De milieustraat, oh jeetje. Ik haal dit even uit mijn binnenzak. Dat had ik thuis nog staan. Vertel me niet waar dat vandaan komt. Dat was van opa, geloof ik. Kwik, een kilo.
23: Een kilootje kwik, ja, dat is zwaarder dan je denkt als het in dat klein flesje zit.
2: Mag dat?
23: Dat mag je gelukkig inleveren, ja, want het zit in barometers. Die hangen natuurlijk ook nog wel eens bij de mensen thuis. Dus dat is allemaal geen probleem. Dat kunt u gewoon inleveren op de milieustraat.
2: Nee. Dan even naar die vraag van Robert. Stel dat je grote hoeveelheden radioactief afval hebt, zoals zijn vriend. Of andere dingen die in volume te veel zijn of te gevaarlijk zijn om hier in de milieustraat te ontvangen. Waar moet je dan naartoe eigenlijk?
23: Wij hebben een goede afnemer hier, dat is Runiwi. Die zit in Zoetermeer en die hebben dan de grote containers voor de grotere hoeveelheden om dat daarin te leveren. Dus dat kan wel, maar inderdaad niet op een milieustraat, maar dat wordt dan een groot, zoals Runiwi, de grote verwerker.
2: Ja, precies. Dus kan wel even die mee. Heeft de ervaring om met grote hoeveelheden om te gaan, gevaarlijke dingen om te gaan?
23: Die zijn erin gespecialiseerd om dat soort dingetjes inderdaad ook af te voeren, dus de grote hoeveelheden.
2: Ja. Nog één voetbalvraag ten slotte. Luc, wat is nou het allervreemdste wat je op het gevaarlijke stoffentafeltje hebt aangetroffen? Deze vraag moet gesteld worden.
23: Ja, nee, ik snap hem helemaal. Het vreemdste wat ik hier op tafel heb, een etuietje met dildo's.
2: Dildo's?
23: Dildo's, ja. Niet één, maar meerdere.
2: En is dat gevaarlijk afval?
23: Ja, de batterijtjes mogen eruit en dan mag de rest bij elektra. Maar ja, het is grappig om te zien. Ja, dus je maakt het mee. Ja,
2: dat dus, iemand de moed heeft om het überhaupt in te leveren op de tafeltje hier.
23: Ja, precies. Dus niet met schaamrood op de kaken, maar gewoon neerleggen. En,
2: Er wordt aan tafel gevraagd of er uranium in het dildo zit. Ik kan daarop beantwoorden dat dat niet het geval is. Okay. Dus dat mag hier gewoon worden ingeleverd. Al die andere dingen dus niet. Daar heb je een speciaal bedrijf voor.
13: Oké, okay. Van dildo's gaan we naar de bloemen en de bijtjes. Dankjewel, Marcel.
7: Spraakmakers.
13: Want regelmatig horen we dat het slecht gaat met de biodiversiteit in ons land. De vlinder heeft het zwaar en bijen sterven en veel plantensoorten verdwijnen. Hoe kan dat en hoe erg is het?
9: Nederland scoort slecht op biodiversiteit.
10: Waarmee eigenlijk alle verschillende soorten planten, dieren en ander leven op aarde wordt bedoeld.
11: Let me tell you about the birds and the...
24: Maar als je op een gegeven moment te veel soorten kwijtraakt, wat je dan krijgt, is dat zo'n ecosysteem in kan storten.
25: En elk jaar komen er wel wat bedreigingen bij.
10: Er zouden op dit moment 1 miljoen plant- en diersoorten met uitsterven worden bedreigd.
9: Redenen voor het verdwijnen of afnemen van soorten zijn ongezonde bodems, stijgende temperaturen en slechte waterkwaliteit.
13: Ik ga het erover hebben met ecoloog Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis, het Nationaal Onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. En u thuis natuurlijk aan de telefoon. We gaan gelijk even naar de eerste beller, Arjan van der Plas. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
13: Wat wilt u weten?
5: Ja, nou, eigenlijk zoals Kiki Schippers het ook al stelde, de waarom-vraag. Ik was net lekker in de tuin bezig toen mij dit op de oortjes bekend kwam. En ik maak me ook ontzettend zorgen over de biodiversiteit. En als ik dat ook aan andere mensen wil uitleggen, ook hier in de wijk waar ik woon, dan vind ik dat altijd heel erg lastig van waarom gaat het zo slecht en wat heeft dat voor consequenties voor ons als mensen, als mensheid, als samenleving.
13: Ja. Nou, dus, dat is een hele goede basisvraag om mee te starten. Ja. Koos Biesmeijer, waarom gaat het zo slecht?
0: Nou, waarom het zo slecht gaat is eigenlijk door de mens. Dus biodiversiteit verandert altijd in de tijd, maar wij zijn met heel veel en we hebben veel ruimte nodig. We produceren veel voedsel. En dat heeft een slecht effect op biodiversiteit. Want eigenlijk ruimen we alles aan de kant om gewassen te telen, om woningbouw neer te zetten. Mm-hmm. En dan blijft er weinig ruimte over voor natuur.
13: Ja, het is te monotoon wat we doen.
0: Het is te monotoon.
13: We zijn eigenlijk te eenzijdig en te opruimerig.
0: Ja, en net werd genoemd, een oorzaak is water, slechte waterkwaliteit. Maar ja, dat is natuurlijk niet de oorzaak. De oorzaak is zeg maar de landbouw of andere activiteiten, industrie, wat zorgt voor slechte waterkwaliteit, wat weer zorgt voor achteruitgang van biodiversiteit. Ja. Ik heb wel een idee hoe die er met zijn buurvrouw of buurman over kan praten, hoor.
13: Ja?
0: Nodig haar uit op de koffie of voor het ontbijt. En vraag is, hoeveel soorten denk je dat nou onze koffie mogelijk hebben gemaakt?
13: Ja.
0: En het ontbijt, ik denk duizenden soorten in de bodem, bestuivers van koffie, van je sinaasappels, van je appels en peren, noem maar op. En als je nog andere dingen eet, heeft dat te maken met de goede kwaliteit van het water.
13: Ja, ja.
0: Alles wordt veel duurder als we geen biodiversiteit zouden hebben.
13: Kijk, hier, daar raak je de mensen in de portemonnee. Dat doet het altijd goed. Arjan van der Plas wilde ook weten waarom het belangrijk is voor ons als mens.
0: Ja, zonder biodiversiteit zijn we eigenlijk helemaal niks. Dan hebben we niks. We hebben geen voedsel, we hebben geen leefomgeving, ook geen klimaat. Klimaat is er door biodiversiteit.
13: Ja, er wordt wel eens gezegd, het is heel slecht voor de planeet. Maar is dat eigenlijk het grote probleem? Of is het probleem dat het slecht is voor de mens, echt? Vooral?
0: De mens. Ja? Ja, die planeet kijkt niet op een paar miljoen jaar. Dat laat dus die dino zien. Sommige dingen verdwijnen. En als wij bijna alles vernielen, dan in miljoenen jaren is weer een ander leven op de planeet.
13: Ja. Ja. Hartelijk dank, Arjan van der Plas.
5: Ja, mag ik nog?
13: Ja, nog één dan, even.
5: Nou ja, het is wel heel groot gezegd, maar wat merk ik als eerste? Dat als mens, dat het slecht voor ons is dat de biodiversiteit achteruit gaat.
0: Nou, dat is namelijk een van de problemen, dat je het niet gelijk ziet. Kijk, als je nou een oorlog of een echte ramp hebt, dat merk je gelijk mee. Dus ik vraag me wel eens af, hoe kunnen we nou zorgen dat mensen bewuster zijn van dit probleem, zonder dat we moeten wachten op een echte ramp?
13: Mm-hmm.
0: Dat is best lastig. Maar die link tussen...
13: Daarom al die waarschuwingen overdurend.
0: Nou ja, daarom. Maar die link tussen bijen en bloemen is duidelijk. En de prijzen op een gegeven moment gaan echt omhoog.
13: Ja. Hartelijk dank, Arjan van der Plas. Meneer Biesmeijer, jullie brachten deze week voor de tweede keer een zogeheten statusrapport uit. Hè? De teller in ons land staat nu op 48.000 soorten. Dat is wat we in beeld hebben. Hè?
0: Ja, dat is wat we in beeld hebben.
13: Ja. Misschien is er nog veel meer, maar dat weten we niet.
0: Nou, dit aantal is ongeveer 1000 hoger dan een paar jaar geleden. En dat is omdat we juist heel veel onderzoek doen met moleculair onderzoek en met AI, met allerlei andere dingen. En dan kom je erachter dat er meer schimmels en algen en kleine insecten zijn dan we ooit dachten.
13: Mm-hmm.
0: Niet meer vogels, want die kennen we wel.
13: Oké, dus het is zeg maar, de werkelijke situatie is niet zo dat de biodiversiteit, dat het daarmee goed gaat, omdat er 1000 zijn bijgekomen. We hebben meer in beeld.
0: We hebben ze meer in beeld.
13: Ja, dat is wat anders natuurlijk.
0: Zeker.
13: Ja. En we hebben het over insecten, schimmels, vissen, mensen.
0: Microalgen.
13: Ja.
0: Noem maar op.
13: Oké, dus die 1000 extra, dat hebben we in beeld nu. Hoeveel soorten zijn er verdwenen, weten we dat?
0: Nou, dat ligt eraan per groep, maar als je kijkt naar de bijen waar ik veel aan werk, zijn er ongeveer 40 soorten verdwenen de laatste eeuw uit Nederland.
13: Ja, ja.
0: En dat miljoen wat net genoemd werd, dat gaat over de hele wereld. Dus van op de planeet staan een miljoen soorten klaar om echt uit te sterven van de planeet. En dan komen ze natuurlijk niet meer terug.
13: Ja, ja. Angelique Alen, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
13: Wat wilt u vragen?
6: Ja, nou, ik kreeg de vraag van de week om de professor een vraag te stellen. En ik heb er even over na moeten denken. Maar ik verwonder me er altijd over dat er ontzettend veel mensen zijn die precies alle hondenrassen uit elkaar kennen.
13: Hondenrassen, ja.
6: Hondenrassen, die stemmen allemaal van de wolf af. Op het moment dat je dan de wolf benoemt, is, oh, die moet weg en die moet ze doodschieten en die moet weg en die hoort er niet. Maar al die hondenrassen die stammen er vanaf. Die hebben allemaal vlooienbanden om. Door die vlooienbanden komen ook dat gif wat erin zit. Komt in ontlasting terecht, wordt in de plantsoentjes uitgepoept. En daar hebben we dan weer insectenlast van. Dus er is wel degelijk een verband, maar ik denk dat de meeste mensen dat gewoon helemaal niet zien. En hoe kan het dat we zo ver van de natuur af zijn geraakt?
7: Ja, we zijn ook een beetje selectief, hè, in onze voorkeuren. Dus, hè?
6: Ja, dus,
0: en we zijn enorm goede knutselaars, hè, als mens. Dus We hebben die wolf eigenlijk in kleine pakketjes gemaakt van chihuahua's en allerlei andere rassen. En het grappige is dat die wolf is natuurlijk een heel groot dier. Heel moeilijk te zien. Die heeft allemaal eigenschappen waardoor die optimaal kan overleven. Nou, die chihuahua overleeft het geen week, hoor, in de natuur.
7: Nee.
0: Dus we hebben eigenlijk zo het uit elkaar geknutseld dat je allemaal leuke dingen hebt, maar die redden het niet meer zelf. Dus natuur is eigenlijk veel sterker. Die is gebouwd op overleven en een pakket van hele slimme kenmerken.
7: Ja, ja, maar
0: iedereen heeft eigenlijk een wolf in huis als je een hond hebt. Ja, dat klopt.
7: Ja, alleen in een ander pakketje, in een andere verpakking, zeg
0: precies,
7: maar. Ja.
0: Stukje wolf.
7: Stukje wolf. Maar wat wel zo is natuurlijk, die natuur is misschien sterk, maar heeft ook wel misschien nodig om in stand te blijven fanclubs, toch? Bepaalde soorten.
0: Ja, nou dat zie je dus in Nederland heel erg. Hè, dat ook de wet en regelgeving, die gaat heel erg over vogels en zoogdieren en vlinders en zo. Hartstikke mooi. Maar dat is omdat er heel veel mensen vogels kijken en vlinders leuk vinden.
7: Mm-hmm.
0: Kijk, die microalgen, daar is geen grote fanclub van, hoor.
7: Nee, daar heb je niks aan.
0: En de schimmels ook niet.
7: Ja,
0: daar heb je niks aan.
7: Nou, uiterlijk gezien.
0: Nou, kom maar eens praten met Luna van der Loos bij ons bij Naturalis. Dan word je helemaal enthousiast over de microalgen, hoor.
7: Ja,
0: absoluut.
7: Ja. Ja, maar er zit geen knuffelfactor in, zeg maar.
0: Nou, ja, het ligt eraan hoe je knuffelt. Maar als je onder de microscoop, als je goed op naar dingen kijkt. Op naar de microscoop zijn ze echt kunst. Dus fantastisch, mooi.
7: Ja, ja, ja.
0: Dus niet knuffelbaar, maar misschien wel bijna kunst en inspirerend.
7: Oké, nou goed, ga ik even mij ter harte nemen. Mevrouw Aalen, ik proef bij u een enorme liefde voor de natuur, klopt dat?
6: Oh ja, absoluut. Ja. Ik ben al 35 jaar natuurgids voor het IVN. En ik heb zo ook nog wat groepjes. Ik ben gisteren nog met een groep op pad geweest en weer allerlei insecten laten zien. En dan zien ze wel van, goh, er zit er bijvoorbeeld dat koekoekspog. Nou, dan haal ik dat voorzichtig er vanaf en ik wrijf dat er met mijn vingers vanaf. En dan komt die schuimcicade eruit. Hè, zit daar een beestje in? Ja, die verwondering, dat is toch fantastisch om dat op mensen over te brengen?
7: Ja.
6: Dat is echt prachtig.
7: Heel goed. Ga ermee door, mevrouw Aalen. Hartelijk dank.
6: Daar ben ik nog heel lang van plan.
7: Ja, zeker doen. Fijn dat u mee wilde doen met Zijn er nog vragen. U kunt ons bellen, net als mevrouw Aalen. Bel dan 0800-1101 of stel uw vraag via de NPO Luister-app. En mailen kan ook natuurlijk spraakmakers@kro-ncrv.nl. Ja, onze spraakmaker Robert Vonk. Uw vraag heeft te maken met mensen in de bijstand, had ik begrepen. Ja,
14: ja, kan ik het ook anders. Ik een beetje topisch houden, maar... Ja. Ja, er wordt natuurlijk vaak gezegd, je kan zelf heel veel doen. Hè? Dus door in je tuin van alles te doen met diversiteit van planten en om insecten aan te trekken. Maar ik vroeg me af, nou, u zei het zelf net al een beetje, toen u naartoe liep, zag u niet zo heel veel diversiteit. En natuurlijk heel veel mensen met een krappe beurs wonen in wijken en in huizen waar niet zo heel veel is. Geen tuin, soms een balkon. Maar wat kunnen zij dan eigenlijk doen? En is dat ook eerlijk misschien om van hen te verwachten dat ze ook iets doen?
0: Nou, om met het laatste te beginnen, is zeker niet eerlijk. Nee, want ik vind dat eigenlijk die bijstand waar u aan werkt en die bijstand waar ik aan werk voor de bijen, die is heel erg met elkaar verbonden.
7: Mooi.
0: Dus je kan eigenlijk van armere mensen kan je niet verwachten dat ze allemaal geld investeren in biologische eten of eten wat gezonder is voor de natuur. Of je kan natuurlijk wel stemmen op een partij die daar meer affiniteit mee heeft, maar verder is het natuurlijk gaat vaak om geld. Dus eigenlijk is dat is inderdaad lastig. De gemeente moet eigenlijk zorgen dat die woonwijken er groener en beter uitzien. Want we weten allemaal dat dat enorm veel geld scheelt. In gezondheid, in welzijn is het beter. Dus het scheelt gemeentesgeld, scheelt de zorggeld. Dus we moeten die dingen wel beter verbinden. Misschien moeten we een keer praten. Naar
7: ja, zeker. Ja. Wat zijn de beste bomen voor biodiversiteit? Die vraag stelt Michiel zich via de NPO Luister-app. Hij zegt namelijk, hier in het park staan heel veel Amerikaanse soorten.
0: Ja, nou, wat zijn de beste bomen voor biodiversiteit? Dat ligt natuurlijk aan waar je woont. Biodiversiteit is moeilijker dan CO2. Hè? CO2 is een molecuul, dat klimaat is één ding. Biodiversiteit is overal anders. Dus eerst zou ik vragen, en wat woon je en wat doe je? Een park is vaak gemaakt ook voor mensen. Dat vind ik het helemaal niet erg dat er mooie soorten staan die niet per se inheems zijn. Maar in natuur horen wel inheemse soorten. En die uitheemse, die zijn best wel een probleem in de natuur.
7: Ja.
0: We maken allemaal tools trouwens met allerlei partijen, met RIVM en met soortenorganisaties en anderen om gemeenten ook te helpen om te zien waar nou welke hulp nodig is. En dat gaat over welke soorten, maar ook wat voor systeem bouw je daarvoor.
7: Mm-hmm. Ingrid Ellinger, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen.
13: We hadden het net al even een beetje over de wat kun je als burger doen. En ook als je wat minder geld hebt, wat is je verantwoordelijkheid? En u wil het hebben over houders van hobbykippen in dit opzicht, toch? Moeten we even uitleggen.
8: Ja, ik woon wat dat betreft heel luxe, prachtige tuin met een hectare grond, helemaal biodivers. En we hebben hobbykippen hier ook. En nu hoor ik al 3 jaar, ieder jaar net voor Pasen, dat de hobbykippen PFAS bevatten. En afgelopen jaar kwam daar dan nog de melding bij dat die hobbykippen PFAS hebben, omdat de PFAS in de wormen zit die de kippen eten. En mijn vraag is dan, hoe komt die PFAS in de wormen? Want het is in het hele land, of die nou in het buitengebied zit zoals ik, of bij de industrie, overal zit die PFAS. En wij kunnen nog naar de supermarkt eieren halen waar geen PFAS in zit, maar die vogeltjes hier in de tuin, die moeten met de wormen doen met PFAS.
13: Mm-hmm. Ja.
0: Dus, ja, dat klopt. Ja. Ik heb ook hobbykippen gehad tot voor kort. Oh. Ja. Toen was de laatste overleden. Dus toen dachten we, dan doen we niet meer nieuwe. Ik heb een kleine tuin in de stad.
13: Ja.
0: Wij hebben de achtertuin getest op PFAS. Daar zat niks in. Dat is heel duur trouwens.
13: Dus gewoon die eieren wel eten dan?
0: In dat geval wel. Ja. Maar toen gingen de kippen naar de voortuin. Toen dachten we, ja, moeten we nou de voortuin ook testen? Want PFAS is heel lokaal.
13: Mm-hmm.
0: Maar PFAS is wel een voorbeeld van wat wij met de omgeving doen. Als je midden in een natuurgebied, zoals bij natuurmonumenten, de bodem checkt, dan vind je PFAS. En dan vind je allemaal landbouwbestrijdingsmiddelen en noem maar op. PFAS is eigenlijk een, dat zit heel veel in slip. En we bouwen natuurlijk altijd met nieuwe grond en dat komt overal vandaan. Dus de oude industrie, en ook de huidige industrie nog voor een deel, laat al die PFAS overal achter.
13: Ja.
0: En wij verspreiden dat overal doordat we niet, als we een woonwijk neerzetten, bouwen op wat er al is, maar gewoon allemaal nieuwe dingen naar binnen brengen.
13: Waar dat weer in zit.
0: Waar dat weer in zit.
13: Ja, ja,
0: de dus koeien in de Oostvaardersplassen kan je niet eten, het vlees daarvan.
13: Ja.
0: Die lopen het hele jaar buiten, super natuurkoeien.
13: Ja.
0: Maar er zit te veel, niet PFAS, waarschijnlijk PFAS ook, maar ook PCB's en dioxines in het vlees.
13: Ja, en dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal natuurlijk.
0: Zeker.
13: Maar ook van bedrijven, worden die daar voldoende op aangesproken?
0: Nee, want dat verantwoordelijkheid van allemaal, dat is een soort de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, die is niet goed belegd vaak.
13: Nee.
0: Bedrijven kunnen, er zijn wel regels, maar die worden niet gehandhaafd. En eigenlijk zou dat iets voor de overheid zijn om daar strenger op te handhaven.
13: Ja, ja. Hartelijk dank mevrouw Ellinger voor uw vraag. Luisteraar Dylan van de Sman heeft ook een vraag. Hij is internationaal chauffeur, nu druk aan het rijden. Dus hij heeft zijn vraag even ingesproken.
12: Bij ons in de gemeente, maar ik zie ook in andere gemeentes, dat zie ik dat er volop gemaaid wordt. Zowel de slootkanten als de wegkanten. En nu was mijn vraag, is dat niet veel te vroeg in het jaar, aangezien het feit dat er nu allerlei jonge vogeltjes uit het ei komen, die natuurlijk naastig op zoek zijn naar eten. En naar mijn idee wordt het eten nu voor de voeten van de jonge vogeltjes weggemaaid. Dank u wel.
13: Ja, zou het even, tot slot dan, om die vraag maar even ook meteen erbij te halen, Koos Biesmeijer, zou het niet goed zijn voor de biodiversiteit als wij als mens uitsterven?
0: Dat zou de beste oplossing zijn voor de biodiversiteit. Ja, behalve dan de biodiversiteit zoals coronavirussen, die weer van ons afhankelijk zijn. Hè? Dus dan heb je er zijn altijd soorten die verliezen.
13: Oh ja, precies.
0: Maar om even over de bermen te hebben.
13: Ja, ja.
0: Eigenlijk is dat een heel goed voorbeeld van hoe moeilijk het is om te zorgen dat het systeem het goed doet. Want gemeentes zeggen wel, we willen ecologisch bermbeheer. En dat Rijkswaterstaat heeft trouwens net afgeschaft, omdat het te duur was. Maar het is heel eenvoudig om te doen, maar je moet in het systeem zorgen dat de mensen die maaien ook weten wat ze moeten maaien en wanneer.
13: Mm-hmm.
0: Dus de inspreker heeft compleet gelijk.
13: Ja.
0: Het is eigenlijk heel onzinnig om dat te doen. Kost veel geld, slecht voor de biodiversiteit. En je moet dus eigenlijk alleen maar maaien waar het belangrijk is voor de veiligheid.
13: Ja, zodat je het zicht houdt, inderdaad. Ja. Hartelijk dank voor al deze antwoorden op de vragen over biodiversiteit. Tot zover deze editie van onze rubriek. Maandag gaat het over de populariteit van horloges. Ja, dat is weer heel wat anders. Deze week ontstond er namelijk chaos bij de verkoop van zogeheten Royal Pop horloges. Ze werden zelfs weer uit de winkels gehaald, omdat honderden mensen zich voor de deur hadden verzameld. Heeft u vragen over horloges, of ze echt een goede investering zijn, en waarom sommige zo populair zijn? Mail ons dan spraakmakers@kro-ncv.nl. U kunt ook nog even bellen 0800-1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
15: NPO Radio 1.
17: Frits Spits keert even terug in de taalstaat. Morgen. Ik spreek hem over het dagboek dat hij het afgelopen jaar heeft bijgehouden, getiteld Mijn Laatste Radiojaar.
18: Bakken worden, bakken worden, bakken worden, bakken worden, bakken worden, bakken worden, bakken worden, bakken worden, bakken worden.
17: Als taalschat ADHD, de eerste avondvullende cabaretvoorstelling van Jochem Meijer.
3: Vond ze niet zo leuk?
17: Vincent Meijenberg komt vertellen over zijn nieuwe roman Danshoede. René Appel bespreekt de TNA van Suzanne en Freek.
15: NPO Radio 1.
17: Morgen van 11 tot 1.
15: Wie luistert, weet meer.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
19: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
21: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
26: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiase geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
27: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: NPO Radio 1, 11 uur.
31: Carl-Johan de Zwart.
13: De champagne zal niet rijkelijk vloeien, maar de Bijstandsbond viert vandaag toch echt een feestje. Al 50 jaar lang behartigen zij de belangen van mensen die bijstand ontvangen. Toen dat ingevoerd werd, was het revolutionair. Maar wat is er nog over van de oorspronkelijke idealen? Nu het NOS Journaal met Jan van de Putten.
32: Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in de Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de VIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrijpen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. Fans van Groningen probeerden na afloop door de hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en FC Groningen met elkaar op de vuist gingen. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door de concerten van Harry Styles. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid. Dat meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de autoriteit Consument en Markt en van de autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt, vertelt tech-redacteur Joost Schellevis.
1: Het gaat in ieder geval om verslagen van bijeenkomsten, met wie er is gemaild over die bijeenkomsten, wie er is uitgenodigd. Dus ook echt informatie uit Microsoft-systemen, waar dus Nederlandse en Europese overheden klant zijn, die zijn gedeeld met de Amerikaanse overheid. En dat is toch wel echt schokkend eigenlijk.
32: De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht om harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam op het station Amsterdam-Bijlmer Arena is op het spoor terechtgekomen door de aanzuigende kracht van de passerende trein, zegt de politie. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man zich te dicht bij het spoor bevond. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bendegeweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbond de Unie vindt dat ING daar alsnog iets aan moet doen. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar tot vandaag. En daar is het ziekenhuis maar wat blij mee.
2: We hebben natuurlijk de afgelopen 2 jaar heel erg moeten behelpen met parkeerplekken in de omgeving. Maar ja, dat we nu weer gewoon met bezoekers, patiënten, maar vooral ook onze medewerkers hier terecht kunnen, dat is echt heel fijn.
3: In een hele prettige ervaring. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk altijd fiets. En vandaag heb ik dienst. Ik denk, ik ga toch een keer met de auto. En toen...

0: echt heel fijn.
1: In een hele prettige ervaring. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk altijd fiets. En vandaag heb ik dienst. Ik denk, ga toch een keer met de auto. En toen kon ik gewoon parkeren. Dus dat is echt heerlijk.
2: Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage in Nieuwegein fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het onderzoek naar de voormalige Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met Epstein deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. De Amerikaanse presentator Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show gepresenteerd. Dat programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De stekker wordt er nu uitgetrokken door de zender. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
3: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
2: Beatles-zanger Paul McCartney kwam langs als allerlaatste gast. En veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. En in het noorden is dan een kleine kans op een bui.
4: Rijn Baartmans over de situatie op de weg.
5: Het wordt iets drukker. Het belooft sowieso een drukke middag te worden op de Nederlandse wegen door het lange Pinksterweekend dat voor de deur staat. Nu staat er vooral vertraging op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen afrit Tol en knooppunt Markiezaat. 3 kwartier door een ongeluk en de linkerrijstrook is er dicht. De A12 dan, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven, 20 minuten. Dat ligt vooral aan het recreatieverkeer in het grensgebied. De A27, Almere richting Gorkum. Daar is het raak tussen Utrecht-Noord en Houten. 20 minuten vanwege gaten in de weg en 2 rijstroken zijn er dicht.
6: Ster. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrc.nl.
8: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
7: Al iets gevonden?
8: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
7: Doet NRV dat dan ook?
8: Ja, hier, kijk. Tibet en deze, Vietnam, Cambodja en Laos, of hier Sumatra, Java en Bali, of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland, Peru, Bolivia, Nepal.
7: Weet jij waar mijn laptop ligt?
8: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
13: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
14: Steen, Evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
17: Karl-Johan de Zwart.
4: Het is 9 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuws.

0: is. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: omdat Harry Styles in de arena optreedt, wijkt Ajax nogmaals uit naar het stadion in welke plaats?
1: Er zijn zelfs mensen die noemen mij gewoon Mon Amour. Stefan. Hey, Mon Amour.
0: Ja, wel jasje aantrekken. Tegen 11:30 het antwoord. Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz? Dan moet u even bellen 0800-1101. En dan kunt u hier in studio die quiz gaan spelen. Nu iets heel anders. De Bijstandsbond. De naam zegt het al. Dat is de organisatie van mensen die bijstand ontvangen. Bestaat 50 jaar. En het leek ons een mooie gelegenheid om eens in de geschiedenis van die bijstand te duiken. Wat is er veranderd en waarom? En dat doen we met Robert Vonk. Hij is bijzonder hoogleraar geschiedenis van de sociale zekerheid in Utrecht. En lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ja, meneer Vonk, ook voordat in 1965 de bijstand werd ingevoerd, werden mensen niet aan hun lot overgelaten. Want er waren wel arme wetten natuurlijk. Hè?
2: Ja,
0: hoe zag die hulp eruit? Wat was dat eigenlijk?
2: Nou, dat was hulp door meestal gemeentes of kerken, of particuliere organisaties. Die waren ook door de wetgever, dus door de overheid, aangewezen als de eerste aangewezen plek om hulp te krijgen als je in armoede leefde. Dus eerst de kerk, eigenlijk eerst je familie, dan de kerk, dan de gemeente. En dat was ook, en dat is denk ik goed om ons te realiseren, echt een gunst. Hè? Dus je moest naar het arm bestuur van of de kerk of de gemeente. En dan moest je gewoon gaan uitleggen. Ik kom niet meer rond. En dan moest je dus ook verantwoording afleggen. Dus dat was eigenlijk best een... Heel veel mensen ervaarden dat echt als een vernedering.
0: In uw eigen familiegeschiedenis zit ook een heel, hoe zeg je dat, sprekend voorbeeld daarvan, toch?
2: Ja. Praten we wel iets later hoor. Maar dat deze armenzorg bestaat eigenlijk tot 1965.
0: Ja.
2: Mijn opa, zijn vader was Parlevinker. Dat kennen we bijna niet meer. Dus zo'n varende kruidenier.
0: Oh ja.
2: In de jaren 30. En dat was ook een crisisondernemer. Dus dat was eigenlijk iemand die een ondernemer was geworden omdat hij werkloos was. En hij was er ook gewoon niet zo goed in. Dus ze hadden thuis niet veel. En toen hij ook nog overleed, waren ze dus aangewezen. Want er was geen sociale zekerheid. Er waren wel sociale verzekeringen, maar niet voor zelfstandigen. Mm-hmm. Zoals een parlevinker. Dus hij was aangewezen met zijn familie op armenzorg van de kerk. En dat was karig.
0: Ja.
2: Ja, ja, dus dat was.
0: Wat, en heel wat was dan die zorg die kreeg?
2: Geld krijgen, dat kreeg je niet zo snel.
0: Nee.
2: Dus het was met name, je kreeg wel geld hoor, maar het was met name ook materiële steun. Hè, dus kleding, voeding, kolen. Ja. Maar dat was in deze periode best wel eenzijdig. Dus dat waren heel veel aardappelen bijvoorbeeld. Ja, je ging niet dood van de honger, maar je had wel elke avond aardappelen.
0: Ja.
2: En dat was er meestal ook niet genoeg om een hele maand voor rond te komen. Dus er waren ook periodes dat er gewoon geen eten was.
0: Ja. En destijds zagen ze er ook niet echt een probleem in om te laten zien, hè, dat mensen arm waren, toch? Wat is daar een mooi voorbeeld van? Met de rijwielbelasting, begrepen?
2: Nou, de rijwiel, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Ook omdat dat heel beeldend is. Ik laat het ook vaak zien aan studenten. In de jaren 30 was er een rijwielbelasting. Dat moest je dus belasting betalen op het eigenaar zijn van een fiets. Dus eigenlijk op het mogen fietsrijden.
0: Ja.
2: Nou, als je dat niet kon betalen, en die belasting heeft maar heel kort bestaan, maar als je dat niet kon betalen, werd dat kwijtgescholden. Dan kan je zeggen, jij bent te arm, we schelden je belasting kwijt. Je kreeg daarvoor een plaatje, als je die belasting had betaald, een rijwielplaatje.
0: Op je fiets?
2: Eerst op je fiets, maar die werden heel veel gestolen, dus later mocht je die ook op je kleding dragen.
0: Mm-hmm.
2: Maar als je daar dus te arm was om die belasting te betalen, werd er een groot gat in gezet.
0: Oh.
2: Dus iedereen kon zien, jij bent dus te arm om die belasting te betalen.
0: Wat is dat voor behoefte om dat zo te illustreren? Dus om mensen op die manier te
2: tonen? Dat vind ik heel wonderlijk. Dat is toch vooral om mensen, denk ik, jezelf of mensen het gevoel te geven van ja, je doet eigenlijk iets. Je bent eigenlijk iets wat we misschien in de kern niet oké vinden.
0: Ja, je faalt. En
2: je faalt.
0: Je bent een soort wandelend voorbeeld dan voor anderen.
2: Ja, en misschien ook met een idee. Het is natuurlijk allemaal een beetje projectie hoor. Maar met het idee van als je mensen laat voelen dat ze eigenlijk iets doen wat we niet normaal vinden, ze ook de drang hebben om daar uit te komen.
0: Ja, ja.
2: Dat was trouwens niet alles. Dat gat, ze mochten ook niet fietsen op zondag. Dat is natuurlijk ook zo'n regel waarvan je denkt, waarom?
0: Ja, wonderlijk hè? Nou goed, toen braken de jaren 60 aan. We luisteren even naar andere tijden.
3: De grote zorg die de regering draagt voor de sociaal en economisch zwakken van onze samenleving brengt mede dat zij in het geheel van haar beleid een voorname plaats toekent aan de verhoging tot een sociaal minimum van de uitkering krachtstraf.
4: Een gunst wordt een recht. Dat is de voornaamste bedoeling van de nieuwe Algemene Bijstandswet. Tienduizenden noodlijdende Nederlanders, verlaten moeders, ouders van gehandicapte kinderen, kortom iedereen die buiten zijn schuld in armlastige omstandigheden verkeert, kan vanaf 1 januari aanspraak maken op financiële bijstand.
0: Juliana kondigde in haar troonrede de bijstandswet aan, hoorden we. Dat was vooral de verdienste van 's lands eerste vrouwelijke minister Marga Klompé. Hè? Even die bijstand, wat was er anders dan de eerdere armenwetten? Het was een ander uitgangspunt, echt.
2: Ja, zeker. En ik denk dat je kon het ook al horen in de toespraak. Het werd van een gunst en recht. Dus het was niet meer een gunst waarvan je maar moest hopen dat je hem kreeg. Hè? Want dat natuurlijk meestal kreeg je hem wel. Maar het was wel, ja, je moest wel even op de knieën.
0: Mm-hmm. Dus het gaat eigenlijk over waardigheid. Hè?
2: Het gaat over waardigheid. Het gaat ook over een stukje verheffing. Hè? Dus dat idee van we moeten mensen de kans geven om zichzelf te kunnen ontwikkelen. En dat doe je door ze iets te geven wat waarvan ze in ieder geval kunnen rondkomen. En dat het ook inderdaad ook een recht is waar je vanuit kan gaan. Dat als het niet lukt, je ook bijstand krijgt.
0: Mm-hmm. Ja, ja en het werkte ook emanciperend, kan ik me voorstellen. Voor vrouwen vooral ook.
2: Zeker.
0: Of is dat iets te enthousiast?
2: Enthousiast. Ik denk dat het in grote lijnen wel klopt. Dat een grote groep binnen de oude armenzorg waren of verweduwde vrouwen. Of wat we dan moedwillig verlaten vrouwen. Dus vrouwen die door hun partner in de steek werden gelaten.
0: Mm-hmm.
2: Die hadden eigenlijk ook nergens recht op en ook geen eigen inkomen. En je ziet dat met die Algemene Bijstandswet dat voor het eerst ook vrouwen een middel hebben om zelf te scheiden van partners. Omdat ze weten, het kost me in ieder geval. Ik kan nog ergens van leven.
0: Je belandt niet meteen in de goot dan. Ja, precies. Goed, de reden dat wij dit gesprek voeren is de oprichting van de Bijstandsbond. Want dat is 50 jaar geleden vandaag. Waarom was dat zo bijzonder eigenlijk?
2: Nou, dat is in die zin bijzonder is dat natuurlijk een groep waarvan ook na de Algemene Bijstandswet vooral verwacht werd van dat ze dankbaar moesten zijn voor de hulp die ze kregen. Dus dat
0: zat er toch nog wel in.
2: Natuurlijk.
0: In die zin was het nog wel degelijk een gunst.
2: Het gunst is in ieder geval. En dat is natuurlijk altijd als je iets ontvangt, of van de overheid of van gemeentes.
0: Ja.
2: Er zit natuurlijk altijd een impliciete verwachting in dat je daar toch vooral heel erg dankbaar voor moet zijn. Dat een steeds grotere groep van mensen die bijstand ontving, daar dat niet oké vonden. Maar er waren natuurlijk ook gewoon heel veel misstanden nog met het toekennen van uitkeringen. Dat lag nog steeds bij gemeentes,
0: mm-hmm.
2: Die verantwoordelijkheid. En je had ook nog niet echt mogelijkheden om daar tegen in beroep te gaan of jezelf te organiseren als bond. Je had niet echt een stem als bijstandsgerechtigde. En de bijstandsbond was echt bedoeld om mensen met een uitkering. Dus het gaat veel verder dan de bijstand. Het gaat ook om mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijvoorbeeld. Om hen een stem te geven tegenover de gevende instantie.
0: Ja.
2: Bij conflicten, maar ook om te zeggen, hey jongens, we zijn mensen, wij hebben een waardigheid en die moet je ook respecteren.
0: Ja. Nou is er sinds de invoering van die bijstand heel veel veranderd. Hè? De discussies begonnen in de jaren 70, die voeren we vandaag eigenlijk nog, toch? Daarover, over die bijstand.
2: Ja, de discussie gaat natuurlijk al heel lang van hoe hoog moet die uitkering dan zijn?
0: Ja.
2: Wie hebben er dan uiteindelijk recht op? Hè? Dus dat
0: moet er een maximum zijn?
2: Moet
0: er
2: een maximum? Een minimum? Moet het aangepast kunnen worden aan de persoonlijke leefomstandigheden van mensen?
0: Mm-hmm. Maar we zijn ook heel anders. Onze insteek is, als het ware, ons perspectief is veranderd ook, toch? Hoe we naar bijstand kijken.
2: Zeker. Het was natuurlijk echt in het beginsel echt een middel om de waardigheid van mensen te bevorderen of te garanderen ook. En om mensen te helpen letterlijk in leven te blijven eigenlijk. Mm-hmm. Maar het werd zeker in de jaren 70 en de jaren 80 steeds meer gezien als een soort val. Hè? Dus als een manier voor mensen om vooral maar niet gaan werken bijvoorbeeld.
0: Ja, of de beroemde hangmat.
2: De hangmat of andere metaforen.
0: Dat is dan een VVD-jargon geloof ik toch vooral?
2: Ja. Hoewel dat beeld ook, je vindt hetzelfde beeld en dezelfde ideeën ook in de sociaal-democratische kringen in deze periode. Of
0: okay. Ja. Maar goed, dan op een gegeven moment, zeg maar, als dat idee van ja, je creëert ook misschien een beetje luiigheid bij mensen door die bijstand. Hè? Je maakt het ze wel allemaal heel makkelijk op die manier. Dan krijgen we op een gegeven moment, dan wordt het weer een beetje aangetrokken eigenlijk. Dan komen de regels over de sollicitatieplicht, toch? Die worden dan strenger.
2: Zeker. Dus je ziet dat in eerste instantie vooral geschroefd wordt aan de toelatingscriteria. Dus wanneer heb je nou recht? Dat geldt voor allerlei sociale verzekeringen. En daarna gaan we kijken, ja, hoe kunnen we mensen toch vooral prikkelen? En dat is natuurlijk echt iets wat in de jaren 80 moeten mensen geprikkeld worden. Om te gaan werken, om te zorgen dat ze, dat ze de incentive, de prikkel hebben om te gaan solliciteren. Nou, in eerste instantie kan je dat doen door de bijstand zelf lager te houden dan bijvoorbeeld het minimumloon. Wat ook consequent gebeurde en ook consequent werd vastgehouden. En dus er bestond een koppeling, maar die is eigenlijk na de invoering misschien 1 of 2 keer gebruikt. Dus een koppeling tussen de bijstandshoogte en het minimumloon.
0: Ja.
2: En daarnaast werd er ook steeds, het werd steeds dwingender eigenlijk. Hè? Dus dat steeds meer zegt, nou ja, als je die uitkering hebt, dan heb je ook een plicht.
0: Ja, nou loopt dat denk ik ook wel een soort van synchroon met de tijd waarin dat dan zo is. Hè? Want ik bedoel, in de jaren 80 waren er weinig banen. Dan,
2: zeker.
0: Hè? Ja. Dus dan, ja, dat is een ander verhaal dan zoals nu bijvoorbeeld als de banen voor het oprapen liggen, toch? Of we de vacatures niet gevuld krijgen.
2: Ja, ja.
0: Dan zie je ook dat hoe we naar die bijstand kijken dus mee verandert.
2: Ja en nee. Kijk, in de jaren 80 begint eigenlijk al de grote kritiek op de bijstand, maar ook andere sociale uitkeringen. Van dat het is eigenlijk is dat vooral een manier om mensen ervoor te zorgen dat ze niet gaan werken. Dus dat die echt die prikkel, die hangmat gedachte.
0: Mm-hmm.
2: En in de jaren 80 en 90 zie je dat steeds dwingender worden. Veel meer naar werk toe. Maar dat ook veel meer wordt gezegd van ja, als jij bijstand ontvangt, moet je ook eigenlijk gewoon elke vorm van arbeid accepteren. Of dat nou bij je past of niet. Dat is natuurlijk heel erg het werk en bijstand, hè, van 2004. En dat we ook steeds meer weer die tegenprestatie, hè, die natuurlijk in die oude armenzorg er ook was.
0: Ja, dus je wordt eigenlijk weer gunst.
2: Het wordt, er worden steeds meer aspecten weer van dat gunstdenken worden er weer ingebouwd. Hè. Ook maar met het idee, als we dat doen, dan wordt dat zo vervelend.
0: Ja.
2: Dat je vanzelf weer werk gaat zoeken. En dat zit ook natuurlijk het idee achter van werk is de beste vorm van sociale zekerheid.
0: Ja, ja maar ook aan het werk als dat niet beter betaalt dan de bijstand.
2: Zeker. Oh, nou ja, elke geaccepteerde vorm van arbeid. Ja. Dus de algemeen geaccepteerde vorm van arbeid. Dus ook of dat nou bij je opleidingsniveau past, ja of nee. Of als je bij, dus dat is ook in de participatiewesten, die bereidheid of eigenlijk de plicht om tegenprestaties te leveren als de gemeente dat van je vraagt. Dus dan moet je inderdaad parken komen schoonmaken bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Ja, daar zit natuurlijk.
0: Dan wordt het eigenlijk dwangarbeid. Stand.
2: Ja, zo zou je het inderdaad wel kunnen. Ja, zou je het wel kunnen.
0: Bijstand.
2: Ja, zo wordt het in ieder geval wel ervaren.
0: Ja, heeft u het idee dat Nederlanders een realistisch beeld hebben van de Nederlandse bijstandsregels? Of zitten we nog steeds een beetje in dat jaren 70 gevoel, hè, van Joop den Uyl? We worden allemaal verwend.
2: Ik denk dat heel veel Nederlanders nog, tenminste is mijn ervaring als ik over sociale zekerheid spreek, heel nog het idee hebben van nou, het is heel ruim. Het is heel, heel makkelijk toegankelijk. En we doen het eigenlijk best wel goed. Er wordt goed voor mensen gezorgd. En in grote lijnen is dat ook wel zo. Maar er zijn groepen, met name de kwetsbaardere groepen, waar je je af kan vragen van zijn we daar nog zo ruimhartig voor.
0: Zou Marga Compleet zich nog herkennen in
2: dat was een hele goede vraag. Ik denk het eigenlijk niet.
0: Nee?
2: Nee, nee, ik denk dat hele idee van verheffing en waardigheid, dat zat er bij haar natuurlijk wel heel sterk in.
0: En dat hebben we echt wel een beetje losgelaten, toch?
2: Nu. Ja, dat staat wel behoorlijk onder druk. Ja. Ja.
0: Dank u wel, Robert Vonk.
5: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Rago Lopez Cardoso uit Zwolle, goedemorgen en welkom.
6: Goedemorgen, dankjewel.
0: Een bekend gezicht, eerder gespeeld. Er staan 54 punten op het scorebord, neergezet door Jaap van Gent uit Rotterdam. Zullen we snel ter zake komen, omdat we elkaar ook al kennen?
6: Laten we dat doen.
0: Oké. Okay.
7: De coronacrisis tussen 2020 en 2022. Nu, 4 jaar later, komen er openbare verhoren in de Tweede Kamer.
8: Bijna 50 hoofdrolspelers, zoals Hugo de Jonge, Jaap van Dissel en Mark Rutte, worden gehoord.
9: Wordt u gehoord door de coronacommissie?
10: Ja, ik ben uitgenodigd voor een gesprek.
7: Tientallen anderen zullen vanaf volgende week daar langskomen. om te vertellen hoe het kabinet en de Tweede Kamer besluiten.
6: We willen leren om goed voorbereid te zijn voor een eventuele volgende pandemie.
8: De commissie wil iedere week een ander thema uitlichten. Zoals de sluiting van scholen, de avondklok en vaccinaties en het coronatoegangsbewijs.
0: 51 verhoren zijn er gepland met 47 mensen. De coronacommissie gaat beginnen met de parlementaire enquête. Vraag 1, viroloog Marion Koopmans. En welke oud-minister zijn de eerste die worden ondervraagd? Ik wil graag zijn naam.
10: Bruins.
0: Ja, Bruno Bruins. Tijdens een langdurig coronadebat in de beginperiode kreeg Bruins een flaute, waarna hij ontslag nam als minister. Vraag 2, wanneer beginnen de verhoren? Dus op welke dag?
10: Volgende week vrijdag de 29e.
0: Heel goed, niet alles wordt onderzocht. De coronasteun aan bedrijven blijft buiten beschouwing bijvoorbeeld. Vraag 3, een fragment. Luister even hiernaar.
11: En NAVO-baas Rutte is blij dat Amerika toch meer militairen naar Polen stuurt om het land te beschermen tegen Rusland.
12: Hij ziet Polen als een modelbondgenoot en wil het land helpen.
13: In Polen zijn ze er blij mee. Zeker omdat vorige week nog naar buiten kwam dat een geplande stationering van extra Amerikaanse militairen juist niet door zou gaan.
0: Vraag 3. Hoeveel militairen gaat president Trump naar Polen sturen?
10: 5000.
0: Dat maakte hij bekend op zijn social media platform. In vraag 4. De directe aanleiding hiervoor is onbekend. Trump zelf koppelt zijn besluit aan de verkiezing van wie?
10: Van de nieuwe premier van Polen.
0: Ja, ik wil graag zijn naam.
10: Dat weet ik niet.
0: Nee.
10: Mazitski.
0: Nawrocki. Is het, geloof ik, als ik het goed uitspreek. En die zit alleen al sinds augustus op zijn post. Hoe dan ook, Mark Rutte vindt de extra militairen helemaal super. Duimpje omhoog. Vraag 5. We laten u een fragment horen. Wie is hier aan het woord?
14: We hebben zojuist met haar gesproken, de telefoon. En haar eerste reactie was teleurstelling. En eigenlijk ook wel ongeloof, omdat zij daar niet op had gerekend.
10: Dat is meester Knoops.
0: Ja, Gert-Jan Knoops, een van de advocaten van Ines Wesky. Bij de volgende vraag is er die extra punt binnen te slepen. Althans, als je kiest voor de moeilijke variant. Makkelijk levert natuurlijk maar één punt op.
10: Gaat die over hetzelfde onderwerp?
0: Ja, zeker. Het is een doorvraag.
10: Dan graag moeilijk.
0: Moeilijk. De straf van Wesky werd verlaagd door 2 vormfouten. Er is een document verspreid, terwijl dat niet mocht. En wat is er juist bewust achtergehouden?
10: Goed vraag. De medische informatie over mevrouw Wesky.
0: Een klacht van mevrouw Wesky over haar detentieomstandigheden. Oh. Ja, helaas.
10: Jammer.
0: Ja, nou ja, goed. Volgende vraag kan ik even repareren. Want ik kun je 4 punten scoren.
10: Ja.
0: Ik krijg namelijk aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. Hints. Als je het meteen weet, krijg je 4 punten. Als je lang wacht tot de laatste aanwijzing, krijg je maar 1 punt. Ja. De vraag is dus, over wie gaat dit?
15: 4.
16: Ik werd aantoonbaar in verlegenheid gebracht.
10: Ja, dit is prinses Alexia.
0: Voor 3 punten is de aanwijzing. Ik kreeg er de kriebels van, maar niet in mijn buik. Voor 2 punten. Ik heb graag een goede relatie met de pers, maar je kan me niet alles vragen. En voor 1 punt. Mijn moeder greep in toen een journalist over mijn liefdesleven begon. Dan komen we inderdaad uit bij Alexia. Een factor van 8. Dat betekent dat je 7 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Nou, dat is te doen hoor. We gaan snel verder.
5: De Nationale Nieuwsquiz.
0: In welke Drentse plaats werden asielzoekers opgevangen die niet in Ter Apel terecht konden?
10: In Gieten.
0: Dat is goed. Ontslagen medewerkers van welke bank lopen pensioencompensatie mis?
10: De ING.
0: Dat is ook goed. Waar gingen gisteren duizenden mensen de straat op om asielzoekers te steunen?
10: Utrecht.
0: Ja, de leider van welke Turkse oppositiepartij is uit zijn ambt gezet?
10: CHP.
0: Ja, wie won de gouden strop voor zijn thriller Vergelding?
10: Berg.
0: Ja, walvis Timmy kan niet worden geborgen omdat wat dreigt te gebeuren?
10: Zijn lijk dreigt te ontploffen.
0: Jazeker, omdat Harry Styles in de arena optreedt, wijkt Ajax uit naar het stadion. In welke plaats?
10: Volendam.
0: Dat is goed. Welk dorp hoeft heel misschien toch niet te verdwijnen?
10: Moerdijk.
0: Ja, Ajax plaatste zich voor de finale van de Conference League play-offs door te winnen van wie?
10: Groningen.
0: Ja, welke operazangeres is in een online babbeltruc getrapt?
10: Oh, ik heb dat zo voor me. Ik weet het niet.
0: Nee, Francis van Broekhuizen. De Nederlandse activisten van de flotilla zijn gisteren overgebracht naar welk land?
10: Turkije.
0: Dat is goed. Wat huren veel middelbare scholen extern in bij eindexamens?
10: Honden.
0: Surveillante autobedrijf Citroën komt met een elektrische versie van welke beroemde auto?
10: De Deux Chevaux.
0: De Deux Chevaux, oftewel de Eend. Heb je het gered of niet? Dat is de grote vraag.
10: Ja, ik heb het gered, ja.
0: Ben jij zo lekker zeker van je zaak, zeg?
10: Ja, je weet het of je weet het niet.
0: Ja, ja precies, dat is net als de quiz. En inderdaad, je hebt het goed, want je hebt 11 vragen goed. Dan kom je uit op 88 punten en daarmee ben je de winnaar.
10: Heel
0: gefeliciteerd
10: fijn.
0: Daarmee.
10: Ja,
0: wat jammer voor Jaap van Gent. Goedemorgen, Jaap.
17: Goedemorgen.
0: Ja.
17: Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, dat ging echt als een speer, hè?
17: Ja, was indrukwekkend.
0: Ja, dat was echt wel heel goed. Wanneer stortte jouw hoop in? Bij de tweede ronde of de eerste ronde al?
17: Ja, de eerste ronde zag ik het al somber in.
0: Ja.
17: Dus het heeft erg goed gedaan.
0: Oké. Nou,
15: Jaap, jij mag in Rotterdam wonen en ik moet in Zwolle wonen.
0: Oh.
15: Ik heb eerder ook in Rotterdam gewoond, dus ik vind eigenlijk dat ik het verdien.
0: Heb je heimwee dan?
15: Ja, ja? Soms.
0: Oh, nou, dan ga je toch gewoon terug, of kan dat niet zomaar?
15: Dat kan niet.
0: Nee, praktische bezwaren staan dan in de weg natuurlijk. Jaap van Gent, wellicht een volgende keer. Probeer het gewoon nog een keer en misschien kom je dan wel als winnaar uit de bus. Ik ga hartelijk danken. Wat ga je trouwens doen met 100 euro?
15: Nou, ik zal zeker in mijn uitgavenbeleid het kerkasiel in Kampen niet vergeten. Oh, daar ben ik bij betrokken. Ja. We zitten al sinds gisteren 1,5 jaar zit daar een gezin te wachten op nieuws.
0: Mooie
15: omdat
0: besteding.
15: Ook daar 3 Nederlandse kinderen zijn. Net als koningin Maxima heeft ook de familie Babians tenminste 3 Nederlandse kinderen.
0: Zometeen Sven, goedemorgen. Sven Kokkelman, zometeen hoort u na het NOS Journaal. Hartelijk dank Koos Biesing en Robert Vonk. Fijn weekend.
18: Dit was een programma van KRO NCRV.
19: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
20: Een oud-burgemeester van Hendrik-Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij, meldt Rijnmond. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen voorlopig laten zitten, zegt de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in de Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde, want er zijn volgens hem economische problemen die om meer aandacht vragen. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. Fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. En de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De op- en afrijhellingen in de garage stortten 2 jaar geleden deels in. De garage is inmiddels verstevigd.
21: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De Pinksterdrukte komt op gang, er staan al aardig wat files in het midden en zuiden van het land en het belooft een drukke middag te worden. Vorig jaar stond er op het hoogtepunt ruim 1000 kilometer file. Zo ook op de A1, op dit moment Hengelo richting Amersfoort. Tussen knooppunt Beekberg en Kootwijk doe je er 1,5 uur langer over door een spoedreparatie. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. De A4 dan, Rotterdam richting Antwerpen, tussen afrit Tol en Hogerheide, 20 minuten extra. De A27, Breda richting Gorkum, tussen Hank en Gorkum, 20 tot 25 minuten. De A27 richting Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Houten, een kwartier vertraging door gaten in de weg en 2 rijstroken zijn er dicht. En dan nog de A28, tot slot Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht doe je er 30 minuten langer over.
19: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
22: Dames en heren, goedemorgen. Terwijl het debat over de onrust in de samenleving dat gisteravond zou plaatsvinden in de Tweede Kamer is verplaatst naar volgende week. Het zou diep nachtwerk zijn geworden namelijk en Ter Apel opnieuw te vol was vannacht. Er goot het rapport van de Algemene Rekenkamer na. Het Hoge College van Staat, de financiële controleur van de politiek, presenteerde eergisteren zijn oordeel over de besteding van de belastingcenten, zoals elk jaar op verantwoordingsdag. Centrale vraag is altijd, is het geld doelmatig, rechtmatig uitgegeven en elk jaar krijgt er wel een ministerie een tik op de vingers. Dit jaar wonen, justitie, asiel, migratie en defensie. Met daarbij het algehele oordeel, er zijn bijzonder weinig resultaten bereikt in 2025. Veel korte termijn doelen zijn niet gehaald en die op lange termijn dreigen uit zicht te raken. En de overheid moet meer doen aan de risicoanalyse, net als het bedrijfsleven. En daarom kwam de Rekenkamer zelf maar met een hoog risicolijst. U hebt het vast allemaal meegekregen aan het einde van die verantwoordingswijk. Tijd om even de verdieping in te gaan met Pieter Duizenberg. Die is de president van de Rekenkamer. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
22: Hebt u de afgelopen 2 dagen nou het gevoel dat dat rapport een beetje is aangekomen, dat er ook iets mee gebeurt, of dat het welwillend in ontvangst is genomen en in een hele diepe laad terecht gaat komen?
23: Nee, ik ben wel positief over hoe het is geland. En dat is niet alleen in de media, maar bijvoorbeeld ook in de politiek, zowel reacties vanuit het kabinet als ook de Kamer. Ik heb een record aantal aanvragen ook voor briefings in Kamercommissies, dus dat is goed.
22: Ja. Hoeveel open deuren hebt u opengetrapt eigenlijk?
23: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat mensen. De grootste open deur is natuurlijk dat heel veel mensen wel het gevoel hebben dat ze stilstaan.
22: Ja.
23: En dat hebben wij nu ook met feiten onderbouwd.
22: Ja.
23: En wat misschien een open deur is voor de samenleving, maar voor de politiek toch wel een beetje nieuw, is dat ik ook de kosten van stilstand hebben we in beeld gebracht met die hoogrisicolijst.
22: Ja.
23: Bijvoorbeeld niet in wegen investeren of te weinig. Of stikstofproblemen niet oplossen. Dat kost miljarden.
1: Ja.
23: En dat is wel een nieuw inzicht echt ook voor de politici. Omdat ze daarmee aan de slag moeten in hun besluitvorming.
1: Juist. U bent de strenge rekenmeester van het kabinet. Maar eigenlijk ook van de Tweede Kamer. Voor alles wat met belastinggeld te maken heeft. In hoeverre kijkt u in deze tijd door een rietje?
23: Nou, ik probeer juist te zorgen dat de Kamer zelf en de politiek dat ze breder kijken dan rietje. Want men focust te veel op de inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid zelf.
1: En dat doet u niet?
23: En dus met die hoogrisicolijst brengen we ook de maatschappelijke kosten in beeld van niet presteren.
1: Ja.
23: En dat is een rekening die zie je niet in de cijfers van de jaarverslagen van de ministeries. Dat is de rekening bij mensen thuis. En ik probeer dat rietje groter te maken en ook aan te geven dat het belangrijk is om niet elke euro hetzelfde te zien. Je hebt kosten en je hebt investeringen. Je hebt dingen met lange termijn opbrengsten.
1: Ja.
23: En dus men moet juist breder gaan kijken.
1: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hebt u dan een afspraak?
23: Verschillende, ja. Dus even wat wilt u weten? Met wie ten eerste
1: plein
23: thuis
1: 4.
23: Aan het eind van de dag? Maar
1: plein 4.
23: Daar heb ik zelf geen afspraak, maar er wordt
1: plein
23: wel
1: 4 is
23: gesproken.
1: Het ministerie van Defensie. Heeft u uitgenodigd, want u was kritisch op Defensie met een van de departementen die een behoorlijke tik op de vingers kreeg. En het ministerie heeft laten weten in een openbare reactie op de website, de Rekenkamer is uitgenodigd. Dus wanneer gaat u langs?
23: Nou, wij spreken met alle ministeries. Ik spreek ook alle ministers en ook de minister-president.
1: Ja.
23: Dus wij gaan als Rekenkamer, dat is mijn collega in het college die Defensie in portefeuille heeft, Barbara Josiassen, die gaat spreken met de minister van Defensie.
1: Ja.
23: We hebben aangegeven.
1: U niet?
23: Nee, maar dus we zijn een collegiaal bestuur. En dus hebben we een deel van de portefeuille. Dus dat doet zij.
1: Ja, bent u wel uitgenodigd om langs te komen?
23: Nou, het is contact geweest tussen Barbara Josiassen en de minister van Defensie.
1: Ja, maar bent u zelf ook uitgenodigd om langs te komen?
23: Nee, maar dat maakt op zich niet uit.
1: U bent natuurlijk het boegbeeld van de Rekenkamer, het Hoge College van Staat. U bent het uithangbord. En op het moment dat er één departement natuurlijk een tik op de vingers krijgt, en niet voor het eerst, die hele begrotingssystematiek en waar het geld aan wordt uitgegeven, of dat dan wel of niet op een goede manier gebeurt, daar verschillende opvattingen over. U bent daar streng op, Defensie ziet sommige dingen echt anders. Dan zou je zeggen, dat is tijd dat de baas een keer langskomt.
23: Ja, maar ik ben de baas niet.
1: De voorzitter, de president.
23: Dat heet collegiaal bestuur. Ja. Dus we doen dat met z'n drieën. We hebben ook het gepresenteerd met z'n drieën. En dat deel is door Barbara is dat gepresenteerd. Dus zo werkt dat.
1: Goed. Hoe vaak is het misgegaan bij Defensie eigenlijk? Want u constateert in het rapport dat er fouten en onzekerheden over verplichtingen zijn. Dus dat is de besteding van het geld en of het er goed terecht komt. En of we ook iets terugzien voor de besteding van het geld. Ter waarde van 4,4 miljard aan fouten. Hoeveel fouten zijn er?
23: Ja, dat is dus te veel. En dat zit met name bij de inkopen.
1: Ja, maar hoeveel zijn er? Hoeveel fouten?
23: Dus dat is een bedrag van 4,4 miljard. Zo werkt dat.
1: Maar als je een systeem koopt bij Defensie, kan het al snel 4,4 miljard kosten. En dus hoeveel fouten zijn er gemaakt?
23: Nou, dus dat totaal, dat is een methodiek om te kijken. Je kijkt dus naar inkooptransacties.
1: Ja.
23: En je neemt een steekproef op een aantal van die inkooptransacties. En er wordt in dit geval wordt er dus gekeken of bij inkopen die voor het grootste deel overigens maken ze gebruik van een uitzonderingsbepaling.
1: Zeker artikel 346 van het VWEU.
23: Ja,
1: dat
23: goed.
1: Is het werkingsverdrag van de Europese Unie, zal ik maar zeggen.
23: Ja, dus men mag, en die mag je ook gebruiken.
1: Ja, dat is een artikel, als het gaat om je nationale veiligheid, dan hoef je dingen niet eindeloos Europees aan te besteden, zoals bij andere dingen.
23: Ja, dat klopt. En er zijn wel strenge bepalingen over dat je dan moet onderbouwen waarom je dat doet.
1: Ja.
23: Want de aanbestedingswetten zijn ervoor bedoeld om dus meerdere bedrijven een kans te geven. Dus dat je een gelijk speelveld hebt, maar ook om waarvoor je geld te krijgen.
1: Ja.
23: En ook om te zorgen dat er bijvoorbeeld geen vriendjespolitiek plaatsvindt. En dat is in de defensiemarkt is dat ook op zich een kwetsbaar ding. En wat er hier aan de hand is dat, want we zeggen niet dat dat geld per se is weggegooid. Maar we hebben gezegd dat de regels van de wet voor het onderbouwen van het gebruik van die uitzonderingen, dat die onderbouwingen niet zo goed zijn gegeven.
1: Huh,
23: dat is dus de reden dat het onzeker is of het rechtmatig is. En daarnaast hebben we bij Defensie ook geconstateerd dat hun fraude- en corruptiebeleid er niet is. Huh. Ja, en dat vinden wij kwetsbaar. En we zitten nog, moet ik wel zeggen, want Defensie is echt keihard aan het werk met het inkopen van spullen. Er zit urgentie ook op. Het is belangrijk dat het snel gaat.
1: Ja.
23: We zitten eigenlijk nog pas aan het begin van die enorme groeistijging. Ja. Dus het is belangrijk om nu te leren en dat zo gewoon dan bij te sturen.
22: Maar dan is het ook van belang om te weten hoe vaak het dan is misgegaan. En we kennen een totale bedrag, 4,4 miljard, zegt u, dat is dan, in ieder geval ligt dat onder een vergrootglas. Maar hoeveel projecten?
23: Ja, die aantallen die heb ik niet nu zo hier voorhanden. Maar nee. Dat is dus. Maar
22: zijn het er twee? Zijn het er zes? Zijn het er twaalf?
23: Dat zijn er meer. Dus de accountants doen steekproeven. Ja. En op basis van die steekproeven, daar zijn statistische methoden voor. Ja. Op basis van die steekproeven komen zij tot die conclusie.
22: Ja. Maar het ministerie van Defensie heeft ook een accountant, toch?
23: Ja, maar je hebt een externe controleur. En dat zijn wij. Wij zijn de onafhankelijke externe controleur van het Rijk.
22: Ja.
23: Dus het is onze taak, staat ook zo in de wet, in de comptabiliteitswet met een moeilijk woord.
22: Ja.
23: Het is onze taak om te kijken of dingen ook rechtmatig zijn. Dus we kijken niet naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid, maar we kijken dus ook naar die rechtmatigheid. Ja. En dus dat als extern controleur kijken we daarnaar en dan komt dit eruit.
22: Zeker, maar goed, een beetje accountant kijkt ook naar de rechtmatigheid, toch? Die moeten afstempelen of het allemaal mag, volgens de regels. En volgens mij heeft elk departement, in ieder geval heeft de Rijksoverheid een accountant, en volgens mij het departement ook. En die mensen gelden, als ik mijn oor wel eens te luisteren leg bij departementen, als lastige, kritische en strenge mensen.
23: Ja, dat is in de regel is dat zo. Ja. Ik denk dat ook de interne controller of de accountant die bij Defensie zelf werkt dat ook doet.
22: Ja.
23: Maar wij komen
22: onafhankelijk. Maar heeft hij dat in dit geval niet goed gedaan? Ja, maar heeft die accountant dan in dit geval dingen verkeerd gedaan?
23: Nou, dat weet ik niet. Het hangt van de omstandigheid af. Ik vind het ook niet een belangrijke vraag eigenlijk. Ik vind dat wij controleren het gewoon. En wij geven aan dat het anders moet.
22: Ja.
23: En het is nu zaak dat je, zeker omdat we nog aan het begin zitten van die stijging van defensieuitgaven. Waarbij we allemaal de urgentie zien dat het ook goed gedaan wordt en snel wordt gedaan.
22: Ja.
23: Dat we moeten kijken wat we hiervan kunnen leren om het beter te doen.
22: Ik stel de vraag omdat u in dat hele rapport veel nadruk legt op veiligheid. En veiligheid begint natuurlijk met de landsverdediging. Als je je land niet kan verdedigen, heeft elke vorm van andere veiligheid ook geen enkele zin meer, toch? Dan hebben we hier een andere mogelijkheid over de vloer die de dienst uitmaakt. Meestal.
23: Nee, maar dus, ja, u leest mijn gezicht dat ik zeg. Dus kijk, je kunt. Wij hebben in ons rapport ook gezegd. Want de veiligheid gaat niet alleen over defensie. Het gaat breder over veiligheid. Het gaat ook over cyberveiligheid bijvoorbeeld.
22: Zeker? Ja, maar stappen zijn gezet, hè?
23: Er zijn stappen gezet, maar wij hebben de informatiebeveiliging hebben gekeken. Bijvoorbeeld bij het SSC, Shared Service Center ICT, waar 58.000 ambtenaren werken.
22: Ja.
23: En daarvan hebben we gezegd, nou, dat heeft wel grote aandachtspunten nog. Of daar de beveiliging goed is.
22: Ja.
23: Of met name ook het weer terugkomen. Je hebt kans dat je, als je een incident hebt, dat je niet op tijd terug bent in de lucht met 58.000 ambtenaren.
22: Ja.
23: We hebben ook gekeken naar veiligheid bijvoorbeeld bij de IND, bij de screening van terrorisme.
22: Ja, daar staat 2 weken voor, is afgesproken. Dat kan in de praktijk oplopen tot 2 jaar.
23: Ja,
22: in een periode dat wij in het op 1 na hoogste risico scenario leveren.
23: Ja, dat vinden wij heel erg zorgelijk. Dus moet inderdaad de terrorisme-screening bij asielaanvragen moet na 2 weken zijn gebeurd, maar dat is dus in praktijk, staat dat dus op 2 jaar.
22: Ja.
23: Nou is het niet zo dat er helemaal geen signalen zijn. Hè. Mensen worden, de nieuwe asielzoekers worden ook geregistreerd.
22: Ja.
23: Op dat moment is er al contact ook, hè, met Marie-Jussé bijvoorbeeld. Maar de echte screening, die vindt pas plaats na 2 jaar. Ja, dat vinden wij heel erg zorgelijk.
22: Ja. Goed, allemaal te maken met veiligheid. Nog even terug naar Defensie, dan gaan we naar het bredere verhaal. Defensie zegt, wij kunnen de redenering niet op alle punten volgen. Dus we nodigen de Rekenkamer uit voor overleg om gewenste verbeteringen duidelijk te krijgen. Als er dingen niet goed zijn gegaan, willen ze dat wel verbeteren, lees ik hieruit. Maar ze zijn het misschien niet op alle punten met u eens. Kan het ook zijn dat u ernaast zit en dat zij gelijk hebben?
23: Nou, we gaan er gewoon door naartoe. En dus de afspraak die is volgens mij, naar mijn informatie, is die afspraak al gemaakt. Mijn collega die gaat in gesprek met de minister. En ik denk, uiteindelijk willen we gewoon dat de overheid dat ze verbetert.
22: Ja.
23: En dat is het doel. En daar gaan we zeker, gaat dat gebeuren.
22: Goed. Allemaal moet dat leiden tot een veiliger Nederland. Ja. En ook tot een slagvaardige overheid. Want dat is eigenlijk de rode draad natuurlijk in het hele rapport dat u hebt geschreven. U constateert stilstand. Wat op zichzelf als 3 kabinetten achter elkaar kort in het zadel zitten en weer vallen. En sommige 2 keer vallen, zoals kabinet Schoof. Dan staat het beleid stil. U bent zelf oud-Kamerlid, hè, voor de VVD in het verleden. Tijdens Rutte 2, als ik me niet vergis.
23: Ja, dat klopt. Ja.
22: Ja, dat was het laatste kabinet dat de rit uit zat ook. 5 jaar uiteindelijk in totaal, totdat er weer verkiezingen kwamen. Dat geldt ook als een daadkrachtig kabinet. Althans, dat wordt door vriend en vijand zo gezien. De vraag is... Er wordt natuurlijk veel gesproken over daadkracht. En de oproep tot daadkracht is er. Maar u constateert stilstand. Waar gaat het nou fundamenteel iedere keer mis?
23: Ja, dus je zou kunnen zeggen op veel punten. Dus het zit ten eerste in besluiteloosheid. En het uitstellen van beslissingen.
22: Ja.
23: Dus het vooruitschoppen van het blikje. Dus dat zit dus ook echt in die politiek en in die vallende kabinetten.
22: Ja, maar dat zijn ook allemaal wankelende samenwerkingsverbanden.
23: Dus kijk, uiteindelijk telt het resultaat van het geheel. Dus daar komen we zo misschien nog even op.
22: Mm.
23: Maar je kunt niet alleen maar zeggen het is de politiek. Het is ook de opzet, de versnippering bijvoorbeeld van ministeries. En ook tussen beleid en uitvoering, waar dingen in fout gaan. We zien dat ook bij de strafrechtketen bijvoorbeeld. De versnippering, als je kijkt naar alle stappen van politie... tot met OM, rechtspraak en uiteindelijk de strafoplegging. Hè, dus de detentie of boetes en dergelijke.
22: Ja,
23: ja, het zijn allemaal eilandjes en zo is het georganiseerd. En die eilandjes die communiceren uiteindelijk niet goed met elkaar. En daar gaat heel veel gaat daar mis.
22: En wie zitten er dan op de eilandjes?
23: Ja, dat zijn natuurlijk...
22: De ministeries zijn de eilandjes.
23: Is de minister verantwoordelijk voor dat het goed werkt, hè, het stelsel. Dus wij hebben ook, wat betreft de strafrechtketen... dan spreken wij de minister van Justitie en Veiligheid aan...
22: Ja.
23: Om te zeggen, voer nu regie. En dat doet de Kamer overigens ook.
22: Ja.
23: Alleen dan komt vervolgens de minister, die is... want we hebben dat vorig jaar gedaan, aangesproken... en dan komt de minister, zegt van... nou, dit is dan mijn verbeterplan.
22: Ja.
23: Maar dat is dan volgens, laat ik maar zeggen... een vaag verbeterplan. Daar heb je dan niet zoveel aan. En dat is ook wel een beetje tekenend voor hoe men... met dingen omgaat.
22: Ja.
23: En dan zegt zelfs de Kamer van nu moet er gewoon echt snel iets gebeuren.
22: Ja, het omgekeerde komt ook voor, namelijk dat de minister iets wil... en dat de Kamer het gaat afzwakken en aan alle kanten de balkonnetjes bij gaat bouwen... waardoor er een wet of een regeling komt die eigenlijk onuitvoerbaar is.
23: Ja. Ja, en ik heb dus ook dus mijn oproep in de Kamer... ik heb op woensdag, op verantwoordingsdag, dan bied ik mijn rapporten aan.
22: Mm.
23: En daar heb ik al gezegd, die stilstand, dat die kost... De samenleving gewoon ongelooflijk veel. Het kost brede welvaart en in geldtermen kost het gewoon vele miljarden.
22: Hmm.
23: En dat moet anders. Er moeten grote sprongen gemaakt worden naar de toekomst toe.
22: Ja.
23: En daarvoor is nodig dat de Kamer samen met het kabinet... want het kabinet wil wel op dit moment. Die zeggen, ik kom met taskforces en dergelijke. Dus het kabinet heeft de intentie om grote stappen te gaan maken.
22: Ja, zij zeggen de muren tussen departementen, tussen ministeries... die moeten weg, daarom die taskforces. Vaak onder leiding van de premier. De vicepremier zitten er vaak bij. En vakministers om knopen door te hakken en snel. Is dit de weg vooruit?
23: Nou, ik ben daar wel eigenlijk in ieder geval optimistisch over. Je weet het pas als het echt gebeurt. Dus uiteindelijk telt het resultaat. Maar ze moeten dus met elkaar zeggen van... we gaan nu echt een paar concrete doelen... waar we het pad willen hervinden, gaan we kiezen. En je kan dus niet alles, maar met een paar gewoon concrete doelen. En dan moeten ze zorgen dat ze ook qua besluitvorming... dat ze door ruiten en deuren kunnen gaan om die te bereiken.
22: Ja, maar dat kan zo'n taskforce natuurlijk, want dat is... uiteindelijk wordt het in de ministerraad besloten... en de halve ministerraad zit in zo'n taskforce.
23: Ik hoop dat ze die werkwijze, dat ze dat snel gaan vinden. Want wij zien dus bij die veiligheidsstrategie bijvoorbeeld...
22: Ja.
23: Dat daar heb je dus een coördinerend ministerie. Dat is dan het ministerie van Justitie. En veiligheid.
22: Ja.
23: Maar eigenlijk monitoren ze niet het resultaat. En ze spreken niet anderen aan van hoe gaat het nou? Dat wordt weer allemaal versnipperd in kamercommissies.
22: Ja.
23: Dus ik vind ook, eigenlijk is die veiligheidsstrategie... is een soort taskforce avant la lettre, zou je kunnen zeggen.
22: Ja.
23: Maar dus het moet veel steviger op de doelen gericht zijn. En ik heb ook aan de Kamer gezegd... de muren van de commissiezaaltjes hier, die moeten omlaag, die moeten weg. Iets is niet of OCW, of onderwijs, of sociale zaken... Of economie, het is en.
22: Ja.
23: En jullie moeten ook dit soort opgaven... je zou eigenlijk moeten spiegelen... wat het kabinet nu wil met die taskforce... zou je hier in de Kamer eigenlijk moeten spiegelen.
22: Ja.
23: En die langjarige opgaves... die zou je gewoon op resultaten moeten monitoren... maar overstijgend voor die commissie.
22: Maar wie moet dat gaan doen? Want iedereen zit natuurlijk ingegraven in zijn eigen dossiers. En die zijn ook nog vaak heel technisch. De Kamerdebatten, dat is af en toe lijkt het wel micromanagement. Met andere woorden, als iedereen zo op de vierkante centimeter zit sturen luren, dan verlies je het bredere verhaal toch uit het oog, of niet?
23: Nou, dus dat zie ik ook gebeuren. Maar de hoop die ik heb, en ik heb ook aangegeven, u heeft eigenlijk nog zo'n beetje tot de begroting, nog een paar maanden.
22: Voor wat?
23: Is dat dus, om ook een paar goede stippen neer te zetten, een paar goede doelen neer te zetten die overkoepelend zijn. En het zou mooi zijn, dus overigens, de commissie Rijksuitgaven heeft nu aan het kabinet gevraagd, kunt u op basis van de doelen die de Rekenkamer heeft gepubliceerd,
22: ja,
23: kunt u daar een aantal van kiezen waarvan u zegt een beperkte set aan doelen. Bijvoorbeeld een stuk of 20 echt hoofddoelen van hier willen we echt pad vinden. Nou, denk aan die 6 taskforces.
22: Ja.
23: Dan zou je kunnen zeggen op het gebied van wonen,
22: stikstof,
23: op het gebied van stikstof, toekomstige welvaart, de economische groei.
22: Sociale zekerheid misschien inmiddels ook. Ja.
23: En dan, zeg dan van, en dit is waar we voor gaan.
22: Ja.
23: En ik denk ook, dat heb ik ook in de Kamer gezegd, dat hebben van een doel, ja, ik zou zeggen, hang ze aan de muur met z'n allen.
22: Ja.
23: En niet zozeer om ze aan de muur te hebben, maar ook het hebben van een gezamenlijk doel werkt ook verbindend.
22: Ja.
23: Dus ik denk dat het politiek gezien voor een minderheidskabinet ook echt een verbindend ding kan zijn om met elkaar te zeggen, hier gaan we voor.
22: Ja.
23: En dan
22: zouden... dus beperk eigenlijk de dossiers waar je resultaten op wilt boeken. Dat is eigenlijk wat
23: zeker
22: u zegt. En
23: ja,
22: u zegt, u hebt nog 3 maanden. Dus het kabinet heeft nog 3 maanden om met een soort concreet puntenplan te komen. Maar er ligt een regeerakkoord, er ligt een coalitieakkoord. Dat is toch ongeveer dat, of niet?
23: Nou, dan zou je dus dat. En dan zou ik dus, ik vind tot nog toe de uitwerking van het grootste deel van die beleidsbrieven vind ik nog best wel een beetje conceptueel.
22: Ja.
23: En er komen die uitwerking van de taskforces wordt nu aangewerkt.
22: Ja.
23: Plus dat de Kamer zelf dus heeft gevraagd van kom met een aantal concrete doelstellingen.
22: Ja,
23: ja, ik denk 1-1 is, ja, in dit geval 1-1
22: is. Dus al die taskforces van het kabinet, ik heb ze hier allemaal ergens op een rijtje staan, ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel het er zijn, maar die moeten 6. Dus die moeten allemaal voor Prinsjesdag komen met een soort, 5-puntenplan van de dingen die ze per se willen binnenhalen.
23: Ja, en dan niet alleen maar van we gaan deze wet doen of dit ding doen, want dat is ook belangrijk, hè? Dat zijn gewoon acties.
22: Ja.
23: Die moet je doen,
22: ja,
23: maar ook waar je nou naar streeft.
22: Ja.
23: En dan zou je ook kunnen aangeven, oké, we zouden willen dat het land, het uiteindelijke doel is dat het land over 10 jaar hier staat.
22: Ja.
23: Wij gaan in deze periode, de komende 4 jaar,
22: die in die stappen zetten.
23: Niet alleen die stappen zetten.
22: Ja.
23: Ook dit is waar we dan denken te zijn op die uiteindelijke uitkomst.
22: Ja,
23: dus even voorbeeld misschien.
22: Ja,
23: toekomstige welvaart.
22: Ja.
23: Als we zeggen, we willen dat de productiviteit omhoog gaat en we willen dat de economische groei, Wenning heeft gezegd,
22: 2%
23: economische groei.
22: Ja, 2 zelfs, hè. Ja.
23: Nou, en dus dan zou je kunnen zeggen, oké, dan willen we dus in ieder geval een eerste herstel gaan zien na 4 jaar, maar het uiteindelijke doel is dit.
22: Ja.
23: En dan heb je misschien ook de kans, dat ook partijen zeggen, dit doel gaan we gewoon langetermijn vasthouden met elkaar.
22: Ja, langetermijn, in een tijd dat kabinetten onder andere half jaar struikelen.
23: Ja, ik snap uw cynisme. Ja.
22: Nou ja, ik constateer het. Probeer niet cynisch te zijn, wel kritisch.
23: Dan constateer ik dat met u.
22: Ja.
23: Dus dat is ook de oproep die ik aan de Kamer heb gezegd. Ja. Is van, zet dus die doelstellingen, maar ook, je hebt echt een andere politieke cultuur nodig.
22: En kijk naar uitvoerbaarheid. Want dat is ook een term die opdoemt in het rapport, niet alleen in dat van u, maar in de rapporten van velen.
23: Klopt.
22: Namelijk, bedenk niet alleen leuke plannen, maar zorg ook dat ze haalbaar zijn. Ik wil met u nog naar de consequenties van een van die plannen. Dan gaan we even terug in de tijd. Gisteren is de coronacommissie gepresenteerd en die beginnen binnenkort met de openbare verhoren. Daar zat in Europa een enorme zak geld aan vast. Het coronafonds. Daar krijgen wij misschien, als we voldoende
23: mijlpalen halen.
22: Ja, en aan de weg timmeren en het land wat gaan herzien, zal ik maar zeggen. Dan krijgen we daar ook 5 tot 6 miljard, 5,4 geloof ik. Ja. Maar de Spanje heeft er heel veel geld gekregen en heeft nu, en blijkens het werk van uw collega's in Spanje, de Spaanse Rekenkamer, 2,5 miljard uit dat coronafonds in de pensioenfondsen gestopt van de ambtenaren. Was dat de bedoeling?
23: Nee, ik heb dat rapport er ook over gelezen. En dat was naar zover ik kan beoordelen, was dat niet de bedoeling.
22: Nee.
23: En dat is ook
22: dat zegt de Spaanse Rekenkamer ook, dat niet de bedoeling was.
23: Ja. Dus ik denk dat het heel goed is dat de Spaanse Rekenkamer, dat zij hier heel streng op is. En dat ze dat ook hebben.
22: Toen het bericht naar buiten kwam, belden wij met Luxemburg naar de Europese Rekenkamer. En die zei, dat is een nationale aangelegenheid.
23: Ja, dat is het. En dat is ook een van de dingen die lastig is. En waar wij ons ook. Dus wat lastig is voor de Europese Rekenkamer om echt overzicht te krijgen in die landen. Om goed inzicht.
22: Ja.
23: En wij vinden ook als Nederlandse rekenkamer, dat we daar als nationale rekenkamers veel strenger in moeten meekijken. En ja. moeten helpen dat we Europees het overzicht krijgen.
2: Ja.
23: Dus ik ben ook samen met mijn collega's van Tsjechië in dit geval. Wij zijn een tandem. Zijn we aan het kijken of we daar met alle nationale rekenkamers van de EU-landen, of wij strenger lokaal kunnen meekijken. En dan de Europese rekenkamer kunnen gaan helpen. Want het is allemaal publiek geld.
22: Dus u wilt de krachten in Europa met uw collega's bundelen om de Spanjaarden op de vingers te kunnen tikken?
23: Nou, dus wij kijken. Wat we willen is dat wij dus met alle EU-rekenkamers gaan kijken. En wij kijken allemaal zelf. Dus Spanje gaat kijken in Spanje. En Nederland gaat kijken in Nederland. En Tsjechië in Tsjechië.
2: Ja.
23: Wat ik wel wil, is dat wij dan vervolgens, dat wij dat overzicht van al die landen kunnen optellen. Dat we het kunnen zien. Zodat ik ook hier en aan Nederlandse belastingbetalers kan laten zien wat met Europees geld gebeurd is in Tsjechië, in Spanje, maar ook in Nederland.
22: Ja, zou u willen zeggen dat het geld in Spanje onrechtmatig is terechtgekomen in de pensioenfondsen?
23: Dat is even raden. De kans is aanwezig dat zij ook zullen zeggen dat dat onzeker is of dat rechtmatig is. Ja. Dat is een voorzichtige benaming in rekenkamerland.
22: Juist. Goed, en we hebben het over heel veel dingen die misgaan. Is er ook nog iets leuks te melden vlak voor het Pinksterweekend, eigenlijk op basis van uw bevindingen? Zijn er ook nog complimenten uit te delen?
23: Ja, dat probeer ik bewust. Want ik wil dat die cultuur anders wordt in de politiek. En dat betekent dus ook dat je moet vieren wat goed gaat. En dat je wel streng moet zijn, maar ook vooral moet leren van wat niet goed gaat. Nou, zaken die goed gaan die wij noemen, is bijvoorbeeld, dus door het ministerie van VWS, is een nationale zorgreserve opgericht met 5000 geregistreerde mensen in die zorgreserve om voorbereid te zijn op de volgende pandemie.
2: Ja.
23: Bij de Belastingdienst zijn de betalingsregelingen aangepast voor mensen om te zorgen dat ze niet onder het bestaansminimum komen. Dus daar wordt dan dus rekening mee gehouden. Dus dat is een goed voorbeeld. En ik toch even, Defensie heeft bijna 6 miljard meer uitgegeven. Zijn we ook kritisch op, hè, over hoe dat is gegaan.
2: Mm-hmm.
23: Maar het is wel gelukt om boxerterreinwagens, om Leopard tanks te kopen. En ze hebben 5500 fulltime eenheden, dus mensen erbij. En dat is echt een enorme opgave. Dus die zijn na jaren van bezuinigingen toch aan het omslaan naar groei. En dat, dat vind ik ook een compliment waard.
22: Nou leven wij tot slot met alle complimenten in achtnemend... In een ingewikkelde tijd, hè, tussen vrede en oorlog in, zegt het kabinet. Moeten we ook anders kijken naar de strikte financiële regels eigenlijk in deze tijd? Ik bedoel, zoals sommige landen pleiten voor een oorlogseconomie.
23: Nou, je moet wel. Ik denk dat je door puur te kijken naar je kasgeld en je inkomsten en uitgaven zoals we dat nu doen, beperken we onszelf onnodig. En met de uitdagingen die je hebt, moet je echt op een andere manier naar geld gaan kijken. En bijvoorbeeld naar investeringen versus kosten.
22: Juist. Pieter Duisenberg, de president van de Algemene Rekenkamer. Hartelijk dank voor uw komst. Hier gaat Susanna Bosman verder met 1 Vandaag. En ik zie u vanavond graag op televisie 5:05 NPO 2 in Café Kokkeman. Anders goed weekend.
3: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
4: Mr. Infantino.
9: Thank you.
4: Can I ask you something about FIFA?
24: NPO Radio 1.
25: Podcast.
26: We love you, president.
24: Van de makers van Mino's Imperium.
27: Thank you.
28: Gianni Infantino, de president van FIFA.
29: Het is de president van de wereld eigenlijk.
28: Hoe werd hij steeds machtiger?
29: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK-voetballen.
28: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljarden, om macht.
30: I see him as a dictator.
28: Gianni's Imperium.
4: Mr. Infantino.
24: Een podcastserie van NOS Sport.
4: Did you restore the image of FIFA?
24: Nu op NPO Luister.
31: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
32: Een Arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
33: Europa is van Picasso. India is van mij.
34: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
2: LefArbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: NPO Radio 1, 12 uur.
10: Goedemiddag. Deskundigen waarschuwen er al jaren voor. Maar ja, honderden ING-werknemers zijn er nu toch de dupe van. Door hiccups in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zijn ze flink de pineut en zij niet alleen. Dat zometeen in één vandaag, nu het NOS-journaal.
11: Staatssecretaris Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit heeft de Amerikaanse ambassadeur aangesproken op het delen van namen van Nederlandse ambtenaren met Microsoft. Ze noemt dit niet wenselijk.
12: Ik vind het heel zorgelijk dat het is gebeurd. En ik denk dat wat wij kunnen doen is nadrukkelijk aangeven dat als er zorgen zijn over beleid, dat die met ons worden gedeeld. En echt dat we de ambtenaren daarin heel erg beschermen. We hebben hier ook al over gesproken in het gesprek met de Amerikaanse ambassadeur en aangegeven hoe ontzettend onwenselijk wij dat vinden. En dat we ook echt, als er inhoudelijke discussies zijn, dan vecht je die met ons uit en niet over de rug van onze ambtenaren.
11: Ook staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken is bezorgd over de situatie.
13: Ja, natuurlijk baart dat zorgen. Nou weet ik niet hoe, hè, want ik heb tot nu toe gezien dat ze die gegevens hebben gekregen, maar nog niet uit welke documenten die zijn gekomen. Maar natuurlijk baart het zorgen als dit soort gegevens gedeeld worden.
11: De ambtenaren die in stukken voorkomen werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. Een oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken. Dat zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in de Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. En dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. Het gebouw is verstevigd en sinds vanochtend rijden er weer auto's naar binnen bij die parkeergarage in Nieuwegein. De Britse politie is op zoek naar meer informatie over ex-prins Andrew. Hij wordt verdacht van een ambtsmisdrijf. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben gedeeld met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het onderzoek is volgens de politie ingewikkeld en gaat lang duren. Een waarschuwing van het National Cybersecurity Centrum. Bedrijven en instellingen moeten paraat staan voor een nieuwe golf van cyberaanvallen met behulp van AI, kunstmatige intelligentie. Want AI is veel beter in hacken dan mensen. En kwaadwillenden maken daar gebruik van.
0: Nou, nu op dit moment hebben vooral de good guys nog de technologie in handen. En tegelijkertijd, bij elke nieuwe technologie zie je dat die ook andersom kan worden ingezet door kwaadwillenden. Wat we ongeveer zien is op het moment dat er dit soort nieuwe producten op de markt komen, het ongeveer 6 tot 12 maanden duurt voordat je ook deze software ook in verkeerde handen valt.
11: Het Nationaal Cybersecurity Centrum zegt dat bedrijven ook AI moeten gebruiken, maar dan om kwetsbaarheden in hun eigen systeem op te sporen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken door een trein die passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. Vanwege het ongeluk lag het treinverkeer rond Amsterdamse station een deel van de middag stil. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie en die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en FC Groningen met elkaar op de vuist gingen. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door de concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden en in het noorden is een kleine kans op een bui.

0: van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. En in het noorden is een kleine kans op een bui.
1: Robert, dankjewel. Rijn Baartmans is bij de ANWB voor het verkeer. Dag Rijn.
2: Goedemiddag. Ja, het lange Pinksterweekend staat voor de deur. En dat betekent dat het al vroeg druk is op de Nederlandse wegen. Er staat nu al zo'n 230 kilometer file in totaal. Zo ook op de A1, Hengelo richting Amersfoort. Tussen knooppunt Beekberg en Kootwijk is je vertraging 40 minuten. Het komt door een spoedreparatie en het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dan de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg, 10 minuten. De A4, Rotterdam richting België, tussen Afrit Tolen en knooppunt Markiezaat, ruim 20 minuten. De A12, Duitse grens richting Arnhem, vanwege het vakantieverkeer tussen de Duitse grens en Duiven, 20 minuten vertraging. En de A27, Almere richting Gorkum, tussen Utrecht Noord en Houten, 20 minuten vanwege gaten in de weg. Twee rijstroken zijn er dicht.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: TrueLease met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
16: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
16: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, €1,99.
17: NPO Radio 1. Afro Tros.
1: 3 maanden is het kabinet Jetten nu onderweg en het zit bepaald niet mee. Voortvarende plannen stuiten op linkse of rechtse meerderheden in de Kamer. En onderling gaat het ook niet echt lekker tussen de coalitiepartijen. Straks een eerste tussenstand. En Julia, het zorgt voor heel veel logistieke stress in het gezin. Maar ieder jaar wordt die avondvierdaagse toch weer met overtuiging gelopen.
18: Ja, die traditie die houdt gewoon stand. Maar waar komt die nou oorspronkelijk vandaan? We spreken zo de Koninklijke Wandelbond.
1: En nu duizenden euro's weg.
19: Suzanne Bosman. Vandaag.
1: Door de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Vandaag in het nieuws, de honderden mensen die bij ING ontslagen worden verliezen niet alleen hun werk, ze lopen ook nog eens tot 10

0: tienduizenden euro's pensioengeld mis. En dan denk je meteen, oh, wie hangt dit nog meer boven het hoofd? En dan bel je Martin Visser van de Financiële Telegraaf. Dag Martin.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, misschien kun je eerst eens uitleggen wat dat nou voor geld is dat deze mensen mislopen.
1: Ja, we komen nu denk ik in het ingewikkeldste deel van het pensioenstelsel. Oh, ja. Het is al niet makkelijk. Het oude pensioen ging ervan uit dat jongeren eigenlijk net iets te veel premie inlegden dan bij hun pensioenopbouw paste. En daarmee waren jonge werknemers solidair met oudere werknemers. Dus de eerste helft van je loopbaan betaal je eigenlijk te veel premie en de tweede profiteer je daarvan. Dat is een systeem dat past heel goed bij een baan voor het leven. Daar wilde minister Koolmees destijds korte metten mee maken. Dat was eigenlijk ouderwets. Mm-hmm. Maar het gaat ook om het moment dat je overstapt van het ene systeem naar het andere. En jij bijvoorbeeld halverwege je carrière bent. Al die tijd hebt bijgedragen aan pensioenen van de oudere generatie. En dan stap je in een nieuw stelsel waar dat niet meer bestaat. En jij niet meer gaat profiteren. Dan wil je natuurlijk gecompenseerd worden voor het feit dat jij te veel hebt betaald. En er later niet meer van profiteert. En over die compensatie, daar gaat het specifiek over.
0: Oké, maar hoe zou je dan gecompenseerd moeten worden? Zou je dan gewoon geld overgemaakt krijgen?
1: Nou ja, dan wat er nu gebeurt natuurlijk bij het overstappen van al die pensioenfondsen die van het ene contract in het andere overstappen. Wat ze eigenlijk doen is één hele grote herverdelingsoperatie. Dat is echt heel groot in de wereld hoor. Dat is 1600 miljard euro verdelen over allemaal pensioenpotjes. Dat is ongekend. En dat is ook het moment dat je natuurlijk kan gaan kijken van maar dit is één grote collectieve pot bij een pensioenfonds. Maar wat delen we nu toe aan wie? En dat is wel het moment. En als pensioenfonds een beetje goed in de slappe was zitten, dan is er als goed is geld over, ook voor deze compensatie. Niet altijd voldoende, moet ik zeggen. Dit is überhaupt altijd al een zorgpunt geweest. Maar dat is wel het moment. Dus het gebeurt op één datum. En dan wordt er gekeken, oké, okay, dan geven dit bedrag en die, dat bedrag en die. Komt niet op je rekening, maar ja. is wel onderdeel van jouw pensioenopbouw. En dat wordt bij de meeste fondsen in één keer wordt dat gecompenseerd. En daar gaat het precies om. Het is op één datum. Het maakt heel erg uit wat er op die datum, hoe jouw baan er dan uitziet.
0: Ja. En als je niet gecompenseerd wordt, betekent dat dat je dan later minder pensioen krijgt uitgekeerd?
1: Ja, zo simpel is het. Dat kan voor je pensioenopbouw misschien tienduizenden euro's schelen. En bijvoorbeeld voor het uit te keren pensioen later. Hangt natuurlijk af van je inkomen, maar Autoriteit Financiële Markten, AFM, die had een rekenvoorbeeld fictief dat iemand daar 160, 200 euro per maand minder pensioen door zou krijgen. Als je deze compensatie misloopt, ja, dat hangt ook heel erg van je inkomen af. Maar het is een substantiële hap uit je pensioen, kan het zijn.
0: Ja, maar is dit nou een vergissing die iemand ergens gemaakt heeft? Of
1: nee.
0: Wat?
1: Oh. Nee, ik heb even teruggezocht. Ja. Het is 6 jaar geleden dat ik ooit al bij jullie in de uitzending zat om erop te wijzen, niet omdat ik dat zo goed weet, maar heel veel pensioenexperts waren ik al mee bezig, even in alle bescheidenheid, dat dit, de doorsnee-systematiek, echt nog een los eindje was toen in het pensioenakkoord. Daar was vanuit de vakbonden vrij weinig aandacht voor. Aan het eind was er een kleine bond, die maakte ophef, maar de rest vond het niet zo interessant. En toen is er wel het een en ander geregeld, behalve heel specifiek, wat gebeurt er als je vlak voordat jouw pensioenfonds overstapt, je baan kwijtraakt. Ja. Of gaat zzp'en. Of van baan wisselt en naar een pensioenfonds overstapt, dat al die overgang heeft gemaakt. Dan is er niks geregeld, of niet altijd iets geregeld voor de compensatie van dit gat. Dan is het kans dus dat jij die compensatie totaal misloopt. En dat speelt nu bij ING.
2: En waarom stappen niet eigenlijk al die fondsen tegelijkertijd over? Waarom is de een heeft het al wel gedaan, de ander niet? Ja. Waarom gaat dat zo onduidelijk?
1: Ja, dus je zou één grote Big Bang verwachten. Nou, het is al een wonder dat het gebeurt. Laten we daarmee beginnen. Ik zei, het is echt een hele grote operatie. Er zijn ongelooflijk veel financiële experts bij betrokken. Het is een paar keer, de ingangsdatum is al een paar keer uitgesteld. En er is nu een soort bandbreedte. Vorig jaar is er een hele club overgestapt. 1 januari dit jaar. En tot 2028 mogen ze nog overstappen. Precies op het moment dat het pensioenfonds er klaar voor is. Maar het kan zijn dat jij zelf vrijwillig dus van baan wisselt bij een fonds dat nog net niet is overgestapt. En je stapt in bij een fonds dat al net wel is overgestapt. Ja, dan heb je dat compensatiemoment gemist. En dat is is ongelooflijk zonde. En de meeste mensen realiseren dat helemaal niet.
0: Nee, maar kun je dan zelf iets doen? Kun je daar dan weer voor verzekeren of zo?
1: Ja, daar wordt wel last van. Het is wel een hele dure grap. Dus wat je natuurlijk de waarschuwing vooraf van experts is ook van ja, dit zou ook de arbeidsmarkt een tijdje op slot kunnen zetten.
0: Ja, want je kijkt wel mooi uit. Dan,
1: precies. Nou ja, hier heb je dan het voordeel van slechte communicatie. De meeste mensen hadden geen idee. Dus die zijn vrolijk van baan blijven wisselen en wisten niet dat dit speelde. Maar nu wordt het op de spits gedreven bij ING. Omdat daar een paar honderd mensen eruit moeten. En dat gebeurt dan op het moment voordat de compensatie wordt uitgedeeld. En die lopen dat dus allemaal mis. En wordt het druk nu opgevoerd om daar iets voor te regelen.
0: Maar daar schijnen ze mee bezig te zijn.
1: Ja. En voor andere grote bedrijven hebben dat dus inderdaad wel gedaan. Je zou bijvoorbeeld mensen op papier wat langer in dienst kunnen houden. Zodat ze in ieder geval dat nog meemaken. Dus er zijn wel een aantal manieren om dit te regelen. Maar de Tweede Kamer is er ook al over begonnen richting minister Velbrief. Want het gaat dit jaar om enkele tienduizenden mensen. En ik denk vorig jaar en volgend jaar misschien ook weer. Dus niet alleen ontslagzaken, maar ook mensen die tijdelijk iets anders gaan doen. Ja, er is niet overal een oplossing voor.
0: Nee. Dat nieuwe pensioenstelsel, Julia, nou met Martin hebben we het er al minstens 6 jaar over. Maar het lijkt ook wel een gebed zonder eind.
2: Zo voelt het wel een beetje. Hè? Na jarenlang polderen werd in 2019 in het pensioenakkoord afgesproken om over te gaan naar dit nieuwe stelsel. In 2023 trad het officieel in werking. En uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle werkende Nederlanders overgestapt zijn. Er gloort dus voorzichtig licht aan het eind van de tunnel.
0: En daar geloof jij ook in, Martin?
1: Ja, zeker. Want dat gaat redelijk voortvarend. Ik ben best kritisch hoor op dat nieuwe pensioenstelsel. Er is heel veel op en aan te merken. Maar even hoe het nu procedureel loopt, loopt het heel aardig. De pensioenfondsen hebben ook het geluk dat ze er redelijk goed voor staan op papier. Dat ze ook gewoon her en der ook wel ruimte hebben om compensatie uit te delen. En het is wel goed om te zeggen dat dit systeem waarbij jongeren solidair zijn met de oudere werknemer afgeschaft wordt, is wel heel logisch. Hè? Want dit probleem bestond altijd al. Iedereen die op zijn 45e ging zzp'en, had dus de helft van zijn werkzame leven te veel premie betaald en werd daar nooit voor gecompenseerd. Dus in die zin dat het systeem wordt afgeschaft is logisch. Alleen nu vallen sommige mensen dus wel een schip bij de compensatie.
0: Zeker. En nou hebben wij het over grote bedrijven gehad. Maar heel veel mensen werken natuurlijk in het MKB. Zie je daar dezelfde problemen?
1: Nou ja, die bestaan er ook. Dit is ongeacht of je groot of klein bent. Bij die grote bedrijven kunnen in ieder geval in sociale plannen daar afspraken over worden gemaakt. Bij kleinere lijkt me dat al ingewikkeld. Ja, en los van die ontslagzaken is dit gewoon een issue. Wisselen van baan of baan kwijtraken, gaan zzp'en. Op dit cruciale moment moet je echt verduveld goed opletten. En toch even verdiepen in dat wat saaie pensioen. Want dat kan je echt ongelooflijk veel geld schelen.
0: Ja, en kun je zelf nog wat onderhandelen?
1: Ja dat zou wel kunnen. Ik denk wel dat je recht hebt op bepaalde compensatie. Als je natuurlijk aan kan tonen dat als jij bijvoorbeeld ontslagen wordt en je zou een half jaar later recht hebben op een bepaalde compensatie van jouw pensioenfonds, zou ik zeker proberen om dat met een arbeidsrechtadvocaat uit te onderhandelen in de voorwaarden van jouw ontslag. Je hebt er niet meteen juridisch per se al dat recht op. Het is niet wettelijk per se zo geregeld, voor zover ik kan overzien. Maar het lijkt me wel heel redelijk om dat op zijn minst aan te voeren.
0: En als je solliciteert, dat je ook niet denkt van oh, dat ze heel snel daar over dat pensioen heen praten?
1: Oh ja. Nou, dat wordt dan ingewikkelder. Hè? Want dan wil je natuurlijk heel graag die nieuwe baan hebben. Maar ook bij solliciteren is het toch even zaak om even te kijken van bij welke pensioenfonds kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Wat scheelt me dat eigenlijk? Ja, en of er ruimte is om te onderhandelen, dat is dan weer een tweede. Maar het kan zeker nuttig zijn om daar even naar te kijken. Sowieso. En dan op een gegeven moment, als deze periode achter de rug is, 2028... Ja, dan gaan we gewoon vrolijk met z'n allen verder in het nieuwe stelsel. Dan heb je deze overgangsgedoe niet meer.
0: Oké, nog even doorbijten. Dankjewel, Martin Visser van de Financiële Telegraaf. En straks Hongarije, de nieuwe premier daar, Péter Magyar, die wil de grondwet zo veranderen dat zijn voorganger, Viktor Orbán, nooit meer een kabinet kan leiden. Is dat nou democratisch herstel of noemen we dat een afrekening?
3: Eén vandaag.
0: Nou, en dan Julia, een van Nederlands meest stressvolle tradities.
2: Ja, wel als je het aan ouders vraagt. In elk geval, we hebben het over de avondvierdaagse. In mei en juni gaan weer heel veel kinderen meedoen. En ik heb deze week voor het eerst die week meegemaakt met mijn zoon. En ik heb net als veel andere ouders horen zeggen en het gevoel, ik ben blij dat het weer voorbij is.
0: Je weet nu ook waar iedereen het over heeft.
2: Ja,
0: zeker hier. Ja, ik heb het ook in de tijd gedaan met de kinderen. Vooral herinneringen aan heel veel stress. Want je moet vroeg uit je werk. Je moet vroeg eten. Je moet naar het verzamelpunt. En dan heeft het ene kind loopt 5 kilometer. En het andere kind loopt 10 kilometer. En daar staat je fiets. En het is een gedoe.
2: Heel erg gedoe. En toch zijn er mensen met veel goede herinneringen. Zo ook Gijs Jansen van de Koninklijke Nederlandse Wandelbond. Hij liep hem als kind 4 keer.
3: Ik heb mijn medailles van de avondvierdaagse, die heb ik bewaard en die heb ik nog steeds. Ik heb ze ergens boven in een kast gelegd. Dat ik er wel zo bij kon om ook mijn kinderen te stimuleren om weer avondvierdaagse te gaan lopen.
2: Ja, een liefhebber dus. Al had hij toen niet zien aankomen dat hij het uithangbord zou worden van Wandelen Nederland.
0: Die hele traditie van avondvierdaagse lopen, waar komt die nou vandaan?
2: Nou, daar zijn we eens even ingedoken. In 1909 werd de Vierdaagse voor het eerst georganiseerd voor militairen. En daaruit kwam de avondvierdaagse voort.
3: En dat had eigenlijk te maken dat in 1940 natuurlijk de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken. En dat dus alle militairen niet in staat waren om in Nijmegen te lopen, omdat ze in heel het land gelegerd zaten. Dus zodoende gingen ze eigenlijk een soort van vertier bedenken voor die militairen, lokaal. En daaruit ontstond de avondvierdaagse.
2: Ja, maar die wandeltochten die werden al snel in de kiem gesmoord.
3: Het begon in Haarlem en in het Gooi in 1940. Dat werd daarna ook wel weer vrij snel verboden door de bezetters. Ja, na de oorlog is dat initiatief weer lokaal opgepakt. En zijn uiteindelijk steeds meer gezinnen en kinderen gaan deelnemen. Want die militairen die waren natuurlijk niet meer lokaal aanwezig.
2: Ja, en dat de kinderen gestimuleerd werden om mee te doen had vooral te maken met hun fitheid. Want Nederland moest gezonder worden.
0: Ja, nou ja, dat speelt eigenlijk nog steeds. Hè. Ja. Kinderen bewegen te weinig. Maar ja, tijdens het lopen, er wordt ongelooflijk veel gesnoept.
2: Ja, dat is een heel belangrijk onderdeel van het hele lopen. En de Wandelbond probeert dan ook met gratis fruit, hè, gezondere snacks te stimuleren. En over fruit gesproken, jij vertelde me deze week voor het eerst over het fenomeen citroen, pepermunt en theedoek.
0: Ja, jij had het nog nooit gezien als zodanig. Maar je snijdt dus een citroen door midden en dan plak je daar een paar pepermuntjes op. En dan wikkel je dat in een zakdoek en dan gaan de kinderen er tijdens het lopen aan sabbelen. En dan wordt het een ongelofelijke plakboel. En als ouder krijg je dat ding dan op een gegeven moment, want dan zijn ze het zat zo in je handen geduwd. En dan moet jij daar wat mee.
2: Ja, ja, ik zag inderdaad best wel wat kinderen toch mee lopen. En Gijs Jansen kent het fenomeen natuurlijk ook.
3: Dat is wel echt een traditie inderdaad die erbij hoort. Wij proberen wel als organisatie zoveel mogelijk uit te stralen dat wel iets is van het verleden. En dat je dat beter niet meer kan doen, omdat het gewoon ontzettend slecht is voor je tanden.
2: Ja, voortschrijdend inzicht.
0: Ja, van het verleden. Maar goed, zo gaan die dingen.
2: Ja, de Wandelbond die organiseert nu op 580 plekken de avondvierdaagse. Maar ze zien ook de logistieke struggles die ouders dus hebben.
3: Dat is natuurlijk anders dan de traditie of het verleden. Ja, we zijn inmiddels bijna allemaal tweeverdieners. Ja, hoe kunnen we dan in ons leven combineren dat we allemaal om 6 uur of om 6:15 lokaal aan de start staan? Ja, dat is soms wel een uitdaging.
0: Ja, daar weten wij dus en jij nu ook alles van. Hoe doet hij dat dan?
2: Ja, als Wandelbond geef je natuurlijk gewoon het goede voorbeeld.
3: Wij hebben geen 9-tot-5 mentaliteit. Dus het is voor mij prima dat ik die week van de avond, vierdaagse, iedere dag om 4:30 naar huis ga om op tijd aan de start te staan. Dan moet ik wel zeggen dat we dat allebei moeten doen. Want ik heb 2 kinderen die 5 kilometer lopen en eentje die 10 kilometer loopt. Dus wij moeten allebei mee. Maar dat, uiteindelijk is het hartstikke leuk om dat ook samen met je kind te doen.
2: Ja, zet hem op, zou ik zeggen. Aan iedereen die hem nog moet doen.
0: Ja, en een beetje sterkte ook.

0: Gracie Abrams, that's so true.
1: Hij kan Hongarije hervormen. Peter Magyar heeft de Hongaarse parlementsverkiezingen gewonnen. Tisza krijgt meer dan 2/3 van de zetels.
0: Ja, en nu wil Magyar dat zijn voorganger, Viktor Orbán, nooit meer terugkomt op het politieke toneel. 16 jaar was Orbán premier in Hongarije. En in die tijd heeft hij de Hongaarse instituties, het juridische systeem en de media naar zijn hand gezet. Peter Magyar wil de ambtstermijn van de premier nu beperken naar maximaal 8 jaar. En daarmee wordt de weg voor Orbán om in de toekomst terug te keren naar de macht afgesneden. Ja, kan dat zomaar? Stefan de Vries, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Europa-correspondent, waarom doet Magyar dit?
2: Ja, dit is bedoeld om de pas af te snijden voor zijn voorganger Viktor Orbán, zodat hij nooit meer premier kan worden. Viktor Orbán was de afgelopen 20 jaar lang alles bij elkaar premier. Daarmee heeft hij een groot stempel gedrukt op Hongarije, in negatieve zin, vindt Magyar. En die wil nu voorkomen dat Orbán ooit nog terugkomt als premier. En daarom stelt hij nu voor om de grondwet te wijzigen, zodat je nog maar 8 jaar lang al in je carrière premier van Hongarije kan zijn.
0: Ja, maar dit klinkt toch ook een heel klein beetje als een soort persoonlijke afrekening met een rivaal?
2: Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook een manier om te voorkomen dat er nog iemand aan de macht kan komen die zo lang een stempel kan drukken op het land daarmee kan beschadigen. Het lijkt op een afrekening met Orbán, zou je kunnen zeggen. Het voorstel moet ook gaan gelden met terugwerkende kracht vanaf 1990, het moment waarop Hongarije democratisch wordt. Maar het kan. De premier Magyar heeft een 2/3 meerderheid in het Hongaarse parlement en kan dus met die 2/3 meerderheid de grondwet aanpassen, net zoals Orbán dat heeft gedaan toen hij premier was.
0: Ja, maar als er dan na hem weer iemand anders komt, dan zou die dat zomaar weer, misschien wel een vriend van Orbán, wie weet.
2: Ja, dat zou zeker dan weer kunnen.
0: Andersom kunnen doen.
2: Zo werkt de democratie. Dat kan overigens ook in Nederland. Hè. De grondwet kan ook gewoon gewijzigd worden. Het is wel ingewikkeld, omdat je tussentijds een verkiezing moet hebben. Maar in principe kan je dus de democratie gebruiken om in dit geval de democratie te herstellen. Maar in het geval van Orbán, je kan de democratie ook gebruiken om de democratie om zeep te helpen. Dat is het ingewikkelde van democratie. Legaal is het allemaal. Of het ook in de geest is van de grondwet, van de politiek. Ja, dat is natuurlijk een ander verhaal.
0: Ja, maar Magyar heeft wat dat betreft een hoop werk te doen, hè? Als het gaat om democratie, persvrijheid. We hadden het al over juridische instituties, om dat allemaal weer een beetje op orde te krijgen.
2: Ja, het is heel makkelijk eigenlijk. Dat zie je ook in andere Europese landen als er een populistische regering is. Het is heel makkelijk om dingen kapot te maken, om af te breken, om de rechtspraak niet meer onafhankelijk te laten zijn, om de media onder controle te krijgen. Maar het is heel erg moeilijk om alles wat dan afgebroken is door de populistische regering, om dat later weer op te bouwen. Dat zie je in Polen, waar Donald Tusk, de huidige premier, het heel lastig heeft om de schade te herstellen die in de voorgaande jaren is gepleegd door de populisten, om dat weer op te bouwen. En Peter Magyar staat nu in Hongarije voor dezelfde taak. Je zou kunnen zeggen, hij bestrijdt illiberale politiek, hè, met opnieuw een grondwet ingreep op maat. Dat kun je ondemocratisch vinden. Maar hij heeft niet veel middelen tot zijn beschikking. En de grondwetwijziging in Hongarije is een teken misschien dat de democratie daar ook weer hersteld wordt.
0: Nou, in ieder geval wil die regelen dat iemand maar 8 jaar premier zou kunnen zijn. 2 termijnen. Zou iets in Nederland ook kunnen worden aangepast die kant op? We hebben Rutte ruim 13 jaar gehad.
2: Ja.
0: En als je dat ene epifane momentje niet had gehad, dan hadden we misschien eindeloos als premier gehad.
2: Dat had juridisch gekund. Er zijn heel veel landen in Europa die ambtstermijnen aan banden leggen. Kijk bijvoorbeeld naar Frankrijk, waar volgend jaar de presidentsverkiezingen zijn. De president kan daar maar 2 termijnen zitten en niet een 3e termijn. In Nederland niet. Wij hebben natuurlijk ook de vreemde situatie dat we een staatshoofd hebben dat zolang die ademt het staatshoofd blijft. Maar op het moment dat hij stopt met ademen, ja, dan treedt hij af. Dat is in de ogen van heel veel andere Europese landen ook een gekke anomalie eigenlijk in de democratie. Dus het zou zeker kunnen in Nederland. Misschien is dat zelfs wel aan te bevelen. Tegelijkertijd kan je ook zeggen, ja, een hele lange premier, hè, zoals Rutte of ook Lubbers, dat zorgt voor stabiliteit. Mm. Maar aan de andere kant, ja, stabiele regeringen in Nederland, die bestaan deze eeuw ook al niet meer. Dus er kan van alles. Wat Magyar doet, kan een inspiratie zijn voor Nederland. Het belangrijkste is natuurlijk dat de democratie in Hongarije, een Europese lidstaat, nu hersteld gaat worden.
0: Stefan de Vries, dankjewel. Stefan is Europa-correspondent. Protesten tegen AZC's, maar ook demonstraties waar mensen laten zien dat vluchtelingen, asielzoekers juist welkom zijn. Gisteren nog in Utrecht, zo'n demonstratie. Straks maken we kennis met een ander initiatief dat asielzoekers en omwonenden dichter bij elkaar moet brengen. Maar eerst het nieuws.
3: NPO Radio 1.
0: Robert.
4: Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Rond de 10.000, zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken na een aankondiging van president Trump. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor de afschrikking van buurland Rusland. De rolstoelgebruiker die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam Bijlmer Arena is waarschijnlijk onder een langsrijdende trein gezogen, zegt de politie. De man van 68 kwam tussen de trein en het perron terecht. Volgens de politie was het een ongeluk, geen opzet. De looptijd van het goedkope treinabonnement wordt korter dan de bedoeling was. Het abonnement loopt van 21 juni tot 1 september... en dat is 3 maanden korter dan gedacht. Het kabinet maakt er 120 miljoen euro voor vrij, zodat mensen er ondanks de dure benzine toch op uit kunnen. Een gepensioneerde burgemeester van Hendrik Ido Ambacht wordt nu ook verdacht van ontucht. Dat meldt Rijnmond. Hij zit 3 maanden vast voor het bezit van kinderporno. Volgende week begint zijn rechtszaak.
0: Van Robert naar Rijn voor de files.
5: Jazeker, de Pinksterdrukte zorgt al vroeg voor files. Het is vooral druk in het midden en zuiden van het land. Er staat nu zo'n 330 kilometer file in totaal. We beginnen met een wegafsluiting, de N59, Burg-Haamstede, knooppunt Hellegatsplein. In beide richtingen is de weg dicht door een ongeluk tussen de Grevelingendam en Den Bommel. Het verkeer kan de borden volgen, U25 of U26... Dan de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven, een kwartier vertraging door het recreatieverkeer daar. De A27, Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Houten, een half uur vertraging door een spoedreparatie. Er is maar 1 rijstrook open. En tot slot de A58, Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel doe je er een half uur langer over.
6: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: In verschillende gemeentes zijn er grimmige protesten tegen de komst van een AZC, brandstichting, aanhouding en een noodverordening. Bij veel protesten loopt het uit de hand. Maar Julia, er zijn ook andere geluiden.
7: Ja, er zijn ook plekken waar mensen het jammer vinden als een AZC verdwijnt. Want, zo zeggen ze, het contact verliep goed en je leert weer een nieuwe wereld kennen. En gisteren was er een grote demonstratie in Utrecht met duizenden mensen die juist voor de opvang zijn.
8: Ik denk dat het belangrijk is, na al die haat tegen vluchtelingen van de laatste tijd, die extreemrechtse haat, dat wij een tegengeluid laten horen.
9: Dit protest, eigenlijk deze solidariteit, mars, is eigenlijk binnen een week georganiseerd. En zoveel mensen zijn hier naartoe gekomen.
0: Ja, mensen die bij elkaar willen zijn. Begrip begint vaak met echt contact maken. Alice Leverink en Willem den Heter die dachten, hoe kun je dat nou voor elkaar krijgen? En dat denken zij te kunnen door middel van eten. Goedemiddag allebei.
10: Goedemiddag.
0: Ja, jullie zitten achter het initiatief AZC Eten Maar Mee. Alice, wat is dat?
10: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een initiatief waarbij je je huis openstelt om mensen vanuit het AZC welkom te heten en mee te laten eten. Want eten moeten we allemaal. Dat doen we elke dag. En eten is ook een manier en een plek, nou ja, waar je tot gesprek kan komen.
0: Ja, Willem, hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Willem, hoor ik even niet. Dus Alice, ik vraag het aan jou. Want
10: ja,
0: jou
10: dat
0: hoorde
10: is goed. Volgens mij is Willem weggevallen.
0: Die is ergens in de ether is die voorlopig even verdwenen. Ja, ja, want waar kwam het idee vandaan?
10: Ja, wij vieren eigenlijk een verjaardag. En daar gingen we op een gegeven moment met z'n allen eten. Dus het was niet alleen cadeautjes uitdelen, maar ook eten en samen zijn. En Willem kwam terug van het toilet. Daar ontstaan altijd de beste ideeën. En toen dacht hij, ja, met alles wat er momenteel aan de hand is, Moet er een tegengeluid komen? En wat is nou makkelijker dan in plaats van over elkaar te praten, maar met elkaar te praten? En dat doe je ook al heel snel aan de eettafel.
0: Ja, Willem, is er nu ook weer bij ons, Willem?
6: Ja, ik ben er weer.
0: Ja, precies. Want in één keer dacht je van laten we dat gaan doen. Want jullie zaten met z'n allen om tafel. En toen dacht je van ja, hier moeten, dit moeten we ook met andere mensen kunnen doen.
6: Inderdaad. En het idee is eigenlijk op het toilet ontstaan, vertelde Alice.
0: Ja.
6: AZC, eet maar mee. Mm-hmm. Ja, eten verbroedert. En het idee is een website. En ja, dat is een eenvoudige manier om in contact te komen met buurtbewoners. Een buurtbewoner met een vluchteling of vice versa. En wij brengen ze bij elkaar aan tafel.
0: Ja, hoe gaat dat dan, Willem? Want wie zit er aan tafel? Hoe nodig je iemand uit?
6: Nou ja, er zijn eigenlijk drie mogelijkheden. Je kan je aanmelden als host. Hè? Dan geef je op de website azc-eetmaarmee.nl je naam, contactgegevens, hoeveel mensen je wil ontvangen, in welke plaats, uiteraard de datum wanneer het jou schikt, eventuele dieetwensen. En of je wilt koken of dat je dat samen met de persoon wil doen. En je kan je ook als gast aanmelden en dan geef je in feite dezelfde gegevens. En of je mee wilt koken of wil aanschuiven. En uiteraard ook die datum. En dan gaan wij aan de achterkant, eigenlijk maken wij de match. En dat doen we op basis van tijdstip, aantal mensen en locatie. En dan worden de gast en de host gekoppeld. En als men zich dan... dan sturen wij een mailtje van joh, ga met elkaar in contact. En als men zich senang voelt, dan kunnen adressen worden uitgewisseld. En ja, eigenlijk vanaf dat moment zijn wij klaar. Het enige is wat we dan nog vragen of ze achteraf nog even willen aangeven hoe het was.
0: Ja, maar hoe komen de asielzoekers er dan bij?
6: Nou, wij hebben het COA gebeld en gevraagd, mogen wij posters ophangen? En ze zei van ja, nee, dan moet je echt, dat mag van ons, maar dat moet je echt met de AZC zelf contact opnemen. Dus dat hebben we gedaan voor Utrecht en voor Gouda. En die zeiden gelijk van ja, wat een leuk initiatief, laten we dat doen. Dus daar hangen posters. Dus vluchtelingen kunnen daar via de posters zich ook aanmelden. En dan via de website zich aanmelden.
7: En hoe gaat het dan? Hoe is jullie ervaring? Want er is natuurlijk toch vaak een taalbarrière. Hoe ga je dan gezellig aan tafel? Of doet het eten het werk, zeg maar?
6: Nou, dat is een goede vraag.
10: Je moet je voorstellen, als je normaal gesproken op vakantie gaat naar een land waar je de taal niet spreekt, zie je ook heel vaak dat door middel van spelletjes, eten, koken, je eigenlijk al heel veel duidelijk kan maken. Dan is taal echt niet het belangrijkste.
0: Ja, en wat wordt er gegeten, Alice?
10: Dat is natuurlijk ook de vraag van wat men invult, wat dieetwensen zijn. Mm-hmm. Maar op het moment dat er een match is gemaakt, kan je natuurlijk ook kijken wat de achtergrond is, of samen overleggen van wat zullen we maken. Is het vegetarisch, veganistisch? Wordt er wel vlees gemaakt? Dat zijn allemaal opties die aangegeven kunnen worden. Zoals je eigenlijk elke dag bedenkt, wat gaan we koken? Ga je dat opnieuw doen op dat moment. Wat gaan we koken?
0: En zie je ook, Willem, verbinding ontstaan aan tafel?
6: Ik moet je eerlijk zeggen dat, kijk, afgelopen woensdag is de website live gegaan. We hebben al wel matchen, maar we hebben nog geen terugkoppeling. Dus we zijn heel erg benieuwd.
0: Aha, ja, dit moet allemaal nog gaan blijken. Maar als je zegt, er zijn al mensen die zich melden, dan denk ik, ja, dat zijn toch mensen die er in eerste instantie, die dat leuk vinden en die er al voor openstaan. Ik bedoel, als het gaat om mensen dichter bij elkaar brengen, hoe krijg je de mensen die misschien nu nog huiverig staan ten opzichte van een AZC of misschien wel demonstreren?
10: Als host. De mensen die de angst hebben als host. Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik denk op het moment dat er goede reacties zijn en er is aandacht voor, hè, zoals we vandaag nu de aandacht krijgen voor dit project, en er komen fijne, goede reacties, kan ik mij voorstellen dat de mensen die in eerste instantie twijfelen, dat die met alle goede verhalen het wel gaan doen. En zo hoop je eigenlijk dat het als een olievlek zich uitspreidt.
0: En het begint in Gouda en Utrecht. AZC, eten maar mee. Nou, veel succes ermee en dank voor het vertellen erover. Alice Leverink en Willem den Heten.
6: Dank je.
0: Ja, is het nou Amsterdam, is het München, is het Florence? Binnensteden gaan steeds meer op elkaar lijken. Overal zie je dezelfde winkels. Zometeen de vraag, is dat nog terug te draaien?

0: De Arctic Monkeys, I Wanna Be Yours. Door al die grote internationale winkelketens lijken van Amsterdam tot Florence alle binnensteden inmiddels op elkaar. Tot verdriet van Douwe Stoer, onderzoeker bij Sweco, dat is een instituut op het gebied van vrije tijd. Onze verslaggever Joris Kreugel die zocht Douwe op in Utrecht, maar liep eerst nog even door Amsterdam.
1: Beste lieve klanten, buren en buurtgenoten, het zit erop. We hebben de deur goed gesloten, bijna 30 jaar boekverkoop. We hebben het tot met veel liefde gedaan. Dank, lieve mensen. Het gaat jullie goed, Jos en Pia. Hallo, Pia.
2: Ja.
1: Een verdrietig besluit geweest?
2: Er zijn twee redenen voor. We zijn natuurlijk wat ouder. Pensioen lokte. En verder is het ook de verandering van de stad die ons heeft genekt. Het is een groot woord. Ja, onze winkel is een boekhandel geweest. En Elansgracht hierachter, daar zie je het ook. Daar zijn nu allerlei winkels gekomen. Een croissanterie, koekenmannetje. Allemaal dingen die de buurtbewoners niet meer kan bekoren. Dit was een magneet. Iedereen kwam hier ook elkaar. Ja, een soort ontmoetingsplek. Dat soort plekken verdwijnt. Kijk, dat stemt weemoedig. Het is een buurt die eigenlijk voor iedereen zou moeten zijn. Voor lokale mensen, ook toeristen. Maar als het steeds meer voor maar één soort mens is, namelijk een toerist, ja, dan verlies je aan authenticiteit. Ze zeggen ook van, oh jee, de bloemenzaak is al weg. En die gaat al weg en dan gaan jullie ook al weg. Weet je wel, dat soort van geluiden horen wij vaak.
1: Wat zou er moeten gebeuren?
2: Je zult toch eens een beetje moeten nadenken aan een soort van ondergrens waarin de gemeente denkt van, ja, we willen dit soort winkels behouden. En die moeten gestut en gesteund worden.
1: Douwe Stoer, consulent vrije tijd bij Sweco. Ja. 37 steden hebben jullie een onderzoek gedaan. Wat is daar uitgekomen?
3: Van de 37 steden zijn er 3 Nederlands geweest.
1: Welke steden waren dat?
3: Dat waren Amsterdam, Utrecht en Groningen hebben meegedaan hieraan. Wij hebben een onderzoek gedaan naar hoe toerisme een rol kan spelen in het steeds gelijk wordende aanbod van binnensteden in Europa. Het aanbod wat steeds meer op elkaar gaat lijken in de Europese binnenstad. En de rol die toeristen daar ook in kunnen spelen.
1: Maar dat is toch al jaren gaande?
3: Ja, wat wel nieuw is, is dat we dus nu specifiek hebben gekeken naar van goh, welke rol speelt nou zo'n hele grote hoeveelheid bezoekers van buitenaf, toeristen, in dat proces? Nou ja, wat wij eigenlijk zien is dat die rol dus veel genuanceerder is. Toerisme is eigenlijk een versneller in het proces, in plaats van dat het daadwerkelijk de enige oorzaak is waardoor er dus eenzijdig winkelaanbod ontstaat.
1: Monocultuur.
3: We zien eigenlijk dat die hoge huren in de binnenstad, consumentenbehoeften veranderen, online retail, allerlei andere drijvende krachten eigenlijk ook een veel genuanceerde beeld schetsen van hoe komt dat proces nou dat die winkels eigenlijk diversiteit eigenlijk afnemen. Maar wat het verschil bijvoorbeeld maakt is dat zo'n lokale winkelier zoals een slager, een bakker, die is helemaal niet zo heel interessant op het moment als daar allerlei toeristen binnenkomen. Dus dat proces dat wordt wel heel erg versneld dat zo'n lokale winkelier uit het centrum wordt gedrukt.
1: Is dat erg?
3: Ja, wat wel belangrijk is, is dat je als overheid een lokaal voorzieningenniveau wil creëren voor je inwoners. Dus je wil dat mensen nog wel gewoon boodschappen kunnen blijven doen. Ja, is dan de stad nog wel van de mensen die er wonen?
1: Is het eigenlijk al niet te laat?
3: Nee, zeker niet. Winkeldiversiteit staat voor heel veel steden op de agenda. En die zijn daar ook mee bezig om lokale retailers een plek te geven om die op een manier ook waar dat kan te beschermen. Er is weinig bewegingsruimte als het gaat om bijvoorbeeld het weren van toeristenwinkels, mocht je dat willen. Dat is bijna een soort juridische strijd. Maar het is zeker niet te laat.
1: 36 steden hebben jullie onderzocht, waarvan 3 in Nederland, Groningen, Utrecht en Amsterdam.
3: Amsterdam kan zich zeker wel meer meten met andere Europese voorbeelden, zoals Brugge, Florence.
1: In Amsterdam is het logisch, maar moeten Utrecht en Groningen, komen die straks ook in een soort monocultuur terecht?
3: Als ze niks ondernemen, heb je natuurlijk kans dat er een heel eenzijdig winkelaanbod kan ontstaan. Onderzoek wordt ook gebruikt om eigenlijk op Europees niveau te agenderen. Om aan te tonen van, goh, dit is niet één stad die hiermee te maken heeft. Maar we zien dit in allerlei verschillende steden in Europa. Dit is een Europees probleem en hier moet eigenlijk op een hoger niveau moeten we hier kijken, kunnen we hier meer ruimte voor creëren? Nu is dat wel de heilige graal een beetje van Europa. Dus dat ze daaraan gaan tornen, dat is maar de vraag. Maar wellicht dat daar binnen wel meer gekeken kan gaan worden. Hoe kan er nou meer ruimte gegeven worden aan die gemeente om hier iets mee te doen?
0: Douwe Stoer in gesprek met verslaggever Joris Kreugel. Het kabinet Jetten is nu 3 maanden onderweg. Een relatief vlotte formatie leidde tot een minderheidskabinet dat snel aan de slag wilde met alle vastgelopen dossiers zoals asiel, stikstof, woningnood. Maar ja, meerderheden zoeken, dat blijkt lastiger dan gedacht. We maken de eerste balans op met politiek commentator Marloes Lemson. Dag Marloes.
4: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, aan de slag, dat is het motto hè, van het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA. Dat slingert vast nog wel ergens rond. Ze zijn ook voor het van start gegaan, hè?
4: Jazeker, ze waren vol energie. En Jetten had de verkiezingen natuurlijk ook gewonnen met een soort optimistisch verhaal. Hij was voortdurend aan het lachen met het idee, wij gaan echt die grote problemen allemaal oplossen. Maar je zag eigenlijk vanaf het begin ook al best veel kritiek op de grote bezuinigingen en hervormingen die ze van plan waren. Zeker ook op bezuinigingen op de sociale zekerheid, verhogen van de AOW-leeftijd, bezuinigingen op de WIA, op de WW. En dan hadden ze ook nog eens de pech dat zo'n 5 dagen na de installatie van het kabinet de oorlog tussen de VS en Israël en Iran uitbrak. Ja, dat is natuurlijk een soort onvoorziene situatie, waardoor de prijzen omhoog gaan, benzineprijzen stegen, we hebben het allemaal gezien. Dus er blijft ook minder wisselgeld over om dan met de oppositie te onderhandelen in deze minderheidsconstructie.
0: Ja, oppositie is dan 1 ding, maar goed, als je naar de coalitie zelf kijkt, hè, de minderheidscoalitie, hoe gaan zij onderling met elkaar om?
4: Nou, dat is niet helemaal vlekkeloos. Dat is natuurlijk wel handig om goed met elkaar om te gaan, zeker als je de oppositie ook nodig hebt. En dat gebeurt eigenlijk niet echt. Je ziet dat meerdere partijen zich ook zelf ook graag profileren. Bijvoorbeeld de VVD, echt al vanaf dag 1, die plaatste billboards boven de snelweg waar dan op stond wat de VVD had binnengehaald bij de onderhandelingen voor dit kabinet. En niet per se een soort algemeen verhaal van dit doen wij als team op dit moment. En de grote thema's die ze willen oplossen, daar zie je nu natuurlijk ook nog niet echt heel veel resultaten op. En je ziet dat de VVD zich ook een beetje blijft profileren op dat thema van asiel. En was wel opvallend, misschien it says it all, dat ik Ruben Brekelmans, de fractievoorzitter van de VVD, deze week vroeg, weet u eigenlijk nog wat het motto was van dit coalitieakkoord? En dat was hij even vergeten.
0: Ach nee, ja. Serieus?
4: Ja.
0: Oké, dus ik zei het slinger nog wel ergens rond, maar hij is het in ieder geval niet meer tegengekomen. Ja. Maar hoe gaan zij, hè? Want VVD, dat is heel zichtbaar, zeker op asiel zeg je, profileert zich nog steeds behoorlijk. Hoe gaan die andere partijen, hoe gaan D66 en het CDA daar dan mee om?
4: Ja, ze hebben allemaal een beetje hun eigen rol natuurlijk binnen zo'n coalitie. Kijk, voor D66 is het gewoon heel belangrijk dat Jetten slaagt als premier. Het is de eerste keer dat ze de premier leveren, dat is hun focus. De VVD hangt daar minder aan. Dus die zit meer op de eigen profilering. Want ja, als er weer verkiezingen komen, willen zij natuurlijk liever de premier leveren. En het CDA, ja, dat klinkt heel erg door bij Bontebal. Een beetje zo'n gevoel van, ja, hallo, zijn wij nou de enigen die de lijm willen zijn in dit team, die de boel nog een beetje bij elkaar willen houden? Luister maar even hoe Bontebal het zelf verwoordde, want hij gaf echt een soort openbare evaluatie van de samenwerking toen ik hem sprak.
5: De coalitie laat niet altijd één gelijkluidend geluid horen. En dat is niet goed, denk ik.
4: Ja, je ziet natuurlijk wel meer profilering bij de VVD en ook bij D66. Meer dan bij uw partij.
5: Ja, en het zit in ons DNA als CDA om altijd te kijken of we een brug kunnen zijn. We willen altijd het algemeen belang. De vraag is natuurlijk wel, en dat is natuurlijk de kritiek die ik af en toe krijg, van is het CDA wel genoeg zichtbaar?
4: En?
5: Ik kies steeds ervoor om de coalitie en het kabinet zo goed mogelijk te laten draaien. En dan moet je misschien af en toe een beetje de rem zetten op zelfprofilering.
0: Nou, klinkt allemaal niet zo heel erg krachtig, Marloes.
4: Nee, hè? Nee. Nou, ik vind het ook wel bijzonder dat een politicus dit zo in het openbaar zegt. Want dat gebeurt ook niet vaak.
0: Ja, daar kun je heel veel waardering voor hebben. Maar intussen, er moet een hele hoop gebeuren in het land.
4: Ja.
0: En er was ook behoefte aan politieke rust. Aan een politiek die problemen op gaat lossen na schoof.
4: Ja, daarom is dit natuurlijk ook niet heel lekker voor het vertrouwen in de politiek. Dat zien we ook terug in onze eigen peilingen de afgelopen tijd. Omdat juist die verwachting gewekt werd dat ze snel de problemen zouden oplossen. En in essentie rijmt dat natuurlijk niet heel makkelijk met het idee van een minderheidskabinet. Kijk, als je een meerderheid hebt als kabinet, dan kun je gewoon je plannen presenteren. Nou, die gaan dan vanzelfsprekend meestal door de Tweede en de Eerste Kamer. Dat is nu niet het geval. Ze moeten altijd op zoek naar steun. En dat ook tijd kost, ja, daar beginnen ze nu tegenaan te lopen.
6: Hebben ze eigenlijk al iets voor elkaar gekregen in die 3 maanden? Is er iets waarvan je zegt, ja, daar hebben ze nou even doorgepakt?
4: Nou, echt op die grote onderwerpen niet. Maar goed, dat is natuurlijk wel de andere kant. Het zijn maar 3 maanden. Er is volgens mij geen enkel kabinet wat echt hele grote dingen er doorheen weet te krijgen binnen 3 maanden. Zelf zullen ze zeggen, we hebben het asielbeleid echt wel wat strenger gemaakt doordat het Europees Migratiepact er doorheen is gekomen. Maar goed, dat is dan weer op Europees niveau helemaal uit onderhandeld en niet hier.
7: Ja, maar je kunt misschien in die eerste 3 maanden wel al een beetje zien waar het naartoe gaat. Hè? Want ze moeten over alles bondjes sluiten. Ja. En dat zouden ze ook doen met andere partijen dan een soort gelegenheidscoalities vormen, omdat ze zelf maar 66 zetels hebben. Hoe gaat dat? De koffie, het sluiten van de tijdelijke vriendschappen.
4: Nou, daarvoor hebben wij ons oor te luisteren gelegd bij de oppositie. En dan is eigenlijk niet per se de vraag van hoe gaat het, maar gebeurt het überhaupt? Dus ze zeggen, ze komen wel langs om kennis te maken bijvoorbeeld. Maar het is niet dat er dan echt al wordt onderhandeld. Ze van, nou, we zijn dit van plan of we denken in deze richting. Kun je daarmee leven? Luister maar even naar hoe Jesse Klaver van Pro hier naar kijkt.
8: Regelmatig krijgen we bezoek van mensen uit het kabinet. De premier of de minister van Financiën of andere bewindspersonen.
4: Die komen wel langs?
8: Ja, die komen langs.
4: Om te onderhandelen dan?
8: Nee, om hernieuwd kennis te maken, om te spreken met elkaar, om te vertellen wat de plannen zijn, om bij ons te informeren. Waar zijn jullie toe bereid? Wat willen jullie? En dan zijn wij heel simpel. Wij geloven in verantwoordelijke politiek. We moeten met elkaar samenwerken. En de vraag die we al terugstellen is, wat is jullie plan? Met wie willen jullie zaken gaan doen? Hoe willen jullie, welke meerderheden zoek je in het parlement? En daar komt eigenlijk nooit een antwoord op.
7: Ik kan het niet helpen, Marloes, maar ik hoor hier toch ook al een soort campagnetaal. Het is toch hè, zo van,
4: nou, het blijven natuurlijk politici. Bezig.
7: Jullie zijn een soort amateurs, hè? Die indruk krijg je hier ook van.
4: Ja, bij Klaver speelt natuurlijk ook nog wel mee dat hij nog steeds teleurgesteld is dat hij niet mee mag doen.
7: Absoluut.
4: Met dit kabinet.
7: Ja, niet uitgenodigd voor het bal.
4: Nee, maar ze zitten elkaar toch nog wel een beetje aan te kijken. Dat is eigenlijk zowel zo binnen de coalitie, omdat ze elkaar toch een beetje gegijzeld houden. D66 wil liever niet met de rechterkant samenwerken en de VVD wil liever niet met de linkerkant. En dan als ze dan dus al bij de oppositie aan tafel zitten, dan komt het ook nog niet echt tot concrete onderhandelingen.
7: Ja. Maar goed, en oppositie die denkt ook van, we willen er wel wat voor terug en niet zo'n beetje ook.
4: Nee, tuurlijk. Kijk, Klaver die zei al eerder in de formatie telkens van, nou, dit blijft, als dit een minderheidscoalitie wordt, een soort voortdurende formatie. Iedereen blijft met elkaar onderhandelen en voor alles natuurlijk ook iets terugvragen. En eigenlijk de eerste proef die er nu aankomt is de begroting van volgend jaar. Die moet er doorheen. En daar sprak ik deze week over ook met Henk Vermeer van BBB, die ook heel wat zetels in de melk te brokkelen heeft, zeker in de Eerste Kamer als ze daar op zoek zijn naar een meerderheid. En daar hoor je hoe hard de oppositie dit speelt.
9: Dat gaat heel ingewikkeld worden. Tuurlijk, wij weten, je zult altijd op onderdelen compromissen moeten sluiten. Maar op dit onderdeel mag men dat van ons eigenlijk niet vragen.
4: Maar je kan ook zeggen, je kunt het ook gewoon loszien. Dit gaat over het geld en dat andere gaat over stikstof.
9: Ja, maar politieke partijen en verkiezingsprogramma's zijn geen snackwalls. Geen Febo snackbar waar je af en toe een luikje open kunt trekken van deze vind ik lekker en die niet. Als het kabinet, als dat de strategie is van dit nieuwe kabinet, ja, dan rekenen ze zich helemaal mis.
4: Het klinkt. Hij reageerde hierop, want dat had ik niet goed duidelijk ingeleid. Ja. Maar hij reageerde hierop de vraag wat hij zou doen als het kabinet stikstofplannen maakt. Dat is zijn bestaansrecht natuurlijk als BBB. Waar hij het niet mee eens is. En dan zegt hij, nou ja, dan ga ik de begroting ook niet steunen.
7: Ja, dit klinkt
4: dus
7: als een
4: zo
7: enorme
4: hangen alle dossiers aan elkaar.
7: Ja, dus wat moeten ze nou doen met het kabinet?
4: Praten, onderhandelen, compromissen sluiten, geld zoeken. En ja, vooral heel duidelijk met een plan komen hoe je die oppositie nou mee gaat krijgen. Niet alleen in de Tweede, maar ook in de Eerste Kamer.
7: Marloes Lemson, dankjewel. En zometeen dan gaan we het hebben over papier. De Gelderse plaats Eerbeek, daar kun je de papierhoofdstad van Nederland noemen. Maar een hele oude papierfabriek daar is nu failliet. Niet de eerste. Dus het einde van de papierindustrie in Nederland daarmee in zicht.
10: NPO Radio 1. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Vliegende ratten worden ze genoemd, maar is dat terecht? Irwan Droog schreef juist een ode aan de stadsduif. Emma Leswies heeft Surinaamse roots en onderzoekt het koloniale verleden van haar witte schoonfamilie in de film Bagazi, wat we meedragen.
11: In feite geef jij mij met terugwerkende kracht mijn ouders een beetje terug.
10: Jeroen Vullings is de boekenheer van dienst en correspondent Carlijn van Houwelingen verliet na 10 jaar Amerika. Wat deed een heel tijdperk Trump met haar?
12: Immigranten, en ik was daar ook een immigrant, worden hier in detentiecentra gestopt.
10: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
13: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
14: Ster.
15: Autotaalglas zit echt overal.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Hi, I'm Andrew van Australia, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: Vanavond in Meldpunt Actueel. Sinds de coronapandemie heeft 500.000 Nederlanders nog klachten die hun functioneren belemmeren. Hulp van een post-COVID-expertisecentrum is onzeker, want deze gaan waarschijnlijk dicht. In Meldpunt Actueel. Vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
24: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
13: NPO Radio 1. 1 uur.
0: Suzanne Bosman. Met AI maak je in no time een liedje. En dat kan razendsnel een hit worden. Zeker als het viral gaat op TikTok. Vreselijk, vindt muzikant en presentator Yuki Kempees. En niet eerlijk, want, zegt hij, AI-muziek gaat sneller viral. Wordt dus sneller heel bekend dan echte muziek. Is dat feit of fictie? Dat zometeen in één vandaag. Nu het NOS Journaal. Robert Baltus.
25: Minister Van der Brink van Asiel en Migratie verwacht dat de situatie in Ter Apel voorlopig nog niet is opgelost. Door de drukte in het aanmeldcentrum werden vannacht ongeveer 100 mensen opgevangen in het Drentse dorp Gieten. Ook vandaag moeten asielzoekers buiten wachten voordat ze de procedure in kunnen. Het Rode Kruis zet in Ter Apel 5 tenten neer tegen de felle zon. Het tekort aan opvangplekken blijft de komende tijd een probleem, zegt Van der Brink.
26: Eergisteren 50 mensen verbleven, gisteren 100 mensen. Dus de kans is groot dat het vandaag in dat opzicht 150 zullen zijn of om nabij. En zolang gemeentes niet voldoende opvangplekken leveren, blijven we in de situatie zitten dat we per dag moeten kijken hoe we dit oplossen.
27: Dus u verwacht eigenlijk de komende tijd steeds sporthallen voor 1 nacht?
26: Dat zou de situatie kunnen zijn.
25: Wel bood gisteren de gemeente Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen het komend half jaar 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. In Zweden is de NAVO-top bezig, waar alle buitenlandministers elkaar treffen. NAVO-landen moeten precies aangeven hoe ver ze zijn met extra investeringen in defensie en veiligheid. Dat wil de VS en dat is vorig jaar zomer ook toegezegd. De verwachting is dat de VS vandaag de druk zal opvoeren. Bij binnenkomst zei Rutte dat de extra investeringen ervoor moeten zorgen dat Europa minder afhankelijk is van 1 bondgenoot.
28: The trajectory we are on, which is a stronger Europe and a stronger NATO, making sure we will over time, step by step, be less reliant on one ally only, as we have been for so long, which is the United States. So that also for them, they have the possibility and the option to pivot more towards other priorities, which are also in our interest, will continue.
25: Over een klein uur geeft Rutte een persconferentie over de uitkomsten van de vergadering. Een gepensioneerde burgemeester van Hendrik Ido Ambacht wordt nu ook verdacht van ontucht, meldt Rijnmond. Hij zit al 3 maanden vast voor het bezit van kinderporno. Volgende week begint zijn rechtszaak. De geplande ingrepen in de sociale zekerheid hebben wat VNO-NCW betreft geen prioriteit. De nieuwe werkgeversvoorzitter van Oostrom zegt dat in de Telegraaf dat de economische problemen op dit moment belangrijker zijn, vooral het overvolle stroomnet en de oplopende prijzen. De rolstoelgebruiker die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam Bijlmer Arena is waarschijnlijk onder de langsrijdende trein gezogen. Dat zegt de politie. De man van 68 kwam tussen de trein en het perron terecht. Volgens de politie was het een ongeluk, geen opzet. Het treinabonnement waar mensen deze zomer goedkoper mee kunnen reizen geldt van 21 juni tot 1 september. En dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en weekenden. Het kabinet hoopt dat mensen zo vaker de trein willen nemen. En zo willen ze tegemoetkomen aan de hoge brandstofprijzen, zegt minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei.
1: Ik denk dat het belangrijk is dat in de context van het energiepakket kabinet en Kamer samen ernaar hebben gekeken hoe kunnen we mensen op de korte termijn soms wat verlichting geven van de kosten die ze nu hebben aan de hoge dieselprijzen. En tegelijkertijd ook met een aantal andere maatregelen zorgen voor dat de rekening van mensen structureel omlaag gaat. Dit past meer in het eerste bakje.
25: De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. Manchester City bevestigt het vertrek van trainer Pep Guardiola. De Spaanse coach zat 10 seizoenen lang bij de club en veroverde veel prijzen, waaronder de Champions League in 2023. In een videoboodschap aan de supporters zegt Guardiola dat de tijd nu gekomen is om te vertrekken.
2: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside I know it's my time. Ladies and gentlemen, thank you for trusting me. It has been so fucking fun. Love you all.
25: Wat Guardiola nu gaat doen is niet bekend. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan den IJssel ligt, gaat misschien weer open voor het publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt daarom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging open in 2012, maar het ging na een paar jaar alweer dicht. De zakenman hoopt nu op donaties van het christelijke evenement Opwekking, dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon in het noorden, wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is een kleine kans op een bui.
0: Robert, dankjewel voor verkeersinformatie naar Rijnbaard Mans.
3: Het is erg druk op de weg. Dat komt door het lange Pinksterweekend wat voor de deur staat. Zo staat er file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Afrit Kerkdriel is je vertraging 30 minuten. Dat komt door een ongeluk. Wel is de weg inmiddels weer vrij. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 20 minuten door het vele recreatieverkeer daar. De A27 Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Houten 20 minuten door een spoedreparatie. Er is maar 1 rijstrook open. En tot slot de A28 Amersfoort richting Utrecht. Bij Afrit Den Dolder is de vertragingstijd 20 minuten.
13: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Gaat de Nederlandse papier in

0: richting Utrecht. Bij afrit Den Dolder is de vertragingstijd 20 minuten.
1: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Gaat de Nederlandse papierindustrie ten onder in papierdorp bij uitstek? Eerbeek is opnieuw een eeuwenoude papierfabriek failliet verklaard. Feit of fictie, Julia, gaat over Jutta Leerdam, TikTok en AI.
3: Ja, een met AI gemaakte remix van een liedje gaat heel TikTok over. Zeker sinds Jutta Leerdam er een dansje op deed. Muzikant Yuki Kempes die wint zich erover op en die zegt dat AI-muziek veel sneller viral gaat dan echte muziek. Dat zoeken we uit.
2: En nu schade na een explosie.
4: Vraag 1 vandaag.
2: Ja, een vuurwerkbom bij het D66-kantoor, een opgeblazen voordeur in Veenendaal, 2 explosies achter elkaar in Alkmaar vorige week. Maandelijks zijn er zo'n 100 explosies in Nederland. Theo Mul uit Leiden, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Meneer Mul, u hebt een vraag over die explosies.
5: Ja, ik was getriggerd door het item wat jullie hadden over Stichting Sidekick. Daarin gaven de geïnterviewden aan dat zij toch aanzienlijk schade bleven zitten, ondanks dat er een verdachte was opgepakt en ook veroordeeld.
2: Ja.
5: Mijn vraag daarover was, wordt dat dan niet op de verzekering van de veroordeelde verhaald?
2: Ja, daar klinkt enige logica in. Hebt u zelf ervaring met explosies of bij u in de buurt?
5: Gelukkig niet.
2: Nee. Maar u dacht van, hoe zit dat nou als er toch een verzekering is? Hoe zit het dan met de schadevergoeding van slachtoffers die een explosie meemaken? Angelique Bakwandin is hier, sociaal advocaat. Goedemiddag, u hebt veel te maken met explosies. Dat wil zeggen, u komt op voor slachtoffers.
6: Ja,
2: is het dat?
6: Zeker.
2: Ja. Wat zijn dan de verhalen die u zoal hoort?
6: Wat ik net van meneer hoor, dat herken ik zeker wel. Ja. Echter, op het moment dat je schade hebt, is het wel noodzaak dat je als slachtoffer ook actief wat gaat doen. Op het moment dat er een dader bekend is, dan kan je als slachtoffer, als benadeelde partij in een strafzaak voegen. Waarbij je dan de rechter dus ook verzoekt om de schade die je hebt, om dat te verhalen op de dader. Wat je vaak ziet is dat soms wordt afgewezen, soms wordt toegewezen en soms deels wordt toegewezen. Op het moment dat het niet wordt toegewezen, dan heb je altijd ook nog de mogelijkheid om naar de civiele rechter te stappen en daar een procedure op te starten op grond van een onrechtmatige daad. Op die wijze alsnog je schade te verhalen.
2: Ja, maar je moet dat sowieso via de rechter doen. Want je zou toch inderdaad zeggen van zo'n verdachte of veroordeelde, die heeft een verzekering.
6: Ja, nou niet altijd. Nee. Want wat je vaak ziet is dat degenen die het zeg maar doen, dat zijn vaak hele jonge jongens. Bijna geen meisjes, maar vaak wel jongeren onder de 18 jaar. En er valt daar gewoon niks te halen.
2: Ja, want hoe vaak vissen mensen dan achter, die zitten met schade en dan gebeurt er niks. Nou ja, u komt dan op een gegeven moment in beeld en probeert te helpen. Maar ik kan me voorstellen dat er toch een hoop mensen met een hoop ellende zitten.
6: Ja, nee. Nogmaals, niet iedereen is altijd verzekerd. Hè? Ja. Ten tweede, je hebt vaak te maken met minderjarigen waar niks te halen valt. Ook al heb je een vonnis van de rechter, zowel strafrechtelijk of civielrechtelijk, dan blijft dat gewoon een ingewikkeld verhaal. Op het moment dat er een strafrecht gebeurt, kan je nog wel een beroep doen op het geweldfonds schade. Waarbij zij de schade aan je vergoeden. En dat dan verhalen op de dader. Maar ja, nogmaals, het is ook niet altijd een dader bekend. Vaker niet dan wel eigenlijk. Mm-hmm.
2: En als er geen dader bekend is?
6: Dan blijf je met de schade zitten. En dan moet je maar hopen dat je gewoon een goede verzekering hebt.
2: Ja, dan ben je goed zuur.
6: Zeker, helaas wel.
2: Ja, merkt u ook dat er meer explosies zijn?
6: Ja, ik ben al 10 jaar werkzaam als zelfstandig advocaat. En ik heb gezien dat de afgelopen 3 jaar dat het echt explosief, om het maar even zo te zeggen, is toegenomen. Ja. Mm-hmm. Waar je in beginsel 1 of 2 zaken in het half jaar had. Doe ik er nu zeker wel tientallen in een half jaar.
2: Heel ingrijpend.
6: Enorm,
2: voor een huishouden.
6: Enorm, ja, zeker. Ja, heel ontwrichtend ook. Traumatisch. Slachtoffers blijven hier nog jarenlang mee zitten. Los van de financiële schade is er ook een grote impact op je mentale schade. Dus het is heel ingrijpend.
2: Ja, en in lang niet alle gevallen krijg je inderdaad de schade vergoed, meneer Mul.
5: Ja?
2: Ja, u hebt het verhaal gehoord van mevrouw Bakwandin.
5: Dus de enige vraag die ik daar nog aanvullend over heb is, ze zegt het gaat ook vaak om minderjarige daders. Maar daar zijn dan ook ouders bij, in veel gevallen, denk ik. Niet in alle gevallen, net zo goed. Maar vallen de minderjarige kinderen niet onder de verzekering van de ouders?
6: Ja. Als die verzekering er is. En wat je vaak ziet, is dat dit toch gedaan wordt door een groep mensen.

0: Die niet altijd ook een aansprakelijkheidsverzekering zeg maar, hebben. En vanaf een bepaalde leeftijd, ook al ben je nog minderjarig.
1: Dat kan dus. Er zijn mensen zonder zo'n aansprakelijkheidsverzekering. Dat is, ja.
0: Niet iedereen heeft zo'n verzekering. Ja. Hè? Ja. En nogmaals, ik denk de belangrijkste vraag is: is er een dader? En vaak wordt die dader ook gewoon niet gevonden, is mijn ervaring vanuit mijn praktijk.
1: Ja, ja. Nog de familie, inderdaad.
0: Ja, dan, exact. Ja, de
2: dan ben je klaar, inderdaad.
1: Ja. Ja, meneer Mul, dat is het.
2: Oké, okay, dank u wel.
1: Ja, Angelique Bakkantin heeft antwoord gegeven op uw vraag. Dank dat u hier naartoe bent gekomen, sociaal advocaat Bakkantin. En Theo Mul, hartelijk dank voor uw vraag. Hebt u nou ook een vraag? Wij zoeken graag naar een antwoord met de deskundigen. Ga naar onze website eenvandaag.nl/chat of stel die vraag via de NPO Luister-app.
3: Kilometers van alle soorten papier hebben we dagelijks nodig. Duizenden tonnen worden iedere dag door de drukpersen verzwolgen. Wat zal er op komen te staan? Een advertentie? Een bericht over het monster van Loch Ness? Een nieuwe atoomexplosie? Of de geboorte van een nieuwe wereldburger?
1: Ja, papier is zoveel meer dan alleen papier, als je het zo hoort. Nederland kent van oudsher een rijke papierindustrie. Onlangs ging de eeuwenoude papierfabriek Koldehoof in Eerbeek failliet. Eerbeek is zo ongeveer de papierhoofdstad van ons land. Maar ja, wat betekent die teleurgang van Koldehoof dan voor dat historische papierdorp? Peter Hommel, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: U bent werkzaam bij een andere papier- en kartonproducent in Eerbeek, Folding Box Board. Ja, Koldehoof, ruim 3 eeuwen. En nu failliet verklaard. Ja. Wat betekent dat voor Eerbeek?
4: Nou ja, als eerste is dat natuurlijk heel vervelend voor Koldehoof en haar medewerkers. Maar ja, de papierindustrie in Eerbeek zit al sinds eeuwen. En het is ook een industrie waar allerlei andere bedrijven aangekoppeld zijn. Het is een soort keten, hè, een logistieke keten, waar toeleverende bedrijven als machinefabriek, maar ook de lokale bakker, de slager, het transportbedrijf. Het zit allemaal verbonden aan elkaar. Dus het directe gevolg is inderdaad Koldehoof op dit moment failliet. Maar ook de toeleverende bedrijven krijgen er ook last van. Dat heeft impact op het dorp.
1: Ja, dat is heel begrijpelijk. Maar ook, kan me voorstellen, ja, die papiersector is ook onderdeel van de cultuur in Eerbeek. Hoort bij het DNA.
4: Ja, nee, dat klopt. Dat is ook zo. En er werken hier in de fabrieken. En op dit moment is het dan nu nog 1 fabriek. En nogmaals, het faillissement van Koldehoof is nog niet 100% definitief. Maar er werken hier generatie op generatie werken hier mensen. En ja, dit heeft wel invloed op de stemming in Eerbeek.
1: Ja, zeker. Eerbeek, echt papierdorp. Julia, gelegen in een echte papierregio.
5: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. En niet het minste papier komt er vandaan. In de fabriek van Koldehoof werd bijvoorbeeld tot 10 jaar geleden het papier voor de blauwe belastingbrieven geproduceerd. In Europa waren de bedrijven in Eerbeek ook van groot belang. Zo was Koldehoof wereldwijd marktleider als het gaat om transferpapier. Dat is papier waarmee je t-shirts bedrukt, hè, met teksten of prints. En als we kijken naar Nederland zelf, dan is Gelderland een belangrijke speler, vertelt Rutger van Dijk van de Koninklijke Vereniging voor Papier- en Kartonfabrieken.
6: In Nederland wordt op 16 plekken papier en karton geproduceerd. Er bevindt zich een aantal bedrijven in het noorden van het land, een aantal in Limburg en Noord-Brabant en 7 stuks in Gelderland. En daarmee kun je wel zeggen dat Gelderland de papierprovincie van ons land is.
1: Ja, dat hebben we vastgesteld, Peter Hommel. Maar hoe komt dat nou? Waar komt dat vandaan?
4: Nou, de eerste papiermolens waren eigenlijk al rond 1600 in Nederland, in Arnhem, 1591. En er was een belangrijke voorwaarde om papier te maken. En dat was, je had water nodig. Nou, dat stroomde uit de Veluwe. Hè. De Veluwe is een soort waterbult waar het water aan de randen naar buiten stroomde. Je had een hoogteverschil nodig om de beek het water te laten stromen en het papierrad te laten aandraaien. Dus dat waren 2 voorwaarden die eigenlijk gunstig waren om papiermolens te vestigen. Dus je zag zo rond 1750 waren er zo'n 170 papiermolens rond de Veluwe. En dat gaat vanaf Hattem helemaal zo naar het zuiden toe, naar Arnhem. Maar ook aanverwante industrieën als bijvoorbeeld wasserijen, oliemolens. Die maakten allemaal gebruik van het water en het hoogteverschil.
1: Ja, maar dat er nu dus in ieder geval 2 van die fabrieken, hè, 1 sowieso. En u zegt, hè, voor Koldehoof, daar zou nog, hè, de curator denkt van, ja, misschien melden zich daar nog mensen voor een overname. Maar goed dat die teloor gaan. Betekent dat ook dat het hart uit de papierindustrie daar weg is?
4: Nou, nog niet, want in Eerbeek heb je naast de twee papierfabrieken of papier- en een kartonfabriek ook nog golfkartonfabrieken. Dus er zit wel meer papier- en kartonindustrie in Eerbeek. Maar ja, Coldhoven en dan Volding-Boxwort zijn de enige twee fabrieken die echt vanaf de basis, dus vanaf pulp, water, hout, een heel mooi product maken.
5: Hoe komt het nou eigenlijk dat die industrie daar slinkt? Want je zou toch zeggen, we bestellen ons gek natuurlijk aan pakketjes, hè, karton hebben we keihard nodig. Hoe komt het dat het daar dan nu slinkt?
4: Nou, dat komt een stukje door internationalisatie. Je ziet ook dat de huidige omstandigheden in de wereldmarkt, hè, we kennen allemaal de crisis in de Straat van Hormuz, waardoor ook energieprijzen enorm oplopen. Daar hebben we last van. Even merken als Nederlandse papier- en kartonfabrikant dat het speelveld in Nederland niet altijd hetzelfde is als in andere landen. En wij hebben bijvoorbeeld ook een fabriek in Duitsland. En daar merk je dat bijvoorbeeld energiekosten lager zijn, maar ook secundaire kosten zijn ook lager. Dus in Nederland is het best uitdagend in de maakindustrie om te blijven concurreren.
1: Maakt u zich dan ook zorgen over uw bedrijf?
4: Nee, in basis niet. Maak ik me geen zorgen. Want wij maken een product waar eigenlijk toekomst voor is. Je wil graag je producten. Denk aan de pasta, aan de rijst. Bijvoorbeeld ook de paracetamol. Die wil je graag verpakt hebben in een duurzaam vouwkarton. En bij voorkeur niet in plastic wat gemaakt wordt van fossiele brandstoffen. Dus er is voor ons zeker ruimte. Maar we moeten wel de ruimte ook krijgen om te produceren, te blijven investeren en innoveren en verduurzamen.
1: Dank u wel voor uw uitleg daarover. Peter Hommel was dat, marketing- en communicatiemanager bij Folding Boxboard in Eerbeek.

0: The Temptations, Get Ready.
1: Feit of fictie.
0: Dan kom je via de Temptations bij Cheerio.
2: Ja, het is de zomerhit van het moment.

0: Ja, op TikTok is er geen ontkomen aan dit zomerse deuntje. En Jutta Leerdam en Roxy Dekker doen er onder andere dansjes op. Het is een remix van het nummer Cheerio van Justin de Wild, gemaakt met AI. En dat is tegen het zere been van artiest Yuki Kempes.
1: Ik haat dit. Ik haat niet Roxy Dekker. I love Roxy Dekker, omdat we blijkbaar op een punt zijn beland dat neppe, slechte AI-muziek makkelijker viraal gaat dan de originele muziek van artiesten die jarenlang daaraan hebben gewerkt. En dat vind ik echt gevaarlijk.
0: Ja, Yuki zegt dit op zijn TikTok.
2: Ja, goed, en hij zegt, AI-muziek gaat makkelijker viraal dan echte muziek. Nou, dat checken we. Yuki is dus boos op die AI-muziek. Maar maakt het de volgers van Jutta Leerdam eigenlijk iets uit of dat muziekje met AI is gemaakt?
0: Ja, Yuki kan er niet naar luisteren dus, maar veel mensen maakt het eigenlijk weinig uit, vertelt muziekexpert Chris Keizer.
3: Kijk, er zijn gewoon genoeg mensen die vinden het gewoon leuk om naar te luisteren. En muziekliefhebbers die zullen het misschien eerder horen. Er is wel laatst een onderzoek geweest, maar die hebben onderzocht dat de mens, de luisteraar, toch het beste reageert op echte muziek in plaats van muziek van de AI.
2: Maar de muziekliefhebber die kijkt misschien ook niet naar een dansende Leerdam. Nee. Mag het eigenlijk zomaar?
0: Keizer vertelt het ons.
3: Ja, je mag alles, alleen je mag het niet uitgeven. Daar moet je toestemming voor vragen van de rechthebbende. Dus ik kan een remix maken en alles invoeren in de AI. Dat kan ik voor mezelf gebruiken, daar staat geen verbod op. Maar als je het, als je het op de radio wil hebben of op Spotify, dan moet je de rechten, moet je toestemming voor vragen.
2: Nou, op TikTok mag het dus, maar gaat AI-muziek daar dus ook makkelijker viraal, zoals Yuki beweert.
0: Marjolein Fokkema, hoofddocent aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in voorspellingsalgoritmes, vertelt ons hoe je viral gaat.
4: Ik weet niet alle overwegingen die het algoritme meeneemt. Over het algemeen kan een algoritme veel meer meenemen in beslissingen dan we zelf kunnen. Maar wat het belangrijkste is hoe gebruikers reageren op materiaal. Dus als ze iets snel delen, snel leuk vinden, dan scoort het hoog in de aanbevelingen vervolgens. En waarschijnlijk ook als het lijkt op content die hiervoor viral is gegaan, dan zal het in de toekomst waarschijnlijk ook viral gaan.
0: Of er AI-muziek gebruikt wordt, heeft daarbij geen enorme rol, vertelt Fokkema.
4: Algoritmes kunnen dat niet altijd goed vaststellen of het AI is of niet. De recommendation-algoritmes, als ze het al meenemen, dan zullen ze het niet heel zwaar wegen. Want het gaat er vooral om, gaan mensen dit leuk vinden, bekijken, delen? Dat is een veel belangrijkere factor.
0: Ja, toch heeft Yuki ook niet helemaal ongelijk, zo stelt AI-expert Jarno Duursma.
5: Wanneer je met AI muziek maakt, dat je razendsnel heel veel variaties kunt maken van een nummer. Bijvoorbeeld Cheerio, de hip-hop versie, de reggae versie, de punk versie. En wanneer je dat natuurlijk, dan kun je veel versies maken en veel uitproberen om te kijken, hey, wat slaat aan. Dus de kans op viraliteit is gewoon hoger, omdat je zeg maar kwantitatief sneller veel meer nummers uit kunt brengen.
0: Ja, er is en er komt dus simpelweg veel sneller, veel meer muziek van AI. Het is ook veel makkelijker af te stellen op je publiek. En daarmee wordt de kans wel steeds groter dat filmpjes met AI-muziek eronder viral gaan. En dat is nu gebeurd bij Cheerio. Op zich heeft Yuki daar een punt, maar het is niet te algemeniseren dat AI-muziek makkelijker viral gaat. Het is fictie.
2: Oké. Nadia Moesheid, die zit zo meteen hier op Radio 1 met Bureau Buitenland. Dag Nadia.
6: Hi Suzanne.
2: Wat gaat het worden?
6: Ja, we gaan onder andere naar Turkije, maar ook naar Sierra Leone. Ik zag het op de voorpagina net ook van de Telegraaf. Ja.
2: Mm-hmm. Bolle
6: Jos.
2: Alles.
6: Ja. Bolle Jos. En dat is de meest gezochte drugscrimineel van Nederland. En hij zit dus in Sierra Leone. Journalisten wonnen daar de tegel voor de onthullingen hierover. Maar de lokale journalisten in Sierra Leone, die moeten vrezen voor hun veiligheid. En te maken met intimidatie. Dus daar gaan wij het onder andere over hebben.
2: Oké, dat is zometeen. Julia, wat hebben wij nog?
0: Nou ja, we horen geregeld van telers die met hun oogst blijven zitten. Hè? En zo ook appelteler Gino van Akker uit Hulst. Hij vertelt aan Omroep Zeeland dat hij 60 ton appels had liggen, waar geen enkele klant voor te vinden was. Nou, het No Waste Army is nu in actie gekomen en heeft de appels meegenomen. Om er, ja, wat denk je, appelsap van te maken.
2: Dat ligt voor hand, ja.
0: Maar blijkbaar word je er niet rijk van. Nou. Maar goed, Gino is blij dat ze nu gebruikt worden. Maar hij heeft nog wel een kistje achter de hand gehouden voor mensen die toch langskomen om nog een verse appel te halen.
2: Oké. Goed, dat was het. Eén Vandaag is vanavond ook op tv. Om 6:30 op NPO 1. Hier dus zometeen Bureau Buitenland. Een hele fijne middag.
7: Afro Tros, de omroep voor ons.
8: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
14: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
15: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
16: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
20: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
21: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
22: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
23: De FIOD heeft twee mannen opgepakt die mogelijk Russische cyberaanvallen hebben gefaciliteerd. De mannen uit Amsterdam en Den Haag zouden hebben geholpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. Daarmee hebben ze volgens de FIOD Europese sancties tegen Rusland omzeild. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. De Poolse minister van Defensie reageerde op de aankondiging uit Washington dat er 5000 militairen naar Polen zouden gaan. Eerder werd juist aangekondigd dat duizenden militairen zouden worden teruggetrokken. Maar volgens de Poolse minister worden ze afgelost. Een voormalig burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die al vast zat voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou een veel jongere man hebben betast, meldt Omroep Rijnmond. De oud-burgemeester zit al 3 maanden vast voor het bezit van kinderporno. Volgende week begint zijn rechtszaak. Supporters van Willem II zijn morgen toch welkom bij de beslissende play-off-wedstrijd tegen Volendam. Eerst mochten de Tilburgers als uitsupporters niet komen, maar omdat de wedstrijd is vervroegd naar de middag, kan de Willem II-aanhang er toch bij zijn.
1: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. De Pinksterdrukte zorgt voor files. Het is vooral druk in het midden en zuiden van het land. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Een half uur vertraging door een ongeluk. Wel is de weg daar weer vrij. De A2 Eindhoven naar Maastricht. Daar staat het vast tussen Echt en Maastricht-Noord. Een uur vertraging door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is daar afgesloten. De A12 dan, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven vanwege het vele recreatieverkeer. 9 kilometer en 20 minuten vertraging. De A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum sta je 40 minuten in de file. En tot slot nog de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Houten 20 minuten door een spoedreparatie. En er is maar 1 rijstrook open.
22: NPO Radio 1. VPRO.
3: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
6: Welkom bij Bureau Buitenland. Het was hier groot nieuws, het verhaal over drugscrimineel Bolle Jos, die actief blijkt in Sierra Leone. De journalisten die dit onthulden vielen in de prijzen, maar hun collega-journalisten in het land zelf zitten nu flink in de problemen. En dat zit de prijswinnende journalisten niet lekker. Zometeen een verhaal over de dilemma's en risico's van nieuws maken in het buitenland, maar ook verhoudingen in de journalistiek zelf. Maar we beginnen in Turkije, waar het de vraag is of president Erdogan niet langzamerhand op Poetin begint te lijken. Het is tijd voor Buitenland, we gaan de grens over.
4: Tens of thousands of supporters of the party protested in Ankara against what they called abuses of power by President Recep Tayyip Erdogan's government.
5: Karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum.
6: Turkije is in de ban van een omstreden rechterlijke uitspraak. De leider van de grootste oppositiepartij moet weg. Volgens velen zet de zaak de Turkse democratie verder onder druk. En schuift Turkije hiermee richting het politieke model van Rusland. En wat betekent dit voor de verhoudingen met Europa? Vanuit Istanbul, NRC-correspondent Suzan Yücel. En bij mij aangeschoven collega Turkije-kenner Cevahir Baran. Ja, goedemiddag allebei.
24: Hoi, hallo.
6: Suzan, ik begin bij jou. Wat maakt deze rechtszaak zo omstreden?
24: Nou, het maakt het omstreden omdat een rechter heeft bepaald dat een partijcongres uit 2023, waarbij Özel de partijvoorzitterschap heeft gewonnen van zijn toenmalige rivaal Kılıçdaroğlu, dat die beslissing eigenlijk wordt teruggedraaid en dat Kılıçdaroğlu dus in plaats van Özel weer weer partijvoorzitter moet worden. En het is voor het eerst dat een rechter zoiets bepaalt. Dus dat heeft Turkije flink op zijn kop gezet.
6: Ja, want een partij, die partijleider die dus nu moet opstappen, we hoorden hem net in het einde van het geluid, ja. Hè, zo schreeuwen eigenlijk. Mm-hmm. Kun je eens iets meer vertellen wie hij is?
24: Nou, het is iemand die na Kemal Kılıçdaroğlu aan de macht is, ja, in de macht, die de partij is gaan leiden. En hij heeft dat gedaan nadat onder leiding van Kılıçdaroğlu de partij weer had verloren van Erdogan. Meerdere verkiezingen onder hem verloren. En hij heeft de partij flink opgeschud, hij heeft de partij vernieuwd. Hij is veel strijdvaardiger geworden dan Kılıçdaroğlu. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want een jaar later bij de lokale verkiezingen won de partij overtuigend. Dus hij heeft eigenlijk een nieuw elan gebracht in de partij. En is ook populair geworden onder zijn achterban. En Kılıçdaroğlu is daardoor niet populair geworden, maar hij heeft eigenlijk nooit echt kunnen verwerken dat hij aan de kant is gezet. Waardoor ook die interne machtsstrijd is gebleven.
6: Maar goed, nu is er een rechtelijke uitspraak. Dat is nogal wat, hè? Je zei al net, het maakt veel los in Turkije. Wat maakt het los? Wat is een beetje het sentiment?
24: Nee, je merkt dat er heel veel boosheid is. Zo van, ja, het is weer een nieuwe stap in het autocratische worden van Turkije, in het knechten van de oppositie. Heel veel oppositieleden zitten vast op verdenking van corruptie, waaronder de burgemeester van Istanbul vorig jaar. Dus dat was al een ontzettende klap. En dat nu eigenlijk ook nog met de interne partijpolitiek wordt bemoeid via de rechter, ja, dat is natuurlijk weer een stap verder. Want uiteindelijk zijn het de partijleden zelf die beslissen wie er aan het hoofd van de partij staat. En dat is dat veel mensen zeggen, ja, hoe kan het nou dat de rechter ook daarin probeert te beslissen?
6: Ja, dus wat zegt het over de rechterlijke macht?
24: Ja, dat is een goede vraag. Er wordt al heel lang door ook mensenrechtenorganisaties critici gezegd dat de rechterlijke macht in Turkije niet onafhankelijk is. En nou ja, dit is weer een nieuwe stap in die richting. Ik denk voor veel critici om te zeggen, ja, in hoeverre is die rechterlijke macht nog echt onafhankelijk in Turkije?
6: Ja, meegeluisterd heeft collega Jeva hier. Ja, kan dit eigenlijk zomaar, wat er nu gebeurt?
0: Nou, het gaat eigenlijk om een partijcongres van 3 jaar geleden. Dus je zou denken, waar maak je je druk om? En als je kijkt naar wat juristen in het land zeggen, dat zijn gerespecteerde juristen die niet per se geleerd zijn aan de oppositie, dus die politiek niet zoveel bemoeienis hebben, en die zeggen van, dit kan helemaal niet. Juridisch kun je dat gewoon niet maken. Maar we zien al langer in Turkije dat die rechtsstaat aan het afbrokkelen is. Dat er allerlei dingen gebeuren die niet zijn te rijmen met de gang van zaken in een gezonde rechtsstaat. Nou, Suzanne refereerde er net al aan. Deze partij krijgt al een jaar lang te maken met een campagne waarbij de burgemeester van Istanbul, toevallig een man die de grote rival van Erdogan is opgepakt op verdenking van corruptie.
6: En hij zit nog steeds vast ook, hè?
0: Hij zit nog steeds vast. Honderden andere leden van deze partij zijn opgepakt. Allemaal op verdenking van corruptie. En dat begint van klein tot groot eigenlijk. Maar de optelsom laat ons zien dat er in Turkije juridisch zulke dingen gebeuren, waardoor heel veel advocaten in het land, juridische experts, alarm slaan van jongens, we gaan bergafwaarts wat betreft die rechtsstaat. En dat moet een keertje gaan stoppen.
6: Ja, en waar dit gebeurt nu, hè? Wat zijn eigenlijk de reacties vanuit Europa?
0: Nou, je ziet reacties van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Je ziet reacties van de Groenen en het Europese parlement. En dat heeft als de strekking van, ja, dit mag niet. Dit is gewoon een coup. Hè. Dit is tegen de wil van de democratische wensen van de burgers in. En je zou politiek moeten bestrijden op het politieke toneel. Je moet daar de rechtbank niet voor gebruiken. Mm-hmm. Maar als je wat verder uitzoomt, Nadia, dan is iets interessants aan de hand. Want voor de rest blijven er sterke reacties van, nou ja, grote Europese leiders, denk bijvoorbeeld aan von der Leyen, die blijven uit. En als je bijvoorbeeld bij von der Leyen blijft, die was deze week op X nog heel erg lovend over president Erdogan.
6: Oh ja, wat schreef ze?
0: Nou, ze zei dat zij een goede relatie heeft met president Erdogan en dat ze goed kunnen samenwerken en dat Turkije nu hard nodig is. En dan doet zij bijvoorbeeld op die crisis die nu gaande is in het Midden-Oosten. Er is een oorlog in Iran. Nou, we zitten in een impasse. Er is geen vrede. Er is ook niet nog een grote escalatie, maar we hebben te maken met een oorlog die ons allemaal raakt. Turkije is als land, met name president Erdogan, een land dat heel goed kan bemiddelen. Zij hebben goede relaties bijvoorbeeld met Iran, met Saudi-Arabië, met Qatar. Nou, dat zijn allemaal partijen die noemenswaardig zijn in dat conflict. Maar als je verder kijkt, heeft Erdogan ook weer eens goede relaties met president Trump. Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld iemand die betrokken is bij die oorlog in Iran. Kortom, op diplomatiek niveau heeft Europa Turkije nodig. Dat heb je ook gezien bijvoorbeeld in die oorlog tegen Oekraïne, of tussen Oekraïne en Rusland. Turkije heeft al vaker toneel geboden aan Oekraïne en Rusland om te gaan bemiddelen. En Turkije heeft ook nog eens goede relaties, tenminste president Erdogan, met Poetin, waar jij net aan refereerde. Kortom, optelsom maakt eigenlijk dat in een turbulente wereldorde, waarin Europa onzeker is geworden van, nou, Amerika is als grote bondgenoot niet meer betrouwbaar, niet meer te voorspellen. Ja, dan gaan we Turkije aankijken, want dat land heeft een enorme defensieindustrie wat Europa weer goed kan gebruiken.
6: En bovendien, gisteren hadden we het over de NAVO. Er is natuurlijk een NAVO-bijeenkomst. Ze hebben het tweede grote leger binnen de NAVO.
0: Dat zeg je terecht. Binnenkort is er een NAVO-top. Dat zal Erdogan gebruiken als een momentum op het wereldtoneel te gaan schitteren.
6: Want die is in Ankara, hè?
0: Die is in Ankara, zeker. Nou, daar zal Rutte ook bij zijn. En Rutte, dat is iemand die spreekt van vriend Erdogan. Die ook superlatieve tekortschiet als het gaat om die Turkse defensie-industrie. Want tweede grootste leger, enorme productiecapaciteit. En de Turken hebben heel veel gevechtservaring. Nou, dat kun je heel goed gebruiken in onzekere tijden.
6: Maar als je dit nu zo allemaal schetst en eigenlijk laat zien hoe die belangen zijn, kan Europa dan anders reageren? Kunnen ze dat überhaupt?
0: Nou, Europa staat voor een dilemma. Eigenlijk, waar kies je voor? Kies je voor dat je een partner hebt waar de democratie gezond is, waar een rechtsstaat gezond werkt? Of denk je van, nee, dat schuiven we even aan de kant, want we hebben even een partner nodig waarbij we goed kunnen samenwerken op het gebied van defensie. Even een paar jaar terug, op het gebied van migratie, er was een enorme migratiedeal met Istanbul, met Erdogan. Kortom, Erdogan is gewoon een werkbare partner voor de EU. En EU kiest ervoor om dat door te gaan. Je kan ook zeggen van als EU, nee, wij gaan toch voor die democratische waarden waar de EU ook voor pretendeert te staan. En wij gaan bijvoorbeeld denken aan sancties. Nou, dan kun je de Turken wel hard raken, want de regering heeft wel een probleem als het gaat om de economie.
6: Ja, want Suzanne, hoe gaat het? Dit is dus het wereldtoneel. Hoe gaat dat binnenland inderdaad?
24: Ja, het is een ontzettend groot verschil met hoe Turkije zich presteert naar het buitenland. Hè. En wat Cevahir zegt, de superlatieven die tekortschieten bij allerlei partners die graag met de Turken willen samenwerken. Bovendien is ook de oppositiepartij zich daarvan bewust. Hè. Ze vinden ook dat Turkije wat dat betreft een goed buitenlandbeleid heeft. Alleen als je kijkt naar het binnenland, hè, de economie wankelt enorm. Er is een hoge inflatie. De prijzen worden echt met de dag worden die duurder. De oppositie wordt het flink moeilijk gemaakt. Allemaal rechtszaken die aan hun broek hangen en beschuldigingen van corruptie. Je ziet dat er allerlei drugsoperaties uitgevoerd worden bij bekende mensen. De een naar de andere persoon wordt opgepakt op verdenking van allerlei dingen. Dus in het binnenland heb je een hele andere sfeer. Ja. Je merkt dat de repressie, die is er al heel lang, dat die met de dag toeneemt. Je merkt dat de oppositie het steeds lastiger wordt gemaakt. Je ziet dat mensen zich afvragen van in hoeverre krijgen wij nog vrije, eerlijke verkiezingen. Dus je ziet dat het buitenlandbeleid heel anders is dan wat er in het binnenland gebeurt. En dat maakt het ook voor Europa ontzettend lastig. Ja. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat Europa daar een keuze in moet maken. Want dat dubbele, dat begint ook de oppositie. Hè? Ze begrijpen enerzijds, je moet pragmatisch denken. Maar ja, in hoeverre is dat pragmatisch nog geloofwaardig als je tegelijkertijd ook zegt dat je mensenrechten belangrijk vindt, als je democratie belangrijk vindt. Hè, dus je ziet dat ook in Turkije, dat inmiddels steeds meer irritatie begint te wekken bij mensen.
6: Goed. Ja, Jeff hier?
0: Nou, op de som eigenlijk is de conclusie voor de oppositie, die keken bijvoorbeeld heel erg naar Hongarije, die verkiezingen daar, waar na 16 jaar lang Orbán is verslagen door Magyar. Toen was Europa enorm betrokken bij die verkiezingen. Dat ging ook om een autocratie versus een democratie. Deze Özgür, die nu moet opstappen, de partijleider van de grootste oppositie, die schreef deze week nog in The Economist, Britse weekblad, van wij kijken heel erg naar het Hongarije-model en proberen ook in Turkije een vergelijkbaar scenario te realiseren. Alleen, nu sta je met de rug tegen de muur en vrezen velen toch dat je in richting een Rusland-model gaat koersen, waarbij je wel verkiezingen hebt, wel oppositie, maar dat is niet echt.
6: Goed, dank Suzanne Yücel en Cevahir Baran.
22: Bureau Buitenland.
6: Is het politieke midden in Europa nog te redden? Starmer, Merz en Macron zijn ongekend impopulair. En radicaal rechts staat handenwrijvend in de coulissen. Politicoloog Catherine de Vries over wat dit betekent voor Europa. En Edwin Koopman over de Amerikaanse plannen met Cuba. Zondagavond 9:30 in onze tv-uitzending op NPO 2.
2: Drugscrimineel Bollejos houdt zich nog altijd schuil in het West-Afrikaanse land Sierra Leone.
7: Bollejos is still involved in the trade.
2: Er is in één klap 30.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat is de grootste drugsvangst ooit.
6: De journalistieke onthullingen rondom Nederlands meest gezochte drugscrimineel Bollejos, die zich schuilhoudt in Sierra Leone, leverde onderzoeksjournalist David Davidson de hoogste journalistieke onderscheiding op van Nederland, de Tegel. Maar niet voor iedereen is het feest. Namelijk niet voor de lokale journalisten die ook over de kwestie berichten. In de studio journalist David Davidson. Ja, allereerst gefeliciteerd.
8: Dank je wel.
6: Belangrijke prijs. En wat hebben jullie precies onthuld?
8: Nou, we hebben onthuld waar Bolle Jos zat. Want hij was een tijd kwijt, kun je wel zeggen.
6: En deze persoon, Bolle Jos, hè, wat is hij voor man?
8: Nou ja, ik heb hem nooit gezien of gesproken. Dus ik kan geen karakterbeschrijving van hem geven. Maar hij moet slim zijn, gewiekst. Hij heeft een wereldwijd imperium, kun je wel zeggen. Mm-hmm. Grote hoeveelheden coke. Daar heb je wel vaardigheden voor nodig om zoiets te managen. Heeft hij ook jarenlang gedaan. Veel onder de radar geweest, opgedoken in Turkije. Daarna was hij dus een tijd weg. En toen wist niemand waar hij was. En uiteindelijk vonden wij hem terug in Sierra Leone.
6: Oké, en toen jij die tegel won met jouw collega's, toen postte jij eigenlijk op jouw eigen sociale media. Niet voor iedereen is het feest. Wat is er eigenlijk precies gebeurd met de lokale journalisten met wie jullie hebben samengewerkt en die hier ook over bericht hebben?
8: Nou ja, die journalisten die hebben, nadat wij zeg maar dat nieuws hadden gebracht waar die zat, zijn die hun eigen werk gaan doen in Sierra Leone. We zijn ook vragen gaan stellen, we hebben onderzoek gedaan. En ja, wat je eigenlijk zag is dat die mensen in de problemen kwamen. Eigenlijk meteen al in het begin. Dat is een tijdje rustig geweest. Maar op een gegeven moment begon men toch de journalistieke plicht weer te doen. Dat was zo ongeveer vorig jaar om deze tijd. En ja, wat je toen zag was eigenlijk dat op het moment dat er een publicatie kwam, een krant, dat er direct een inval plaatsvond. En dat ze op zoek gingen naar die mensen.
6: Ja.
8: Dat ze werden lastiggevallen, geïntimideerd. Dat soort zaken. Dus de boodschap was wel echt heel duidelijk van ja, hier ligt wel een grens.
6: Ja, over Bolle Jos mag je niet berichten.
8: Ja, over Bolle Jos berichten is een hele moeilijke. En vooral als het dan ook nog gaat om de banden van Bolle Jos met de presidentiële familie, want die zijn er.
6: Wat zijn die banden dan?
8: Nou ja, die banden zijn, dat begint al bij het begin dat we hem hebben gespot, eigenlijk voor het eerst in een kerk. Samen met de president. Er zat hij twee bankjes achter en hij zat naast de dochter van de president. Nou, daar leek hij het gezellig mee te hebben. Dus het verhaal is ook dat hij daar een relatie mee heeft en zelfs mee is getrouwd. Nou heb ik zijn trouwpapieren niet gezien, maar eigenlijk alle bronnen die wij spreken, officieel, maar ook in het land, die zeggen van ja, dat is wel een zekerheidje. Dus daar gaan wij vanuit. Dat zijn die banden met die president. En banden met andere machthebbers heeft hij ook. We hebben een video later nog van opgedoken. We hebben ook gepubliceerd waarin je ziet dat hij eigenlijk aan het hoofd migratie en het hoofd van de drugspolitie notabene, dat hij cadeautjes staat uit te delen, schaterend van het lachen. Dus die banden zijn er en die zijn ook goed.
6: Ja, hier hebben jullie ook allemaal over geschreven en over gepubliceerd, hè, bij Follow the Money, waar dit verhaal te zien is.
8: Ja, samen met de collega's van het Algemeen Dagblad, het AD.
6: Ja.
8: Ja.
6: En jij hebt ook gevraagd of de journalisten waar jij contact mee hebt in Sierra Leone hun verhaal wilden doen in onze uitzending.
8: Ja.
6: En wat voor antwoord kreeg je?
8: Nou, dat bleef eerst eventjes stil. Toen gingen ze bedenken, denk ik, of ze dat wilden. En uiteindelijk kwam het antwoord dat het ze geen goed idee leek. Het had alles te maken met een veiligheid. Zij zeggen van ja, op het moment dat hierdoor misschien toch weer problemen ontstaan, dan is er eigenlijk niemand die ons kan helpen op dat moment. En dat heeft er ook mee te maken dat niet iedereen zit op een veilige plek. Ik kan niet zeggen waar. Maar ja, goed, in de regio, laten we het zo noemen. Dat is een hele moeilijke situatie. Niet alleen omdat ze gewoon heel moeilijk hun werk kunnen doen, maar ja, ook omdat er veiligheidsproblemen kunnen optreden. En zij zeggen van op het moment dat wij nu weer ons verhaal doen, dan kan uiteindelijk niemand ons helpen. Als dat ontstaat.
6: En hoe ver gaat het? Want je sprak net over invallen, intimidatie. Hoe ver, kun je daar iets meer over vertellen, wat ze dan meemaken?
8: Ja, een heel specifiek voorbeeld. Dat was de krant Gleaner. Die kennen we in Nederland niet, maar dat is daar een krant die best wel goed bekend staat. Vrij neutraal. Het is een ingewikkelde politieke situatie daar, dus ik weet niet hoe ver ik daarin moet gaan. Maar goed, in ieder geval een vrij neutrale krant die ook wel positief over de president bericht. Nou, die had een verhaal gemaakt over een drugspakhuis. En dat drugspakhuis, dat lieerde zij aan Bolle Jos, aan Jos Dijdekkers. Binnen een week hebben die een inval gehad. Ze waren daar op beducht, dus die hadden eigenlijk het redactiekantoor al ontruimd op dat moment. Maar je zag op dat moment dat ze dus en die kranten in beslag gingen nemen die daar nog lagen, dat zij mensen eromheen gingen aanspreken, dat ze echt op zoek gingen naar de hoofdredacteur. Er werd ook naar gevraagd, die had het land al verlaten. Op dat moment. Dus die waren duidelijk op zoek zeg maar naar de mensen die het hadden gewaagd om hierover te publiceren. Dus op een hele vervelende manier gaan. Ook andere kranten die zaten in hetzelfde gebouw zijn op dat moment lastig gevallen. Vervelende vragen, intimiderend gedrag, dat soort zaken.
6: Zo, maar de hoofdredacteur van deze krant moest zelfs het land al verlaten.
8: Ja, ja, hij had op dat moment het land al verlaten. Dus dat had hij goed bekeken. Maar op dit moment kan hij zeker niet terug. Want hij weet gewoon, ja, ze kijken naar mij uit.
6: Ja, en weet jij of er ook andere journalisten echt hebben moeten vluchten uit Sierra Leone?
8: Ja, een heel duidelijk voorbeeld. Dat is, die naam kan ik noemen, want dat hebben we in ons verhaal ook gedaan. Jozef Touray geweest. Jozef Touray is ook een hoofdredacteur van een lokale krant. En die was daar op pad met RTL-correspondent Van Leeuwen.
6: Ja.
8: Zij is ook opgepakt, samen met hem. Nou, hij heeft al snel weten te ontkomen, maar heeft nooit meer terug kunnen keren. En ook voor hem geldt dat hij weet dat ze eigenlijk naar hem op zoek zijn.
6: En weet je dan of hun omgeving veilig is?
8: Ja, nou, dat is een van de angstpunten natuurlijk. Want iedereen heeft connecties in het land. Al is het personeel van de krant, al zijn het familieleden. Dat is mede de reden dat iedereen op dit moment zo voorzichtig is. Want ja, ze zeggen van ja, wij willen gewoon niemand hier aan blootstellen. Onszelf niet, maar ook niet de mensen die wij kennen.
6: Want wat is de staat van de pers? Wat jij nu allemaal beschrijft, dit gaat expliciet over publicaties over Bolle Jos. Ja. Hè, en zijn connecties met de president, met de politiek.
8: Ja, heel specifiek.
6: Ja, wat is de staat van de persvrijheid en van de journalistiek überhaupt in Sierra Leone?
8: Nou, die is niet zoals in Nederland. Daar kan ik gewoon helder over zijn. Mm-hmm. Maar het was ook geen Noord-Korea. Ze hadden zelfs een vrij hoge notering op de lijstjes van de persvrijheid. Zaten ze ongeveer op het niveau van, Roemenië of zo.
6: Ja, een Europees land.
8: Een Europees land. Niet alles is goed. Bepaalde dingen konden zeker wel. Er was ook wel kritiek mogelijk op die president. Je moest wel altijd een beetje oppassen waar het dan precies over ging. Maar dit is een onderwerp waarvan inmiddels duidelijk is dat het gewoon echt een rode lijn overschrijdt als je dat doet.
6: Ja, en waarom hebben zij dan toch hierover gepubliceerd?
8: Omdat ze dat hun journalistieke plicht vinden. Ze vinden dit een heel groot onderwerp. Zij zeggen, ja, deze man corrompeert ons hele land, ons hele bestuur, de hele politiek. Dat levert gewoon enorme schade op voor het land, voor de reputatie en ook voor de toekomst van onze kinderen, zeggen ze dan.
6: Ja, en jij wint die prijs met je collega's. En dan laat je, dat is natuurlijk prachtig, zo'n prijs binnen de journalistiek. En toch breng jij dit naar buiten en maak je dit wereldkundig eigenlijk, wat er met de collega's in Sierra Leone gebeurt. Waarom doe je dat?
8: Nou ja, omdat ik het zelf een heel belangrijk onderwerp vind. En dat vinden mijn collega's ook. Collega's van het AD en mijn hoofdredacteur. Dat we daar ook aandacht aan besteden, dat dus niet iedereen vrij zijn werk kan doen op dit onderwerp. En het is ook voor Nederland een belangrijk onderwerp, want het is wel onze boef die daar zit en ja, misschien dus ook wel voor een deel de dienst uitmaakt inmiddels.
6: En dat journalisten dus eigenlijk direct of indirect intimideert?
8: Ja, exact. Hij zal het waarschijnlijk niet helemaal direct doen.
6: Ja.
8: Maar je ziet dat die belangen van de staat, dat die gelijk oplopen inmiddels wel met de belangen van onze Jos Leidekkers.
6: Ja. Meegeluisterd heeft Thomas Bruning, secretaris van de NVJ. De organisatie die mede initiatiefnemer is van de tegel van die prijs en betrokken bij de uitreiking daarvan. Thomas, kunnen dit soort dingen eigenlijk voorkomen worden?
9: Nou, voorkomen worden is heel moeilijk. Hè? Ja. Ik denk, De situatie van persvrijheid in een land als Sierra Leone is inderdaad echt niet te vergelijken met die in een Europees land. En wat dat betreft is die lijst van RSF soms ook een beetje verwarrend.
6: RSF, dat is de Reporters
9: Sans Frontières.
6: Eigenlijk.
9: Want ik denk dat je inderdaad nog een stuk makkelijker in Roemenië zo'n verhaal kan maken, bij wijze van spreken, dan in Sierra Leone.
6: Maar de vraag is natuurlijk ook, wat is onze verantwoordelijkheid als Nederlandse journalisten, als dus eigenlijk naar aanleiding van onze producties lokale journalisten daarover gaan berichten en die vervolgens in gevaar komen, zelfs zo erg dat ze het land moeten ontvluchten. Wat is dan onze verantwoordelijkheid?
9: Nou ja, onze verantwoordelijkheid is natuurlijk dat je daar met elk verhaal wat je maakt, en volgens mij legt David dat ook goed uit, heel erg van bewust moet zijn. Hè? Op het moment, zelfs als je in het land zelf bent, hè, wat Sofie van Leeuwen, BNR, RTL, correspondent ook was, dan is de kans dat je snel wordt vrijgelaten vrij groot, omdat je een Europeaan bent en omdat dan de internationale druk vrij groot en snel ervoor zorgt dat je ook het land kan verlaten. Dat geldt voor die lokale journalisten niet. Die hebben veel minder bescherming. En zeker als het natuurlijk een zaak aangaat die ook meteen echt
6: gelinkt is in Nederland. Zelf,
9: en het bewind zelf raakt. Ja, dan kan de zaak echt heel risicovol worden. En dat zien we in veel landen. En dat betekent dus dat je als Nederlandse journalistiek natuurlijk daar heel omzichtig mee moet omgaan. Dat is volgens mij in dit geval ook gebeurd. En dat is natuurlijk ook een van de redenen dat de namen van deze journalisten niet genoemd zijn bij de uitreiking of in de productie zelf. om ze niet nog verder in gevaar te brengen.
6: Ja, maar David, wat kan er gedaan worden om de veiligheid van deze journalisten te waarborgen?
8: Nou ja, wat wij kunnen doen is inderdaad heel voorzichtig daarmee omspringen in onze berichtgeving. Maar ik denk zelf ook, kijk, wij gaan er niet echt over. Dat wil ik wel even van tevoren zeggen. Maar mijn idee is wel dat misschien Nederland een verantwoordelijkheid heeft om te kijken in ieder geval, op welke manier dan ook, dat deze journalisten toch een vorm van steun krijgen. Want op dit moment zijn ze wel echt vogelvrij en kunnen ze hun werk ook nauwelijks doen.
6: Ja, en hoe zou dat eruit kunnen zien, die vorm van steun?
8: Ja, nou, misschien wel gewoon financieel, dat zij zichzelf en hun krant kunnen bedruipen, zodat die platformen waarop nog wel berichtgeving plaatsvindt over dit over deze behoorlijke kwestie in Sierra Leone, dat wel door kan gaan. En dat zie je op dit moment, omdat die lui in het buitenland zitten. Het is veel moeilijker om hun werk te doen. Dat loopt gewoon spaak op een gegeven moment.
6: Ja, dus financiële steun zouden wij vanuit Nederland, en van wie moet dat doen? Is dat de NVA? Is dat de Nederlandse overheid?
8: We zijn een rijk land. Ongetwijfeld zijn er potjes.
6: Het gaat tenslotte, het is eigenlijk allemaal naar aanleiding van een Nederlandse crimineel. Dus we zijn.
8: Absoluut, ja, een groot Nederlands belang ook.
6: Ja. Hartelijk dank voor deze toelichting, David Davidson. Zometeen na de Ster en het NOS-journaal, de Rode Draad op vrijdag met Stefan Komduur. En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. En wij zijn er zondagavond weer op NPO 2, een tv-uitzending.
22: NPO Radio 1.
10: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Vliegende ratten worden ze genoemd, maar is dat terecht? Irwan Droog schreef juist een ode aan de stadsduif. Emma Leswies heeft Surinaamse roots en onderzoekt het koloniale verleden van haar witte schoonfamilie in de film Bagazi, wat we meedragen.
11: In feite geef jij mij met terugwerkende kracht mijn ouders een beetje terug.
10: Jeroen Vullings is de boekenheer van dienst en correspondent Carlijn van Houwelingen verliet na 10 jaar Amerika. Wat deed een heel tijdperk Trump met haar?
12: Immigranten, en ik was daar ook een immigrant, worden hier in detentiecentra gestopt.
10: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
22: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
13: Ster.
14: Autotaalglas zit echt overal.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
27: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
26: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
28: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op VitaPro.nl.
29: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
30: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
31: Hans, alleen de prijs is anders.
28: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
32: Vanavond in Meldpunt Actueel. Sinds de coronapandemie heeft 500.000 Nederlanders nog klachten die hun functioneren belemmeren. Hulp van een post-COVID-expertisecentrum is onzeker, want deze gaan waarschijnlijk dicht. In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
33: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: NPO Radio 1. 2 uur.
2: Stefan Komduur.
3: Goedemiddag, het zonnetje schijnt buiten, maar voordat we echt van dat Pinksterweekend kunnen gaan genieten, neem ik eerst samen nog met Peter Quint, David Brebaert en Jasmin Ait Ebteram. De week met je door, zometeen naar het nieuws van 2 uur met Robert Baltus.
4: Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten er nu 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. Staatssecretaris Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit heeft de Amerikaanse ambassadeur aangesproken op het delen van namen van Nederlandse ambtenaren door Microsoft. De ambtenaren, die in stukken voorkomen, werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. Staatssecretaris Aerts.
5: Ik vind dat ontzettend zorgelijk. Hè? Als er gesprekken of discussies zijn over beleid, dan voer je die met ons en nooit over de rug van ambtenaren.
6: Maar het gebeurt dus wel?
5: Het is wel gebeurd. Daar zullen wij ook onze contacten op aanspreken, ook in de Verenigde Staten.
6: Oh ja? Wat gaat hier dan precies om?
5: We hebben hier ook al over gesproken in het gesprek met de Amerikaanse ambassadeur en aangegeven hoe ontzettend onwenselijk wij dat vinden. En dat we ook echt, als er inhoudelijke discussies zijn, dan vecht je die met ons uit en niet over de rug van onze ambtenaren.
6: Maar laat dit nieuws van vandaag inderdaad niet zien dat als Microsoft, een Amerikaans bedrijf, zomaar gegevens deelt van Nederlandse ambtenaren, dat als DigiD in Amerikaanse handen komt, dat het ook zomaar met iedereen kan gebeuren?
5: Dit zijn natuurlijk vragen die worden meegenomen in het onderzoek, maar ik wil echt de resultaten van de onafhankelijke toezichthouder afwachten.
7: Ja, laten we duidelijk zijn, ambtenaren horen sowieso beschermd te worden. U en uw collega's, en dat doet u overigens ook, hè, horen politici aan te spreken. Ambtenaren blijven, als het goed is, achter de schermen hun werk doen. Dat hoort niet gepubliceerd te worden, nog gedeeld te worden met derden.
6: Ja, dus het Nederlands kabinet lacht die namen netjes weg. Maar intussen speelt Microsoft ze gewoon door naar het Witte Huis.
7: Nou ja, dat is de informatie die ik nu heb. We gaan nu even uitzoeken hoe het precies zit. En dan komen we er bij u op terug.
6: En het gaat hier om ambtenaren die werkten aan de Europese digitale wetgeving om bijvoorbeeld social media strenger eisen op te leggen.
7: Ja.
6: Dat is tegen het zere been van bevriende techgiganten van het Witte Huis.
7: Zeker.
6: En die grijpen op deze manier in. Dat is toch heel zorgelijk?
7: Dat is meer dan zorgelijk. Ja, dat zijn we eens met elkaar.
6: En wat gaat u dan aan doen?
7: Nou, dat moeten we nu bekijken. Nogmaals, je kunt niet van het een op het andere moment zeggen we stoppen met alle Amerikaanse systemen. Zoals ik al zei, we zitten allemaal op de iPhone, we zitten allemaal op Microsoft. Velen van ons zitten ook op andere Amerikaanse websites. Niet alleen privé, maar ook zakelijk. Ook u en uw organisatie zullen ongetwijfeld de nodige linken hebben met Amerika als het gaat om apparatuur, et cetera. Daar kun je niet zomaar mee stoppen.
6: Maar wel, het moet wel op korte termijn, vindt het kabinet.
7: We gaan kijken wat we daarmee gaan doen.
4: Ook de naam van wetenschapper Claes de Vreese, die onderzoek doet naar desinformatie, is doorgegeven. In een reactie zegt hij dat het doorgeven van namen wetenschappers ervan kan weerhouden kritisch onderzoek te doen. Maar hij zegt zelf dat hij er eerder strijdbaar van wordt. Opsporingsdienst Field heeft 2 mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De 2 zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers hebben geregeld. De looptijd van het goedkope treinabonnement wordt korter dan de bedoeling was. Het abonnement loopt van 21 juni tot 1 september. En dat is 3 maanden korter dan gedacht. Het kabinet maakt er 120 miljoen euro voor vrij, zodat mensen er ondanks de dure benzine toch op uit kunnen in de zomer. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. De Poolse minister van Defensie reageerde op de aankondiging uit Washington dat er 5000 militairen naar Polen gaan. Eerder werd juist aangekondigd dat duizenden militairen zouden worden teruggetrokken. Maar volgens de Poolse minister worden ze afgelost. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op het vakantiepark Zandervoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staancaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven, omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft nu de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. En de eerste bezoekers van het christelijke festival Opwekking zijn in Biddinghuizen aangekomen. Er komen zo'n 10.000 gelovigen op af op dat meerdaagse festival. Vorig jaar stonden er al lange files, maar om dat te voorkomen zijn dit jaar meerdere aankomstplekken geregeld. En dat scheelt wachten volgens verkeersregelaar Dick.
8: Veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast. We hebben de mensen verdeeld over 3 buffers. Dus ja, voor de bezoeker is het natuurlijk veel fijner, want die hoeft niet te wachten. Die kan nu gewoon doorrijden. Maar voor ons is het minder gezellig.
9: Ja. Waarom?
8: Nou, omdat we geen tijd hebben om met mensen te praten, want niemand staat meer in de file.
4: Opwekking duurt het hele Pinksterweekend met concerten, workshops en veel gesprekken tussen gelovigen. Het weer droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk nog wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui.
3: Dankjewel Robert, de situatie op de weg. En dat is volgens mij al een drukke weg, Rijn Baartmans.
10: Goedemiddag, ja, het is inderdaad al vroeg druk. Dat komt door...

0: 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui.
1: Dankjewel, Robert. De situatie op de weg, en dat is volgens mij al een drukke weg. Rijn Baartmans.
2: Goedemiddag. Ja, het is inderdaad al vroeg druk. Dat komt door het lange Pinksterweekend. We kruipen langzaam naar de 500 kilometer file in Nederland. Het staat ook vast op de A2, Utrecht-Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel, 12 kilometer en een half uur vertraging. De A2 richting Maastricht, daar loopt het vast tussen Born en Meersen, 14 kilometer en een half uur vertraging. De A12 dan, Duitse grens richting Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven vanwege het vele recreatieverkeer daar, 20 tot 25 minuten. De A27, Almere richting Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Houten, 20 minuten door een spoedreparatie en er is maar één rijstrook open. En tot slot nog de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Loenen en knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar de vertraging bedraagt nog meer dan een uur.
3: Ster. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? VitaPro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Vanavond in Meldpunt Actueel. Sinds de coronapandemie heeft 500.000 Nederlanders nog klachten die hun functioneren belemmeren. Hulp van een post-COVID-expertisecentrum is onzeker, want deze gaan waarschijnlijk dicht. In Meldpunt Actueel. Vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: NPO Radio 1. BNN Vara.
10: Stefan Komduur.
1: Goedemiddag en welkom bij de Rode Draad. Op vrijdag van 22 mei tot 4 uur neem ik met mijn panel de week door. En wat voor panel heb ik vandaag hier voor mij zitten? Ik zit vandaag namelijk met oud-SP-Kamerlid Peter Quint. Goedemiddag.
11: Yes, goedemiddag.
1: En vertrekkend voorzitter van de Nederlandse Vechtsportbond.
11: Zeker, ja. Afgelopen woensdag hebben de leden een nieuwe voorzitter gekozen. Saïd Laktami, een ervaren MMA-scheidsrechter. Dus ik ben blij om na 2,5 jaar en na in totaal 13 jaar bezig zijn met de vechtsport.
1: Dat je zelf weer de ring in kan misschien.
11: Nou, laten we maar eens beginnen met de gym. Ja. Dan zien we wel of die ring erop komt. Dat er een soort van veteranencompetitie ergens is.
1: Naast jou, Jasmin Ait Abderrahom, onderzoeksjournalist bij Vrij Nederland.
12: Ja,
1: kickboxer
12: hallo.
1: Eigenlijk, of niet?
12: Nou, ik wil het wel. Ik wil heel graag op kickbox. Ik heb vroeger op jiu-jitsu gezeten.
1: Oké, okay.
11: Kijk.
12: Ja.
11: Kom ik hier mee?
12: Ja, nou ja, wie weet. Ja.
1: En David Brebaert is ook hier aanwezig, onze politiek redacteur. Van David weet ik dat hij vooral een voetballer is.
13: Ja, en ik denk een hele slechte vechtsporter.
1: Okay. Dat is ook heel goed om van jezelf te weten, inderdaad. Goed dat jullie er zijn allemaal deze middag. We gaan de week rustig samen doornemen. Te beginnen even bij vandaag. Want David, jij bent net terug van Schiphol, waar jouw collega en goede vriend Gijs Sanders terugkwam uit Israël.
13: Ja.
1: Ook mijn collega van BNN Vara. Hij was door Israël gearresteerd op internationale wateren, terwijl hij als journalist mee ging op die flotilla vloot. Hoe was het om hem weer te zien, om hem even vast te houden?
13: Ja, dat was best wel emotioneel eigenlijk. Ik had het

0: de afgelopen week was gewoon heel raar. Want het is ook inderdaad een goede vriend van mij, wat je zegt. En vooral toen dat filmpje van de minister van Israël naar buiten kwam, waarbij hij liet zien hoe die flotilla-activisten behandeld werden. Waar Gijs dus uiteindelijk ook tussen zat. Ja, dat vond ik wel heel eng. Dus vanaf dat moment heb ik eigenlijk wel de dagen een beetje in spanning doorgebracht. Mm-hmm. Dan gaat het natuurlijk totaal niet om mij. Maar ik was wel heel...
1: Ik vraag het aan jou.
0: Ja, ik was wel heel erg blij om hem weer in de armen te kunnen sluiten. Ja.
1: Hij is terug op Nederlandse bodem in ieder geval. We gaan het er straks nog uitgebreid over hebben. Maar even, dat nieuws was toch wel ook het nieuws van deze week natuurlijk. Peter, heb jij dat nieuws deze week gevolgd?
2: Nou ja, het is dubbel om te zien dat... Kijk, aan de ene kant schrik je als je die beelden ziet. Want het is natuurlijk, die mensen worden echt als beesten vastgezet. En wat nu een beetje uitlekt, ook als beesten behandeld. Aan de andere kant is het wel weer stap zoveel in de hele saga van Israël heeft scheid aan het internationaal recht. Mm. En dus in die zin, ik was niet totaal verbijsterd. Maar ik vind wel dat je hierover... Je moet blijven verontwaardigen. Je mag je niet aan wennen dat dit de norm is van hoe je met mensen omgaat, hoe je met activisten omgaat, hoe je met journalisten omgaat, die vaak nog een extra beschermde status hebben. Het gebeurt gewoon allemaal niet. Ja, dat zou eens een keer consequenties moeten hebben wat mij betreft.
1: Jasmin, hoe zie jij dat?
3: Ja, ik denk dat ik net als iedereen een beetje misselijk werd eigenlijk van de beelden. En ik denk, dit zijn mensen die niet eens daar vandaan komen. Waarvan Israël ook weet dat ze vervolgens in de publiciteit komen. En daar gebeurt dit mee. Nou ja, en ook nog eens trouwens, je zei het net ook al, op internationale wateren. De veroordeling is wel gekomen op hoe Israël de mensen van de flotilla heeft behandeld. Maar daar komt nog bovenop dat wat Israël heeft gedaan gewoon illegaal is. Ze mogen helemaal niet op internationale wateren.
1: En daarover blijft mensen. Het stil?
3: Nou ja, wel een beetje, ja.
1: Ja, nou, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben wat de reacties dan zijn van de Nederlandse politiek en of die voldoende zijn. Eerst maar eens even op zoek naar een rode draad in deze roerige nieuwsweek. Op muziek, gemaakt door Leon Polman en Andy Teerlink.
4: Was het een wijs man die ooit zei: Nederland is een gaaf land? Daar was niet iedereen het mee eens deze week. Ze stonden in de rij om hier zo snel mogelijk weg te kunnen.
5: Het is al de hele dag druk op Schiphol. Er staan lange rijen om door de beveiliging te komen.
4: Dat was maandag. En de tip was dan ook om dinsdag eerder naar de luchthaven te komen. 2-3 uur. Maar daar werd niet door iedereen naar geluisterd.
6: Bent u extra vroeg vertrokken?
7: Meer dan 2 uur van tevoren.
4: En zo had deze man nog lekker 6 uur en 55 minuten voor zichzelf.
8: De wachttijd is net weer een ietsje opgelopen, 5 à 10 minuten. Het was de hele dag zo'n beetje 3, 4, 5 minuten.
4: En dan was er een Nederlander die het wel gelukt is het land te verlaten, krijg je dit.
9: Ik was eerlijk gezegd liever in Nederland gebleven.
4: Johan Derksen zit met zijn collega's een paar weken reclame te maken op Curaçao, maar wil dus liever terug naar Nederland, terwijl zijn favoriete voetbalclub juist dolblij is dat ze Nederland uit mogen.
10: Het land waar niemand zich laat...
11: Voorronde Champions League.
10: Behalve als we winnen.
11: Dat is eigenlijk niet te bevatten. NEC.
4: Maar Derksen wil terug naar Nederland. Hij zag vast meer naar Goossen bij Harry Mens reclame maken voor ons mooie landje.
12: De signalen zeggen dat mensen wel heel erg graag dichter bij huis vakantie willen houden. Het wordt trouwens 28 graden Pinksterweekend.
13: Oh,
12: ja, is toch fantastisch? Lekker weg naar Eindhoven.
14: Voldoende rosé inslaan.
15: Het land van nuchterheid.
4: En wat is echt de place to be momenteel? Waar is Nederland op zijn mooist?
14: Loodrechtse plassen.
12: Schitterend.
4: Misschien is het er op het water wel vredig. Daar wel.
16: Kleine bootjes van de Israëlische marine enteren de flotilla-schepen één voor één in internationale wateren.
4: Een golf van protest barstte los. Varen in internationale wateren is toch wat anders dan bij Loosdrecht. Dat zal Bolle Jos ook wat ter oren zijn gekomen deze week.
17: De gedachte was om hem, als hij vanuit Sierra Leone via water naar Liberia zou reizen, om hem daar met die special forces te enteren. Je bent dan net buiten de territoriale wateren en dan hadden ze hem kunnen oppakken.
4: Ja, daar gingen de special forces mooi nat, want Bolle Jos was veel dichter bij huis.
18: Drugscrimineel Bolle Jos is in België. Drugscrimineel Bolle Jos is in België bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel.
4: Oh, Bolle Jos gaat zeker niet Europa in voorlopig. En dat is ook nog maar de vraag voor Ajax. Zij speelde zondag op zo'n nat veld dat Frank Snoek zich als een vis in het water voelde om de kijkers onder te dompelen in zijn droge humor.
19: Het is het Gardameer geworden hier. Je moet kunnen watertrappen.
20: Laat het water mij maar dreigen.
19: Alleen spelers met een zwemdiploma mogen nog meedoen.
20: Want voor ons wij watermensen wordt het water nooit te veel.
19: En nog altijd houden de keepers hun doelen droog.
4: Gelukkig werden deze week ook net op tijd droog in Ter Apel. Heel fijn voor de asielzoekers die buiten moesten blijven staan.
13: Ja, ik vind het diep triest dat wij als Nederland, als welvarend land, dit niet kunnen oplossen.
4: Zelfs Nederlandse gelukszoekers in Spanje, die ruimte hebben gemaakt voor nieuwkomers hier, leverden hoofdschuddend hun commentaar.
21: Het wordt nou met de dag, nou eigenlijk met het uur wordt het gekker in Nederland.
4: Het is ook te gek om los te lopen. Mensen niet toelaten bij de noodopvang. Gelukkig biedt het Rode Kruis dan nog hulp.
22: Ook deze groep heeft geen idee waar ze naartoe gaan. Ze melden zich maar weer bij de poort. Die blijft hermetisch dicht. Ondertussen nog altijd geen opvang of oplossing. Het Rode Kruis maakt zich op voor noodhulp.
4: Dat uitgerekend het goede doel dan weer de helpende hand moet bieden.
23: Waar is hier de noodopvang?
21: Kortom, Nederland is een gekkenhuis.
23: Ik wil niet blijven, ik wil hier niet meer blijven. Ik wil niet blijven, ik lig hier al te lang.
14: Voldoende rosé in slaan.
1: Opnieuw goed gelukt hoor, Leon Polman en die Teerling. Met magische bruggetjes, zei Peter Quint in ieder geval.
2: Ja.
1: En je lag op de grond van het lachen als het ging om Frank Snoep.
2: Ja, ik heb een zwak voor wat ik zelf hele goede woordgrappen vind.
1: Ja, precies.
2: Niet iedereen is er altijd
1: even... Dan moet je weekend optrekken met Leon Polman.
2: Ja, nee, dan kijk er ontzettend naar. Fantastisch. Dit was de buitencategorie, ja. Ja, mooi.
1: Goed, fijn om even de week zo samengevat te horen. Gaan we het over die week hebben en dan beginnen we bij de Tweede Kamer. Want die zou gisteravond debatteren over het normaliseren van geweld in de politiek en samenleving. Dit naar aanleiding van de recente rellen rond de opvang van vluchtelingen. Dat debat is eerder in de week aangevraagd door Jesse Klaver van Pro, maar werd gisteravond last minute toch uitgesteld. David, gisteravond laat werd dus duidelijk dat het debat is verplaatst naar volgende week.
0: Ja.
1: Had dat vooral gewoon een agendatechnische reden of zat er iets anders achter?
0: Ja, er was een ander debat en dat duurde weer langer. En toen had Jesse Klaver op een gegeven moment zoiets van, nou ja, als het allemaal zo lang duurt, dan willen we hier niet tot 4 uur 's nachts zitten. Dan kunnen we het misschien beter volgende week doen. Dus toen is het uitgesteld. Wat sommige partijen wel een goed idee vonden. Er was namelijk wel een meerderheid voor. Maar andere partijen vonden dat helemaal geen goed idee. Vooral wat meer aan de rechterkant. Maar uiteindelijk heeft het een meerderheid gekregen. Dus gaan we het volgende week dinsdag allemaal horen.
1: En waarom wilde de rechterkant niet volgende week er nog over praten?
0: Ja, wat daar precies achter lag, dat weet ik niet. Wat ze in ieder geval zeiden is dat ze, dat ze vonden dat het nu gewoon moest kunnen. Dat het volk er ook op zat te wachten.
1: Okay.
0: En dat het debat gewoon gevoerd moest worden. Dat ze zich ook hadden voorbereid.
1: Ik begreep dat Mona Keijzer aardig boos was ook.
0: Ja, ik denk dat we daar vooral mee te maken
2: hebben. Ja. Een avond- en een nachtdebat. Als de talkshows en de redacties al klaar zijn voor die avond, betekent minder aandacht. En volgens mij, Wilders die wilde überhaupt niet gaan. Andere partijen hebben er volgens mij ook niet zo heel veel behoefte aan. Nou ja, dan zit je liever weggestopt op een donderdagnacht. Dan ergens op een dinsdagmiddag als iedereen mee kan kijken.
1: Ja,
2: en Jesse Klaver kon gewoon ijs kijken gisteren.
0: Ja, dat ook. Ja.
1: Heeft hij even geluk inderdaad. Om naar het water trappelen inderdaad te kijken. David, Jesse Klaver heeft, we noemen het al, die heeft het debat aangevraagd.
0: Ja.
1: Waarom spreekt hij zich juist nu uit? Waarom deze week dit debat?
0: Ja, hij had een interview gegeven in de Volkskrant waarin hem ook deze vraag werd gesteld. En toen zei hij eigenlijk vooral dat te maken had met dat er toch weer een nieuwe grens is overgegaan de afgelopen tijd. En dan vooral met de uitspraken van Gidi Markesower. En hij zei zelf van, tot nu toe hebben we, als het gaat over geweld, gezegd van, dat moeten we niet doen, maar ik heb er wel begrip voor. Maar hij zegt dus, Gidi Markesower gaat nog een grens over, mm-hmm, door echt actief op te roepen om geweld te plegen. Mm-hmm. En dat zag hij als aanleiding om een debat aan te vragen.
1: Laten we even luisteren naar die woorden van Gidi Markesower.
24: De Nederlandse overheid, die moet ze met geweld... misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen. Die moeten ze met geweld tegenhouden. Want Nederland en heel Europa...
25: Nederland moet Palestijnen geweld met meer geweld
24: tegenhouden
25: dan dat Israël desnoods op dit moment tegen...
24: Desnoods, met geweld tegenhouden. Want...
25: Met geweld.
24: Als desnoods met
25: geweld. Nederland moet schietend Palestijnen tegenhouden.
24: Met geweld, ja.
1: We hoorden hier meer in gesprek met Lef Lezer, online kanaal. Peter, jij bent Kamerlid geweest van 2017 tot 2023. Een lange tijd. Heb jij het idee dat politici geweld steeds meer normaliseren? Dit soort woorden als van een Markesower?
2: Ik weet niet zo goed of het steeds meer is eigenlijk. Dat vind ik best een ingewikkelde vraag. Ik bedoel, volgens mij was het Wilders die het 10 jaar geleden al had over het door de knie schijven schieten van relschoppers. Nou ja, dat is ook met geweld mensen tegenhouden. Dat zit hier niet heel ver vandaan, denk ik. We hebben Baudet gehad met zijn samenzweringstheorieën, zijn antisemitisme, zijn... Ik denk alleen wel dat de hoeveelheid, het aantal keren dat het gebeurt, neemt toe. Het aantal mensen dat, en dat zal je niet verbazen dat ik dan vooral naar de extreme rechterflank kijk. Het aantal mensen dat tegen elkaar aan het opbieden is, neemt wel toe. En dat merk je ook, dat het soms volgens mij ook gewoon... Het zijn geen slips of the tongue, het zijn geen ongelukjes volgens mij. Het zijn heel opgezette manieren om jezelf te positioneren op die flank.
1: Ja, Jasmin, dat deel jij?
3: Ja, dat laatste, dat klopt denk ik wel. Hè? Een van jullie redacteuren die vroeg mij voor de uitzending... van ja, denk je dat dit een slip of the tongue is? Ik denk het niet. Het is heel druk op rechts. Hè? Marcus Sauer heeft zich afgesplitst. We hebben de PVV, we hebben Forum, we hebben Ja 21. Dus ja, ik denk dat dit wel een manier is voor Marcus Sauer... om zich te onderscheiden van zijn voormalige partij.
1: Ja, en David, er is natuurlijk in de Kamer ook in de afgelopen jaren veel veranderd. Er zijn ander soort Kamerleden, ook andere politici die Tweede Kamer ingekomen. Is dit daar misschien ook het vervolg van?
5: Nou, ik denk wel dat het klopt dat er gewoon veel meer partijen zijn die om dezelfde kiezer strijden. Okay. En dat wel is wat je nu ook een beetje ziet. Ik heb ook wel ik was deze week in Den Haag en dan hoor je ook al van journalisten dat Gidi Marcus zo weer achter de schermen ook al zegt dat hij er eigenlijk wel blij mee is dat het nu zoveel over hem gaat. Kijk, hij neemt nu gewoon de positie van Wilders over. Het gaat de hele week alleen maar over Gidi Marcus over, met eigenlijk dezelfde dingen die Geert Wilders al heel lang zegt. Dus ik denk het feit dat je dus ziet dat er zoveel verschillende partijen zijn die dezelfde kiezer proberen binnen te halen, dat er wel voor zorgt dat je dit ook veel meer ziet.
1: Dus echt een goede week gehad.
5: Ik denk zelf dat ik zie Peter een beetje twijfelen, maar ik denk dat hij heel tevreden terugkijkt op deze week.
1: Waar zit jouw twijfel, Peter?
2: Die zit er niet zozeer in of... Kijk, hij vindt dit echt. Marcus Sauer is hardline Zionist. Ik bedoel, hij is Joods, maar hij is ook echt hardline conservatief Joods. De rechterflank ook van de Joodse gemeenschap al in Nederland al heel erg lang geweest. Hij vindt dit. Hij ziet daadwerkelijk Palestijnen als ongeveer het grootste gevaar en het laagste volk wat er is. Ik denk alleen, kijk, hij is natuurlijk uit de PVV gestapt met een bepaald doel. En dat doel was niet om milder te zijn dan Wilders. Heeft hij ook meteen van gezegd, dat ben ik helemaal niet. Mm. Het doel was alleen wel om in die zin pragmatischer tussen aanhalingstekens te zijn. Namelijk makkelijker aanschuiven bij andere partijen. Mm. Dealtjes sluiten, meedoen met het kabinet. En... ik kan mij haast niet voorstellen, maar goed, het zal niet de eerste keer zijn dat ik teleurgesteld raak in Den Haag. Dat het zijn positie ten opzichte van de drie regeringspartijen nou echt verbeterd heeft. Dit. Mm-hmm.
5: Ja. Ik denk ook dat hij eigenlijk een afweging moet maken van ga ik samenwerken met de coalitie, mm-hmm. of ga ik mezelf profileren als de hardliner op rechts. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet samengaan. En ja, ik denk dat je deze week dus ziet dat hij toch kiest om meer in de picture te komen en dan maar misschien wat minder samenwerken met de coalitie. Zodat hij niet straks, als er weer nieuwe verkiezingen zijn, helemaal weggevaagd wordt.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een volgende vraag. Is dit nou strategisch dan een slimme set?
3: Nou, als hij groter wil worden, wel.
1: Als dan partij, maar niet meteen als hij dus nog wil meewerken aan het minderheidskabinet.
3: Nou ja, goed, maar daar zie je ook dat het kabinet zich in een lastig pakket heeft. Want ze hebben hem op een bepaalde manier ook nodig. Hè. Ik sprak onlangs bijvoorbeeld ook een hoogleraar, Matthijs Roduin. Dat was nog toen het hele verhaal rondom de verhoging van de AOW-leeftijd speelde. En het kabinet steun nodig had van groep Marcus Sauer om dat door de Kamer heen te loodsen. En hij zei ook van ja... Of D66 het nou leuk vindt of niet. Want ik spreek D66'ers. En daar is ook best onrust van. Ja, wij willen eigenlijk liever ook niet met groep Marcus Sauer. Maar we hebben hem nodig.
1: Voor meerderheden soms.
3: Voor meerderheden. Of ze het nou leuk vinden of niet. En ik geloof best dat Rob Jetten er niet per se blij mee is dat hij Gidi Marcus Sauer nodig heeft. Maar door met hem samen te werken, normaliseer je en legitimeer je dit soort uitspraken wel. En in die zin... heeft Gidi Marcus Sauer zichzelf misschien een beetje in zijn eigen voet geschoten. Maar ja, tegelijkertijd, het kabinet heeft nog steeds een minderheid. Dus het zou best kunnen dat ze op een gegeven moment nog steeds op hem moeten leunen.
1: Ja, Peter, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou ja, goed, kijk, ik heb me eerlijk gezegd al verbaasd over hoe Marcus Sauer werd gepositioneerd toen hij afscheid nam van de PVV. Bedoel, de man zit god beter het zelf in de microfoon te vertellen. Ja, dat hij hard PVV is. Ja. Dat hij helemaal niet milder is dan Wilders. Dat hij dezelfde dingen vindt. En dat hij alleen wat pragmatischer is. En toen heeft het kabinet hem al in een positie gebracht. Door de AOW-voorstel hebben ze uiteindelijk een meerderheid gehaald samen met Marcus Sauer. En het is natuurlijk niet zo dat ze hem nodig hebben. Het is makkelijk om hem erbij te hebben. Want dan heb je meerdere keuzes. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel zetels in de Kamer. Ja. Het is niet zo dat ze echt niet een meerderheid kunnen bereiken zonder hem. Het enige punt is dat ze dan wat vaker, en dat zullen ze niet willen, naar links moeten kijken. Ja, goed, ze mogen kiezen.
1: Ja, we hoorden ook nog Lef Leedser bij Bo deze week praten over zijn interview met Margaret Sauer.
3: Ja.
1: En daar zei hij ook over, Lef Leedser zei daar ook over van ja, dat wisten we toch al lang eigenlijk, deze uitspraken. Ja. Waarom is het nog voor zoveel mensen een verrassing?
3: Nee, dat klopt ook. Volgens mij inderdaad wat Peter ook zegt. Meteen bij zijn afscheid zei hij al, ik ben PVV hard. Ja, ik ben helemaal niet verbaasd dat hij dit vindt. Hij heeft nu gewoon explicieter gemaakt waar hij eigenlijk altijd al op wees. Dus de vraag is nu inderdaad, gaat vooral D66 binnen de coalitie, want de VVD daarvan is duidelijk dat zij wel graag zaken willen doen met groep Marcus Sauer, maar gaat D66 nu toch een beetje een wat rechtere rug hebben en zeggen, ja, sorry, dit willen wij gewoon niet. Dus VVD, jullie hebben wel pro geblokkeerd tijdens de formatie, maar we willen nu toch echt wel naar die kant van de Kamer gaan kijken.
1: Interessant daarbij is gewoon ook het debat volgen wat volgende week dus hierover gaat, over het geweld normaliseren. En ik begrijp dat de fractievoorzitters allemaal dat debat zelf gaan doen. Wat zegt dat, David?
5: Nou, het zegt denk ik dat ze het heel belangrijk vinden. Ik denk dat dat ook al zo is. Maar ik denk ook dat ze zich heel bewust zijn dat heel Nederland meekijkt. Omdat het natuurlijk iets is wat de afgelopen weken gewoon constant in het nieuws is geweest. Ik denk dat de partijen aan de rechterflank dit moment wat meer zullen gebruiken om hun zorgen over asiel kenbaar te maken. En dat de partijen in het midden en op de linkerflank wat meer hun zorgen uiten over het geweld. Want je kan dit probleem heel erg op twee manieren benaderen. En dat zagen we gisteren, voordat het debat überhaupt begon, zagen we dat al een beetje in de Kamer. Maar ik denk dat er vooral heel veel momentum is om eventjes jezelf goed te profileren. En dat daarom al die lijsttrekkers het debat wel willen voeren.
1: Dus we voorkomen niet een debat, gaan we zien, Peter, waarin Kamerleden samen zeggen, we moeten er tegen gaan.
2: Jawel, ik denk dat heel veel Kamerleden gaan zeggen dat ze dit tegen moeten gaan. Ik denk alleen dat die Kamerleden ook hele verschillende dingen bedoelen met wat dit is. En ook een hele verschillende analyse maken van wie daar primair schuldig aan is. En wat volgens mij denk ik wel het belangrijkste is, of je nou links of rechts bent, is dat er wel een soort van gedeelde verantwoordelijkheid voor het bestel is. En
1: hoe bedoel je dat?
2: Dat is een beetje aan het verdwijnen, denk ik. Op het moment dat je dat je samen met z'n allen die parlementaire democratie daar niet een bepaalde soort van ondergrens op bewaakt, dan knal je daar vrij snel doorheen met z'n allen. En die systeemverantwoordelijkheid, dat zou ik wel willen zien volgende week.
1: Ja, je hebt weinig hoop. Ja. Dat is natuurlijk de vraag. Zien we die ook terug al in de Kamer, die systeemverantwoordelijkheid, Jasmin? Of vertrekt die steeds meer uit die Kamer?
3: Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat binnen de politiek geweld, of in elk geval het aanmoedigen van geweld, wel steeds normaler is geworden. Als we kijken naar de afgelopen 20 jaren, de opkomst van Fortuyn, toen schoot zowel de media als de politiek schoot in een soort kramp van, oh, we hebben iets gemist en de echte Nederlander, die kunnen we niet meer bereiken. En het gevolg daarvan is geweest, nou, dat er sowieso de afslag naar een populistische agenda, die was heel kort. En daardoor horen we de geluiden die we nu zien. En ik sprak Ruth Wodak, een emeritus hoogleraar, geweldige vrouw vond ik overigens. En zij zei van ja, je hoeft als politicus niet uit te stippelen wat iemand moet doen. Dus je hoeft niet te zeggen, gooi een vuurwerkbom op een AZC in Loosdrecht. Maar als je zegt, ga maar, doe maar, je hoeft het niet meer te accepteren, dat is al genoeg. Dan legitimeer je dat anderen de volgende stap zetten.
1: Ja, en dat zien we hier dus gebeuren, inderdaad. Nou, het debat, is bekend welke dag het wordt, David?
5: Ja, dinsdagavond.
1: Dinsdagavond gaan we dat debat horen over het normaliseren van geweld in de samenleving. Dank jullie wel voor nu, we praten zo meteen verder.
6: NPO Radio 1.
1: Hier is namelijk het NOS Journaal met Robert Baltus.
7: In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe die iets voor 9 uur in een auto werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10... 3 mannen zijn aangehouden. De jongen zat vastgebonden op de achterbank. Hij maakt het naar omstandigheden goed, zoals dat dan heet. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte het personeel na een uur nog niet een geschikte ader te vinden. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden. Dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. En de Fiat heeft 2 mannen opgepakt die mogelijk Russische cyberaanvallen hebben gefaciliteerd. De mannen uit Amsterdam en Den Haag zouden hebben geholpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. Ze hebben daarmee volgens de FIOD Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dankjewel Robert. Dennis, mooi. Goedemiddag. Steeds meer en meer files zie ik.
8: Ja, zeker. Het is al behoorlijk druk op de wegen met 560 kilometer file. Dat merk je vooral in het midden en het zuiden van het land. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de grens en Duiven 20 minuten extra. Dat geldt ook voor de A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en Houten. Er staat 9 kilometer door een spoedreparatie. Er is maar één rijstrook open. De A27 verderop richting Breda tussen Everdingen en Gorkum met een half uur vertraging over 11 kilometer. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. De brug bij Gorkum heeft trouwens ook nog even opengestaan. En op de A28 Groningen-Zwolle tussen Assen en Westerbork een half uur vertraging. Dat komt dan weer door een ongeluk. En op de A50 tot slot van Apeldoorn naar Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en Schaarsbergen 20 minuten vertraging.
6: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Groot feest voor alle fans van Star Wars. Er is namelijk een nieuwe film toegevoegd aan het Star Wars Imperium. Maar is meer altijd beter? Dat ga ik zo bespreken met superfan Ramon Mouradine. Eerst dit.
9: Pas op, nu volgt een mening.
10: De druktemaker.
1: Het is natuurlijk Joost Omen.
11: 4 jaar geleden ging er een baby dood in een sporthal in de buurt van Ter Apel. En die baby, die is niet dood. Die baby is aanwezig in de blikken van de mannen die 4 jaar later, nu dus op een stretcher naar het plaatdak van diezelfde sporthal kijken. In het raam van de bus, in de haastig toegeworpen vliesdeken, in de afgetrapte schoenen die ze naast hun noodbedden op de gymzaalvloer hebben neergezet. Oh, het kind dat 4 jaar geleden in die sporthal stierf is overal. Het kind is aanwezig in de woorden van de bestuurders. Het brabbelt mee met de woorden van de burgemeester van Westerwolde die op steeds dringender toon al 4 jaar lang om extra opvangplekken vraagt. De baby is aanwezig bij elke raadsvergadering, elke discussie in de Tweede Kamer, elk commissiedebat, elke stropdas die wandelt naar de interruptiemicrofoon. Het kind hoor je door de babyfoon wanneer iemand over golven en omvolking begint, blaast een belletje als een volksvertegenwoordiger ervoor pleit dat je op de grens op vluchtelingen zou moeten schieten. De baby wil niet dood, de baby wil niet beschoten worden. Dus de baby die 4 jaar geleden stierf in die gymzaal bij Ter Apel is nu overal. De baby zit in het glinsteren van de ambtsketting, in de kantoorplaten en de zwarte inkt van de sprinters van de ambtenarij. De baby speelt met de plopkappen van de journalisten, met de afstandsbediening van iemand die verveeld bij het journaal wegzept. Is het maanlicht en het zwaailicht en de warmte van de isolatiedekens die mannen uitgereikt krijgen wanneer ze op het grasveld voor de aanmeldlocatie moeten slapen. De baby is het geroep in de aanmeldlocatie, is de doodvermoeide medewerker, is de koude douche, de teenslippers, de smerige toiletten en ja, de baby is een baby en de dode baby kan niet slapen van alle knallen van vuurwerk. Bommen, al het geschreeuw voor het AZC, alle vlammen uit de bosjes. 4 jaar lang is de baby van de sporthal in de buurt van Ter Apel al overal in Nederland. En al 4 jaar lang pakt niemand hem even op. Voor een periode van 4 jaar, maar eigenlijk natuurlijk al veel langer, is er niets veranderd in Nederland. Nog steeds worden de broertjes en neven en vaders en moeders en oma's en kleuterzusjes van de dode baby van gymzaal naar gymzaal gesleept. Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de bestuurders van een volwassen land zich voor zo'n absurd lange tijd al laten gijzelen door een racistisch smaldeel, terwijl het overgrote deel van Nederland wil dat dit opvangprobleem gewoon efficiënt en snel en met een politieke kundigheid en verantwoordelijkheid die je van professionele bestuurders mag verwachten, wordt opgelost. Het is werkelijk om je dood te schamen. Ik voel mij als Nederlander aangekeken, niet bestraffend aangekeken, maar smekend aangekeken en ik weet wiens ogen het zijn. Want de dode baby van de sporthal bij Ter Apel zit in elke baby. Speelt met de blokken van mijn kind, gaat naar dezelfde kinderopvang als mijn kind, moet vandaag ook zonder brandcrème op zijn benen voor we fietsen gaan. Alleen is deze baby dood, hartstikke dood, niet toevallig, maar door ons gepruts als Nederlanders. En als het deze zomer nog een keer precies zo gaat als hoe het 4 jaar geleden ging, dan houd ik mijn hart vast. Dan ben ik doodsbang dat er nog een dode baby en nog een dode baby en nog een dode baby in een gymzaal in de buurt van Ter Apel bijkomt.

0: fans hebben 7 jaar hierop moeten wachten op een nieuwe Star Wars film in de bioscoop. Maar hij is er. The Mandalorian en The Grogu is nu te zien op het grote scherm. Maar de recensies die zijn op zijn zachtst gezegd wisselend.
1: The Mandalorian and Grogu gets caught almost immediately in a feedback loop of self-satisfied nostalgia, which it seldom pulls out of.
2: I walked out of that movie theater happy.
3: Yes, I did too. It was pretty much what I expected it to be.
2: The stakes are just lower for this movie. Everyone kind of knows what to expect from it.
4: This is very much an entry point for a lot of new Star Wars fans. This is the movie for a new generation of Star Wars fans, and it's very contained in that manner. And you can feel that, I think, but that's not a bad thing.
1: This is a Star Wars movie missing the thrills, the surprises, the challenges, and the addition of really anything of note to the franchise. This is not the way.
0: This is not the way. This is niet de manier, aldus deze Amerikaanse Star Wars kenner. En te beamen ook Nederlandse filmrecensenten. De nieuwe Star Wars film is een herhaling van Zetten, zei de Volkskrant. En volgens Trouw is het uitstekend popcornvermaak, maar niet meer dan dat. Is het terecht? Dat ga ik bespreken met Ramon Mouradin, oprichter en hoofdredacteur van Star Wars Awakens, het grootste Nederlandstalige Star Wars platform. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Hallo daar, Stefan. Hi.
0: Heb je hem al gezien?
5: Zeker, eerder deze week al, klopt. Ja.
0: Ja, en kan je hem omschrijven voor ons? Waar gaat hij over, de allernieuwste Star Wars?
5: Het is eigenlijk een los avontuur gebaseerd op de serie The Mandalorian, die al jaren geleden uitkwam op Disney+, waar inmiddels ook 3 seizoenen van zijn. En ja, je kan het eigenlijk zien als een los avontuur die de hoofdpersonages uit die serie beleven, waarin eigenlijk qua verhaal technisch niet heel veel bijzonders gebeurt, maar inderdaad vooral heel goed popcornvermaak.
0: Popcornvermaak, dus is dat ook jouw reactie?
5: Ja, het is heel veel actie, heel veel humor. Ik denk dat het voor heel veel casual filmgaand publiek heel vermakelijk is vooral. Maar voor mij persoonlijk, die toch na 6,5 jaar eindelijk weer naar de bioscoop mag voor een Star Wars film. Ja, qua verhaal valt het toch een beetje tegen. Maar dat is... Het heeft ook te maken met verwachtingen die je zelf hebt.
0: Ja, nou goed, na 6,5 jaar worden die natuurlijk groter en groter en groter. Dat zal vast ook zijn met de leden van jouw platform. Zijn die ook teleurgesteld?
5: Nee, ik moet zeggen dat ik eigenlijk in de minderheid ben. Want de meesten hebben dan misschien toch hun verwachtingen wat beter afgesteld. Want eigenlijk als je de serie hebt gezien en je verwacht gewoon meer van hetzelfde, gewoon een nieuw avontuur, dan word je prima op je wenken bediend. En voor de mensen die meer van diepgaande verhalen houden, ja, daarvoor zijn er natuurlijk talloze series al verschenen op Disney+ de afgelopen jaren. Dus ja, voor ieder wat wils.
0: Het was voor ieder wat wils, inderdaad. Even een klein rondje hier in de studio. Star Wars fans hier in de studio?
6: Nee, sorry. Ja, ik ook niet. Ja, dat is heel stom, maar nee.
0: Ja, ja, ik heb het ook nog nooit gezien zelf.
6: Nee. Oh, dat wel.
0: Nou, oké.
6: Okay. Ja.
0: Maar goed,
5: kan misschien... met iemand anders praten? Of,
0: Nee. Ja, je moet ons overtuigen nu natuurlijk. Want er is natuurlijk wel, en dat is best slecht dat ik het misschien nog nooit iets gezien heb, want het is ondertussen 50 jaar geleden dat de eerste Star Wars film uitkwam. Er zijn talloze prequels, sequels, films, series over gemaakt. Een overloop misschien ook wel. Ik heb nog steeds niet gezien, dus het is echt mijn fout hoor. Is het misschien een beetje te veel aandacht worden, vind jij ook, Ramon?
5: Kijk, als je de vergelijking maakt met andere universums zoals Middle-earth van Tolkien, Harry Potter. Ik denk dat er altijd verhalen te vertellen zijn in werelden, een universum dat zo groot is als die van Star Wars. En voor de mensen die het nog nooit hebben gezien zoals jij, of die nog niet weten of het iets voor hen is, denk ik dat het zowel voor liefhebbers van films een hele interessante saga is om te kijken, omdat het gewoon heel mooi in elkaar zit. Het is heel mooi gemaakt. Je moet je voorstellen dat George Lucas 50 jaar geleden om zich heen keek naar bedrijven die hem konden helpen om de visuele effecten te maken zoals hij dat wou. En dat was er niet. Dus hij heeft zelf maar een bedrijf opgericht, ILM. En tegenwoordig is dat ook een bedrijf dat echt heel veel andere filmseries de visuele effecten daarvan voorziet. En wat je vooral hoort is dat mensen denken van ach, Star Wars, dat lijkt me niks. Want het gaat over die laserzwaardjes en die vliegende schepen. Maar ik vind het altijd heel belangrijk om te benadrukken dat eigenlijk gewoon de setting is die eromheen hangt. Maar dat de thematiek van de films, de diepgang van de characters, complexe ouder-kindrelaties, verraad, vriendschap, liefde, broederschap, allemaal dat soort thema's, die zitten gewoon heel mooi in die films verweven. En dat zijn nou net thema's waar wij als mensen eigenlijk geprogrammeerd zijn om daar wel van te houden. Alleen ja, je moet wel even de drempel over.
0: Dat die vind jij ook terug in die Star Wars films. Heeft het jou persoonlijk dan ook iets gebracht?
5: Ja, zeker. Nou ja, persoonlijk, ik ben bijvoorbeeld zelf opgegroeid zonder vader. En dat is gewoon voor mij, was het heel fijn om die identiteitsontwikkeling die de karakters uit de oude films meemaken, om die om mezelf daaraan te kunnen relateren. De thematiek spreekt me gewoon enorm aan. En daarnaast natuurlijk nu met het oprichten van Star Wars Awakens heb ik talloze mensen leren kennen, mooie momenten mogen meemaken. Ik heb van Disney en andere bedrijven acteurs, mensen achter de schermen mogen ontmoeten, interviewen. Ik heb inmiddels mijn vriendin Renate ook leren kennen via mijn eigen platform. Dus op die manier heb het me heel veel gebracht, zeker.
0: Ik moet Star Wars gaan kijken, dan kan ik ook op zoek naar liefde, hoor ik hier. Goed, ja. Deze film is dus misschien niet zo goed, maar ik begrijp dat we moeten het niet meteen wegleggen, want er komt wel nog een andere film aan waar wel de verwachtingen hoog van zijn, hè?
5: Zeker. Volgend jaar in mei, dus over precies een jaar, verschijnt Starfighter. Dat is een film met onder andere Ryan Gosling en ook bij Disney zelf. Nee, hij doet het wel goed de laatste jaren, dat klopt. Dus daar zijn de verwachtingen wat hooggespannender voor. Ja, zeker.
0: Ramon Moerandien van Star Wars Awakens, dankjewel. Dat is het grootste Nederlandstalige Star Wars platform.

0: OO Den Haag.
1: Ja, we hoorden het al eerder deze ochtend ook bij onze collega Sven Kokkelman. Het was de week van de verantwoording in Den Haag. Afgelopen woensdag heeft de Algemene Rekenkamer voorzitter... De Algemene Rekenkamer, Kamervoorzitter Tom van Kampen, dat is de zin, het transparante koffertje overhandigd. Met daarin alle rapporten waarin de Tweede Kamer terug kan lezen wat de regering vorig jaar allemaal heeft bereikt. En vooral ook hoeveel belastinggeld daarvoor is uitgegeven. Ik ga erover doorpraten met mijn panel, Jasmin, Peter en David. David, zo'n verantwoordingsdag.
2: Ja.
1: Wat houdt het nou in?
2: Ja, ik kende het eigenlijk niet zo heel goed.
1: En jij bent politiek redacteur?
2: Ja, dat is ook wel een beetje gênant. Ja. Ik had er wel eens van gehoord, maar ik wist het ook niet zo heel goed. Ik was in gesprek met Pieter Grimwis van de ChristenUnie, Tweede Kamerlid. En ik vroeg aan hem van, ja, wat houdt het nou precies in? En hij had wel een mooie metafoor daarvoor. Hij zei, op het moment dat wij Prinsjesdag hebben, dan krijg je eigenlijk de offerte van de badkamer die je gaat verbouwen. En dan staat iedereen langs de lijn te joelen en te schreeuwen en te juichen. Maar op het moment dat die badkamer dan geleverd wordt en je kraan lekt en blijkt allemaal veel duurder dan je dacht, dan is er geen haan die er nog naar kraait. En dat is verantwoordingsdag, zegt hij.
1: Oké, en wat bleek dan deze verantwoordingsdag in grote lijnen? Wat was de conclusie?
2: Nou, de rapporten die zijn opgesteld, die zijn wel heel kritisch. En de directeur van de Rekenkamer, die was dat ook deze week. Om het even kort samen te vatten. We staan stil, wordt gezegd. En stilstand is natuurlijk een beetje achteruitgang. En je ziet eigenlijk op bijna alle facetten dat de doelen niet gehaald worden. De lange termijn doelen ook niet. Dat er heel veel werk aan de winkel is. Maar dat er ook nog niet echt zicht is op dat nou echt veel beter gaat worden.
1: We kunnen even naar hem luisteren. Rekenkamerpresident Pieter Duisenberg.
3: Wij hebben in 2025heel weinig resultaten gezien. Maar belangrijker nog misschien is wij hebben gezien dat we op de lange termijn doelen die Nederland zichzelf gesteld heeft, dat we eigenlijk verder weg zijn geraakt van die doelen. En dat heeft voor een heel groot deel te maken met besluiteloosheid, met versnippering, verkokering, maar ook met bijvoorbeeld niet-structurele financiering.
1: Ja, Jasmin, ik heb het gevoel dat Nederland stil is blijven staan, zei de president van de Rekenkamer.
4: Ja.
1: Dat zijn best flinke woorden.
4: Zeker, zeker. Wat mij vooral opviel, hè, hij noemde allerlei dingen. Maar een van die dingen die er voor mij uitsprong was dat hij zei dat op het ministerie van Defensie is geld uitgegeven zonder precies aan te geven waarom dat was. En het gaat om best wel een flink bedrag. 4,4 miljard. En dus dat is al een behoorlijk nieuws, hè, van de Algemene Rekenkamer die controleert of de overheid wel goed omgaat met haar geld.
1: Het ministerie heeft eigenlijk een gat, die weet eigenlijk niet waar die 4,4 miljard precies naartoe is gegaan.
4: Ja, en ze hebben dat vooral niet verantwoord. Dat was eigenlijk zijn voornaamste punt. En toen, hij was vooral ontevreden over de reactie van Dylan Jezielges, want Dylan Jezielges die zei volgens, ik ben het niet eens met de conclusies van de Algemene Rekenkamer. En nou is Dylan Jezielges wel eens eerder door journalisten als Lemia Aharouai beticht van antidemocratische uitspraken. Nou, toen ging ze daar heel hard tegen in van, dat is helemaal niet zo en dat zijn we als VVD helemaal niet. Maar ja, de Algemene Rekenkamer is best een belangrijk democratisch instituut. En dat tikt je nu op de vingers. En dan kun je ook zeggen van, wat moeten we anders gaan doen.
1: Ja.
4: Leuk detail trouwens, Pieter Duisenberg is ook een VVD'er.
1: Ja, dus die spreken elkaar aan, dat is natuurlijk ook interessant.
2: Ja.
1: David?
2: Nou ja, het ging er volgens mij, Jezielges had als reactie op het feit dat er dus 4,4 miljard niet helemaal duidelijk is waar dat nou precies aan wordt uitgegeven. Had ze gezegd, dat is een administratief slordigheidje, zeg maar, met wel een beetje gevoel voor understatement. En daar was volgens mij de directeur uiteindelijk heel boos over dat het ook een beetje gedownplayed
1: werd. Het gemak waarmee dat wordt
2: En je moet je natuurlijk ook beseffen dat we in een, dit gaat over 2025, die plannen zijn in 2024 gemaakt, maar de komende tijd worden er natuurlijk tientallen miljarden aan defensie uitgegeven.
1: Precies.
2: Dus dat is eigenlijk de plek waar het allerbelangrijkste is, dat je weet dat die dingen goed geregeld zijn en in de openbaarheid. En precies daar had hij eigenlijk kritiek op.
1: Recente kabinetten beloofden meer dan ze waarmaakten, zei de Rekenkamer ook. Oplossingen voor maatschappelijke problemen blijven daardoor uit ten koste van toekomstige generaties. Dat is een van de conclusies. Hoe hard is dat oordeel, Peter Quint?
5: Het lijkt me een vrij terecht oordeel. Als ik zat op weg hier naartoe na te denken. Wat was nou het laatste probleem dat de politiek heeft opgelost?
2: Ja, hier zat ik laatst ook over na te denken.
5: Ja, hoe lang die stilte.
1: Ik dacht, we blijven stil totdat de loopband begint te lopen.
5: Ja, we staan die stilte. Ja. Maar dat is, kijk, als je die conclusie pakt van Er wordt te veel beloofd en te weinig waargemaakt. Als ik op de terreinen waar ik zelf actief ben geweest, als je kijkt naar onderwijs, naar jeugdzorg, als je kijkt naar het woningprobleem, als je kijkt naar stikstof, als je kijkt naar asiel en migratie, als je kijkt naar infrastructuur, het onderhoud aan wegen en spoor, dat loopt ontzettend achter. We hebben een gigantisch probleem met verduurzaming. We hebben een kolossale uitdaging wanneer het om het stroomnet gaat. Dan zijn we met z'n allen aan het vergroenen en dan kunnen we het niet kwijt. Ja.
0: Ja, dat is maar best goed, dat zijn natuurlijk ook grote opdrachten.
5: Zeker.
0: We hebben korte kabinetten steeds weer vallen. En dan hebben we weer een periode van een half jaar of soms langer natuurlijk, 3/4 jaar, dat Nederland eigenlijk stil ligt. Want dan moeten er beslissingen gemaakt worden en die worden niet gemaakt. Dus zo blijft het natuurlijk, krijg je het ook niet echt meer op de rit.
5: Nee, maar ja, goed, je zou ook, sommige dingen kunnen ook gewoon prima doorgaan op het moment dat je een besluit hebt. Hè. Ik bedoel, er zijn gewoon een hele hoop uitdagingen te lang blijven liggen. En dat ging net in een bijzin, lijkt een klein technisch ding, maar er zit iets heel belangrijks onder. Dat een hele hoop dingen incidenteel gefinancierd zijn en niet structureel. Dan kun je elk jaar wel weer de keuze maken om geld vrij te maken, maar je kunt dus minder makkelijk lange termijn beleid maken. Mm-hmm. En de onderliggende oorzaak is gewoon vaak dat politici graag willen laten zien dat ze ergens mee aan de slag gaan. Maar dan vervolgens het hele saaie, trage werkproces van tot iets uiteindelijk geregeld is, vinden ze niet zo boeiend meer. En dan kun je dus één keer geld uittrekken en zeggen van, nou, we trekken 2 miljard uit voor onderwijs. En er is niemand die gaat denken van, nou, is die 2 miljard incidenteel of structureel?
0: Ja,
5: en als die incidenteel is, dan is die volgend jaar weer weg. En dat maakt het gewoon wel lastig om toe te werken naar bepaalde doelen. Maar op het moment dat beeldvorming echt belangrijker wordt dan de inhoud, ja, dan is het wel aantrekkelijk om het op die manier te doen. En dat lijkt me voor het land heel slecht.
0: Ja, precies. En dat zien we natuurlijk ook opnieuw weer bij de problemen. Ook in de asielketen. Ja. Die lezen we ook terug in de rapport van de Rekenkamer. Dat wordt eigenlijk gewoon niet structureel echt aangepakt.
4: Ja, dat klopt. Ja,
0: ja,
4: dat
0: moet ik zien het deze week. Ja, nou goed, ik hoop een antwoord te krijgen. Maar David, wat zegt dat jou ook?
2: Ja, nou ja, ik denk dat allemaal al wel een beetje gezegd is. En dat, ja, eigenlijk het gaat over asiel, maar het gaat ook over de energietransitie. Het gaat over stikstof. Het gaat over wat wel belangrijk is trouwens om erbij te zeggen. Dit gaat dus over 2025, plannen die in 2024 gemaakt zijn. Dus dit gaat echt ook nog wel eigenlijk bijna alleen maar over de periode Schoof. Dus dat is denk ik wel belangrijk om erbij te zeggen. Maar je kan ook wel heel veel dingen weer doortrekken naar hoe dat op dit moment gaat.
5: Ja, en de conclusies van de Rekenkamer zijn al een paar jaar echt, nou ja, goed, als je de hoofdconclusies naast elkaar legt, dan is het ingewikkeld om het jaar erbij te bedenken, omdat ze gewoon heel veel op elkaar lijken.
2: Ja. Ja,
5: en dit is wel echt een structurele probleem dan alleen Schoof, maar dat heeft niet geholpen.
0: Maar zit hier dan uiteindelijk ook consequenties aan deze rapportage van de Rekenkamer?
2: Nou, dat is een beetje de vraag, want eigenlijk wat Peter net zegt, ja, deze boodschap is eigenlijk al heel lang hetzelfde. En er gebeurt niet zo heel veel. Het is ook een adviserend instituut, de Rekenkamer. Dus de politiek hoeft er op zich niks mee te doen. Nog zo'n mooi voorbeeld is dat er 35 miljard aan fiscale regelingen zijn, waarvan de Rekenkamer al jaren zegt, ja, jongens, dat geld, dat is aantoonbaar dat het niet het effect heeft wat het moet hebben. 35 miljard, dat is echt heel veel geld natuurlijk. En daar wordt eigenlijk al heel lang helemaal niks aan gedaan. Dus dat zijn wel van die dingen dat je denkt, ja, dat is misschien niet zo heel handig. Maar je kan er ook een beetje cynisch van worden, want er gebeurt heel weinig mee.
0: Interessant vind ik dan nog wel de reactie van de politiek op dit rapport van de Rekenkamer. Want jij zegt, dit is eigenlijk geheel de periode Schoof waar we over praten.
2: Ja.
0: Nou blijft het aan de linkerkant nog aardig stil, dit is natuurlijk een perfect moment om bijvoorbeeld als linkerpartij te zeggen, kijk, zo'n kabinet dus over compleet rechts, dat werkt helemaal niet, want kijk maar wat de Rekenkamer zegt.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Nou ja, en uiteindelijk, het gaat wel over 2025, maar kabinet Schoof, die zitten er niet meer. Hè? Dus het zijn gewoon de ministers die er nu zitten, die ervoor moeten zorgen dat het volgend jaar een andere boodschap is waar de Algemene Rekenkamer mee komt. Ja, en als je dan een beetje naast je neerlegt van, nou, ik ben het er niet mee eens, of het doet me niet zoveel, want het is inderdaad een adviserend orgaan. Ja, dan vraag ik me af of het advies volgend jaar iets positiever gaat stemmen.
0: Ja, 3 juni is het debat wat hierover gaat. Zouden dan eigenlijk de oude ministers daar moeten staan? Vind jij, Peter?
5: Een soort verantwoording afleggen.
0: Ja, nou ja, echt verantwoording afleggen.
5: In dit land zo geregeld dat je per definitie verantwoordelijk bent voor alles wat je voorgangers gedaan hebben.
0: Ja. Okay.
5: Ik zou het eerlijk gezegd wel komisch vinden als we het zouden doen.
2: Er is één hele belangrijke minister die nog op dezelfde plek zit. En dat is Ilko Heijnen van Financiën.
5: En die gaat
4: en Sandra Palme.
5: Het gaat over het geld voor een groot deel.
2: Ja.
5: En dat zal denk ik ook het belangrijkste van dat debat zijn. Dat zal de vraag zijn welke keuzes je maakt. Want dat ging net even over de miljarden die nog in allerlei inefficiënte regelingen zitten. Ja, ik bedoel, ik neem toch aan, ik mag toch hopen dat men op links daar redelijk zal gaan op de trom gaan roffelen. Zo van, jongens, kijk nou eens waar het geld gehaald wordt. Wie nu de rekening moeten betalen en wat we laten liggen aan geld. Als je daar wat aan doet, dan hoef je ook niet te bezuinigen op je WIA, je AOW en dat soort zaken.
4: Zeker. Ja, en ik wil niet nog meer cynisme erin gooien. Maar als ik kijk naar onze rol als journalisten. We staan na zo'n uitspraak van Guido Markkensauer, staan er 30 journalisten om Guido Markkensauer heen om hem te bevragen op wat hij allemaal niet zegt in de microfoon van Left Laser. Maar uiteindelijk is dit rapport is waar het echt om gaat in de politiek. Er zijn zoveel commissiedebatten waar allerlei hele belangrijke besluiten worden genomen. En ja, ook, ik vind het dan toch ook een beetje hand in eigen boezem stekend. We moeten er ook voor kiezen om daar dan ook meer verslag van te doen. En dan worden dit soort rapporten, die krijgen dan ook meer gewicht.
0: Ja, en die gaan dan ook meer veroorzaken. Gaat het debat knetteren, denk je, 3 juni, David?
2: Dat denk ik wel. Ja, want dit, in ieder geval geeft dit rapport daar zeker aanleiding toe. Dus ik heb er in ieder geval wel zin in om te zien wat er gaat gebeuren.
0: Nou, we gaan het afwachten. 3 juni is dat debat. Jullie blijven zitten hier in de studio, of jullie het nou willen of niet. Want we gaan nog tot 4 uur met elkaar doorpraten. We gaan het onder andere ook hebben over Kylie Minogue. Jasmin, die jij dan weer niet wist wie dat was, begrijp ik.
4: En dat schijnt echt een schande te zijn.
0: Ja, maar omdat het een schande is, dat gaan we allemaal tussen 3 en 4 bespreken. Jasmin, Peter en David, jullie blijven zitten zometeen in de 2e uur. Ook van de Rode Draad op vrijdag.

0: NPO Radio 1.
1: Het is in mijn ogen de natte droom van elke sociaal domeinmedewerker.
2: De gemeente Amsterdam begon een project waarbij statushouders bij een bedrijf worden geplaatst om werkervaring op te doen en een MBO-diploma te halen. Dat klinkt goed.
3: Ja, zeker. Vond ik ook.
2: Maar wanneer de uitvoerders van het project uitleg komen geven, verdwijnt het enthousiasme.
1: Ik weet nog dat ik daarnaar zat te kijken en dacht, waar gaat dit over?
2: Statushouders worden niet of nauwelijks geplaatst.
3: En vanaf dat moment werd er ook eigenlijk geen contact meer opgenomen.
2: Totdat ineens de telefoon gaat.
1: Ja, ik krijg gewoon een belletje van de Rijksrecherche. We willen graag met u praten.
2: In Argos. Morgen om 14:00.
4: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: True Lease met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
12: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
14: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
0: NPO Radio 1. 3:00.
4: Stefan Komduur.
15: Goedemiddag, als ik zeg Can't Get You Out of My Head, dan zeg jij natuurlijk Kylie Minogue. Al 40 jaar zit die Australische popster in het vak. Wat is haar succes? Dat hoor je zo meteen in de Rode Draad. En ik praat natuurlijk ook door over de afgelopen nieuwsweek met mijn panel. Eerst het NOS-journaal van 3:00. Hier is Robert Baltus.
16: Een nieuw geval van hantavirus in Nederland. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker ging in Tenerife van boord, werd naar Nederland gerepatrieerd en zit sindsdien in isolatie, zegt de baas van de WHO.
17: Who disembarked in Tenerife was repatriated to the Netherlands and has been isolating since then. There are now 12 reported cases and 3 reported deaths.
16: De doden zijn een Duitse vrouw en een Nederlands echtpaar. Sinds de uitbraak bekend werd, zijn er geen nieuwe dodelijke slachtoffers bijgekomen. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. De Raad van State is gevraagd om een spoedadvies over zo'n verbod. Het is tijd voor sancties, zegt premier Jette.
18: Deze week sprak ik ook met hulporganisaties over de verschrikkelijke situatie in Gaza en de verslechterende situatie op de westelijke Jordaan-oever. En die verhalen die zij delen, die zijn aangrijpend. Ondanks afspraken over het staakt het vuren gaan aanvallen door, terwijl humanitaire hulp nog altijd veel te moeilijk de mensen bereikt die dat ook het hardst nodig hebben. En Nederland blijft zich uitspreken tegen schendingen van het internationaal recht en voor meer humanitaire hulp. En om de druk op de regering Netanyahu op te voeren, heeft de ministerraad ingestemd met sancties. We gaan nieuwe maatregelen nemen tegen producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. En zo willen we ook voorkomen dat we als Nederland met onze economische activiteiten bijdragen aan een onrechtmatige bezetting en het in stand houden van illegale nederzettingen. Daarnaast blijven we werken aan aanvullende sancties tegen gewelddadige kolonisten enerzijds en de terreurorganisatie Hamas anderzijds. Want vrede vraagt uiteindelijk vooral ook om duidelijkheid voor de veiligheid van Israëliërs en perspectief voor Palestijnen. En hoe ingewikkeld het ook is, blijven inzetten op de twee-staten-oplossing als de enige weg naar duurzame vrede.
16: Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden. Dus ook de import en de tussenhandel. Als de Raad van State met een advies komt, duurt het nog zeker 2 maanden voor het verbod van kracht wordt. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. 10 mannen zijn aangehouden. De jongen zat vastgebonden op de achterbank en hij maakt het naar omstandigheden goed. De FIOD heeft 2 mannen opgepakt die mogelijk Russische cyberaanvallen hebben gefaciliteerd. De mannen uit Amsterdam en Den Haag zouden hebben geholpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. Daarmee zouden ze volgens de FIOD Europese sancties tegen Rusland hebben omzeild. Supporters van Willem II zijn vanochtend toch, of sorry, ik moet zeggen morgen welkom bij de beslissende play-off-wedstrijd tegen Volendam. Eerst mochten de Tilburgers als uitsupporters niet komen, maar omdat de wedstrijd is vervroegd naar de middag, kan de Willem II-aanhanger toch bij zijn. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte het personeel niet om een geschikte ader te prikken. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij de pogingen de injectie toch toe te dienen. De executie wordt nu met 1 jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een 3-voudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. De Ronde van Italië is in volle gang. Vandaag een etappe van 189 kilometer naar Verbania. Verslaggever Gabriel Melging, hoe verloopt de rit?
19: Voorlopig is het een rit die heel duidelijk naar de vluchters lijkt te gaan. We hebben een kopgroep van 15 man met daarbij toch wel enkele grote namen. Jasper Stuyven, oud-winnaar van Milaan-San Remo. Alberto Bettiol, oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen. En Michael Valgren, oud-winnaar van de Amstel Gold Race bijvoorbeeld. Zij zitten alle drie in die groep van 15 en maken een serieuze kans om vooruit te blijven in die strijd dus richting Verbania. Het is een hele vlakke wedstrijd tot nu toe. Het parcours is tot nu toe volledig vlak, maar aan het einde van de rit krijgen we 2 klimmetjes. Eentje van 2,5 kilometer en daarna nog een wat langere van iets minder dan 5 kilometer. Met het venijn echt in de staart en dat is waarschijnlijk waar het verschil gemaakt gaat worden. Het is een rit die te moeilijk is voor de sprinters. Zij controleren dus niet. En een rit die te makkelijk is voor de klassementsrenners. Zij laten het daardoor ook aan de vluchters. In die kopgroep geen Nederlanders, maar ze rijden wel ontzettend hard door. Ze hebben na 2 uur koers 50 kilometer per uur gemiddeld en met nog 83 kilometer te gaan lijkt het dus een hele snelle etappe te worden. En die vluchtgroep die gaat het ongetwijfeld halen.
16: Droog en zonnig. Het is 24 tot 26 graden. Door wind van zee is het op de stranden mogelijk toch wel wat koeler, hoor. Want vannacht koelt het ook nog af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui.
15: Dankjewel. De situatie op de weg, Dennis, mooi. Ik moet zo meteen naar Noord-Frankrijk. Moet ik even wachten?
20: Ik zou even wachten. Ja, of maak eerst het programma af ook.
15: Ja, dat is goed.
20: nee, maar inderdaad, door het Pinksterweekend dat voor de deur staat, is het al behoorlijk druk op de weg. Het is vooral druk in het midden en het zuiden van het land. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Echt en knooppunt Kerensheide heb je 20 minuten vertraging. Er staat een auto met pech. Op de A27 van Almere naar Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Houten, een half uur vertraging. Er is daarmee 1 rijstrook open door een spoedreparatie. Verderop een half uur extra daarbovenop richting Breda op de A27 tussen Everdingen en Gorkum. Op de A28 Groningen-Zwolle tussen Assen en Westerbork 10 minuten extra door een ongeluk. En tot slot de A73 Venlo-Nijmegen tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg doe je er 25 minuten langer over.
21: Ster. Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is. Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
22: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: lefarbo.nl. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl. LefArbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
7: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
8: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag, we zijn er nog tot 4 uur met de Rode Draad op vrijdag. Het weekend is echt in zicht. De bitterballen zijn al uit het vet, hebben een klein rondje gedaan al in de studio. Maar het eerst nog tijd voor 2 uur ook van de Rode Draad. Ga ik bespreken. Mijn panel zit namelijk hier in de studio. Jasmin, Ait Abdram, Peter Quint en David Brebaert. Onder andere over de vraag, deel jij nou eigenlijk makkelijk de hoogte van je salaris met je collega's? David, ik kijk meteen even naar jou. Doe je dat?
1: Als mensen het vragen, dan maak ik daar geen geheim van. Nee.
0: Gaan we dat straks aan jou vragen. Naar nieuws van deze week. Alle internationale activisten en journalisten van het hulpconvooi voor Gaza die deze week door Israël in internationale wateren werden geënterd en van boten werden gehaald en opgepakt zijn vrijgelaten. Dat heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zojuist gemeld. De activisten zijn alle uitgezet naar Istanbul. Ook onze BNNVARA-collega Gijs Sanders was een van hen. Hij was mee met de vloot om verslag te doen van de reis en vertelde gisteren net na zijn vrijlating over de manier waarop Israël met hem en ook de andere activisten is omgegaan.
2: We hoorden krijsen over het Israëlische volkslied heen. Ik zag iemand die een mes tegen zijn keel aankreeg, steeds opnieuw en ze stopte net voor zijn hals. Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen, maar ik ben relatief gespaard gebleven.
0: Gijs is vanmorgen geland op Schiphol. David, we hoorden het al even. Jij bent hem op gaan halen of even binnen gaan halen in ieder geval. Naast een collega is hij ook een vriend van jou. Je hebt hem even gesproken.
1: Ja.
0: Is jou duidelijk hoe de afgelopen dagen voor hem waren?
1: Ja, ik heb hem heel even gesproken. We waren ook met een hele grote groep. Dus dat gaat dan heel snel natuurlijk allemaal. Ik denk dat hij zelf ook de komende tijd daar nog best wel veel over gaat vertellen. Maar ik kan wel zeggen dat het wel echt dat het wel heel heftig is wat ze daar hebben meegemaakt. En dat dat, dat er ook wel fysiek geweld heeft plaatsgevonden. En de verhalen die hij vertelde, daar schrok ik eerlijk gezegd wel van. Ook al weet je het wel ook ongeveer.
0: Hij heeft zelf ook wel klappen gekregen.
1: Ja, wat hij net natuurlijk ook in dat fragmentje zei. Ja.
0: Nou, hebben we de beelden bijvoorbeeld gezien van die veiligheidsminister Ben-Gvir die door de arrestanten heen loopt.
1: Ja.
0: Daar allemaal dingen, verwensingen naar roept. Maar we zien ook vooral hoe hardhandiger wordt omgegaan. En ik begrijp dat Gijs ook bij die groep zat.
1: Ja, klopt. Dat zei hij zelf. Ja, dat hij zichzelf herkende op de beelden. Terwijl eerst dachten we eerder deze week dat dat niet zo was. Maar dat bleek dus wel zo te zijn.
0: Nou, hij is als journalist die kant op gegaan. Hij is meegegaan met die flotilla-vloot. Ja. Was het een wel overwogen keuze? Wat was zijn doel?
1: Ja, het was zeker een wel overwogen keuze.

0: Je denkt natuurlijk heel goed na voordat je zoiets doet, met alle risico's van dien, maar ook met de beeldvorming waarvan je weet dat die gaat ontstaan. Dus hij heeft daar heel goed over nagedacht, dat weet ik wel. Je gaat van tevoren, krijg je ook trainingen met hoe je daarmee om moet gaan als je eenmaal opgepakt wordt. En kijk, het gaat natuurlijk heel veel over die flotilla. Maar hij is met het idee meegegaan met, ja, we hebben het er heel veel over, maar is nooit onafhankelijk echt verslag van gedaan wat daar gebeurt. Terwijl het natuurlijk wel heel belangrijk is.
1: Er wordt meer overgeschreven, maar echt beelden
0: Precies. Dus dat is voor hem een motivatie geweest om mee te gaan. En ja, daar kan ik wel inkomen, eerlijk gezegd.
1: Komt uiteindelijk een documentaire, wil hij ervan gaan maken, van alles wat hij heeft meegemaakt. Nou, daar is dit dus een onderdeel van, want ze waren al lang ook onderweg, hè. Het was al lang ook spannend of ze geënterd zouden worden. Israël kwam de hele tijd steeds dichter in de buurt, in internationale wateren. Een plek waar dat dus niet mag, maar waar Israël het wel doet. Bekend is dat Israël Peter scheid heeft eigenlijk aan de veiligheid van activisten, van journalisten. Ja. Ik weet niet hoeveel journalisten er ondertussen al zijn gedood weer in deze nieuwe oplaaiing van geweld sinds 7 oktober 2023. Had jij dan ook wel verwacht dat ze zo zouden omgaan met de activisten, ook al kijkt de hele wereld mee?
2: Op hoofdlijnen, maar goed, het is niet voor niks dat de deelnemers aan die vloot ook van tevoren worden getraind hierop natuurlijk. Op hoofdlijnen houden wel rekening mee dat, en dat zullen zij zelf ook gedaan hebben, dat je dus inderdaad geënterd kan worden en dat je gearresteerd kan worden en dat je naar het vasteland gehaald kan worden. Maar dat je als een soort van trofee rondgewapperd werd door een minister. Ik denk dat mensen dat niet hadden zien aankomen. Ondanks dat het totaal binnen de lijn past van hoe deze minister zich al jaren opstelt.
1: Zeker.
2: Maar je zou verwachten dat het feit dat de hele wereld dit kan zien nog enigszins een normerend karakter zou hebben. Maar dat punt zijn we ook al voorbij.
1: Nou, de Israëlische regering vond dat zelf ook te ver gaan. Die ging zich er ook over uitspreken over hun eigen minister. Dat was ook een interessante dynamiek, Jasmin, vond ik, om te volgen.
3: Ja. Het is natuurlijk, kijk, die beelden van Ben-Gvir die door die activisten en journalisten heen loopt en trots laat zien hoe ze aan het martelen zijn eigenlijk. Die gingen gewoon de wereld over en daardoor ontstond iets meer internationale druk dan Israël gewend is. En daardoor kreeg je een hele gekke situatie dat iemand uit een leider, een minister uit Israël, werd tegengesproken door Netanyahu. Nou ja, gekke situatie natuurlijk, ja. Hè? En normaal gesproken hoor je Netanyahu eigenlijk helemaal niet zo heel veel veroordelen van geweld wat door Israël wordt gepleegd. Dus ja, opmerkelijk was het zeker. En je hoort natuurlijk ook wel veel kritische geluiden van, ja, moet je nou überhaupt die kant op gaan? Of moet je als journalist überhaupt op een boot stappen met allemaal activisten? Kijk, je kunt, ik denk dat we kunnen stellen dat die flotilla geslaagd is. Want dat was natuurlijk uiteindelijk het doel, om te laten zien wat voor gruweldaden Israël aan het plegen is. Nou, en dat is gelukt. Hè, want er komen allemaal mensen terug met allemaal blauwe plekken, allemaal littekens, sporen van de martelingen die ze hebben doorstaan. En ik zou zeggen, kijk, vuistregel, en het makkelijkste voorbeeld dat altijd wordt gegeven is dat journalisten, die doen aan waarheidsvinding. Hè. Je moet je verhaal gebalanceerd vertellen. En als het buiten regent, dat wordt dan altijd als voorbeeld gegeven, of als er wordt gezegd van het regent buiten, dan moet een journalist niet gaan dat klakkeloos overnemen. Maar als de een zegt het regent en de ander zegt het regent niet, dan kijk je zelf naar buiten om te checken of het regent of niet. Mm-hmm. Volgens mij is dat wat Gijs heeft gedaan. Gijs is gaan kijken of het regende of niet.
1: Ja, of het klopte, of de verhalen die al eerder over die flotillen werden geschreven, of die klopten. Nou, we weten nu opnieuw ook van de behandeling van Gijs dat het toch best wel in de buurt van de waarheid inderdaad komt, wat er daar op die boten allemaal gebeurt. Dan gaat het daarna, dat vond ik interessant ook om te zien bij deze nieuwsdynamiek, hoe wordt daar dan op gereageerd daarna? Wanneer wordt het opgepakt? Welke nieuwsmedia melden het ook als eerste? En hoe gaat de politiek er ook mee om? Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben op een gegeven moment wel hun afschuw uitgesproken en het gedrag van Israël veroordeeld. Jette hier van Nederland noemde het mensonterend, hoe Israël de activisten behandelt. En dat gaat alle perken te buiten. Peter, vond je dat Jette snel genoeg reageerde, snel genoeg van zich liet horen?
2: Ik had die middag, vond ik het wel pijnlijk om te zien dat bijvoorbeeld vanuit Italië, ik geloof dat Meloni 5 of 6 uur eerder al een statement online had gestaan. Uiteindelijk denk ik dat je niet zo heel veel kunt afdingen op wat hij formeel zegt in die reactie daarop. Maar is denk ik de vraag vooral wat er materieel gaat veranderen. Kijk, mensen zijn nu vrijgelaten, maar wat betekent dit voor je relatie met Israël bijvoorbeeld als land? Nou ja, daar hebben we in het journaal net gehoord dat daar misschien iets aan gaat veranderen. Maar het is natuurlijk een hele gekke situatie dat er daar een premier is die zegt zijn excuses aan te bieden. Het heeft een hoog excuses omdat het moet gehalte.
1: Mm-hmm.
2: Maar vervolgens geen consequenties verbindt voor die minister daar zelf. Kijk, als het is ondenkbaar in een andere situatie dat een minister die dit doet niet ontslagen wordt.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik denk dat Netanyahu gewoon, nou ja, precies hem net zo ver laat gaan als dat de internationale gemeenschap hem laat wegkomen.
1: Ja, Gijs,
2: en dan is het even sorry zeggen.
1: Gijs vertelt ook in een andere video van Politiek Nederland dat er mensen gemarteld zijn en dat er ook 4 meldingen van verkrachtingen zijn gedaan. Als dat nou blijkt dat het allemaal om Nederlanders gaat, kan Jette daar dan diplomatiek gezien nog harder op reageren, Peter?
2: Dat lijkt me wel. En met een nadruk op alles. Want ik weet dat echt niet. Ik ben daar niet bij betrokken. Maar je hoort wel allemaal meldingen daarover binnenkomen. Kijk, eerlijk gezegd vind ik dat soort dingen sowieso consequenties moeten hebben. Ongeacht of het nou Nederlandse staatsburgers zijn of niet. Maar ja, dan kom je denk ik door welke escalatiemiddelen heb je nodig? Dan heb je strengere sancties volgens mij. Het verbreken van de diplomatieke banden. Het uitzetten van ambassadeurs en dergelijke.
1: Ja.
2: Dat zijn dan dingen waar je aan zou moeten denken.
1: Ja, we hebben een aantal landen wel de ambassadeur ook ontboden op dit moment. David?
0: Nou, ik ben wel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Ik bedoel, de aandacht zit er wel weer vol op natuurlijk. En die ebt er toch een klein beetje weg. En ik denk dat vooral voor een partij als D66 die moeten wel echt wat gaan doen. Want Rob Jette die liep mee met de Rode Lijn demonstratie. Nou, daar is deze week ook nog over gegaan. Daar gaat het volgens mij ook nog over hebben. Maar ik denk dat vooral voor D66 dat die met de toenemende druk ook een soort van verplicht worden. Nou ja, we hebben het misschien net al een beetje in het journaal gehoord. Maar om toch een andere houding aan te gaan nemen. Een iets meer actieve houding.
1: Ja, laten we even luisteren inderdaad naar wat jullie al een aantal keer aanhalen. Het kabinet streeft dus naar een nationale handelsboycott voor producten uit illegale Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Dat wetsvoorstel is vandaag naar de Raad van State gestuurd. En dit is wat minister-president Rob Jette daar zojuist over zei.
4: En Nederland blijft zich uitspreken tegen schendingen van het internationaal recht en voor meer humanitaire hulp. En om de druk op de regering Netanyahu op te voeren, heeft de ministerraad ingestemd met sancties. We gaan nieuwe maatregelen nemen tegen producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. En zo willen we ook voorkomen dat we als Nederland met onze economische activiteiten bijdragen aan een onrechtmatige bezetting en het in stand houden van illegale nederzettingen. Daarnaast blijven we werken aan aanvullende sancties tegen gewelddadige kolonisten enerzijds en de terreurorganisatie Hamas anderzijds.
1: Ja, vinden jullie het goed? Vinden jullie het goed dat Jette dit nu op dit moment presenteert?
3: Ja, het is een stap. Dat is wat het is. Er is al langer een roep hierom. Vorig jaar was hier ook al vanuit de Tweede Kamer een roep om. Nou, toen heeft kabinet Schoof, hoorden we net, daar niet zoveel mee gedaan. Dus ja, ik denk ook logisch dat Rob Jette dit nu doet. Maar goed, ja, er liggen ook al decennia lang producten uit bezette gebieden in onze supermarkten. Het is, ja, we kopen dadels van de Albert Heijn. Ja, ik zeg het maar even. Ik weet eigenlijk, kunnen we gewoon namen van de supermarkten?
1: Je kan ze ook
3: noemen?
1: Bij de Jumbo kopen. Maar ook bij
3: ja, inderdaad. Ja. En bij de Lidl en bij de Aldi.
1: Oh, ja.
3: of sinaasappels. Hè. Dus, en dat doen mensen dan op eigen initiatief. Ik moet ook denken aan Zuid-Afrika. Toen heel veel mensen ook uit zichzelf begonnen met boycotten. Ja, dat werkt gewoon. Dus
1: doe het als burger inderdaad ook meer.
3: Als burger, maar dus daarom juist ook vanuit het kabinet.
2: Beter, ja. Kijk, het is goed om dit te doen. Het is een goed signaal. En ik denk vooral dat de belangrijkste waarde daarvan is dat het gevoel van onaantastbaarheid van de regering Netanyahu, dat langzamerhand begint af te brokkelen, want dat werd hoog tijd. Maar laten we nou niet doen alsof de Israëlische economie vooral draait op die paar sinaasappels, olijfolie en dadel. Die vanuit
1: hele andere systemen die veel meer geld maken.
2: Ja, ja precies. En weet je, het doorvoeren van wapensystemen bijvoorbeeld doen we nog steeds in Nederland.
3: Ja.
2: En daarvan denk ik, nou daar zou je ook wel aan kunnen denken. Want dit gaat alleen om het specifieke deel van wat dus voortkomt uit de nederzettingen die Israëlische kolonisten van Palestijns gebied afpakken. En nogmaals, ik ben er blij mee. Goed dat het gebeurt. En ook een goede stap ten opzichte van alle activisten die soort van semi-clandestien stickertjes op dadels en zo gingen plakken vroeger.
1: Mm-hmm.
2: Om dan te laten zien dat het uit Palestina kwam en niet uit Israël.
1: En toch even nog.
2: Ik hoop dat het helpt.
1: We begonnen bij Gijs, we zijn nu hier beland. Zometeen wil ik graag ook met jullie praten over de opstelling van Rob Jetten, die in het verleden ook wel echt hardere uitspraken heeft gedaan over Israël en de Palestijnse zaak. Maar toch nog even, Gijs Sanders was een journalist die werd opgepakt. Ja. Ik sprak aan het begin deze week Thomas Bruning, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Ik vind uiteindelijk zelf dat het weinig over zijn journalistieke werk nog is gegaan. Ook dat politici daar vrij weinig over hebben gezegd. Hoe
3: wat bedoel je daarmee?
1: Dat het over hebben uitgesproken van dat is nog iets extra's.
3: Extra erg.
1: Een journalist blijf je af, die doet gewoon zijn werk. Het was ook nog eens in internationale wateren.
3: Nou, en het erge is, dat hebben ze volgens mij nog gedaan ook. Hè? Dus hij is er nog redelijk goed van afgekomen. En nou, wat ik aan het begin ook al zei, dit is een groep mensen die niet uit Palestina komt. Die uit het Westen voor een groot deel ook nog eens komt. En waarvan Israël weet dat ze vervolgens in de publiciteit gaan komen. En dan als je zelfs een journalist zo behandelt. Ik weet het niet zo goed. Op een gegeven moment beelden zeggen ook genoeg. We hebben de verhalen, die zijn er. Dus dan is vervolgens de vraag, wat gaan we doen?
2: Ja, dan kun je je voorstellen wat er gebeurt als de camera's er niet bovenop.
3: Ja, exact.
2: Maar het is waar. Ik zat van de week bij Jeroen Pauw aan tafel samen met een oorlogsjournalist Hans. Moet ik het goed zeggen? Melissen.
1: Hans-Jaap Melissen,
2: sorry. En die zei ook wel van ja, maar er was ooit een tijd, tussen aanhalingstekens, dat die beschermde journalistieke status iets betekende. En dat is niet voor niks ooit zo afgesproken. Dat heeft ermee te maken, precies waar we het net over hadden. Dat je een vorm van waarheidsvinding wilt doen. Ook aan de frontlinie bij oorlogen. Ook bij bepaalde activistische dingen die misschien gevaar kunnen opleveren. En dat niet betekent dat jij vogelvrij bent. Dat lijkt het in dit geval dus wel te betekenen. En dat is ook niet uniek, hè. Ik bedoel, volgens mij is de aanval op Gaza is volgens mij het aantal journalisten dat daar vermoord is gigantisch. Het is nu in Libanon is het ook levensgevaarlijk om als journalist je werk te doen. Dus het is niet nieuw, het is niet uniek, maar het is wel extreem zorgwekkend. Omdat daarmee ook. Kijk, hij vertelde ook, er is bijna geen journalist meer die Gaza inkomt. En dat maakt dus ook het. Jij zei het zelf ook, van het zakt soms misschien een beetje weg in de aandacht. Ja, dat is ook omdat er bijna niemand daar meer is om verslag te doen van
1: wat er dat verhaal toch maar steeds weer even te pushen, nieuwe beelden te overbrengen. Die dan Nederland bereiken, waar de politiek dan iets over kan zeggen. En de politiek is tegenwoordig ook Rob Jetten. En David, jij hebt samen met Gijs in aanloop naar de verkiezingen in 2025 hem ook gesproken in jullie podcast Overmorgen. Jullie spraken hem toen over de maatregelen die Nederland zou kunnen nemen om het Israëlische geweld in Gaza te stoppen.
5: Je zult een wapenembargo moeten hebben, economische sancties, Israël zijn handelsvoordelen afnemen. Want als je die regering niet in de portemonnee gaat raken, dan gaan ze gewoon niet zoveel doen. Ik ben ook groot pleitbezorger van de erkenning van de Palestijnse staat. Omdat dat de manier is om als internationale gemeenschap ook tegen Israël te zeggen, we accepteren het niet dat jullie de Gazastrook innemen. Dat je op de Westbank nederzettingen blijft uitbreiden en daarmee een Palestijnse staat onmogelijk maakt.
1: Ja, dat is natuurlijk hele interessante audio opeens, omdat hij nu minister-president is. Hadden jullie dat toen door ook, toen hij bij jullie aan tafel zat, van dit kunnen we nog wel eens tegen hem gebruiken, of in ieder geval wel gebruiken?
0: We dachten, als Gijs dan over een half jaar die boot op gaat, dan hebben we hier, dan zit ik hier. Nee, en dan
2: dat was het moment dat Gijs besloot, ik ga die boot op. Ja.
0: Tuurlijk, je denkt er wel over na. Van je wil in zo'n gesprek ook wel concreet horen, maar wat als je aan de macht komt, waar kunnen we je dan aan houden, zeg maar?
1: En wat is er nog over van die standpunten?
0: Ja, als je hem zo hoort, dan dat is wel toch wel een beetje een andere man, denk ik. Ik denk dat hij ook nu wel, nu die druk er zo op staat, denk ik wel dat hij nu zich er wel iets meer over gaat uitspreken. Ik vond de toon die we net hoorden ook al wel weer anders dan wat we de afgelopen tijd gehoord hebben. En het is natuurlijk wel makkelijker om dit vanuit een oppositie dan vanuit een coalitierol te doen. Mm-hmm. Hij is nu premier, dat vraagt ook andere dingen. Maar goed, het is natuurlijk wel heel interessant dat hij hier zo uitgesproken is. En ik sprak ook Michiel Servaas, dat is de directeur van Oxfam Novib. Ik vroeg ook aan hem van hoe komt het nou eigenlijk dat het zo veranderd is bij Rob Jetten? En hoe komt het ook dat het lijkt alsof we daar heel erg mee bezig zijn? Toen zei hij ook van heel veel mensen geloofden hem, denk ik echt, op dat moment. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat tijdens het gesprek wat ik met hem had ook had. Toen hij dat zei, voelde het alsof het niet ging over een soort politiek praatje, maar je voelde echt die bevlogenheid en hij stond bij die rode lijn. En dan, ik denk dat dat voor een extra teleurstelling heeft gezorgd de afgelopen maanden voor mensen die veel met Palestina bezig zijn.
3: Zien we ook wel terug in de peilingen. Dus heel veel mensen hebben ook wel op D66 gestemd met het idee van hier komt een nieuw progressief geluid. Waaronder ook als het om dit, op dit onderwerp aankomt. Ja, en dan is het natuurlijk wel een flinke domper. Mm-hmm. Als dat niet gebeurt. Dus je ziet ook daar kiezers weglopen.
1: Die domper die horen we ook wel aan de Vrede, Hulp en Mensenrechtenorganisatie kant die betrokken zijn, waarbij de Rode Lijn die georganiseerd hebben, die hebben ook wel zelf nu vragen aan Jette. Die vragen zich af, ja, kijk Jette eigenlijk nog anders aan tegen die Rode Lijn, nu die premier is. Vind je dat een terechte vraag, Peter?
2: Ja, maar ik denk dat het antwoord vrij simpel is. Ik denk niet dat hij er anders naar kijkt. Ik denk dat hij nog steeds vindt wat hij vindt. Ik denk alleen ook dat hij ervoor gekozen heeft om in een minderheidskabinet te gaan zitten, waarbij hij soms een steun nodig heeft van partijen ter rechterzijde die Israël tot een soort hoeksteen van hun politieke ideologie hebben gemaakt. Mm. En dat hij daarnaast in een coalitie zit met CDA en VVD. Dan moet ik CDA credits geven. Die zijn voor een partij met een christelijke achtergrond, zijn in de afgelopen jaren wel steeds kritischer gaan kijken naar het optreden van Israël. Maar eerlijk gezegd, die moest ook van best een eind komen. Ja. En de VVD heeft juist de afgelopen jaren zich steeds meer als een soort van pro-Israël. Meer dan dat ze in het verleden waren. Zeg maar, als je soms bij dingen die Israël tegen de internationale regels indeed. Nou ja, kon je een beetje voor de internationale rechtvariant kiezen. En voor de wij steunen Israël no matter what. En de VVD heeft de afgelopen jaren best wel richting dat laatste opgeschoven. En dat is gewoon waar hij tussen klem zit. En ik geloof best dat hij het vindt. Maar als hij het echt belangrijk genoeg vindt, dan moet je wel dingen gaan doen zoals we hem in het journaal horen doen.
1: Nu. Precies. En dat gesprek is gisteren geweest ook met Jette. Is wat we net horen dus over toch nog weer meer handelsbeperkingen op die producten. Is dat dan een vervolg van, denk je?
0: Ik denk in ieder geval dat het een gevolg is van dat het gesprek nu weer zo leeft. Wat er wel bij gezegd moet worden is dat deze wet dus al een jaar in voorbereiding was. Ja, dit precies. Is David van Wiel, die heeft eigenlijk al gezegd dat ze dit gingen doen. Dus ik denk dat het ook wel goed uitkwam, maar dat dit er misschien sowieso wel een beetje aan zat te komen.
2: Het feit dat je het woord pakt. Kijk, dit had natuurlijk ook precies. Ergens gewoon in een mailbijlage verstuurd kunnen worden op vrijdagmiddag naar de Kamer. Ik denk dat het feit dat Jette dit moment pakt en ook in de reactie die we net in het journaal hoorden, ook al vooruitkijkt. Nou ja, weet je, dit is misschien pas de eerste stap. We moeten kijken wat er nog meer nodig is. Ik denk dat rechtstreeks te maken heeft met wat je van de week gezien hebt. En dat er ook wel in de ministerraad gezegd is van ja, potverdikke me.
0: Ja.
2: Dit zijn ook onze staatsburgers die hier opgepakt zijn en die hier op deze manier behandeld zijn.
1: Ja.
2: We moeten nu in ieder geval iets.
1: En dan hebben we nu deze sancties die worden aangekondigd. Die gaan dan pas over 2 maanden ook uiteindelijk echt werken. Horen we ook. Horen we Jette ook zeggen. Mm. Wat nou een makkelijke volgende stap? Wat zou nog makkelijk kunnen?
2: Ja, voor mij is het belangrijkste een handelsboycott. Zeker op militair gebied.
1: Ja.
2: Als je ziet dat je daar nog steeds een bijdrage aan levert, dat vind ik echt al jaren niet meer te verantwoorden. Dat was zelfs voor de aanval van Hamas van 7 oktober had je ook kunnen zeggen van waarom moet je eigenlijk met een land dat ook wapens zo offensief inzet zo'n actieve relatie hebben.
0: Ja, we hoorden het Rob Jetten net zelf zeggen in dat fragment. Je moet ze raken in de portemonnee en dat wapenembargo inderdaad. Nou ja, dat zijn 2 dingen waar nog wel stappen op te zetten zouden zijn als je dat zou willen.
1: We gaan het afwachten wat het vervolg daarvan is. Dank jullie wel. Voor nu blijf vooral zitten. We gaan het zo meteen Jasmin namelijk hebben over Kylie Minogue.
3: Leuk.
1: Arme Jasmin. NPO Radio 1. Eerst is het 3:30, dat betekent het NOS Journaal. Robert Baltus.
6: De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari 2027 verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. En het kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. Een nieuw geval van het hantavirus in Nederland gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. En in Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto werd ingesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. En toen zijn 3 mannen aangehouden. De jongen zat vastgebonden op de achterbank en hij maakt het naar de omstandigheden goed. De 13e etappe van de Giro d'Italia is in volle gang. Een rit van 189 kilometer naar Verbania. Verslaggever Gabriel Melging.
7: De kopgroep staat er ontzettend goed voor. Het lijkt erop dat die het zeker weten gaan halen. Want 15 man met 10 minuten voorsprong op het peloton met nog 64 kilometer te rijden. Dat kan eigenlijk niet misgaan. In die kopgroep dus een aantal grote namen. Valgren, Bettiol en Stuyven zijn de echte veelwinnaars vanuit het verleden. Maar ook bijvoorbeeld vanuit het veldrijden bekeken de Belg Toon Aerts. Is zeker iemand die wel een interessante naam is hier. Hij werd gisteren ook 2e in de etappe naar Novi Ligure. Maar of het vandaag niet te zwaar is voor hem, Dat moet nog blijken. Die 15 man die hebben een voorsprong van 10 minuten dus op het peloton. En het moet nog ongeveer 63 kilometer gereden worden. Het is ontzettend vlak nog altijd. Voordat we dus straks die twee lastige heuvels krijgen. Die gaan bepalen wie hier de rit gaat winnen. Het peloton lijkt een snipperdagje te nemen. De kopgroep met dus een ruime voorsprong op dat peloton.
6: Dankjewel, Gabriel. Dankjewel ook, Robert. De situatie te weg, Dennis, mooi.
8: Er staat ruim 830 kilometer file. Het is druk op de weg vanwege het aanstaande Pinksterweekend. De meeste vertragingen heb je in het midden van het land en in Noord-Brabant. Op de A2 Maastricht-Eindhoven doe je er tussen Kelp en Oleren maar Hees een kwartier langer over. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. A27 Almere-Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Houten 8 kilometer door een spoedreparatie. Ook dat kost je een half uur. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, tussen Oud-Beijerland en het Hellegatsplein een half uur extra. En op de A73 Venlo-Nijmegen, tussen Vierlingsbeek en Nijmegen en Dukenburg doe je er 35 minuten langer over.
9: NPO Radio 1. De Rode Draad.
6: Het laatste half uur is aangebroken. Dat betekent dat de borrelhappen nu nog een keer binnen zijn gekomen. Maar nu blijven ze in de studio. Peter Quint kijkt er heel verlekkerd naar.
2: Ik ga gewoon beginnen, denk ik.
6: Ja, heel goed. Geniet ervan. Het komt je toe. Mijn volgende gast is ook aangeschoven. Mark Robinson, welkom. De microfoon mag je nog iets beter draaien. Iets meer omhoog.
10: Ja, sorry.
6: Dat je zo hier de voorkant inderdaad mooi praat. Goed dat je er bent. We gaan het namelijk hebben met jou over Kylie Minogue. Want de Princess of Pop, Kylie Minogue, is terug van weg geweest met een documentaire op Netflix en een aangekondigde wereldtournee in 2027 ter ere van haar 40-jarige jubileum.

0: Ja, heerlijk. Even een kleine compilatie bij ons in de studio. Dus Mark Robinson, populaire cultuurkenner. Ja. Vond ik een fijne titel.
1: Ja, ik ook.
0: Toch?
1: Ja,
0: en je bent vooral ook fan van Kylie Minogue. Ja, kun je haar kort toch even introduceren? We hebben iemand in de studio zitten die haar niet kende.
2: Ja.
3: Je wil dat nog 10 keer zeggen?
2: Wonderbaarlijk, maar ik had vanochtend ook een collega die zei... Kylie Minogue? Ja. Dus, het is dus toch nog even nodig. Ja. Korte cursus. Zij is natuurlijk een hele grote popster... die al decennia meegaat. Maar haar carrière begon in de jaren 80... toen zij speelde in een soapserie, Neighbors. Daar bleef toen miljoenen mensen voor thuis. Vooral in Groot-Brittannië. En zij is daar heel groot mee geworden. En zoals veel soapsterren maakte zij een stap naar de muziek... waar ze eigenlijk nog een veel grotere ster werd. En dat begon eind jaren 80. En ja, in de tussentijd is zij steeds weer teruggekomen met grote hits... en met een heel groot liefde voor disco en pop.
0: Ja, en sloeg dat ook meteen aan toen ze die overstap maakte van dus... de tv naar de muziek?
2: In het begin zeker, ja. De eerste singles van haar, The Locomotion en As You Be So Lucky... dat waren echt grote hits. Maar zoals bij heel veel popsterren, dat gaat altijd... vooral als je lang meegaat, gaat dat in fases. Dus je begint als een soort girl next door. Iemand herkent, het grote publiek herkent iets in jou... en dan komt er ook altijd een neerwaartse beweging.
0: Want er was wel kritiek ook op haar, begrepen.
2: Ja, natuurlijk. Ja, dat heel veel popsterren hebben dat meegemaakt. Dat ze eerst heel veel succes krijgen. En dan gaat iedereen zich afvragen, wat kan die vrouw eigenlijk? En dat is haar ook overkomen.
0: Dat is haar overkomen. Ja. Het werd oppervlakkig genoemd. Het werd licht genoemd, de muziek die ze maakte. Ja. Een belangrijk aspect van haar muziek is die disco. Ja. Daarin kan je ook een soort daad van verzet vinden.
2: Nou ja, dat zie ik wel altijd in dit soort muziek. Kijk, het is best wel makkelijk om popmuziek en disco, om het oppervlakkig te noemen. En daar zit een kern van waarheid natuurlijk in. Maar voor de mensen die het luisteren, zit er soms ook een hele bijzondere waarde in. Namelijk dat het een hele veilige bubbel kan zijn. En Kylie weet dat als geen ander op te bouwen. Alsof het een soort discotheek is waar de regels van de buitenwereld niet meer voor jou gelden. En met name voor heel veel gemarginaliseerde groepen kan dat natuurlijk ook een soort vrijheid geven. En ik denk dat Kylie dat met haar muziek in haar hele carrière heel veel heeft gedaan.
0: En jij bent fan. Gaf het jou die vrijheid ook?
2: Ja, in zekere zin wel. Ik heb wat minder dat echt via haar muziek beleefd. Wel via de popmuziek. Mm-hmm. Maar ik zat er net aan te denken dat ik bijvoorbeeld in de coronatijd... toen ik heel veel thuis zat, had ik een paar albums... die ik af en toe even uit de kast trok om uit de sleur te trekken... en toch een beetje de duisternis die in die periode heerste. En Fever was daar echt een van de meest gedraaide platen toen, voor mij.
0: Ja, interessant. Van haar dus. Ja. Ja. En een van de dingen die belangrijk ook in haar muziek zijn loops. Dingen die terugkomen de hele tijd. Dat de intro van het nummer hetzelfde is als het einde ook vooral. Je kan eigenlijk door blijven luisteren. Als je dan bijvoorbeeld je Spotify op loop zet op één nummer... dan hoor je bij Kylie ook niet of het nummer weer is afgelopen of begonnen is. Het lijkt een soort endless nummer te zijn. Ja. En dat hoor je ook in dat nummer Padam Padam.
2: Ja, ik heb dat vooral ook in Padam Padam, maar ook wel in heel veel andere nummers. En je ziet het sowieso wel in de popmuziek dat... en vooral met disco-invloeden dat de productie een beetje rondjes probeert te maken in de muziek. Dus dat het steeds weer terugkomt waar het begint. Mm-hmm. En dat heeft ook een beetje te maken met waar disco oorspronkelijk voor bedoeld was. Dat was niet om thuis te luisteren, maar dat was om in de club tegen de muren te horen galmen. En je eigenlijk dus veilig te voelen in die cirkel. En ik vind het grappig dat je dat dus ook terugziet in de manier waarop die muziek is opgebouwd. En bijvoorbeeld bij Padam Padam... dat nummer duurt 2 minuten 40. En ik kan me nog herinneren dat ik hem op een gegeven moment op heb gezet. En per ongeluk denk ik op die loop heb gedrukt. En dat ik ging kijken en dat ik hem 7 keer achter elkaar had geluisterd. Terwijl ik niet door had dat ik nog steeds in hetzelfde liedje
4: zat. 6 weken later. Dat is
2: een baard.
4: God, dan ga ik eten vanavond.
0: En dat leren we ook nog wel ook terug in de documentaire die nu over haar gemaakt is op Netflix. Jij hebt die al gekeken. Is het een fijne documentaire?
2: Ik vond het heel leuk. Ja, ik vond het heel leuk om dat tijdsbeeld terug te zien. Er waren heel veel delen van haar leven waarvan ik wel een beetje had gehoord. Bijvoorbeeld haar romance met Michael Hutchins van INXS. Ik wist wel dat dat bestond, maar ik had niet door hoe belangrijk dat eigenlijk ook is geweest in haar leven en in haar carrière. En
0: Dat is al interessant. En we leren ook meer over welk belang zij heeft voor verschillende communities in de wereld. Bijvoorbeeld voor de gay community. Die is namelijk gek op Kylie. En dit is wat ze zelf erover zegt in de documentaire.
1: I was having this tirade of nastiness. Just for being myself. And I think my gay audience may have related to that. I feel like I could go to war with my gay audience. And they were there way

0: fijn. We horen haar hier inderdaad praten over die gay community. Je hebt het net al een beetje uitgelegd. En nu met die gemarginaliseerde groepen. In de documentaire zegt ze ook meermaals dat ze niet in een hokje geplaatst wil worden zelf. Toch is ze niet als Madonna zichzelf continu aan het uitvinden door middel van verschillende personages op opeens een heel ander soort album uit te brengen.
1: Ja, je kondigde haar net aan als de Princess of Pop. En ik denk dat dat wel een goede vergelijking is. Want Madonna is altijd de Queen of Pop. En dan moet je denken, hoogst in het Koninklijke Huis. Ja. Dat is iemand die echt een rol moet spelen. In het geval van Madonna, die moet zichzelf elke keer
0: vernieuwen ook.
1: Heel hard vernieuwen, heel hard opnieuw uitvinden. En de prinsessen daaronder, die kunnen een beetje hun eigen leven leiden. En dat is misschien nog wel meer, zeg maar, een Alexia dan, dan Amalia. Iemand die echt een beetje gewoon zichzelf kan blijven. En steeds kan terugkeren op wat zij altijd heel goed deed. Mm-hmm. En zij hoeft zichzelf dus ook eigenlijk niet echt opnieuw uit te vinden.
0: Maar goed, er mogen wel interessante samenwerkingen blijven komen. Een van de meest interessante is natuurlijk de samenwerking die ze heeft gehad met Nick Cave van Nick Cave and the Bad Seeds. Een opvallende samenwerking, de zogenaamde Murder Ballad, Where the Wild Roses Grow.

0: BTS is meteen ook fantastisch.
1: Ja, ik vind het een geweldig nummer.
0: Het is een geweldig nummer. Ik heb het vanmorgen even teruggekeken. Terwijl ze het live spelen op Glastonbury. Daar is deze foto volgens mij op de webcam inderdaad ook van. Fantastisch.
2: Ja, ja. Wat ik hoopte heel erg dat Nick Cave in deze documentaire serie zou zitten. Want het is nu maar een heel klein gedeelte van haar carrière geweest, dit nummer. Maar het is mij altijd bijgebleven. Ik heb nu weer kippenvel op mijn arm als, als ik het hoor. Er is daar gewoon iets heel bijzonders gebeurd. Het zijn twee Australiërs en eigenlijk zijn ze elkaars tegenpolen. Dus waar Kylie een beetje de zonneschijn is van Australië, is Nick Cave, zoals hij zichzelf noemt, de nachtmerrie van Australië. En ik heb me altijd afgevraagd, waarom wilde Nick Cave nou zo graag met Kylie Minogue een nummer schrijven? Want hij heeft heel lang geprobeerd een nummer voor haar te schrijven en hij durfde pas aan haar aan te bieden bij deze murder ballad. En ik snap het nu meer. En dat heeft ook te maken met het feit dat disco en pop en ook dit soort persoonlijkheden zoals Kylie Minogue, die resoneren misschien nog wel harder bij mensen die dat zo'n soort persoonlijkheid niet van zichzelf hebben. Ik meen een beetje te herkennen in die documentaire dat Nick Cave dat dus ook had. Die zag een soort stralende ster en dacht, ik moet hier iets mee. Ik voel me op een of andere manier tot haar aangetrokken. En als de dag en de nacht samenkomen, dan gebeuren er hele mooie dingen. En daar is dit nummer echt volgens mij het absolute voorbeeld van.
0: Nou, en misschien gaat hij wel mee op tournee. Of denk ik dan te groot?
2: Nou, kijk, het is natuurlijk één nummer van meer dan 30 jaar geleden.
0: Kan in het voorprogramma staan.
2: Ja, dat zou echt mooi zijn. Dat zou ik alleen maar aan willen spelen.
1: Achtergronddansen.
0: Achtergronddansen. Nou, en ik geef ze dat fantastisch vinden volgens mij. Want ze ziet hem onwijs genieten op die video bij Glastonbury in ieder geval.
2: Ze zijn nog steeds dol op elkaar.
0: Ja. In 27 gaat ze op wereldtournee vanwege haar 40-jarige jubileum. Je bent nog nooit bij een concert van haar geweest. Nee. Is dit het moment?
2: Ja, moet maar een keer gebeuren dan, hè?
1: Worden
2: ze
1: dan van weinig, toch?
2: Ja, het gaat een beetje met horten en stoten. Ze wilde volgens mij in de coronatijd heel graag op de. En ze is met de Tension Tour wel een paar jaar geleden ook weer in Nederland geweest. Ik weet eigenlijk niet waarom ik er toen niet naartoe ben gegaan. Het slaat eigenlijk helemaal nergens.
0: Maar wordt het dan zo'n vreselijke arena-show? Of gaat ze wel gewoon
2: hopen van niet. Nee, ik wil eigenlijk nooit meer iets live zien in de arena.
0: De documentaire Kylie, die is ook live te zien, maar dan op Netflix. Dankjewel, Mark Robinson, voor je komst.

0: Guys. Natuurlijk, Kylie Minogue was dit.
1: De rode draad.
0: Ja, met een lichte vertraging gaat Nederland ook over tot het invoeren van de wet die bedrijven verplicht lonen transparant te maken. Werknemers kunnen dan opvragen wat collega's in vergelijkbare functies verdienen. Nou, we zitten hier allemaal in de studio. Vertel maar, jongens, wat zijn de prijzen? Wat zijn de prijzen? Het is natuurlijk wel een grapje. Ik ga het zelf niet vertellen. Maar dat heeft niet per se... Jullie mogen best weten. Maar ik dacht, dat is mijn onderhandelingspositie met andere radiostations wordt daardoor verslechterd.
2: Ja, ja. Goed dus excuus heb je gevonden
0: niet.
2: Wel.
0: Niet dat ik weg wil, hoor. Maar toch, in de toekomst, je weet het niet.
3: Er zit nu 1538 zender manager die denkt van, ah, shit.
0: Ja, ja. Vooral 538, inderdaad. Die wil ik zo overnemen. Ja, die ben er elke week bijna wel. Jasmin, het is natuurlijk... Ja. Er grappig over, maar het is wel een goede zaak dat het gaat gebeuren.
2: Ja, dat denk ik wel. Er zijn volgens mij best veel onderzoeken geweest naar wat ervoor zou kunnen zorgen dat de loonkloof gedicht wordt. En een van de resultaten daarvan is altijd geweest, je moet en met elkaar praten over wat je verdient. Dus vanuit de mannen praat met je vrouwelijke collega's over wat je verdient. En ook vanuit de vrouwen vraag je mannelijke collega's wat ze verdienen. Dus dat nu transparanter wordt, is denk ik heel goed.
0: Maar het is gek dat er dus een wet voor nodig is om dat dan voor elkaar te krijgen. Terwijl je toch altijd al met elkaar beter gewoon in gesprek kan.
2: Ja.
3: Nederlanders praten niet zo makkelijk over geld.
2: Nee.
3: Denk ik. Er zit toch een soort van... Er zijn niet zo heel veel... Ja, mensen zeggen niet zo snel... Er zit heel erg weinig tussen een soort van schaamte om het er niet over te hebben. Of mensen die aan de andere extreme zitten... Ja. Die de hele dag doen alsof ze Bitcoin miljonair in Dubai geworden zijn... en met Lamborghinis mijn Instagram feed verpesten. en daartussenin zit 90% van de mensen die zoiets heeft van... ook vind ik toch een beetje ongemakkelijk om over te praten.
0: Gek algoritme heb je eigenlijk wel.
3: Dat is mijn eigen schuld, denk ik.
0: Ja, dat is denk ik misschien je eigen schuld. Maar, maar kan je dat ongemak duiden? Waar zit hem dat, denk je, in? Is het zit hem dan in dat je bang bent dat je zelf veel minder verdient... dan je collega en dat het gênant is?
4: Of zoals jij zegt, je onderhandelingspositie. Maar ik heb eigenlijk altijd open... Ik ben altijd eerlijk geweest tegenover collega's over wat ik verdien. Ik ga het ook niet hier op de radio zeggen, omdat ik eigenlijk wel vind dat iets... Dus bij je collega's vind ik het heel slim om het erover te hebben. Omdat bedrijven hebben gewoon de belang bij dat daar niet over wordt gepraat. Want dan kunnen ze jou lager inschalen. En dan kun je ook... Je krijgt ook vaak te horen, we moeten wel een beetje de lonen bij elkaar houden. En een beetje in dezelfde range houden. En dan kom je er later achter dat die hartstikke ver uit elkaar liggen. Dus ik heb zelf altijd als uitgangspunt gehad dat als iemand het wil weten van mijn collega's, dat ik het gewoon vertel.
0: Ja, het heeft natuurlijk ook te maken, deze wet, met de loonkloof die er bestaat op de werkvloer. Jasmin, is jou duidelijk hoe groot die loonkloof op dit moment is?
2: Ja, ik heb het even uitgezocht. Je hebt als het gaat om de loonkloof een zogenaamd verklaarbaar en een onverklaarbaar deel. En het verklaarbare deel, dat gaat over voornamelijk vrouwen die bijvoorbeeld parttime werken of een minder hoge positie hebben binnen een bedrijf. En daarom dus minder verdienen dan hun mannelijke collega's. Dat is in het bedrijfsleven is dat een verschil van 14,5%. Dus dan verdienen vrouwen 14,5% minder dan hun mannelijke collega's. Maar er is ook nog een onverklaarbaar deel. En dat zijn dus mannen en vrouwen die precies hetzelfde werk doen, op hetzelfde hiërarchische niveau zitten. En waarbij vrouwen dus nog steeds minder verdienen. En dat gaat om 6,1% per uur, hebben we het over. Dus een uurloon met een verschil van 6,1%. Dat is natuurlijk best wel veel. En zelfs voor dat zogenaamde verklaarbare deel, hè, dus vrouwen die bijvoorbeeld minder werken. Nou, je hebt verschillende meningen erover. Sommige mensen zeggen, dan heb je de Sander Schimmelpennings van deze wereld, die het hebben over
3: deeltijdprinsessen
2: inderdaad.
0: Ik hoorde Jort Kelder er ook weer over praten, op deze zender.
2: Ja, nou goed, je hebt ook een ander geluid. Je hoort in mijn stem, denk ik, wat ik daarvan vind. Je hebt ook een ander geluid dat zegt, zogenaamde verklaarbare deel, een heel groot deel van die vrouwen, die werkt nog steeds wel, maar onbetaald. Dus vrouwen doen nog steeds veel meer thuis als het gaat om zorgtaken bijvoorbeeld. Dat heb ik ook even uitgezocht. Het CBS heeft uitgerekend dat vrouwen in de afgelopen jaren 15 uur per week meer zijn gaan werken. Ja, dus die emancipatie op carrièrevlak, die gaat best goed voor vrouwen. Maar mannen, die zijn 0,4 uur per week meer gaan zorgen.
0: Ja. Gaat niet gelijk op.
2: Nee, 0,4. Dat gaat niet. 0,4. Dat is wel dat heel is weinig, hè?
5: Dat is twee kinderen aankleden.
2: Ja.
3: Eén keer per week.
0: Hoe lang doe je daarover?
3: Ja, ik ben daar niet goed in. Nee. Maar dat duurt voor mij wel 0,4 uur als ik ze allebei, naar beneden wil hebben.
0: Peter, ben jij altijd ook in je SP-tijd... Ik weet dat jullie bij de SP best wat moeten inleveren natuurlijk bovenop het salaris. Ben je er altijd open over geweest?
3: Ja, kijk, het was voor ons altijd heel makkelijk. Want mijn salaris stond gewoon op internet.
2: Ja.
3: Dus dat weet je, zowel,
0: open. Ja.
3: Zowel wat een Kamerlid verdient als wat een SP-Kamerlid uiteindelijk krijgt. Dat was met één druk op de knop te vinden. Bovendien was het ook iets als SP'er waar ik graag over vertelde. Waarom wij als Kamerleden niet vonden dat we ruim een ton per jaar hoefden te krijgen. Maar met een stuk minder konden doen. Mm-hmm. En wat we met het geld wilden doen. Dus voor ons was dat altijd een manier om ook te kunnen laten zien wat wij belangrijk vinden. Dus
0: Nou, dat is interessant. 3300 euro was het.
3: Ja, zoiets.
0: Uiteindelijk.
3: 3300 euro,
0: ook mogen in deze nieuwe regels werkgevers in sollicitatiegesprekken niet meer vragen wat iemand in een vorige functie verdiende. Dat is ook interessant natuurlijk. David, is dat jou wel eens overkomen bij een sollicitatie?
6: Nee, volgens mij niet. Ik denk dat als ze dat mij zouden vragen, dan zou ik niet goed weten wat ik moet zeggen dan.
0: Nee, maar goed, het kan ook ergens. Het klinkt ergens als een goede ontwikkeling. Want dan weten zij dus ook niet meer zo goed wat ze je kunnen betalen. Want misschien verdiende je wel minder dan zij in gedachten hadden. Maar je kan het ook zien als een goed vertrekpunt. Juist, misschien kan je dan ook een soort lijn zetten van ik wil wel meer dan dit in ieder geval verdienen.
2: Maar daar kan je er zelf voor kiezen natuurlijk.
0: Ja.
2: Hè? Om dat
3: je kunt het gewoon zeggen. Ja. Het wordt niet verboden om het te zeggen. Het is alleen de standaard dat je... Oké, dan doen we een klein beetje erbij ten opzichte van wat je eerder ergens anders verdiende.
2: Ja.
3: Het is gewoon het verleggen van de machtsbalans. Meer richting van de werkgever naar de werknemer. En dan nog met een speciale plus voor een vrouwelijke werknemer. Ik had er eerlijk gezegd, tot ik deze maatregel las, wist ik niet eens dat dit in het kader van gelijke betaling zou kunnen helpen. Maar toen zat ik erover te lezen, toen dacht ik, ja, best een goed idee toch?
0: Ja, precies. Ja. Het kan het juist verbeteren. En kan het dan ook de loonkloof dichten meteen? Jasmin, dit soort eerste stappen?
2: Nou, onderzoeken zeggen van wel. Dus dat het wel kan helpen om de loonkloof te dichten. Maar ik noemde net niet voor niks de cijfers van het CBS. Mm-hmm. Omdat er natuurlijk ook nog wel meer aan ten grondslag ligt. En dat is natuurlijk dat, als we kijken naar de emancipatie van mannen en vrouwen de afgelopen decennia, dat die van vrouwen best wel een slinger heeft gekregen. Vrouwen hebben heel lang te horen gekregen van eigen boontjes doppen, carrière maken, eigen geld verdienen, noem maar op. Maar aan de andere kant is er eigenlijk best weinig gebeurd. Dus er is niet tegen mannen gezegd van het is voor jou ook fijn om meer te zorgen. Of jij wordt er ook gelukkiger van als je meer tijd met je kinderen doorbrengt.
0: Is een vrouwending gebleven, eigenlijk iets wel meer een maatschappelijk issue natuurlijk.
2: Ja, en dat zien we hier natuurlijk terug. Ja.
0: Dank jullie wel. We gaan namelijk naar cultuur. Want elke vrijdag sluiten we de Rode Draad af met een cultuurtip van een cultuurkenner. Welke tentoonstelling, film of welk concert moet je nou dit weekend absoluut gaan checken? Dit adviseert Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis in Den Haag.
7: Voor mijn tip ga je ergens de komende maanden naar Assen. Het Drents Museum toont de schilderijen van de Hongaars-Indiase kunstenaar Amrita Shergill, de grondlegger van de moderne Indiase kunst. We kennen haar nauwelijks in Europa, maar daar gaat deze tentoonstelling verandering in brengen. Shergill deed de uitspraak: Europa is van Picasso, Matisse, Braque en vele anderen, maar India is alleen van mij. En dit krachtige statement is absoluut waar. Shergill is de Gauguin van India. Ze had maar een kort leven en werd 28 jaar. Van 1913 tot 1941. Maar toch liet ze een indrukwekkend en invloedrijk oeuvre na, waarin moderne Europese schilderkunst samensmelt met Indiase thema's en verhalen. Het Drents Museum toont bijna 50 werken en daarmee is Shergill voor het eerst in bijna 20 jaar weer te zien in Europa. Tot 20 september duurt de tentoonstelling, dus je hebt nog even.
0: Je hebt nog even inderdaad om het museum te bezoeken. De gasten hier in de studio die zijn daar al wel klaar mee voor vandaag. Jasmin staat de tas al in te pakken. David roept, nou, ik ga wel lekker een biertje drinken. Maar je moet toch nog even 40 seconden gaan met elkaar praten over je plannen.
2: Want okay.
3: Leuk.
2: Ik heb vanavond een game night.
0: Okay.
6: Oh, leuk.
2: Ja. Heel leuk.
0: Dat houdt in, welke games worden daar gespeeld?
2: Ja, van alles. Ik bedenk me net dat ik zelf geen spellen heb meegenomen, terwijl ik wel heb beloofd om dat te doen. Okay. Dus daar moet ik nog even
0: op. Nog even het centrum van Hilversum in, Peter.
3: Ik ga morgen naar Sniester. Dat is een festival op de Den Haag, de Grote Markt. 12 kroegen, 12 podia waar bandjes optreden. Is vanavond ook al, kun je naartoe?
0: Mooi. Mark?
4: Naar een festival met een vrijgezellig feest.
0: Interessant. Nou, dat wordt ook al dolle boel. En David?
5: Ik heb een heel nieuw dakterras geïnstalleerd waar ik op ga zitten. Ik moet even een boek lezen voor volgende week. Okay, dus, daar volgende week dan weer meer over.
2: Oh, we hebben wel echt een sociaal leven allemaal.
0: Okay. Nou, dan ga ik met vrienden naar Noord-Frankrijk. Doe ik dat ook nog even bij. Peter, David, Jasmin, dank jullie wel. En ook Mark, dank voor je uitleg. Tot snel. We zijn er maandag weer. Dan Jan van Poppel. Goed weekend.
1: BNN VARA. NPO Radio 1.
8: Frits Spits keert even terug in de taalstaat. Morgen. Ik spreek hem over het dagboek dat hij het afgelopen jaar heeft bijgehouden, getiteld Mijn Laatste Radiojaar. Als taalschat ADHD, de eerste avondvullende cabaretvoorstelling van Jochem Meijer.
9: Vond ze niet zo leuk?
8: Vincent Meijenberg komt vertellen over zijn nieuwe roman Danswoede. René Appel bespreekt de TNA van Suzanne en Freek.
1: NPO Radio 1.
8: Morgen van 11 tot 1.
1: Wie luistert, weet meer.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
13: Lees Mijn Laatste Radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn Laatste Radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
14: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR. Dielke Teertstra.
20: Het NOS Radio 1-journaal.
21: Goedemiddag. In Libanon komen bijna dagelijks hulpverleners om het leven bij aanvallen van Israël. Zometeen onze correspondent. Nu eerst het nieuws, Zet van der Linde.
22: Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft, dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Het is niet duidelijk om wie het gaat en waar hij of zij de infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen overleden. Het Rode Kruis heeft schaduwtenten neergezet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers hoeven dan niet in de felle zon te wachten. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld. Het gaat om open tenten. Ze zijn niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. De situatie verbetert de komende dagen niet, verwacht asielminister Bart van den Brink.
6: Eergisteren 50 mensen verbleven, gisteren 100 mensen. Dus de kans is groot dat het vandaag in dat opzicht 150 zullen zijn of om nabij. En zolang gemeentes niet voldoende opvangplekken leveren, blijven we in de situatie dat we per dag moeten kijken hoe we dit oplossen.
7: Dus u verwacht eigenlijk de komende tijd steeds sporthallen voor één nacht?
6: Dat zou de situatie kunnen zijn.
22: Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. Verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken activisten zich niets van aan. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari 2027 verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet om een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hanta-virus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. FC Volendam heeft geen moeite met de komst van uitfans van Willem II. De teams spelen morgen de beslissende play-off-wedstrijd tegen elkaar. Willem II mocht eerst geen supporters meenemen, onder meer omdat fans van Volendam zich eerder die week hadden misdragen. De wedstrijd is enkele uren vervroegd, waardoor Tilburgse supporters welkom zijn. Volendam-speler Nick Verschuren en trainer Rick Kruis zien het als een voordeel.
9: Dat is alleen maar mooi. Ja. Denk ik, dat zorgt alleen maar voor meer sfeer, wat meer spanning. Dus ik denk dat dat alleen maar goed is.
23: Willem II heeft ook niet zoveel met de situatie te maken, denk ik. Dus als ze mogen komen, zijn ze van harte welkom.
22: Willem II moet een 2-1 achterstand goedmaken om te promoveren naar de Eredivisie. Volendam strijdt om degradatie te voorkomen. Het weer, het is zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later op de dag kan in het noorden een bui vallen.
21: En bij de ANWB, Dennis Mooij, goedemiddag.
24: Een hele goede middag. Er staat ruim 930 kilometer file. Het is behoorlijk druk op de weg vanwege het Pinksterweekend dat voor de deur staat. De meeste vertragingen heb je in de Randstad, in het midden van het land en in Brabant. Zo staat op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht 8 kilometer file voor het knooppunt Empel. Dat kost je een half uur extra. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 35 minuten langer over. A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen Loenen en Apeldoorn 20 minuten extra. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk. De A73 richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg is het oponthoud een half uur. En het is druk op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Tussen de A15 bij Brielen en de Haringvlietdam doe je er 3 kwartier langer over.
21: Op de NAVO-top in Zweden proberen de lidstaten tot meer saamhorigheid te komen. Maar of dat ook lukt?
0: Ster. Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Vanavond in Meldpunt Actueel. Sinds de coronapandemie heeft 500.000 Nederlanders nog klachten die hun functioneren belemmeren. Hulp van een post-COVID-expertisecentrum is onzeker, want deze gaan waarschijnlijk dicht. In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
26: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
20: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
21: Cafés en restaurants hebben steeds meer moeite om personeel...

0: Radio 1 Journaal.
1: Cafés en restaurants hebben steeds meer moeite om personeel te vinden. En dat merken ze vandaag op het Zeeuwse strand. Toch, Ruben Eg?
2: Dat merken ze hier zeker. Hier in Zeeland is de jeugd wel te vinden als parttimer. Maar je moet er als strandhouder wel wat voor doen.
1: De 13e etappe in de Giro d'Italia is vandaag in de buurt van het Lago Maggiore. Gabriel Melging, is weer een rit voor de aanvallers?
3: Zeker, en het zijn prachtige beelden. We rijden een beetje ten westen van Milaan, richting het noorden. Het is prachtig weer. De renners die verkoelen zich met icepacks en van alles en nog wat. Het wordt een rit voor de aanvallers, want de kopgroep van 15 man heeft met nog zo'n 35 kilometer te gaan een voorsprong van 11 minuten op het peloton.
1: Maar nu eerst, hoe houden we het NAVO-bondgenootschap bij elkaar? Nu de Verenigde Staten kritiek hebben op de bijdrage en de inzet van sommige Europese lidstaten. Die vraag lag op tafel bij de bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Zweden. Volgens de Amerikaanse minister Rubio is de VS echt nog wel teleurgesteld in de houding van sommige NAVO-landen.
4: Obviously we're here to set the groundwork for what I think will be probably one of the more important leaders summit in the history of NATO. The president's views frankly disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East they're well documented. That will have to be addressed. It won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
1: Correspondent Chris Ostendorf. Ja, Rubio zegt dus dat zijn president nog wel teleurgesteld is. Is niet het beste uitgangspunt om tot meer saamhorigheid te komen? Hoe moeilijk is dat?
5: Ja, maar moeilijk. Maar ja, op een bijeenkomst als deze, 32 ministers moet je je voorstellen, in een gezellige zaal met zicht op de haven, dan klinkt het na afloop natuurlijk altijd heel diplomatiek. We hebben een goed gesprek gehad. We proberen wel hier natuurlijk ook tussen de regels door te luisteren. Is het echt zo'n goed gesprek geweest? Want als je Rubio hoort, je hoorde hem net, hij is eigenlijk glashelder. Hè? Zijn president is teleurgesteld in de NAVO. En hij zegt erbij, president Trump zal er op de eerstvolgende NAVO-top, dat is over anderhalve maand in Ankara, nog eens op terugkomen. En dan zal Europese leiders ook persoonlijk aanspreken op te weinig hulp in zijn oorlog in Iran. Is toch wel een donker wolkje, zou je kunnen zeggen, aan de hemel hier in deze mooie Zweedse haven.
1: Ja, en waar is Rubio dan zo ontevreden over en zijn president ook?
5: Ja, dat gaat over de hele NAVO. Het is een opeenstapeling van ergernissen in het afgelopen jaar. Eerst was er de openlijke ruzie over Groenland. Er is permanent eigenlijk een strijd binnen de NAVO over de verdeling van de lasten, over de centen dus. En meest recentelijk natuurlijk, de VS is woedend dat Europese bondgenoten hebben geweigerd mee te doen met de oorlog van Trump tegen Iran. En volgens minister Berendsen van Buitenlandse Zaken, die ook hier in Zweden was, is dit allemaal besproken, maar was de uitkomst van dit gesprek vandaag vooral heel constructief. Meneer Berendsen, de president is teleurgesteld, zei Rubio toen hij naar binnen liep. Heeft hij die teleurstelling ook overgebracht in de vergadering?
6: Teleurstelling over sommige lidstaten of sommige partners in de NAVO wanneer het ging om de acties in het Midden-Oosten. Maar in het algemeen is het echt een heel goed constructief gesprek geweest. Positief, ik ga ook echt optimistisch naar huis over de eenheid die is laten zien. En natuurlijk zijn er vragen over hoe geven we het in de toekomst samen vorm. Maar wel samen, want samen staan we sterk.
5: Toch proeven we heel veel boosheid bij de Amerikanen. Proeft u dat niet?
6: Heb ik vandaag in de meeting niet geproefd. Wel teleurstelling over de logistiek die zij nodig hebben. De waarde van de VS om ook in het NAVO-bondgenootschap te zitten zit ook in de logistiek die Europa geeft op het moment dat zij acties bijvoorbeeld richting het Midden-Oosten doen. Daar zijn natuurlijk een aantal landen die hen daar teleurgesteld hebben. Maar in algemene zin is het gewoon een heel constructief gesprek over wat zijn onder de wederzijdse verwachtingen. Hoe zorgen we ervoor dat Europa meer verantwoordelijkheid draagt ook over de eigen veiligheid. Maar echt een constructief gesprek. En echt met optimisme over de eenheid en ook de kracht die we samen hebben.
5: Ja, als je het zo turft, ik geloof wel 5-6 keer het woord constructief.
1: Ja, dat hoorde ik ook.
5: Zoals een diplomaat het hier zegt, Rubio heeft de boosheid van zijn president zeer elegant verwoord.
1: Ja. Hoe kijkt Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, hier nou allemaal naar?
5: Ja, die is natuurlijk ook heel constructief. Hij is een optimist, zou ik willen zeggen. Hij benadrukt dat de teleurstelling, die heeft hij heus wel ook geproefd bij Trump zelf, toen hij een maand geleden in het Witte Huis was. Rutte zegt daarover, het heeft de Europeanen gewoon even tijd gekost om hun verplichtingen ook na te komen. Maar, zegt hij, inmiddels zijn er duizenden vluchten op Europese basis opgestegen. Dat zijn Amerikaanse vluchten die de Amerikanen hebben gebruikt in de oorlog tegen Iran. Dus de VS wordt nu wel degelijk geholpen door de NAVO-bondgenoten. En, zegt Rutte ook, de volgende fase. Ze nadert alweer, als straks de straat van Hormuz opengaat na afspraken met Iran, dan staan bondgenoten nu al klaar met schepen, met mijnenvegers, met hulp om de Amerikanen daadwerkelijk

0: te hulp te schieten?
1: Er is de hele dag vergaderd, hè, daar. Waar is het nog meer over gegaan?
0: Ja, dit is een vergadering om eventjes de agenda voor vooral de volgende top in Ankara voor te bereiden. Over anderhalve maand is de top van de regeringsleiders van de NAVO. 7 en 8 juli is dat. Dan moeten landen laten zien bijvoorbeeld dat ze voldoende geld investeren. Je weet nog wel de beloftes van vorig jaar in Den Haag. 3,5% van de economie moet in defensie gestoken worden. Nou, de rekening daarvan moet worden gepresenteerd in Ankara. Dat is hier voorbereid. En verder is hier ook gepraat over de steun aan Oekraïne. Je weet dat kost miljarden om Oekraïne in staat te stellen voldoende wapens te kopen in de strijd tegen Rusland. Hier is vooral vandaag gepraat ook over een eerlijke lastenverdeling ervan. Want nu is het zo, een klein groepje landen draait op voor de kosten. Duitsland, Scandinavische landen, Nederland bijvoorbeeld. Rutte wil dat er een meer gelijkmatige steun komt voor Oekraïne, waarbij ieder land naar NATO bijdraagt. Je weet, geld is altijd ingewikkeld. In een kringgesprek met 32 mensen los je dat niet op. Dus die discussie zal de komende tijd ook nog verder gevoerd moeten worden.
1: Veel dank, Chris Ossendorf in Zweden bij de NAVO-raad.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Bijna dagelijks komen bij Israëlische aanvallen op medische posten in Zuid-Libanon hulpverleners om het leven. Libanon veroordeelt deze aanslagen en wil dat Israël zich houdt aan internationale afspraken om geen medisch personeel aan te vallen. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Ook in de afgelopen 24 uur is het weer gebeurd. Wat is er gebeurd?
3: Ja, het gaat echt weer om een hele reeks en er wordt steeds meer duidelijk. Allereerst gaat het om een ziekenhuis in Tibnin, in het zuiden van Libanon dus. Een van de laatste functionele ziekenhuizen waarnaast gisteren een luchtaanval was waar 9 mensen gewond raakten. Volgens het ministerie van Volksgezondheid bijna allemaal personeel van het ziekenhuis, veel al vrouwen. Dat ziekenhuis is een van de laatste functionerende ziekenhuizen in het gebied. En vandaag ook in een dorpje in het zuiden waarbij 2 reddingswerkers werden gedood die te hulp schoten na een droneaanval op een familie waarbij volgens nieuwsberichten een Syrische vader en zijn jonge dochter gedood werden. En die 2 reddingswerkers die kwamen te hulp en werden op dat moment gedood. En dat moment van die aanval is op een telefoon gefilmd door iemand in een nabijgelegen appartement. Deze vrouw filmde hoe die reddingswerkers naderden om te komen helpen. En vervolgens wordt die volgende aanval uitgevoerd waarbij de in ieder geval 2 reddingswerkers worden gedood. Heel gruwelijke beelden.
1: Ja. En aanvallen, dit soort aanvallen op hulpverleners, op medische posten, die gebeuren dus eigenlijk voortdurend?
3: Ja, volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds het begin van deze oorlog 118 reddingswerkers gedood en bijna 300 gewond geraakt. Ruim 100 ambulances zijn geraakt en daardoor onbruikbaar. En bijna 20 ziekenhuizen of klinieken zijn getroffen door Israëlische aanvallen, waardoor een aantal ook permanent hebben moeten sluiten. En ja, dit alles gebeurt bijna dagelijks, ondanks dat het een staakt het vuur is hier. Hè? Dat is dus duidelijk een zeer rekbaar begrip, want ja, je zou zeggen, dit hoort niet bij een bestand, maar ja, dus toch wel vandaag en de afgelopen 24 uur, maar ook echt de afgelopen dagen keer op keer.
1: En Libanon zegt dus, Israël moet zich houden aan internationale afspraken. Welke afspraken beroept het land zich hierop?
3: Ja, die van de Wereldgezondheidsorganisatie bijvoorbeeld, die zegt dat medische gebouwen, klinieken, ziekenhuizen, reddingswerkers neutraal terrein moeten zijn voor alle partijen. Dit principe, bekend als medische neutraliteit, is ook verankerd in het internationaal humanitair recht en ja, wordt wereldwijd actief afgedwongen en dus gepromoot door de Wereldgezondheidsorganisatie. Bovendien is er hier dus een staakt het vuren. En hoewel Israël zich daarbij het recht voorbehoudt om zich te verdedigen tegen Hezbollah-dreigingen, is dit aantoonbaar medisch personeel waar het hier om gaat. En het lijkt ja, eigenlijk bijna alleen maar frequenter te worden. Ik sprak vandaag met een reddingswerker in Nabatieh. Dat is een stad in het zuiden. Iemand die ook al verschillende collega's heeft verloren in deze onafgebroken reeks aanvallen. vallen. En hij vertelde dat het ook echt alsmaar lastiger wordt natuurlijk voor hemzelf en zijn collega's. Dat er plekken zijn waar ze niet meer naartoe kunnen om hun reddingswerk uit te voeren. En dat hij en zijn collega's zich maar al te goed realiseren dat elke keer als ze erop uitgaan, ze mogelijk niet zullen terugkeren. Dat ze het niet zullen overleven. Mensen dus die hun leven riskeren om anderen te redden. Dit zijn reddingswerkers die werken voor de Libanese overheid of bijvoorbeeld voor het Libanese Rode Kruis. En ja, de Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt dus de noodzaak om levensreddend werk in Libanon te waarborgen. Maar ja, tot zover lukt dat dus duidelijk niet. En het einde lijkt ook niet per se in zicht.
1: Dankjewel, Daisy Moore. Zit, wat melden andere Nederlandse media?
4: Premier Jette heeft de problemen met de asielketen voor het eerst een crisis genoemd. Het gebeurde voor de microfoon van onze Haagse redactie.
5: Nou, ik denk ook dat het een crisis is.
6: En waarom zegt u dan crisis?
5: Ik ben een beetje moe van die woordspelletjes. Het is gewoon een bende al een hele tijd. Waardoor er mensen bij het apel in het gras moeten slapen. Waardoor we met noodopvanglocaties lopen te slepen. Het moet gewoon heel veel beter. En maakt mij eerlijk gezegd niet zoveel uit hoe u het noemt. Maar we moeten het oplossen.
4: Ja, en vandaag zitten er weer tientallen mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. Omdat het er te druk is. Artsen die zelf ziek worden, vinden voor zichzelf vrij snel goede zorg. Uit onderzoek van artsenvakblad Medisch Contact blijkt dat ze zoeken naar de juiste specialist of proberen het ziekenhuistraject te versnellen. Veel doktoren zien dit voordeeltje als een soort secundaire arbeidsvoorwaarde, blijkt uit een enquête onder 3700 artsen. Een klein deel van de ondervraagde artsen zet hun eigen netwerk ook in voor familie en vrienden. De politie in Brabant is nog steeds op zoek naar 3 verdachten van een schietpartij in Magaren bij Os, dat meldt Omroep Brabant. Gisteren werd er een man neergeschoten in het dorp toen een ruzie uit de hand liep. Deze vrouw woont in de buurt.
7: Toen ik thuis kwam heb ik onze buren gesproken en zij zaten in de tuin. En zij hoorden dus dat er ineens met meubels gegooid werd, dat er ruzie was. Ze dachten, oh jee. Nou, toen hoorden ze dat de deur open ging en echt de meubels naar buiten gingen. Dus het echt flink gevochten werd en toen geschoten.
4: Politie opende een klopjacht op 3 verdachten, maar er is nog niemand aangehouden. Scholieren die examen doen zien steeds vaker niet hun eigen leraar, maar een extern iemand toezicht houden. Dat blijkt uit een rondgang van nu.nl. De surveillanten worden onder meer ingehuurd omdat er extra geld is voor werkdrukverlichting van leraren. Bij examens is naast externe krachten ook nog altijd een medewerker aanwezig. Dat zeggen de ondervraagde scholen.
1: Dennis, hoe gaat het op de weg?
8: Nou, het is behoorlijk druk nu vanwege het lange Pinksterweekend dat voor de deur staat. Alles bij elkaar opgeteld staat er 950 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Bij Den Bosch richting Utrecht heb je een half uur extra nodig voor het knooppunt Empel. De A73 naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg ook een half uur vertraging. En de A76 van Aken naar Geleen tussen knooppunt Kundeberg en Spouwbeek 3 kwartier extra.
1: En hoe gaat het bij de Giro, Gabriel?
9: De renners zijn begonnen aan de eerste van 2 beklimmingen. Een klim naar Bieno, 2,4 kilometer aan 5,7%. En daarna nog de lastigere klim naar Ungyaska, 4,7 kilometer aan 7%. Met het verneinende staart van die tweede beklimming. Het is nu dus eventjes zaak voor die 15 vluchters om te kijken wie is er dan daadwerkelijk het sterkste. Want na 160 kilometer ruim over vlakke wegen zorgen dat de voorsprong zo groot mogelijk is geworden, is het nu echt zaak om de overwinning te gaan strijden. En dan kijken we voornamelijk naar de wat meer klimmerstypers, zoals Andreas Leknessund van UnoX en Michael Valgren van IF en misschien wel de renner van Groupama FDJ, Josh Kensch bijvoorbeeld. Dat zijn mannen in die vluchtgroep die het vandaag misschien wel zouden kunnen gaan doen. Het peloton rijdt op 11,5 minuut achterstand met nog 22 kilometer te gaan. Is dat een onoverkomelijk gat? Die gaan absoluut geen rol van betekenis spelen. Het gaat dus om de 15 vluchters vooraan en daar zit geen Nederlander bij.

0: Carry on, Jungle.
1: Het zijn moeilijke tijden voor vliegmaatschappijen. Door de oorlog met Iran en de afsluiting van de Straat van Hormuz zijn de kosten voor kerosine dit jaar bijna verdubbeld. Reizigers zijn veel meer geld kwijt voor hun ticket. En in Amerika ging er al een maatschappij failliet, Spirit. Ook bij KLM kampen ze met tegenwind. Toch is er reden voor een feestje in New York. 80 jaar na de eerste lijnvlucht die kant op. Onze correspondent Sjoerd en Daas in gesprek met de baas van KLM, Marjan Rintel.
2: Hoe is dat begonnen, die trip naar New York 80 jaar geleden voor KLM?
3: Nou, dat duurde heel lang. Dat is als die eerste vluchten, dan maak je een paar tussenstops. Dat duurt zeker 30 uur en dan ben je in New York.
4: Van Schiphol vertrekt de Rotterdam voor de eerste vlucht. Hier ziet u nog even de hele bemanning. En dan, nagewuifd door een talrijk publiek, de start. De radioreporter zorgt ervoor dat heel Nederland met de vlucht kan meeleven.
2: Transatlantische verhoudingen zijn deze tijd niet wat het geweest is. Die route, leidt die daar ook onder?
3: Nou, je ziet in ieder geval dat we in Nederland enorm in trek zijn bij de Amerikanen. Dus we zien een enorme groei, vooral in premium en in business class, vanuit Amerika naar Nederland toe. Echt tussen de 18 en de 15 procent.
2: Meer dan de andere kant op.
3: Ja, het is meer dan de andere kant op. Hè. We weten allemaal natuurlijk dat er ook de andere kant op gewoon minder verkeer is, zeker in economy class, naar Amerika. Maar het is vanuit Amerika naar Europa steeds goed.
2: WK voor de deur op dit moment. New York, een van de speelsteden. Ik geloof 8 wedstrijden, zeg ik uit mijn hoofd. Waaronder de finale ook hier. Merkt KLM daar op dit moment iets van? Merkt KLM dat oranje supporters uit andere delen van Europa, misschien ook uit Azië, via Amsterdam deze kant op komen? Is er iets van extra vraag? Of is men daar ook een beetje van, wij moeten op dit moment misschien niet zoveel van Amerika hebben?
3: Nou, weet je, wij zijn natuurlijk met z'n allen grote oranje supporters. Dus wij hopen natuurlijk met name dat het Nederlandse elftal in de finale staat. En daar kijken we naar uit en daar zijn we super trots op.
2: Maar vallen de ticketverkopen richting de zomer, medio juni zegt tot medio juli, vallen die mee of vallen die toch een beetje tegen?
3: Nee hoor, zeker niet. We zijn heel positief over de zomer. En natuurlijk moet je kijken hoe deze escalatie in het Midden-Oosten zich natuurlijk verder gaat ontwikkelen. Dat weet niemand. En tegelijkertijd zijn we tot en met de zomer zien we dat mensen gewoon willen vliegen en willen reizen.
2: Alle uitdagingen die er zijn in de markt voor luchtvaartmaatschappijen. Ik kwam aangereden vanuit Washington via Newark. Daar staan 4 hele grote gele vliegtuigen van Spirit omgevallen. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel redenen voor. Een van die redenen zeiden ze zelf in elk geval de hoge olieprijs. Is dat iets wat KLM ook zou kunnen overkomen?
3: Nou, weet je, de fuelprijzen zijn natuurlijk hoog. En daar hebben we allemaal mee te maken. Tegelijkertijd wat we zien vandaag de dag is dat de tickets nog steeds verkocht worden. Ticketprijzen zijn natuurlijk daarmee wel gestegen. Hè, ook met een fuel surcharge erop.
2: Hoeveel betaalt de consument daar extra voor?
3: Nou, weet je, dat is vrij lastig te zeggen. Omdat dat natuurlijk afhankelijk is van waar vlieg je naartoe en hoe lang vlieg je. Maar dat gaat natuurlijk over tientallen euro's. En tegelijkertijd zien we dat mensen nog steeds graag vliegen om familie en vrienden te ontmoeten en om zaken te doen. Dus zeker naar de zomer toe zijn we heel positief. En we zijn ook gewoon van plan om een hele goede zomer te draaien.
2: Vandaag dus een feestje. Niet bang, gezien alles wat er in de wereld gebeurt, voor de kater weer morgen? Of?
3: Nee, het is belangrijk om ook de Amerikanen te laten zien dat we hier zijn en dat we hier blijven. En dan is het belangrijk om jezelf te laten zien en dat moment te zien.
4: Nou, 1 jaar na de bevrijding hebben Nederlands initiatief en doorzettingsvermogen het klaargespeeld om ons land in een 2-maal per weekse dienst tot op een etmaal afstand van Amerika te brengen. Daarmee de legende van de Vliegende Hollander tot werkelijkheid maken.
1: Een reportage van correspondent Sjoerd en Daas. De Franse president Macron vindt dat er herstelbetalingen moeten komen voor de slavenhandel. Zometeen onze correspondenten over deze opmerkelijke oproep.
5: Ster. Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
6: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. Tias niet. Tias,
0: School for Business and Society. Expand your perspective.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: NPO Radio 1.
1: Het is 16:30, precies. Hier is Sip met de hoofdpunten.
11: De gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen. Ze botsten expres tegen dure auto's. Verzekeringsgeld staken ze in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. Ze speelden waarschijnlijk onder één hoedje met de eigenaren van de bolides. Je moet kunnen checken of je partner een gewelddadig verleden heeft, dat zegt minister Van Wil van Justitie. Hij hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al een soort wet waarmee informatie over partners kan worden opgevraagd. Nederlandse juristen waarschuwen voor problemen met privacyregels. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft, dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. 3 mannen zijn aangehouden. De jongen zat vastgebonden op de achterbank. Hij maakt het naar omstandigheden goed.
1: Weervrouw Roosmarijn Knol, is het nou officieel zomers vandaag?
12: Ja, want het is warmer dan 25 graden geworden op dit moment in het zuiden van het land. Zelfs een ruime 26 graden, dus daarmee is het toch ineens heel erg warm in vergelijking met dat koele weer wat we een paar dagen geleden nog hadden. En dan heb ik voor de komende dagen ook nog wel goed nieuws voor iedereen die van warmte en van zon houdt. Want die hoge temperaturen blijven nog even en het wordt morgen zelfs nog een heel stuk warmer dan vandaag in het zuiden van het land. Kan het dan zelfs 30 graden worden en dan noemen we de temperaturen tropisch. Dus morgen al plaatselijk 30 graden. Wel een groot verschil met het noorden van het land, want daar gaat de wind af en toe vanaf de Noordzee waaien. Dus bijvoorbeeld op de Waddeneilanden ligt de temperatuur rond een graad of 20. Dus dat is wel bijna 10 graden verschil met die 30 graden dan in het zuiden van het land.
1: Dat is morgen. Hoe lang houden we het vast?
12: Dat houden we nog wel even vast. Eigenlijk het hele Pinksterweekend, ook dinsdag, nog temperaturen ruim boven 20 graden. Alleen dan blijft wel heel erg dat verschil tussen het noorden en het zuiden van het land. Meestal zo'n 10 graden verschil. En dan vanaf woensdag gaat de temperatuur echt weer omlaag en zou er voor het eerst weer een bui kunnen vallen. Morgenmiddag in het uiterste noorden van het land heel misschien lokaal een enkele onweersbui. Dus dat is ook nog een klein beetje regen dat er de komende dagen kan vallen.
1: Dennis, hoe is het met de drukte?
13: Er staat ruim 930 kilometer file. Dat is vanwege de Pinksterdagen die voor de deur staan. De meeste vertragingen kom je tegen in de Randstad, het midden van het land en in Brabant. Zo staat in Brabant op de A2 richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer. Kost je 35 minuten extra. Je bent ook 35 minuten langer onderweg op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Den Dolder en Nijkerk. Op de A73 Venlo-Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg het oponthoud 40 minuten. A76 van Aken naar Geleen tussen knooppunt Kunderberg en Spouwbeek 7 kilometer. 35 minuten vertraging heb je daar. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen Hellevoetsluis en de Haringvlietdam doe je er 20 minuten langer over.
14: Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
16: Nu, later en altijd.
17: Bij een
16: pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
17: Dielke Teertstra.
18: Het NOS Radio 1-journaal.
1: En er wordt naar boven gefietst in de Giro, Gabriel.
19: We zijn op de tweede klim van de dag. Ungyaska, nog 800 meter te gaan. En het is moordend stijl. 10% hellingsgraad rijden de renners momenteel omhoog. En het zijn de verwachte namen uit de kopgroep die het doen momenteel. De eerste aanval kwam van de Nieuw-Zeelander Josh Kench van Groupama FDJ. Er gingen 3 man mee. Bettiol, Leknessund en Valgren. En na de aanval van Kench was het de Noorse kampioen Andreas Leknessund uit Tromsø, die in 2023 al even de roze trui droeg, die de volgende demarrage plaatste. En meteen hadden Valgren en Kench het moeilijk. Maar Bettiol, de Italiaan, de klassiekerspecialist, die in 2019 de Ronde van Vlaanderen won, die nu voor Astana rijdt, rijdt langzaam terug naar het achterwiel van Leknessund toe, die achterom kijkt, de Noor. Hij voelt de hete adem van de Italiaan in zijn nek hijgen, die zo vaak in Piemonte traint, waar ze momenteel rijden, Bettiol. Het lijkt een tweestrijd te worden tussen Leknessund en Bettiol. Ze zijn bijna boven, nog 500 meter te gaan. Ze rijden aan 20 kilometer per uur. Het is niet echt kruipen, maar het gaat wel hard. De tanden bloot bij Leknessund. Nog 500 meter klimmen. 13 kilometer in totaal. Het lijkt een tweestrijd tussen Leknessund en Bettiol.
15: NPO. Tot 6 uur.
18: Het NOS Radio 1-journaal.
1: President Macron van Frankrijk zet een belangrijke stap in het erkennen van het koloniale verleden van zijn land. Hij vindt dat herstelbetalingen voor de slavenhandel bespreekbaar moeten worden. Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin. Waarom komt Macron hier nu mee?
20: Ja, het gaat dus over het slavernijverleden, niet het koloniale verleden. Macron die was bij het 25-jarig jubileum van een Franse wet uit 2001... die het slavernijverleden veroordeelt als misdaad tegen de menselijkheid. Frankrijk was daar 25 jaar geleden mee het eerste land ter wereld. Dus dat was een belangrijk moment, vandaar ook die herdenking. En Macron die was bij die bijeenkomst, hield een toespraak, en hij zei daarin het volgende.
21: La question c'est comment réparer un tel crime, comment réparer quand des générations après les choses sont là? Est-ce une promesse tenable? En tout cas, c'est une question qu'il ne faut pas refuser. Mais c'est une question sur laquelle il ne faut pas non plus faire de fausses promesses.
20: Hij zegt, de vraag is hoe zo'n misdaad te herstellen. Dat is iets wat we niet mogen ontwijken en we mogen ook geen valse beloftes doen. Dus wat hij zegt, het is allemaal wel een beetje omvloers. Hij maakt niets concreet, hij belooft ook niets. Maar toch wordt dit in Frankrijk en daarbuiten wel gezien als een belangrijk signaal. Ook al is het natuurlijk wel vooral symbolisch vooralsnog.
1: Is Frankrijk het eerste land dat dit bespreekbaar maakt?
20: Niet in de wereld, want er zijn veel landen in het Caribisch gebied en in Afrika met name die het al heel veelvuldig hebben aangekaart. Maar het is wel het eerste land in Europa waar een leider dit zegt, het bespreekbaar maakt. Een land bovendien dat een hele grote rol heeft gehad in het slavernijverleden. Frankrijk heeft miljoenen tot slaaf gemaakt, gedeporteerd, onder andere naar de Antillen. Het was echt een van de grootste landen in de wereld in de slavenhandel. Onder Macron zijn er wel wat stappen al eerder gezet de afgelopen jaren. Niet alleen over het slavernijverleden, maar ook wel de koloniale tijd. Bijvoorbeeld als het gaat om het teruggeven van roofkunst. Er is onlangs een nieuwe wet aangenomen dit jaar die dat makkelijker moet gaan maken. Er wordt momenteel ook gewerkt aan het schrappen van Le Code Noir. Dat is een hele oude 17e-eeuwse wet over hoe om te gaan met tot slaafgemaakte. Die is natuurlijk allang niet meer geldig, hè, sinds de slavernij is afgeschaft halverwege de 19e eeuw. Maar de wet is nooit officieel geschrapt. En dat gaat binnenkort wel gebeuren.
1: Is het iets waar ook Fransen veel mee bezig zijn?
20: Met het Franse slavernijverleden?
1: Ja, bijvoorbeeld als het over excuses gaat.
20: Zeker, zeker. In elk geval wel een aanzienlijk deel van de bevolking. Er wordt wel veel over gediscussieerd, ook in de politiek. Frankrijk heeft nog geen excuses aangeboden, zoals Nederland wel eerder heeft gedaan. Dus dat levert ook wel veel discussie op. Er zijn onlangs ook echt wel veel reacties geweest op het feit dat Frankrijk zich heeft onthouden van stemming over de VN-resolutie die de transatlantische slavenhandel bestempelt als de meest ernstige misdaad tegen de menselijkheid. Die resolutie is toen met een meerderheid aangenomen, paar maanden terug, maar veel westerse landen die onthielden zich van stemming of die stemden tegen, waaronder Nederland en ook Frankrijk, die onthielden zich van stemming. En daar was in Frankrijk wel echt heel veel kritiek op. Bijvoorbeeld de senator van Guadeloupe noemde het een morele, historische en politieke fout en dat dit het internationale imago van Frankrijk echt wel heeft beschadigd.
1: Macron zegt dus dit moet bespreekbaar worden, hè, die herstelbetalingen. Maar hoe zeker is het dat ze er ook komen? Macron is nog maar even president.
20: Ja, klopt. De kans dat er binnen nu en een jaar, over een jaar zijn de presidentsverkiezingen hier, daadwerkelijk iets gaat gebeuren, die is nihil. Maar toch wordt het wel gezien als een belangrijke symbolische stap. En als de president van Frankrijk iets zegt of doet, dan kijkt de rest van de wereld op zich wel mee. Dus wie weet opent het wel deuren ook voor andere leiders om de mogelijkheid van herstelbetalingen in ieder geval meer bespreekbaar te maken. En ook wel wat we zien, omdat het laatste jaar is van Macron's president, is het wel duidelijk dat hij het belangrijk vindt om zijn stempel ook op dit soort thema's te zetten. Hij heeft ook bijvoorbeeld gezegd in zijn toespraak dat hij samen met Ghana, op verzoek van de president van Ghana, gaat samenwerken om een soort van commissie op te richten die aanbevelingen gaat doen voor politieke besluitvormers als het gaat om het slavernijverleden.
1: Dankjewel, Saskia Houtuin. Advocaten van Milieudefensie en Shell stonden vandaag tegenover elkaar bij een rechter. Het gebeurde de afgelopen jaren vaker. Maar dit keer was het bij de Hoge Raad in Den Haag. Bij mij hier in de studio, klimaatredacteur Sven Schaap. Waar ging het vandaag over, Sven?
13: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als de vorige keer. Dit was een cassatiezaak. Dus het is een zaak die ligt bij de hoogste rechter van Nederland. Er komen niet zozeer nieuwe feiten in aan bod, maar vooral wordt er gekeken naar de eerdere behandeling van de rechtszaak. En het ging opnieuw over de uitstoot van broeikasgassen door Shell. Daar vechten Milieudefensie en Shell elkaar al jaren over de tent uit. En Milieudefensie hoopt dat ze nu met een nieuwe stap erin kunnen komen.
1: Ja, want wat willen ze concreet bereiken, Milieudefensie?
13: Ja, de inzet van Shell van Milieudefensie is om een Shell een uitstootreductiepercentage op te leggen.
1: Een uitstootreductiepercentage?
13: Ja. Dus een percentage die de uitstoot van Shell omlaag moet. Dus Shell stoot broeikasgassen uit. En Milieudefensie zegt, nou, wij vinden dat het met 45% omlaag zou moeten vergeleken met 2019. Dus dat is een enorm forse eis eigenlijk.
1: Bijna de helft, ja.
13: Dus bijna de helft. Ja. En daar heeft de rechter eerder van gezegd van ja, dat kunnen wij niet zomaar doen. Want er is gewoon niet genoeg wetenschappelijke literatuur om dat hard te kunnen maken. En daar zegt Milieudefensie nu van, ja, daar ging de rechter tekort door de bocht. Wij willen dat het opnieuw wordt beoordeeld door de Hoge Raad.
1: Ja. En Shell, wat wil die voor het voetlicht brengen hier?
13: Ja, die benadrukt ook heel erg tegen het licht van de huidige energiecrisis dat ze toch een hele grote rol hebben voor de wereldeconomie. En ze waarschuwden ook van ja, je kan ons dit wel opleggen, maar dan springen BP, ExxonMobil, Saudi Aramco in dat gat. Dus dan raakt dat enorm aan onze concurrentiepositie. Mm.
1: Hoe schat jij de kansen van Milieudefensie?
13: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. De Hoge Raad stelde een aantal kritische vragen. Ze wil echt weten hoe je nou kan hardmaken dat er zoveel procent af zou moeten. Of dat iets zegt over wat de kansen zijn, dat durf ik niet te zeggen. Wat wel al bleek in het hoger beroep is dat de rechter zei, nou, wellicht is het kansrijk als iemand eens een keer Shell zou vragen om te stoppen met nieuwe gas- en olieboringen. Mm. Ik weet niet of dat iets zegt over de kansrijkheid van deze zaak, maar ik weet wel dat Milieudefensie een nieuwe zaak is begonnen om precies dat voor elkaar te krijgen.
1: Die boringen, ja. Maar stel nou, Sven, dat de Hoge Raad Milieudefensie wel gelijk geeft, wat dan?
13: Ja, dan zijn de gevolgen echt niet te overzien. Dat zou een enorme jurisprudentie zijn. Ook echt een opsteker voor de klimaatbeweging die ook andere bedrijven misschien vergelijkbare eisen zou willen opleggen. Dan hebben we echt wat te maken met voor Shell een enorme klap. Of het zover gaat komen, dat gaan we zien. Er wordt in oktober, november een advies van de raad aan de raad gegeven. En dan in het voorjaar van komend jaar een uitspraak.
1: Dat is inhoudelijk. Waren er verder eigenlijk nog dingen die opvielen vandaag in dat zaaltje in Den Haag?
13: Ja, wat heel erg opviel is dat Donald Pols was er niet. Ach. De bekende oud-directeur van Milieudefensie. De man met de hoed en de vuist die in al zijn emotie kon vertellen over hoe belangrijk de zaken van Milieudefensie zijn voor de strijd tegen klimaatverandering. Hij is pas overgestapt naar Tata. Ja. En daar is heel veel over te doen geweest. Ik denk dat ze het wel voelen op dagen als vandaag. De media-aandacht is groot voor dit soort zaken. En Donald Pols is altijd een woordvoerder die die rol goed kon vervullen. Hij is er niet meer. Hij zit bij Datastiel.
1: Dankjewel, Sven Schaap. Wat melden media in het buitenland zit?
11: De Franse oud-premier Gabriel Attal bevestigt dat hij meedoet aan de presidentsverkiezingen volgend jaar, meldt persbureau AFP. De 37-jarige politicus is fractieleider van de partij van president Macron in het parlement. Attal zegt dat Fransen dag en nacht te horen krijgen dat alles slechter wordt in Frankrijk. En dat kan echt anders, belooft hij. Nou, die presidentsverkiezingen die zijn in het voorjaar. In België is vanmiddag gezocht naar een ontsnapte gevangene. Volgens de VRT was hij onder behandeling in een psychiatrisch centrum en ging hij er vandoor tijdens een begeleide fietstocht in Antwerpen. Die was onderdeel van zijn reïntegratie, zegt deze verslaggever.
2: En in het kader daarvan kan de rechter een uitgaansvergunning geven om bijvoorbeeld ook te gaan fietsen. In groepen van 3, 4, 5 mensen is dat dan met 1 of 2 begeleiders.
11: Ja, de 44-jarige man zat vast voor een poging tot doodslag. Hij is wel alweer opgepakt, een paar uur later, in Hasselt, zo'n 100 kilometer verderop. 2 Fransen die hun kinderen deze week achterlieten langs de snelweg in Portugal moeten vandaag al voorkomen. De omroep RTP meldt dat ze worden verdacht van ernstig huiselijk geweld, verlating en verwaarlozing. Er ligt ook een arrestatiebevel vanuit Frankrijk. De 2 lieten hun zoontjes van 3 en 5 jaar achter. Een automobilist vond ze dinsdag huilend langs de snelweg en waarschuwde meteen de politie. In Nepal heeft een bergbeklimmer een warm welkom thuis gekregen, zien we bij persbureau Reuters. Kami Rita Sherpa was voor de 32e keer de Mount Everest opgegaan. En hij is dus de recordhouder. Niemand heeft dat ooit zo vaak gedaan. Zijn dorpsgenoten onthaalden hem vandaag met blijdschap. Ja, landgenoot en collega berggids Lakpa Sherpa die bereikte de top dezelfde dag voor de 11e keer. En zij heeft daarmee het wereldrecord voor vrouwen.
1: Dennis, hoe gaat het op de weg?
13: Nou, we schommelen een beetje rond het drukste punt nu. Rond 940 kilometer staat er nu verspreid over het land. De meeste vertraging heb je in de Randstad, in het midden van het land en in Brabant. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam loopt de vertraging nu op. Want bij Rijswijk is zojuist een ongeluk gebeurd. Vertraging is vooralsnog een kwartier, maar dat gaat oplopen, want de rechterrijstrook is daar dicht. Dan een auto met pech op de A12 richting Den Haag tussen Bunnik en De Meren. Kost je een half uur extra. Hier is de linkerrijstrook dicht. En de meeste vertraging heb je nu op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg doe je er een uur langer over.
1: Gabriel, hoe is het met die tweestrijd in de Giro?
19: We hebben een nieuwe koploper, Alberto Bettiol, de Italiaan. Ging op een prachtige wijze Andreas Leknessund voorbij, richting de top van de Ungyaska-klim. Hij speelde werkelijk waar met de Noor. Hij bleef heel lang op 10 meter achterstand rijden en vlak voor de top trekt hij ineens een sprint en rijdt hij langs Leknessund, die in één keer bijna parkeerde, mentaal compleet geknakt door de aanzet van Bettiol. Die vloog vervolgens naar beneden, de Italiaan, en nu met nog 4 kilometer te gaan heeft hij een voorsprong van 20 seconden op de Noor.

0: Sarah Larsson, Lush Alive. En dan gaan we naar de Giro, want er wordt bijna gefinished, hè?
1: Zeker. Alberto Bettiol langs het Lago Maggiore is aangekomen in Verbania. Prachtige beelden langs de bomen en aan de rechterkant en aan de linkerkant het water. Bettiol op weg naar de finish. Hij rijdt onder het doek van de laatste kilometer door. En dan weet hij dus dat die overwinning hem eigenlijk niet meer kan ontglippen. Want Andreas Legnesund, zijn naaste belager, de man die hij zo vakkundig voorbij reed op de top van die beklimming door aan de rechterkant een sprint in te trekken en zo hem te passeren, rijdt op een halve minuut achterstand. Bettiol weet al dat hij kan gaan zegevieren. Rijdt langs de film, de telefoontjes, steekt al even zijn linkervuist omhoog, want hij is op weg naar de zegen. Nadat hij in 2021 ook al een rit won in de Giro d'Italia, toen deed hij dat ook vanuit de vroege vlucht. Toen won hij in Stradella en in 2019 zijn grootste overwinning uit zijn carrière behaald in de Ronde van Vlaanderen. Maar nu dus zijn tweede ritzegen in de Giro d'Italia. Het ging nog bijna mis op een drempel. Op een verkeersdrempel. Daar wipte hij overheen en zijn achterwiel vloog toen even de lucht in. Hij moest even stoppen met trappen, eventjes bijkomen. En toen vervolgens toch weer door. Want hij bleef gewoon overeind. Langs alle roze vlaggetjes links aan de nadar. Met nog 200 meter te gaan. Zijn linkerhand alweer eventjes de lucht in. Met twee vingers die hij naar het publiek wijst. En dan nu de rechterhand ook. En dan zegeviert hij. Hij is bijna binnen. Hij komt over de streep. Twee handen voor zijn gezicht en een kruisje. En het gebaar naar boven. Alberto Bettiol, zijn tweede ritzegen in zijn carrière in de Giro d'Italia. En zijn eerste van deze. De 32-jarige man uit Toscane wint de etappe.
0: Het wordt mooi buiten de komende dagen. En aan de ene kant is dat fijn voor de horeca, maar het is ook problematisch. Want genoeg personeel vinden om al die terrassen te bedienen, dat is een enorme klus. Want er zijn steeds minder jongeren die ook niet allemaal staan te springen om een baan in de horeca. Verslaggever Ruben Eg nam een kijkje.
2: Hier aan de Zeeuwse kust begint het langzaam een beetje binnen te druppelen met mensen op strandpaviljoen De Zeebries. Voor de deur liggen wat mensen te zonnen. Hier zitten wat mensen te eten, een drankje te doen. Ja, het is jouw zaak, Nasir Khalil. Was het lastig om het rooster voor dit weekend rond te krijgen?
3: Eerste geval wel, maar maand geleden gemaakt en heel veel bijgevraagd. Dus op het moment zitten we echt enorm goed in het personeel, gelukkig.
2: Wat verwacht je? Hoe druk wordt het hier dit weekend?
3: Ik denk dat het echt 3,5, 4 dagen extreem druk wordt. Dat we echt gewoon volle terras binnen en buiten hebben voor het paviljoen ook. Dus ja, we hebben er zin in.
2: Alle hands aan dek?
3: Alle hands aan dek. En ik heb maximaal ingeroost. Dus iedereen die kon, heb ik gewoon uren gegeven.
4: Alsjeblieft, een spaatje rooster, meneer.
2: Nou, zie je, hoeveel van dit soort dingen schenk je op zo'n dag?
3: Nou, het scheelt natuurlijk. Iedere dag is anders. Maar op een goede, mooie zomerdag, ja, dan is het aan één stuk door. Op de piekmomenten ben je eigenlijk met twee barmannen continu bezig. Lekker veel schenken. En de warme dagen is het leukste. Want dan kan je lekker koude biertjes schenken, frisdranken maken en dan wat minder koffie. Want dat is wat bewerkelijker. Cocktailtjes erbij.
2: Wat is dat drankje van deze zomer? Wat drinken we?
3: Op dit moment is het heel erg in om alcoholvrije mocktails en alcoholvrije biertjes. Alcoholvrije wijn begint al te komen. Want heel
2: veel... Is dat echt anders?
3: Ja, mensen zijn veel bewuster en willen net wat minder drank drinken.
5: Ik ben Jaloe.
2: Hoe lang werk je dan?
5: Al 5 jaar. Eigenlijk ben ik heel snel uitgekomen op horeca, want ik moest een lijstje maken van wat zij nou wel willen en wat zij niet willen. En toen,
2: wat wilde je niet?
5: Gewoon vakken vullen of in de supermarkt werken, dat soort dingen. Dat hoeft niet voor mij.
3: Wij werken altijd eigenlijk met veel jongeren. Vroeger had je veel jongeren die veel wilden werken. Nu worden de jongeren wel op dat gebied iets minder... Ze zijn iets minder gemotiveerd om veel te werken.
2: Hoe komt dat?
3: Ja, dat kan veel redenen hebben. Na de corona hebben we het verschil eigenlijk gemerkt. Mensen willen wat meer vrijheid. Ze willen meer genieten, meer chillen. Ook op het strand liggen als het mooi weer is. Dus ja, dat raakt ons natuurlijk ook.
2: Ja, eigenlijk zouden ze dan part-time hier moeten werken en part-time op het strand moeten liggen.
3: Dat is ook wat er nu gebeurt. Dus vandaar dat wij ook heel veel jongeren aannemen. Kijk, in principe kan je een strandpaviljoen met 10, 15 vast personeel prima aan. Alleen doordat veel mensen minder willen werken, hebben wij er rond de 40 man lopen hier. En doordat we met parttimers werken, kan iedereen een paar dagen werken. En dan vullen wij de roosters alsnog. Zo hebben we zowel dat ze hier kunnen werken als genieten.
2: Jij maakt de salaris voor vanavond?
6: Ja, dat klopt, ja.
2: Is het leuk werk?
6: Ja, prima. Ja, vanavond wordt het hard aanpoten, maar nu lekker voorbereiden.
2: Hoe laat begint zo'n werkdag voor jou en wanneer eindigt het?
6: Het begint om 11 uur en eindigt meestal om een uurtje op 10, half 11 op zo'n dag.
2: Het zijn best lange dagen.
6: Ja, dat klopt, zeker. Kan veel uren maken.
2: Ja, maar het is wel waar.
6: Jawel, zeker.
2: Gaat het om het geld of gaat het om meer om hier te werken?
6: Nou, natuurlijk werk ik voor het geld. Alleen, het is ook belangrijk dat ik het leuk vind. En dat heb ik hier wel. Dus dat is ook mooi.
2: Terug naar strandeigenaar Nazir. Je wint het hier wel van de supermarkt. Prachtige blauwe zee zie ik hier voor me. Boten die langs gaan. Het strand is nog wat rustig. Maar de eerste badgasten die melden zich langzaam al. Ik hoop dat ze dat durven met dat koude water. Maar ja, toch. Is dat een beetje de promotie die je moet maken?
3: Wij zien het niet alleen maar als werk. Wij hebben ook een hele gezellige team. Kunnen met elkaar lachen, maken leuke grapjes. En eten samen, drinken samen. Dus wat dat betreft denk ik dat dat een hoofdzaak is. En ja, het uitzicht, dat is natuurlijk... meer wil je toch niet?
2: Weet je, ik denk dat ik hier maar blijf. Dat ik niet terug naar Hilversum ga vandaag.
3: Ah, je hebt een goed idee. We hebben hier badkleding voor je. Een handdoek. Gewoon lekker liggen en eten.
0: Het geruis van de zee. Zullen wel meer mensen willen en ook gaan doen komend Pinksterweekend. Een reportage was dat van Ruben Eg van de economieredactie.
7: NPO Radio 1. Nieuwsweekend morgenochtend om 8:30. Vliegende ratten worden ze genoemd. Maar is dat terecht? Irwan Droog schreef juist een ode aan de stadsduif. Emma Lesvies heeft Surinaamse roots en onderzoekt het koloniale verleden van haar witte schoonfamilie in de film Bagazi, wat we meedragen.
8: In feite geef jij mij met terugwerkende kracht mijn ouders een beetje terug.
7: Jeroen Vullings is de boekenheer van dienst en correspondent Carlijn van Houwelingen verliet na 10 jaar Amerika. Wat deed een heel tijdperk Trump met haar?
9: Immigranten, en ik was daar ook een immigrant, worden hier in detentiecentra gestopt.
7: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
10: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
19: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliekmuseum.nl.
20: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: NPO Radio 1. 5:00. NOS NTR.
22: Dielke Teertstra.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Het aantal mensen met SOA's neemt weer toe. Verslaggever Danny Simons ging op onderzoek uit. Waarom zijn mensen onvoorzichtiger? Nu eerst het nieuws. Zit van der Linden.
23: Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij de infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen overleden. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen afkomstig uit illegale Israëlische nederzettingen. Volgens premier Jette is het tijd voor sancties.
1: Ondanks afspraken over het staakt het vuren gaan aanvallen door, terwijl humanitaire hulp nog altijd veel te moeilijk de mensen bereikt die dat ook het hardst nodig hebben. En Nederland blijft zich uitspreken tegen schendingen van het internationaal recht en voor meer humanitaire hulp. En om de druk op de regering Netanyahu op te voeren, heeft de ministerraad ingestemd met sancties.
23: De Raad van State is gevraagd om een spoedadvies over zo'n verbod. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Als de Raad van State met een advies komt, duurt het nog zeker 2 maanden voor het verbod van kracht wordt. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wiel van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n wet, die heet Clare's Law. De wet is vernoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daar niet van op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De aangekondigde blokkade van het spoor bij Utrecht Centraal mag morgen niet doorgaan. De burgemeester van Utrecht vindt de actie van Extinction Rebellion levensgevaarlijk en noemt het spoor geen plek om te demonstreren. De actievoerders negeerden in april een demonstratieverbod op snelweg A12 bij Utrecht en liepen toch de weg op. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari 2027 verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in het Midden-Oosten. Een nieuw geval van het Hanta-virus in Nederland. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorisme-lijst gezet. Justitieminister Van Wiel zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie en daardoor is het niet mogelijk de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. De gemeente Rotterdam heeft 2 vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staakten ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terechtkwam is niet duidelijk. Waarschijnlijk werkten ze samen met de eigenaren van de auto's waar ze tegenaan botsten. De licentiecommissie van de KNVB geeft toestemming voor overname van Vitesse door een groep Arnhemse ondernemers. De club Sterkhouders Vitesse Arnhem heeft maanden onderhandeld om toestemming te krijgen voor de constructie. Daarbij worden de buitenlandse eigenaren, die nu nog 75% van de aandelen in handen hebben, losgekoppeld van de club. En daarmee is Vitesse weer in Nederlandse handen, zegt sportverslaggever Sander Maassen van de Brink.
4: En met die regionale investeerders moet er nu weer gebouwd gaan worden aan een gezonde toekomst. Voor 15 juni moet er al een sluitende begroting liggen bij de KNVB. En als dat het geval is, zijn er in ieder geval even geen problemen meer in Arnhem, geen licentieproblemen. En dus kan er in alle rust gebouwd worden aan een gezonde toekomst en rust binnen de club.
23: Het duurde lang voordat de overname was goedgekeurd. Vitesse startte de procedure al in december 2025. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. En later kan er in het noorden een bui vallen.
0: Dennis, hoe gaat het op de weg?
5: Nou, het drukste moment van de spits ligt weer achter ons. Er staat minder dan 800 kilometer file inmiddels. Dus we zijn de goede kant op aan het gaan. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht merk je daar nog niet zo heel veel van. Voor het knooppunt Empel heb je namelijk nog een half uur vertraging. A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug 25 minuten extra. Er is een ongeluk gebeurd. De A27 van Utrecht naar Gorkum is weer vrij na een ongeluk. Tussen de Beeld en Nieuwegein doe jij nog wel 20 minuten langer over. Op de de A73 Venlo-Nijmegen tussen Vieringsbeek en Nijmegen-Dukenburg is het oponthoud nog 35 minuten en 25 minuten extra bij kwijt op de N57 van Rotterdam naar Middelburg tussen de afrit Brielen en de Haren-Vlietdam.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost. Autotaalglas.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Europa is van Picasso. India is van mij.
27: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
28: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
29: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
30: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 Journaal.
0: Namen van Nederlanders zijn terechtgekomen bij de Amerikaanse overheid. En techbedrijven als Microsoft gaven die door. Zorgwekkend, vindt staatssecretaris Aarts.
31: Als er gesprekken of discussies zijn over beleid, dan voer je die met ons.

0: overheid. En techbedrijven als Microsoft gaven die door. Zorgwekkend, vindt staatssecretaris Aarts.
1: Als er gesprekken of discussies zijn over beleid, dan voer je die met ons en nooit over de rug van ambtenaren.
0: Straks een van de getroffenen. En het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. Verslaggever Danny Simons.
2: Ik ben in Almere om met jongeren te praten over gonorreu en syfilis bijvoorbeeld. En ik wil niet alle jongeren over één kam scheren, maar het wordt me wel pijnlijk duidelijk hoe het kan dat er ook in Nederland meer infecties zijn.
0: Maar eerst een handelsverbod voor Israëlische producten uit illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden en op de Syrische Golanhoogte. Maakte premier Jette vanmiddag bekend naar de ministerraad.
3: Om de druk op de regering Netanyahu op te voeren, heeft de ministerraad ingestemd met sancties. We gaan nieuwe maatregelen nemen tegen producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever.
0: Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Hier vroeg de Tweede Kamer al eerder over, vorig jaar al. Maar tot nu toe gebeurde dat niet. Waarom nu wel?
4: Omdat de druk op het kabinet toch wel steeds toenam. Dit kabinet Jette wil toch wel wat kritischer zich opstellen tegenover Israël. En de afgelopen jaren, het afgelopen jaar was er steeds meer geweld te zien op die westelijke Jordaan-oever. Werden er ook steeds meer nederzettingen uitgebreid, zelfs delen geannexeerd. Ja, en daarom wil het kabinet nu een daad stellen, zegt Jette.
3: Juist nu, ook omdat er de laatste tijd een verdere escalatie is van die situatie op de westelijke Jordaan-oever. En de hele internationale gemeenschap vindt werk aan die twee-staten-oplossing. Moet je ook consequenties aan verbinden als Israël dat gewoon consequent aan het dwarsbomen is.
5: Ja, en spreekt u daarmee ook uit, Nederland legitimeert die bezette gebieden door daar ook handel mee te doen? Is dat ook de boodschap?
3: Je wilt niet bijdragen financieel aan het geweld van een groep extreme kolonisten. Maar je wilt ook niet meefinancieren dat die illegale nederzettingen verder kunnen worden uitgebreid.
4: Zei Jette dus vanmiddag. En op de achtergrond speelt daar ook wel mee wat er deze week gebeurde met die opvarenden van de flotilla. Die gemarteld werden, vernederd werden, ook voor het oog van een kabinetslid van de Israëlische regering. En daarom wil het kabinet dus nu dit signaal afgeven.
0: Maar de voormalig minister Veldkamp die wilde dus vorig jaar ook al die stap zetten. En toen kreeg hij de handen niet op elkaar in de ministerraad.
4: Nee, dat klopt. Dat is nog maar een klein jaar geleden. In augustus vorig jaar wilde de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp van NSC ook deze stap zetten. Omdat Israël Gazastad had aangevallen en dus steeds meer nederzettingen werden uitgebreid. Zei hij, ik moet nu meer maatregelen nemen. Ik wil sancties ook richting Israël gaan instellen namens Nederland. Maar daar kreeg hij toen de misdaad niet in mee. En dat was voor hem toen reden om uit het kabinet te stappen en later ook zijn hele partij.
6: Heb ik het nodig gevonden om aanvullende maatregelen voor te stellen. Maar ik zie tegelijkertijd dat ik in onvoldoende mate betekenisvolle aanvullende maatregelen nu kan treffen.
7: Dus u stapt op?
6: Ik ga nu naar huis en ik ga een ontslagbrief schrijven.
4: Ja, dat was het vertrek van Veldkamp uit het kabinet. Een jaar later doet het nieuwe kabinet Jette dat dus wel. Een kabinet dat dus zich kritischer opstelt. Het is deels ook symbolisch, want veel van die goederen, heel veel goederen komen er niet uit die gebieden. Je hebt het over dadels, fruit, wijn. Het is niet heel veel, maar het is wel een signaal dat Nederland die nederzettingen en het illegaal inpikken van land dus niet financieel wil steunen.
0: En wat zegt dit over de relatie van Nederland met Israël?
4: Ja, dat die dus wel steeds kritischer wordt. In het vorige kabinet was dat voor een partij als NSC, die dus wel deze maatregelen wilde nemen, lastig. Omdat de PVV, BBB en ook de VVD veel minder genegen waren om nationaal maatregelen te nemen. Ze zeiden steeds, laten we het dan Europees doen. Dan is het ook een duidelijk signaal. Nederland was ook altijd bondgenoot van Israël. En nu zegt ook de minister van Buitenlandse Handel, Sjoerdsma, dat het kabinet vooral ook kritisch is op die regering Netanyahu, wat hij de afgelopen jaren allemaal doet in Gaza, op die westelijke Jordaan-oever. En dat ze daar dus echt nu stelling tegen willen nemen. Eerder was dus het idee dat dit alleen Europees echt effect heeft. Maar Sjoerdsma zegt nu, nee, ook als wij dat alleen nationaal doen namens Nederland, heeft het zeker wel zin.
8: Dit heeft absoluut zin, omdat je ziet dat niet alleen Nederland en Ierland dat doen, maar dat ook Spanje dat net heeft gedaan. België overweegt het nu. Dus je ziet dat er een sneeuwbaleffect ontstaat onder Europese lidstaten. Je ziet ook dat het Europese debat echt wordt losgewrikt nu Nederland deze positie heeft ingenomen en dit heeft gedaan. Maar als het gaat over effectiviteit, wij geloven ook dat de strafmaatregelen die staan, dit sanctiebesluit overtreden, ook afschrikwekkend gaan werken. Als je dit bewust doet, als je dit stelselmatig doet, kan dat tot een maximumstraf van 6 jaar opstaan. Dus wij geloven ook dat dat afschrikwekkend gaat werken voor bedrijven.
4: Ja, er kan dus zelfstraffen van 6 jaar opstaan. Dat betekent dus dat bedrijven echt wel daarvoor terug

0: zouden schrikken, zegt deze minister. En later zegt hij ook, zou het misschien nog kunnen worden uitgebreid naar ook diensten en investeringen. Nu gaat het dus alleen om die goederen, wat er niet heel veel zijn. Maar het is een eerste stap. En hij denkt dus dat misschien in Europa ook meer landen gaan volgen. En dit dus ook meer effect gaat krijgen.
1: En Ewout, nog heel even voor mijn begrip, want het is dus iets waar het kabinet aan werkt, wat het kabinet graag wil. Maar is het ook zeker dat dat handelsverbod er gaat komen?
0: Het is vrijwel zeker. Het wordt nu dus eerst spoedadvies gevraagd aan de Raad van State. Die zullen misschien wel zeggen dat het lastig te handhaven is, omdat Nederland onderdeel is van de Europese markt. Andere Europese landen die dus wel met deze nederzettingen zaken doen, die kunnen dus alsnog die spullen inkopen. En dan kan het via Europa over land alsnog in ons land terechtkomen. Het is vooral symbolisch een grote stap. Maar dat het kabinet dit wil invoeren, dat is vrijwel zeker.
1: Dankjewel, Ewout Kiewiet. Ja, Gabriel, we hoorden net Bettiel als eerste over de finish komen. Maar wie is er verder allemaal al binnen in de Giro?
2: Alle klassementsrenners zijn eigenlijk al wel over de streep intussen. Ze hebben een rustige dag gedaan, ze hebben het rustig aangedaan vandaag. Een snipperdag genomen. 13 minuten na ritwinnaar Bettiol kwam onder andere roze truidrager Eulalio over de streep. Net als Tijmen Aresman en Jonas Vingegaard. Dus geen grote verschuivingen in het klassement. Ook vanuit de kopgroep niet iemand die opeens de top 10 in komt. Wat nog wel leuk is om te melden is dat Alberto Bettiol komt dus uit Toscane, maar hij traint hier regelmatig, want zijn vriendin komt uit deze finish. Plaats. Zijn vriendin woont in Verbania, dus ze heeft ook zijn hele schoonfamilie en zijn familie hier aan de finishplaats gehad om hem aan te moedigen.
1: Oh, dat heeft wel extra geholpen waarschijnlijk.
2: Dat heeft extra geholpen. En voor de start zei hij dat die slotklim te moeilijk voor hem was, maar hij dacht, ja, ik heb toch goede benen, laat ik het toch maar proberen. En dus zo Alberto Bettiol, die een soort van tweede thuis hier heeft, hier dus naar de overwinning gereden.
1: Dankjewel, Gabriel.
3: Elke werkdag tot 6 uur. Het NOS Radio 1 Journaal.
1: Amerikaanse techbedrijven, waaronder Microsoft, hebben de namen van Nederlandse ambtenaren, toezichthouders en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid. Het zijn namen van mensen die direct betrokken zijn bij een Europese wet. Die wet dwingt techbedrijven om strenger op te treden tegen desinformatie en haatberichten. Willemijn Aerts, staatssecretaris van Digitale Economie en Soevereiniteit, over hoe dit kon gebeuren.
4: Het zegt dat ze dus die toegang hebben gehad. En dat ze daar niet zorgvuldig genoeg naar hebben gekeken.
5: Ja, maar waarom doen ze dat niet zorgvuldig genoeg? Waarom delen zij dit? Begrijpt u dat?
4: Ik kan daar niet in hun gedachten kijken waarom ze dat zouden doen. Want het heeft in ieder geval bij ons het effect dat we dat ontzettend vervelend vinden, dat wij onze ambtenaren daaraan blootgesteld zijn. En dat we niet gewoon dat gesprek met elkaar daarover hebben
5: maar
4: gevoerd.
5: Maar is dit een foutje of is dit doelbewust gedaan?
4: Daar kan ik niks over zeggen.
5: Dat weet u niet?
4: Dat weet ik niet.
1: Een van de gelekte namen is die van hoogleraar politieke communicatie Klees de Vrezen. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Ziet u dit als intimiderend?
6: Nou ja, het is natuurlijk wel intimiderend als er opeens stukken zijn gelegd uit gesprekken die plaats zou vinden en dat je nu weet dat je circuleert op een lijst met name van ambtenaren, wetenschappers en toezichthouders die zich bezighouden met het onderwerp desinformatie, een onderwerp dat ook al door Trump op de lijst is gezet van onderwerpen waar je geen onderzoek meer eigenlijk na zou moeten doen in de VS. Dus in die zin is het wel intimiderend, ja.
1: Ja, want wat heeft u tot nu toe begrepen van wat er nou is gebeurd?
6: Nou, wat er gebeurd is, is dat er vanuit het Amerikaanse congres is er druk uitgeoefend op meerdere techbedrijven om stukken te overhandigen van overleggen die zij hebben gehad met toezichthouders en de Europese Commissie. Dat zijn overleggen die niet geheim waren, maar die wel in vertrouwelijkheid plaatsvonden. Ja. En daar zijn dus nu de stukken en e-mails en dat soort dingen van overlegd en gedeeld met de Amerikaanse overheid. En toen dat gebeurde, is er ook bij een aantal mensen, 5 Europeanen, is er ook een visum- en inreisverbod afgekondigd om naar de VS in te komen. Dus dat is een van de gevolgen van deze discussie.
1: Ja, dus die gevolgen zijn ook al meteen heel concreet. Sommige mensen mogen Amerika niet meer in.
6: Nee, dus onder andere de oud-eurocommissaris Breton en dan 4 anderen in Europa mogen de VS niet in. En nou ja, dan komt het wel redelijk dichtbij, omdat ik ook met een van hen heb samengewerkt. En dat draagt wel bij het gevoel dat het misschien al was om op dit moment niet heel prettig is om naar de VS af te reizen. En dat zal ik in ieder geval ook in de komende periode niet doen.
1: Nee, en doet u dat dan niet omdat u het niet prettig vindt of voelt u ook dreiging?
6: Nou, ik maak me in eerste instantie niet echt zorgen over mijn persoonlijke veiligheid. Maar het is wel zo dat ik doe veel onderzoek op dit terrein. En ik werk daarin samen met de Europeanen en met Amerikanen. En op dit moment is het zo dat als je in de VS landt, ja, dan kan de Amerikaanse overheid door alles in je telefoon en in je computers kijken. En het is niet dat daar iets diep geheim staat. Maar er staan natuurlijk wel namen in van mensen waarmee ik samenwerk. En ik heb absoluut geen zin om één van hen ook op zo'n lijst terecht te laten komen. Dus ja, dan moet je voorzichtig zijn. Nee. En dat is wel een van de redenen dat ik inderdaad niet in de komende periode zal gaan.
1: Wat wil Amerika nou bereiken hiermee?
6: Nou, wat ze willen bereiken is dat we Europa, en dus ook Nederland, heeft de afgelopen jaren gewerkt aan Europese regels over van wat is wel of niet toegestaan op sociale media platform en andere plekken in de digitale wereld. Nou, en die regels zijn er nu. En in de VS wordt gezegd, ja, eigenlijk vinden we die regels, die vinden we onprettig. Dat beschouwen wij als censuur, want dat legt een beperking op van wat er online mag gebeuren. En ze noemen dit soort onderzoek naar desinformatie en intimidatie, dat noemen zij dus censuuronderzoek. En het is de omgekeerde wereld. Want wat er dus nu gebeurt is dat wetenschappers en ambtenaren zich bedreigd voelen om dit soort onderzoek te doen. Maar dat is eigenlijk wat ze willen, is proberen een terugduw te geven, zodat Europa misschien niet de regels die nu eenmaal verzonnen zijn, om die ook te gaan implementeren en handhaven.
1: Die werkzaamheden die u en anderen hiervoor doen, die zijn al langer aan de gang. Hè? Waarom denkt u dat dit nu naar buiten komt? Dat die platforms er nu ook aan meewerken kennelijk?
6: Nou, vanuit delen van de VS probeert men al langer om terug te duwen op de Europese regels. En het is wel zo dat er een commissie is die daar al een tijdje mee bezig is. En die zien zich natuurlijk nu enorm gesterkt door Trump en het huidige regime. Om in terug te duwen op de Europese Unie en op de regels vanuit Europa. Dus die denken van nu is het eigenlijk mogelijk om nog verder te gaan. En daar worden ze in gesteund door bepaalde leden van de Republikeinse partij die hierin voorop lopen.
1: Veel dank, hoogleraar politieke communicatie Klees de Vreese. Sid, wat melden andere Nederlandse media?
7: De waterschapsbelastingen zouden de komende 25 jaar wel eens kunnen verdubbelen. Binnenlands Bestuur schrijft dat. Waterschappen zijn tot 2050 namelijk twee keer zoveel geld kwijt aan het onderhoud en vervangen van infrastructuur dan nu, blijkt uit een onderzoek dat de Unie van Waterschappen liet uitvoeren. Er staat wel in dat de stijging van die belasting behoorlijk kan verschillen tussen de waterschappen. Vandaag stonden twee verdachten voor de rechter die zich hadden misdragen tijdens asielprotesten in IJsselstein. RTV Utrecht was erbij. De rechter vond dat het geweld dat een van hen gebruikte de perken te buiten ging, zegt deze verslaggever.
8: En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte die Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet. Een tweede verdachte, die werd vrijgesproken.
7: Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk dat hij bij zich had wilde gebruiken tegen de politie. En over die protesten gesproken, de gemeente Weidemeren versoepelt de maatregelen die waren genomen na de rellen bij de noodopvanglocatie voor asielzoekers in Loosdrecht, meldt NH Nieuws. Zo wordt de noodverordening niet verlengd en geldt de gemeente niet langer als veiligheidsrisicogebied. Volgens de gemeente worden de maatregelen opgeheven omdat anti-AZC-demonstranten inmiddels hebben laten zien dat ze ook vreedzaam kunnen demonstreren. En net kwam trouwens een bericht binnen dat in Apeldoorn juist nog verlengd wordt. Ja. Daar gold een veiligheidsrisicogebied, maar dat blijft dus nog even van kracht. Een traditie op Urk staat op losse schroeven. Daar schrijft Omroep Flevoland over. Tijdens lunch wordt daar al jarenlang thuis warm gegeten. Om de kost gaan, heet dat. Basisscholen willen eigenlijk dat leerlingen voortaan op school komen lunchen.
1: Oh, dus kinderen zijn ook heel lang vrij tussen de ochtend en de middag. Ja, zodat ze even naar huis kunnen gaan om te eten.
7: Die pauze duurt best wel lang. Ja. Omroep Flevoland schreef erover. Het dorp staat vol met verkeer op dat moment. Maar Urkers hebben liever dat gewoon zo blijft. Ze vertellen waarom ze dat om de kost gaan belangrijk vinden.
9: Omdat wij eigenlijk ook met ons gezin even willen zitten. En dat wij vinden wat belangrijk. Om even te lezen, de Bijbel, even te bidden.
10: Je leeft tegenwoordig in de 24 uur maatschappij. Daarom is ook het ware medisch verplaatst naar de avond. S'avonds is toch iedereen druk.
9: Ja.
10: Ik ben laat van mijn werk, hun zijn aan sporten.
7: Ja, zo'n rustmomentje midden op de dag, dat heeft natuurlijk wel wat.
1: Nou, ik ben wel een beetje jaloers op.
7: Ja, basisscholen die willen dat kinderen dus op school blijven. En ze willen die pauze ook inkorten. Want dan is er meer ruimte in het rooster om lessen in te plannen.
1: Dat is natuurlijk zo. Dennis, hoe gaat het op de weg?
11: Het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Er staat 780 kilometer file nog op de A73. Van Venlo naar Nijmegen heb je de meeste vertraging. Tussen Vieringsbeek en Nijmegen-Dukenburg doe je er 3 kwartier langer over. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg heb je tussen de A15 en de Haringvlietdam 40 minuten extra nodig.
1: De 6 actievoerders van de Gaza-flotilla zijn zojuist geland op Nederlandse bodem. Gisteren werden de opvarenden met 3 vliegtuigen vanuit Israël naar Turkije overgebracht. Opvarenden waren met hulpgoederen onderweg van Spanje naar Gaza. Maar afgelopen maandag werden ze tegengehouden, geënterd door het Israëlische leger en naar Israël gebracht. Aangekomen in Turkije gisteravond vertelden Nederlandse actievoerders aan de NOS hoe ze eerder bij aankomst in Israël zijn behandeld.
12: Ze zijn naar de haven in Ashdod gebracht, waar we heel lang op onze knieën hebben moeten zitten. Moeten luisteren naar het Israëlische volkslied voor, ik denk, 3 à 4 uur.
13: Ik zat gisteren dus als een hond in een kooi met z'n allen opgepropt. Veel te kleine kooi weer natuurlijk. Wij moeten dan op de knieën gaan zitten, weet je wel. Op van dat gravel. Mijn knieën zijn ook helemaal kapot. Mijn handen zijn kapot. Van de handkerchiefs die ze gebruiken. Die zijn van metaal, die zijn ontzettend pijnlijk. En dan moet je proberen te zitten. Je moet op je knieën zitten. En ze zijn voortdurend met de luide stem maken ze duidelijk van, ga zitten, ga zitten.
1: Heftige verhalen vanuit daar. Verslaggever Matthijs van der Wiel is op Schiphol. Matthijs, heb je al mensen zien aankomen?
14: Nee, maar wel heel veel mensen om ze hier te ontvangen. In de aankomst 3:30. Mensen met Palestijnse vlaggen, Palestijnse sjaals en een groot spandoek van de Global Movement to Gaza. Hier, ik denk wel 60, 70 mensen om ze hier te ontvangen. Na die dagen van spanning. Spanning vooraf, spanning toen dat filmpje naar buiten kwam. Nou, ik sprak daarover met 2 van die afhalers. Dat is Iris, de zus van Kokeb, en Ernesto, een goede vriend van Pieter, 2 opvarenden.
15: We hadden ons er wel op voorbereid, maar ja, als je dat in het echt ziet, dan is het natuurlijk wel iets heftiger dan waar je je op voorbereidt. Dus het was wel even lastig om te zien.
14: Heeft u zich zorgen gemaakt?
15: Tuurlijk, ja, het is mijn zus. En iedereen was heel begaan met Kokeb. Vrienden, familie, ook bij ons uit de buurt. Iedereen maakt zich zorgen om haar natuurlijk, ja.
16: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Want ik was met Pieter toen ook in Barcelona en ik zwaaide hem af. En je bereidt je op zulke dingen voor. Maar totdat de video van Ben Gvir kwam.
14: De Israëlische minister.
16: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
14: Hoe gaat het met hem?
16: Dat weet ik nog niet, want hij heeft zijn telefoon volgens mij van het bord gegooid. Dus we hebben 0 contact met hem gehad. En ja, het is gewoon ongelooflijk zorgen maken. En ik kan niet wachten tot hij hier straks is.
14: Ja. Wat vond u van hoe er in Nederland op werd gereageerd toen die filmpjes naar buiten kwamen?
16: Van het kabinet, het duurde te lang. Het kwam echt uren daarna pas. Het gaat weer over Nederlandse staatsburgers. Ja. En de reactie sowieso op Israël is veel te weinig. Ze hebben gekidnapt op internationale wateren. Ze hebben internationaal recht hebben ze geschonden. En dat deze zwakke reactie, schandalig.
14: Turkije wil een strafrechtelijk onderzoek. Wat vindt u dat er moest gebeuren?
16: Sancties. Sancties, een harde reactie. En dat sowieso het opschorten van het associatieverdrag met Israël.
14: Zou je ook de conclusie kunnen trekken dat doordat die Israëlische minister dat gepubliceerd heeft, er toch meer aandacht is geweest voor die flotilla en daarmee voor Gaza?
15: Misschien is dat het geluk geweest dat hij het heeft gefilmd, zodat we in het echt konden zien van wat is daar nou echt, weet je wel? Wat doen ze daar nou echt? En het is gewoon illegaal, het mag niet. Ze zijn vernederd. Ja.
16: Het heeft wel hetgene bereikt wat het moest bereiken. Aandacht. En nu heeft iedereen het er weer over. Nu heeft iedereen het over hoe walgelijk het is wat ze daar doen. En nu is het opeens Gaza weer in het nieuws. Wat het eerst de afgelopen paar maanden helemaal niet meer was.
14: En hij is hier ook om ze te verwelkomen. Osman Tastan, die eerder aan zulke flotillas meedeed.
17: Ja, ik ben inmiddels 2 keer meegegaan met de flotilla. 1 keer was september vorig jaar. En dit keer was het april begonnen, 12 april. En we zijn geënterd in open zee. Op 29 april 's avonds. En wij zijn misschien nog vergeleken met deze, en zeker vergeleken met wat ze tegen Palestijnen aan doen, zijn wij nog milder van afgekomen.
14: Wat heeft deze flotilla veranderd doordat die filmpjes naar buiten kwamen van na de arrestatie?
17: Ik hoop echt dat dit heel veel bewustzijn heeft gegeven aan mensen die nog twijfelden, die nog het narratief van Israël aannamen van, dit zijn allemaal AI-beelden. Of jullie brengen helemaal geen hulp. werden dan allerlei beschuldigingen geuit richting ons. Alleen dit is nu ontkracht omdat zij zelf die film naar buiten hebben gebracht. Omdat zij zelf wilden pronken. En ik heb het idee dat het een boemerang effect heeft gehad. En daar ben ik wel heel blij mee. Dat heel veel mensen hopelijk nu wel hebben gezien hoe het in het echt is.
14: Je hoort het gezang dat inmiddels hier is begonnen. Ze zingen met z'n allen Flotilla, you make us proud, say it loud, say it loud. En er is een grote spandoek uitgerold en daar staat op: Jesse, je bent er. Jette, waar ben je? En Jesse is een van die opvarenden. Ja. Kijk naar de schuifdeuren. Op ieder moment kunnen ze hier dan aankomen in de aankomsthal op Schiphol hier.
1: Dankjewel Matthijs, Matthijs van der Wiel. In het Radboud UMC ligt mogelijk een patiënt met ebola. Zo direct spreken we het RIVM.
18: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl. Het hoeft niet in
3: de... NPO Radio 1.
1: Het is 17:30, hier is Sit met de hoofdpunten.
7: De noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven, zegt de rechter opnieuw. Voor de tweede keer had een groep omwonenden een zaak aangespannen bij de bestuursrechter. De groep zegt dat de procedures niet goed zijn gevolgd. De rechter begrijpt dat omwonenden zich overvallen voelen, maar vindt het besluit toch geoorloofd. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 medewerkers gewond geraakt. Waarschijnlijk ging het mis door een lekkage aan een ondergrondse afvoerleiding van een gastank. De slachtoffers konden zelf het pand verlaten. De Franse oud-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend voorjaar. De 37-jarige politicus is nu fractieleider in het Franse parlement voor de partij van president Macron. Hij probeert zich zoveel mogelijk van Macron te onderscheiden. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorisme-lijst gezet. Justitieminister Van Weel zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is het niet mogelijk de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten.
1: Roosmarijn Knol, vertel ons over het zomerse Pinksterweekend alsjeblieft.
15: Ja, het gaat heel zonnig en heel warm worden. Vandaag werd het een ruime 26 graden, maar morgen gaat het in het zuiden van het land zelfs 30 graden worden. Morgen is er wel iets meer bewolking dan vandaag. En dat zou in het uiterste noorden van het land misschien een enkele bui kunnen opleveren. Maar het zal niet overal in het noorden gaan regenen. Het is echt een hele lokale onweersbui die daar misschien kan ontstaan. In de loop van de dag gaat de wind wel vanaf zee waaien. Dus als je morgen naar het strand gaat, dan zul je wel merken dat het in de loop van de middag daar wel wat sneller begint af te koelen. Terwijl het dus dieper landinwaarts de hele avond nog behoorlijk warm blijft. En ook even goed naar boven kijken morgenavond, want na zonsondergang kan je misschien lichtende nachtwolken zien. En dat is de komende dagen is dat ook nog te zien.
1: Lichtende nachtwolken?
15: Ja, dat zijn wolken die behoorlijk hoog in de atmosfeer hangen. En het lijkt net alsof ze licht geven. Een soort parelmoerachtige kleur hebben die. En die zijn heel kenmerkend voor deze tijd van het jaar. En vooral ook bij dit soort warme dagen. Zo een beetje rond de langste dag van het jaar. Dat die te zien zijn.
1: En hoe ziet het weer er daarna uit?
15: Nou, tijdens het Pinksterweekend, zondag en maandag met de Pinksterdagen, is het ook nog steeds behoorlijk warm. 18 graden op de Waddeneilanden en nog steeds zo'n 28 tot 30 graden in het zuiden van het land. En dan na dat lange Pinksterweekend gaat het geleidelijk wel een beetje veranderen. Want dan gaat de wind vanuit het noorden waaien. Wat koudere lucht vanaf de Noordzee. Dus de temperatuur gaat dan geleidelijk verder omlaag. Dan komt er ook wel iets meer bewolking. En misschien dat er dan weer een enkele bui gaat vallen. Maar ik zie het ook nog niet aankomen dat het helemaal verregend wordt. Dus in elk geval nog wel droog, maar dus iets minder warm op de lange termijn.
1: Dennis, hoe gaat het op de weg?
11: Het is nog steeds behoorlijk druk, maar de daling zet door. Er staat nog 715 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen nog 40 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en het Malieveld doe je er 25 minuten langer over. 35 minuten vertraging heb je op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Strand-Nulde. Op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Grubbevorst en Venlo-Zuid. 25 minuten extra door een auto met pech. En 3 kwartier vertraging op de N57 van Rotterdam naar Middelburg tussen de A15 en de Haar in Vlietdam.
0: Ster. Een Arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
2: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
19: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
25: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
26: Oké.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
28: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo bereid.

0: Femke Teertstra.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
2: In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen is momenteel een grote uitbraak van het ebola-virus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu vermoedelijk 750 besmettingen en meer dan 100 doden. Tjalling Leenstra, hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Wat weten we over deze patiënt in het Radboud UMC?
3: Nou, ik kan bevestigen dat er een patiënt is opgenomen met een lage verdenking op ebola. Zoals gebruikelijk, als er verdenking is in de gezondheidszorg, dan gaan onze draaiboeken in werking. Dan gaat de GGD samen met RIVM, met LCI, de medische specialisten uit.
2: Dat bent u, hè? Dat is de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding.
3: Ja, het Centrum Infectieziektebestrijding. Ja. En dan wordt er samen met GGD een medisch specialist uit het netwerk van academische ziekenhuizen die opvang kunnen regelen en medisch mensen goed in kaart kunnen brengen met een verdenking op ebola. Wordt er een beoordeling gedaan of hier een verdenking is.
2: Mm.
3: Nou, dat doen wij. Hè, dan gaan we na of iemand in een gebied is geweest met waar op dit moment een uitbraak is. Ze moeten natuurlijk klachten hebben die erbij zouden kunnen. Maar het allerbelangrijkste is dat we ook nagaan of deze personen een bepaald risico hebben gelopen. Hè, bijvoorbeeld contact met een patiënt. Of zijn ze in een gezondheidszorginstelling geweest. Hebben ze contact gehad met wilde dieren of bushmeat.
2: En is bekend waar dat in dit geval, waar deze patiënt mogelijk ebola zou kunnen hebben opgelopen?
3: Ik kan geen uitspraken doen over individuele gevallen. Maar hier was in ieder geval, kon op basis van het verhaal niet uitgesloten worden dat hier sprake is van ebola. Dus dat betekent dat deze patiënt met een speciale ambulance vervolgens naar het Radboud is gegaan. En daar in de High Level Isolation Unit medisch gezien wordt. En wordt de diagnostiek ingezet om te bepalen of er ook daadwerkelijk sprake is van ebola, of dat uit te sluiten.
2: Ja, want u zei helemaal aan het begin, er is een lage verdenking van ebola. Hoe groot is de kans dat deze patiënt ook daadwerkelijk besmet is?
3: Die schatten wij op dit moment laag in. Maar dat moeten we, hè, uit voorzorg is heel belangrijk dat we dit goed uitzoeken. En diagnostiek staat in. En die uitslag moeten we afwachten en dan dan weten we dat.
2: Ja, kunt u iets zeggen over de kans op verdere verspreiding?
3: Nou, we moeten eerst die uitslag afwachten en dan wordt in kaart gebracht. Stel, iemand is positief, dan wordt natuurlijk in kaart gebracht wat voor contacten deze persoon heeft gehad. En dan worden daar de maatregelen getroffen die nodig zijn.
2: Er zijn wel vaker mensen in Nederland opgenomen. Hè,
3: Dat belangrijk is. Hè? We hebben dat regelmatig, hè? Enkele keren per jaar. En tot nu toe heeft dat in Europa en in Nederland is daar nooit sprake geweest van ebola. De klachten zijn niet heel specifiek. En uit voorzorg wordt iemand met alle preventieve maatregelen daaromheen in zorg gebracht, ook om de zorgmedewerkers te beschermen. Ja. En snel die diagnostiek te kunnen doen.
2: En wanneer verwachten we dat te weten?
3: Dat verwachten we morgen te weten.
2: Oké. Okay. Dank, Tjalling Leenstra, hoofd van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM. Het kabinet wil de handel in Israëlische producten uit illegale nederzettingen gaan verbieden. Het ging er net ook al over in deze uitzending. Rolien Sassen, directeur bij Pax, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Gisteren ging u samen met een aantal andere organisaties, Oxfam, Amnesty, Save the Children. Ik sprak hier zelf daarover al met Pim Kraan gisteren. In gesprek met de premier, hè, dat ging onder meer ook hierover. Nu is er dit besluit. Wat vindt u daarvan?
4: Nou, het is op zich natuurlijk goed dat deze stap wordt gezet. Tegelijkertijd moeten we wel realiseren dat dit een juridische verplichting is van Nederland. Op basis van een uitspraak, het advisory opinion van het internationaal hoge rechtshof in 2024. En daarom ook al langer in voorbereiding is.
2: Ze konden eigenlijk niet anders, zegt u.
4: We moeten dit ook doen. Ja, ja. Het is een minimum.
2: Ja, ja. Om wat voor producten gaat dit?
4: Nou, het gaat vooral om landbouwproducten uit de illegale nederzettingen in de Westbank. En dan heb je het over bijvoorbeeld citrusvruchten of over dadels die daar worden verbouwd door de kolonisten op illegale grond.
2: Ja, en gaat daar een hoop geld in om of is het vooral een symbolische stap, denkt u?
4: Het is belangrijk, want de winsten die daarmee gemaakt worden, die houden die illegale nederzettingen in stand. En dat mag niet, want ze mogen daar niet zijn. Maar het is alleen wel te weinig, want je hebt ook allerlei diensten die geleverd worden. Denk aan Booking.com, die verhuurt. Hè. Mensen kunnen daar op Booking nog steeds hun huis verhuren aan iemand. Ja. En op die manier kan je als toerist ook terechtkomen in een illegale nederzetting. Dat moet ook niet. En dat valt hier dan weer niet onder.
2: Nee,
4: dus het is een eerste stap.
2: Het is een eerste stap, maar er is, zegt u, nog een grote keten eigenlijk achteraan.
4: Ja, dat is zowel de import, en dit betreft alleen maar import van goederen. Je moet rekenen, er is ook heel veel export van goederen. En wat ook illegaal is, is investeren in die nederzettingen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld het bouwen van die de hele infrastructuur, alle voorzieningen die daar gegeven worden. Zowel het leveren als het investeren zou ook illegaal moeten zijn. En dat valt hier nog niet onder. Dus er is nog wel een hele weg te gaan. Maar de eerste stap is wel een belangrijke eerste stap.
2: Het kabinet geeft ook meteen een winstwaarschuwing. Zegt het handhaven van die sancties zal wel lastig worden. Moet er internationaal worden samengewerkt in Europa? Is dat de sleutel, denkt u?
4: Ja, op dit moment gebeurt er gewoon volstrekt te weinig. Want die illegale nederzettingen, daar kunnen zoveel winsten behaald worden. En zolang die economie voortduurt, blijft er een prikkel voor mensen om daarmee aan de slag te komen. En dat heeft ook het Internationaal Hoge Rechtshof gezegd. Jullie zijn allemaal verplicht om dat te voorkomen. Nederland doet nu dit, hè, een eerste stukje, maar er is echt veel meer nodig om te voorkomen dat die kolonisten weer meer nederzettingen neerzetten. Andere landen moeten dat volgen. We weten dat België en Ierland hier ook naar kijken. En ik zou Nederland dan ook zeker ook aanmoedigen om dat in Europa, en dat zullen ze ongetwijfeld ook doen, dit aan te kaarten. Ja. Maar nogmaals, er moet ook echt wel meer doorgepakt worden. Op dit moment is de situatie verschrikkelijk in de Westbank. Ja. Die nederzettingen die breiden heel snel uit. Het Israëlisch leger ondersteunt dit. De Israëlische regering ondersteunt dit actief. En Palestijnen worden gewoon van hun land verjaagd, uit hun huis gezet en het leven onmogelijk gemaakt.
2: Dank dat u hierover wilde praten. Rolien Sassen, directeur bij Pax. Zit het sportnieuws dan?
0: Voetbalclub Manchester City heeft aangekondigd dat de Noordtribune voortaan de Pep Guardiola-tribune heet. Vandaag werd bekend dat de Spaanse succestrainer vertrekt bij de club, waar die maar liefst 20 prijzen pakte. Guardiola zei op de persconferentie dat het een grote eer voor hem is.
5: I like to feel that my vibe or my energy will be there forever, so I like that feeling. In the bad moments when someone wanna look there and said Pep, then I'm the Pep, so okay, I will send you. Good energy for the team, for the club. It's an incredible, maybe the huge honors I can get. So just can say thank you so much.
0: Daar is hij heel blij mee dus. De Italiaan Alberto Bettiol is ook blij, want die heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettiol behoorde tot de kopgroep van 15 en deelde de slotklim het beste. Dat is ook nog niet zo gek, want Bettiol kent de finishplaats heel goed, Verbania. Zijn vriendin komt er namelijk vandaan, vertelt hij bij Eurosport.
6: In theory I won already before the start because I had all my family here and my second family because of course, my girlfriend and all her family is from Verbania, so I consider Verbania my second house. Winning like this is something I will bring forever with me. And if I win like this, I'm ready to win every 2 years.
2: Het is toch bijzonder hoe dat mentale gedeelte dus van invloed kan zijn.
0: Ja, leuk. Ja. Nog meer wielrennen. Lorena Wiebes die heeft haar tweede ritzege in de ronde van Burgos te pakken. Wiebes was net als gisteren een klasse apart in de sprint. Horen we bij TNT Sports.
7: Lorena Wiebes starting to accelerate. Elisa Balsamo trying to come back, but she's not going to do it. Wiebes takes her second stage of the Vuelta Burgos. Delivered perfectly yet again by the team of SD Works Pro Time.
0: En vanavond gaat het Formule 1 seizoen weer verder met de kwalificatie voor de sprintrace in Canada. De meeste coureurs hadden 3 weken vrij, maar dat gold niet voor Max Verstappen. Hij maakte vorige week een uitstapje en deed mee aan de 24 uurs race op de Nürburgring. En in Duitsland maakte Verstappen veel indruk op zijn Formule 1-collega's Lance Stroll en George Russell.
8: You know, he's so talented and so fast and so brave. I saw he was, you know, making some crazy moves in the middle of the night and was super quick behind the wheel.
9: He's in a luxurious position to do what he enjoys and that's great for him and he did a great job.
2: Verkeersinformatie dan, Dennis Mooij.
10: Er staat nog ruim 600 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu in Friesland op de A7 van Groningen naar de Afsluitdijk. Tussen Tijnje en Heerenveen-West staat 6 kilometer door een ongeluk. Vertraging is een uur.
2: Het aantal besmettingen van seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals gonorreu en syfilis, is van 2015 tot en met 2024 fors toegenomen. Blijkt uit cijfers van het Europese RIVM, het ECDC. Hanna Bos, arts infectieziektebestrijding bij SOA AIDS Nederland, vertelde vanochtend in het NOS Radio 1 journaal waardoor die stijging wordt veroorzaakt.
11: We zien al wat langer dat bijvoorbeeld het gebruik van condooms daalt. Ja, dat is natuurlijk een hele fijne manier, een hele goede manier om je tegen SOA's te beschermen.
12: En hoe komt het dat dat gebruik daalt?
11: Daar kunnen we naar gissen, maar het zal mogelijk ook te maken hebben met dat de overheid al een jaar of 13 geleden gestopt is met condoomcampagnes. Ja, en we weten dat die wel effectief was. Maar gelukkig gaat dat eind dit jaar wel weer starten. Dus dat is heel mooi. Maar wat we tegenwoordig ook zien is bijvoorbeeld iets als desinformatie online.
2: Verslaggever Danny Simons ging in Almere de straat op en ontdekte dat er best nog veel onwetendheid is over SOA's onder jongeren.
13: Ik overval jullie maar gelijk. Het aantal besmettingen met SOA's zoals gonorreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd enorm toegenomen. Ook in Nederland zijn er meer infecties. Wat denk je als je dat hoort?
14: Ik weet eigenlijk niet wat het is.
13: Ja, dat zijn dus soorten SOA's, gonorreu en syfilis.
14: Ja, ik vind dat je dan gewoon beschermde seks moet hebben.
13: Dat gaat daarover inderdaad.
15: Nou, het past wel als ik dat zie.
13: Als je wat ziet? Voor ons. Ja. Omschrijf even, wat zien we?
15: Ik zie iemand met hele korte kleding die alles zeg maar laat zien aan de wereld.
16: Basically iets wat je thuis zou aandoen alleen.
13: Goed, wat heeft dat met SOA's te maken dan?
15: Ja, iemand die eigenlijk heel makkelijk is. De jeugd is heel makkelijk, deze tegenwoordig.
13: En hoe zit dat met jezelf dan?
15: Nee, ik ben niet zo makkelijk hoor.
13: En ook makkelijk als in geen condoom gebruiken, geen voorbehoedsmiddelen, dat soort dingen. Merk je dat bij je leeftijdsgenoten dan?
15: Ja, dat wel. Ja. Bij mezelf ook een beetje.
13: Ja? Soms laat je het ook zitten.
15: Ja. Het is gewoon in het moment, daar denk je niet echt aan. Maar kijk, ik heb een vriendin, dat kan gewoon.
17: Nee, dat is nog steeds een condoom.
16: Kan nog steeds niet, jongen.
15: Nee, niet als het op de pil is.
13: De pil heeft te maken met niet zwanger worden. Condoom heeft ook te maken met geen geslachtsziektes krijgen.
16: Snap je
17: wel? Nee. We hebben het over SOA's, hè, Noah? Ja.
15: Nee, ik heb geen SOA.
13: Nu leer je toch even wat van je vrienden.
14: Ja. Ik weet wel gewoon, zeg maar, dat je er bewust van moet zijn. Maar ik ben er zelf niet heel veel mee bezig. Omdat ik weet dat wij het gewoon veilig doen. En dan, ja.
13: En misschien een hele persoonlijke vraag, maar jullie hebben een relatie, neem ik aan, ja. Dan. Ja. Is het dan ook zo dat jullie je van tevoren dan laten testen als jullie dan serieus zijn met elkaar?
14: Nee, eigenlijk niet.
13: Want je kan ook een SOA hebben als je het niet doorhebt eigenlijk, als je geen symptomen hebt. Wisten jullie dat?
17: Ja, daar was ik bewust van, maar ik heb het altijd veilig gedaan, dus ik ben er bewust van dat ik het niet heb.
13: De toename van de SOA's heeft verschillende oorzaken. Zo wachten mensen tegenwoordig vaak langer voordat ze de huisarts opzoeken of de GGD om een test te laten doen. Snappen jullie dat?
18: Ik zou gelijk gaan hoor. Ja, ik heb boeit bij eigenlijk niet andere mensen.
19: Ik heb geen idee waar dat dan aan ligt eigenlijk. Want ja, het is gewoon je huisarts. Niet alsof de buitenwereld dan ziet dat je naar de huisarts gaat. Dus
18: ik vind het juist goed als als mensen gaan en voor hun gezondheid kiezen, dan daar zitten.
19: Als je het ook weet van jezelf, van je gaat met meerdere mensen, dan is het wel handig om je te testen, zeg maar.
13: Schaamte?
17: Ja, over testen, ja, ik denk meer schaamte, ja. Echt een groot schaamtegevoel. Dat zou ik zelf ook hebben.
13: Maar goed, ja, als je er ziektes mee kan voorkomen.
17: Als je de ziektes mee kan voorkomen, als je echt de symptomen hebt, dan zou ik wel echt gaan testen. Maar als je dat niet hebt, dan vind ik het niet echt nodig.
13: Maar soms weet je niet eens of je het hebt. Soms heb je helemaal geen jeuk of brandend gevoel of wat dan ook.
17: Dat klopt. En ik weet eigenlijk niet.
13: Het Europese RIVM zegt ook dat het beleid dat gericht is op preventie, hè, op het voorkomen van SOA's, in veel landen beter kan. Denken jullie dat dat helpt als er bijvoorbeeld campagnes komen met een boodschap zoals draag een condoom?
19: Ja, ik denk zeker van wel. Want misschien, tenminste, ik heb nooit op mijn middelbare school zo voorlichting gehad over SOA's eigenlijk. Dus ja, misschien is het wel handig dat die mensen weten van ik kan naar deze mensen toe gaan. Of naar een school dat ze, weet ik veel, een arts hebben daar.
18: Je moet gewoon aan je lot overgelaten als jongen. Ja. Vooral als je dan niet op school voorlicht krijgt, ook niet thuis. Dan sta je gewoon eigenlijk zelf voor. Dus.
17: Misschien dokters die vertellen van de consequenties.
20: Ja, een beetje saai.
17: Maar als je het op een leuke manier kan vertellen, dan zouden mensen er ook naar kunnen luisteren.
20: Een soort influencer-dokter.
17: Ja, bijvoorbeeld.
2: Een verslag was dat van Danny Simons. Goed nieuws voor Vitesse. De voetbalclub krijgt van de KNVB goedkeuring om met de nieuwe aandeelhouders in zee te gaan. En daarmee komen buitenlandse zakenmensen buiten spel te staan. Voetbalcommentator en Vitesse-watcher Richard van der Made. Richard, ja, het gaat hier natuurlijk al eindeloos over. Overnames, aandeelhouders, Vitesse. Is dit het laatste hoofdstuk in een soort eindeloze soap rondom die club?
21: Nou, je zegt het al een beetje. Je weet het nooit bij deze club. Want Vitesse is de afgelopen 3 jaar van de ene in de andere verrassing gevallen. Steeds was er wel weer een plot twist. Steeds andere bestuurders ook aan de macht. Coley, Perry natuurlijk, de Amerikaan bij wie het eigenlijk allemaal begon. Guus Franke, Timo Braas, die eigenlijk de baas ook wilde spelen. De KNVB heeft Vitesse gestraft de afgelopen jaren. Punten aftrekken is er geweest. Er zijn rechtszaken geweest. Maar ik denk dat nu het einde toch echt wel nabij is. En op het moment dat ik dat zeg, dan denk ik ook van oei, wat zeg ik nu? Maar goed, Vitesse is altijd afhankelijk geweest van mensen die weinig met de club op hadden. En dat is nu wel veranderd.
2: Ja, want wie zijn die nieuwe eigenaren?
21: Ja, dat zijn Arnhemmers en dat is wat de KNVB al jaren heel graag wilde. En dat is eigenlijk ook wat Vitesse altijd graag wilde. Maar het lukte maar niet, want Vitesse zat in de schulden, was dus afhankelijk, leefde op de pof. En nu 5 Arnhemmers, mensen uit de regio, dus van de club, komen al jaren bij Vitesse. Hebben allemaal grote bedrijven, schaapjes op het droge, denk ik. Dat zijn natuurlijk ook zakenmensen. Ik noem dat altijd emotionele sponsoring. Robert Kramer, dat is de bekendste naam, die loopt al jaren bij Vitesse rond. Wil graag altijd anoniem blijven, maar dat is wel een man die al eerder ook een begrotingstekort dichtte van enkele miljoenen. En het zijn dus 5 mensen uit de regio, 5 Arnhemmers die nu 100% van de aandelen in handen gaan krijgen.
2: En wat vinden ze ervan bij Vitesse? Hebben ze al gereageerd?
21: De champagne is open gegaan, kan ik je vertellen. Want ze zijn echt dolgelukkig dat nu de KNVB eindelijk heeft gereageerd. Je zou het een doorbraak kunnen noemen. Het was maandenlang stil, dus enorm opgelucht. En Vitesse weet nu ook van, we kunnen de club nu verder gaan opbouwen. Er is nog wel één klein maar. Dat is dat de begrotingen van alle clubs, die moeten voor 15 juni worden ingediend. Ik denk dat daar al wel achter de schermen lang naar gekeken is, hoor. En dat dat ook allemaal wel goed komt. Maar dat is wel iets, daar moet elke club aan voldoen. En Vitesse dus ook. En dan zal de KNVB er natuurlijk nogmaals een keer goed naar gaan kijken van, klopt dit allemaal wel? Is Vitesse voldoende financieel gezond? Ja. En staan deze Arnhemmers ook garant voor tekorten in de toekomst?
2: Ja, en kunnen we dan zeggen, denk je, Richard, dat de seinen, als dat allemaal lukt, met die begroting op groen staan, en dat gewoon Vitesse zich weer eens met voetbal kan gaan bezighouden?
21: Ja, dat hebben ze natuurlijk vorig jaar ook al wel voor een deel gedaan. Eigenlijk best wel heel veel mensen verrast met best veel goede wedstrijden. Veel supporters die er ook op afkwamen. En ja, ik denk wel dat het antwoord daarop ja is. Deze eigenaren die staan garant voor tekorten. Die hebben Vitesse nu in handen en die gaan dat ook niet meer loslaten.
2: Nee. En blijft Vitesse dan nu ook zonder twijfel in het betaalde voetbal?
21: Ja, dat denk ik wel. Als die begroting wordt goedgekeurd. De KNVB heeft natuurlijk een rechtszaak verloren. Dat was begin september bij het Arnhemse gerechtshof. Die zijn in cassatie gegaan in hoger beroep. Maar de advocaat-generaal daarvan die heeft 2 weken geleden van de Hoge Raad al laten weten dat het gerechtshof destijds geen juridische fouten heeft gemaakt. En dat er eigenlijk helemaal geen beletsel is om Vitesse gewoon in het betaald voetbal te laten spelen. Dus daar verwacht ik, eerlijk gezegd, want het is een heel zwaarwegend advies van de advocaat-generaal, dat ook daar geen problemen zullen opdoemen.
2: Veel dank, Richard van der Made. Ja, en dan vanavond is er voor de mensen die lang opblijven een mooi weerfenomeen te zien. Lichtende nachtwolken. Dat zijn heel erg hoge wolken die door ijskristallen licht weerkaatsen. En dan is vanavond ook om 8 uur de ontknoping in de Eredivisie voor vrouwen. PSV is al kampioen, maar daaronder moeten de clubs nog strijden voor tickets voor Europees voetbal. dreigen ook om degradatie naar de eerste divisie. Ja, en dit was het NOS Radio 1-journaal voor deze vrijdagmiddag. De laatste middaguitzending van deze week. Morgenochtend dan zijn we er natuurlijk weer. Katrien Straatman, die zit dan voor u klaar. En Sid van der Linden heeft zometeen ook nog het uitgebreide NOS Journaal. Ik wens u een heel mooi Pinksterweekend met veel mooi weer. Dus ga ervan genieten.

0: NPO.
1: Vanavond de vrouwen om Europees voetbal Twente PSV en Heerenveen Ajax. Morgenmiddag om 16:30 de beslissende promotiedegradatiewedstrijd Volendam Willem II. Morgenavond in NOS Langs de Lijn de finale van de Champions League vrouwen en de Duitse bekerfinale mannen.
0: Handbal.
1: De halve finale playoff wedstrijd Hurry Up Alsmeer. En het hele weekend 's avonds
0: Formule 1.
1: De Grand Prix van Canada.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Ster. Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
7: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
6: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: NPO Radio 1, 6 uur.
0: Margje Fixen.
9: Buiten is warm natuurlijk. En binnen in Café Maals in Amersfoort is het koel en aangenaam. En wij zijn klaar voor het politiek café van Dit is de Dag. De sporen van de coronacrisis zijn voor veel mensen nog voelbaar en zichtbaar. Wat had de Haagse politiek destijds beter kunnen doen? Zometeen praat ik daarover met Daan de Kort, de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie corona. Maar eerst het NOS Journaal van 6 uur met Sit van der Linden.
10: Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, WW en WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft zich tegen de bezuinigingen gekeerd. Volgens de werkgevers zijn problemen als het volle stroomnet en oplopende inflatie nu urgenter. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het gaat om een lage verdenking, zegt het RIVM.
11: Zoals gebruikelijk als er verdenking is in de gezondheidszorg, dan gaan onze draaiboeken in werking. Dan gaat de GGD samen met RIVM, wordt er samen met GGD een medisch specialist uit het netwerk van academische ziekenhuizen die opvang kunnen regelen en medisch mensen goed in kaart kunnen brengen met een verdenking op ebola. Wordt er een beoordeling gedaan of hier een verdenking is. Nou, dat doen wij. Hè, dan gaan we na of iemand in een gebied is geweest met waar op dit moment een uitbraak is. Ze moeten natuurlijk klachten hebben die erbij zouden kunnen. Maar het allerbelangrijkste is dat we ook nagaan of deze personen een bepaald risico hebben gelopen. Hè. Bijvoorbeeld contact met een patiënt of zijn ze in een gezondheidszorginstelling geweest Hebben ze contact gehad met wilde dieren of bushmeat.
10: Het RIVM mag niet veel zeggen over individuele gevallen.
11: Maar hier was in ieder geval, kon op basis van het verhaal niet uitgesloten worden dat hier sprake is van ebola. Dus dat betekent dat deze patiënt met een speciale ambulance vervolgens naar het Radboud is gegaan en daar in de High Level Isolation Unit medisch gezien wordt en wordt diagnostiek ingezet om te bepalen of er ook daadwerkelijk sprake is van ebola, of dat uit te sluiten.
10: In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. Premier Jette noemt de situatie rond de asielopvang in Ter Apel een crisis. Het is voor het eerst dat het kabinet dat doet. In het aanmeldcentrum is het nog steeds te druk, waardoor vannacht waarschijnlijk ook niet iedereen er binnen kan slapen. Het Rode Kruis heeft tenten neergezet. Die zijn bedoeld als beschutting tegen de zon, niet om onder te slapen. Volgens de premier is de situatie in Ter Apel nijpend.
12: Ik denk ook dat het een crisis is. Want als je 's avonds om 22:30 nog aan de telefoon hangt om te kijken of je mensen ergens in een sporthal kan laten slapen, dan is dat geen normale situatie. Het is gewoon een bende al een hele tijd. Waardoor er mensen bij Ter Apel in het gras moeten slapen. Waardoor we met noodopvanglocaties lopen te slepen. Statushouders veel te lang zitten te wachten op een woning. Mensen niet de taal leren, niet aan het werk kunnen. Het moet gewoon heel veel beter. En maakt mij eerlijk gezegd niet zoveel uit hoe je het noemt, maar we moeten het oplossen.
10: En dat oplossen moeten we samen doen, zegt Jette.
12: Dit kunnen we niet blijven oplossen met noodgrepen en improvisatie. En daarom vragen we gemeenten om mee te blijven helpen met de spreidingswet die daarbij belangrijk is, zodat verantwoordelijkheid ook eerlijk wordt verdeeld.
10: De gemeente Amsterdam heeft dan wel extra opvang aangeboden. Daar kunnen het komend half jaar 230 asielzoekers extra naartoe. De aangekondigde blokkade van het spoor bij Utrecht Centraal mag morgen niet doorgaan. De burgemeester van Utrecht vindt de actie van Extinction Rebellion levensgevaarlijk en noemt het spoor geen plek om te demonstreren. De actievoerders negeerden in april een demonstratieverbod op de snelweg A12 bij Utrecht en liepen toch de weg op. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari 2027 verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. Een nieuw geval van het Hantavirus in Nederland. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. Een man uit IJsselstein moet 5 maanden de cel in voor het bekogelen van agenten met vuurwerk. Het gebeurde begin mei tijdens rellen over de komst van een asielzoekerscentrum in IJsselstein. 1 agent raakte daarbij gewond. De relschopper richtte het vuurwerk direct op de politie, waarbij het ontplofte bij het hoofd van de agent, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
13: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
10: Een tweede verdachte werd vrijgesproken. Er is te weinig bewijs dat hij het vuurwerk op agenten richtte. En de noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven, zegt de rechter opnieuw. Voor de tweede keer had een groep omwonenden een zaak aangespannen bij de bestuursrechter. De groep zegt dat de procedures niet goed zijn gevolgd. De rechter begrijpt dat omwonenden zich overvallen voelen door de snelheid, maar zegt dat de spoedprocedure geoorloofd was omdat de maatschappelijke behoefte aan noodopvang dringend en acuut was. Daarbij kon niet worden gewacht op de verlening van vergunningen. De Franse oud-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen voor volgend voorjaar. De 37-jarige politicus is nu fractievoorzitter in het Franse parlement voor de partij van president Macron. Toch wil hij zich zoveel mogelijk van Macron onderscheiden, omdat veel Fransen ontevreden zijn over de president. De partij van de radicaal-rechtse Marine Le Pen staat aan kop in de peilingen. Deze zomer wordt duidelijk of Le Pen zelf mee mag doen aan de verkiezingen na haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn 2 medewerkers gewond geraakt. Waarschijnlijk ging het mis door een lekkage aan een ondergrondse afvoerleiding van een gastank. De slachtoffers, een man en een vrouw, konden zelf het pand verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt de explosie in Harderwijk. 200 leerlingen doen dit jaar eindexamen Fries en dat is een record. Vandaag stond het vak op het programma op het VMBO. Op veel scholen in Friesland is het inmiddels een examenvak en vinden docenten het belangrijk dat Fries wordt doorgegeven. Het is handig voor leerlingen die in de provincie blijven wonen en werk krijgen waar de taal wordt gesproken, zegt deze docent.
14: Een heel groot deel van biotech in de provincie. En als je op bepaald tijd werk vindt in de zwaarig of bijvoorbeeld de provincie of bij de omroep. Neem maar op. Het is gewoon heel breed om een Friese achtergrond te hebben.
10: Bij de examenleerlingen in Heerenveen zijn de reacties op het examen van vandaag wisselend.
15: Ja, prima. Dat ging goed.
16: Nou, ja, ik hoop gewoon een voldoende.
17: Nou, het ging goed, maar ik vond het echt heel lang doorheen.
10: Het examen duurde volgens haar dus iets te lang. Het weer. Het is zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later op de dag kan in het noorden een bui vallen.
18: ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 450 kilometer file. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht heb je voor het knooppunt Empel nog 25 minuten vertraging. In Friesland viel op de A7 van Groningen naar de Afsluitdijk. Tussen Tijnje en Oude Haske doe je er 3 kwartier langer over. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Ook een ongeluk op de A15 richting Nijmegen. Tussen Leerdam en Geldermalsen kost je dat 20 minuten extra. A27 naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is het oponthoud 40 minuten. En dat geldt ook voor de N57.

0: De Malsen kost je dat 20 minuten extra. A27 naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is het oponthoud 40 minuten. En dat geldt ook voor de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Tussen Brielen en de Haringvlietdam.
1: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Politiek Café.
2: Margje Fixen. Ja, een hele goede avond vanuit een gezellig Café Maals in Amersfoort. Ja, het is toch wel gezellig hoor, jongens. Zullen we even, ja. Ja, wij hebben het hier heel goed. Gisteren maakte de parlementaire enquêtecommissie Corona bekend wie ze gaan verhoren over de politieke besluitvorming tijdens de pandemie. Wordt dit nou makkelijk praten achteraf? Of kan de enquêtecommissie mensen als Mark Rutte, Maurice de Hond en Jaap van Dissel wel degelijk het vuur aan de schenen leggen? Ik bespreek het allemaal met de voorzitter van de commissie. VVD-Kamerlid Daan de Kort. Ja, en hier in het café liggen bierviltjes voor de biertjes. Maar op de achterkant, daar kan je ook je vraag stellen via de QR-code. En ben je niet hier, maar heb je toch een vraag, stel hem dan via de NPO Luister-app. Daan de Kort, hartelijk welkom.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, u zei net al tegen de gasten hier, ja, oké, als ik niet hier moest zijn, zat ik nu ook lekker op het terras.
3: Nee, ja, zeker. Het is prachtig weer. En ja. Ik heb een fantastisch leuke baan en een hele eervolle opdracht. Maar als ik iets meer ruimte in de agenda had, dan had ik nu het terras opgezocht, ja.
2: Mag straks. We gaan even gewoon wat vragen stellen en dan gaat u lekker het terras alsnog opzoeken, hoop ik. Ik las dat u namelijk getraind bent in ondervragen en verhoren voor dit alles door een oud-rechter en een rechercheur. Hoe gaat dat, zo'n training?
3: Nou ja, als lid van een parlementaire enquête, het is echt een ander vak dan het kamerwerk. Hè. Wanneer ik een interruptie plaats, dan neem je toch je mening als VVD'er al mee. Deze rol is anders. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt ook voor mijn collega's. Je zit er als onafhankelijk volksvertegenwoordiger namens de hele Kamer. Ja, en je moet nieuwsgierig zijn, je moet neutraal zijn, je moet ook scherp zijn. Maar dat is echt wel een ander vak. Dan moet je ook wat technieken voor aanleren.
2: Nou, klinkt als een journalist ook.
3: Daar lijkt het wel op. En openbare verhoren, dat heeft ook natuurlijk raakvlakken met misschien iets van de rechtbank of zo.
2: Ja, ja.
3: Dus het is goed dat we daarin getraind worden, want we zullen ons goed moeten voorbereiden. En dat doen we ook, omdat we goed beslagen ten ijs willen komen.
2: Ja, je vooroordelen thuis laten, dat is eigenlijk misschien...
3: Je moet politiek wat ontkleuren.
2: Ja.
3: En het mooie aan een parlementaire enquête is, vind ik, dat je partijoverstijgend werkt. Van links tot rechts, van coalitie tot oppositie.
2: Maar je moet tussendoor ook gewoon weer dat VVD-Kamerlid zijn. Dus je moet steeds een knop bij jezelf omzetten.
3: Ja, we zijn nu wel in een fase beland. Ik ben heel blij dat de collega's ook hun portefeuilles neerleggen.
2: Ja.
3: En dat je dat we echt fulltime met die verhoren bezig zijn. Dus op de dinsdag ben je ook bij de fractie en ben je natuurlijk bij je partij. Maar voor de rest van de week en ook in de weekenden zit voorbereiding. Ben je bezig met die openbare verhoren.
2: En denkt u dan nu u zo ontkleurd bent, ach, wat is dit toch eigenlijk een gekleurd stelletje VVD'ers, als u daar dan eens in de week nog bent?
3: Je leert wel dingen in zo'n enquêtecommissie. Ja. Je gaat ook weer anders tegen dingen aankijken. En tegelijkertijd, ik ben en blijf ook een VVD'er. Ik ben een liberaal. Maar in die enquêtecommissie heb je echt een andere rol. En ik vind het ook heel leerzaam en een hele eervolle taak om te volbrengen.
2: Ja.
3: Er is ook zoveel gebeurd in die coronaperiode.
2: Ja,
3: en daar moeten we van leren.
2: Ja, want op welke thema's denkt u zo'n scherpe, ondervragende houding vooral nodig te hebben?
3: Nou, ik denk, het is misschien een beetje een flauw antwoord, maar op alle thema's. Iedereen kan zich besluiten herinneren zoals een avondklok of het coronatoegangsbewijs, het sluiten van scholen. Allemaal besluiten die zoveel impact hadden. En we moeten daarvan leren. En de vraag is ook niet of er ooit nog een pandemie komt, maar wanneer. En het doel van de enquêtecommissie is om goed voorbereid te zijn op een eventuele volgende pandemie.
2: Mm-hmm.
3: Maar we kunnen ook leren voor een andere langdurige crisis. Hè? Sabotage, een watersnood, energieuitval.
2: Want het kan beter dan dat het ging.
3: We moeten ervan leren en er kunnen altijd dingen beter.
2: Ja. Ja. Gisteren maakte de parlementaire enquêtecommissie dus... bekend wie er allemaal gehoord zullen gaan worden. Dan heb je namen die we allemaal misschien wel konden voorspellen. Mark Rutte, Hugo de Jonge, Fred Grapperhaus. Maar ook Mona Keijzer en ook Maurice de Hond.
3: Ja.
2: Waarom juist zij ook?
3: Ja, en daar wil ik bij opmerken, we hebben ook nog niet alle namen bekendgemaakt. Er gaan zo'n 50 verhoren plaatsvinden, onder ede, in het openbaar. Mensen zijn ook verplicht om te komen en mogen niet liegen.
2: Mm-hmm. Nooit, hè?
3: Nee, zeker, maar dan is het ook nog strafbaar. Dus het gaat ook iets over het gewicht van het instrument, het zwaarste instrument van de Kamer. Maar wij kijken ook naar

0: omgegaan met coronacritici? En was het kabinet, was de Kamer wel ontvankelijk? Stond men nog open voor die feedback? Nou,
1: en dan hebben we het over Mona Keijzer, die natuurlijk kritiek uitte en uiteindelijk moest aftreden, en Maurice de Hond.
0: Nou, ze, niet eens aftreden, ze werd ontslagen. Dat is natuurlijk uniek in onze parlementaire historie. Ja, Maurice de Hond was ook echt een criticus. En goed, zo kan er nog wel meer aan bod komen. Maar we willen ook leren van de hoofdrolspelers. Ferdinand Grapperhaus en Hugo de Jonge, Mark Rutte en Jaap van Dissel.
1: Maar is de hypothese bij die kritische stemmen dat hen onrecht is aangedaan? Want je begint een onderzoek vaak met een hypothese.
0: Nou, we willen leren van hoe is er met critici omgegaan? Wat kan daarin beter? Wat kunnen we daarvan leren? Mm-hmm. We hebben al veel onderzoek gedaan, maar ik ga niet vooruitlopen op het rapport. We hebben meer dan 1 miljoen documenten bestudeerd. We hebben ook in beslotenheid al 89 gesprekken gevoerd.
1: Eigenlijk weet u al wat eruit komt.
0: Nou, ik weet al veel. De commissie weet al veel, maar ook nog niet alles. Want ook in die openbare verhoren kunnen nog nieuwe elementen aan bod komen. En over een klein jaar, het eerste kwartaal 2027, dan komt ons rapport. Ja, dan gaan we ook echt met conclusies, aanbevelingen komen. En dan hoop ik dat we vooral geleerd hebben van die coronaperiode.
1: En waarom niet bijvoorbeeld een Willem Engel, ook ondervragen? Ook een zeer opvallende stem toen.
0: Nou, we hebben dus nog niet alle namen bekendgemaakt. Dus ik ga ook niet hier op allerlei specifieke namen in. Maar ik wil daarbij ook opmerken dat op het moment dat iemand niet wordt opgeroepen, wil niet zeggen dat die persoon niet in onze dossieronderzoek is voorgekomen, in die meer dan 1 miljoen documenten. Het kan ook zo zijn dat we iemand wel in beslotenheid spreken, maar niet in het openbaar.
1: Okay. Ja. Waarom eigenlijk?
0: Ja, omdat je niet alles kunt doen. Je moet ook focus aanbrengen in je onderzoek. Dus je moet erin scherpe keuzes maken. En dat hebben we met de commissie gedaan.
1: Ja. Er is een vraag via de NPO Luister-app. Deze week was in het nieuws dat de leden van het onderzoekspanel niet zelf de onderliggende stukken mogen lezen, maar slechts de door ambtenaren gemaakte samenvattingen. En ook dat ze niet vrij zijn om zelf vragen te bedenken, maar slechts de aangeleverde vragen mogen stellen. Is dat waar? Zo ja, dan is het toch gewoon een toneelstuk, aldus Gerrit, een luisteraar.
0: Ja, ik snap dat Gerrit die vraag stelt, want dit beeld komt naar voren door Gideon van Meijeren. Maar ik kan daar heel helder over zijn. Dat is echt onzin. Het is echt aan de Kamerleden. Zij stellen vast wie we oproepen. Zij stellen vast welke vragen worden gesteld. De thema's die aan bod komen, die zijn ook door de volledige Tweede Kamer geaccordeerd. 150 zetels. Nou, Gideon van Meijeren heeft nog niet eens 2 weken in de commissie gezeten. En die wilde zijn eigen vragen half uurtje van Hugo de Jonge onder Ede. En zo zit de wet niet in elkaar. De wet die kent de bevoegdheid toe aan de commissie in haar geheel, namens de hele Tweede Kamer. Ik herken dat beeld niet.
1: Nee, maar die stukken lezen, klopt het dat de ambtenaren het samenvatten en dat jullie dat dan lezen?
0: Ja, maar het is ook, wij kunnen ook zelf bij de stukken, wij kunnen ook zelf doorvragen.
1: Oké, jullie kunnen overal bij.
0: Uiteraard. En we hebben ook te maken met staatsgeheime stukken. Dus wat niet kan, je kunt niet thuis vanuit je eigen zolderkamer even lekker in die stukken duiken. Mm. Wij zien ook ministerraadstukken, wij zien ook, staatsgeheime stukken. Ja. Dus dat gebeurt in een beschermde omgeving. Maar uiteraard zijn de Kamerleden in de lead.
1: Je mag overal bij.
0: En dit is ook een gebruikelijke methode bij alle parlementaire enquêtes.
1: Oud-minister-president Mark Rutte noemde ik al. Die gaat u dus ook bevragen.
0: Ja, die komt 2 keer. Dus die
1: 2 keer zelfs?
0: Meerdere keren opgeroepen.
1: Oké, dus een partijgenoot natuurlijk van u. Voelt dat nog vreemd?
0: Nee, want ik zit daar als onafhankelijk volksvertegenwoordiger.
1: Ja, dat zei u net. Maar op dat moment, kan je dat dan echt zo goed schrijven?
0: Ja, want je moet, ik voel die verantwoordelijkheid ook zo. Het is een taak die je namens de hele Tweede Kamer uitvoert. En dat geldt voor de hele commissie. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je er op die manier in zit. En corona, ik gaf het al aan, het waren echt ingrijpende besluiten. Daar moeten we van leren en daar moet partijpolitiek geen rol in spelen.
1: Nee, hoe was dat voor uzelf in die tijd? Corona?
0: Ja, ik vond het een hele vervelende periode. Ik heb zelf een visuele beperking. Ik zie nog maar een paar procent. Ik was toen wethouder. En dus een heel druk sociaal leven. En dat kwam in 1 keer stil te staan. Nou, ik woon in Brabant, dus dat begonnen we een weekje eerder met corona.
1: Ja.
0: Door de carnaval. En we gingen naar Zoom, naar Teams. Alleen ik werk met spraaksoftware. En dat was niet allemaal meteen toegankelijk. En ik ben een rasoptimist. Ik kijk altijd naar mogelijkheden. Dus ik voel me nooit beperkt. Maar dat was eigenlijk voor het eerst in mijn leven dat ik mezelf ook echt gehandicapt voelde. Omdat ik niet meteen mee kon met al die online vergaderingen. En daarna kon dat gelukkig wel. En was het ook wel mooi om als wethouder en later als Kamerlid ook in de coronatijd ook wel van betekenis te kunnen zijn.
1: Ja, want had u zelf ook die kritische stemmen in uw omgeving? Merkt u zelf ook die tweedeling? Want je hoort ook dat families, vriendenclubs, dat kwam allemaal een beetje op spanning te staan.
0: Nee, corona riep heel veel emoties op en het leidde ook tot heel veel spanningen. En laat ik het dicht bij mezelf houden. Ik heb ook in mijn eigen familie gezien dat mensen zijn afgehaakt.
1: Afgehaakt bij de familie?
0: Nee, gewoon afgehaakt zijn in van ik geloof het niet, ik neem die vaccinatie niet. Ja. Dat leidt dan tot ruzies op de verjaardagen. Ik heb ook gezien dat vriendengroepen uit elkaar vallen. Ja, dus...
1: En is dat bij u in de omgeving dan weer goed gekomen? Of zijn dat toch blijvende breuken?
0: Laat ik het een litteken noemen.
1: Ja.
0: Dus het is wel
1: en dat loopt door de hele samenleving.
0: Ja, kijk, en dat is ook het unieke aan deze enquête. Corona heeft 18 miljoen verhalen. Iedereen heeft een coronaverhaal. Iedereen heeft ervaringen. En dat maakt het wel een heel bijzonder onderwerp.
1: Ja. Ja. Die commissie is al 2 jaar aan de slag. Deelname was oorspronkelijk niet bepaald populair. Er zijn veel wisselingen geweest. Het bleek lastig om nieuwe kandidaten te vinden. Waarom bent u dit gaan doen? Want zo vanzelfsprekend was het voor heel veel Kamerleden niet om hierin mee te gaan.
0: Toen ik net Kamerlid werd, toen was Sofie Hermans nog onze fractievoorzitter. Ik ben in 2021 Kamerlid geworden. En toen had ik al een keer aangegeven, ik zou graag een keer in een parlementaire enquêtezitting willen nemen. Omdat ik het ook als wethouder leuk vond om juist ook boven de partijen te staan en die samenwerking op te zoeken. Nou, dat komt juist in een enquêtecommissie samen. Ja, toen kwam de kans erbij om zitting te nemen in de coronacommissie.
1: Ja. Maar er werd van tevoren gezegd, er zitten allemaal wappies in.
0: Ik heb oprecht zelf mijn hand opgestoken. Ik wil dit doen. Ik vind dat als er een onderwerp is wat een parlementaire enquête verdient, dan is het corona. Juist ook omdat het die impact had op de samenleving. En daarom ben ik dit gaan doen.
1: En waarom kan het dan dat zo... Want dat klopt, hè, dat wat u zegt. Dat is ook heel belangrijk. Waarom liep het dan niet? Waarom lukte het niet?
0: Het liep wel, alleen er kwamen verkiezingen tussendoor. En dan kan het gebeuren dat er niet alle collega's werden herkozen. Ook dat is niet uniek. De vorige parlementaire enquête, fraude en dienstverlening. Daar werden ook heel veel leden niet herkozen, inclusief hun voorzitter. Ja, het is misschien ook wel inherent aan een tijd waarin regelmatig verkiezingen plaatsvinden.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk gaat het er niet om of ik herkozen word of collega Mutleweg deelneemt. Het gaat erom dat fracties iemand afvaardigen.
1: Ja.
0: Dat we leren van die coronaperiode. Dat is belangrijker dat ik deze commissie doe of een van de collega's uit de commissie.
1: Maar kan het ook zijn dat het gewoon heel gevoelig lag in het begin? En dat er vooral mensen zittingen, noemde al Gideon van Meijeren, die hun gelijk wilden halen?
0: Misschien heeft dat een rol gespeeld. Maar ik, om heel eerlijk te zijn, we zijn nu al ruim 2 jaar bezig met deze parlementaire enquête. 6 februari 2024 zijn we geïnstalleerd.
1: Ja.
0: En op dat incident met Gideon van Meijeren loopt de samenwerking heel goed. Ook Pepijn van Houweling heeft ruim 9 maanden in de commissie gezeten. We werken echt goed samen van links tot rechts, van coalitie tot oppositie.
1: Ja.
0: Alleen die verkiezingen die kwamen er onhandig tussendoor. En helaas was ik toen de enige die over was.
1: Ja, ik kan me namelijk voorstellen dat ik merk bij mezelf en ook in mijn omgeving dat corona, dat de verhitheid er wel iets af is. Dat de tijd ook wel wat doet. Dus dat je zo'n enquête misschien beter nu kan doen dan vlak daarna.
0: Dat zou kunnen. Tegelijkertijd merk ik ook dat voor sommige mensen corona nog in hun dagelijks leven een rol speelt. Als jij ondernemer bent en jouw bedrijf is failliet gegaan. Ik heb toevallig nog afgelopen dinsdagmiddag iemand gesproken. Haar lunchroom was failliet gegaan. Ja, dan ben je daar dagelijks mee bezig. Als jij te kampen hebt met long covid, dan ben je er iedere dag mee bezig.
1: Ja.
0: Dus voor de ene persoon is het, ik laat het achter me en ik ga snel door en moeten we het nog over corona hebben. Terwijl de andere persoon denkt van, ik word er iedere dag mee geconfronteerd.
1: Ja. Over die ondernemers gesproken, waarom is daar geen aandacht voor? Althans voor de ondernemersregelingen. Want er is wel aandacht voor het begin van de corona-uitbraak, de organisatie, de impact op de zorg, de sluiting van het onderwijs, de avondklok en natuurlijk het corona's toegangsbewijs. Maar die ondernemersregelingen, dat zie ik niet terug.
0: Daar is al onderzoek naar gedaan door de Algemene Rekenkamer. En daarnaast, ook een coronatoegangsbewijs is iets wat impact had op ondernemers. De 1,5 meter maatregel is ook iets wat impact heeft op ondernemers.
1: Maar dan gaat het over dus, wat de ondernemers lastig vonden. Maar bij die regelingen is nu gezegd, ja, bedrijven werden overeind gehouden die toch al gedoemd waren ten onder te gaan. Ze waren fraudegevoelig. Bedrijven kregen soms te veel geld uitgekeerd. Dat zijn toch wel problemen waar je iets mee moet als enquêtecommissie.
0: Nou, dat zijn zeker hele belangrijke onderwerpen. En ik heb ook onder andere veel ondernemers ook gesproken de afgelopen jaren. Dus ik weet ook wat voor verdriet daar zit. Maar je moet ook eerlijk zijn, je kunt niet alles onderzoeken. Je moet ook focus aanbrengen in je onderzoek. Dit is het onderzoeksvoorstel wat er ligt. Hè, de thema's die u onder andere zojuist omschreef. Daar heeft de voltallige Tweede Kamer mee ingestemd, hè, 150 zetels. Mm. Ja, en ik verwijs dan toch ook naar de Algemene Rekenkamer die daar ook onderzoek naar heeft gedaan.
1: Mm. En want Mona Keizer, die wordt dus verhoord. Die ging daar ook voor een deel over. Dus ik dacht, dan kunt u dat er gewoon even bij in fietsen bij haar. Maar zo werkt het niet.
0: Ja, met een paar simpele vragen heb je nog niet een heel rapport opgebouwd. Maar Mona Keizer komt in ieder geval aan bod. En we zullen van alles aan haar vragen. En ik zou zeggen, ga vooral kijken naar die openbare verhoren.
1: Ja?
0: Dan kunt u zien wat we allemaal gaan vragen.
1: Ja. Kijk, er zijn heel veel onderzoeken naar corona gedaan. Hè? U noemt zelf al de Rekenkamer. We hebben ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid gehad. Wat denkt u nou uiteindelijk nog te kunnen toevoegen met deze parlementaire enquête? Want het kost ook nodige geld natuurlijk. Er is heel wat opgetuigd. Wat helpt dit nog?
0: Nou, ook na de enquête zal er onderzoek blijven plaatsvinden naar corona, omdat die impact zo groot was.
1: Ja.
0: Wat een parlementaire enquête uniek maakt, ook anders dan de OVV of dan de Rekenkamer, is dat wij dit doen namens de volksvertegenwoordiging en ook vergaande bevoegdheden hebben. Hè. Wij kunnen documenten, berichtenverkeer vorderen, dus dat kan mogelijk leiden tot nieuwe inzichten. En wat het ook uniek maakt, is dat wij de bevoegdheid hebben om in het openbaar onder ede mensen te horen. Waardoor heel Nederland, en dat was niet bij die andere rapporten, kan meekijken, waarin wij kunnen reconstrueren hoe besluiten tot stand kwamen. En ik hoop dat dat ook tot een stukje misschien verbinding weer kan leiden in de samenleving. Dat is een ambitieuze doelstelling. Maar het is wel goed om ook aan heel Nederland zichtbaar te maken hoe dat soort ingrijpende maatregelen plaatsvonden en welke grondrechtenafweging dan ook plaatsvond.
1: En Sjoerd van Linden, de mondkapjesaffaire?
0: Dat loopt dus dat strafrechtelijke onderzoek en daar blijven we ook vooral dan bij weg. Wij kijken echt naar de besluitvorming van het kabinet, van de Tweede Kamer.
1: Ja, maar dat speelde natuurlijk een heel grote rol daarbij. Dus je kan zeggen, wij gaan wel die politieke besluitvorming rondom die deal behandelen.
0: Ja, maar wij willen echt leren voor een eventuele volgende pandemie.
1: Maar als er bij een volgende pandemie weer iemand komt met een goede deal en je bent in de stress als kabinet, dan moet je dat niet weer doen.
0: Nee, maar als er strafrechtelijk onderzoek loopt, dan is het ook gebruikelijk om daar als enquêtecommissie ook niet het OM voor de voeten te lopen. En daarbij, even los van de persoon, de mondkapjes zullen ongetwijfeld aan bod komen wanneer we het ook hebben over de impact op de zorg. Dus het is niet dat er helemaal niks over een dergelijk onderwerp zal komen.
1: Nee. Is er nog een speciaal verhoor waarvan u zegt, daar moet je echt naar kijken?
0: Ja, alle 50. maar we hebben niet voor niets. En dat was al scherp om die keuzes te maken. Om van die 89 besloten gesprekken weer terug te gaan naar, naar al die verhoren.
1: 50 verhoren.
0: Ja, het wordt spannend.
1: Ja, we gaan het zien.
0: Ik ga kijken.
1: Allemaal kijken. Bedankt voor dit gesprek voor nu. Daan de Kort.
0: Graag gedaan.
1: En zometeen ga ik praten met DENK-fractievoorzitter Stefan van Baarle. Eerst reclame en nieuws.
2: NPO Radio 1.
3: Ja, we zijn er even uit, jongens.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
8: Ah, chips.
7: Maak er een potje van.

0: We starten goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
4: NPO Radio 1.
5: Premier Jette noemt de situatie rond de asielopvang in Ter Apel een crisis. Het is voor het eerst dat het kabinet dat doet. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat het niet uitmaakt hoe de huidige situatie rond de asielopvang wordt genoemd, omdat het volgens de premier gewoon een bende is. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, geoorloofd was. Een leerling van een basisschool in Hilversum is deze week mogelijk zwaar gewond geraakt door een aanval van een hond. De aanval was vlakbij het schoolplein. De Telegraaf schrijft dat het slachtoffer een jongen van 7 is en dat hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht heeft opgelopen. Volgens omwonenden was de hond uit een tuin ontsnapt. En in het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt met een mogelijke ebola-infectie opgenomen. Op een speciale afdeling die is ingericht voor ernstige infectieziekten wordt onderzocht of de patiënt daadwerkelijk ebola heeft. Het gaat waarschijnlijk om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis.
6: ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 260 kilometer file. Op de A2 Utrecht Den Bosch doe je er nog 20 minuten langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat geldt ook voor de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Knoop en Bankhoef is het oponthoud 25 minuten. En op de N57 van Rotterdam naar Middelburg tussen Hellevoetsluis en de Haringvlietdam is het oponthoud een half uur.
7: DIDD Politiek Café.
8: Maartje Fixen. Ja, welkom terug in het Politiek Café van Dit is de Dag. Live vanuit Café Maals in Amersfoort. Zometeen praat ik met DENK-fractievoorzitter Stefan van Baarle over een vol Ter Apel en over politici die aanwezig zijn bij demonstraties. Maar eerst een daverend applaus voor ons satirisch verslaggever Diederik Smit.
9: Dit is de Week van Diederik.
10: Goedenavond. Ja, er is heel veel aan de hand in Nederland. En mensen vragen mij wel eens van, Diederik, wat vind jij er nou allemaal van? En dan denk ik altijd, waarom zou ik daar antwoord op geven? Ik kan wel zeggen wat ik ervan vind, maar dat is ook maar gewoon één opinie. En één opinie, daar heb je niet zoveel aan. Maar dat is mijn mening. En we hebben in Nederland geen tekort aan opinies, we hebben een tekort aan oplossingen. Dus vanavond even geen opinie, ook wel eens leuk. Ik geef u gewoon meteen de oplossing. En ja, waar het dan precies een oplossing voor is en waar dit verhaal uiteindelijk naartoe gaat, dat wordt allemaal vanzelf duidelijk. Dus even geduld, dit is wat we gaan doen. We gaan met alle Nederlanders onze schermtijd een beetje verminderen. Allemaal iets minder sociale media, iets minder zinloze AI-plaatjes genereren, iets minder scrollen. Dat is goed voor onze mentale gezondheid. En dan verbruiken we dus met z'n allen minder data. Dan is er minder serverruimte nodig en dan kan er één datacenter weg. Dat hebben we dan niet meer nodig. Nou, op de plek van dat datacenter bouwen we in het geheim een groot extra aanmeldcentrum voor asielzoekers. Een beetje voorzieningen eromheen. En dan wordt het in Ter Apel weer een beetje leefbaar. En bij dat nieuwe aanmeldcentrum bouwen we dan in het geheim een gloednieuwe verkeersader. De A800 en een nieuw spoortraject. Dat vertellen we dan tegen de helft van Extinction Rebellion. Dat een heel belangrijke verkeersader is. Een heel belangrijk spoortraject waarvan het levensgevaarlijk zou zijn als dat geblokkeerd zou worden. Nou, dan zal de helft van Extinction Rebellion de weg naar dat nieuwe aanmeldcentrum gaan blokkeren. Vervolgens vertellen we we aan alle extreemrechtse anti-AZC-vuurwerkverenigingen dat er in het midden van het land een groot datacenter is omgevormd tot een aanmeldcentrum voor asielzoekers. Dan gaan alle mensen van die extreemrechtse vuurwerkverenigingen op weg naar dat aanmeldcentrum om te demonstreren van behoud ons datacenter. Nou, maar dan stuiten ze op die blokkade van Extinction Rebellion en daar kom je natuurlijk niet langs. Dan willen die mensen van die extreemrechtse vuurwerkverenigingen, die willen dan weer terug. Maar daar stuiten ze op de blokkade van de andere helft van Extinction Rebellion, die we iets later hebben ingelicht. En dan hebben we dus een land waarbij alle extreemrechtse vuurwerkmensen ingesloten zijn door twee permanente Extinction Rebellion blokkades. Een extra aanmeldcentrum met asielzoekers die we dan kunnen bevoorraden vanuit de lucht. Zodat er geen mensen op het gras hoeven te slapen in Ter Apel. Terwijl we ook nog iets hebben gedaan aan onze schermtijd. Nogmaals, dit is dus niet mijn mening. Dit is gewoon wat we gaan doen. Dit is waterdicht en niet duur. Ik ga er ook vanuit dat dit plan nu vanzelf wordt opgepikt en wordt uitgevoerd door de verschillende diensten. Ergens in de komende week. De ministeries luisteren mee, neem ik aan. En dan gaat dit helemaal goed komen. Ik zeg prettig weekend.
8: Diederik, bedankt.
7: DIDD Politiek Café.
8: Met Margje Fixen. Ja, alle diensten zitten hier niet aan tafel, maar Stefan van Baarle wel. Ja. Is dit een goed plan of is het een goed plan?
4: Ja, laten we hem de baan geven.
8: De baan.
4: Ja, laten we het gelijk uitvoeren.
8: Ja, hij wordt hoofd, Extinction Rebellion, ja, en, demonstratie, datacenter.
4: Ja, in het geniepend datacenter, ja. Nee, maar kijk, weet je, we lachen er nu om natuurlijk. Mm-hmm. En het was een mooie column waar we allemaal om gelachen hebben. Maar kijk, de problemen zijn natuurlijk gewoon uiterst zorgelijk. Als we zien dat...
8: Soms is humor de beste manier...
4: Om dingen te relativeren en ook te kijken of je ook nog een beetje perspectief kan vinden. Maar ik vind dat we dit niet moeten relativeren. We hebben vandaag natuurlijk minister-president Jetten gehoord. Ja. En die had het over een asielcrisis.
8: Zeker.
4: Ja, ik vind dat de minister-president daarmee toch echt wel in een heel rechts frame stapt. En probeert ook een bepaald narratief neer te zetten. Terwijl ik denk dat we in Nederland vooral een beschavingscrisis hebben en een opvangcrisis.
8: Oké, maar is het niet zo dat op het moment dat je zegt er is een asielcrisis, dat je ook mensen weet te mobiliseren om iets op te lossen? Namelijk burgemeesters mobiliseren, jongens... Jullie moeten asielzoekers gaan opnemen.
4: Ja, maar kijk, we hebben natuurlijk wel te maken met het feit dat door opeenvolgende kabinetten hiervoor, waar overigens D66...
8: Nee, dat snap ik, maar dat is terugkijken. Je moet vooruit nu.
4: Ja, klopt. Alleen als je het hebt over een asielcrisis, dan zit daar het woord asiel in, alsof je wijst naar of veroorzaakt is door de vluchteling.
8: Dat lees ik er allemaal niet in.
4: Ik vind dat de uitstraling is. Je moet de nadruk leggen op het feit dat opeenvolgende kabinetten hiervoor doelbewust hebben bezuinigd op de capaciteit bij het IND en de COA. Mm-hmm. Waardoor zo'n aanmeldcentrum overloopt, mensen buiten moeten slapen. En ik vind dat we echt de moed moeten hebben om te zeggen, dit is geen asielcrisis, dit is een door opeenvolgende VVD en ook D66-kabinetten gecreëerde beschavings- en opvangcrisis. Okay. En de enige manier om dit op te lossen is investeren in menswaardige opvang, in onze procedures, om ervoor te zorgen dat je ook zo snel mogelijk mensen de procedure in behandeling neemt.
8: Oké, we gaan het vanaf nu hebben over een opvangcrisis. U zegt, dit zijn de oplossingen, hè, die u nu net noemt. Minister Van den Brink houdt vast aan de spreidingswet. Nu gewoon, hè, als oplossing.
4: Ja.
8: Gaat dat lukken, denkt u?
4: Wij hebben in de Tweede Kamer gezegd dat de instrumenten in de spreidingswet dat die noodzakelijk zijn. En wat mij betreft moet minister Van den Brink ook van zijn bevoegdheden in de spreidingswet gebruik gaan maken om ervoor te zorgen dat hij die spreiding ook daadwerkelijk gaat afdwingen.
8: Maar snapt u ook dat burgemeesters het gewoon bijna niet meer durven?
4: Nou, als je ziet hoeveel extreemrechts tuig, want dat is het, in Nederland op de been zijn om raadsleden te intimideren, burgemeesters te intimideren, terreur te zaaien door zelfs brand te stichten in een opvangcentrum waarbij gewoon mensen, vluchtelingen binnen zijn. Het is echt schrikbarend. Dan snap ik dat bestuurders angstig zijn op basis van hun veiligheid. En daarom moeten we als overheid ook gewoon veel meer maatregelen nemen om onze lokale bestuurders te beschermen. Maar ik verwacht ook meer leiderschap vanuit minister-president Jetten en minister Van den Brink.
8: En hoe dan? Wat is dat leiderschap? Wat moet hij doen?
4: Nou, door daadwerkelijk ook naast die mensen te gaan staan en naast die burgemeester te gaan staan. Kijk, minister-president...
8: Op bezoek gaan?
4: Ja, bijvoorbeeld. Minister-president Jetten heeft een soort vliegende brigade aangekondigd van experts. Dus er wordt een soort ambtenarenteam rondgestuurd. Maar ik denk dat als je als stadhuis geconfronteerd wordt met vuurwerkgooiend tuig, dan heb je iets meer nodig dan een team van experts van minister-president Jetten. Ja. Het is ook gewoon een crisis waardoor ophitsing in de politiek ervoor gezorgd heeft dat extreem rechtstuig tekeer gaat. En dat
8: dat extreem, ja, dat extreem rechtstuig, zoals u het noemt, dat is helder. Daar zullen heel veel mensen over eens zijn. Dat zeggen ook.
4: Nou, in de Tweede Kamer zie ik niet dat heel veel mensen erover eens zijn. Nee, want je ziet politieke partijen die vooral begrip aan het kweken zijn.
8: Nou, nee, Mona Keijzer zat hier nog vorige week. Mona Keijzer zat hier nog vorige week. Die is wel bij die demonstraties geweest, maar die zegt ook: dit kan absoluut.
4: Kijk, mevrouw Keijzer die gaat er dan heen, die gooit olie op het vuur en daarna gaat ze vertellen dat rellen niet goed is. Ik vind het tamelijk hypocriet.
8: Ja, dat kan je afvragen. Je kan ze al zelf. Zou ze zeggen, ik heb begrip voor die mensen die die zorgen hebben. En daar gaat eigenlijk mijn vraag over. Dat mensen die dat vuurwerk afsteken, kan je zeggen, nou, helemaal verkeerd. Maar is er iets bij u wat begrip heeft voor zorgen die mensen hebben als er een AZC komt? Of is dat echt helemaal nul?
4: Nou kijk, ik heb begrip voor het feit dat mensen door de dingen die ze van politici horen, namelijk politici aan de extreemrechtse kant van de Tweede Kamer die elke keer weer vluchtelingen verdacht maken en vluchtelingen in verband brengen met criminaliteit en slechte zaken, wat natuurlijk gewoon niet waar is, dat die mensen zich zorgen maken. En ik denk dat onze taak als politici is dat extreemrechtse verhaal dat tegenwerken door met de feiten te komen.
8: Maar ja, dan mensen daar zeggen Lisa. Ze zeggen maar één ding, Lisa.
4: En dat is natuurlijk verschrikkelijk
8: Lisa
4: dat dat gebeurd is.
8: Ze is vermoord door een asielzoeker.
4: En dat is verschrikkelijk dat dat gebeurd is. Maar dat één vluchteling zo'n verschrikkelijke daad heeft gepleegd betekent niet dat we dan met z'n allen dat moeten gaan generaliseren over de hele groep. Integendeel, dat is discriminatie. En dat moeten we dus met elkaar bestrijden. En ik zou willen zeggen tegen alle politici die op dit moment olie op het vuur blijven gooien. Laten we oog blijven houden op de feiten. Bijvoorbeeld onderzoek waaruit blijkt dat als er een asielzoekerscentrum, een AZC, komt, dat uit de statistieken helemaal niet blijkt dat er zoveel sprake is van enorm toegenomen criminaliteit. En dat bewoners ook vaak achteraf terugkijken erop en zeggen van, nou, voor ons was het eigenlijk toch best wel een tamelijk positieve ervaring. Er wordt olie op het vuur gegooid, er wordt haat gezaaid in de richting van vluchtelingen en dat moeten we stoppen.
8: Ja, u vindt het dus ook niet terecht dat zij daar überhaupt waren. Vindt u dat politici bij demonstraties zoals in Loosdrecht kunnen komen?
4: Nou, iedereen heeft natuurlijk de vrijheid om ergens te zijn. Maar ik vind op het moment dat je jezelf daar vertoont en je gaat ook nog eens olie op het vuur gooien, zoals bijvoorbeeld meneer Marcus over, die het dan heeft over omvolking. Dan
8: ben dat was niet daar, hè?
4: Dat was niet dat daar, maar wel tijdens zo'n betoging. Hè? Kijk, dan ben je gewoon totaal verkeerd bezig. Dus iedereen heeft het recht om ergens te spreken. Ik zou mezelf niet willen associëren met mensen die onder andere ook daar zijn om slechte dingen te doen. Maar als je daar dan bent, gooi dan niet olie op het vuur. En daar zien we helaas de verkeerde voorbeelden van.
8: Ja, zoals ik zei, Mona Keijzer zat hier vorige week. Zij was boos dat ze veel kritiek kreeg dat ze daar was. En ook dat ze daar sprak. Terwijl er volgens haar, en dan zegt ze ja, dat is meten met twee maten, ook juist veel dingen misgingen bij demonstraties aan misschien wel de andere kant van het spectrum, de pro-Palestina-demonstratie.
11: Inmiddels weten we, rapport van de AIVD, dat aan Hamas gelieerde types en waarschijnlijk ook financiële middelen ook gebruikt worden om dit soort demonstraties te doen. Daar hebben we het niet over.
8: Ja, meten met twee maten, zegt zij. Het Europese Hamas-netwerk blijkt in Nederland betrokken te zijn bij die organisatie van demonstraties. Dat staat daar in het rapport van de AIVD uit 2025. Zij noemde zelfs de pagina en de voetnoot. Weet ik zo niet meer. Maar vindt u dat ook problematisch?
4: Kijk, wat ik problematisch vind is mevrouw Keijzer, die overal op, niet haar persoonlijk, maar haar ideeën, laat het even goed zeggen, die alles gebruikt, wat er ook maar is, om de pro-Palestina-beweging en de mensen die opkomen voor de rechten van de Palestijnen in een kwaad daglicht te stellen. Dus er staat inderdaad
8: maar dit is gewoon
4: zin,
8: van de AIVD, hè?
4: Er staat inderdaad een zin in het rapport van de AIVD waarin gezegd wordt dat er mensen vanuit dat netwerk betrokken zijn in bredere bewegingen, waarbij nergens staat dat die hele demonstraties daardoor georganiseerd worden, waarbij nergens staat, zoals mevrouw Keijzer net zegt, dat die demonstraties daardoor gefinancierd worden. Dat zei zij uit haar politieke duim. En ik ben er gewoon een beetje klaar mee dat elke keer weer die half miljoen mensen die in Amsterdam bij de Rode Lijn demonstratie aan het demonstreren waren voor de rechten van de Palestijnen, dat die door mensen zoals Mona Keijzer, Marcus Over en anderen nu worden neergezet als een stelletje terreuraanhangers, terwijl dat mensen zijn die opkomen voor mensen.
8: Nee, maar zij zegt,
4: hou daar alsjeblieft eens mee op.
8: Inderdaad, nou datzelfde zegt zij dan terug. eigenlijk tegen de mensen die volgens haar haar verdacht maar maken?
4: Ik heb toch nooit gezegd dat alle mensen die daar aanwezig zijn om hun mening te uiten over vluchtelingen, dat die zichzelf schuldig gemaakt hebben aan gewelddadigheden. Ik heb gezegd dat daar extreemrechts tuig aanwezig is. Dat is een feit. En ik heb ook gezegd dat daar politici zijn die niet daar normeren, maar olie op het vuur gooien door kwalijke retoriek. Ja. En volgens mij kunnen we dat met elkaar uitspreken. En moeten we dat ook met elkaar uitspreken.
8: Wat ook deze week speelde. De flotilla vloot die hulpgoederen wilde brengen naar Gazastrook, is geënterd door Israël in internationale wateren. Daarna dook een filmpje op van de Israëlische minister Ben-Gvir, die rondliep op de plek waar de flotilla opvarenden vastgehouden werden. Hij zwaaide met de Israëlische vlag. Hij dreef de spot met de gevangenen. Wat verwacht u in dat kader van de Nederlandse overheid?
4: Nou, ik verwacht in ieder geval van minister-president Jetten nooit meer dat hij dagenlang hierover zwijgt. Want opvarenden van de flotilla met de Nederlandse nationaliteit, die zijn teruggekomen naar Nederland met verwondingen aan hun ribben, met verwondingen aan hun neus. Zelfs opvarenden die aangeven, ik ben door Israëlische leden van het bezettingsleger, ben ik zelfs seksueel op een grensoverschrijdende manier bejegend, om het maar even zo te formuleren. En minister-president Jetten die was al die dagen stil, terwijl hij daarvoor meeliep in de Rode Lijn-demonstraties. Ik vind dat hypocriet. Kijk, de Israëlische ambassadeur die is nu ontboden.
8: En hij heeft ook de Israëlische president aangesproken. Hè?
4: Ja, aangesproken. Dat horen we natuurlijk al 3 jaar. Terwijl er een bloody genocide plaatsvindt. Daar ben ik wel een beetje klaar mee. Dat tussen aanhalingstekens aanspreken. Kijk, minister-president Jetten had vanaf het begin zijn veroordeling moeten uitspreken. En zijn veroordeling moeten uitspreken over het feit dat het illegaal is om op internationale wateren mensen maar van zo'n boot te ontvoeren. Israël is niet de politiemacht van de zeeën. Dat mag Israël helemaal niet doen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Daarnaast, er zijn gewoon mensen illegaal vastgezet. Mensen komen terug met verwondingen. De daders daarvan moeten bestraft worden. Er moet een onafhankelijk onderzoek geëist worden naar hoe de mensen van de flotille behandeld zijn. Maar het belangrijkste, Gaza wordt illegaal geblokkeerd door Israël. En we moeten de mensen in Gaza beter helpen.
8: Ja, en dan is de vraag, is dit dan de manier van hulp, vraag ik me wel eens af. Want je weet eigenlijk van tevoren, als je op zo'n vloot gaat, dat je wordt opgepakt, dat die schepen weer worden geënterd. Zijn er ook andere, misschien handigere manieren te verzinnen om aandacht te vragen voor de Palestijnen?
4: Nou, ik zou hem eigenlijk om willen draaien. Het feit dat mensen zichzelf genoodzaakt zien om met boten naar Gaza te gaan, om de illegale blokkade van Gaza te doorbreken, om daar de noodzakelijke hulp te brengen, toont gewoon aan dat Israël een kwaadaardige entiteit is die niet de noodzakelijke hulp die naar Gaza moet gaan tegenhoudt. Er gaat gewoon nog steeds onvoldoende hulp naartoe. En wij als Nederland en Europa en de hele wereld kijken daarvan weg en doen onvoldoende om Israël tot de orde te roepen om de mensen in Gaza te helpen.
8: Ja, dan is dit nog steeds de manier. Komen. Terwijl je weet, dit leidt tot niks.
4: Nou, maar op een andere manier gebeurt het toch niet? Laat Israël voldoende hulp daarbinnen? Absoluut niet.
8: Israël zegt zelf dat ze dat doen.
4: Nou, dat gebeurt niet. De VN-organisaties die verstand hebben van hongersnoden, die geven aan dat er nog steeds volstrekt te weinig voedsel in Gaza is. We zien dat Gaza, dat daar volgens onderzoekers meer dan 100.000 mensen zijn vermoord door Israël. We hebben het over een genocide. Gewoon doelbewust daar de bevolking de middelen om te overleven ontnemen. En dan zie je dat de internationale gemeenschap niet de sancties neemt tegen Israël die genomen moeten worden.
8: Dan geen is er geen andere weg.
4: En dan snap ik heel goed dat mensen zeggen van, nou, als daar mensen gewoon creperen omdat Israël een genocide pleegt, dan gaan wij die hulp zelf brengen als de internationale gemeenschap dat niet doet.
8: Even nog over de. Dit is het moment. Dit is het moment van het dartbord. U mag uw beltjes pakken. Want dat is een onderdeel in ons café. Een dartbord met alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Ja, u speelt gitaar, is ons verteld.
4: Ja, ik doe een poging tot.
8: Ja, nou, u mocht een serenade geven aan de persoon die u raakt met uw pijl. Welk liedje zou u spelen en voor wie het liefst? Wie zou u het liefst willen raken?
4: Wie ik het liefst zou willen raken? Nou, als ik het dan heb over een serenade spelen, dan gaan dat collega's zijn, zoals bijvoorbeeld Esther Ouwehand of Jimmy Dijk. Waar ik vaak zij aan zij sta in de oppositie om de plannen van het kabinet te kritiseren.
8: Nou, gaat u maar staan en gaat u proberen om ze te raken.
4: Nou, we gaan
8: dan moet
4: proberen.
8: U een beetje zo, ja, een beetje naar rechts hoor. En mensen die daarnaast zitten, hou.
4: Kijk uit.
8: Hij gaat zijn best doen.
4: Ja, ik ga mijn best doen. En
8: als u iemand anders raakt, dan ja, zult u toch daar iets moois voor.
4: Ja, we gaan ons best doen. Ja. Even kijken.
8: Wie is het geworden?
4: Meneer Struis.
8: Oh, ja. Een serenade van maar, meneer Struis.
4: Meneer Struis, kijk.
8: Wat zou u spelen voor hem?
4: Nou, kijk, ik zou voor meneer Struis, als we dan toch in serenade sferen en bij Ramstein moeten blijven, dan zou ik het nummer Ohne Dich.
8: Wat u houdt van Ramstein.
4: Dat is eigenlijk een ballade natuurlijk. Maar ik ken hem vanuit het Rotterdamse. Ik zat daar in de gemeenteraad. En toen heb ik ook vanuit zijn vorige functie heb ik met hem te maken gehad. Dus wij delen een... Hij komt zelf uit Vlaardingen. Maar wij delen wel een passie voor het Rotterdamse. Dus op dat vlak zijn we fijne collega's. En kan ik hem natuurlijk zeer waarderen.
8: Oké, u bent namelijk opgegroeid in Rotterdam-Zuid.
4: Dat klopt.
8: Hoe was uw jeugd?
4: Ja, ik heb een goede jeugd gehad, omdat mijn moeder... Ik ben opgevoed door een alleenstaande moeder. Die heeft echt alles gegeven om mij een goede opvoeding te geven. Dus ze had twee banen, namelijk keihard werken voor een boterham op de plank... maar tegelijkertijd ook ervoor zorgen dat iemand zoals ik... Het leven leerde en kon gaan studeren. En daar ben ik haar intens dankbaar voor. Dus het was niet makkelijk.
8: Wat was er moeilijk?
4: Nou, kijk, we hadden het niet breed. Het was niet dat mijn moeder een enorm salaris verdiende... en wat dat betreft alles helemaal goed hadden. Maar ik zag wel dat mijn moeder er echt alles aan deed... om ervoor te zorgen dat mij aan heel veel liefde niet ontbrak... maar ook aan alles wat ik nodig had niet ontbrak. Kijk, van mijn moeder... heb ik heel veel geleerd. Hard werken, dat je alles moet geven. Maar ook dat alleenstaande ouders, wat mij betreft... echt de grootste helden van de samenleving zijn. Dus mijn moeder is wat dat betreft altijd een rolmodel voor mij geweest en nog steeds.
8: Ja, het is een vraag van Willem op NPO Luister. En dat sluit trouwens wel een beetje aan, want uw moeder is christelijk. U ging ook naar een christelijke school.
4: Mijn oma.
8: Uw oma is christelijk.
4: Ja, mijn oma, daar had ik het ook een keer over in een debat.
8: Ja. En u ging naar een christelijke school en u vraagt Willem bij NPO Luister... wat is de religie van Baarle?
4: Ja, dat is een goede vraag. En ik zal u eerlijk zeggen dat ik op dit moment voor mezelf nog niet het definitieve antwoord heb gevonden... en daarin nog zoekende ben. Ik put heel veel inspiratie uit... Uit religie. Dus ik vind dat er in het...
8: Wat dan bijvoorbeeld?
4: Nou, ik vind bijvoorbeeld als je kijkt naar bijvoorbeeld in de islam, is een hele mooie traditie van de plicht tot het geven van een aalmoes, hè, liefdadigheid. Ik vind dat een heel erg mooi principe. En zo haal je uit religies haal je hele mooie principes die je leven ook verrijken. En ik zou ook in de samenleving willen wensen dat we minder krampachtig omgaan met ook de hele mooie zaken die uit religie voortkomen. Hè.
8: Want we kijken alleen naar het negatieve?
4: Ja, kijk, als het over de islam gaat, dan zien we gewoon in de politiek een doelbewuste poging om die hele religie zwart te maken. En dat vind ik bijzonder spijtig, omdat uit de islam hele mooie... tradities komen waar we met z'n allen denk ik ook een hoop van kunnen leren. Maar dat geldt ook voor het christendom en andere religies. En het is niet iets wat je denk ik kan wegstoppen en aan de kapstok kan hangen als een soort jas. Het is iets wat onderdeel is van je identiteit. En mensen vragen dat alleen maar achter de voordeur te houden, vind ik eigenlijk heel erg slecht.
8: Oké, uw vader is Turks. Die was niet in beeld, begrijp ik.
4: Turks en Nederlander.
8: Ja.
4: Is in Turkije geboren, was in die zin wel in beeld. Dus
8: u kent hem wel?
4: Zeker, ik heb met mijn vader inderdaad wel in dien van doen gehad. Alleen ben opgevoed door mijn moeder.
8: Ja. En hoe hebben de Turkse wortels u gevormd?
4: Nou, eigenlijk best wel op een... het heeft denk ik bijgedragen ook aan, aan het feit dat ik bij Denk kwam. Want ik merkte wel dat op het moment dat mensen mij toen ik jong was leerden kennen... en ze kwamen erachter dat ik ook half Turks ben... dat ze dan soms opeens heel erg anders naar mij gingen kijken. Dus dan was ik niet meer gewoon Stefan, dan was ik opeens Stefan de Turk geworden. Of dan werden er opmerkingen gemaakt. En toen werd ik eigenlijk al vanaf hele jonge leeftijd werd ik bewust van het feit... dat blijkbaar je afkomst of je geloof... Ja. ertoe leidt dat je op een andere manier geplaatst wordt in de samenleving. En ik vind, je mag trots zijn op je geloof, je mag trots zijn op je afkomst. Alleen je bent veel meer dan dat. Het is niet het enige kenmerk waarop je iemand dient te beoordelen en in de samenleving ergens dient te plaatsen. En ik denk dat dat me ook gevormd heeft. Ja. En in die zin er ook wel toe geleid heeft dat ik zit bij de partij waar ik nu zit.
8: Ja, en ook soms hard clashed op dat gebied. Commissiedebat was er gisteren over discriminatie en racisme. Ik clashte met SGP-Kamerlid André Vlag. Hij vond dat er speciale aandacht uit moest gaan naar discriminatie van Joden in Nederland. En hij zei, voor alle andere vormen van discriminatie hebben we artikel 1. Wat vond u van zijn woorden?
4: Nou, laten we het allereerst zeggen waar we het over eens zijn. En dat is dat het inderdaad gewoon buitengewoon slecht is dat heel veel Joodse Nederlanders zichzelf gediscrimineerd voelen. En ik vind dat we het gif van antisemitisme in onze samenleving keihard moeten bestrijden. Daar zijn we het gelukkig over eens. Waar ik het niet over eens ben, is dat de SGP zegt dat er terecht maatregelen genomen moeten worden om antisemitisme te bestrijden met een apart plan en met financiering voor de bescherming van synagogen en Joodse scholen. Terecht dat dat gebeurt. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar dat bijvoorbeeld als het gaat om de bescherming van moskeeën, waarbij we zien dat er gewoon heel veel geweldsincidenten zijn, waarbij we zien dat...
8: Zoals?
4: Moskeeën. Er is een terroristische aanslag geweest op een moskee in Enschede, waarbij een brandbom is gegooid. Niet veel mensen weten dat, maar dat is wel gebeurd.
8: Wanneer was dat?
4: Dat is een aantal jaren geleden. En moskeeën die krijgen ook regelmatig te maken met dreigbrieven. Er is in het oosten van het land zijn er stenen gegooid op een moskee. Ik heb de brieven gezien met bloedbespeurde brieven waarin gezegd wordt, de islam is hetzelfde als het nazisme. Echt, dat wakkert angst aan. En daarnaast is er ook gewoon sprake van een moskee in Den Haag die niet lang geleden nog is binnengetreden, waarbij iemand gewoon de moskee vernieuwd heeft. En ik vind,
8: maar is het
4: als we dat zien, dan moet je daar ook aandacht voor hebben.
8: Ja, inderdaad. Want vergelijken is altijd heel slecht misschien om te doen. Want dan ga ik natuurlijk zeggen van, vragen van, kan je als moslim nog wel over straat als zijnde moslim? En kan je als jood nog over straat met je keppeltje? En dan gaan we dingen vergelijken.
4: Nee, maar ik denk dat op het moment dat een Joodse Nederlander onveilig is omdat er een keppeltje gedragen wordt, en er tegelijkertijd ook moslima's zijn die aangeven, ik word op straat op een verschrikkelijke manier bejegend omdat ik een hoofddoek draag, dat we te maken hebben met groepen Nederlanders die kampen hebben met dezelfde vormen van discriminatie en haat. En mijn betoog is, als we terecht als overheid een plan maken om het verschrikkelijke gif van antisemitisme te bestrijden, laat ons dan ook een plan maken om ervoor te zorgen dat we die haat in de richting van de islamitische Nederlanders ook bestrijden. En ik zie in de politiek dat als het gaat om moslimdiscriminatie, dat elke keer weer gedaan wordt van, ja, dat is klagerij. Of dan zou je een agenda erbij hebben, terwijl dit is een groep Nederlanders die te kampen heeft met het feit dat artikel 1 van de grondwet in de praktijk niet werkt voor hun op dat manier zoals je zou wensen. Namelijk, ze hebben te kampen met discriminatie. Dus doe er wat aan.
8: Doe er wat aan, in alle gevallen bij iedereen. Bedankt voor uw komst, Stefan van Baarle, naar het Politiek Café van Dit is de Dag. Hartelijk applaus. Hier op NPO Radio 1 is het tijd voor het Misdaadbureau met Maaike Timmerman. Ze gaat het hebben over daderprofielen. En elke vrijdag dan zijn wij live met ons Politiek Café hier in Café Maals in Amersfoort. Daar kan je bij zijn. En ook bij de opname van de podcast De Spindokters. Dus je hebt zeg maar twee uitjes voor de prijs van één, zou ik zeggen. dit.eo.nl/café. Bedankt en een hele fijne avond gewenst.
12: Van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
13: EO. Geloof, hoop en liefde.
14: NPO Radio 1.
15: Dokter Keldrenko.
16: Dat is een ongelooflijk ingewikkelde vraag.
17: Nou, jij bent dokter, toch? Of
16: nou ja, kom op.
15: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
16: Ik ben oud genoeg om mij te herinneren dat België een grotere auto-exporteur was dan China. Ja. Want dat was 2021. Intussen is China de grootste auto-exporteur.
15: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
18: Ik denk niet dat wij dommer worden. Ik denk dat onze hersenen zich aanpassen.
19: Een samenleving die door hoogleraren zal worden bestuurd is echt een grote ramp.
20: Avrotros.
15: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
14: Op NPO Radio 1.
15: Wie luistert, weet meer.
21: Ster.
22: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
23: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
22: Dank je. Hé? Maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
0: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
17: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
20: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
24: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.

0: Vandaag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
3: Maaike Timmerman.
4: Straks in het misdaadbureau. Hij was de allereerste Nederlander ooit die door de FBI werd opgeleid tot profiler, Carlo Schippers. Hij vertelt zometeen over zijn expertise met ook recherchepsycholoog Bianca Voerman en Arianne Grotendorst, die ruim 30 jaar geleden een gruwelijke aanval van een verkrachter overleefde en daarover vertelt in het gloednieuwe boek dat Carlo schreef. Ook hoor je straks alles over Bolle Jos, Bolle Harry en dronken hertjes. Dat allemaal straks. Na het NOS Journaal met Levi van Eck.
5: Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, WW en WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
6: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en WIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
5: Toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. De noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven, zegt de rechter opnieuw. Voor de tweede keer had een groep omwonenden een zaak aangespannen bij de bestuursrechter. De groep zegt dat de procedures niet goed gevolgd zijn. De rechter begrijpt dat omwonenden zich overvallen voelen door de snelheid, maar zegt dat de spoedprocedure geoorloofd was, omdat de maatschappelijke behoefte aan noodopvang dringend en acuut was. Daarbij kon niet worden gewacht op de verlenging van een vergunning. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorisme-lijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie en daardoor is het niet mogelijk de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. De gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terechtkwam is niet duidelijk. Waarschijnlijk werkten ze samen met de eigenaren van de auto's waar ze tegenaan botsten. De licentiecommissie van de KNVB geeft toestemming voor overname van Vitesse door een groep ondernemers uit Arnhem. De groep heeft een half jaar op de goedkeuring moeten wachten. Met de overname komt Vitesse weer in Nederlandse handen, zegt sportverslaggever Sander Maassen van den Brink.
7: En met die regionale investeerders moet er nu weer gebouwd gaan worden aan een gezonde toekomst. Voor 15 juni moet er al een sluitende begroting liggen bij de KNVB. En als dat het geval is, zijn er in ieder geval even geen problemen meer in Arnhem. Geen licentieproblemen. En dus kan er in alle rust gebouwd worden aan een gezonde toekomst en rust binnen de club.
5: De lokale ondernemers zouden zo'n 2,6 miljoen euro neergelegd hebben voor de overname van Vitesse. Het weer, het is zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. En vanavond blijft het nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen.
4: En voor de situatie op de weg, Dennis Mooij van de ANWB.
8: Er staat nog 130 kilometer file verspreid over de Nederlandse wegen. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel duurt er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de grens en Duiven. En voor de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem voor het knooppunt Bankhoeve ook 15 minuten extra. En de meeste vertraging nu op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Tussen Brielen en de Hariflidam is het oponthoud 25 minuten.
9: Ster. Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo!
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant!
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
16: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
17: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
18: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven, bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
20: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
19: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
21: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: NPO Radio 1. Boont.
3: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman.
4: Goedenavond. Als je kunt denken als een dader, dan weet je misschien ook wat zijn volgende stap wordt. We duiken in de wereld van profiling, daderanalyses.
23: Aan de hand van de gegevens die nu bij de politie beschikbaar zijn, heeft die politie een zogenaamde daderanalyse gemaakt. Die analyse die geeft een schildering, zeg maar, van de groep daders en van sommige individuele leden daarvan. En u krijgt nu die daderanalyse van hoofdinspecteur Lauwersen.
4: Ja, dit was iets in de jaren 80 toen het nog in de kinderschoenen stond. Het is uitgegroeid tot een serieuze tak van sport binnen de politie. Mede dankzij de eerste Nederlander die bij de FBI als profiler is opgeleid. En dat is Carlo Schippers. Hij vertelt zometeen over zijn nieuwe boek, Denken als de Dader. Daarin ook recherchepsycholoog Bianca Voerman, die schuift hier zo aan. En Ariane Grotendorst, die een gruwelijke aanval van een verkrachter overleefde. En je kunt meepraten via de NPO Luister-app. Straks meer over Denken als de Dader. Eerst neem ik het opvallendste misdaadnieuws van deze week.

0: Luister-app. Straks meer over denken als de dader. Eerst neem ik het opvallendste misdaadnieuws van deze week door.
1: Het Misdaadbureau.
0: Dan doe ik met mijn collega Noah. En Noah, er gaat haast geen week voorbij dat we het niet over Bolle Jos hebben. En ook nu is er weer van alles om hem te doen. Het had niet veel gescheeld of Bolle Jos was in de boeien geslagen. Ik zei vorige week nog, dat hij binnenkort
2: gepakt was. Ze gaan hem niet pakken.
0: Ik zou er geen fleswijn op inzetten. Nou, dat klopt wel, want het is niet gelukt.
2: Het is niet gelukt, maar de Telegraaf die kon toch het nieuws brengen dat ze hem wel bijna hadden. En niet één keer, maar twee keer hadden ze hem bijna.
0: Het is echt, het leest als een filmscript. Ik vraag me echt af of de filmrecht al verkocht zijn.
2: Ja, nou ja, goed, ik zou er zo naar kijken als die film zou verschijnen. Maar speciale eenheden van de politie en de marine hebben dus een geheime operatie gedaan. Rondom Sierra Leone in de wateren daaromheen.
0: Ja, de buitenterritoriale wateren. Dus precies niet in Sierra Leone.
2: Precies, dus waar ze hem wel zouden mogen aanhouden. Ja,
0: enteren gewoon, hè, van het schip.
2: Ja, ze hebben zelfs een speciaal undercover schip gekocht. Want ze konden er natuurlijk geen Nederlands marineschip neerleggen. Dat zou veel te veel opvallen. Dus er was een soort, volgens mij een soort vrachtschip aangekocht. En dat hebben ze undercover, hebben ze daar de hele tijden omheen gekeken. Maar, want het idee was om hem op te pakken op het moment dat hij van Sierra Leone naar Liberia zou varen. Dat had hij vaker gedaan.
0: Ja, dus vanwege waarschijnlijk die drugshandel, hè?
2: Vanwege die drugshandel. Dus ze hadden het idee, we weten nu een beetje zijn reisbewegingen. Ja. Maar goed.
0: Ik denk niet dat hij die boot nog pakt binnenkort.
2: Ik denk het ook niet, nee.
0: Want nu weten we het allemaal. Maar het is dus twee keer ook niet gelukt. Het plan is eigenlijk twee keer niet doorgegaan, hè?
2: Nee, de acties zijn op het laatste moment afgeblazen vanwege externe factoren, wordt er dan gezegd. En wat precies de reden is voor het afbreken, dat weten we eigenlijk niet.
0: Nee, vooral bij die laatste keer niet. Om onduidelijke redenen. Bij die eerste keer schijnt toch dat politiek Den Haag dat ze geen groen licht hebben gegeven. Van Bolle Jos naar Bolle Harry, zou ik haast willen zeggen. Dat is namelijk zijn broer. Ja. Die hebben ze wel opgepakt deze
2: week. Ja, die was deze week ook in het nieuws. Want die werd afgelopen weekend in Turkije in de boeien geslagen. En er is dan een foto te zien van Harry die op zijn knieën met handboeien om op de grond zit. En daaromheen drie zwaar bewapende agenten met grote wapens en maskers. Ja, en hij stond volgens de media in het land nog internationaal gezien.
0: Ja, maar het is niet de eerste keer dat hij opgepakt wordt. De vraag is natuurlijk, wordt hij uitgeleverd?
2: Ja, dat is de grote vraag. Nou ja, hij is zelfs al twee keer eerder opgepakt. En een van die keren is hij ook bijna uitgeleverd, schrijft het AD. Maar dat ging toen toch niet door. Ja, de timing is nu natuurlijk niet al te toevallig. Zijn broer is veel nieuws. De rest van de familie is veel in
0: power
2: nieuws.
0: Powerplay hoor je toch?
2: Ja, precies. Dus het OM laat aan het AD weten dat ze eerder om zijn uitlevering hebben gevraagd. En dat de aanhoudingen op hun verzoek plaatsvond. En zij gaan er in ieder geval van uit dat hij binnenkort wel naar Nederland uitgeleverd moet worden.
0: Van de broer naar de vader van Bolle Jos. Die kan de champagne wel laten knallen, geloof ik. Want hij mag zijn peperdure horloges gewoon weer dragen. Hij is vrijgesproken deze week.
2: Twee weken geleden werd er nog 7 maanden tegen hem geëist voor het witwassen van onder andere dus 2 horloges. Maar hij gaat inderdaad vrij uit. Volgens de rechtbank is de herkomst van de horloges niet vast komen te staan.
0: Ja, want het verhaal was dat het een kerstcadeau was van zijn zoon. En dat het dan dus met drugsgeld verdiend is.
2: Precies, dus dat hij in ieder geval heeft meegeholpen aan het witwassen. Of in ieder geval is dat horloge niet op een eerlijke manier verdiend, zeg maar. Hè? Maar goed.
0: Ze kunnen, was een verdenking, maar ja.
2: Ze kunnen het niet bewijzen. Ze kunnen niet bewijzen dat het echt van crimineel geld afkomstig is. En de rechter zegt, bij twijfel volgt nu eenmaal vrijspraak.
0: Dan is het doek gevallen voor de vrouw die ook wel Pitbull in toga werd genoemd. Dan heb ik het natuurlijk over voormalig advocaat Ines Wesky. Zij nam deel aan een criminele organisatie van Ridouan Taghi. En ze is daarvoor deze week veroordeeld. Wij waren bij de uitspraak aanwezig, ook eerder al bij zittingen. En wij zaten erbij, ze namen echt de tijd om het vonnis helemaal te motiveren. 1,5 uur lang.
2: Ja.
0: En het leek, zo gaandeweg dachten wij, dit wordt snoeihard. Dit wordt een enorme straf.
2: Ja, ik dacht echt, eigenlijk de ene na de andere verdenking werd bewezen, verklaard door de rechter. Hè. En we hebben eigenlijk nooit eerder veel gehoord over de berichten die zij dan wel en niet gestuurd zou hebben. Omdat dat dan steeds onder die geheimhoudersinformatie zou vallen.
0: Maar nu eigenlijk veel meer. Ineens.
2: Dus nu hoorden we ineens wel meer. Wees het er ook wel echt wel op dat ze dus heel veel berichten over en weer heeft gestuurd. Met ook, dat ging over broeken, wat dan drugs is. En
0: pap
2: geld is. Maar goed, wij dachten dus echt, nu komt er een keiharde uitspraak. Want het was snoeihard hoe de rechter het bewoordde.
3: Verdachte heeft gedurende een aantal maanden berichten van Ridouan Taghi met vragen en instructies tijdens zijn detentie in de zaak Marengo doorgespeeld aan leden van zijn internationaal opererende criminele organisatie en hun reacties daarop weer aan hem doorgegeven. Zij stond hem in de zaak Marengo bij als strafadvocaat. En door te fungeren als doorgaans

0: Gevelaak van Ridouan Taghi. Heeft zij de communicatielijn tussen Ridouan Taghi als leider van die organisatie en de leden daarvan in stand gehouden. En daarmee heeft zij eraan bijgedragen dat die organisatie die internationale handel in verdovende middelen en het witwassen van de illegale opbrengsten daarvan ondanks die detentie kon voortzetten.
1: Ja, er is nogal wat, hè? Zo'n vooraanstaande advocaat.
2: Ja, en dan deze veroordeling, echt deelname aan criminele organisatie. En dat zij echt het doorgeefluik vanuit de EBI is geweest naar dus de rest van de familie in dit geval.
1: Ja, en het Openbaar Ministerie had natuurlijk 4,5 jaar cel geëist, maar het wordt nu 42 dagen.
2: 42 dagen gelijk.
1: En die streepje weg.
2: Ja, want dat is precies de tijd dat ze in voorarrest heeft gezeten. Dus ze wordt schuldig bevonden. De rechtbank zegt, jij bent echt schuldig aan het sturen van deze berichten, al die dingen. Ja, en dan komt er een gevangenisstraf, wat natuurlijk echt maar een schrijntje is van wat het Openbaar Ministerie heeft geëist.
1: Ja.
2: Nou motiveert de rechtbank dat ook wel, hoor. Want ze zeggen van, omdat ze inmiddels niet meer als advocaat werkt, kan ze ook niet opnieuw de fout ingaan. Bovendien heeft de zaak hele grote gevolgen voor haar gehad. Haar hele carrière is natuurlijk sowieso door naar de knoppen. Haar reputatie heeft
1: enorme... Roze gezondheid speelde ook mee.
2: Ja, psychische en fysieke... Gezondheid speelt daarin mee, maar dan komen ze dus inderdaad op deze straf.
1: Het OM gaat zich nog beraden, maar ik sluit niet uit. Ik denk zelfs dat de kans wel groot is dat ze in hoger beroep gaan. Maar ja,
2: zou mij niet verbazen.
1: Thanks. Ondertussen is Spanje in de banden van de mogelijke moord op de oprichter van de grote winkelketen Mango, hier ook wel bekend natuurlijk. De 71-jarige man viel van een berg tijdens een wandeling, maar het is de vraag of het een ongeluk was. En zijn eigen zoon is nu opgepakt als verdachte.
2: Ja, dit is ook weer bijna een filmscript. Bizar verhaal. In december 2024 waren de vader en zoon een wandeling aan het maken. En toen viel de vader van een 150 meter hoge rots. En de politie oordeelde destijds dat er sprake was van een ongeluk. Maar nu komen ze daar dus op terug. Zij verdenken de zoon, Jonathan heet hij, van moord. En dat zou onder andere komen doordat hij tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd. Bijvoorbeeld gezegd, ik heb mijn auto daar geparkeerd en dat bleek niet te kloppen.
1: Ja, of ik heb geen foto's gemaakt.
2: Ik heb geen foto's, maar toch wel. Nog wel foto's, dus daar zitten die tegenstrijdigheden onder andere in.
1: Maar was er dan, speelde er iets tussen vader en zoon? Dat vraag je natuurlijk af.
2: Ja, nou zijn er ook verklaringen van de partner van de man die dus om het leven is gekomen. En zij zegt, er was een gespannen band tussen vader en zoon. En er zouden ook berichtjes tussen vader en zoon zijn geweest waaruit blijkt dat de twee ruzie hadden over geld. Nou ja, er zal een hoop geld zitten, hè, als je oprichter bent van die winkel. En zoon zou zijn vader hebben gevraagd om een voorschot op de erfenis. Dat zou die ook krijgen, maar halverwege 2024 had vader testament ineens gewijzigd. Ja, en daar kwam de zoon achter en dat zou de relatie verzuurd hebben.
1: Hij zit dus nu in ieder geval vast.
2: Nou, hij is op borgtocht vrij, heeft een hele hoop geld betaald. Veel geld heeft hij daarvoor betaald.
1: Wat is daar veel gebruik van dan zeker?
2: Voorlopig is hij op vrije voeten, maar wel in afwachting van.
1: Ja, van Spanje naar Frankrijk, waar natuurlijk elk jaar weer heel veel Nederlanders naartoe op vakantie gaan. De politie daar komt wel met een heel wonderlijke waarschuwing.
2: Ja.
1: Ik vind het ook wel een leuke waarschuwing.
2: Ja, ik vind, moet er dus ook wel om lachen. Het is namelijk pas op voor dronken hertjes. Ja, de Franse politie waarschuwt daar dus voor herten die nogal roekeloos en ongecontroleerd de weg oversteken, omdat ze dus dronken zijn.
1: Ja, ja, hoe Bambi, komt dat?
2: Bambi aan de borrels, zeggen ze.
1: In de Bourgogne.
2: Wel, in de Bourgogne. Ja, nee, je hebt een goede wijn. Nou ja, de hertjes die worden dus dronken van gefermenteerde groenten. Die gaan er nu weer op uit, zoeken naar eten. Ja. Nou, dan ligt er een appel en die fermenteert en er komt dus alcohol vrij.
1: Ja, voor ons zou het weinig doen, maar voor zo'n hertje.
2: Ja, die worden er dronken. Ja, je ziet het ook op beelden. Het ziet er eigenlijk inderdaad grappig uit. Vooral als hij dan in het weiland staat. Ja, die begint gek rondjes te draaien alsof hij achter zijn eigen staart aanrent. Valt om, ligt op zijn rug, krabbelt weer op.
1: Ja,
2: ja goed, het kan natuurlijk ook wel...
1: Nou ja, eentje liep zelfs een winkelruit door, hè? In de stad, in Zuid-Frankrijk.
2: Ja,
1: dus het gaat ook wel...
2: De eigenares kreeg op een gegeven moment berichtjes van mensen die daar op het terras tegenover de winkel zaten. Van ja, er is een hert je etalage helemaal aan het vernielen.
1: Ja, nou ja, dus pas op voor dronken hertjes. Dan een opvallende diefstal in Zoetermeer. Daar zijn bij de Albert Heijn op mysterieuze wijze bijna alle kinderwinkelwagentjes verdwenen.
2: Ja.
1: Dat is iets wat die kinderen hartstikke leuk vinden.
2: Ja, jij kent ze denk ik wel.
1: Ja,
2: ik bedoel, jij zal denk ik regelmatig met van die wagentjes door de winkel moeten.
1: Gossen met dat ding en hopen dat ze niemand...
2: Voor de schenen rijden.
1: Ja.
2: Ja. Maar goed, die dus. En heel leuk voor kinderen. Niet heel praktisch zoals je al zegt, maar wel heel leuk. En nou is het zo dat bij de Albert Heijn in Zoetermeer zijn dus al die karretjes op eentje na. Er staat er nog één sneuvel.
1: Gewoon allemaal weg.
2: Allemaal weg, ja. En wat er precies is gebeurd, dat weten we niet. Albert Heijn, die schrijft schrijft zelf op Facebook... nou, zijn ze per ongeluk met een boodschappenritje mee naar huis gerold? Is iemand ze vergeten mee terug te nemen?
1: Je zou ook denken, dat valt wel op als je met van die mini-wagens... met die vlaggetjes eraan... over ja, de straat gaat.
2: Precies, maar goed, we weten dus niet waar ze zijn. Of ze bij iemand in de schuur, of dat ze al doorverkocht zijn. In ieder geval is de oproep natuurlijk groot. Want ze hopen dat die kleintjes gewoon weer lekker ook mee kunnen
1: die
2: doen.
1: Willen die, denken, die komen nu bij de Albert Heijn en die denken, waar zijn die wagentjes? Ja. Ik word helemaal gek.
2: Ja, dus dat is heel sneu.
1: Dankjewel, Noah, voor het opvallende misdaadnieuws van deze week. Nu denken als de dader.
3: Het Misdaadbureau.
1: Hij was de allereerste Nederlander ooit die door de FBI werd opgeleid tot profiler. Dus hij joeg op moordenaars en verkrachters door hun gedragssporen te analyseren. Ik heb het over Carlo Schippers. Hij deed dat met succes tot aan zijn pensioen, dat is inmiddels 5 jaar geleden. En hij deelt nu zijn expertise met de wereld in zijn gloednieuwe boek Denken als de Dader. Hij zit hier zelf aan tafel, straks schuiven ook andere gasten aan. Recherchepsycholoog Bianca Voerman en Arianne Grotendorst, die ruim 30 jaar geleden een gruwelijke aanval van een verkrachter overleefde. En zij vertelt daarover in het boek van Carlo. Eerst naar mijn collega Sandra, die het boek al helemaal uit heeft. Het vak van profiler, het spreekt enorm tot de verbeelding.
4: Ja, een van de bekendste films is misschien wel The Silence of the Lambs. In die film jaagt een FBI-agent op een seriemoordenaar en zoekt ze contact met de psychopathische kannibaal Hannibal Lecter.
1: Ja, wie kent hem niet?
4: Ja, die op dat moment vastzit voor meerdere moorden, maar voor die misdrijven een psychiater was. Ja, door met hem te praten probeert ze eigenlijk inzicht te krijgen in de denkwereld en de psyche van de nog altijd actieve seriemoordenaar die ze zoekt. Haar doel is dus om beter te begrijpen hoe deze dader denkt en handelt, zodat ze hem uiteindelijk kunnen opsporen en arresteren.
1: Ja, en Carlo, toen jij die opleiding bij de FBI volgde, kwam jij ook echt op die afdeling terecht die in die wereldberoemde film zit, hè?
5: Ja, dat klopt. En ik stond in dezelfde lift om naar die afdeling toe te gaan als Jodie Foster in de film aan het doen was.
1: En hoe was dat? Beschrijf dat eens, want je stelt je daar nu van alles bij voor.
5: Ja, dat is natuurlijk niet op zich heel spannend, maar omdat die film daar net was opgenomen, althans een deel ervan, heerst er nog wel een beetje een buzz in het gebouw van, we hadden filmploegen over de vloer gehad en er waren natuurlijk dagen achtereen opnames gemaakt. En de schrijver, Thomas Harris, was ook eerder al, ik wil het niet overdrijven, kind aan huis is misschien iets te sterk, maar die kwam daar over de vloer.
1: Natuurlijk.
5: Daar kwam ook al die inspiratie vandaan.
1: Ja, maar het was een soort kelder, hè?
5: Nee, niet een soort kelder. We zaten 20 meter onder de grond. Het was de oorspronkelijk als bomkelder bedoelde ruimte die in het gebouw bij de aanleg daarin geplaatst was.
1: En dan volgestouwd.
5: Voor het geval het Oostblok alsnog zou besluiten om aan te vallen.
1: Ja, en dan volgestouwd met allemaal moorddossiers.
5: Ja, omdat die bommen niet kwamen, dachten ze van afdeling moeten we ergens onderbrengen. In het gebouw boven de grond was kennelijk geen plaats. En toen kregen ze dus in de kelder, gaan jullie daar maar zitten en dan zien we wel.
1: Ja, en jij werkte in die tijd natuurlijk al eerder bij de Nederlandse politie, al een paar jaar. Hè? Maar wat maakte nou dat jij naar Amerika ging hiervoor?
5: Dat is het lange verhaal van de ontvoering van de heer Heijn van het Ahold Concern. Waarin, wat we aan het begin hoorden, iets wat een daderprofiel werd genoemd, gemaakt werd. Dat leidde tot de conclusie achteraf dat daar weinig of niets van klopte. Maar dat zette wel een aantal mensen aan het denken, want die hadden wel gehoord van wat die FBI deed. En die hebben contact gezocht en gezegd, wij willen dat als Nederlandse politie ook leren.
1: Ja, je hebt het nu over de jaren 80. Hè? Toen probeerden ze in Nederland voor het eerst dat profilen te introduceren. Maar Sandra, dat stond toen echt in de kinderschoenen.
4: Ja, echt in de kinderschoenen. Dat was in 1987. En toen werd in het programma Opsporing Verzocht voor het eerst over een daderprofiel gesproken. Hè? Bij het oplossen van een zaak. Eigenlijk kun je beter zeggen dat er toen nog volop mee geëxperimenteerd werd. Het was eigenlijk een lijstje met eigenschappen van de mogelijke daders. Ja, die aflevering draaide dus inderdaad om de ontvoering van Gerrit-Jan Heijn, destijds dus de topman van Ahold. Maandenlang hield die zaak Nederlands in zijn greep en probeerde het onderzoeksteam met man en macht te achterhalen wie nou achter die ontvoering zat. Ja, in de uitzending hoor je uiteindelijk een van de leiders van het onderzoek vertellen over de daderprofielen die toen werden gemaakt. Ja, en het fragment waar we nu naar gaan luisteren laat wel horen dat dat echt nog nieuw was in ons land. Achteraf bleek er inderdaad niet veel van te kloppen.
6: Gezien de werkwijze moeten meerdere leden van de dadergroep criminele antecedenten hebben. U moet dan denken aan inbraken, diefstallen en overvallen. Neemt niet weg dat de groep zeer gedisciplineerd is en gedurende de gehele ontvoeringsperiode waarschijnlijk een heel normaal leven heeft geleid, juist om niet op te vallen. De groep is klein, bestaat uit niet meer dan 5 personen. Gedragskundigen zeggen dat mogelijk een vrouw bij de groep betrokken is. De vrouw die een groot aantal van de brieven heeft geschreven. Er zitten in ieder geval Nederlanders in de groep, maar niet uit te sluiten is dat er ook buitenlanders bij betrokken zijn. De stijl van de brieven is ambtelijk en quasi-formeel. Iemand met een MAVO-opleiding probeert een taalgebruik te hanteren dat bij hoger opgeleide voorkomt. Degene die de brief schrijft is 40 jaar en beheerst goed de Nederlandse taal. Er zijn aanwijzingen dat de brief in een woonomgeving is getypt, maar dat hoeft niet te zijn gebeurd waar alle andere leden van de groep bij waren. Vast staat dat een van de daders een hobbyist is op het gebied van de geluidsapparatuur en de mogelijkheden van die apparatuur ook goed weet te benutten. Het is ook zeer wel mogelijk dat een van de daders een Indonesische achtergrond heeft. Iemand van de zogenaamde tweede generatie die in Nederland is opgevoed.
1: Ja, dit was echt even terug in de tijd. Hoorde je ook al wel aan die tune, die in het eigenlijk nog veel langer was. Dat was toen nog heel normaal om hele lange tunes te doen. Hebben we ietsje ingekort. Maar dit lijstje, Carlo, ja, dit is volgens mij later best wel belachelijk gemaakt, toch?
5: Ja, en dat is natuurlijk jammer, want het was een poging om uiteindelijk toch uit te vinden wat er met de heer Hein gebeurd was. En zelfs de vraag of hij nog leefde speelde tot op zekere hoogte nog een rol.
1: Ja, maar er klopte dus niks van.
5: Nee, maar als ik ook hoor wat er allemaal beschreven werd en met welke stelligheid, dan kun je ook voorstellen dat ze daar, ja, ik zal niet zeggen dat het natte vingerwerk is, ze hebben het naar eer en geweten geprobeerd. Maar hij is 40 jaar, dat zul je mij in een profiel nooit zien schrijven. Wij praten over een leeftijdsgroep.
1: Dus en veel te specifiek eigenlijk.
5: Veel te specifiek, niet getypt of getypt in een woonomgeving. Ik bedoel, waar haal je dat uit als basisinformatie? Ik heb geen idee.
1: Ja, wat is daar, want je hebt ook gesproken met een man die hier ook bij betrokken was, mm-hmm, en zo. Iemand die dat inderdaad met eer en geweten heeft gedaan. Maar wat is hier fout gegaan? Wat konden we toen hier nog niet in Nederland in die tijd? Wat dus ook maakte dat jij richting Amerika ging?
5: Ja, ja. Het moet niet klinken alsof ik mezelf op de schouder zit te slaan, maar als je dit werk wil doen, dan is daar een opleiding voor nodig. En je kunt wel deskundigen gebruiken, en dat geldt overigens voor de inzet van deskundigen waar dan ook, in het procesrecht, in de vervolging. Die mensen moeten wel hun deskundigheid in het licht van het opsporingsonderzoek of van de hele terechtszitting en dergelijke kunnen plaatsen. Ja. Je kunt wel ergens verstand van hebben, maar hoe dat dan van invloed is op het werk van de politie en wat je daarover wel en niet zou kunnen en mogen zeggen, dat is bijna een wetenschap apart.
1: Ja, maar goed, jij ging dus naar Amerika, naar de FBI. Bij een profiler denk je, ook door de films natuurlijk, ja, dat is iemand die kan voorspellen wie de dader is, maar ook waar die de volgende keer zal toeslaan, zodat ze net op tijd daar naartoe kunnen om hem te pakken te krijgen. Alsof het een soort helderziende is.
5: Ja, dat is het dus niet.
1: Nee.
5: Nee,
1: ten
5: eerste
1: wel?
5: Voorspellen, dat is een beetje misleidend. Wij doen uitspraken over wat we eventueel verwachten naar de toekomst. En als iemand 3 of 4 keer al een moord gepleegd heeft, dan is het niet heel erg ingewikkeld, ook als je geen profiler bent, mm-hmm, om te denken van nou, daar zit misschien ook nog wel een 5e keer aan te komen. Je kunt het een stap verder nemen of zetten als je kijkt naar bijvoorbeeld bepaalde soorten verkrachters, waar ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is, en vooral naar de tussenruimte tussen de momenten dat ze delicten plegen. En dan kom je aan een voorspelling in de zin van, we zien dat de gemiddelde periode tussen zijn delicten 23 dagen is. En dan heb je enig idee wanneer je weer narigheid kan verwachten. Maar dat wil nog niet zeggen dat we erbij kunnen zeggen dat het op de hoek van de Kalverstraat en de Dam is.
1: Nee, en hoe analyseer je dat dan? Hè? Waar kijk je waarom die slachtoffer zijn geworden? De modus operandi, waar kijk je allemaal naar?
5: Ja, zo'n datumvoorspelling is gewoon een kwestie van data invoeren of in een overzicht plaatsen. Dus dat is niet zo ingewikkeld. Maar als we kijken naar het gedrag en de ernst, en of die ernst met delicten die gepleegd worden toeneemt of aangepast wordt. Hè, wat niet werkt, dat kun je beter op een andere manier doen. Want anders dan zit je de volgende keer ook aan het bureau. En door al die stukjes van dat delict in brokjes en partjes te hakken en ze afzonderlijk te bekijken, dan uiteindelijk natuurlijk weer je conclusie tot één geheel te maken, kom je tot een idee van met wie hebben we te maken.
1: Mm-hmm. Nou hoorden we natuurlijk net even het voorbeeld van Silence of the Lambs, hè, waar Sandra over vertelde, waarin ze dus gaan praten met een echte dader. Is dat ook het werk van een echte profiler, om dus met echte daders te spreken, om hen te begrijpen? Met daders pak je daders?
5: Ja, die gedachte is op zich goed, maar dat is niet de dagelijkse bezigheid van. Daar zit ook een heleboel haken en ogen aan, want je kunt niet zomaar een gevangenis binnenrennen en verwachten dat ze met jou een gesprek willen voeren. Maar toen de FBI dit als mogelijk hulpmiddel ontdekte, dachten ze van, dan moeten we wel aan degene die er echt verstand van hebben, namelijk degene die vastzit, omdat ze het al gedaan hebben, moeten we proberen te vragen en te weten te komen, wat kunnen ze niet alleen vertellen over de moord, maar wie zijn ze, waar komen ze vandaan, hoe zijn ze opgegroeid en allerlei persoonlijke omstandigheden.
2: Juist ook om die data ook te hebben en inzicht te krijgen.
5: Ja. En daar hebben ze dus heel veel tijd en moeite in gestoken. En dat is ook vooral in de film Mindhunter, of sorry, in de serie Mindhunter, is dat heel goed weergegeven als een van de weinige programma's, films, docu's die ooit over profiling gemaakt zijn, wordt daar in elk geval dat beeld duidelijk neergezet.
2: Ja. En jij nam dus die expertise natuurlijk mee vanuit Amerika hier naar Nederland als eerste dus. En er staan natuurlijk heel veel voorbeelden in het verhaal. Ook Sandra, bijvoorbeeld het verhaal over de lifter.
4: Ja, het is echt een gruwelijk verhaal. Een jonge vrouw wordt in een park gevonden zonder hoofd en handen. Ja, wie zij is, is een maand lang dus nog onbekend. Er wordt door Carlo een slachtofferprofiel gemaakt. En uiteindelijk ook een daderprofiel om eigenlijk meer over hen te weten te komen. Waarbij dus echt gekeken wordt naar opvallende zaken op de plaats delict. Maar ook bij het slachtoffer zelf. En wat dan opvalt is dat er snijwonden op haar lichaam gevonden worden die na haar dood zijn toegebracht. En die dus niet nodig waren om haar om het leven te brengen. Die snijwonden vertelden dus echt iets unieks over de handelswijze van de dader. Jaren later leest Carlo iets bij Interpol, hè, berichtgeving over een drievoudige moord. En ik heb gelezen in jouw boek dat je dat rond 6:00 s'avonds altijd doornam. De dader daar blijkt ooit tegen zijn moeder te hebben gezegd dat hij een Nederlandse lifter heeft meegenomen. Carlo herinnert zich dan direct de vrouw in het park, waarvan inmiddels de identiteit is vastgesteld. De dode vrouw dus in het park lifte ook regelmatig door Europa. En deze unieke combinatie, het verband maakt dat Carlo direct contact zoekt met de teamleider van het onderzoek. En de man blijkt dus ook daadwerkelijk deze vrouw om het leven te hebben gebracht.
2: We gaan zo doorpraten. Dan horen we natuurlijk nog meer van jouw expertise. Maar ook het verhaal van Ariane, die een aanval van een verkrachter overleefde. En daarover vertelt in het boek van Carlo. Nu eerst het NOS-journaal met Levi van Eck.
7: NPO Radio 1.
8: De VS schort een wapenlevering aan Taiwan op om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. Hij spreekt van een tijdelijke maatregel. De beslissing volgt op het bezoek van president Trump aan China vorige week. Hij sprak daar met president Xi onder meer over Taiwan. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was daarbij aanwezig. En een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld van een voetbalclub.
2: Voor de situatie op de weg, Dennis Mooij van de ANWB.
9: Er staat op dit moment net geen 60 kilometer file. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. Dan op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg tussen de Haringvlietdam en Goede Reden doe je er ook nog 10 minuten langer over.
3: Het Misdaadbureau.
2: Welkom terug. We hebben hier aan tafel de allereerste Nederlander ooit die door de FBI werd opgeleid tot profiler, Carlo Schippers. Jarenlang joeg hij op moordenaars en verkrachters door hun gedragssporen te analyseren. En hij deelt zijn expertise met de wereld in zijn gloednieuwe boek Denken als de Dader. Hier aan tafel Carlo Schippers zelf met recherchepsycholoog Bianca Voerman en Ariane Grotendorst, die 30 jaar geleden een gruwelijke aanval van een verkrachter overleefde en daarover vertelt in het boek van Carlo. Carlo, jij vertelde net al natuurlijk het ene en ander over jouw werk. Jouw werk, Carlo, zit natuurlijk ook heel erg op, ja, toch op een bepaalde manier verplaatsen, zeg ik het zo goed, in nou toch ook de vreselijke dingen, de gruwelijke fantasieën die deze daders hebben. Is dat niet ook gekmakend? Wat doet dat ook met jezelf?
5: Ja, ik verplaats me er niet zo nodig in, maar ik probeer ze te bepalen, te achterhalen uit alle stukken die ik daarvoor gebruik. De processen verbaal, de foto's, de video's die er gemaakt zijn, de sectieverslag. Je kunt het zo gek niet verzinnen wat zo'n team bij elkaar sprokkelt.
2: Ja, dat is ook heel
5: daar
2: gruwelijk.
5: Kijk ik naar, dat is uiteraard soms behoorlijk aan de gruwelijke kant. En als ik daarmee bezig ben, en dat kan ook omdat het team zelf aanwezig is en vertelt wat ze allemaal gedaan hebben, dan ontstaat bij mij langzamerhand een beeld, wat ze tot op zekere hoogte zelf misschien ook al wel hebben, over hoe is het nou allemaal gegaan? Waarom is het überhaupt gebeurd? Waarom is dit het slachtoffer geworden en niet iemand anders? Waarom heeft hij er al dan niet mishandeld of erger? Waarom heeft hij er doodgemaakt? Wat heeft hij daarna gedaan? Allemaal stukken en brokken die we één voor één doornemen. Dat zijn ook vaak uren durende besprekingen. En dan gaan we gewoon met z'n allen praten over. Oké, zijn we het daarover eens? Zien we dat ook? Of zijn er toch weer dingen die daar tegen zijn? Ja. En dan uiteindelijk komt er een soort van gezamenlijke conclusie, die dan wel door mij ook weer vastgelegd wordt. Want dan kunnen ze daar 20 jaar later, als het nodig is, ook nog mee aan de slag. En dat is dan de eerste stap om dat rechercheonderzoek in de goede richting te duwen.
2: Je hoort ook vaak dat ze een handtekening achterlaten of juist iets meenemen als een aandenken. Klopt dat ook als jij kijkt naar alles wat jij voorbij zien komen in de jaren?
5: Die handtekening is natuurlijk niet met een schrijfmiddel.
2: Nee, de handtekening, maar een handelswijze of iets wat ze...
5: We noemen dat de fantasie van de dader. Dus de gedachten die gaan over controle en over geweld en over seks. En hoe ze daar uitvoering aan geven, dat is de handtekening.
2: Maar dat iets dus typisch is voor die dader?
5: Ja, want die dader heeft dat uiteraard in de loop van een aantal jaren allemaal bij elkaar verzonnen. En daar zit ook nog misschien wat ontwikkeling in, want hij ontdekt nieuwe dingen die hij misschien ook wel zou willen doen. Maar wat we hebben vastgesteld, en wat ook vooral natuurlijk door die FBI-collega's al eerder duidelijk werd, is dat iedere keer als je dat delict pleegt, zal die dat voor hem unieke beeld van die fantasie proberen uit te leven. En dat kan zo ver gaan dat als je, en dat speelt natuurlijk nu minder, want DNA is vrijwel direct beschikbaar als het gevonden wordt, en een onderzoek daarvan door het NFI ook. Maar zonder dat kon je in de, laat ik het noemen, de langere DNA-tijd, kon je, als je de handtekening naast elkaar legde, kon je eigenlijk al met bijna zekerheid zeggen van, dat is gewoon elke keer diezelfde man die dat doet.
2: Kon je die zaken aan elkaar koppelen?
5: Ja, want dan koppel je. En met de gezamenlijke informatie van 5 of 10 zaken weet je meer dan bij 1 zaak.
2: Ja, nou ja, een voorbeeld van hoe jij te werk ging, dat staat ook uitgebreid beschreven in jouw boek, met medewerking van Ariane, die hier ook aan tafel zit en slachtoffer werd van een verkrachter. En misschien ook even goed om dus daarvoor te waarschuwen dat we het hebben over seksueel geweld, zonder daar in alle detail natuurlijk over te praten. Maar Ariane, het is inmiddels 30 jaar geleden, ruim 30 jaar geleden, dat er in de nacht ineens een man in jouw kamer stond, hè, slaapkamer. Wat kun je daarover vertellen? Of wat wil je daarover vertellen?
10: Ik kan er heel lang en veel over vertellen. Allereerst wil ik wel zeggen dat ik het heel leuk vind dat je dit verhaal in het boek opgenomen hebt. En zelfs na 30 jaar is het nog heel fijn, omdat het bevestigt dat het heel heftig was. Plus dat het verhaal goed is afgelopen. Hij stond niet in mijn kamer, hij zat bovenop me. Ik sliep. Het was nu of 2 s'nachts. En ik werd wakker omdat hij mijn keel dichtkneep. Nou, dan heb je in eerste instantie verbazing van wat is er aan de hand. Dus ik probeerde hem weg te duwen. En hij zei nare dingen. En toen sloeg hij heel hard. En toen dacht ik, nou, dat is fout. Foute boel. Toen heeft hij zijn fantasie uitgeleefd. Ik was heel erg bezig met hoe ga ik overleven. Er was een licht aan. Ja, ik zag zijn gezicht. Dus ik dacht van, nou, dit gaat niet goed aflopen. En uiteindelijk was hij zover. En had hij me vastgebonden. En moest ik gaan liggen weer. En toen ging hij op mijn rug zitten. En toen zei hij niks meer. En toen ging hij zijn handen om mijn nek leggen. Toen waren mijn handen los. Die had ik in de tussentijd losgemaakt. Toen heb ik hem een duw gegeven. En toen is hij heel hard naar voren geknald. Dat nog steeds tot een heel goed gevoel. Tegen de muur. Maar hij was heel snel overeind. En ik kon nergens heen. En toen had hij het mes. En toen stak hij in mijn nek. En daar kwam nogal wat bloed uit. En toen was hij weg.
2: En je hebt echt voor je leven moeten vechten, want je bent uiteindelijk via het balkon van de buren kon je om hulp vragen.
1: Het is echt... wat een verhaal. En ook dat wat je zegt, hè, over dat hij het licht aan was. Is dat nou echt iets kenmerkends, Carlo? Of wat zegt dat gedrag over wat voor type dader dit is?
5: Ja, je moet het wel in de context bekijken, maar dit soort handelingen zeggen heel veel. Want de gemiddelde dader die zal juist zorgen dat er geen licht is, want dan kan hij niet gezien en daarmee niet herkend worden. Maar deze dader is erop uit om het leed dat hij het slachtoffer aandoet, haar martelen, haar pijnigen, om dat te kunnen waarnemen. Want dat is voor hem de seksueel opwindende factor. Als hij dat niet kan zien, dan kan hij net zo goed zijn gulp weer dichtritsen en een deur verder gaan. Daar is het juist om begonnen. De angst van Ariane is wat deze dader dreef tot het plegen van dit delict.
1: Ja, en die angst die was er natuurlijk ook daarna nog. Want je kwam in het ziekenhuis te liggen, maar die dader was niet gepakt. En volgens mij werd op een gegeven moment ook in de media duidelijk dat jij het overleefd had. Ja. Angstig maakte jou, dat maakte jou volgens mij heel angstig.
10: Ja, een heel klein berichtje in het AD, dat weet ik nog. Ja, want het kon ook een bekende zijn. Ik studeerde, ik werkte in de horeca, ik was lid van verenigingen, dus ik kende heel veel mensen. Dus dat was heel vervelend. Ik heb dus ook hypnose gehad. We hebben van alles gedaan om herinneringen naar boven te krijgen. Dat was heel naar. Ja.
1: Maar ook de angst dat hij terug zou keren?
10: Ja, dat hij terug zou komen.
1: Toen kwam jij er ook aan te pas, Carlo. Want deze man moest natuurlijk opgepakt worden. Ook omdat hij mogelijk een volgend slachtoffer zou gaan maken.
5: Ja.
1: Toch? Dat was wel de aanname.
5: Ja, want dan gaan we terug naar de fantasie. Als je eenmaal zo'n fantasie ontwikkeld hebt en hem dan ook op die manier uitvoert, dan is er eigenlijk geen twijfel aan dat de volgende eraan zit te komen. En de vraag was natuurlijk alleen, wanneer gaat dat dan gebeuren? En kunnen we daar op de een of andere manier zodanig tijdig bij zijn dat hij voordat dat gebeurt al gepakt is.
1: En hoe ga je dan te werk?
5: Nou, Ariane lag in het ziekenhuis. Daar kwamen maandag, tot haar grote spijt, pas maandag, want het was de week daarvoor gebeurd, kwamen er twee zederechercheurs, fantastische kerels. Die hebben, 9 uur met jou de details doorgenomen. Ja, dat is natuurlijk al een martelgang op zich.
1: Ja. Want, maar al die details, die moet je dan vertellen. En die zijn wel nuttig natuurlijk voor Carlo, maar dat lijkt me heel moeilijk.
10: Ik vond het heel knap. Het waren twee mannen. Geen vrouwen. Dus dat was het eerste. Hebben ze heel goed gedaan. En ik weet nog dat de verpleegster op een gegeven moment dacht dat ik de dader was. Het duurde zo lang, dat gesprek. Die dacht... En ik zat in een rolstoel. En die vroeg of ik de dader soms was.
1: Nee, joh.
10: Ja. Dus we hadden ook leuke dingen. Dat kon ik ook.
5: Ja.
1: Maar goed, ze hebben met Ariane gesproken. Je hebt dan ook gesproken. Die tijdsdruk, hè? Want je denkt toch van wanneer...
5: Ja. Nee, maar ze hebben dat verhaal afgemaakt, op papier gezet. En de volgende telefoontje was naar mij. En dan hoeven ze maar een paar dingen te zeggen. Zoals hij heeft het licht aangedaan en nog een paar dingen. Ik zeg, oké, wanneer zijn jullie beschikbaar? En dan sta ik bij jullie voor de deur. Want dan ging ik altijd naar het team of naar het onderzoeksbureau toe.
1: Ja. En jij voorspelde, hij zou opnieuw weer toeslaan. Ja. Maar op een andere manier, omdat Ariane het overleefd had.
5: Ja, dat was natuurlijk het grote punt. Want als je ziet hoe hij dat deed, hij stond tegenover haar. Ze zat op het bed en hij heeft dat mes in zijn hand. En je zegt, zijn ogen veranderden, zelfs zijn blik veranderde. En hij steekt het gewoon zonder enige vorm van emotie, koud en gevoelloos, steekt hij het in haar nek. Met maar één doel. En dat is om er dood achter te laten. En hij draait zich om en hij loopt weg. Hij controleert niet eens of dat ook de uitkomst is. En dan zit je daar en je weet niet wat er gaat gebeuren. Je weet niet of die ook echt weg is. Hè? Want hij zou bijvoorbeeld op de trap kunnen wachten om te zien wat er gebeurt.
1: Ja.
5: En de enige uitweg was van 2 hoog naar 1 hoog aan een touw.
1: Mm-hmm.
5: Met 1 arm die je niet kunt gebruiken.
1: Ja.
5: Naar de buren, tot in de slaapkamer aan toe.
10: Ja. Ik heb eerst toch geprobeerd te bellen. Maar we hadden toen van die telefoons aan de muur. En elke keer, ik had maar 1 arm. En elke keer floepte die telefoon weg.
1: En dan
10: denk je, ja, ik ga liever dood in de tuin dan hier.
1: Welke gevolgen heeft dat voor jou tot op de dag van vandaag?
10: Ik heb heel veel hulp gehad. Het gaat goed. Ik heb echt een superleven, een rijk leven. Er zijn restanten.
1: Ja, maar ook fysiek.
10: Bij tijd en mijlen zoek ik hulp. Ja, met zijn vork eten. Ik kan niet meer met zijn vork eten. Maar goed, de fysiek is goed te doen.
1: En uiteindelijk werd hij opgepakt. Nou, dat was wel, Carlo, omdat hij een poging weer deed, hè, bij een vrouw.
5: Ja, uiteindelijk. Dat was eigenlijk toch al redelijk snel. Hè? Dat was 4, 5 weken, volgens mij, zaten daartussen. En dat geeft ook aan dat het bij hem in zoverre hoog zat, die druk om dat delict weer te plegen, is dat hij ook het risico nam. Hè? Want dat brengt natuurlijk ook extra risico mee. En dan gebeurt eigenlijk exact hetzelfde als in, althans bijna exact hetzelfde tot een zeker punt, als in Ariannes verhaal. Hij gaat gewoon weer op zoek naar een slachtoffer.
1: Ja, had hij echt vooronderzoek hè, in de straat, bij naambordjes om te kijken of daar een vrouw alleen woonde.
5: Nou, dat is misschien een van de meest leerzame dingen van deze uitzending. Je zet je naam, je voornaam en je achternaam op de deur. Er staat geen naam van een man, herkenbaar als een man, staat erbij. En dat was niet de zekerheid dat er een vrouw alleen woonde, maar dat ging hij dan vervolgens proberen te achterhalen.
1: Ja.
5: En dan spreekt hij Ariannes aan op straat met een op zich hele goede smoes. Waarbij ze hem compleet nietsvermoedend vertelt wie er dan allemaal in dat pand wonen en waar ze zelf woont.
1: Want dat bleek later dat je jou eerder aangesproken had. Maar dat wist je op dat moment niet, hè, dat hij dat was.
10: Nee, dat wist ik pas toen ik het van hem hoorde. Weken daarvoor had voor mijn deur gestaan. Ik kwam 's avonds laat thuis, stond er in mijn hoed en een jas. En toen dacht ik, wat doet hij daar? Zal ik een blokje om? Ik denk, ja, hij staat zo duidelijk voor de deur. En toen zei hij, ik moet hier zijn, op dit, met mijn naam. En toen zei ik, woon ik. Nee, ik moet bij de buren zijn. En toen zei hij, moet ik iets doorgeven? Nee, en toen ging hij weg.
1: Ja.
10: Maar de volgende ochtend heb ik een vriendin gebeld. En gezegd, het was iets raars. Mijn intuïtie was niet goed, het was niet oké.
1: Okay. Nee.
10: Wat moet ik hiermee? Nou, niks. En we zijn het allebei vergeten, helemaal. Dat is echt bizar.
1: Ja, ja, en dus uiteindelijk sloeg hij toe bij een andere vrouw. En had hij ook andere spullen mee, hè?
5: Ja, hij had dezelfde methode gebruikt. Hij heeft aangebeld haar, met haar gesproken. Ook zij gaf hem de informatie die hij eigenlijk graag wilde horen. En een van de dingen waar we het over gehad hadden, de rechercheurs en ikzelf, was natuurlijk van, oké, dit is niet gelukt. Dat stond dan ook nog in de krant. Dat was even een nare tegenvaller. Maar hij heeft duidelijk een fout gemaakt in de zin dat hij het niet zodanig heeft afgemaakt dat er ook geen getuige en geen slachtoffer meer levend was die kon vertellen wat er gebeurd was. En dus was onze verwachting ook al, voordat we hem weer tegenkwamen als de dader van het tweede delict, dat hij andere maatregelen zou nemen of andere middelen zou willen gebruiken om dan wel zeker te maken dat hij zijn einddoel bereikt had. En nou ja, je wilt het misschien zelf vertellen, maar hij was met andere hulpmiddelen inderdaad op stap.
1: Hij had een bijl mee.
5: Ja,
1: ja.
5: Had een bijl mee. En hij heeft ook met zoveel woorden gezegd tijdens de zitting, correct me if I'm wrong, dat hij die bijl had meegenomen om zijn volgende slachtoffer de hersens in te slaan.
1: Ja, ja. Nou ja, gelukkig is toen haar vriend heeft geloof ik gezorgd dat hij opgepakt werd. Hè? Dat die, die
5: nou,
1: heeft
5: dat is wel iets spannender dan dat.
1: Nee.
5: Ze zijn er samen in nachtkleding op de fiets achteraan gegaan om hem te pakken. En zij werkte bij de politie. Dat helpt natuurlijk, maar dan nog is het een vreemde onderneming om daar in nachtelijk Rotterdam achter iemand aan te rennen, of te fietsen in dit geval.
1: Ja.
5: Maar ze hebben hem overmeesterd met z'n tweeën. Daar kwam uiteraard ook politie op af.
1: Ja.
5: En toen duidelijk werd wat hij dan in zijn, wat we de rape kit noemen, de tas met hulpmiddelen.
1: De spullen die hij mee had.
5: De spullen die hij bij zich had, dat daar dus ook een bijl in zat.
1: Ja.
5: En daarnaast ook een rare pruik die hij droeg, om dan toch niet helemaal herkenbaar te zijn.
1: En Ariannes, als je de daderschets van Carlo nu leest, hè? Want er is natuurlijk, je hebt toen meer opgeschreven, wetend met wie het nu is en hoe die, klopt er dan veel?
10: Ja, verbazingwekkend veel.
1: Ja?
10: Ja.
1: Wat dan bijvoorbeeld?
10: Het cruisen dat hij een gezin had, dat hij eigenlijk bijna alles. Toch, Carlo?
5: Ook zijn voorgaande gedrag, hè? Want hij, dat noemt hij tussen neus en lippen door. Op een gegeven moment, toen hij jonger was, liep hij altijd overal naar binnen te kijken. Maar dat moet je uitleggen als, ook toen was hij al aan het gluren met een overduidelijk doel. Dat was niks onschuldigs. Maar dat was gewoon in zijn criminele carrière een onderdeel van de opbouw naar waar hij uiteindelijk eindigde.
1: Ja, en Ariannes, het schijnt dat hij terug de samenleving in wil. We zijn nu natuurlijk jaren verder. Dat je daar recent een brief over gekregen?
10: Ja, van het ministerie van Justitie. Dat die traject ingaat voor begeleid verlof met als doel terug in de samenleving.
1: Hoe is dat voor jou?
10: En dat speelde vlak voordat het boek uitkwam. Dus ik heb Carlo geappt van wat is dit nou? En of de vraag was of ik beschermingsbehoefte wil. Nou, niet met naam en adres. Maar we hebben uiteindelijk wel geschreven dat het niet zo verstandig is.
1: Nee, want hoe voelt dat voor jou als je dan zo?
10: Nou, ik ben niet bang. Maar het geeft een onrustig gevoel voor eventuele nieuwe slachtoffers. En als je de laatste zinnen in de hoofdstukken van het boek van Carlo leest, dan onderschrijft hij dat volledig.
1: Ja, want kan zo'n man ooit überhaupt terug de samenleving in? Iemand die zo ontzettend ziek is? Zo sadistisch?
5: Ik ben uiteraard niet de deskundige die hierover beslist. Maar ik heb daar wel ideeën over. Want ik praat tenslotte niet helemaal over dingen waar ik geen verstand van heb.
1: Nee.
5: De kans dat die fantasie verdwenen is als bij toverslag is nul. De vraag is alleen of je hem dan in een behandeling zover kunt krijgen dat hij dat soort gedachten leert te bedwingen. Maar als we dan horen, want Ariane gaat iedere keer naar de verlenging van de TBS, naar de zitting, dan is er geen enkele aanwijzing dat het inderdaad beter gaat. Of dat er ook maar iets veranderd is ten aanzien van de dag dat het gebeurde.
1: Nee.
5: En dan moet je dus ook afvragen van ja, hij is dan wel ouder geworden, maar dat wil niet zeggen dat hij niet meer kan lopen en zijn handen niet meer op kan tillen.
1: Ja, onbestaanbaar dan, lijkt me. Heel lastig.
10: Jawel, maar we denken ook dat het uit zijn koker komt.
1: Ja, ja, dus het is niet gezegd dat hij naar buiten gaat.
10: Die gaat zeggen dat hij... Nee.
1: We hebben hier ook Bianca aan tafel zitten. Ze is recherchepsycholoog. Nou denken wij bij profiling vaak dus aan seriemoorden, serieverkrachtingen. Maar in werkelijkheid is het wel veel, veel breder, hè? Waarbij wordt het allemaal ingezet, nu bij de politie?
11: We kijken ook naar zaken van stalking bijvoorbeeld, huiselijk geweld, personen met verward gedrag, jeugd, kindermishandeling. Eigenlijk allemaal casus waar de interactiepatronen tussen dader en slachtoffer heel veel zegt over wat er aan de hand is.
1: Want hoeveel recherchepsychologen zijn er nu zo ongeveer die zich
11: inmiddels
1: hiermee bezighouden?
11: Duidelijk meer dan één. Carlo is dit vakgebied gestart met een aantal anderen. Maar inmiddels zijn we met ongeveer 60 zelfs. In het boek 40.
5: Als niemand maar wat vertelt dan.
11: Klopt
1: nog weer 20 erbij.
11: Nee, ongeveer 45 binnen de regionale en landelijke eenheden. En dan ook nog bij de politieacademie. Een aantal recherchepsychologen. En bij de bijzondere opsporingsdiensten ook nog.
1: Ja, maar dat geeft natuurlijk ook aan hoe dat dus gegroeid is in de jaren. Van inderdaad Carlo alleen naar nu een echt tak binnen de hele organisatie.
11: Ja, klopt. Carlo was een van de pioniers. En inmiddels is het veel meer een onderdeel geworden van de politieorganisatie.
1: Ja, want jij hebt ook in het team van Carlo gezeten. Hè? Hoe was het? Wat heb jij van Carlo geleerd?
11: Ik ben nog steeds jaloers op zijn feilloze geheugen. En ook het talent dat hij eigenlijk altijd uiteindelijk gelijk heeft. Dat doen weinig anderen hem na. Ja?
1: Had je altijd gelijk, Carlo? Of heb je ook wel eens ontzettend naast gezeten? Eerlijk.
5: Als ik er ontzettend naast had gezeten in een cultuur zoals wij die hier in Nederland hebben, dan had ik me afgevraagd of ik nog dat werk langer had gedaan. Daarom hebben we ook, toen we daar 2 jaar mee bezig waren, een onderzoek laten doen naar de, laat ik het noemen, de klanttevredenheid. En dat werd gedaan door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. En die hebben met 20 rechercheurs gesproken, of met 20 rechercheurs van teams gesproken. Van oké, heb je nu die samenwerking met Carlo ervaren? Wat heb je ervan geleerd? Heeft het geholpen voor de zaak? En daar kwam een op één kritische noot na hele positieve uitslag uit. En dat was voor mij belangrijk, want anders hadden ze me teruggestuurd naar Amsterdam. En dan was ik gewoon bij de motordienst geplaatst of iets dergelijks.
1: Maar zie waar het toe geleid heeft. Nu 60 recherchepsychologen.
5: Ja.
1: Want jij houdt je vooral bezig, Bianca, met het fenomeen stalking. Hè? Wat pak je dan uit dat hoe werkt dat als je dat toepast op die stalking? Hè? Wanneer escaleert iets? Welke patronen? Is dan het te voorspellen wanneer het escaleert? Moet ik daar een beetje daaraan denken?
11: Het is een beetje te vergelijken met wat Carlo vertelde over zedenzaken. Ook wat stalking betreft hebben we een aantal dadentypologieën die vanuit wetenschappelijk onderzoek zijn opgesteld. Dus die we dan veel gebruiken is een typologie door Australische en Britse onderzoekers opgesteld, waarbij je kijkt naar het motief van de stalker en de relatie of gewezen relatie tussen stalker en slachtoffer.
1: Ja.
11: En als je dat... die twee dingen kunt achterhalen, die twee elementen van de stalking situatie. In welke context is die stalking begonnen? Bijvoorbeeld na het verbreken van een relatie. En wat wil die stalker dan uiteindelijk bereiken? Vaak is het bij het verbreken van een relatie afwijzing en krenking die daarmee samengaat. Die groep stalkers, daar weten we bijvoorbeeld van dat het best een hele risicovolle groep is, die ex-partner stalkers. Dat het vaakst escaleert tot geweld.
1: En hoe waardevol is het om dit helemaal in kaart te brengen? Wat kun je ermee?
11: Nou, het belangrijkste is dat je daarmee naar de veiligheid van slachtoffer ook kunt kijken. Dat beter kunt inschatten. Dus welk slachtoffer loopt nou het meeste risico? En als je... Worden heel veel meldingen gedaan van stalking of die met stalking te maken hebben. Jaarlijks zijn dat er duizenden. En dan moet je toch in die enorme hoeveelheid een soort prioritering aanbrengen. Welke zijn dan het meest risicovol? Welke ga je het eerste oppakken en aanpakken als politie? En dan helpt het als je op basis van risiconiveau dat kunt selecteren.
1: Precies, dus als je daar genoeg over weet, dan weet je ook inderdaad welke zaak moeten we nu op inzetten? Waar moeten we meteen ingrijpen? Want omdat het zijn er natuurlijk helaas veel te veel.
11: Ja, het zijn er altijd te veel.
1: Ja. En Ariane, jij hebt uiteindelijk ook die dader ontmoet, hè?
10: Ja, in de mensenkliniek.
1: Waarom wilde je dat?
10: Toen hij... dat heeft een jaar tussen gezeten. Van dat hij gepakt was. Toen ben ik gaan zoeken naar de wolomvraag. Toen heb ik allemaal dossiers aangelegd van soortgelijke daders. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja, die waarom-vraag kom ik niet echt achter. Dat hoeft ook niet meer. Maar ik heb nog wel steeds een monster voor ogen. En ik dacht van ja, ik wil eigenlijk met hem in één ruimte zonder die machtsverhouding. Dat was de aanleiding. De mensdagkliniek heeft toen gezegd van je bent welkom. Als hij eraan toe is. En dat heeft nog een half jaar geduurd toen, geloof ik.
1: Wat heeft dat betekend voor je?
10: Ja, heel veel. Ja. Eerst mocht ik niet. Van de therapeuten, die zei, we vinden het te gevaarlijk voor jezelf. Toen zei ik, ja, maar als het fout gaat, dan is er iets niet goed. Dan gaat het over een jaar fout. En ik weet nog dat we daar zaten, een heel klein kamertje, met onze knieën bijna tegen elkaar. Maar ik dacht echt, yes, weet je, het was echt voor mijn herstel zo goed. Ik ben daar echt met zo'n smile weggegaan.
1: Bijzonder. Ja. Je hebt daar zelf een boek over geschreven, maar je hebt dus ook een bijdrage geleverd aan nu het boek van Carlo. En nu geniet jij in principe, Carlo, van je pensioen? Of ben je iemand die het werken niet helemaal los kan laten?
5: Nee, dat is veel te zwaar aangezet. Ik kan het niet zo in ene keer laten vallen uit mijn handen. En er zijn natuurlijk allerlei verbindingen nog. Als ik in 1994 een daderprofiel schreef en die zaak is niet opgelost... Dan kan ik zomaar gebeld worden door het cold case team in Utrecht of een andere eenheid. En die zeggen, ja, we zijn hier de dossiers aan het bestuderen en guess wat we gevonden hebben.
1: Ja.
5: Je hebt toen een dossier geschreven. Wat moeten we daarmee? Kunnen we daar iets mee? Heb je er aanvullingen op? Moeten we het aanpassen?
1: Dus toch niet helemaal met pensioen?
5: Nee, maar daar ga ik geen nee op zeggen natuurlijk. Want er is nog een zaak die opgelost
1: is. Dat motiveert jou ook. Ja. En nu is het dus dat boek. Ja, dat was een mooie boekpresentatie, Sandra, deze week.
4: Ja, en ik heb ook heel veel oud-collega's gesproken. Mm-hmm. Die dus een soort gelijke verhalen hebben. En die dus ook nog steeds in contact staan met het onderzoeksteam. In de hoop ook nog een stukje bij te kunnen dragen.
1: Ja, en al die verhalen zijn dus door jou opgetekend. Nog veel meer dan dat wij hier hebben kunnen bespreken. Bijvoorbeeld ook hoe je bij verhoren hebt. Waarbij ook die profiling heel erg belangrijk is. Dus niet alleen het speuren naar die dader, maar ook als ze eenmaal binnen zitten. Daarvoor dus het boek Denken als de Dader van Carlo Schippers. Hier gaat Stand van Nederland verder. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
12: NPO Radio 1.
13: Vroege Vogels. Een uitzending vol zoektochten. Naar de eikelmuis.
14: Oh, daar een val. Maar leeg.
13: Naar de grote rietsigaar galvlieg.
15: Ja, dit is hem. Ja.
16: Oh. Nee, is dit hem?
13: Naar de tureluur.
17: Ik zie hem niet eigenlijk, eerlijk gezegd.
13: Naar landpissebedden. En naar de matkop.
16: Ja, hij is heel klein. Ja.
13: Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
12: NPO Radio 1.
18: Wie luistert, weet meer.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: NPO Radio 1, 8 uur.
25: Martijn de Greven.
26: De ruimte op de weg wordt letterlijk steeds krapper. Van het kabinet moeten we vaker de auto uit. Maar dat betekent dat er steeds meer andere voertuigen komen die met z'n allen strijden om diezelfde ruimte op bijvoorbeeld het fietspad. Wat betekent dat voor u en mijn veiligheid? U hoort het zo meteen, maar nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck.
27: De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij het overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
28: Et oui, c'est pour toutes ces raisons. Et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
27: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, WW en WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft zich tegen de bezuinigingen gekeerd. Volgens de werkgevers zijn problemen als het volle stroomnet en de oplopende inflatie nu urgenter. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij de zaak.
29: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
27: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. De VS schort een wapenlevering aan Taiwan op om ervoor te zorgen dat er genoeg wapens zijn voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine gezegd. Hij spreekt van een tijdelijke maatregel. Taiwan zegt geen informatie van de Amerikanen hierover te hebben ontvangen. Vorige week bracht president Trump een bezoek aan China en sprak met president Xi onder meer over Taiwan. China ziet dat land als afvallige provincie en wil dat de VS stopt met het leveren van wapens aan Taiwan. Het weer vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen.
30: En bij de ANWB zit Dennis Mooij.
1: Er staat net geen 40 kilometer file. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Noorderloos en Knoopend Everdingen. De rechterrijstrook is daar dicht. A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout is het oponthoud een kwartier. En op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg heb je tussen de Haringvlietdam en Goederede 10 minuten extra nodig.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Europa is van Picasso. India is van mij.
4: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
10: Zoveel money!
9: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
14: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
18: NPO Radio 1. WNL.
25: Stand van Nederland.
26: Goedenavond en hartelijk welkom. U luistert naar het programma Stand van Nederland, het programma van WNL, waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. En vandaag is dat de strijd tegen de auto gaat hier wellicht aan zijn eigen succes ten onder. Want de automobilist wordt met allerlei prijsprikkels zijn wagen uitgejaagd en hier spelen slimme ondernemers op in, die naast de klassieke elektrische fiets met allerlei andere elektrische voertuigen op de markt komen. Berucht is bijvoorbeeld de fatbike, die is al veel besproken, gaan we vanavond ook doen. Maar hoe zit het met de veiligheid van al die voertuigen en hoe groot is het verschil eigenlijk tussen het hebben van een normale auto of het hebben van een hip voertuig? En zijn boetes in Nederland effectief in het veranderen van bijvoorbeeld het gedrag van de verkeersdeelnemers? Dat en vele andere zaken ga ik bespreken met mijn nu al zeer gewaardeerde gasten, te weten drie. Tom de Bruyne, hij is gedragseconoom. Mark Teutelink, hij is de wethouder voor mobiliteit in Enschede. Dat doet hij namens de partij Burgerbelang in Enschede. En onze derde gast is Dirkje van der Ven. Zij is gedragswetenschapper. Zat afgelopen donderdag na het commissiedebat in de Tweede Kamer aan een diner. Heeft daar iedereen die iets te maken heeft met verkeersveiligheid op pittige wijze toegesproken, gaat ze zo direct voor ons samenvatten. Alle drie van harte welkom. U kunt natuurlijk ook meepraten thuis. Dat doet u via de NPO Luister-app. En dat doet u dan via het chat-icoontje rechts onderin. En dan kun je jouw vraag stellen. En wellicht worden die dan zelfs hier in de uitzending nog behandeld. Ja, Dirkje van der Ven, ik begin even bij jou. Afgelopen donderdag was een commissievergadering. Dat was eigenlijk een best een dramatische bijeenkomst. Want daar werd het eigenlijk heel duidelijk dat het helemaal niet goed gaat met de verkeersveiligheid, waarin we jaren in een trend zaten. Het gaat steeds beter, steeds minder verkeersongevallen. Gaat het nu helemaal de verkeerde kant op? Jij hebt aansluitend aan die commissievergadering hebben jullie een diner gehad. Iedereen die ongeveer iets te betekenen heeft in de mobiliteitssector, die was daar ongeveer. Hoe groot was dat gezelschap?
6: Volgens mij 60 tot 70 mensen ongeveer.
10: En jij was niet alleen aanwezig, je hebt de troepen ook even toegesproken.
6: Ja, ik mocht inderdaad speechen.
10: Wat was je belangrijkste boodschap?
6: Mijn belangrijkste boodschap was dat de urgentie natuurlijk zo hoog is, omdat er van alles ook in het gedrag van de verkeersdeelnemer misgaat. En wat er daarvoor nodig is dat die partijen die in die verkeersveiligheidscoalitie zitten, dat ze op een andere manier gaan samenwerken. Dus dat diner is er om die samenwerking ook te bevorderen, om te zorgen dat ze elkaar weten te vinden. Nu moeten ze dat alleen op zo'n nadige manier doen, dat ze ook het gedrag zoveel mogelijk faciliteren.
10: Oké. Okay. Ja, doe eens een tipje van de sluier. Waar komen we dan concreet uit?
6: Nou ja, wat je ziet bijvoorbeeld is dat boetes wel degelijk effect kunnen hebben op verkeersgedrag. Maar dat bij veel plegers bijvoorbeeld, je ziet dat die boetes nog niet al te veel doen. Tenzij, en dat komt uit Vlaams onderzoek, je dat combineert met een cursus van het CBR. Dan blijkt dat er 41% minder risico is op terugval. Dus als je maatregelen slim combineert, dan kunnen we daarmee veel meer effect halen.
10: Ja, Tom de Bruyne, ik zag u al de wenkbrauwen optrekken toen het over Vlaanderen ging.
12: Ja, ik ben Vlaming van dienst.
10: Ja, dat bedoel ik, dat bedoel ik. U zei vlak voor de uitzending, Nederland is volkomen verslaafd aan verkeersboetes.
12: Ja.
10: Hebben we eigenlijk, is de grens van hoe hoog je die boetes kan maken, is die al in zicht of zijn we er al voorbij?
12: We zijn er al lang voorbij.
10: Ja?
12: Ja. Kijk, het probleem met het boetebeleid in Nederland is dat we, het is heel moeilijk om er tegen te zijn, want je kan de illusie hebben, hoe meer boete we geven, hoe meer we disciplineren. Maar het probleem is dat je eigenlijk daardoor met een bazooka op een mug aan het schieten bent. Want de kans dat je een verkeersovertreding doet die eigenlijk puur gebeurd is op basis van een kleine onoplettendheid, is zo groot. Ik ben op weg naar hier in de laatste 5 kilometer, kwam ik 5 flitscamera's tegen. Dat betekent dat één kleine onoplettendheid, en ik ben

0: 5 kilometer kwam ik 5 flitscamera's tegen. Dat betekent dat 1 kleine onoplettendheid, en ik ben even 50 in plaats van 60, of 60 in plaats van 50 gaan doen, heb ik 100 euro aan mijn been. En als je op die
1: manier... Mag ik even vragen, bent u de A2 genomen?
0: Sorry?
1: Heeft u de A2 genomen?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Maar ik moet meteen maar even... Ik doe het al meer bekentenissen deze uitzending doen, maar eentje is dat ik best wel veel boetes...
0: Verzamel.
1: Maar die A2 is een mooi voorbeeld, want daar staat dus een radarsysteem ook bij. Mm-hmm. Dus die meet eigenlijk niet exact op één momentje de snelheid, maar hoe snel je eigenlijk van A naar B bent gegaan.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, ik had daar op een gegeven moment zoveel boetes dat het heeft toch wel iets met mij gedaan. En dat, dus dat is knopje cruise control.
0: Ja, maar dus het probleem is dat het zoveel boetes eigenlijk niet... het gevolg zijn van daadwerkelijk verkeerd gedrag, maar grote boetes al gevolg van dat ene moment van oplettendheid. En als je dus het aantal flitspalen dan nog eens gaat verdubbelen, dan moeten we eigenlijk in een soort constante staat van paniek en van je bent dan zodanig op camera's aan het letten dat je uiteindelijk ook op niks anders meer aan het letten bent. Dus we worden heel vaak gestraft voor dat ene moment dat je niet aan het opletten bent, terwijl dat de prikkel is om juist veilig gedrag te doen. Maar het is een totale overshoot van prikkel op het daadwerkelijke gedrag.
1: Gaan we het uitgebreid over hebben zometeen. Ik ga daar even naar de andere kant van de tafel. De wethouder, Mark Teutelink.
2: Ja.
1: Ik kan me voorstellen, als je dan in zo'n politieke carrière begint, dan zeg je daar ja tegen. Dan droom je misschien wel dat je ooit later in een grote nieuwsuur van een groot programma komt. Dat is landelijke bekendheid door iets waar uw beleid in het oog sprong van de hele natie.
2: Ja.
1: En het is gebeurd.
2: Ja, het is gebeurd.
1: Het is gebeurd.
2: Ja. Ik heb
1: de man
2: die
1: de fatbike-revolte tot stilstand wist te brengen.
2: Ja, het is wat.
1: Ja. Doe ik u daar eer mee aan? Of doe ik u juist tekort nu, als ik het zo schets?
2: Nou, dat heb ik niet in mijn eentje gedaan. Hè. En de gemeenteraad heeft daar ook mee geholpen. En de ambtenaren. Maar we hebben wel een inrijverbod voor fatbikes ingesteld.
1: Ja.
2: En we waren daar de eerste mee in Nederland. En we hadden op een gegeven moment zoiets van... Ja, we hadden er overlast van, verkeersonveilige situaties... En op een gegeven moment, ja, je zit te wachten tot er in Den Haag wat komt. En dat komt dan niet. Je gaat morren, je spreekt met andere wethouders. Je spreekt met de mensen van Amsterdam bijvoorbeeld. Ja, eigenlijk moeten we er wat aan doen. Maar niemand doet er wat aan. En op een gegeven moment hebben wij gezegd van ja, we gaan gewoon nu eens een keer lef tonen. Dus we gaan nu gewoon doen.
1: Ja.
2: En we kijken wel waar het strandt.
1: Dat is eigenlijk best simpel, hè?
2: Ja, we hebben er wel een tijd naar gekeken. Om te kijken van hoe gaan we dit doen? Op wat voor manier moeten we doen? Er zijn allerlei alternatieven geweest. We hebben zelfs gekeken naar het algemeen verbieden van e-bikes en dat soort dingen allemaal. En dat ging toch wel heel erg ver. Maar uiteindelijk zijn we uitgekomen op een aanpassing in de APV. Dat kan ook, hè? Dus we mogen dat doen. Met de APV mag je de wegenverkeerswet aanpassen. Dus mag je het aanscherpen. Moet dat wel proportioneel zijn. Dat betekent wel dat ja, als je dat doet voor om overlast tegen te gaan... dan moet dat ook wel... Ja, bedoel, 4 uur 's nachts dan loopt er niemand in de stad. Ja, als je dan een verbod gaat instellen, ja, dat is niet proportioneel. Dus nee. Dat hebben we ook gedaan.
1: Ja.
2: Door de tijden... de winkeltijden aan te houden en het winkelgebied, dus een klein gebied te pakken.
1: Maar waar heeft u nou eigenlijk, als ik toch even naar de kern ga, waar heeft u nou eigenlijk last van? Heeft u nou last van die fatbike of van die bestuurders?
2: Nou, we hebben het gedrag wat er speelt. We zagen op een gegeven moment dat het met name bij fatbikes optrad. Verkeersonveilige situaties, best wel heel hard rijden, slalommen, tussendoor echt gevaarlijke situaties. Waarbij je op een gegeven moment kijkt van ja, dat treedt alleen maar op bij fatbikes. En toen dachten we van ja, dan is dat de manier om te kijken van nou, om de hoeveelheid mensen die te limiteren, zeg maar. Dus we hebben toen gezegd van ja, dan kunnen we dat ook aantonen dat het alleen maar met fatbikes gebeurt. En op die manier hebben we dat ook gedaan.
1: We gaan kijken of dat misschien ook nog wel landelijk vervolg krijgt. Amsterdam kijkt volgens mij met grote ogen met u mee. Die hebben het Vondelpark al afgesloten voor de fatbike. Ja. Gaan we direct uitgebreid...
2: Heel veel overleg gezamenlijk.
1: Ja?
2: Dat hebben we ook heel erg naar gekeken. En je ziet ook gewoon dat Amsterdam ook wel naar ons kijkt, wij naar hun kijken. En ze hebben ook het verbod ook net iets aangepast. En dat je leert toch ook van elkaar.
1: We gaan direct over doorpraten. We gaan eerst. Tot met groot plezier. Collega Dirk Brugge, hij zit er klaar voor.
3: Ja, een nieuw plan van het kabinet om ons minder afhankelijk te maken van de import van fossiel aardgas. Binnenkort moeten namelijk verplicht zo'n 4% groen gas door de cv-installaties worden bijgemengd. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei verwacht dat deze groene ingreep zal leiden tot een hogere stookkosten. Zo'n 15 euro per jaar. En dat roept vragen op, dus aan de lijn heb ik René Peters, energie-expert bij TNO. Goedenavond, René.
4: Ja, goedenavond.
3: Een beetje groen erbij mengen, is dat dan een kloddertje groen hier, kloddertje groen daar? Werkt dat zo?
4: Ja, nou, zo simpel is het nou ook weer niet. Hè? Maar het is wel een steeds oplopend percentage groen gas inderdaad bijmengen in het

0: aardgas. Dus het gas langzaam een beetje groener maken. En daarmee ook minder afhankelijk natuurlijk van gas uit het buitenland. Maar ja, dan moet dat groen gas wel beschikbaar zijn. En dan moet het ook mooi passen qua kwaliteit in het aardgas. Want we willen nog wel met onzezelfde cv-ketels en kookinstallatie blijven werken. Dus een beetje aanpassingen moeten er wel gebeuren, maar niet bij de huishoudens gelukkig.
1: Ja, het is nu 4% erbij. Moet dat dan steeds meer worden?
0: Ja, het wordt langzaam meer, tot 20% in 2030. En daarna is het nog niet duidelijk. Daarna zou het ook nog meer kunnen worden. Maar in ieder geval gaat het vanaf volgend jaar 4% langzaam oplopen naar die 20% in 2030. Maar ja, dan moet er natuurlijk wel voldoende groen gas beschikbaar zijn. Want op dit moment produceren we zo ongeveer 300 miljoen kuub gas, groen gas. Ja, dat moet wel 800 worden, 800 miljoen in 2030. En de vraag is of die groei wel gerealiseerd kan worden. Want zo hard ging het de laatste jaren niet met de groei van groen gas.
1: Ja, want waar moeten we dat groene gas anders vandaan halen?
0: Ja, we moeten dat groen gas onder andere produceren bijvoorbeeld uit mest. Hè. Boeren hebben vaak mestvergisting. Daar kun je biogas van maken. Dat kun je weer reinigen naar groen gas. Maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan biologisch afval. Hè. GFT-afval of hout kan vergast worden. Daar kun je ook groen gas van produceren. En ook waterzuiveringsinstallaties kunnen groen gas produceren. Maar dat is allemaal op dit moment nog niet genoeg om die doelstellingen voor 2030 te kunnen halen. Dus dat moet flink opgeschroefd worden. En overigens is de wet wel een beetje aangepast die nu voor de Tweede Kamer ligt. Dat het ook toegestaan is om dat groen gas uit het buitenland te halen. Ja, en onze buurland is eigenlijk al een stuk verder. In Duitsland is veel groen gas, Frankrijk. Dus we kunnen ook het groene gas uit het buitenland halen.
1: Ja, je noemde net die boeren al even. Is dit dan ook een oplossing voor het mestprobleem?
0: Ja, nou ja, het is niet zo dat mest alleen maar verandert in groen gas als je het vergist. Er blijft ook nog wat achter. Dat heet in de technische termen de digestaat. Dus het is niet zo dat je gelijk van het mestprobleem af bent. Maar goed, we hebben mest genoeg in Nederland. Dus we kunnen in die zin nog wel meer biogas produceren uit die mest. Maar het is niet zo dat je daarmee het hele probleem opgelost hebt. Dat nou ook weer niet, helaas.
1: Klinkt wel als een goed idee, maar er hangt wel een prijskaartje aan dus.
0: Ja, er hangt een prijskaartje aan, want groen gas is echt wel een stuk duurder dan aardgas. Zelfs nu het gas duurder is door alle problemen met de gaslevering en de oorlog en het sluiten van de straat van Hormuz, is nog steeds groen gas duurder dan aardgas. Ja, dat betekent dat we iets meer gaan betalen. Overigens wordt het ook wel gesubsidieerd, de productie van groen gas. Maar de verwachting, en je zei het al aan het begin, is toch dat we als huishoudens zo'n 15 euro per jaar extra gaan betalen door de bijmenging van groen gas. Ja, dat hangt natuurlijk ook vanaf hoeveel kuub gas je nog gebruikt voor verwarming en eventueel voor koken. Dus dat kan per huishouden wel verschillen.
1: Ja, ga je er in huis iets van merken? Ruikt het anders als er biogas erin zit, groen gas?
0: Nee, eigenlijk niet. Want ook het groene gas wordt bijgemengd. Dat krijgt ook het specifieke geurtje wat we ook aan aardgas toevoegen. Om te zorgen dat het, als het lekt, dat het ruikt als gas. En dat we weten dat er ergens een lek is. Dus in die zin verandert er thuis eigenlijk helemaal niks. Behalve dat de rekening een klein beetje omhoog gaat.
1: Nou, dankjewel René Peters. Jarenlang konden WOZ-bezwaarbureaus lekker cashen met het aanvechten van de beschikkingen, maar door een nieuwe uitspraak van de rechter komt dat verdienmodel flink onder druk te staan. De kantoren mogen nog maar 15 euro vragen voor een taxatierapport als de AI voor is gebruikt. In het verleden leverden die rapporten soms op het hoogtepunt zelfs al 600 euro aan proceskosten op. Aan de telefoon tech-expert Ben van den Burg. Ben, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Wat dacht jij toen je dit bericht las?
2: Bizar. Dit is echt heel raar. Voorbeeld. Jij breidt een trui, daar doe je 24 uur over. Dan koop je een breimachine, daar doe je een minuut over. En dan gaat de rechter zeggen van, hé, dit klopt niet. Nog een voorbeeld, misschien een beter voorbeeld. Jij bent een consultancybureau dat door de gemeente ingehuurd om de doorstroming van het verkeer in de gemeente te stimuleren. Dat consultancybureau was vroeger voor AI weken bezig. En dan hadden ze een rapport en de gemeente betaalde het consultancybureau. Consultancybureau gebruikt nu AI om effectiever te zijn, meer data te hebben. Gaat dan de rechter zeggen, hey, gemeente, je mag niet zoveel betalen aan dat consultancybureau. Dit is echt een gekke uitspraak. Ik snap hem niet.
1: Ja, want als je naar die uitspraak kijkt, wat gaan hier dan de gevolgen van zijn, van zo'n uitspraak?
2: Ja, in dat hele businessmodel. Dat de rechter zich gaat bemoeien hoe een bezwaarschrift gemaakt wordt. Het gaat om het bezwaarschrift. Kijk, en ik snap dat het veel te veel bezwaarschriften waren. Dat de gemeentes overlopen werden. En dat kan helemaal niet. En er moest iets aan gedaan worden. Maar het argument dat AI wordt gebruikt, dat is heel erg oneigenlijk. Want dan krijg je dus dat een rechter op de stoel gaat zitten van een businessmodel van een bedrijf. Ja, dat begrijp ik helemaal. Dat is echt gek.
1: Denk je dat we dit in andere sectoren misschien ook nog wel gaan zien?
2: Nou, ik zag hem en ik denk van ja, dit is bizar. Ja, dus ik denk, nou ja, dat kan haast niet. Maar het voorbeeld van de consultants bij een gemeente, dat is een heel mooi voorbeeld. Kijk, en het probleem is natuurlijk wel, kijk, dat AI, het is zo makkelijk om een bezwaarschrift te maken, om een taxatie te maken. Ik sprak iemand die bij een multinational op de juridische afdeling werkt, waar meer dan 100 mensen werken, dus een grote multinational. En die worden helemaal gek van de klachten die met juridisch dichtgetikt zijn, die hebben de mensen met ChatGPT gemaakt. Dus je hebt een klacht naar een bedrijf toe, je hebt een juridisch afgetikte brief stuur je met AI. Dus wat doet de juridische afdeling van een multinational, die mag niet met AI terugreageren. Dus het is best wel lastig dat het zo makkelijk is met AI om bezwaarschriften, klachten, juridisch dichtgetikt. Ja, hoe gaat de samenleving er daarmee om? En de rechter zegt gewoon, het mag maar €15 kosten, want AI heeft het gemaakt. Heel gek.
1: Ja, Ben, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel, fijne avond.
2: Ja, vind ik ook. Ja, heel goed.
3: Moet ik alweer?
1: Ja?
3: Mag ik alweer?
1: Ja, jij bent alweer.
3: Ik wilde jou even vragen jouw cijferblokje even te doen. 2025.
1: Oh, over 2025?
3: Ja.
1: Over de in de verkeersdoden. Ja, niet zo'n heel gezellig onderwerp. Maar in 2025 kwamen er 759 mensen om in het verkeer. Dat waren er 84 meer dan het jaar ervoor. En wat opvallend is dat het aantal mannen dat overlijdt bij een verkeersongeval 3 keer zo hoog is als het aantal vrouwen. Het grootste deel van de dodelijke slachtoffers, dat is zo'n 37%, zat op de fiets. En ondanks dat het aantal verkeersdoden sinds de jaren 60 geleidelijk daalde, is er in de afgelopen 15 jaar niet echt meer een daling te zien. Sterker nog, sinds 2022 is het aantal verkeersdoden zelfs op een hoger niveau komen te liggen dan de jaren ervoor. Blijkt uit cijfers van het CBS die in april zijn gepubliceerd.
3: Ja, het is natuurlijk interessante cijfers, alarmerende cijfers. Wat is eigenlijk de hoofdreden, Dirkje, ga ik even van jou vragen. Wat is de hoofdreden dat we zo'n goede trend, elk jaar werden we veiliger, minder verkeersdoden, en ineens zien we het helemaal de verkeerde kant op gaan? Waar komt het door?
4: Ja, dat is nogal een vraag.
3: Ja.
4: Er gebeurt van alles. Dus er is allerlei verandering gaande natuurlijk op de weg. We zien ook meer ongevallen onder fietsers. We zien dat er normvervaging plaatsvindt. Ja. Dat er wat meer genormaliseerd wordt dat je je wel eens asociaal gedraagt in het verkeer. Ondanks dat we het met z'n allen wel vervelend vinden, is het toch iets dat we vaker zien. En dan wordt het ook automatisch wat meer de sociale norm. En je ziet ook de effecten van afleiding. En die komen echt wel terug in de cijfers.
3: Ja. En moet ik dan denken, plat gezegd, aan hufterig gedrag, dat loopt dan eigenlijk door met de maatschappelijke dynamiek van polarisatie en verhuftering en grof taalgebruik? Zo moet ik dat zo zien, dat dus het gedrag in het verkeer parallel loopt aan? Of?
4: Ja, dat is super moeilijk hard te maken natuurlijk met gegevens, maar dat is wel iets wat je overal hoort. Dat inderdaad die verhuftering in de maatschappij, dat je die ook terugziet in het verkeer. En je maakt het zelf ook mee. Ik ben deze week nog een heel naar woord genoemd toen ik overstak, terwijl er een fatbike met 50 km/u langskwam.
3: Toch even, al was het maar omdat ik er zelf ook af en toe rijd zo'n fatbike. Uit diezelfde onderzoeken blijkt ook bijvoorbeeld dat de scootmobiel gevaarlijker is dan de fatbike. Ja, ik wil dat toch even opgemerkt hebben.
5: Op welke manier?
3: Nou ja, als je gewoon puur kijkt naar hoeveel ongelukken en hoeveel schade zo.
5: Er zijn nozems.
3: Nou ja, het grote punt is natuurlijk, ik zit iedere ochtend in zo'n spits, is wat ik, als je een enorm verschil met vroeger is, dat er op het fietspad heel veel verschillende snelheden gewoon gebruikt worden.
4: Ja. Ja.
3: En daardoor schat je situatie verkeerd in, want je schat ze in nog aan de hand van mijn oude gedachten, zoals het 20 jaar geleden was, sprak de boomer luidkeels. Dus je schat de situatie niet in. Een fietser elektrisch aangedreven is ineens sneller bij je dan je had gedacht.
5: Je hoort hem niet.
3: Je hoort hem niet, ook niet een onbelangrijke ding. Dus ja, ik kijk even u ook wel even kant op. Hoe dit tijd te keren? Moeten we weer? We hebben de campagnes van de Bob gehad. We hebben allerlei campagnes gehad.
5: Nou, eerst en vooral, als je economische uitspraken doet, moet je altijd beginnen met, wat is eigenlijk de baseline? 600 of 700 doden op x miljard verkeersbewegingen op een gemiddelde jaar of maand is natuurlijk nog altijd ontzettend verwaarloosbaar. Het zijn er 600, 700 te veel, maar statistisch is het is niet dat we ineens een soort totale instorting van het verkeerssysteem hebben. We hebben inderdaad een veel complexer verkeerssysteem. We hebben wel intussen een systeem waar dat veel meer snelle elektrische, niet hoorbare voertuigen zijn. We hebben heel veel senioren die nu elektrisch rijden en die massaal door het verkeer bewegen, op scootmobiel, maar ook op elektrische fietsen. De fatbike-gebruiker is een beetje... ik zeg altijd bij de fatbike, we hebben geen fatbike-probleem, we hebben eigenlijk een puberprobleem. En ik vind het prachtig wat jullie in Enschede doen, want eigenlijk is het een soort een overheid die leiderschap pakt op het disciplineren van pubergedrag. De grootte van de boete is naar mijn gevoel daar volledig ondergeschikt aan het feit dat je netjes op je verantwoordelijkheid wordt aangesproken en dat ze dan blijkbaar er ook nog heel lief naar staan luisteren en te wachten tot ze er doorheen moeten. Maar,
3: ik ga even direct bellen... Aan de telefoon hangt namelijk al Letty Aerts. Zij is van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Mm-hmm. Zij is op deze trend doen zij eindeloze onderzoeken. Maar ik wil eerst nog even naar de wethouder even toe. Het gaat dus om een inrijverbod met een fatbike om een specifieke ruimte op specifieke tijdstippen.
6: Klopt. Mm-hmm.
3: Wat is de boete als je die verordening verloochent en toch doet wat eigenlijk niet mag van de wethouder?
7: Dat is 115 euro. En de grap wat we doen, is dat wij zogenaamde prikacties hebben. Dat doen we dan samen met de politie. En die politie die kijkt dan tegelijkertijd ook even naar de staat van de fatbike. Dus die kijkt even of de fatbike, of er een gashendeltje is, of dat de remmen goed werken. En als je dan pech hebt, dan heb je naast het inrij de boete, heb je ook nog een boete voor de fatbike. En die zal richting de 300 nog wat zijn. Dus dan zit je al richting de 400-500 euro voor een boete. Ja.
3: U heeft mij voor de uitzending bekend, ik u ook trouwens, dat we allebei een puberaal brommer verleden hebben.
7: Zeker.
3: Waren wij nou zoveel liever en beter in het verkeer en hoffelijker dan die mensen die u nu bepaalde wijken niet meer inlaat?
7: Ja hoor, we waren veel liever vroeger.
3: Ja,
7: we reden niet met 80 km per uur dwars door de binnenstad. Dat deden we niet.
5: En jij?
3: Dwars door de binnenstad overdreven, maar ik heb ook wel eens op een opgevoerde gezeten, ja. Die een veel te hoge snelheid haalde, jawel.
7: Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Oh. Maar ik was vroeger net... Kijk, het vergelijking wat we nu hebben... Ik pak bewust even de term binnenstad, hè, want daar hebben we het probleem geïdentificeerd. Dus we hebben gezegd van ja, daar zit het probleem in het winkelgebied, tijdens winkeltijden. Ja, en ik reed vroeger niet met een brommer dwars door de binnenstad tijdens de winkeltijden om even te slalommen tussen alle mensen door, mensen wegdruwen, duwen. Dat deed ik niet.
3: Oké. Okay. Wij gaan, zoals gezegd, ik had het aangekondigd. Letty Aerts. Mevrouw Aerts, goedenavond.
8: Goedenavond.
3: Ja, daar bent u. Ja, wij probeerden al een beetje voorschot te nemen op de grote vraag die we u gaan stellen. Wat is hier aan de hand?
8: U bedoelt op de fatbikes? Of
3: nee, ik bedoel op de grote trend dat we eigenlijk jarenlang heel goed bezig zijn met z'n allen. Steeds veiliger, minder ongelukken. En nu zien we een enorme trendverandering. Het wordt met beduidend onveiliger is het geworden op de weg. Wat is er aan de hand?
8: Ja, nou, eigenlijk is dat al wel een tijdje gaande. Hè. We zien het aantal verkeersdoden is gestegen, zeker de laatste jaren. Bij de gewonden zien we eigenlijk dat dit eigenlijk al vele jaren gaande is. En we zien ook dat het eigenlijk vooral fietsers zijn. Fietsers zijn gewoon de grootste slachtoffergroep en ook ouderen. Het werd net ook al genoemd, hè. We hebben te maken ook met een vergrijzende bevolking. Ja, en dat is wel ook een combinatie van factoren die ervoor zorgt dat... als fietser ben je toch ook kwetsbaar en als ouderen ben je ook kwetsbaar. Ja. En die combinatie, zeker ook in combinatie dan met bijvoorbeeld een elektrische fiets, zorgt er gewoon voor dat als we meer op dat soort vervoer wijzen,
3: aan
8: het verkeer deelnemen.
3: Maar vindt u vanuit de wetenschap eigenlijk logisch dat wij zo'n focus hebben op die jongeren op die fatbike in plaats van die ouderen die op gevaarlijke wijze deelnemen aan het verkeer?
8: Ik snap dat wel, maar als we gewoon naar de statistieken kijken, dan is die fatbike echt een zeer klein probleem vergeleken met wat er eigenlijk zich verder in die statistieken laat aanzien. En dan zijn dat eigenlijk ook gewoon de normale en de andere elektrische fietsen. En die eigenlijk een veel groter probleem nog vormen. En ook een structureel probleem waar echt ook nog flink wat aan moet gebeuren, willen we het veiliger krijgen. De fatbike is, we hebben nu wel de eerste doden daar ook mee gezien. Maar die staan in aantallen niet in verhouding tot bijvoorbeeld het aantal fietsdoden. En bij de gewonden is dat eigenlijk niet anders, voor zover we daar goede cijfers over hebben. Maar toch, het is eigenlijk een opkomend fenomeen. En we snappen de zorgen daarover. Maar het is niet, denk ik, het belangrijkste verkeersveiligheidsprobleem als je gewoon kijkt naar de slachtoffers.
3: Maar wat zou u adviseren vanuit de wetenschap, van alle kennis die u opgedaan hebt? Waar moeten we wat aanpakken?
8: Nou, het is sowieso belangrijk om aandacht te besteden aan fietsveiligheid. Er zijn een aantal zaken die daarbij een belangrijke rol spelen. De veilige inrichting van de infrastructuur. Dus zorg dat auto's en fietsers gescheiden zijn. Veel fietsers worden aangereden door auto's en overlijden dan. Maar ook de fietsinfrastructuur zelf. Mensen die omvallen of tegen een paaltje rijden, raken dan toch vaak ernstig gewond. Een fietshelm kan helpen, vooral om dat letsel te voorkomen. En het verlagen van de snelheid. En dat kan op allerlei manieren, van handhaving, veilige inrichting en technologie, voertuigtechnologie. Dus dat zijn eigenlijk wel belangrijke maatregelen om te treffen, om uiteindelijk vooral ook die groep fietsers veiliger door het verkeer te laten rijden.
3: Dat is heel helder. Dus u zegt, en die infrastructuur, bedoelt u mee dat u eigenlijk vindt dat de wegen nu slecht gescheiden zijn, dus fietspad, autoweg, en misschien te weinig ruimte nog voor de fietsers? Mag ik het zo verstaan?
8: In Nederland hebben we daar al een flinke slag in gemaakt. Maar er zijn ook nog steeds wegen waar de fietser gewoon nog samen met de auto eigenlijk aan het verkeer deelneemt. En die auto nog steeds met hoge snelheid, dus hoger dan 30, langs zo'n fietser raast. En ja, daar hoeft maar iets fout te gaan. Of zo'n ongeval loopt al snel dodelijk af. En voor de fietser vooral. Omdat het gewoon de kwetsbaarste partij is. Dus daar doel ik op. Maar ook de fietsinfrastructuur zelf. De richteltjes, de paaltjes, de kuiltjes. Alles wat zo'n fietser uit balans kan brengen. Is van belang om die fietser zelf ook veiliger door het verkeer te loodsen.
3: Wij gaan er vol mee aan de slag het komende half uur. Ik dank zeer hartelijk Lenny Aerts van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Wij gaan naar het nieuws. En daarvoor zit klaar Levi van Eck.
6: NPO Radio 1.
9: Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. 2 andere Nederlanders, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, kwamen vanmiddag al aan. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. Spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. Het kabinet is bereid om de plannen op de bezuinigingen op de AOW, WW en WIA aan te passen. Dat zegt premier Jette. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken over hoe de sociale zekerheid in de toekomst betaalbaar kan blijven. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. En de aangekondigde blokkade van het spoor bij Utrecht Centraal mag morgen niet doorgaan. De burgemeester van Utrecht vindt de actie van Extinction Rebellion levensgevaarlijk en noemt het spoor geen plek om te demonstreren. De actievoerders negeerden vorige maand een demonstratieverbod op snelweg A12 bij Utrecht en liepen toen toch de weg op.
10: Stand van Nederland.
3: Welkom terug bij de Stand van Nederland. De Fatbike, de Kanta, de Biro. Er komen tal van voertuigen voorbij die strijden om hun plek op de weg of vaak ook het fietspad. Worden we daar met z'n allen nou veiliger van? En wat zijn de kosten van al deze verschillende voertuigen als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de auto? Deze en vele andere vragen leggen we voor aan ons gewaardeerde trio, oftewel onze gasten, te weten Tom de Bruyne, hij is gedragseconoom, Mark Teutelink, hij is de wethouder voor mobiliteit in Enschede, en Diertje van de Ven, hij is gedragswetenschapper. Wil je over dit onderwerp meepraten? Gebruik dan de NPO Luister-app. Zoals gezegd, rechts onderin zit een chat-icoontje. Hoeft u aan te klikken en kan het zomaar zijn dat uw vragen hier behandeld gaan worden. Dan gaan we het hebben over de boetes. Want van een verkeersboete wordt eigenlijk niemand blij, behalve dan de staatskast. En de hoogte van de boetes verschilt in ons land sterk per overtreding. Dirk, jij als cijferfetischist bent weer eens de doos ingedoken en hebt weer wetenswaardigheden weten op te duiken. Ga je gang.
11: Zeker. Vorig jaar zijn er in Nederland ongeveer 7,5 miljoen boetes uitgedeeld. Dat zijn er ongeveer 400.000 minder dan in 2024. En die boetes die leveren de staatskas een lekker extraatje op, want bij elkaar komt het totale boetebedrag uit op 929,8 miljoen euro. Tenminste, ik heb nog een betalingsregeling lopen, dus ik weet niet of die meetelt. Het aantal bekeuringen voor rijden met de mobiel in ons land is flink gestegen, van zo'n 165
1: 240.000 naar 248.000 vorig jaar. En dat komt dus ook vooral door die nieuwe Focusflitser, want die heeft zo'n 73.000 overtreders betrapt. Kost je toch een goede €440. Nou, het standaard boetebedrag in Nederland loopt aardig uiteen. Van €190 voor bijvoorbeeld rijden zonder zichtbaar kenteken of zonder gordel. En €320 voor de rood rijden, rechts inhalen of de vluchtstrook pakken. En de hoogste standaardboete is €500. En die is voor het onnodig bezetten van een gereserveerde invalide parkeerplek.
3: Ja. Je hebt een soort quizvraag heb je het vanmiddag aan mij voorgelegd. Ik kwam onmiddellijk, dacht ik, dat is niet vrij. Maar dat is niet een acuut gevaarlijke situatie. Ik dacht heel erg aan bellen tijdens het rijden of dat soort dingen. Dus ik verbaasde mij deze.
1: Het is wel heel vervelend voor die mensen.
3: Ja, nee, dat zeker, dat zeker. Mark Tetelink even, de wethouder. U gaf even aan het bedrag wat u als boete uitschrijft. €115, zei u net even. Ja. Dat geld, gaat dat naar de gemeentekas eigenlijk?
7: Ja, dat geld gaat naar de gemeentekas. Want dat wordt niet door de politie gedaan, maar dat wordt door onszelf gedaan. Het is ook een bestuurlijke boete wat je dan krijgt. En dat hebben we zelf innen. Ja. Maar de boetes die de politie uitdeelt, omdat de fatbike een hendeltje heeft en dat soort dingen, ja, dat gaat naar het Rijk toe. En die bedragen zijn ook hoger. Dus wij zijn nog gelimiteerd aan de hoogte van de bedragen die wij mogen heffen. Dus wij mogen niet zomaar zeggen van inrijverbod fatbikes €1500. Dat mag niet. Dus er zit echt een limiet aan vast.
3: Zou je het willen?
7: Nou, €1500 voor
3: Nee, oké, maar zou u...
7: Ja, ik zou inderdaad het bedrag voor een fatbike inrijverbod wel iets hoger willen hebben, maar niet exorbitant veel hoger.
3: Ja. In België, volgens mij, mogen gemeentes wel eigen boetes...
5: België heeft een totale frivole verhouding ten opzichte van wetten en regels. Dus elke gemeente creëert zijn eigen kermis.
3: Ja.
5: Ja. Ja.
3: Ja, u lacht erbij, maar levert dat voordelen op ten opzichte van de Nederlandse situatie?
5: Nee, totaal niet. Maar ik wil er nogmaals naar terugkeren. Ik zag toevallig gisteren een filmpje en was een man die... het was op Dumpert en er was een man die tegengehouden was door de politie. Hij had met zijn bestelbusje, zo'n pakketbusje, te snel gereden en had meteen €400-500 boete en zijn rijbewijs kwijt. En die man was in alle staten en puur formeel zou je kunnen zeggen ja... Eigen schuld, dikke bult. Maar tegelijkertijd heb je één iemand die op een moment, hij had ook gewoon geen pakjes, totaal overstuur, even gewoon dom gedaan, geflitst. En was meteen eigenlijk tot zijn rijbewijs kwijt, zijn mogelijkheid om zijn werk te doen kwijt. En het probleem is dat daardoor die dure boetes zijn disproportioneel ten opzichte van het gedrag dat het wil disciplineren. Met als gevolg dat je eigenlijk zodanig disproportioneel bent dat er ook een enorme tweede orde effect ontstaat. Namelijk mensen worden gewoon echt kwaad op de staat. Kwaad op de politiek, kwaad op politici. Steken de middelvinger uit en dan zeggen van ja, kom jongens, dit is totaal overdreven. Dit is buiten proportie. Dus ik ben niet tegen boetes, maar blijkt ook uit onderzoek dat de pakkans veel belangrijker is in het disciplineren dan de grootte van de boete. En hoe groter de boete wordt, hoe meer dat uiteindelijk mensen vinden van... Ja, ze worden er heel kwaad van omdat ze het gevoel hebben dat het niet fair is. Ja.
7: Tegelijkertijd, als je de boete te laag hebt, heeft het ook geen effect.
5: Dus, is dat?
7: Ja, dat is zeker. Want op het moment dat je ook als... stel dat je het met 10 kilometer, 20 kilometer te hard en je krijgt €30 boete. Ja, dan zegt ze ja... €30. Ja, het is een prachtig mooi plaatje. Ik heb een mooie foto, een dure foto, zeg maar. Maar voor de rest, op het moment dat je €300 moet betalen als je 20 kilometer hard gaat, ja, dan denk je wel een keer na. Ja.
4: Het is een heel mooi voorbeeld van een kinderdagverblijf waarbij ze dus boetes hebben opgelegd aan ouders die te laat kwamen bij het ophalen van hun kinderen. Mm-hmm. En daar zag je dus ook dat naarmate die boete werd ingevoerd, mensen meer te laat kwamen bij het ophalen van hun kinderen.
5: Omdat ze hun schuld konden afkopen.
4: Omdat het transactioneel wordt. Het wordt ineens inderdaad... Je koopt heel, heel goedkoop extra uurtjes voor je kind bij. Doordat er een goedkope boete is. Dus er is wel echt een sweet spot in hoe groot die boete zou moeten zijn.
5: En daar ben ik respectvol, maar daar ben ik het niet mee eens. Omdat het van een totaal andere orde is. Kijk, die 5 flitscamera's die ik hier tegenkwam. De kans dat ik 1 keer door even niet op te letten. Meteen een flinke boete aan mijn broek heb. Zelfs al is het €30 of is het €100. Ik ben pisnijdig. Omdat ik het gevoel heb dat er een staat is die zich steeds meer op allerlei manieren probeert mijn gedrag zodanig te sturen dat bij de minste onoplettendheid ik gepakt word.
3: Maar toch even naar de vraag, dus de agitatie die deel ik, als een feest van herkenning als ik die verwende envelop weer ook thuis tegenkom. Mm-hmm. Maar ik moet wel toegeven dat ik uiteindelijk toch, nadat ik heel vaak mijn steen gestoten heb, maar toch langzamer ga rijden. Dus mijn irritatie voel ik mee, maar mijn vraag aan u is, Heeft u snelheid aangepast?
5: Natuurlijk. Maar de vraag is de grootte van de boete. Is die nog proportioneel ten opzichte van het gedrag? En jouw stelling is...
7: De hoeveelheid flitscamera's, want dat is ook een ding. Hè? Dus ja. Op het moment dat je op één route op een paar honderd meter 5 flitscamera's... Ja, dat gaat zijn doel voorbij.
5: Ja, exact.
7: Dus op het moment dat je... Eigenlijk wat je zou moeten doen, je zou moeten identificeren van waar speelt het nu eigenlijk? Waar is het grote probleem? Waar zijn de meest verkeersveilige organisaties? Waar zijn de meest verkeersongevallen?
5: Ja.
7: Dat daar een camera staat, vind ik geen enkel probleem. Ja. Op het moment dat je er 6 doet in dezelfde route daar naartoe, dat is het disproportioneel.
5: Dan signaleer je eigenlijk, ons doel is gewoon belastingsgeld binnenhalen.
4: Ja. Nee, dat zou inderdaad ook niet moeten kunnen. Maar ik hoor jou net ook zeggen dat die meneer die zijn rijbewijs kwijt is geraakt... Nou ja, dat raak je niet zomaar kwijt. Hè? Dan heb je wel echt heel veel te hard gereden als dat is. Dat hij in alle staat was.
12: Maar je 50 volgens mij als je meer dan 50 kilometer boven de maximumsnelheid gaat.
4: Precies. Nou, ik kan me niet voorstellen dat dat een ongelukje was.
7: Dat ging niet per ongeluk.
4: En dan denk ik dat het... boete best wel proportioneel zou kunnen zijn. Ik ben het met je eens dat die niet zo hoog hoeft te zijn... als we onderzocht krijgen dat het effect blijft bestaan bij een lagere boete. Maar daarmee zouden we moeten experimenteren.
3: Een tijd geleden, ik denk een paar jaar geleden... was op een gegeven moment het helemaal in... want we hebben het nu direct over bestraffen, sanctioneren.
5: Ja.
3: Maar je kan natuurlijk ook positief, met positieve impulsen... kijken of je gedrag kan veranderen.
5: Zeker.
3: En ik vond een fantastisch verhaal als ik over Londen... op een gegeven moment hadden ze dan, als je dan over een weg reed... En als je dan, je kent allemaal, dan krijg je zo'n groene glimlach met een duimpje. Ja. Je rijdt heel goed. Ja. En daar hadden ze het heel geestig, hadden we het aan gekoppeld hadden, was dat als je dus een duimpje kreeg, dan kreeg je via je kenteken, deed je mee met een loterij.
5: Ja.
3: Maar het punt was alleen dat mensen heel vaak dachten, als ik dan mijn kans vergrootte, gingen ze dus achterom, gingen ze een bocht maken, om dan vervolgens nog een keer er doorheen te gaan. Dus het levert ook. Maar het grappige was, dit klinkt een beetje als een soort vrolijk lollig verhaal, maar het heeft echt effect gehad. Überhaupt. Las ik bij jou, Dirkje, ook, dat het duimpje... dus je rijdt maximum snelheid 50 of 30 binnen de bouwde kom.
4: Ja.
3: Ja.
7: Het zorgt ook voor meer auto's. En dan krijg je wat meer duimpjes. Dus is dat niet een vertekend beeld?
4: Nou, wat je ziet bij dit soort maatregelen... we hebben er verschillende vormen van. Dus je hebt een dynamische snelheidsindicator... is inderdaad het snelheidsdisplay. Maar je hebt ook de snelheidsmeter Spaarpot. Die gebruiken ook heel veel gemeenten. En daarmee spaar je voor wijkinitiatieven. En het idee achter de maatregelen is dat je feedback krijgt op gedrag. En dat is eigenlijk ook de functie van handhaving. Dus je krijgt of negatieve feedback... doordat je een boete op de mat krijgt. Mm. Of je krijgt positieve feedback op wat je wel wilt zien. Ook het uitblijven van boete kan voor mensen voelen... als positieve feedback overigens. Maar dat is wel wat mensen nodig hebben om gedrag aan te leren. Dus zowel de positieve als de negatieve route heb je nodig, maar ze moeten inderdaad wel proportioneel zijn. Ja,
5: en direct. De feedback moet direct zijn. Ja. Het duimpje zie je direct, het applaus zie je direct, maar de boete die 2 weken later in de bus is, wat was het ook alweer dat ik waarschijnlijk iets te hard gereden heb?
4: Ja.
5: Daar wringt die heel erg.
4: Eigenlijk mis ik de flitser een beetje, maar je ziet dus dat die snelheidsdisplays, die werken zo'n 6 weken en dan moet je ze verplaatsen.
5: Ja,
4: het heeft echt maar een tijdelijk effect.
7: Zijn bij ons ook verschillende verplaatsbaar. En dat wordt ook gewoon door de hele stad heen gedaan.
5: Ja.
3: Maar hoe werkt dat? Dat vind ik interessant in het brein van de mensen. Dus als je na 6 weken wij spreken duimpjes en schouderklops hebben gekregen, dan is dat uitgewerkt, dat systeem.
4: Aandacht en fun doven uit. Dus op het moment dat jouw gedragsinterventie afhankelijk is van aandacht of fun, ik zeg altijd, Hollebolle Gijs is een van onze meest succesvolle interventies in Nederland, want die zorgt dat er geen afval in de Efteling ligt. Maar stel je nu even voor dat Hollebolle Gijs vanaf nu bij jou in de keuken staat. Hoe lang blijft het leuk?
3: Nog maar dat geen is eerder 2 dan 6 weken. Hij gaat 6 weken.
4: Precies, en zo werken dit soort maatregelen ook. Ze blijven tijdelijk effectief, vervolgens moet je ze verplaatsen. Dus inderdaad, de meeste gemeenten hebben een soort roulatiesysteem. Want je kunt hem best een paar maanden later weer terugplaatsen.
5: Ja. Blijkt ook uit internationaal onderzoek trouwens dat, net als we weten uit de psychologie, dat is bijna de basisles, dat variabele beloningen en bestraffingen, die werken ontzettend goed. En wat blijkt, dat gebieden waar heel vaak, waar dat mensen weten dat er heel vaak onverwachte plekken controle is, blijkt het rijgedrag veel beter, veel voorbeeldiger te zijn. Omdat je niet weet waar dat de pakkans gaat opduiken. En dat blijkt dus veel beter te zijn dan 5 flitspalen naar elkaar te zetten in de hoop dat je een keer even niet aan het opletten bent.
4: Want heel simpel, dan downloaden mensen Flitsmeister en dan hoef je die 5 flitspalen even niet...
7: Je ziet het ook heel erg als een flitspaal is. En aan de voorkant dan rijden ze te hard. Gaan ze op de rem en dan gaan ze weer op gas.
5: Dat klopt, dat fenomeen bestaat ook.
7: Dus als je niet weet waar je geflitst wordt, dan helpt dat veel beter.
3: Wat doet u aan positieve verleidingen om de Enschedese mobiliteit positief te beïnvloeden?
7: Nou, in ieder geval niet flitsen waarbij je buurtinitiatieven ondersteunt. Want dat hebben
3: we.
7: Ik vond dat wel een heel interessant
3: idee.
7: Ik denk, nou ja, dat is. Waar wij van zijn, is in ieder geval zorgen. Ik hoorde het net ook bij iemand die zei van, joh, op het moment dat de fietsers gescheiden wordt van de auto's. Ja. Dat is voor ons een enorme belangrijke. We hebben, wat we ook gedaan hebben, een wegencategoriseringsplan gemaakt, waarbij we in de wijken ook 30 kilometer zones hebben gecreëerd. Dus de wijken, daar wordt allemaal 30 kilometer max gereden. Mm-hmm. De wegen passen we ook aan. Als je zeg maar alleen maar een bord plaatst, ja, dat helpt één dag en daarna rijden ze weer 50, 60. Ja. Nee, dat past ook aan. Maar de radialen, dat zijn dan zeg maar alle wegen die naar de binnenstad rijden, die houden we 50. Maar zorgen we ook wel voor dat de fietsers gescheiden worden van de auto. Van de autosnelweg. Van de auto. Ja.
3: Maar het raar is natuurlijk eigenlijk, hè, dat zie je natuurlijk met al die nieuwe apparaten, voertuigen, zoals voor één persoon, auto's met twee personen en weet ik dan wat. Maar het rare van het systeem is eigenlijk dat je, als jij dus een producent bent, een aanbieder van zo'n product, dan moet je naar de RDW en die kijkt of het veilig is en of je ermee de weg op kan, et cetera. Maar de vraag, vinden we dit een toegevoegde waarde op dat al drukke fietspad of op die weg, die wordt helemaal niet gesteld.
7: Dus dat later.
3: Dit product komt dus de markt op, dan vervolgens gaan ze bijvoorbeeld in de gemeente bij u, bij de wethouder gaan ze klagen, dit en dat. En vervolgens moet je dan dus extra maatregelen nemen om dat weer te beteugelen. Dus de grote vraag, wie en wat, tot welke hoogte ook, kunnen wij toelaten op het fietspad, en met welke snelheid, die is onbelangrijk, die wordt helemaal niet gesteld daarin.
7: Nou, daar wordt wel over nagedacht. Want in Den Haag, bij het ministerie, wordt daarover nagedacht. Daar hebben we ook gesprekken over gehad, zijn bij ons geweest. Hoe kijken jullie er tegenaan? En met dit soort gesprekken worden gekeken van, ja, we kijken ook naar de import van fietsen en van andere mobiliteit. Of we daar wat aan kunnen gaan doen. Ik denk dat is ook heel verstandig.
3: Maar het is nog een beetje een raar kant in mijn spel. Ik neem naar die fatbike. Dus u bent nu landelijk bekendheid ermee. Daarom zitten jullie zelfs hier in dit fantastische programma ook.
7: Het is fantastisch.
3: Maar kijk, die fatbike, het is een soort raar toch kant in mijn spel. Want nu is er al een producent bezig. Want nu wordt de bandbreedte fatbike, die brede banden. Dus nu zijn ze natuurlijk al druk bezig. Dan komt er nog eentje. Die kan technisch gezien exact hetzelfde met dunnere bandjes.
5: Skinbike.
7: Ja, maar daar hebben we nog geen
3: last van. En dan kunt u weer met een plaatselijke verordening kunt u aan de slag.
7: Nee, want op dit moment niet, want we hebben daar geen last van. Dus op het moment dat je kijkt naar waar hebben we dan daadwerkelijk last van, en daar hebben we onderzoek naar gedaan, dan zijn het echte fatbikes. En op het moment dat we last gaan krijgen van skinny bikes of van grotere bakfietsen, mijn buurman heeft ook een mooie elektrische bakfiets, ja, dan gaan we daar ook naar kijken. Ja. Maar wij doen dit niet om de fatbikes of de skinnybikes of andere mobiliteitsdingen te pesten. Maar we doen dit om de overlast en de verkeersonveilige situaties tegen te gaan.
5: Ja.
7: En we hebben op dit moment nog geen last van skinnybikes.
3: Zou kunnen. U houdt het in de gaten, zeggen we dan.
7: Zeker.
3: Ik moet eerst naar mijn collega Dirk Brugger. Die zit er weer klaar voor.
13: Ja, want het begon naar verluid in 1893 ooit met de Benz Patentwagen nummer 3. Maar inmiddels rijden er ruim 9,4 miljoen auto's in ons kleine landje. Dat zijn er ongeveer een miljoen meer dan 6 jaar geleden. Dat lijken er heel veel, maar dat verbleek bij de 24,1 miljoen fietsen die we in Nederland hebben. Dus een goede 1,3 fiets per persoon. Dus we zitten hier met z'n vijven. Dus we hebben 6,5 fiets met z'n allen. Veel van die fietsen worden ook steeds moderner, gevarieerder. Hè? We hebben de elektrische bakfiets, vaak lekker met de kindjes voorin.
5: En vrouw.
13: Soms ook de vrouw voorin. De speed pedelec, de elektrische step. Maar welk voertuig ook steeds populairder wordt? De brommobiel. Van die kleine, compacte stadsautootjes. Die zijn in de afgelopen 5 jaar stegen het aantal van 23.045 naar 32.646. En als je dan denkt, valt de Kanta er ook onder? Dat is dan officieel weer geen brommobiel, maar dat is een gehandicapt voertuig.
5: Ah, ja, oké. Okay.
3: U ziet mogelijkheden, zag ik al.
5: Ja, zeker.
3: En even toch wel even, dat moeten we ook benoemen. Want kijk, dat blijft natuurlijk bij die fatbike natuurlijk een vreemde discussie. Want het gaat natuurlijk voornamelijk om het gedrag van de berijder.
5: Ja.
3: Maar laten we dan toch die fietsbak even nemen. Ja, als daar een moeder met 3 kinderen, of een vader trouwens, met 3 kinderen op veel te hoge snelheid en nog veel meer ruimte van het fietspad innemend, de facto is het gevaarlijker.
5: Jazeker. Bejaarden en ouders met bakfietsen zijn de echte nozems. Ja. Zeker in Amsterdam. Ja. Maar het is een interessante, want de discussie gaat inderdaad over van hoe kunnen we de publieke ruimte zo inrichten dat we elkaar veilig houden, dat we voor elkaar zorgen, dat we geen onverantwoorde dingen doen. En ik vind bijvoorbeeld fietsstraten is al een mooi voorbeeld van ja, dat de fietser koning is en de auto weet van ik moet me aanpassen aan de fietser. Ik denk dat we ook naar manieren moeten worden dat er die bakfietsers en andere nozems bijna vanzelf. Kijk, vanzelf traag rijden. De beste gedragsinterventies zijn interventies die het ongewenst gedrag onmogelijk maken. Ja. Dus in jouw voorbeeld van fietspaden naast de weg, ja, dat valt niet tegenop te beboeten.
7: We hebben ook in Enschede zien we ook dat we hebben ook overlast van bestellingen, dus fietsbestellers. Mm. En we gaan binnenkort ook met die mensen in gesprek om een pilot te doen, waarbij de fietsen, zodra ze in de binnenstad zijn of op bepaalde plekken zijn waar het lager, om dan automatisch de snelheid naar beneden te brengen. Dat gebeurt ook in het buitenland, hè? Dus op het moment dat je daar van die fietsen huurt, hè, of die scootmobiel, van die snorscooters of stepjes, dan wordt de snelheid automatisch naar beneden gebracht op het moment dat je in parken bent of dat soort dingen. Nou, dat soort initiatieven, daar zijn we nu ook naar aan het kijken. Om te kijken of je niet automatisch de snelheid naar beneden kunt brengen. Ja. Nou, dat is voor bestellingen, voor bestelfietsen, is dat te doen, hè? Want daar zit een GPS in en daar zit het allemaal in. En
3: maar dat zullen ze niet leuk vinden, want ze worden vaak ook betaald per bestelling die ze afleveren. En als ze natuurlijk langzamer rijden, dat zal ze omzet schelen.
7: Dat ligt eraan waar ze langs fietsen. In het geval van de Enschede met de binnenstad, ja, we hebben voldoende fietspaden rondom de binnenstad waar ze gewoon op een normale snelheid kunnen rijden. Dus ik zie dat probleem helemaal niet.
5: Okay. Zou trouwens een fantastisch oplossing zijn. Gewoon iedereen verplichten om een begrenzer te hebben die zich dynamisch aanpast aan de snelheid van de straat. En dan is de enige boetes die je kan uitdelen is, heb je al dan niet een begrenzer op je scooter? Lost het probleem zich vanzelf op?
4: Ja, maar ik vraag me wel af in hoeverre dit gaat aanslaan op het moment dat die begrenzing daar nog niet voor de automobilist is, maar dat de fietser eerst degene is die begrensd wordt.
5: Jullie cijfers zeiden toch dat juist de fietsers het meest momenteel kwetsbaar zijn in de verkeersdoden.
4: Maar is dan het fietsen het probleem? Of is de combinatie van verschillende soorten fietsen en de combinatie van een fiets met de auto het probleem, zoals Letty ook al mooi zei?
7: Ik denk dat laatste. En in Enschede wat we doen is dat we hebben specifieke fietssnelwegen en daar mogen alleen maar fietsen op en daar mogen ook speedpedelecs op. Maar die zijn zodanig breed dat ze elkaar eigenlijk niet in de weg zitten. En op het moment dat jij een fietspad hebt bij een weg, nou, als dat een 50-weg is, dan gaan we ze scheiden. Hè. Dus dan zit er ook een scheiding tussen. Dat kan bijvoorbeeld ook een parkeerplaats zijn, dat soort dingen. Maar zorg in ieder geval voor dat ze elkaar niet kunnen raken.
5: Ja.
7: En dan moeten de speedpedelecs, die moeten ook op de snelweg.
5: Ja.
7: Of op de weg. Dus we zijn daar heel erg mee bezig om die snel en langzaam verkeer, zo noemt dan even, ook echt van elkaar te gaan scheiden.
5: Fantastisch.
3: In hoeverre speelt die, want er zit natuurlijk ook, als je naar de grote steden kijkt, zien we natuurlijk ook allemaal de deelmobiliteit. Van deelbrommers, deelfietsen, deelauto's. In hoeverre speelt die ontwikkeling hier een rol eigenlijk in, met wat wij nu bespreken?
7: Nou, die speelt een best een grote rol. En we hebben daar, als je kijkt naar het land, bijna elke gemeente in het land die hanteert het STOMP-principe. Stappen, trappen, openbaar voer, mobiliteitsservices. Dus dat zijn dan de deelfietsen en dan pas personenauto. En dus de deelfietsen en de deelscooters zijn een belangrijk onderdeel van de gehele mobiliteitsketen. En je ziet in studentensteden, nou, wij zijn er één van, Enschede, zie je ook dat het gebruik daarvan ook echt best wel hoog is.
3: Ja. Maar ik zie ook van bepaalde merken, dan weet ik niet waarom het ene merk dan wel een succes en de andere niet, maar totaal afgerouste brommers in de berm met half kapotte bumpers liggen, fietsen, deelfietsen.
7: Dat zie je in Enschede niet. En de reden daarvoor is omdat we al heel vroeg...
3: De wethouder.
7: Ja, we zijn al heel vroeg zijn we begonnen met het maken van zogenaamde hubs, deelmobiliteit hubs. Er zijn alleen maar plekken waar je de fietsen mag plaatsen. Daarbuiten mag je de fiets niet plaatsen. En want dan gaat namelijk simpelweg, dan stopt het betalen niet. Dat heeft er bij ons voor gezorgd dat er eigenlijk gewoon geen enkele fiets, snorscooter en dat soort dingen meer in de sloot lag of kapot was. Want ze zijn namelijk verplicht, moeten ze op die plekken zitten. En die hebben ook dekkend gemaakt, elke 500 meter. Op elke 500 meter hebben we zo'n...
3: Mijn vraag bedoelde ik eigenlijk ook met... Ik dacht, als je nou in iets rijdt wat niet van jou is... Zou me zeggen, plat gezegd, als je een leaseauto hebt... rijden misschien ook iets grover en asocialer mee. Dat bedoel ik meer. Dus ja. Of je gedrag op een leenfiets, leenauto... minder goed is.
4: Ja, zeker.
3: Dat wel,
4: Ja. Nee. Je eigen bezit is altijd meer waardevol dan ander bezit. En dat geldt ook voor dingen waar je zelf aan bijgedragen hebt. Noem ook wel het IKEA-effect. Op het moment dat je samen een kast in elkaar hebt gezet met de IKEA, dan is jouw Billy boekenkast een stuk mooier dan die van de buren. maar eigen bezit is iets wat we bang zijn kwijt te raken. Dat noemen we ook wel verliesaversie. We willen niet onze spullen kwijtraken. En als het om andermans bezit gaat en we betalen enkel voor het gebruik ervan, dan zijn we een stuk minder voorzichtig. En dat zal ook zijn effect hebben op verkeersveiligheid.
7: Ja, tenzij je daar aan het eind op aangesproken wordt. Dus als je kijkt naar zo'n fiets bijvoorbeeld, je moet heel vaak ook een foto maken van waar je hem plaatst.
5: Klopt.
7: En dat soort dingen allemaal.
5: Ja.
7: En op het moment dat een fiets stuk is en je weet gewoon wie er gebruik van heeft gemaakt. Want je hebt er ook voor betaald. Ja, dan kun je erop aangesproken worden.
4: Absoluut, ja, dat is dan weer die feedback die ook weer invloed heeft op gedrag. Maar jullie oplossing in Enschede vind ik veel sterker. Want die voorkomt het probleem in plaats van dat je er achteraf weer feedback op moet geven. En dat zijn inderdaad de betere gedragsinterventies.
5: Ja.
7: En het werkt ook enorm goed, hè? Want we zorgen er ook echt voor dat je geen deelmobiliteit, wat van deelmobiliteit er ook is, dat niet overal ligt. En we zagen dat probleem ook. En dat hebben we ook aangepast op deze manier. Trouwens, we hebben ook een aanvraag gedaan, gekregen voor, van die stepjes.
14: Ja.
7: Dat soort dingen. Nou,
14: maar Brils zal je mij voorlicht.
7: Maar we hebben op een gegeven moment toen gezegd van, nou, die stepjes, dat houden we even af.
5: Ja.
7: Want dan voegen we nog weer een mobiliteitsoptie toe.
5: Dat is een aanslag op de publieke ruimte.
14: En je moet eens opletten wat er gebeurt als iedereen half dronken uit het café komt op zo'n ding stapt. Ja. Maar goed, dat geldt terzijde. We gaan een bruggetje maken. We gaan het hebben over de aandelenbeurs. Überhaupt de beurs en de tips. Voor de vaste luisteraar, die weten dat het zo ongeveer daar nu tijd voor is. Oftewel, Dirk Brugger, neem ons mee.
15: De stand van Nederland.
16: De aandeelhouder wint.
17: Ja, ik sprak met Inge van BNR Beurs, de studentenbeleggers uit Rotterdam. We hadden het er net al over hoe druk het is op het fietspad. Gaat misschien wel nog drukker worden, want het deelfietsbedrijf Lime wil veel geld gaan ophalen met een beursgang.
18: Deze week is het vooral opgevallen dat Lime ook naar de beurs wil gaan. Lime is in principe een bedrijf en zij verzorgen deelfietsen en elektrische fietsen in grote steden. Ze zitten inmiddels al in bijna 30 landen en in heel erg veel grote steden over de wereld heen. Gisteren daadwerkelijk bij de Nasdaq hebben ze een aanvraag gedaan om de beurs om beursgenoteerd te worden. Het is heel erg gegroeid in het afgelopen jaar. Ik denk dat het wel paar honderd miljoen is gestegen in omzet. Maar ze hebben nog steeds heel erg veel schulden die ook dit jaar nog afbetaald moeten worden. Dus ze hebben het ook wel nodig om de beurs op te gaan. En dat zie je bij meer van dit soort bedrijven. Ook een concurrent van hun beurt is geloof ik in 2023 failliet gegaan. En dat had ook een genoteerde waarde van ongeveer 2 miljard. Ik denk dat ik er wel in zou investeren, maar wel beperkt. Aangezien ik het wel een hele interessante markt vind waar een hele hoop potentie in zit. Ik heb zelf gewoon een fiets. Alleen ik vind het concept van een deelfiets vind ik wel heel handig. Ik ben bijvoorbeeld naar Rome geweest met mijn moeder. En daar heb ik ook een Lime gepakt. Dus dat is toch wel heel toevallig. En dat was wel een hele makkelijke manier om de stad rond te komen.
17: Ik vond vooral die stedenweggetjes heel lastig met die fiets. Maar Inge heeft zoals elke belegger te maken gehad met de oorlog in het Midden-Oosten. Dit is hoe zij ermee omgaat.
18: Ja, als belegger waren de afgelopen maanden denk ik wel heel erg hectisch. Met de oorlog in Iran die uitbrak, doet dat toch wel heel erg veel. Op elke verschillende markt doet dat wel een hoop. Als belegger heb ik niet heel erg veel verder gedaan om het te verkopen wat ik had of anders in te kopen. In mijn optiek kan je het dan beter laten staan. Totdat de markt zichzelf wat meer hersteld heeft. En ik denk dat dat ook wel heel erg belangrijk is om als belegger wel vertrouwen te hebben dat de markt zichzelf op den duur wel kan herstellen. Trump is wel een oververhit onderwerp, denk ik, in de beursmarkt. Wat ik ergens een beetje jammer vind. Want het zou toch leuker zijn als er ook wel weer wat andere dingen gebeuren in de wereld.
14: Ja, dat was hem. Ik zat aan dachten te luisteren. Alle tips meteen ook genoteerd. Wij gaan hier afronden. We gaan u een ontzettend goed weekend wensen. Dat zal ongetwijfeld geholpen worden door fantastisch weer. Dus ik zou zeggen, maak er wat gezelligs van. Ik dank zeer mijn gasten, te weten Ton de Bruyne, hij is gedragseconoom. Mark Teuteling, de wethouder dus voor mobiliteit in Enschede. En ik dank ook Dirkje van de Vens. Hij is gedragswetenschapper. En daarmee zijn we aan het einde van deze uitzending. Tot volgende week.
16: NPO Radio 1.
15: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Nieuwe verdenkingen van snipertoerisme tijdens het beleg van Sarajevo.
19: To target civilians, including children, during the siege of Sarajevo in the mid-1990s.
15: Neandertalers deden 50.000 jaar geleden aan tandheelkunde.
20: They were really sophisticated and more like us than we ever thought.
15: En einde oefening voor het luchtalarm. Dat en meer in OVT. Zondagochtend om 10 uur.
16: NPO Radio 1.
15: Wie luistert, weet meer.
16: Ster.
21: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
22: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
21: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
23: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
6: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: NPO Radio 1, 9 uur.
28: Hélène Plag en Jan-Willem Wesselink.
29: Goedenavond. De voetbalsters van Ajax en FC Twente strijden in de laatste speelronde van de Eredivisie om de tweede plek en het bijbehorende ticket voor de Champions League.
30: Ja, we volgen de ontknoping van die competitie in Langste Lijn en Omstreken. We gaan beginnen na het NOS-journaal met Levi van Eck.
31: Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, stapt op. Gabbard gold als vertrouweling van Trump, maar had steeds meer moeite met het militair ingrijpen van de VS. Een anonieme bron zegt tegen het persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Correspondent Ryan Hermelijn.
32: Haar vertrek geldt daarom als een teleurstellend einde. Een anti-oorlogspoliticus die uiteindelijk vertrekt midden in een oorlog met Iran, terwijl Trump openlijk speelt met het idee om Cuba aan te vallen.
31: Spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens de spoorbeheerder werd het grootste deel van de storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn doordat er niet altijd genoeg materieel of personeel beschikbaar is voor onderhoud aan het spoor. Een leerling van een basisschool in Hilversum is deze week gewond geraakt door een aanval van een hond. Dat gebeurde vlakbij het schoolplein. De Telegraaf schrijft dat het slachtoffer een jongen van 7 is en dat hij ernstige bijtwonden in het gezicht heeft opgelopen. Vanwege het onderzoek dat nog bezig is, wil de politie daar niets over zeggen. Volgens omwonenden was de hond uit een tuin ontsnapt. Het dier was niet aangelijnd en de tuindeur zou niet goed afgesloten zijn geweest. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
33: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor. Maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
34: De Israëlische minister.
33: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
31: Een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie en daardoor is het niet mogelijk de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. Het weer vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui.
29: Levi, dankjewel. Er is verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi. Goedenavond, Dennis.
35: Goedenavond. Je hebt vooral nog vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en Zevenaar staat 4 kilometer en dat kost je een kwartier extra.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij LefArbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
5: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: LefArbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
5: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
10: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
9: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
11: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
27: NPO Radio 1. EO NOS.
28: Langs de lijn en omsteken. Guylaine Plag en Jan-Willem Wesselink.
30: Goedenavond, we zijn vanavond bij de laatste speelronde van de Eredivisie Vrouwen. Want achter landskampioen PSV strijden Ajax en FC Twente om de tweede plek. En die plek geeft recht op de Champions League.
29: Ajax verdedigt een voorsprong van 1 punt, speelt uit bij Heerenveen. Hoe gaat dat, Dien van het Laar?
12: Moeizaam, maar wel beter dan de eerste helft. Want toen gingen ze met een 1-0 achterstand rusten. 3 minuten onderweg in de tweede helft en het is zojuist 1-1 geworden. Voor Ajax geldt het simpele recept winnen. En ze hebben plek 2 in handen. Doelpunt gemaakt door Ranneke Terks.
30: Ja, ze staan dus nog niet op winst. Kan Twente daarvan profiteren tegen PSV, Richard van der Maden?
13: Voorlopig niet. Slecht nieuws voor FC Twente dat Ajax op 1-1 is gekomen. Want zij staan thuis hier in Enschede met 0-2 achter tegen de kampioen PSV. En omdat Feyenoord voorstaat, grijpt FC Twente zoals het er nu voor staat overal naast. Geen Europees voetbal, maar er zijn natuurlijk nog 45 minuten te voetballen.
29: Dat dacht ik. Verder blikken we terug op de derde etappe van vandaag in de Giro d'Italia, waarin de vluchters alle ruimte kregen.
30: En hoe ziet ons land er over 100 jaar uit? Daarover begint dit weekend de tv-serie Nieuw Nederland. En wij spreken alvast 2 deelnemers.
29: Ja, Dien, als het dan zo kort na rust 1-1 wordt, dan vraag je even af of ze een soort dondertoespraak in de kleedkamer hebben gekregen in de rust. Bij
12: daar durf ik mijn geld wel op in te zetten. Ja. Want het is hier allemaal gehoorig. Hè. We zitten in het Abel Enstra stadion. In plaats van op Schottenwold. Dat is het naastgelegen trainingscomplex waar ze altijd trainen. En je hoort hier dus alles nu heel erg goed. Er zit ongeveer een mannetje of 1000. Dat is best wel veel voor Sportclub Heerenveen. Vergeleken met de toeschouwersaantallen die er normaal zijn. Maar omdat er slechts 1000 man zitten, hoor je wel iedere aanwijzing van de coaches langs de zijlijn. En de coach van Ajax, Anouk Breul, die was niet blij in de eerste helft. Liep continu te zenuwpezen langs de zijlijn. Was continu aanwijzingen aan het geven en aan het bijsturen waar nodig. Ja, en dat was eigenlijk een beetje, nou ja, water naar de zee dragen. Want het werkte niet echt voor Ajax. Dat echt heel erg moeizaam op gang kwam. Ook nog een 1-0 achterstand te verwerken kreeg. Maar naarmate de eerste helft voor de deur wel steeds beter in het spel kwam En het dus uiteindelijk na die onderbreking dus in de tweede helft toch redelijk heeft weten recht te breien. Door zojuist de 1-1 te maken via Ranneke Derks. Een prima doelpunt. Die had er in de eerste helft ook al wel ingemogen voor haar. Want toen schoot ze voor open doel op de lat. Nu wist ze hem wel tussen de palen te mikken nadat het doel ook leeg was. En dus is Ajax nu op dit moment op plek 2 genesteld. En dat is de plek waar Ajax wil eindigen. Want dan kom je in een soort van mini-toernooitje terecht. En als je dat overleeft, dan kom je in de tweede kwalificatievoorronde voor de Champions League. En daar wil Ajax naartoe. Europees voetbal bij de vrouwen weer naar Amsterdam toe halen. Waar ze 2 jaar geleden daarin erg succesvol waren namelijk. Tot de kwartfinale van de Champions League toen weten te reiken. Bayern München verslagen, Paris Saint-Germain verslagen. En het Nederlandse vrouwenvoetbal daarmee echt een boost gegeven. En daarvoor moet je nou eenmaal ook van de kleintjes winnen. Bijvoorbeeld Heerenveen, dat het alle aardigs doet dit seizoen met de 7e plek. De afgelopen jaren was het hier voornamelijk degradatievoetbal. Nou, dat hebben ze wel weten op te krikken. En vanavond winnen tegen Ajax zou het seizoen helemaal een goede afsluiting geven. Maar hier komt Ajax en scoort Ajax via Nouria van Schoonhoven. Nadat de rechterkant helemaal open ligt bij Heerenveen, mag ze vrij doorlopen de 16 in. Kijkt ze nog naar afspeelmogelijkheden rondom de strafschopstip. Maar besluit ze uiteindelijk toch om zelf te schieten tegen keepster Racing aan. Maar uiteindelijk wel hard genoeg om hem over de doellijn te zien hobbelen. Wat maakt dat Ajax nu met 2-1 voor staat. Toch effectief die 5 minuten na rust. Ja. Van 1-0 achter naar 2-1 voor hier in Heerenveen.
0: En dus dreigt voor Twente, Richard, hetzelfde scenario als bij de mannen afgelopen weekend. Namelijk op de laatste speelronde spelen tegen de al uitgespeelde kampioen PSV. En daar dan verliezen en een duur Europees ticket mislopen.
2: Ja, dat zou maar zo kunnen. Je hoort misschien de trommels op de achtergrond. De PSV-fans zijn er ongeveer 25, 30 denk ik die deze kant opgekomen zijn. Enschede. Dan staat Twente dus met lege handen. De 4e plek is helemaal niets. Is geen Europees voetbal. Overigens, ik kijk nu naar een blessure bij een van...

0: helemaal niets. Is geen Europees voetbal. Overigens, ik kijk nu naar een blessure bij een van de doelpuntenmakers van PSV. Die heeft daar behoorlijk wat pijn aan haar hoofd ook. Verzorging nodig. Dat is Riola Shemaili. Zij maakte, schampte de bal keurig met het hoofd, een 0-1 voor PSV. Goed doorgezet aan de rechterkant van Shanice van der Zanden. Die nog altijd laat zien dat ze behoorlijk wat snelheid heeft op de rechterflank. En via Renate Jansen belandde de bal dan een beetje in de kluts. Het was eigenlijk een lucky voor Shemaili. En die kopte de 0-1 binnen. En even later werd het zelfs 0-2. Een doelpunt van Fena Kalma. Natuurlijk zij weer. Ook daar was Van der Zanden belangrijk in het voorbereidende werk. En Kalma zoals altijd zeer attent. Schoot de bal in de lange hoek en zo. 0-2 bij rust. We zijn nu 5 minuten aan het voetballen in Enschede, amateurclub Sparta op Sportpark Schreuvenserven. Hier dus niet het grote stadion, de Grolsvesten, maar gewoon een amateurclub waar Twente regelmatig wedstrijden speelt. Twente moet aan de bak in de tweede helft, want het heeft helemaal niets aan een nederlaag. Zeker niet als Ajax zoals nu dus voorstaat. Misschien lukt het dan nu aan de rechterkant. En dat schot is helemaal niet zo slecht. Gaat een metertje naast het doel van PSV. Een schot vanuit het midden. Geschoten was dat door Jill Diekman. Ja, FC Twente straks op die vierde plaats. Dat zou echt een enorme teleurstelling zijn natuurlijk voor de Tukkers. Want de afgelopen jaren toch behoorlijk verwend hier met Champions League wedstrijden. Bijvoorbeeld tegen Arsenal, tegen Chelsea, tegen Real Madrid. En vooraf, je hoorde het al een beetje, want er wordt natuurlijk wel gewoon vanavond gespeeld tegen PSV. Was er al wel wat angst van, we mogen echt niet verliezen. Want dan is het niet best. Daar gaat de bal er voor Twente in en is het 1-2. De aansluitingstreffer in de korte hoek. Nicky Everards wordt daar verrast. En het is een goal van Brandt. Een van de invallers in de eerste helft al bij FC Twente. Senna Brandt, die een grote kans in de slotfase op de eerste helft liet liggen. Nu maakt ze wel een goal en is het ineens weer spannend hier. 1-2 de corner vanaf de rechterkant. En dan is het de keeper die er gewoon niet goed uitziet. Senna Brandt zit daar helemaal niet in de buurt. Dus het is een eigen doelpunt. Dat moet ik even rechtzetten van Nicky Everard, de keepster van PSV. En zo komt Twente dus wel terug tot 1-2. En is het hier echt weer een wedstrijd in Enschede.
1: Wel aardig toch, dat ze even bij de clubs om wie het gaat hebben gewacht. Totdat wij begonnen met de uitzending, tot ze doelpunten gingen maken.
2: Ja, deden ze in de Giro helaas niet. Daar waren ze weer vroeg klaar vanmiddag.
1: Jammer
2: altijd, hè? Ja, dat
1: ging toch iets sneller, die 13e etappe. Met een Italiaanse ritwinnaar vandaag in de Giro.
3: Hij komt over de streep. Twee handen voor zijn gezicht en een kruisje en het gebaar naar boven. Alberto Bettiol, zijn tweede ritzege in zijn carrière in de Giro d'Italia. En zijn eerste van deze.
4: In theory, I won already before the start because I had all my family here and my second family because of course my girlfriend and all her family is from Verbania, so I consider Verbania my second house. Winning like this is something I will bring forever with me and if I win like this I'm ready to win every 2 years.
1: Ja, mooi. Een bijzondere overwinning dus voor die Bettiol, want zijn schoonfamilie hoorde, het komt uit de finishplaats van vandaag, Verbania. We gaan praten met de man die u ook al hoorde, commentator Gabriel Melging. Gabriel, goedenavond.
5: Goedenavond.
1: Ja, het was een dag voor de aanvallers vandaag. De kopgroep kreeg meer dan 10 minuten voorsprong van het peloton. Die dachten, laat maar gaan, het gaat toch geen gevolgen voor het klassement hebben. Maar waar maakte Bettiol het verschil vandaag?
5: Ja, echt met een sublieme aanval in de slotmeters van de laatste beklimming van de dag. Het was eigenlijk 160 kilometer lang vlak en dan 2 beklimmingen. En eentje daarvan, die was nog best lang. Nog een kilometer of 4 aan 7%. En je zag dat veel van de klimmerstypes in de kopgroep, die wilden al vroeg het verschil maken. Maar die klim, die werd steeds iets steiler. En aangezien Bettiol dus een man van de streek is, wist hij precies hoe hij die inspanning moest indelen. En hij reed echt misschien wel minutenlang op een meter of 10 achterstand van de koploper Andreas Leknessund. En die was echt op zijn tanden aan het bijten, achterom aan het kijken, echt aan het vechten om voor Bettiol te blijven. En op de steilste strook met nog zo'n 200 meter te gaan op die klim, zet Bettiol ineens een sprint in en gaat hij aan de rechterkant van Leknessund er in één keer voorbij en echt met een snelheidsverschil van misschien wel 2 keer zoveel snelheid als de Noor gaat hij er in één keer voorbij en Leknessund, ja, mentaal meteen gekraakt natuurlijk. Die staat in één keer geparkeerd en Bettiol komt boven met in één keer een voorsprong van een seconde of 15-20 en die heeft hij nooit meer uit handen gegeven.
1: Nee, dit is dan wat je noemt het thuisvoordeel. Toch?
5: Absoluut, ja, absoluut. Ja. Maar
1: even die Leknessund, want die werd tweede. Dat is niet voor het eerst deze Giro. Hij heeft al vaker die plek gepakt. Die doet iets verkeerd.
5: Ja, je zou denken van wel, maar ik denk dat vandaag Bettiol gewoon echt

0: heel veel gebruik heeft kunnen maken van zijn parcourskennis. Leknessund weet natuurlijk ook dat die klim steeds iets steiler wordt, steeds iets lastiger. Maar Betiol die gaf op voorhand al aan van hij traint hier regelmatig. Hij heeft al heel vaak gevoeld hoe je die klim te snel aanvangt, zeg maar. Hij heeft al te vaak meegemaakt dat hij te moe was in de laatste meters van die klim. En hij heeft dat nu dus precies kunnen voorkomen. En ja, Leknessund, misschien had hij deze etappe ook al 10 keer moeten verkennen. Gewoon puur voor het scenario dat Betiol misschien wel mee zou zitten.
1: Ja, je moet je tijd natuurlijk een beetje kunnen verdelen. Hè?
2: Moet je dan eigenlijk met alle etappes even doen, toch? Ja. Als je ze wil winnen. Ja,
1: gebeurde er helemaal niks in het klassement, Gabriel?
0: Nee, echt helemaal niks. Echt helemaal niks. De klassementsmannen hebben heel rustig aangedaan. Morgen natuurlijk een hele zware dag. En die derde week die is ook loodzwaar.
1: Oké, okay. Morgen een zware dag. Wat gaat er dan gebeuren?
0: Ja, klimmen vanuit het vertrek bijvoorbeeld. Het is een etappe van 133 kilometer met daarin 3 eerste categorie beklimmingen. En dan ook nog eentje van tweede en een van derde categorie. Het is echt een hele lastige rit met amper vlakke kilometers. En zo'n klim vanuit het vertrek is ook meteen heel zwaar voor zo'n peloton. Want dan zijn de benen nog niet allemaal warm. En sommige klassementsrenners reageren daar ook helemaal niet lekker op. Het is wel een goede dag voor bijvoorbeeld Wout Poels van het Nederlands oogpunt. Want het is echt zo'n rit die zomaar weer naar de vluchters kan gaan. En dan is klimmen vanuit het vertrek altijd wel iets wat Wout Poels heel erg goed ligt. Maar ook aankomst bergop, 16,6 kilometer aan 7%. Dus we zullen ook weer een nieuwe krachtmeting gaan zien tussen Jonas Vingegaard, Felix Gal en Tijmen Arendsman.
1: Tot morgen. Dankjewel, Gabriel Melging.
2: FC Twente tegen PSV. Richard.
3: 1-2 is het nog altijd. Ja, zeker. Ik ben er zeker nog altijd. 56ste minuut zitten we en... Ja, ik moet zeggen, Twente dringt wel wat meer aan hoor. PSV heeft het een stukje lastiger. Was in de eerste helft wel de betere ploeg. Kwam dus ook verdiend op 0-1 en op 0-2. Terwijl Verdaasdonk, dat is een aanvalster. Natuurlijk moet de coach Corina Dekker gaan aanvallen. Meer risico gaan nemen. Want 1-2 is nog altijd niet genoeg voor Europees voetbal. Voor FC Twente. En ze willen zo graag die tweede plek behalen. Want dan kom je inderdaad dus ook in de Champions League terecht. Kampioen PSV heeft de bal aan de rechterkant met Janice van der Zanden. PSV dat het een beetje kwijt is. En Twente vooral op het middenveld. De slag nu wint. Veel meer duels naar zijn voordeel haalt. Nu is het van der Zanden weer. Maar zij is ook bezig aan een slordige fase. Zo in de eerste 10 minuten van de tweede helft. De bal gaat over de achterlijn. En dat betekent dan wel een corner voor PSV. PSV dat vorige week de bekerfinale verloor van FC Twente. Wat dat betreft is het dus verdeeld. 1 keer een grote prijs voor PSV, de hoofdprijs weliswaar met de titel en de beker vorige week op het kasteel bij Sparta ging dan weer naar FC Twente in een hele spannende strijd. Renate Jansen met de corner probeert de bal daar te brengen bij de tweede paal. Haar laatste wedstrijden, imposante carrière natuurlijk. Renate Jansen, 284 duels in de Eredivisie waarin ze 143 doelpunten maakte. Jarenlang hier speelde bij FC Twente. En als je ook kijkt naar de lijst, de spelers van PSV, dan lopen daar heel veel meiden rond die een verleden hebben bij FC Twente. Verdaasdonk, zij komt in de ploeg als extra aanvaller, een middenvelder eraf. Die is daar niet blij mee, dat kan ik van dichtbij zien. Dat is Jill Diekman, zij moet naar de kant in de 58ste minuut. Twente is beter vooralsnog in de tweede helft, maar het staat nog wel achter met 1-2 tegen PSV.
1: En Ajax ligt weer op koers voor de Champions League door die knal van Schoonhoven, Dien.
4: Ja, die was behoorlijk hard. Het was lastig voor Racing om daar nog echt goed een hand achter te krijgen. Ze deden een moedige poging, maar uiteindelijk die kogel van Schoonhoven te machtig, hobbelend over de doellijn. 2-1 voor Ajax in de 61ste minuut. Half uur nog te gaan en dan is Ajax verzekerd van plek 2 in deze competitie. En daarmee toch Europees voetbal volgend seizoen. Al is dat ook nog een hele route op zich. Maar het is iets. Het is wat Ajax naar Amsterdam wil halen. Als het bij de mannen al moeizaam gaat, dan kunnen de vrouwen ervoor zorgen dat het bij hen in ieder geval wat geleidelijker, wat overzichtelijker en wat makkelijker aan hen toekomt. En daarvoor moeten ze nog een half uur zien te overbruggen tegen Heerenveen, dat het lastig heeft. In dat opzicht is het spelbeeld ten opzichte van de eerste helft grotendeels gekanteld. Toen Heerenveen met verzorgd positiespel regelmatig op de helft van Ajax te vinden. Nu zien we voornamelijk dat Heerenveen moet verdedigen. En dat Ajax vroeg in de opbouw probeert te storen. En de vleugels veelal weten benutten om vanuit daar door te voetballen. Richting de 16 bijvoorbeeld nu. Als Ajax een corner weet te krijgen. Nadat een actie vanaf de linkerkant uiteindelijk over de achterlijn wordt getikt. Door een verdedigster van sportclub Heerenveen. Een derde treffer zou ervoor zorgen dat dit duel helemaal in het slot wordt gegooid. Want Heerenveen is eigenlijk er nog nauwelijks aan toegekomen in de tweede helft. En moet voornamelijk verdedigen. Spitsen loopt naar die cornervlag toe. En gaat hem zometeen vanaf de linkerkant met haar rechterbeen in de 16 trappen. En Ajax heeft met René van Asten, kersvers international, zij eerder dit jaar matchwinner en het gewonnen duel met Frankrijk 1-0 door het enige doelpunt te maken. Mee naar voren, pas 18 jaar, maar behoorlijk groot, fysiek, lang, sterk voor haar leeftijd. En nu bezig om de boel te ontregelen in de 5 meter. Maar dan gaat die bal daar juist niet naartoe. Die wordt kort genomen door Spitsen. Die ziet dat de twee opties dichtbij zijn. Slingert hem nu dan wel in, halverwege de helft. Maar die hobbelt dan alles en iedereen voorbij. Half uur nog te gaan. Ajax staat hier voor. 2-1.
1: Wat als Nederland over 100 jaar voor de helft bestaat uit water?
5: Is dit wat ons te wachten staat? Valt de tij nog te keren? Of moeten we leren leven met het water in plaats van dat we er tegen strijden? Welkom bij een droom van ons land in 2126. Een nieuw Nederland.
1: In de nieuwe driedelige EO-serie Nieuw Nederland zoekt presentator Kiva Alouche naar hoe Nederland er over 100 jaar uitziet. Maar ook hoe mensen zich nu al aanpassen aan bijvoorbeeld het veranderend klimaat. Een van de thema's in die serie. Marianne van Leeuwen en wetenschapsduider Diederik Jekel zijn allebei te zien in die serie. En we hebben ze nu ook aan de lijn. Goedenavond allebei. Diederik, we zien in Nieuw Nederland een Nederland dat over 100 jaar half onder water staat. Is dat nou ontzettend doemdenken of een realistisch toekomstbeeld?
6: Het lastige is dat dat heel erg afhangt van hoe hard we met onze broeikasgassen iets gaan doen. Ik moet eerlijk zeggen dat over 100 jaar dat is op zich nog wel een niveau van dat we de zeespiegelstijging waarschijnlijk tegen kunnen gaan. Zeker omdat je ziet dat heel veel landen wat aan het doen zijn. Mm-hmm. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar onlangs heeft het IPCC, het klimaatpanel wat daarover gaat, ja, de meest heftige scenario gezegd dat dat waarschijnlijk niet zo waarschijnlijk is. En soms denken mensen aan Azië wel, het valt al mee, het zijn allemaal hysterische watjes. Maar het is meer dat was een scenario wat uitgaat dat we met z'n allen niks aan klimaatverandering aan het doen zijn. Ja. En gelukkig wordt er wel het een en ander aan gedaan. Dus dat heel Nederland wegspoelt over een eeuw, dat niet. Maar als je er niks aan doet, is dit wel een realiteit die vanzelf komt. Ja. Zij het dan niet over 100 jaar, maar dan komt er vanzelf een punt waarop het wel gaat gebeuren.
1: En moet je in de kustregio's zorgen maken of is dat ook overdreven?
6: Naarmate de zeespiegel hoger wordt, is de kans op overstromingen groter. En er zijn ook allerlei andere dingen die met klimaatverandering samenhangen. Dat de oceanen steeds zuurder worden, wat allerlei problemen voor plankton oplevert. De bodem verzilt, de bodem verzakt. Er zijn allerlei dingen die daadwerkelijk ook nu al aan de hand zijn. En het is niet iets wat ineens aan is of zo. Het is gewoon langzaam maar zeker zullen de natte periodes natter worden. En de droge periodes droger. Waardoor je meer moet nadenken over oké, hebben we in de warme zomers nog wel genoeg drinkwater? Ja. Of genoeg water om onze akkers te bevloeien? Dus ja, dat wordt langzaam maar zeker steeds meer.
2: Die consequenties gaan er meer komen dan. Wij praten zo verder met jullie allebei. Maar eerst naar die Heerenveen Ajax. Er is gescoord, Dien.
4: 3-1 voor Ajax geworden nadat er een bal in niemands land doorstuitert op de middencirkel. Daar is Ajax dan als eerste bij en verstuurt Ranneke Derks richting het Heerenveen-doel. Als snelste, als eerste bij de bal omspeelt keeper Racing. En dan heel koelbloedig met haar lichaam eigenlijk nog de andere kant op weet ze toch haar voet goed achter die bal te krijgen. Uit balans dat wel, maar wel voor de tweede keer doeltreffend. 3-1 Ajax tegen Heerenveen.
1: Ja. Contact dus met Diederik Jekel die te zien is in die nieuwe serie Nieuw Nederland. Daarin is ook te zien Marianne van Leeuwen, ook goedenavond. Jij woonde met je gezin in de polders rondom Amsterdam, maar verhuisde naar de Veluwe. Was dat ook met die gedachte van ja, ik weet niet of ik mijn voeten hier wel droog hou in de komende decennia?
7: Nou, dat speelde ook mee. Kijk, we zochten natuurlijk allereerst een mooie plek waar we wat natuur om ons heen hadden. Lekker konden fietsen en wandelen. Maar ja, ik ben veel bezig met duurzaamheid. Dus ik let bij alle dingen die ik doe daarop. Dus het zou raar zijn voor mij om dat niet mee te nemen in de overwegingen.
1: Ja, want hoe reëel is het dat stijgend water dan je huis gaat bedreigen?
7: Nou, het zit hem niet alleen in stijgend water. Dat zei Diederik natuurlijk net ook. Hè. Dus klimaatverandering, dat is zo complex. En dat heeft zoveel effecten. Dus in Nederland denken we waarschijnlijk vaak alleen aan de zeespiegelstijging. Maar het kan op veel meer manieren effecten hebben die uiteindelijk ook huizen kunnen beschadigen. En dan denk ik aan bijvoorbeeld inklinking van de grond. Mm-hmm. Dat speelde bij ons dan heel erg. En dat gaat dan ook weer dubbel zo snel door droogte. Dus de droge zomer. Die verergeren dat proces. Daar kunnen huizen van gaan schuren. Er zijn veel funderingsproblemen, waterproblemen. Eigenlijk, als je er goed op let, dan is er al best veel aan de hand. En dan hebben best veel mensen er al last van.
1: En zit je dan op de Veluwe veiliger?
7: Ja, daar heb je weer andere bedreigingen.
1: Bosbranden.
7: Daar hebben we natuurlijk net bosbranden, inderdaad. Ja, ja.
1: Oh, ik denk dat je nog wat wilde zeggen, maar dat de verbinding wat minder is, dan moet je maar niet op de Veluwe gaan wonen, zou ik
8: zeggen. Jan Willem, wat slecht dit, zeg.
1: Daar is die verbinding vaak slecht, toch, Marianne? Als je met de trein over de Veluwe komt, dan weet je, dan heb je een probleem.
7: Zeker.
8: Ja, of je hebt gewoon. Ja. Ja, je hebt gewoon de rust. Zo
1: ja, dat
8: ook
1: is zeker. Ik wil er ook naartoe. Wat wilde je nog zeggen, Marianne?
7: Droogte is natuurlijk ook echt een probleem op de Veluwe. Ja. Dus je hebt overal wel wat.
8: Ja, maar wat jij vertelt, Marianne en Diederik, ben ik ook wel benieuwd naar wat dan de verdere gevolgen zijn. Als je nu al hoort dat klimaatverandering dus op de huizenmarkt ook effect heeft, of dat nou schade is. Betekent dat ook qua verzekeringen en dergelijke dat we daar veranderingen in zien komen, Diederik?
6: Ja, er zijn allerlei grote verzekeringsmaatschappijen die wel zeggen, hey, als bepaalde dingen steeds heftiger worden, dan kunnen we daar gewoon niet meer dat goed tegen verzekeren. Kijk, bij ons zijn de polissen allemaal een beetje collectief, hè? Dus er wordt nog niet echt naar individuele huizen gekeken. Maar in Amerika begint dat wel steeds meer een idee te worden. Hè? Dat op het moment dat je bij de kust bent met steeds hogere zeespiegel, dan kan het een probleem zijn. In Californië nemen de kans op bosbranden toe als je een langere, drogere periode hebt. Dat is niet zo ingewikkeld. En ja, dat zijn dan op een gegeven moment, zeggen die verzekeraars, Amahoula, dat kunnen we niet meer veroorloven. En op het moment dat gaat plaatsvinden, dan heb je wel dat sommige huizen natuurlijk minder aantrekkelijk worden. Mm-hmm. Daardoor mensen onder water komen te zitten. No pun intended in dit geval.
8: Ja, en dat is in Amerika aan de gang, maar dat voorzien jullie ook voor Nederland, Marianne?
7: Ja, ik volg dat al jaren. En in Amerika is dat inderdaad echt een probleem. Daar hebben verzekeraars zich al teruggetrokken uit bepaalde gebieden. Nou, dat maakt dan dat mensen ook niet een hypotheek kunnen afsluiten. Ik las er ook iets over in Engeland, dat het daar ook al aan de hand is. In Nederland zit het iets anders in elkaar. Maar het is wel iets wat verzekeraars echt zorgen baart natuurlijk.
8: Ja, dus eigenlijk gewoon zorgen dat je huis goed in orde is, Diederik.
6: En uiteindelijk natuurlijk.
8: En allemaal in Twente gaan wonen.
6: Ja. Dat is sowieso prachtig. Dat is een beetje weinig ruimte voor iedereen, denk ik. Maar we moeten vooral, denk ik, rekening houden met dat het ook echt heel nuttig is. Wat we gelukkig ook allemaal proberen te doen om iets aan die klimaatverandering te doen. Want dat is natuurlijk het wezenlijke probleem wat eronder zit.
8: Allemaal naar aanleiding van die serie in ieder geval die we gaan zien van de EO Nieuw Nederland. Dank jullie beiden, Diederik Jekel en Marianne van Leeuwen. En de eerste aflevering komende zondag 8:45 bij de NPO 1 EO. Dus voor de duidelijkheid.
1: Ja. Proberen.
8: Ik ben klaar. Ga je gang, Jan Willem.
1: Proberen het FC Twente de druk nu op te voeren op PSV. Richard, in jacht op een Europa Cup ticket.
3: Ja, daar zijn ze echt mee bezig. Ik kan trouwens alleen maar beamen dat het ook in Twente dat het prachtig mooi is. Hier deze streek, als je er dan doorheen rijdt. Vooral in deze maand, zo prachtig groen. En ook heerlijk rustig. Maar Twente is daar allemaal niet zo bij gebaat. Die letten daar niet op. Die zijn daar helemaal niet mee bezig natuurlijk vanavond. Die willen winnen. En daar zijn ze, ja, ze zijn wel hard daarmee aan de slag. Hey, wat gebeurt daar nu? Het is een speler van Twente. Dat is Jamie Ravensbergen. De spits die daar Nicky Evrard een behoorlijke zet geeft. Er is geen VAR bij het vrouwenvoetbal. Wel een gele kaart voor de spits. De topscorer met 16 doelpunten van FC Twente. Nicky Evrard, de Belgische keepster van PSV, die er zo klungelig, ongelukkig uitzag bij de aansluitingstreffer. De 1-2 de corner van Lin Groenewegen. De bal ging er zomaar in. En dat was het moment voor Twente om nog meer druk te zetten op PSV en iets meer geloof terug te krijgen. Maar nog altijd met de tussenstanden, ook met de voorsprong van Feyenoord, staat FC Twente nu vierde. Daar komt Renate Jansen. Kapt haar tegenstander eruit. Namens PSV dus strafschopgebied in. Paast de bal eventjes terug. Aanval nog altijd in leven. En dan wordt er geschoten vanuit de tweede lijn. Dat is een wanhoopschot. Dat is ook niet een bal die goed geraakt wordt door een verdedigster van PSV. Zij snel weer terug naar de verdediging. Gebeurt allemaal in de 69ste minuut. Twente staat nog altijd achter. En virtueel op een vierde plek. En dan heb je dus geen Europees voetbal. Give a drama song.

0: zo fijn dat we die camera's hebben. Ik heb jou echt nog nooit zo zien dansen, Willem.
1: Nee. Wow. En dat op een liedje met zo'n ongelooflijk mooie poëtische titel.
0: Heerlijk om die vrijdagavond te werken ook.
1: I Love Life dat van Bakermat.
2: NPO Radio 1.
0: Het NOS Journaal nu, Levi van Eck.
3: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Zowel de officieel vastgestelde besmettingen als de vermoedelijke besmettingen zijn gestegen. Dat geldt ook voor het aantal sterfgevallen. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, stapt op. Ze meldt dat haar man ernstig ziek is. De oorlogsveteraan behoorde niet tot president Trumps vertrouwelingen. Ze stond bekend als tegenstander van militaire interventies. En Amerika schort een wapenlevering aan Taiwan op, zodat het zelf genoeg wapens heeft voor de oorlog tegen Iran. Dat heeft de Amerikaanse minister van Marine bekendgemaakt. Hij spreekt van een tijdelijke maatregel. De beslissing volgt op het bezoek van president Trump aan China vorige week. Hij sprak daar met president Xi over onder meer Taiwan.
4: Langs de lijn en omsteken.
5: Ajax is op weg naar de Champions League in Heerenveen, Dien.
6: Daarvoor moeten ze nog een kwartiertje overbruggen met een 3-1 voorsprong op zak. Gebaseerd op de tweede helft. Compleet verdiend, want Ajax heeft na een matige eerste helft in de tweede helft helemaal goed weten te maken. En daarin poetsten ze een 1-0 achterstand weg. Mede door twee doelpunten van Randeke Derks. Pas 18 jaar uit 2008. Ja, laat dat maar even bezinken. En die schiet Ajax dan zometeen Europa in met twee puiken doelpunten. En daar heeft eigenlijk Heerenveen in de tweede helft nauwelijks wat tegenover weten te stellen. Want Ajax heeft de organisatie goed staan. Daar is vast en zeker best wel een donderpreekje in de rust vanaf gekomen van coach Anouk Brul. Want in de tweede helft weet iedereen waar ze aan toe zijn bij Ajax. En staan alle poppetjes op de juiste plek. En wordt vooral in verdedigend opzicht bar weinig weggegeven bij de Amsterdammers. En dus is het vooral op deze prachtige prille zomeravond uitvoetballen in Heerenveen. Met korte mouwtjes op de tribune. 1500 fans die er allemaal gratis naar binnen konden. Omdat kaartjes gratis waren. Kijk je nu toch naar een strakke grasmat. Waar 5 dagen geleden nog waterplassen lagen. Van hier tot heb ik jou daar. Tussen Heerenveen en Ajax. Ah ja. 5 dagen later ligt het hier als een biljartlaken er weer bij. En denk je, nou, hier kunnen we nog wel urenlang op doorvoetballen. Gaan we niet meer doen. Het gaat nog een kwartiertje hier door. Waar Ajax een 3-1 voorsprong dus heeft.
0: Het was een mooie waterpolenwedstrijd, inderdaad.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat was heel bijzonder.
1: Daar heb ik er nog wel meer van.
0: Zwemdiploma's verplicht. Richard, weten ze bij FC Twente ook waar ze aan toe zijn? Met andere woorden, hoe Ajax ervoor staat? Zijn ze op de hoogte?
7: Ja, dat wordt op de bank. Ik zie dat vanuit hier. Ik zit in zo'n stellage ingebouwd. Boven zitten dan nog collega's van de televisie. Cameraman staat daarin. En dan een metertje of 3-4 beneden zie je de bank van PSV. Maar ook die van FC Twente met Corina Dekker. Die ook heen en weer aan het IJsbeer is in haar coachvak en er is continu overleg, hoor. Dat kun je zien, telefoontjes. En dan wordt er natuurlijk gekeken naar de tussenstanden. En zij weten inmiddels ook heel goed dat Ajax voorstaat met 3-1. Ze kijken natuurlijk ook naar Feyenoord. Feyenoord dat voorstaat tegen NAC. Feyenoord dat dan op 47 punten komt. Twente, zoals het er nu uitziet, blijft dan steken op 46. Wordt dan vierde. En ik zei het al een paar keer, geen Europees voetbal dan. Dat zullen ze niet leuk vinden. Maar 1 doelpunt voor Twente. En dan is alles ineens weer anders. Dan zou Twente ook maar zo vanwege een beter doelsaldo ten opzichte van Feyenoord als derde kunnen eindigen. De derde plek levert een ticket op voor de eerste kwalificatieronde van de Europa Cup. Zoals dat genoemd wordt bij de voetbalvrouwen. Dat is het tweede Europese toernooi. Dus een niveautje onder de Champions League. Daar gaat PSV, dat zich toch weer meer en meer gaat melden nu. Gaandeweg deze tweede helft met Renate Jansen. 7 keer is ze inmiddels landskampioen geworden. De afvallende bal is opnieuw voor PSV. Miley scoorde de 0-1. PSV nog altijd. Het gaat nu over de rechterkant. Twente massaal aan het verdedigen. En dan is de voorzet slecht en kan Twente er misschien uitkomen. Twente dat wel wat beter voetbalt in de tweede helft. Maar PSV heeft zich ook weer uitstekend teruggeknokt in deze wedstrijd. 76 minuten op de klok. En het is 1-2 in het voordeel nog altijd van de kampioen PSV.
5: De vechtsportwereld kijkt reikhalzend uit naar dit gevecht.
8: The heavyweight championship of the world. Alexander Usyk.
5: Want Rico Verhoeven was natuurlijk jarenlang de allerbeste kickbokser op deze wereld. Maar nu gaat hij het over een andere boeg gooien. Hij heeft het kickboksen namelijk verruild voor het boksen. En morgenavond dan gaat hij in Egypte proberen om de Oekraïner Oleksandr Usyk te verslaan in een gevecht om de wereldtitel. Vanavond was de weging in Egypte en vechtsportverslaggever Rida Derawi was daarbij. Rida, goedenavond. Zometeen ook meer over de kansen van Verhoeven en zijn uitstapje naar dat boksen. Hij gaat morgen op een schitterende plek vechten, namelijk voor de Egyptische piramides. Nogal iconisch. Was de weging daar ook al vanavond?
9: De weging was wel in de buurt. Het was in de Grand Egyptian Museum.
5: Oh.
9: Dit is de grootste archeologische museum ter wereld, waar er ook de schatten van Toetanchamon zitten verborgen. Dus het was wederom een historische locatie.
5: Ja, ongelooflijk. Dat is dat net geopende museum daar in Cairo.
9: Ja.
5: Eerder deze week was al de face-off. Die verliep rustig. Waren er vandaag nog bijzonderheden bij die weging? Of wat gebeurt daar dan precies?
9: Ze kijken elkaar diep in de ogen aan. Maar het zijn eigenlijk beide wel echte professionals. Doen dit al jarenlang. Staan beide jarenlang aan de top. Dus eigenlijk gebeurt er niet zo heel veel geks. Ze zijn echte professionals. Ze houden het best rustig buiten de ring. Maar ik denk dat het in de ring toch wel anders gaat.
5: Ja, wat wordt er gewogen? Ja, zij zelf natuurlijk, maar waarom gebeurt dat?
9: Omdat ze natuurlijk moeten kijken hoeveel kilo iedereen weegt. Want er zijn verschillende gewichtsklassen in de vechtsport.
5: Ja.
9: En je kan niet elk gewicht kan tegen elkaar vechten natuurlijk.
5: Nee, en ze moeten dan samen onder die grens zitten.
0: Rita, kan je even uit die piramide komen?
5: Ja.
0: Die verbinding is wat slecht namelijk. Nee, we proberen het gewoon nog even hoor. Maar af en toe val je wat weg. Waar zit je?
9: Eén ding is waar ik me echt aan irriteer in Egypte is het internet.
0: Ben je niet gewend, hè? Dat het niet goed doet. Zeg, wat ik me nou afvroeg. Nee. Hij gaat van het kickboksen naar het boksen nu. Dan mag je dus niet meer je benen als wapen gebruiken. Maar als je dat zo lang hebt gedaan, lijkt me dat... Nou ja, het lijkt mij dat dat gewoon een soort primair iets is wat je gewoon doet. Dat ligt bij hem. Maar hoe wordt er in de vechtsportwereld gekeken naar die overstap van hem?
9: Iedereen vindt het natuurlijk wel heel tof wat hij gaat doen. Alleen, ja, het voelt wel een beetje als... Rico is de grote underdog. Dus iedereen kijkt er wel naar van, gaat hij het echt doen? Gaat hij nou echt winnen van de onbetwiste wereldkampioen die al jarenlang aan de top staat, die de wereldtoppers heeft verslagen? Ja, ik denk dat de meesten in de vechtsport denken in ieder geval dat dat een onmogelijke klus wordt.
0: Ja, want die Usyk heeft nog nooit als prof een gevecht verloren. Heb ik dat goed begrepen?
9: Klopt.
0: Oké. En waarom denkt Rico... Nou ja, laten we maar even naar hemzelf luisteren. Ja. Want hij denkt dat hij wel degelijk een kans maakt voor Hoeven.
10: I'm bringing something what he hasn't seen before. Because he only faced boxers. Maybe it's possible, maybe it's not. We'll see. And that I've been boxing their whole life. And I haven't. So it's just like a whole different approach.
5: Ja, klinkt leuk. Maar Rida, bij voetbaltrainers hoor je nog wel eens dat ze zichzelf in de underdog-positie praten. Dat hoor je een bokser nooit doen, toch?
9: Nee, zeker. Ik denk dat vechters de meest zelfverzekerde personen zijn die er zijn.
5: Ja.
9: Dus die zal dat never nooit over zichzelf zeggen.
5: Nee. Ja, maar kan die het ooit winnen? Of is het een uitgemaakte zaak morgen?
9: Ja, kijk, het blijft vechtsport, dus je hoeft maar op één klap te lopen en je kan neergaan. Dus zeker heeft hij een kans. Alleen, die kans is wel minimaal.
0: Want hoe, als hij zelf het heeft over een whole different approach, van hij heeft alleen maar boksers tegenover zich gehad en ik kom nu als oud kickbokser, wat gaat Verhoeven dan anders doen, denk je?
9: Nou ja, een kickbokser vecht natuurlijk heel anders dan een bokser. En Rico heeft ook echt grote tegenstanders gehad in het verleden.
0: Mm-hmm.
9: Die vecht ook heel anders dan de vechters waar zijn tegenstander heeft tegen gevochten. Dus ik denk dat hij daarmee bedoelt van hij heeft nog niemand gehad zoals ik.
0: Ja.
9: Alleen alsnog is de kans erg klein dat hij gaat winnen.
0: Want je moet mij daar als leek even een beetje bij helpen. Hoe vechten ze anders?
9: Boksen zijn veel bewegelijker. Heel veel voetenwerk. Dus die draaien echt een beetje door de ring heen. En bij kickboksen is het vooral heel veel werken. Heel veel stoten maken. Heel veel trappen. Heel veel punten maken eigenlijk een beetje. Dat is Het kickboksen is wel wat harder dan het boksen.
0: Ja, ja. Nou kennen wij natuurlijk Rumble in the Jungle. Het gevecht tussen Mohamed Ali en George Foreman in Kinshasa. Wordt er nou bij jou net zo gesproken over deze wedstrijd die gaat komen? Want ik hoor jou eigenlijk ook zeggen van nou ja, Usyk is zo ontzettend de favoriet.
9: Ja, ja, hij is wel zeker de favoriet. En ja, kijk, die vergelijking hoor je hier zeker wel terug vanwege de locatie en de uitstraling van het evenement. Maar sportief gezien is dat natuurlijk nog wel een ander niveau. Ik bedoel, dat was historisch en dat ging echt om de twee grootste boxers van dat moment. Mm-hmm. En dit gevecht draait eigenlijk vooral om de overstap van Verhoeven naar het boksen.
0: Ja.
9: Maar dat het tot de verbeelding spreekt, dat is wel duidelijk, ja.
0: Ja, en iets, wat is het, 100 of 200 miljoen wat ze bijgeschreven krijgen ongeveer?
9: Nou ja, Usyk krijgt naar verluid 100 miljoen per gevecht.
0: Ja. Ja, Jan-Willem, zit jij hier lekker achter je stoeltje? Het is toch een verkeerde carrière.
9: Rico zal daar zeker, zit daar nog zeker wel onder, hoor. Maar die zou het, ja, ze schatten tussen de 10 en 15 miljoen. Maar dat is allemaal ook nog niet zeker.
0: Nee, ja, vind ik ook best aardige bedragen.
7: Ongelooflijk.
0: Je wist het niet.
9: Nee.
0: Het zijn echt bizarre bedragen, ja. Nou, ik hoop dat het in ieder geval mooi en lekker lang gevecht gaat worden. Dat je daar lang van kunt genieten ook, Rida. Dankjewel.
5: Dan naar Enschede, Twente PSV met afscheid voor een Europees kampioen, Richard.
7: Voor Renate Jansen in 2017 werd zij inderdaad Europees kampioen in Enschede. Toen de Nederlands helftal die grote mooie prijs pakte. En Renate Jansen is nu gewisseld door PSV. 35 jaar, wat heeft ze een geweldige carrière gehad. 72 interlands achter haar naam. En groot geworden vooral hier als voetbalster bij FC Twente. Ik zei net al, 7 keer kampioen geworden. 5 titels met Twente. 1 keer, dat was haar eerste, met ADO Den Haag en... dit seizoen met PSV en daarvan heeft ze gezegd deze week in een interview bij de NOS... dit is mijn allermooiste landstitel, dit hadden we niet verwacht. Want het was zo ongelooflijk spannend. We hebben niet eens het allersterkste team misschien van de afgelopen jaren... maar wel kampioen geworden. En je zag het respect ook bij de jonge speelsters... maar ook bij de stafleden van PSV er zojuist afdruipen bij het... wisselen van Renate Jansen. Toch ook maar even een blik op het veld. Want daar gaat FC Twente weer worden. Nog 2-2. Het schot van Rijsbergen wordt gepakt door Nicky Evraert. Een belangrijk moment. Twente laat toch wel veel kansen liggen hoor in deze wedstrijd. Het staat nog altijd 1-2. Ik heb een opgelegde kans gezien voor Liv Pannock. Voorlangs, die had daar gewoon moeten scoren in de slotfase van de eerste helft. En 1-1, Senna Brandt had daar ook moeten scoren namens FC Twente. En zo hebben ze nog wel meer kansen gekregen, de Tukkers, om meer doelpunten te maken dan die ene tot nu toe. 1-2, dat is hier dus nog altijd de tussenstand. En dat is voor FC Twente te weinig. 1 doelpunt maken maakt het, ik zei het zojuist al, alles weer anders dan de derde plek. Want het doelsaldo ten opzichte van Feyenoord, de nummer 4 nog altijd op dit moment, is dan beter dan Feyenoord. Dus Twente heeft een beter doelsaldo, plus 8. Moeten dat allemaal gaan afwachten. De tijd dringt en Twente is wel beter in de tweede helft. 6 minuutjes nog te gaan. 6 minuten voor 1 doelpunt voor FC Twente. Dan de 2-2 en dan dus toch Europees voetbal. Even kijken of deze vrije trap nog iets oplevert voor de Tukkers. De bal wordt gekopt, maar ruim naast de doel. Kopbal van Anna Knol. Zo blijft het dus voorlopig de voorsprong nog voor PSV.
0: Heerenveen Ajax dan. Dien, zijn daar nog speelsters die afscheid nemen?
6: Nee, ik zie eigenlijk bar weinig knuffels en traantjes. Maar komt ook omdat we nog voetballen. Kan zo meteen allemaal komen. Maar er stonden al wel weer wat bloemetjes op de vaas hoor. Op het moment dat ik hier aankwam. Gelukkig. Dus er zijn wel degelijk speelsters die afscheid gaan nemen. Ze zijn niet voor mij, kan ik je vertellen. Ja. Ajax is dicht bij de 4-1. Strafschopgebied van Heerenveen.
5: Het is ook jouw laatste van het seizoen. Misschien hebben ze wel wat bedacht.
6: Nou, dat zou wel heel erg attent van ze zijn. Maar ik ben geen man die graag vrijneemt. Dus ik bedenk wel weer wat, zal ik je vertellen. Maar okay. Een bloemetje in mijn huis zal niet meer staan. Zeker niet. Hier gaat Heerenveen trouwens. Ja. Een nieuw huis, dat is allemaal nepplanten nu. Dus een keer wat extra erin, dat zou wel leuk zijn. Maar goed, ook dat verwelkt ook
5: wel snel. Neem iedereen mee straks in die mixzone.
6: Kan het schelen. Ik bedoel, hè? Wat missen ze er nou aan? Dit boeit werkelijk maar geen één luisteraar, wat ik in mijn huis heb staan. En dat begrijp ik ook heel goed.
0: Vertel eens over maar je meubilair.
6: Dat is echt allemaal gewoon van de allerlei woonboulevardwinkels. En ik pleur
5: ben
6: je
5: ook
6: het maar
5: zo iemand
6: in.
5: Die dan een tuintje heeft en daar kunstgras in legt?
6: Oh nee. Ben je mal. Ik ga met mijn hand maaien. Sta ik 2 keer per week sta ik mijn 6 grassprieten te millimeteren. Daar ben ik wel heel secuur
0: in, hoor. Die kans voor Heerenveen nu. 10.
6: Nee, dat liep allemaal wel goed af. We zijn inmiddels gelukkig. Nu alweer verder. Ajax gaat richting het strafschopgebied. Die tikken hem nu door naar de 16 van Heerenveen. Maar dat is dan net allemaal weer aan de korte kant. En bovendien een buitenspelpositie. Dus dat was niet doorgegaan. Nee, we zitten hier heel rustig uit te voetballen. Op een mooi nazomersavondje in Heerenveen. Heeft een prima seizoen gedraaid met plek 7. Daar zijn ze tevreden over. En Ajax gaat op plek 2 eindigen in de competitie. En daar, denk ik, zijn ze ook tevreden over. Want iedereen weet eigenlijk wel dat PSV simpelweg de beste ploeg was van dit seizoen. Nu simpelweg nog de schade minimaal houden. Namelijk op 1 tegendoelpunt. En dat lukt, want deze voorzet eindigt in de handen van Regina van Eiken. Komen nog wel 6 minuten bij. Nog 6 minuten voetbal hier met een 3-1 voorsprong voor Ajax.

0: Shepherd en Geronimo.
1: Richard, de tijd begint te dringen voor Twente.
2: Ja, en de ruimtes worden groter en groter. Want het is het einde inderdaad bijna van deze wedstrijd. 6 minuutjes nog en de gaten op het veld zijn zichtbaar. Twente neemt risico's, maar ook PSV probeert gewoon nog een derde goal te maken. Die hebben allemaal niet zo heel veel te verliezen natuurlijk. Er staat niets op het spel voor PSV. Gaan nog wel de Eredivisie Cup spelen. Dat begint op tweede Pinksterdag. Maar verder is het voor de ploeg van scheidend coach Roeland ten Berge allemaal niet zo heel belangrijk. Ze hebben de titel, daar ging het allemaal om. De bal wordt naar voren geramd vanuit de verdediging. En dan goed geanticipeerd door Knol. Paast de bal dan rustig in de voeten van het middenveld. En daar staat dan aanvoerster Daniek van Ginkel. Zo probeert Twente aan het voetballen te komen. Alles hadden ze in eigen hand in deze thuiswedstrijd. Oké, het is PSV, dat is niet gemakkelijk. Maar Twente staat dus nog altijd achter met 1-2. Dit ziet er wel goed uit met Groenewegen. Beetje ruimte aan de linkerkant in het strafschopgebied. Half hoge voorzet. Bal wordt gekopt. Oei, daar was weer een grote kans zeg voor Twente. Sophie te Brake kopt die bal diagonaal en gaat maar net langs de tweede paal. En daar laat Twente toch opnieuw liggen. Veel grote kansen die Twente onbenut laat. 6 minuten zijn er dus bijgekomen. 2 daarvan verstreken. Twente dringt aan. Twente probeert het. Krijgt kans. Maar steeds gaat het mis. 1-2 nog altijd.
0: En dus gaat Ajax naar de Champions League, want die gaan winnen bij Heerenveen, Dien.
3: En dat beseffen ze zich nu wel. Ze staan met 3-1 voor in Heerenveen. En in de laatste 2 minuten die ik zojuist heb gekeken, zie je de speelsters onderling al naar elkaar lachen. En de schouders wat ophalen op het moment dat er nu een bal eens een keertje verkeerd gaat. Want Ajax weet dat het de zegen binnen heeft. Weet ook wat de tussenstanden zijn op de andere velden. En weet daarmee dat het plek 2 gaat binnenhalen in de vrouwen-eredivisie. Wat dus recht geeft op het League PAF. Dat is een mini-toernooi. En kom je als winnaar uit dat mini-toernooi, dan ga je de tweede kwalificatievoorronde van de Champions League. Daar is het in Amsterdam om te doen. Wordt het 4-1 of blijft het 3-1? Dat is nu nog even de vraag. Want Ajax komt nog een keer in de 16. Maar het allerlaatste schot van de wedstrijd van Joelle Smits wordt hier geblokt. Waarna die bal terugstuit het in de voeten van Sherida Spitsen, die de 10 meter achter staat. Die brengt hem dan naar de zijkant. Komt er nog een voorzet uiteindelijk uit. En die hobbelt over de achterlijn. Er wordt nog een corner gegeven als de 6 minuten ruim en breed dan wel voorbij zijn. Maar die gaat nog wel genomen worden. Dus een mooie opsteken voor het doelsaldo zou Ajax nog tegemoet kunnen komen. En dan gaat Sherida Spitsen die bal uiteindelijk nog trappen. Zij ging dus nog een seizoen door. En gaat dat seizoen uiteindelijk dus bekronen met een tweede plek. En daarmee is Ajax eigenlijk best wel tevreden over het seizoen. Want hier klinkt het laatste fluitsignaal. Ajax wint. En daar zijn dan de glimlachen op het gezicht van de speelsters uit Amsterdam. Zij weten dat ze de klus geklaard hebben en dat plek 2 binnen is.
1: Ja, Richard, zover is het voor Twente dus niet. Kijk, je kunt zeggen ze verspelen veel kansen. Aan de andere kant, hij hoeft maar 1 keer goed te vallen.
2: Hij hoeft maar 1 keer inderdaad te vallen. En dan is het 2-2 en is FC Twente de nummer 3. Pakken ze toch nog een ticket voor de Europa Cup. Het tweede Europese toernooi. Feyenoord heeft gewonnen van NAC. 3-0 is het daar volgens mij geworden. Ik richt me vooral op deze wedstrijd natuurlijk. 1-2. Nog altijd in het voordeel van PSV. Dat het echt niet cadeau geeft. Het zijn natuurlijk rivalen die het hele seizoen gestreden hebben om de titel. En vorige week, daar zit misschien ook nog wel iets van revanche. Vorige week de bekerfinale werd ten nauwe nood gewonnen door FC Twente. Het heeft dus wel een prijs. Maar veel mensen zullen dan misschien denken, dan speel je toch Europees voetbal. Zo zit het niet bij de vrouwen. Als je de beker wint, speel je dus niet in Europa. En dus moet er een doelpunt vallen in de laatste 2 minuten die nog over zijn hier op Sportpark Schreurserve, amateurclub Sparta Enschede. Het begint wat af te koelen. En ik zie aan alle kanten geschreeuw langs de kanten bij de supporters. Het zijn er ongeveer 500-600 die afgekomen zijn op dit duel. PSV neemt geen risico. Bal wordt hard over de lijn geschoten. En dan is er even weer wat tijdwinst dus voor PSV. Dat natuurlijk graag deze wedstrijd wil winnen. Kaiman schoot de bal over de zijlijn. En het is Twente dat nu alweer aanvalt. De bal net over de helft. Lange bal, natuurlijk gewoon pompen in het strafschopgebied. Keeper lijkt een beetje te twijfelen, maar de bal komt recht in haar handen. Zag er niet goed uit bij de corner, dat was de aansluitingstreffer. Toen werd het 1-2, deze bal heeft ze klemvast. Nikki Evrard, ervaren keepster van PSV. En zij trapte de bal nu weer richting de spitsen van PSV. Dat zijn er 2, natuurlijk ook Fena Kalma, de spits die er eentje maakte in deze wedstrijd. De ander was een hele mooie van Riola Shemai. Die prachtige aanval, dat vooral van PSV. Kalma probeert nu het duel te winnen van Van Ginkel. Dat mislukt aan de linkerkant van het veld. Van Ginkel paast de bal dan kort naar de linkerkant. Bal gaat over de zijlijn. Ingooi voor PSV, denk ik. Zo is het, of voor Twente. Zo is het inderdaad. Bal wordt ver gegooid, maar ook gekopt achterin door Shibani, de rechtsback van PSV. Dan weer opgevangen door Twente. Van Ginkel, combinatie met Verdaasdonk. Een van de drie invallers aan de kant van Twente. Want er zitten er maar weinig op de bank. De selectie gehavend door heel veel blessures. Afvallende bal is dan wel weer voor FC Twente. Nog maar eens een keer het strafschopgebied in trappen. Weggehaald weer door PSV. De scheidsrechter, dat is Smit, kijkt dan eens een keer op zijn klokje. 20, 30 seconden, wat zal het zijn? Nee, de 6 minuten extra zitten er al op. En dan volgt ook meteen het eindsignaal. En zit deze wedstrijd dus in het slot. Wint PSV, daar zijn ze toch wel heel blij mee. Want ja, het is altijd lekker om het seizoen af te sluiten met een overwinning. Zeker tegen concurrent FC Twente. En FC Twente, dat staat met lege handen. Ja, er waren 2 Europese tickets te verdienen. 3 ploegen waren kansrijk. En FC Twente is de grote verliezer van vanavond. De speelsters zitten allemaal aangeslagen, teleurgesteld op het veld. Zij eindigen FC Twente als 4e. En dat betekent volgend seizoen geen Europees voetbal voor de Tukkers.
4: NPO Radio 1.
5: Nooit meer slapen.
6: Ik ga in gesprek met Frits Spits. In 1973 begon zijn radiocarrière. Hij werd bekend als presentator van De Avondspits.
7: Van der Duin blijft de topsprinter. Goedenavond.
6: Hij maakte natuurlijk De Taalstaat en hij won 2 Marconi Awards. Nu schreef Spits Mijn Laatste Radiojaar. Een boek vol afscheid, reflectie, vrolijkheid en troost.
5: In de nacht van dinsdag op woensdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit Meer Slapen.
4: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterrenslot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: NPO Radio 1. 10 uur.
17: Guylaine Plach en Jan-Willem Wesseling.
18: De coach Pep Guardiola vertrekt na 10 succesvolle jaren bij Manchester City.
1: Wat dat betekent voor de club bespreken we met correspondent Arjen van der Horst na het NOS Journaal. Levi van Eck.
13: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden. Maar dat zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO. We hebben als het goed is een geluid.
19: Ja. The epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
13: Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij het overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Turkije, waar ook president Trump zal aanschuiven. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
20: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet bij de militaire acties in Venezuela en Iran.
13: Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui.
0: Dankjewel Levi. Waar staat het nog vast, Dennis Mooi?
21: In het oosten van het land staat nog de enige file. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem, tussen Beek en Zevenaar, 4 kilometer. De rechterreishoek is dicht, op onthoud is 10 minuten.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: NPO Radio 1. EO NOS.
9: Langs de lijn en omsteken. Guilaine Plag en Jan-Willem Wesselink.
10: Welkom terug. Na zijn uitstapje naar de 24 uur van de Nürburgring is Max Verstappen weer terug in de Formule 1 bij de Grand Prix van Canada.
11: En we gaan een WK voetbal beleven op de Amerikaanse manier. Wat maakt de Amerikaanse sportcultuur zo uniek? Koen van der Velde schreef er een boek over en komt er ook zo over vertellen.
10: Maar eerst het sportnieuws van vandaag.
11: Pep Guardiola vertrekt na dit seizoen als trainer bij Manchester City. De Spanjaard werkte 10 jaar bij City en pakte in de jaren maar liefst 6 keer de landstitel, 1 keer de Champions League en ook nog veel meer andere prijzen. Guardiola zegt dat hij toe is aan rust.
12: This is a process that I felt it for a while and I feel I would not have the energy that required to daily every 3 days expectations to fight for the titles with being in front of the players. I know myself. I have that season energy, but I feel I will not have.
11: De opvolger van Guardiola is nog niet bekend. En over dit vertrek praten we zo meteen met de correspondent Arjan van der Horst.
10: Voetballers van Ajax hebben het tweede ticket voor de Champions League veroverd. Dankzij een 3-1 overwinning bij Heerenveen eindigden de Amsterdammers op de tweede plaats achter kampioen PSV. Twente verspeelde de derde plek aan Feyenoord. Dat daardoor Feyenoord dus mee mag doen aan de Europa Cup.
11: En onderin de Eredivisie viel het doek voor Hera. Dat is de club die zich puur op vrouwenvoetbal richt. En die club die degradeert al na 1 seizoen. Hera verloor door late tegengoals met 2-1 van Utrecht. En de Graafschap promoveert juist naar de Eredivisie.
10: Nog meer voetbal. De licentiecommissie van de KNVB keurt de overname van Vitesse door een groep regionale investeerders goed. Licentieproblemen van de Arnhemse club lijken daarmee opgelost te zijn. De 5 Arnhemse ondernemers hadden al bijna 25% in handen van de aandelen en nemen nu ook de overige 75,1% over.
11: Alberto Bettiol heeft de 13e etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan reed in de slotfase op 1 van de 2 beklimmingen van de dag, namelijk weg uit de kopgroep. En het was geen toeval, vertelde commentator Gabriel Melging.
13: Bettiol die gaf op voorhand al aan, van, hij traint hier regelmatig. Hij heeft al heel vaak gevoeld hoe je die klim te snel aanvangt. Zeg maar. Hij heeft al te vaak meegemaakt dat hij te moe was in de laatste meters van die klim. En hij heeft dat nu dus precies kunnen voorkomen.
11: En de top van het klassement veranderde er niets.
10: Wielrenster Lorena Wiebes heeft na de eerste ook de tweede etappe gewonnen in de Ronde van Burgos. Nederlands kampioen was met overmacht de sterkste in de sprint en heeft de leiderstrui stevig om de schouder.
11: En Feyenoord krijgt de Kuip in handen. De Rotterdamse club Stadion Feyenoord en de vereniging aandeelhouders Stadion Feyenoord hebben daar overeenstemming over bereikt. Volgens Feyenoord is het samengaan van club en stadion van cruciaal belang om de Kuip op te knappen en te verbeteren.
10: Luc de Jong dan gaat na één seizoen weg bij FC Porto. 35-jarige spits speelde door een knieblessure eigenlijk maar weinig. Wel mag hij de landstitel met Porto aan zijn erelijst toevoegen. Het is niet bekend wat hij hierna gaat doen.
11: Thomas Duivenvoorde is de nieuwe trainer van de Graafschap. De 39-jarige coach was al assistent van zijn voorganger Marinus Dijkhuizen.
10: En Alvaro Arbeleo heeft bevestigd dat hij na dit seizoen vertrekt bij Real Madrid. Coach volgde in januari de ontslagen Xabi Alonso op. Volgens Spaanse media wordt José Mourinho de opvolger van Arbeloa.
11: Ja, vanavond dan gaat het Formule 1 seizoen weer verder dan met de kwalificatie voor de sprintrace in Canada. De meeste coureurs hadden 3 weken vrij. Gold natuurlijk niet voor Max Verstappen. Hij maakte vorige week dat uitstapje, heeft u over gehoord, hè, en deed mee aan de 24-uursrace op de Nürburgring. En in Duitsland maakte Verstappen veel indruk op zijn Formule 1-collega's. Luister maar naar Lance Stroll, Pierre Gasly.

0: 24-uursrace op de Nürburgring. En in Duitsland maakte Verstappen veel indruk op zijn Formule 1-collega's. Luister maar naar Lance Stroll, Pierre Gasly en George Russell.
1: You know, he's so talented and so fast and so brave. I saw he was, you know, making some crazy moves in the middle of the night and was super quick behind the wheel.
2: You know, I had no surprise to see him very competitive in, you know, in that category and in that field. So, a couple of great highlights, you know, all over social media and stuff like that. And I thought it was really cool. Yeah.
3: He's in a luxurious position to do what he enjoys and. Yeah, that's great for him and he did a great job.
0: Formule 1-verslaggever Louis Dekker, goedenavond. Is dit uitstapje van Verstappen nog steeds het thema in Canada?
4: Ja, misschien tot een paar uur geleden, de eerste vrije training. Dan is echt het weekend begonnen in Canada. Maar ja. Deze fragmenten komen uit de persdag, de mediadag. En eigenlijk was dit de vraag die iedereen stelde internationaal. 21 coureurs plus Verstappen. Hoe kijk je terug op dat weekend? Hebben jullie gekeken? Wat vond je ervan? Ja, het was echt de rode draad vooral gisteren.
0: Ja, en dat is dan nu het verleden. Maar Verstappen heeft ook nog iets gezegd over zijn toekomst, toch?
4: Ja, er komt een regelwijziging aan. Weer één. We hoeven denk ik niet meer uit te leggen dat Verstappen nogal pissig was over het nieuwe reglement. Al dat gedoe over opladen van batterijen. Minder brandstof, meer elektriciteit in een notendop samengevat. En er is naar hem geluisterd. Dat gaat dit jaar niet meer heel erg helpen. Maar laten we zeggen de 50-50 verdeling elektriciteit-brandstof. Die gaat eraan en dat wordt volgend jaar 60-40. En dat is een verhouding waarvan hij zegt, dan komen we weer een beetje op het oude traject. Dan wordt het weer normaler en dan blijf ik echt wel. Want dit is wat ik wilde. Ik wil door in de Formule 1, maar wel met auto's die me bevallen. Okay. Dus de FIA, de Autosportfederatie, heeft geslikt. Geluisterd en geslikt, moet ik eigenlijk zeggen. En volgend jaar wordt alles beter.
5: Want
4: hopen dan maar.
5: 10%, dat scheelt kennelijk zoveel.
4: Ja. Ja, dan krijg je simpel uitgelegd niet meer het probleem dat als een coureur vol gas op het rechte stuk geeft, en dat rechte stuk is, ik noem maar wat, 800 meter, dat na 500 meter de batterij leeg is. Ja. En dat is het grote probleem op dit moment en dat gaan ze tackelen volgend jaar.
0: En het is niet zo dat ze dan, ja, denk ik even als leek, dat hele rondje zoveel harder rijden dat die tank alsnog leeg raakt.
4: Nee, dat kunnen ze heel goed berekenen hoor. Daar zijn ze nu ook al mee aan het stoeien. Maar het is nu allemaal wat kunstmatig. En volgend jaar gaat gewoon die verhouding anders. En daarmee geeft natuurlijk de FIA wel toe dat ze dit niet helemaal goed hebben aangepakt. Het is wel een zepert, maar ze luisteren wel. En dus is Verstappen nu ook tevreden over wat hij hoort.
5: Ja, Louis, nou is het een sprintweekend dit weekend in Canada. Weinig tijd voor de coureurs in die zin om zich voor te bereiden. Want er is een vrije training minder. Kan Verstappen nou nog een beetje hinder ondervinden van zijn uitstapje? Of dat hij weer even moet wennen aan de Red Bull? Omdat hij natuurlijk in Mercedes rijdt.
4: Nou, ik denk dat wel meevalt. En ik denk dat hij zoveel energie bij heeft getankt. Ik merk aan Verstappen doorgaans als hij niet heeft gewonnen, als hij slecht heeft gepresteerd of wat dan ook, dan is hij vaak ziekeneurig. Maar nu, na de Nürburgring, hij heeft daar zo genoten, ondanks dat het in die laatste 3 uur dan fout ging in leidende positie. Maar hij is heel opgewekt en ik denk dat het hem alleen maar beter maakt. En dat hij echt met verse energie nu instapt en misschien daardoor wat minder irritatie heeft in de Formule 1. Want dat was er wel aan de hand. Hè. Er was ergernis, er was frustratie. Het liep niet lekker. En nu heeft hij een fijn weekend gehad. En net als bij een normaal mens. Als je een lekker weekend hebt gehad, dan is het tweede weekend daarop ook meteen prettig. Dus ik verwacht niet dat hij daar last van heeft. Hij zal eerder last hebben van de updates van McLaren. En vooral Mercedes. Die zijn met updates op de auto gekomen. En Red Bull moet daar tegen opboksen.
5: Ja.
4: Dat zal wel een probleem worden.
5: Ja, want dat is natuurlijk, als je 3 weken lang niet race, dan wordt het natuurlijk weer flink gesleuteld. Dan hebben we, ik weet niet of we weer allerlei vleugelwings hebben en dergelijke zoals vorige keer. Maar heb je nog auto's waar je een enorme sprong voorwaarts van verwacht?
4: Ja, Mercedes heeft hem aangekondigd. Dat was het enige team dat nauwelijks van die, hoe noem je dat nou? Vleugel, wings, flexie, wat was het ook alweer?
5: Ik zat ook te zoeken naar het woord. Ik dacht, jij weet het wel, maar we zoeken hem nog even.
4: Ja. Nou ja, ze zeggen altijd Red Bull geeft je vleugels. Maar dat is nu niet aan de orde. Want Mercedes heeft de vleugels nu. En dan zeg ik maar heel letterlijk. Die hebben namelijk in Miami 3 weken geleden eigenlijk niets meegebracht. En die zeiden wij komen in Canada. McLaren heeft ook heel veel updates. De wereldkampioen met Norris en Piastri. Red Bull en Ferrari een stuk minder. En dat is altijd even afwachten hoe dat uitpakt. Zeker als je maar 1 training hebt. En daarna meteen zo om 10:30 begint de kwalificatie voor de sprintrace. Dan is het meteen met de billen bloot. Maar op basis van die eerste training wekte toch wel heel erg de indruk dat Mercedes weer een sprong voorwaarts heeft gemaakt. En dat de enige die dat

0: kan bijbenen vooralsnog Ferrari is en misschien McLaren. Maar Verstappen, vijfde tijd, op bijna een seconde erachter. Dat is veel hoor. En natuurlijk weten we pas rond 11:15 na die sprintkwalificatie of dat gat realistisch is. Maar hij zat er niet dichtbij.
1: Nee. Je zei het al, Jan-Willem. Macarena vleugel was het gewoon, hè?
2: Ja.
1: Macarena. Louis, dankjewel.
2: Louis wilde weer niet zingen.
1: Nee.

0: George Ezra met Anyone For You.
1: Ja, Madonna, Shakira en de Koreaanse band BTS treden op in de rust van de finale van het WK voetbal over een paar weken. Tijdens die finale wordt dan de eerste halftime show ooit op een WK georganiseerd. Daardoor gaat de rust misschien wel langer dan het gebruikelijke kwartier duren. Het gaat dan waarschijnlijk ongeveer zo klinken.

0: Was voetbal toch, of niet?
1: Ja, ja nee, okay. Ik ook. Ja, sportjournalist Koen van der Velde, goedenavond. De welbekende, voor jou in ieder geval, Super Bowl. Want jij woonde 10 jaar in New York en heb je verdiept in de sportindustrie in de Verenigde Staten. Schreef het ook op in het boek De Grote Amerikaanse Sportshow. Hou jij eigenlijk van die Super Bowl show? Denk je, ja.
2: Ja, zeker. Ik hou er zeker wel van. Het is ook een soort nationale feestdag in Amerika. Er kijken 130 miljoen Amerikanen naar.
1: Bizar.
2: En iedereen komt samen in elkaars appartementen of in kroegen om die wedstrijd te kijken. En dan heel veel mensen kijken voor die halftime show. Kan ze niet eens schelen wat er in die wedstrijd gebeurt.
1: Ja.
2: En ja, voor mij was dat altijd wel een hoogtepuntje op de kalender.
1: Want dat was gewoon vet omdat iedereen daaraan meedoet.
2: Ja, het is toch een soort momentje waarop het hele land nog inschakelt. En dat zijn er niet zoveel meer. Ik vergelijk het in het boek ook met de Oscars. Dat is ook iets wat in de kroegen gekeken wordt. Ook bij mensen thuis eten, chips erbij en zo. Zo wordt de Super Bowl ook beleefd.
0: Het is meer de beleving eigenlijk die het voor jou zo leuk maakt. Ja, dan wat je daadwerkelijk ziet.
2: Ja, ik hou ook wel van de sport. Maar dat alles wat eromheen zit, vind ik zeker ook wel leuk.
1: Maar
2: ja.
1: Ben je meer van sport gaan houden door al die dingen die eromheen zitten daar in Amerika? Dat is natuurlijk een enorm contrast met Europa.
2: Nee, ik hield in eerste instantie al van de Amerikaanse sport. Al die andere dingen die kwamen er later bij. En dat heb ik pas ontdekt, al die andere dingen, toen ik in Amerika woonde. Want ik bleef vroeger ook niet wakker voor de Super Bowl om dan die halftime show te kijken. Ik wist nog weinig van American football. Sinds ik daar woonde heb ik wel gemerkt wat voor impact dat heeft op de Amerikanen en hoe leuk zo'n dag kan zijn. Ja.
0: Heeft eigenlijk elke sport meer show in Amerika dan in Europa?
2: Ja, zeker. Ja. Dus van alles komt erbij kijken. Allerlei toeters en bellen als je het stadion binnenloopt. Je danseressen, dansers, mascottes, er worden t-shirts het publiek ingegooid, er is vuurwerk, je hebt een soort groot scherm wat in het midden van het stadion hangt, in elk stadion, verschillende soorten en maten, waar dat een soort dirigent is van het entertainment dat je meekrijgt. Let's Get Loud staat erop.
0: Oh ja.
2: Spelers komen er in beeld, vooropgenomen filmpjes van die het publiek aansporen. Het is echt, het is echt een complete show, waarin ook nog af en toe gesport wordt.
1: Ja, jij hebt ook de geschiedenis van het show-element in Amerika. Ik bedoel, dat is natuurlijk ooit ergens vandaan gekomen. Dat heb jij dus bestudeerd voor jouw boek. Ja. Eigenlijk voor het begin van die commerciële inslag van die sportevenementen ben jij onder andere naar Williamsburg, Brooklyn gegaan. Mm-hmm. Wat is dat nu voor een plek?
2: Het is nu een hele hippe wijk.
1: Okay.
2: Wat dat toen stond, en dan hebben we het over de tweede helft van de 19e eeuw. Toen stond daar een honkbalstadion. Er was een zakenman die daar een ijsbaan bestierde. Alleen hij wist niet wat hij ermee moest in de zomer. Dus toen maakte hij er een honkbalstadion van. Hij zette er hekken omheen. Hij plaatste tribunes.
1: Dus ze hebben het bijna 1900 of zo, die tijd.
2: Ja, 1862 was dat stadion.
1: Ja,
2: ja. En die man, zakenman, naam doet er niet heel veel toe. Dat was de eerste of een van de eerste die entreegeld ging vragen voor sportwedstrijden. Dat was toen 10 cent. En de reden dat hij dat vroeg, het was niet per se om geld aan te verdienen. Het was ook om sommige mensen buiten de deur te houden. Dronkenlappen, mensen die vervelend konden zijn mogelijk. En daarin zie je eigenlijk al een lijn naar hoe de sport nu is. Want het is echt een hobby voor rijke mensen. Zeker in de grote steden. Je kunt alleen maar naar sport als je veel geld hebt. Of in ieder geval genoeg geld. Maar je hebt verschillende mijlpalen. Hoe die commercie steeds groter en groter is geworden. In de jaren 20 had je de sportsboom. Toen hadden mensen meer vrije tijd, meer geld. Het ging goed met de economie. Mensen gingen veel vaker naar het stadion. Ook zelf vaker sporten. Toen kwamen ook de grote sterren naar boven. Babe Ruth was een van de eerste grote sterren.
1: Heeft dat misschien ook te maken met dat er massa media opkwamen?
2: Ja, zeker. Ja, de radio deed op een zeker moment zijn intrede. Dus meer mensen leerden die sporters kennen, konden de wedstrijden volgen. Babe Ruth, zijn wedstrijden werden nog uitgezonden, of fragmenten ervan in de bioscoop zelfs. Maar de grootste doorbraak was de komst van tv. Dat heeft de Amerikaanse sport echt een flinke duw in de rug gegeven, als je het dan hebt over commercie. Ja, daar gaan nu echt miljarden in om. En ja, dat is echt de grote katalysator geweest van de commercie in Amerikaanse sport.
1: Heb jij je vinger erachter kunnen krijgen? Want radio kreeg je ook in Europa. TV kwam ook in Europa. En toch is het in Amerika een soort enorme sportboom geweest. Ja. Van hoe ze dat aanvliegen. Ja. En is het in Europa toch meer... Ja, je gaat gewoon naar de sportwedstrijd kijken. En in de rust sta je vooral een kwartier in de rij voor de wc.
2: Ja, het land is een stukje groter. Dus er gaat meer geld in om. Er kijken meer mensen... Ja. Die man waar ik het net over had in Brooklyn, die huurde al meteen een fanfare in. Die dacht van, als ik dan geld ga vragen voor wat ik hier bied, dan wil ik ook dat de mensen meer krijgen dan, of ja, meer vermaak krijgen dan alleen maar de sport. Dus die had een fanfare van allerlei dingen eromheen. Dus dat is, en dat zie je nog steeds in Amerikaanse sport. Het is het hele pakket. Dus als je dat dure kaartje koopt, dan krijg je meer dan alleen maar pure sport.
0: Ja, je moet er wel wat voor terugkrijgen, zo gezegd. Ja, ja, ja. En in Amerika is voor mijn gevoel altijd alles
1: tuurlijk
0: grootser, toch? Dus dat zit gewoon zeker helemaal in het DNA al om het met een hoop toeters en bellen aan te pakken.
2: Ja, ja, het show-element is heel groot in Amerika en dat zie je heel erg terug in de sport.
0: Ja, en omdat je een veel groter publiek ook kunt bereiken, gaat er ook veel meer geld in om. Wil je dat ook zeggen? Ja. Zeker sinds de tv er dan.
2: Ja, als je het hebt over waarom de tv-zenders er zoveel geld in stoppen. Als je hebt elk jaar heb je een lijstje van de best bekeken programma's in Amerika. Bijvoorbeeld een top 50. 48 daarvan zijn American voetbalwedstrijden. Misschien zit er hier en daar een basketbalwedstrijd tussen. Andere twee zijn de Oscars en de State of the Union speech van de president. Dus zo waardevol is dat voor die zenders. Want de huidige generatie tv-kijkers, die zit heel vaak op streamers, series te kijken. Die gaan niet meer 3 uur zitten voor iets op tv, maar nog wel voor sport. Ja. Dus daarom is het zo waardevol.
1: Maar toch denk ik dan, altijd, ja, misschien naïef, maar ik denk in de tijd dat er in de rust naar een pauze-act wordt gekeken op tv, wordt er niet naar reclame gekeken.
2: Ja.
1: Dus het kost ook ergens geld.
2: Klopt, alleen tijdens het spel heb je nog heel veel momenten waarop er reclames erin gepompt kunnen worden. Je hebt ontelbare time-outs in Amerikaanse sport. En dat maakt ook de Amerikaanse sport. En dat maakt het aantrekkelijk voor sponsoren. En,
1: wat we nu ook op het WK gaan zien. Dat je een drinkpauze, maar misschien kunnen we beter de commercial pauze krijgen. Waardoor je naar een kwartwedstrijd en na 3/4 wedstrijd nog even een extra reclame momentje hebt op de tv.
2: Ik denk dat je het sowieso beter de commercial pauze kunt noemen. Want er zijn heel veel steden in Amerika waar een drinkpauze echt nodig is. Ik denk dat het anders bijna gevaarlijk gaat worden. Er zijn ook steden waar het niet per se nodig is. Vancouver, Seattle, dat is in het noorden een beetje. Daar is het iets koeler. Ja. Maar daar doen ze het ook.
0: Ja.
2: En ja, het is gewoon een best wel opzichtige poging om wat extra geld te kunnen verdienen.
0: Ja, toch wel, hè? Ja. Goed, hoe nou precies die halftime show eruit gaat
1: geld,
0: zien?
1: Mooi understatement.
0: Wat extra geld, mooi een miljard, precies. Ja, dollar, waar hebben we het over? Ja. Hey, die halftime show, dat is natuurlijk afwachten hoe die precies eruit gaat zien. Er zijn grote plannen voor, maar als we dan toch nog even de parallel trekken naar die van de Super Bowl. Jouw favoriet was de laatste met Bad Bunny.

0: Bless America!
1: Ja, dat hoort er natuurlijk nog bij. En dan komt iedereen ook wel in beweging?
2: Thuis bedoel je?
1: Ja, misschien thuis ook. Dan ben je allemaal zo voor dat scherm
2: jawel
1: staan. Maar,
2: ja, in de kroeg gebeurt dat wel. Ja, ja,
1: dat
2: dit
1: is
2: was een van mijn favorieten. Ook een favoriet was de laatste die ik in Amerika heb meegemaakt. Want deze, ik was inmiddels alweer terug in Nederland. Dus hier zat ik in de ochtend in mijn badjas met een bakje yoghurt op de bank.
1: Toch
2: iets anders.
1: Ja. Ja, dat denk ik ook.
2: Dus Kendrick Lamar in mijn laatste jaar in New York was ook heel bijzonder. Maar deze was ook bijzonder wat betreft de culturele relevantie. Want er was heel veel ophef over hoe durfden ze een Spaanstalig artiest in te huren. Dat was het geluid dat je vooral van rechts hoorde. En hij maakte er een hele mooie ode aan zijn land van. Puerto Rico, zijn achtergrond. In plaats van dat hij uithaalde naar die critici. Dus het was een bijzonder moment.
1: Maar wat verwacht je dan, Koen, van het WK nu? Want we hebben Trump en Infantino. Die hebben natuurlijk allerlei ideeën daarover.
2: Ja, het zijn goede vrienden. Mm-hmm. Ja, ik verwacht niet dat het een toernooi voor... Kijk, het had een soort volksfeest moeten worden voor Amerikanen. En voetbal is heel erg gegroeid de afgelopen decennia in Amerika. Vooral de laatste 20, 30 jaar. Dus dat een soort coming out moeten worden als van Amerika als echt voetballand. Alleen de prijzen van de tickets zijn zo hoog dat het niet voor. Het wordt geen feest voor iedereen. Het wordt een feest voor de rijken.
1: Toch weer voor de happy few. Ja.
2: Er gaat enorm veel aan verdiend worden. Ik vraag me af of er ook lege plekken te zien zullen zijn. Want ja, er zijn affiches die niet heel aansprekend zijn. In stadions waar 70.000 mensen in kunnen. Ja, dus ik vraag me het af of het echt dat volksfeest gaat worden in Amerika. Ik denk dat het op tv het goed gaat doen. Want na het WK in Qatar werd al heel goed gekeken in Amerika. Dus ja, ik ben heel nieuwsgierig.
1: Ja, en wij met jou.
2: Ja.
1: Dankjewel. Koen van der Velde, schrijver van de grote Amerikaanse sportshow, de extravagante sportindustrie van de Verenigde Staten. En een mooi WK alvast.
3: NPO Radio 1.
4: Het is net 22:30 geweest. Leven is hier voor het NOS Journaal.
5: Voor 60 tot 70 asielzoekers die buiten wachten bij aanmeldcentrum Ter Apel is voor vannacht vermoedelijk nog geen locatie gevonden om te slapen. Dat zegt het Rode Kruis. Er wordt door verschillende partijen gezocht naar plekken waar ze vannacht terecht kunnen. Gisteren schoot het Drentse dorp Gieten te hulp en ving ruim 100 asielzoekers op. Het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is door de WHO opgeschaald naar zeer hoog. Zowel het officieel vastgestelde besmettingen als de vermoedelijke besmettingen zijn gestegen. Dat geldt ook voor het aantal sterfgevallen. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. En bij een voetbalclub in Den Haag kan het hoofdveld voorlopig niet meer worden gebruikt. Een meeuw is naast het doel gaan broeden. Toen de club de vogel zag liggen, belden ze meteen met de vogelopvang.
6: Die zeiden van, joh, dat kan helemaal niet. Een meeuw broedt op daken, een meeuw broedt op het strand. Maar nooit in het veld liggen de eieren. Kijk, als de eieren liggen, dan moet u dat rustig laten liggen. Want een meeuw is een beschermde vogel.
5: En daarom mag er de komende maand niet worden gevoetbald. Ook het geplande onderhoud aan het hoofdveld wordt uitgesteld.
7: Langs de lijn en omsteken.
8: Vanavond was dus de laatste speelronde in de Eredivisie voor vrouwen. Daarin richten wij ons vooral op de Europese plaatsen. Maar ook onderin was het erg spannend. En uiteindelijk viel na 90 minuten het doek voor Hera United. Twee late tegendoelpunten deden de club de das om tegen FC Utrecht. En daardoor degradeert Hera naar de Eerste Divisie. Aan de lijn de oprichter van Hera United, tevens dit ook van de directie, Marieke Visser. Goedenavond.
9: Goedenavond.
8: Dit moet een ongelofelijke tegenslag voor jullie zijn.
9: Dat kun je wel zo noemen, ja.
8: Ja.
9: Dit hadden we ook. Hier hadden we geen rekening mee gehouden. Hier hadden we niet op gehoopt. Maar je weet ook dat het kan gebeuren. Dat het erbij hoort in topsport. Mm-hmm. Maar dat neemt niet weg dat dit een hele vervelende dag is voor ons, ja.
8: Ja, jij richtte vorig jaar met anderen natuurlijk de eerste onafhankelijke profclub voor vrouwen op. Toen zeiden jullie ook al, ja, dit wordt wel een lastig seizoen, dit eerste seizoen.
9: Ja.
8: Het leek nog best lang goed af te lopen. Dan toch die twee late doelpunten tegen FC Utrecht. Wat gebeurt er dan? Nou ja, bij jou waar de directieleden bij elkaar zitten?
9: Ja, het is eigenlijk ongeloof. En ik zei op een gegeven moment tegen Suzanne, die naast mij zat, het lijkt wel alsof ik droom, alsof ik morgen wakker word en dat het niet echt gebeurt. Mm-hmm. Maar het is echt zo. En je ziet het ook bij de meiden, bij de speelsters. Ze hebben ongelooflijk gestreden, hard gevochten, hard gevoetbald. Maar ja, als je dan in de laatste minuten van de wedstrijd nipt moet verliezen, ja, dan zie je ook het ongeloof op die kopjes. En ja, dan is het eerste wat wij doen natuurlijk de speelsters en de staf gaan troosten. Want ja, niemand vindt het leuk.
8: Nee, het is gewoon pijnlijk natuurlijk voor iedere club die degradeert. Heb je nou het idee dat er iets mis is gegaan dit jaar bij Hera? Of hoort het ook gewoon bij een nieuwe club beginnen op het hoogste niveau?
9: Nou, kijk, wij kregen op 2 september afgelopen jaar de licentie. En op 7 september hadden we onze eerste wedstrijd. Dus we hadden wel geteld 5 dagen om dat eerste seizoen als Hera United voor te bereiden. Dat is natuurlijk gewoon te kort. Ze wisten dat het heel moeilijk zou worden. En we hadden niet voor niets als sportieve doel dit jaar handhaven. Mm-hmm. Omdat we wisten dat dat al moeilijk genoeg zou zijn. Nou, dat is ook gebleken. En in de slotfase van de competitie viel alles net met een beetje pech hier en daar net de verkeerde kant op. En dan kan het zomaar zijn met een verzwaarde degradatieregeling.
8: Ja.
9: Dat het dan net de verkeerde kant op gaat. Want als je onderaan de streep kijkt naar het feit dat we 20 punten hebben waar we vorig jaar met 11 zijn geëindigd. Dat we een ongelofelijke stap hebben gemaakt qua niveau, speelsters, professionaliteit. Maar we hebben gewoon de tijd eigenlijk niet gekregen om te groeien.
8: Nee, en de Eredivisie wordt volgend jaar kleiner, waardoor er ook meer ploegen uitgaan. Wat gaat deze degradatie betekenen voor de toekomst van Hera?
9: Nou, wij gaan natuurlijk gewoon door. Dat is één ding wat als een paal boven water staat. En we moeten ons gaan beraden op een plan nu. Hè. Ik heb altijd gezegd, we gaan alleen voor plan A. Ik doe niet aan plan B. Nou, nu is het moment aangebroken om toch eens een plan B te gaan maken. En natuurlijk gaan we dat doen. En natuurlijk komen we sterker terug. En willen we volgend jaar kampioen worden en zo snel mogelijk terug de Eredivisie in.
8: Maar gaan er bijvoorbeeld investeerders afhaken nu?
9: Nou, nee. We hebben voor de lange. Dit is sowieso altijd een langetermijn plan geweest. Dat hebben we van het begin af aan gezegd. En je weet dat het moeilijk wordt als je onderaan begint. En als er dan ook nog een beslissing wordt genomen dat er een verzwaarde degradatie plaats moet vinden, waar wij overigens al vanaf meet af aan niet achter stonden, ongeacht onze eigen positie. Ja, dan weet je dat het een ongelooflijk moeilijke missie wordt als je 2-12 hoort dat je mee mag doen.
8: Ja.
9: Dus en dan valt alles net de verkeerde kant op aan het einde van het seizoen.
8: Ja, maar je bent niet bang dat nu ook geldschieters gaan afhaken?
9: Nee, zij weten dat ze voor de lange termijn dat dit een project is voor de lange termijn. En bij een tegenslag ga je natuurlijk niet afhaken. Wij gaan er alles aan doen om een nieuw plan te maken om zo snel mogelijk terug te komen. En ik weet niet of jullie het hebben gezien dat Utrecht vandaag, de vrouw van Utrecht speelde met shirts met wij worden wegbezuinigd op hun rug. Dus onze conclusie van vandaag is dat iedereen verliest hier vandaag. Ja, ja. Bij Utrecht gaat het halve team eruit. En Hera United, de eerste onafhankelijke vrouwenprofclub, valt van het hoogste niveau af. Ja, dat is natuurlijk verliezers alom hier.
8: Ja, en dus wordt het nog wel eventjes balen de komende tijd. Dankjewel dat jij van de telefoon wilde komen. Marieke Visser, de oprichter van Hera United.
1: Pep Guardiola vertrekt na dit seizoen bij Manchester City. Spaanse trainer kwam 10 jaar geleden over van Bayern München en won bij City onder meer 6 landtitels, 3 FA Cups en de Champions League. Een geweldige tijd, zo zei Guardiola in zijn afscheidsfilmpje op de website van City.
0: And what a time we have had together. Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside I know it's my time. Nothing is eternal. If it was, it would be here. Eternal will be the feeling, the people, the memories, the love I have for my Manchester City.
1: Ja, dat viel, die muziek ook erbij. Gevoel voor dramatiek is hem niet vreemd. Goed, ter ere van Guardiola wordt een tribune in het stadion van City naar hem vernoemd. Dus dat is al wat. Aan de lijn correspondent Arjen van der Horst. Arjen, goedenavond.
10: Goedenavond.
1: Is de schok compleet in Engeland?
10: Niet helemaal. Het kwam denk ik niet helemaal als een verrassing. Want toen Guardiola een contractverlenging met 2 jaar tekende, hè, tot en met het seizoen van 2026-2027, zei hij al dat dit zijn laatste jaren zouden worden voor City. Maar ja, dat einde komt dus nu een jaar eerder dan gepland. En ja, ik denk de schok. Het is niet een schok, maar ik denk dat de City-fans natuurlijk ontzettend verdrietig en bedroefd zijn dat hun geliefde geliefde coach weggaat. Ik bedoel, het nieuws lekte al begin deze week. Dat was nog voor die een na laatste competitiewedstrijd tegen Bournemouth. En toen zag je ook al spandoeken in het stadion van Manchester City. Please don't go, ga alsjeblieft niet weg. Maar ja, die smeekbeden heeft dus niet kunnen helpen.
1: Nee, hij heeft inmiddels een persconferentie gegeven. Want in het filmpje wordt niet echt duidelijk. Zegt hij ook, ik heb niet echt een reden. Heeft hij daar in de persconferentie wel iets over losgelaten?
10: Ja, hij zegt dat er niet één moment is geweest, hè, waarop hij op een dag wakker werd en dacht, ja, ik moet nu stoppen als coach bij Manchester City. Hij beschrijft het als een proces vandaag. Het idee was geleidelijk gegroeid. Hij had het in die persconferentie ook over het moordende tempo van het voetbal, hè, van vandaag de dag. Dan speel je in één week een Champions League wedstrijd tegen Real Madrid. Dan weer een halve finale in de FA Cup. En weer een paar dagen later speel je een competitiewedstrijd. Nou, in de 10 jaar tijd dat Pep Guardiola coach was, is het Engelse voetbal drastisch veranderd. 10 jaar geleden speelde een topclub als Manchester City misschien wel 60, 65 wedstrijden per seizoen. Ja, nu is dat meer 85 wedstrijden. Mm. En dat vergt enorm veel energie, zei Guardiola. Ja, en die energie kan ik gewoonweg niet meer opbrengen. En dat was denk ik de belangrijkste verklaring waarom hij er mee stopt.
1: Want 2 seizoenen zonder landstitel, speelt dat ook nog een rol? Of denk je van niet?
10: Nee, dat denk ik niet. Want het lijkt er ook op dat Guardiola al eerder die beslissing had genomen. Hè, dus dat nieuws lekte al aan het begin van de week uit. En dat was nog voordat die 1 na laatste competitiewedstrijd tegen Bournemouth moest beginnen afgelopen dinsdag. Nou, als Man City die wedstrijd had gewonnen, ja, dan maakten ze nog op de laatste dag van de competitie, komende zondag, nog steeds kans op een titel. Dus ik denk dat dat besluit al eerder was genomen en dat niet een rol heeft gespeeld bij zijn uiteindelijke beslissing.
8: Nou, zoals jij het vertelt, is Guardiola gewoon een beetje uitgeblust van dat voetbal. Maar hij is wel nog best jong, 55, kan best nog een paar jaar trainer zijn. Gaat hij nu ook echt even pauze nemen of gaat hij wel door naar de volgende club?
10: Hij is er zelf een beetje vaag over, maar het lijkt erop dat hij het voorbeeld gaat nemen van Jurgen Klopp, hè, die 2 jaar geleden afscheid nam bij Liverpool. En die begon aan een lange sabbatical. En Guardiola zei vandaag, ik moet even afstand nemen. Ik moet ook even uitrusten. Ja, dus het lijkt erop dat Guardiola niet meteen doorrolt naar een nieuwe toppositie. Al zullen tal van clubs hem dolgraag willen hebben voor heel veel geld. Maar hij lijkt even op de pauzeknop te drukken.
8: Ja, met dus een afscheid zonder titel. Want die won Arsenal afgelopen dinsdag bij dat puntverlies van City. Is dat eigenlijk meteen groot gevierd in Londen? Of wachten ze daarmee tot de afloop van die competitie?
10: Enorm. Dat zag je afgelopen dinsdag al. En Arsenal kwam niet eens in actie afgelopen dinsdag. Maar er was een spontaan straatfeest in de omgeving van het Arsenalstadion. Er was een hele grote massa op de been gekomen. Duurde nog tot in de kleine uurtjes. Nou, komende zondag doen ze dat nog eens dunnetjes over. Jammer alleen voor Arsenal is dat ze uitspelen tegen Crystal Palace. Dus niet in hun eigen stadion. En daar krijgt Arsenal dan de beker uitgereikt.
8: Ah, ja.
10: Maar het echte feest, dat moet nog komen. Natuurlijk gaan ze dat vieren zoals gebruikelijk is in Engeland, met een grote parade in de straten van Noord-Londen. Maar de fans moeten nog even wachten, want die parade staat nu gepland voor zondag 31 mei, de dag na de Champions League finale tegen PSG. Dus wie weet.
8: Dat wordt of een heel leuk feest, of het wordt een heel raar feest. Want dan is het een soort domperparty, toch?
10: Misschien een dubbelfeest, maar ik denk dat het geen domperparty zal worden. Want of ze de Champions League finale nu winnen of niet, die vreugde zal er niet minder om zijn. Hè. Ze hebben 22 lange jaren moeten wachten. Ja, en toen ik een paar weken geleden bij het Arsenalstadion was voor die wedstrijd tegen Bournemouth, en de fans vroegen, wat heb je liever, hè? De Champions League winnen of toch de landstitel? Ja, dan kreeg je maar één antwoord. De landstitel. Want daar wachten ze al bijna een kwart eeuw op. En die willen ze echt niet missen dit seizoen.
1: Arjan, dan was er ook nog ander nieuws bij jou. Afgelopen weken was Engeland in de ban van Spygate. Southampton stuurde in de play-offs ter promotie een spion naar Middlesbrough. En die werd vervolgens uit de play-offs gezet. Morgen is die finale tussen Middlesbrough en Hull City. Hoe wordt er naar die wedstrijd gekeken?
10: Ik denk best wel met gemengde gevoelens. Het was natuurlijk een monumentale beslissing van die arbitragecommissie. Want ja, ik denk dat nog nooit eerder zo'n zware straf is opgelegd aan een Engels team. En daarmee maakt Southampton ook geen kans meer op promotie. Hè, naar het miljoenenbal van de Premier League. Dus er stond echt wel wat op het spel.
1: Dat is de straf, hè, omdat er iemand met apparatuur de boel stond te bespioneren.
10: Ja, ze hadden een trainingssessie van Middlesbrough gefilmd. En dat mag niet volgens de regels van het Engelse voetbal. Maar wat de club denk ik ook niet hielp, is dat deze week ook aan het licht kwam dat ze eerder dit seizoen ook twee andere clubs hadden bespioneerd. Vandaar dat die straf zo zwaar is uitgevallen. Voor Middlesbrough voelt het natuurlijk als gerechtigheid. Maar ik zeg gemengde gevoelens, omdat de tegenstander van Middlesbrough morgen in die playoff finale op Wembley, die was niet zo blij. Want die zei, we hadden de hele week getraind met Southampton als tegenstander in ons hoofd. En die training is nu niet voor niks geweest. En Hull had zelfs overwogen gisteren nog om in beroep te gaan tegen de beslissing. Want zij hadden het veel eerlijker gevonden als die hele finale was overgeslagen en dat zij zich direct promoveerden voor de Premier League. Oh. Dat wil natuurlijk iedereen.
8: Maar voor eigen parochie natuurlijk.
10: Precies. Zover is het niet gekomen. Dus vanmorgen staat nog steeds een hele beladen finale, mag je wel zeggen, in het Wembley Stadion op het programma.
1: Goed, dat is die ter promotie. Dan hebben we ook nog de strijd tegen degradatie. Ja, en dat zijn toch eigenlijk best grote namen.
10: Ja, tussen twee Londense clubs, West Ham en Tottenham Hotspur. Ja. Inderdaad, niet de minste. De Spurs wonnen vorig jaar nog de Europa League. West Ham won in 2023 de Conference League. Nou, op dit moment, als je kijkt naar de stand, dan heeft Spurs de betere papieren. Die heeft 2 punten meer dan West Ham. Dus Tottenham heeft aan een puntje genoeg om in de Premier League te blijven. Want ze hebben een veruit superieur doelsaldo. Ja, alleen met winst voor West Ham en verlies voor Tottenham kan West Ham zich nog handhaven. Gaat er dus om spannen. Maar ja, wie het ook gaat winnen, de Championship gaat volgend jaar een club krijgen met een kolossaal stadion. Want zowel West Ham als Tottenham Hotspur heeft een capaciteit van maar liefst 62.000 toeschouwers.
1: Hoppa.
10: Ja, nog nooit had de tweede divisie van het Engelse voetbal zo'n groot stadion.
8: Ongelooflijk. Tot slot nog even, Arjan, de WK-koorts begint langzaam een beetje in Engeland zeker, want daar heeft de bondscoach Tuchel de WK-selectie bekendgemaakt vandaag.
10: Ja, en dat leverde nogal wat verrassingen op. En dat is denk ik een understatement, want Tuchel heeft een paar grote namen uit de selectie gelaten. Zoals Phil Foden van Manchester City, Cole Palmer van Chelsea, Trent Alexander-Arnold van Madrid. Maar goed, ze waren dan ook niet in topvorm dit seizoen. Maar dat kun je niet zeggen van twee andere namen die hij uit de selectie heeft gelaten. De verdediger Harry Maguire van Manchester United. Al heel lang een vaste waarde in het Engelse elftal. Was dit seizoen ook goed op dreef. En dat geldt ook voor Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest. Die was de meest scorende Engelsman dit seizoen in de Premier League. Maar Tuchel maakt hiermee denk ik een hele duidelijke statement. Hij kijkt niet enkel naar de grote namen, maar ook naar de samenstelling en de onderlinge chemie, vindt hij heel belangrijk. Ja, een heel groot contrast ook met zijn voorganger Gareth Southgate, die, en dat is een kritiek vaak op Southgate, die niet aandurfde om de grote namen uit de selectie te weren, terwijl dat soms misschien wel nodig was. Maar Tuchels strategie is duidelijk, hè? Hij wil 2 voetballers voor elke positie. En hij zei er dan ook vandaag tijdens de persconferentie, waarom zou ik 5 aanvallende middenvelders voor de nummer 10 positie uitkiezen? Dat ga je toch gaat alleen maar problemen opleveren, hè? Met zoveel spelers voor 1 positie. Dus dat is helder. Al zit er ook een echte verrassing bij in zijn selectie, vind ik. Want zo koos hij ook de 30-jarige Ivan Toney. Je kent hem wel. Die uitkomt voor Al Ali uit de Saoedische competitie. Ja, en die heeft hij dus ook geselecteerd. Maar goed, hij scoorde wel 42 doelpunten dit seizoen in Saoedi-Arabië.
1: Ja.
11: Oké.
8: Okay. We are not so impressed.
1: Het is toch net even een andere competitie, heb ik het idee.
8: In het verleden natuurlijk ook wel in Engeland gespeeld. We zijn weer helemaal bij. Dankjewel, Arjan.
10: Graag gedaan.
1: Morgen spelen de voetbalsters van Lyon en Barcelona in Oslo de Champions League finale. 4e keer alweer dat deze grootmachten elkaar tegenkomen in de eindstrijd. Lyon-speelster Ada Hegerberg vindt het niet zo gek dat dit weer de finale is.
12: It's the best 2 best teams in Europe at the moment and I think we can I hope we can put up a great show. for the people who watch tomorrow. And we are very humble in our approach, but also confident in our strengths. And we will absolutely give it all tomorrow.
1: Dat is mooi hoe ze het formuleert. Hegelberg zegt dat de speels van Lyon bescheiden en tegelijkertijd ook zelfverzekerd zijn. Suzanne Morgan, onze verslaggever, is in Oslo. Suzanne, goedenavond.
13: Goedenavond.
1: Lyon is met 8 Champions League bekers de meest succesvolle club ooit in het vrouwenvoetbal. Maar Barcelona won de beker 3 keer. Lijkt de favoriet te zijn nu, toch?
13: Ja, dat zou je inderdaad wel zeggen. Die 8 eindzegers van Lyon die komen ook wel voornamelijk uit het vorige decennium. Terwijl Barcelona nu al 6 keer op rij in de Champions League finale staat. Dat is natuurlijk alleen al ontzettend knap. Maar niet alleen Hegerberg hoor. Eigenlijk iedereen hier is het wel over eens dat dit wel de 2 beste ploegen van Europa zijn op dit moment. Dus Lyon gaat echt niet zomaar Barcelona weer een titel geven, om het maar zo te zeggen. En bovendien wint Barcelona ze ook niet altijd. Vorig jaar verloren ze nog van Arsenal met 1-0. En in 2022 verloren ze ook van Lyon. Dus het is niet zomaar gespeeld.
1: Nee. Is de druk dan nu groot of groter bij Barcelona dan bij Lyon?
13: Ja, de druk op Barcelona is wel echt enorm. Ze zullen het zelf echt nooit zo zeggen. Maar voor hen is er eigenlijk maar 1 titel in het jaar. En dat is de Champions League. Want ja, in de Spaanse competitie hebben ze eigenlijk geen tegenstand. In de Spaanse beker ook niet. Een Spaanse journalist zei vandaag ook nog tegen mij. Het draait allemaal om die Champions League. En als ze die nu niet winnen, dus 2 keer op rij niet. Dan hebben ze echt grote problemen.
1: Ja, die druk is dus groot. En die probeerde Barca-speelster Caroline Graham Hansen weg te nemen.
12: I don't see us as heavy favorites. I think it's 2 equal teams with different qualities bringing into the game. This will just be a fantastic celebration of women's football in the end. And then may the best team win.
1: Ja, mogen het beste team winnen. Uiteraard. Gaan mensen aan. Suzanne, loopt Oslo een beetje warm voor die finale? Leeft het?
13: Nou ja, in alle eerlijkheid ben ik alleen nog maar tussen hotel en stadion heen en weer gegaan. En daartussenin heb ik nog niet veel fans gezien. Maar ik heb wel van anderen gehoord dat er vooral veel Barcelona-fans in de stad zijn.
1: Okay.
13: En ik denk dat dat ook wel klopt. Want die, ook bij de vorige Champions League finales waar ik bij was, waren die fans er ook altijd. En die kunnen ook wel goed sfeer maken. Dus dit zeg ik allemaal natuurlijk in de hoop dat het vooral nog stilte voor de storm is. Dat begrijp ik.
1: Ja, dat maakt het weer natuurlijk alleen maar mooier als het volle bak.
13: Zeker. Het
1: zou
13: is
1: zijn.
13: Wel uitverkocht. Zeker.
1: Dat
13: dus,
1: wel.
13: Dus er gaat echt wel sfeer komen.
1: Nee, en qua Nederlandse inbreng, want die zit bij beide clubs.
13: Ja, bij Barcelona is Esmee Brugs. Nou, dat is inmiddels natuurlijk wel echt een grote naam. Ook bij het Nederlands elftal. Ze speelt bij Barcelona eigenlijk alles. Heeft echt een heel goed seizoen met veel doelpunten en veel assists. Niet zo 32, zoals ik net geloof ik hoorde uit de Saoedische competitie. Maar wel veel. en bij Lyon zien we Damaris Eguerola. Want zij speelt ook wel regelmatig. Hoor. Bij Lyon is daar ook wel belangrijk geweest al de afgelopen seizoenen. Maar dit seizoen niet altijd in de basis. Dus het is wel even afwachten of we haar morgen in actie zien en vanaf wanneer dan. En nog wel leuk om te noemen is Lily Johannes bij Lyon, opgegroeid in Nederland, lang bij Ajax gezeten.
1: Ja.
13: Een van de grootste talenten van dit moment in het vrouwenvoetbal. Ze komt wel uit voor Amerika. Ze had ook voor Nederland uit mogen komen, maar heeft ze niet voor gekozen. Maar ik vind toch wel, we moeten het toch even noemen, want ja, een beetje chauvinistisch naar ons toe trekken, toch?
1: Ja, toch? Klein beetje wel. Beetje van ons, zo gezegd.
13: Klein beetje.
1: Ja, 6 uur.
13: Beetje van ons, precies.
1: Morgen, dan is dus die Champions League finale tussen Barcelona en Lyon. En ook hier op NPO Radio 1 natuurlijk te volgen. Ja. Dankjewel, Suzanne.
14: De voetbalsters van Twente die hoopten volgend jaar in dat toernooi in de Champions League uit te komen, maar grepen vandaag op de laatste speeldag naast Europees voetbal. Twente verloor van landskampioen PSV. En doordat Feyenoord met 3-0 won van NAC, speelt Twente volgend seizoen helemaal niet Europees. En dat frustreert aanvoerder Dariek van Ginkel.
15: Ik denk voor de club is het echt super pijnlijk. Als je kijkt wat wij afgelopen seizoen in Europa hebben neergezet, hebben we gewoon goede wedstrijden gespeeld. Ik denk dat wij dit seizoen een hele lange tijd het heel goed hebben gedaan. En het vandaag ook verdiend hadden om minimaal gelijk te spelen.
16: Waarom lukte het niet?
15: Super grote kansen niet maken, dan krijg je dit. En ik denk dat dat wel een samenvatting is van het hele seizoen. Als je kijkt naar zoveel kansen die wij niet maken, dit seizoen zat het gewoon aan alle kanten tegen voor ons. Kijk naar de wedstrijd uit tegen Hera, daar begon het al, zeg maar 0-0, maar super grote kansen. De een naar de ander die uitviel met nog een tegenslag. Als je zag hoeveel basisspeelsters nu langs de kant stonden.
16: Ja, een hele dunne bank had je vandaag ook, hè?
15: Ja, we bouwen eigenlijk vooral op meiden die vanuit het jonge elftal doorstromen. En als je denk ik alles bij elkaar legt, was de tweede helft wel een samenvatting van ons hele seizoen. Het wilde gewoon niet.
16: Vierde plek, dat is vreselijk, want je grijpt overal naast. Geen Europees voetbal, terwijl je zegt dat zelf ook al zoveel mooie wedstrijden ook dit seizoen gespeeld hebt. Al die grote namen, Real Madrid, Arsenal, die hier de afgelopen jaren zijn gekomen. Hè, dat maakt het extra frustrerend.
15: Ja, en vooral ook, denk ik, omdat je het verdiend hebt. We hebben gewoon een prima seizoen gedraaid. Met het tweede seizoen zelf, waar we het echt wel moeilijk hadden. Maar als je vandaag ziet, dan verdien je het gewoon om minimaal gelijk te spelen. En ik denk, als Twente zijnde met deze selectie, hadden we dat ook moeten hebben.

0: Zoë Livé en Aaron Blommaert met tranen van goud.
1: Die zal er over de wangen van Renate Jansen zijn gebiggeld. De PSV-voetbalster die stopt ermee. Jansen werd met meerdere clubs kampioen in de Eredivisie. Deed dat ook dit seizoen met PSV. Ze sloot haar carrière vanavond in stijl af met een overwinning op FC Twente.
2: Ik heb 18 jaar enorm genoten. Ik zei net al voor de camera dat ik ben begonnen omdat ik er plezier in had. En ik ben geëindigd omdat ik er net zoveel plezier in had. Het is goed geweest. Ik heb er alles aan gedaan. En voor mij is nu een welverdiend pensioen.
3: 10 minuten voor tijd ging je naar de kant. Het respect droop er vanaf.
2: Ja, het was geweldig. Van teamgenoten, van het publiek. Ik voel me enorm veel support achter me. Ik ben gewoon trots dat ik bij elke club heb bewezen dat ik een aanwinst was. En daar mag je alleen maar trots op zijn.
3: Voormalig ploeggenoten die ik zag, zoals Wieke Kaptein. Misschien wel speciaal voor jou hier.
2: Ja, zeker. Ze is een vriendin van mij. En ze zei, wanneer is je laatste wedstrijd? En toen zei ik, deze wedstrijd. Dus ze is inderdaad hier naartoe gevlogen. Lin Wilms, idem dito. Dat zegt genoeg over de vriendschap die ik heb gemaakt in het voetbal. Er waren nog een aantal andere meiden die hier ook stonden. Veel familieleden en vrienden. Nou, je support die ik heb gehoord van de tribunes. Het applaus toen ik eruit ging. Dus dat zeg genoeg.
3: Geen traantjes?
2: Nee. Ik neem alles in me op. Het zijn geen tranen. En als het tranen zouden worden, dan zijn het vreugdetranen. Omdat ik trots ben en blij ben. En het geweldig vind hoe iedereen mij zo waardeert.
1: Ja, geen tranen dus. Maar als ze er waren, waren ze van goud.
4: Ja, dat toch? Denk ik ook.
1: Klopt
4: inderdaad. Renate Jansen, de voormalige Europese kampioen. Zometeen het oog. Met Simone Wijmans.
5: NPO Radio 1. Human. De Vlaamse dichter Jodiet Hooft zou deze maand 70 geworden zijn. Het bijzondere is dat hij onder jongeren van nu een ware cultstatus heeft. Zijn werk zit dan ook vol met thema's die nog steeds actueel zijn. Verslaving, normen durven doorbreken en je een toekomst verbeelden. Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts doken in het leven van Jodiet Hooft en maakten daar een podcast van. Zij zijn alle drie mijn gast.
6: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, wat blijft?
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Europa is van Picasso. India is van mij.
12: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: NPO Radio 1. 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben vanavond maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten Tulsi Gabbard stapt op. Ze meldt dat haar man ernstig ziek is. De oorlogsveteraan behoorde niet tot Trumps vertrouwelingen en stond bekend als tegenstander van militaire interventies. Volgens bronnen zou ze buitenspel zijn gezet bij de invallen in Venezuela en Iran. Gabbard vertrekt eind juni bij de inlichtingendienst. Haar plaatsvervanger Erwin Lucas vervangt haar voorlopig. Spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens de spoorbeheerder werd het grootste deel van de storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn doordat er niet altijd genoeg materieel of personeel beschikbaar is voor onderhoud aan het spoor. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens het internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond. Dat gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de Telegraaf is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. De politie wil daar nog niets over zeggen, omdat het onderzoek nog bezig is. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
16: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
17: Het hoeft niet in.
18: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
21: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Simone Wijnands.
2: Vandaag las ik voor het eerst over de zogeheten hittekoepel, waar we in Europa door klimaatverandering vaker last van gaan krijgen. Goh, wat verlang ik toch terug naar de tijd waarin ons grootste weerissue op een dag als vandaag nog gewoon luidde: is het al rokjesdag? Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. De VS verhoogt de druk op het communistische regime in Cuba. Premier Jetten over de dreigende stakingen van de vakbonden en het asielbeleid. En welke hardnekkige mythes zijn er over psychoses? En Jeroen Krabbé en filmjournalist Dana Linsen bespreken de carrière van Barbara Streisand. Op het filmfestival van Cannes ontvangt zij komend weekend de Ere Gouden Palm. Eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 22 mei.
3: Ik denk ook dat het een crisis is. Want als je 's avonds om 10:30 nog aan de telefoon hangt om te kijken of dat je mensen ergens in een sporthal kan laten slapen, dan is dat geen normale situatie.
2: Premier Jetten noemt de situatie in Ter Apel voor het eerst een crisis. Ook vanavond liggen er mensen op het gras voor het aanmeldcentrum. Jetten roept gemeentes op meer asielzoekers op te vangen, want
3: dit kunnen we niet blijven oplossen met noodgrepen en improvisatie.
2: Asielminister Van den Brink denkt dat zulke oplossingen de komende tijd vaker nodig zijn.
4: Zolang gemeentes niet voldoende opvangplekken leveren, blijven we in de situatie dat we per dag moeten kijken hoe we dit oplossen.
2: Een gemeente die wel te hulp schoot was A. en Hunze. En dat willen ze daar vaker doen, zegt de burgemeester.
5: Mocht dat weer een keer nodig zijn en de nood is hoog en wij kunnen die hulp bieden, dan zullen we dat doen.
2: Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid. Zeer onwenselijk, zegt minister Van den Burg.
6: Natuurlijk baart het zorgen als dit soort gegevens gedeeld worden.
2: En van deze wetenschappers zijn data overgedragen. En dat was
7: schrikken, dat je opeens op een lijst staat die in een soort verdacht hoek wordt gezet, alsof je iets fout doet omdat je onderzoek doet naar desinformatie.
2: En ook van ambtenaren die werkten aan Europese regelgeving voor sociale media zijn gegevens gedeeld. En dat is niet de bedoeling, zegt staatssecretaris Aarts.
8: Als er inhoudelijke discussies zijn, dan vecht je die met ons uit en niet over de rug van onze ambtenaren.
2: De Amerikanen noemen de wetgeving censuur en oefenden druk uit op techbedrijven om de data te delen. Een enge gedachte.
7: Dat heeft een soort chilling effect waar mensen bang gaan worden om het werk te doen dat zo ontzettend belangrijk is.
2: Het aantal besmettingen met SOA's is de afgelopen 10 jaar toegenomen. Vooral gonorreu en syfilis komen vaker voor. Maar die zijn niet bij iedereen bekend.
9: Ik weet eigenlijk niet wat het is.
2: De toename komt zodat het condoomgebruik afneemt. Sommige jongeren denken dat condooms niet nodig zijn.
10: Maar kijk, ik heb een vriendin, dat kan gewoon.
11: Nee, dat is nog steeds een condoom.
12: Kan nog steeds niet, jongen. Nee.
2: En deze moeder had haar eigen manier om haar zoon voor te lichten over SOA's.
13: Toen mijn zoon kleiner was, ging ik naar Google. En dan ging ik allemaal plaatjes opzoeken van alle SOA's die je kon bedenken. En dat liet ik aan hem zien. En dan zei ik tegen hem: luister, als jij je piemeltje zonder een condoomtje erin stopt, gaat dit met jou gebeuren.
2: Ja. Veel festivalgangers trokken vandaag naar Biddinghuizen voor het festival Opwekking. Vorig jaar stonden er flinke files. En daar probeert deze verkeersregelaar dit jaar verandering in te brengen.
14: Maar sommige mensen die letten nog niet goed op de borden. Dan komt er weer een auto aan. Pas op. Kom aan. Hier rechtsaf, eerste laantje.
2: Dit jaar geen files, maar eigenlijk baalt hij daarvan.
14: Nou, omdat we geen tijd hebben om met mensen te praten, want niemand staat meer in de file.
2: Waarom heet het festival eigenlijk Opwekking? De verkeersregelaar heeft het simpele antwoord.
14: Wat hier zo leuk aan is, dat iedereen is opgewekt.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Renate Kok zit opgewekt als altijd naast mij en heeft de kranten van morgen gelezen.
15: Ja, beginnen we met AI. Kosten voor bedrijven, AI-kosten lopen snel op, maar de opbrengst is nog vaak onduidelijk, schrijft het FD. Agents zijn de nieuwste hype, kunstmatige intelligentie die niet alleen praat, maar ook taken uitvoert. Techbedrijven als OpenAI halen tientallen miljarden dollars op bij investeerders met de belofte dat hun hulpjes die productiviteit flink zullen gaan opschroeven.
2: Maar vooralsnog is daar weinig bewijs voor. Uit onderzoek van KPMG blijkt dat slechts 8% van 1200 bedrijven wereldwijd een duidelijk rendement zag van hun investeringen. Om kosten te drukken kiezen grote bedrijven er steeds vaker voor om hun personeel van vlees en bloed te ontslaan.
15: Dan de Volkskrant. Die krant duikt in de wereld van de toetsenbordridders op X. Politici moeten het daar vaak ontgelden. De krant wil weten hoe giftig het platform nu eigenlijk is en vooral ook welk effect heeft X op het functioneren van de democratie. En waarom blijven volksvertegenwoordigers er toch actief, ondanks de duizenden haatberichten die ze er te verstouwen krijgen.
2: De krant onderzocht één specifieke week, de 7 dagen voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar, en analyseerde ruim 80.000 berichten. Vrolijk stemt het niet. In de krant is een fraaie bloemlezing aan beledigingen en erger te vinden. De betonrot van de democratie, noemt Jan Struijs van 50PLUS het. Toch is vertrekken van X geen optie, zeggen veel politici. Niet zolang iedereen daar blijft posten.
15: Ja, dan de Telegraaf. Daar gaat het over de voorspelling van een toponderzoeker van het Nederlands Kankerinstituut, het NKI. In 2013 zei hij dat kanker in 2033, dus 20 jaar later, grotendeels een chronische ziekte zou zijn geworden. 90% van de mensen

0: 30, dus 20 jaar later, grotendeels een chronische ziekte zou zijn geworden. 90% van de mensen zou dan nog na een diagnose zeker 5 jaar leven. De krant vraagt zich af, gaan we dat redden?
1: Nou, het korte en harde antwoord is nee. Deskundigen zeggen dat het nog tientallen jaren en honderden doorbraken gaat duren. Er zijn nog te veel kankersoorten waar geen goede behandeling voor is. De meest hoopvolle studies op dit moment zijn die naar immunotherapie. Niet iedereen heeft er baat bij, maar we hopen er op termijn meer mensen mee te kunnen helpen, zegt het NKI.
0: Ja, wat blijft er eigenlijk over van Fieldsack? Dat is een klein dorpje in Beieren. Nu Trump, president Trump, daar 5000 Amerikaanse soldaten weg wil halen. Daar ging op onderzoek uit. Bij Fieldsack ligt het grootste oefenterrein van het Amerikaanse leger buiten de VS. In totaal leven er 30.000 mensen. En iedereen profiteert van die Amerikanen en het goede invloed die ze daar hebben op de economie, zegt een Duitse inwoner daar.
1: Zo zijn er Amerikaanse scholen en winkels en rijden SUV's rond. De soldaten blijken weinig over hun eventueel vertrek kwijt te willen. Op één, buiten dienst na. Waarom zou je de belangrijkste basis in Europa willen opdoeken, zegt hij. Als het al zover komt, zullen er eerder 500 dan 5000 soldaten vertrekken. In Fieldsack kunnen ze alleen maar hopen dat hij het bij het rechte eind heeft.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: en president Maduro van zijn bed lichten en meenamen. Heb jij dat ook, dat gevoel?
1: Ja, nou ja, dat déjà vu, dat is precies wat ze willen bereiken natuurlijk. Als je de dingen bij elkaar optelt. Inderdaad, de uitspraak van Rubio, dat de nationale veiligheid in gevaar is. Natuurlijk die aanklacht tegen Castro. Maar er zijn al meer dingen gaande. Er is een vliegtuigschip gearriveerd in de regio. Eerder al zijn er allerlei dingen gelekt via Amerikaanse media. Namelijk dat Cuba 300 drones in bezit zou hebben waarmee ze ook Amerikaanse doelen kunnen aanvallen. Generaals hebben laten doorschemeren dat invasie inderdaad een reële optie is, enzovoort, enzovoort. Dit is precies het beeld wat ze willen bereiken. En dat bereikt natuurlijk ook Havana.
0: Nou, Amerika is al een tijdje bezig de druk op Cuba op te voeren, op allerlei manieren. Hoe doen ze dat verder ook?
1: Ja, nou ja, de belangrijkste is natuurlijk de blokkade van olieleveranties die vanuit Venezuela en Mexico het land eigenlijk draaiende hielden. Ja, dat is... Die is in eind januari, dus nu bijna 4 maanden geleden ingesteld, waardoor er dus bijna geen brandstof meer aankomt op Cuba. En de bedoeling daarvan was dat de Cubaanse regering in beweging zou komen richting economische en politieke hervormingen. Nou, dat is nu bijna 4 maanden gaande en er is niks gebeurd, er beweegt niks. Amerikanen zijn ongeduldig aan het worden. En nou ja, dit is dan een soort plan B, een tweede stap om het alsnog voor elkaar te krijgen.
0: En komt dat ongeduld, komt dat vooral ook van Rubio, de buitenlandminister van de Verenigde Staten, zelf zoon van Cubaanse migranten, groot tegenstander van het communistisch regime in zijn vaderland?
1: Ja, daar lijkt het wel op. Kijk, Trump heeft natuurlijk ook een vinger in de pap. We hebben hem al een paar keer horen zeggen hoe ongeduldig hij is en hoe graag hij het eiland zou willen innemen, deze historische medaille om zou willen hangen. Maar inderdaad, Rubio, zoon van Cubaanse ballingen, heeft een speciale band en misschien wel een speciale missie ook in deze. Hij is hier al tientallen jaren mee bezig. Hij wordt op handen gedragen door de Cubaanse ballingen. Gemeenschap, met name in Miami, Florida. Dat zijn er heel veel. Het zijn er meer dan 1000 nakomelingen, kinderen en kleinkinderen van de Cubanen die begin van de revolutie, en dan heb je het over 1959, 1960, het land hebben verlaten. Ja, zeker. Zijn persoonlijke belang is heel groot hier.
0: Maar hoe ver wil Amerika gaan met het zetten van druk?
1: Ja, daarvoor zou ik in het hoofd van Trump en Rubio moeten kijken. Dat kan ik niet. Maar als je naar de uitspraken luistert, dan lijkt het nu toch wel serieus te zijn.
0: Maar verwacht jij ook echt militair ingrijpen? Is dat een inschatting?
1: Ja, ik vind het moeilijk om dat in te schatten. Het kan. Het lijkt er wel op dat op het momentje dat de Cubaanse regering nu niet gaat bewegen. En ook daar lijkt het niet op. Want vanuit de Cubanen is een dreigement vanuit de Verenigde Staten niet meteen een reden om snel in actie te komen. Integendeel, ik denk dat ze liever de hak nog in het zand zetten. Ja, dan op een bepaald moment kunnen de Amerikanen natuurlijk ook niet anders dan het maar gaan doen. En dan is het de vraag wat er gaat gebeuren.
0: En hoe verre wordt Cuba nog gesteund door bondgenoten? Ik denk aan Rusland, China, wellicht andere landen in de regio, in Zuid-Amerika? Of Iran ook nog?
1: Nou ja, als we het even over ver weg hebben, die 3 landen zijn belangrijke bondgenoten, maar daar hebben ze niet zoveel aan. De Russen hebben nog een schip met olie gestuurd een paar weken geleden. Die mocht dan wel door van de Amerikanen, vreemd genoeg trouwens. Maar verder hebben ze het er niet zoveel aan. Waar ze meer aan zouden hebben, maar dan gaat het om symbolische solidariteit, is toch de linkse leiders van de grote landen in Latijns-Amerika. Dat zijn er wel een paar. Brazilië, Mexico, Colombia, dat zijn Venezuela natuurlijk. Belangrijke landen in de regio die leiders hebben die wel heel sympathiek en solidair zijn met Cuba. Alleen, wat hebben ze eraan? Dat is hooguit politieke steun. Die kunnen verder tegen de Amerikanen niks uitrichten.
0: Maar Amerika wil dus regime change. Maar is er een oppositie überhaupt in Cuba?
1: Nee, die is er niet. In Venezuela zagen we dan nog dat er een goed georganiseerde en hele populaire oppositie klaar stond. Overigens hebben ze die niet daar zich niks van aangetrokken. Die Amerikanen hebben gewoon zaken gedaan nu met het oude regime. En in Cuba bestaat dat niet. In Cuba is iedereen die maar op een of andere manier politiek actief zou zijn of willen zijn, zit of in de gevangenis of ze zitten in het buitenland. Dus het is een totale woestijn eigenlijk aan georganiseerde oppositie. Tegelijkertijd tijd, wat ik al zei, die vraag is eigenlijk irrelevant. Want als je kijkt hoe de Amerikanen in Venezuela te werk zijn gegaan, in het begin zei Rubio nog, we gaan ook een democratische transitie doen in Venezuela als de zaak eenmaal gestabiliseerd is. Nou, daar hebben we daarna nooit meer wat van gehoord. Dus oké, daar stond een oppositie klaar, daar hebben ze niks mee gedaan. In Cuba is ze er niet, nou ja, daar gaan ze dus ook niks mee doen, want die is er niet. Dus, maar in feite is dat irrelevant. Die Amerikanen kan het helemaal niks schelen of het daar democratisch wordt of niet.
0: En als je kijkt naar Cuba, heeft geen olie. In vergelijking met Venezuela, daar was natuurlijk wel olie. Dus dat is voor Amerika economisch interessant. Wat heeft Cuba wel dat voor de VS commercieel gezien wellicht interessant zou zijn?
1: Niet zoveel. Er is inderdaad geen olie. Er is verder heel weinig te vinden. Ja, je hebt tabak, je hebt rum, maar je hebt toerisme. Dat is natuurlijk een belangrijke sector. Wat ze willen is opening van de economie. En er liggen nogal wat claims, ook vanuit de ballingengemeenschap, grond, gebouwen, bedrijven, huizen die destijds geconfiskeerd zijn door de Cubaanse staat, op die rijke families die destijds dus het land verlieten. Die claims zijn heel belangrijk. Cuba zijn natuurlijk wel 10 miljoen consumenten. Dus op een bepaalde manier is het ook interessant om daar dingen te gaan verkopen. Dat is allemaal tot nu toe heel onmogelijk geweest. Als jij in Cuba iets wil ondernemen van buitenaf, trouwens ook van binnenaf, dan moet je dat in een joint venture met de Cubaanse staat doen, die dan minstens de helft van het bedrijf in handen heeft. Daar willen die Amerikanen vanaf. Die economie moet open, er moet geïnvesteerd kunnen worden, er moet winst gemaakt kunnen worden die ook gewoon mee kan nemen naar het buitenland. Ja, en er moeten gewoon spullen geëxporteerd kunnen worden voor die 10 miljoen consumenten. Dat is wat ze willen.
0: En die 10 miljoen consumenten, tot slot nog kort, zijn zij met politiek bezig?
1: Zelf? Nee. Nee, ik spreek met Cubanen voortdurend telefonisch op het moment dat het ze lukt om die dingen op te laden. Want er is het voortdurend stroomgebrek natuurlijk. En bereik te hebben, dat is al een dingetje op zichzelf. Maar ja, als je dan met ze spreekt, ja, de politiek is volstrekt irrelevant geworden. Al tientallen jaren voor ze. Die zijn gewoon bezig met overleven. Al helemaal nu er geen brandstof is, er geen benzine, geen elektriciteit. En het voedsel is er wel, maar is verschrikkelijk duur. Dus iedereen is de hele dag aan het ritselen, aan het organiseren om bezig te blijven. Dus die revolutie en alles wat er boven hun hoofden gebeurt met die mogelijke invasie. We zagen nu wel natuurlijk een demonstratie voor de regering, maar die wordt standaard georganiseerd door de regering zelf. Die mensen worden gemobiliseerd. Maar het gros van de mensen is totaal ergens anders mee bezig.
0: Dankjewel, journalist en Latijns-Amerika-kenner Edwin Koopman.

0: Frank Ocean was dat, met Pink and White. Het Witte Huis heeft zijn pijlen gericht op Cuba. Eerder deze week werd de Cubaanse oud-president Raúl Castro nog aangeklaagd door de VS vanwege het neerhalen van twee vliegtuigen in 1996. En buitenlandminister Rubio zegt dat Cuba al jaren een bedreiging vormt voor de VS. President Trump liet al weten dat hij de president is die iets aan Cuba gaat doen. Journalist en Latijns-Amerika-kenner bij Bureau Buitenland, Edwin Koopman. Goedenavond, Edwin.
1: Goedenavond.
0: Ja, veel mensen hebben bij dit nieuws toch een beetje een déjà vu en denken terug aan januari dit jaar, toen de VS die aanvallen uitvoerde op Venezuela.

0: The Byrds, Mr. Tambourine Man. Van alle kanten worden de plannen van het kabinet onder vuur genomen. De vakbonden dreigen met stakingen tegen de bezuinigingen in de sociale zekerheid. De Algemene Rekenkamer waarschuwt voor stilstand. En vandaag kwam er een opmerkelijke stem in dat koor bij. Goedenavond, Wilma Borgman.
1: Hey Simone, goedenavond.
0: Ja, en dan hebben we het over de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Koen van Oostrom. Wat was zijn boodschap?
1: Ja, Van Oostrom verrast het kabinet vanochtend en ik weet eerlijk gezegd niet of het een aangename verrassing was. Met een nogal stevig interview in de Telegraaf, waarin hij zegt dat de AOW-plannen van het kabinet, dat iedereen langer moet doorwerken, dat die van tafel moeten. De vakbonden zijn daar falikant op tegen die hogere pensioenleeftijd en ze willen niet met het kabinet praten zolang dat plan op tafel ligt. En dat praten is hard nodig, zegt Van Oostrom. Hij wil voor Prinsjesdag in september een breed akkoord bereiken tussen politiek en polder over hoe de economische groei in Nederland aangejaagd kan worden. Nou, het kabinet komt volgende week met een reactie op dat ultimatum van de vakbonden. De vraag is natuurlijk waar ze dan precies mee komen. Maar opmerkelijk genoeg zei de premier vanmiddag, toen ik hem daar tijdens de wekelijkse persconferentie naar vroeg, dat hij denkt dat de reactie van het kabinet ervoor gaat zorgen dat de bonden wel weer willen praten.
2: Ja, wij gaan ons best doen een goed voorstel neer te leggen volgende week, waardoor zowel werkgevers als werknemers zeggen, oké, we gaan weer met elkaar in gesprek.
1: Dat kan niet anders dan betekenen dat dat AOW-plan van tafel gaat.
2: U gaat dat volgende week lezen in de brief van de minister van Sociale Zaken.
1: Maar waarom zou ik daar anders de vertrouwen in hebben dat zij aan tafel komen? Want dat is een voorwaarde.
2: Nou, omdat je ziet dat vandaag in de Telegraaf, het interview met de VNO-voorman, maar ook uitingen van vakbondsleiders eerder deze week. Iedereen ziet dat in deze huidige economische context je om tafel moet om ervoor te zorgen dat we die arbeidsmarkt weer versterken, inkomensposities van mensen verbeteren. En we hebben natuurlijk eerder ook al als kabinet aangegeven dat we op sommige onderwerpen pas op de plaats maken om tot alternatieve afspraken te komen.
1: U zegt pas op de plaats. U noemt de voorzitter van VNO-NCW, die zegt niet pas op de plaats. Die zegt, gooi dat hele plan in de diepvries, gooi de sleutel weg, bevries die sleutel, zegt hij geloof ik. Het moet gewoon helemaal van tafel. Pas op de plaats, dat is niet genoeg.
2: Maar ik herhaal wat we de afgelopen weken ook al als kabinet hebben aangegeven. En dat we hebben beloofd om volgende week met een nieuw voorstel te komen. Dus daar zal de minister van Sociale Zaken u dan ook uitgebreid over te woord staan.
1: Waarom houdt het kabinet zich vast aan die houding? Kan het kabinet zich dat wel permitteren?
2: Nou, het is niet dat we ons daar vast aan houden. Want wat het allerbelangrijkste is dat we vanaf het begin hebben gezegd, wij willen ervoor zorgen dat we onze economische groei aanjagen. Dat we een arbeidsmarkt hebben waar mensen mee kunnen doen en een eerlijk salaris kunnen verdienen. En dat we de overheidsfinanciën daarmee betaalbaar houden. Maar hoe je dat precies invult, ja, dat doen we heel graag samen met andere politieke partijen en sociale partners. Het is een heel hoofdstuk aangeweid in het coalitieakkoord.
1: Zeker, maar dat willen zij ook. Dat zegt de voorzitter van VNO-NCW zelfs letterlijk. We willen een groot breed akkoord, ja. Maar wel op die voorwaarden. U bent nog niet bereid om die voorwaarden te vervullen.
2: Ja, omdat ik nog niet vooruit wil lopen op het voorstel dat we volgende week doen. Want ik vind het ook belangrijk dat als vakbonden en werkgevers iets aan het kabinet vragen, dat we daar ook netjes antwoord op geven. En dat gaan we dus binnen een aantal dagen doen.
1: Nou, netjes vragen. Ze stellen een ultimatum. En dat loopt maandag af.
2: Ja, maar iedereen pakt daarin zijn rol. Uiteindelijk gaat het erom dat je als kabinet ondernemers en werknemers om tafel komt om met elkaar dat gesprek te voeren over zo'n breed sociaal akkoord. En welke klankkleuren iedereen daaraan geeft. Ja, dat is ook de rol die je als voormannen en ministers te vervullen hebt.
1: Dat sluit ook aan bij wat de Rekenkamer deze week constateerde in het jaarverslag over 25. Het land staat stil. Ik hoorde u net zeggen, we moeten duidelijk maken dat we uit die stilstand gekomen zijn. Maar zover is het toch nog niet?
2: Dus je komt uit die stilstand zodra je met elkaar gewoon de dingen doet die verstandig zijn. Dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld nog voor de zomer grote keuzes zullen maken over stikstof, landbouw en natuur.
1: Want dat gaat voor de zomer lukken?
2: Ja, een van de redenen waarom dit land voor een heel groot deel stilstaat, te weinig woningbouw, onduidelijkheid voor boeren, te weinig economische groei, komt door dat stikstofslot waar we ook al jaren achter ons aanslepen. We hebben bijna wekelijks daar de task voor stikstof om tafel om juist hier een aantal grote knopen ook door te hakken.
1: En hebt u de hoop dat dat voor de zomer nog gaat lukken? Want wij horen achter de schermen wel dat er wat kinken in de kabel zijn hier en daar.
2: Nou ja, die kinken die zijn er niet. Dat heb ik een paar keer ook gelezen. Maar het gaat echt een hele constructieve sfeer. Maar het is wel heel veel. Omdat we naar het perspectief van boeren kijken, natuurherstel, vergunningverlening voor woningbouw weer op gang krijgen. En ook hier geldt, dat doen we niet in een isolement, maar dat doen we met provincies samen en met agrarische organisaties. Dus ja, dat bijna dag en nacht werk is tot eind juni, dat is helder.
0: Ja, het is nog hard werken, maar daar heeft Jette dus vertrouwen in dat het stikstofbeleid eindelijk in beweging komt. En Wilma, hoe zit het met die andere kwestie waar het zoveel over gaat de laatste tijd, het asielbeleid?
1: Nou, daar is nog geen enkele sprake van enige bewegingen, Simone. Sterker nog, Jette vertelde vanmiddag dat hij zelf de afgelopen week met 25 gemeenten heeft zitten bellen om voor opvangplek te zorgen. En dat er zoveel plekken nodig zijn, dat kun je best een crisis noemen, zegt de premier.
2: Nou, ik denk ook dat het een crisis is. Want als je 's avonds om 10:30 nog aan de telefoon hangt om te kijken of dat je mensen ergens in een sporthal kan laten slapen, dan is dat geen normale situatie. Het is gewoon een bende al een hele tijd, waardoor er mensen bij Ter Apel in het gras moeten slapen, waardoor we met noodopvanglocaties lopen te slepen, statushouders veel te lang zitten te wachten op een woning, mensen niet te taal leren, niet aan het werk kunnen. Het moet gewoon heel veel beter. En maakt mij eerlijk gezegd niet zoveel uit hoe je het noemt, maar we moeten het oplossen. Het gaat om een asielopvangketen die niet op orde is, omdat we daar heel vaak niet voldoende financiële middelen voor uittrokken. Dan weer van permanente opvangplekken naar tijdelijke opvangplekken gingen. Gemeentes die soms wel, maar ook heel vaak niet hun verantwoordelijkheid nemen binnen de spreidingswet. En wetgeving die gewoon hopeloos is verouderd, die nu snel moet worden vernieuwd om grip te krijgen op de instroom, veel sneller te beslissen wie er wel en niet mag blijven en een veel gerichtere aanpak op mensen die moeten worden teruggestuurd aan de ene kant en mensen die mogen blijven ook echt helpen om snel te integreren.
1: Ja, Jette heeft het over verouderde wetgeving. Nou, daar wordt de komende week al iets aan gedaan, want dan wordt er zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer gestemd over nieuwe wetgeving. De Eerste Kamer stemt over het Europees Migratiepact en de Tweede Kamer stemt over twee andere wetten, waarvan er eentje de dwangsommen afschaft die de IND moet betalen als de afhandeling van een asielverzoek te lang op zich laat wachten. En de andere wet regelt dat iemand sneller ongewenst verklaard kan worden. Jette zei vanmiddag, het gaat allemaal nog even duren, maar voor het einde van het jaar moeten daar de eerste resultaten van te zien zijn.
0: Dankjewel, Wilma. Komende zondag is het Psychose Awareness Day. Een speciale dag om aandacht te vragen voor mensen die last hebben van psychoses. Ze krijgen vaak het label gek of gevaarlijk. Maar 8% van de volwassenen krijgt ooit een psychotische ervaring. Het komt dus vaker voor dan gedacht. Yvonne de Jonge is klinisch psycholoog en deed veel onderzoek naar psychoses. En dan vooral bij jongeren. Goedenavond, mevrouw de Jong.
3: Goedenavond.
0: Ja, een hardnekkig negatief beeld rondom psychoses. Het woord gebruiken we vaak. Maar wat is nou precies een psychose?
3: Een psychose is een tijdelijke toestand van overspoeling, waarbij er zoveel dingen gebeuren dat het brein het niet meer goed kan verwerken. En waarbij je dus dingen gaat horen, zien, voelen, proeven, ruiken of denken die andere mensen niet herkennen. En daarmee raak je eigenlijk het gevoel met de realiteit een beetje kwijt.
0: Dus het is geen ziekte te noemen?
3: Het werd wel een hersenziekte genoemd, maar dat is achterhaald. Het is veel meer een stoornis in de hersenen. Je zou wel een psychische ziekte kunnen zeggen, die ontstaat door verschillende factoren.
0: En wat zijn die factoren? Waar moeten we dan aan denken?
3: Het zijn eigenlijk verschillende aanlooproutes die met elkaar interacteren. Je hebt trauma als grootste oorzaak van psychose. Daarnaast heb je ook drugs die samen kunnen hangen. En ook prikkelgevoeligheid, bijvoorbeeld vanuit meer ADHD, autisme of gevoeligheid in het algemeen. En als die meer samenkomen, dan is die kans nog wat groter dat je psychotisch kan raken.
0: En welke uitingsvormen heeft het dan?
3: Het heeft verschillende uitingsvormen. Het zijn hallucinaties. Dus dan hoor, zie, voel, proef, ruik je dingen. Het zijn wanen, waarbij je bijvoorbeeld grootheidswanen hebt of achtervolgingswanen. En het is ook gedesorganiseerdheid. En dan kun je niet meer georganiseerd denken of doen. Dus dan gaan je gedachten in de war en je gedrag wordt ook in de war.
0: En hoe voelt het dan om die grip op de werkelijkheid, want dat is eigenlijk wat er gebeurt, kwijt te raken? Wat vertellen mensen daarover?
3: Het is eigenlijk heel verschillend. Elke psychose is weer een eigen ervaring. De meeste psychoses zijn toch wel angstig. Waarbij mensen zich toch terugtrekken, heel erg gaan piekeren van wat heb ik nou, wat overkomt mij, waarom wordt er zo tegen mij geschild in mijn hoofd, waarom zitten die mensen achter mij aan. Vaak is het echt heel angstig en overspoelend. Maar er zijn ook enkele psychoses die vooral heel fijn voelen. Waarbij mensen zich heel erg energiek voelen en het idee hebben ze de hele wereld aan kunnen. En waarbij mensen ook wel aangeven spirituele ervaringen te hebben, waarbij ze ook wel inzichten opdoen.
0: Maar dan is het niet problematisch te noemen.
4: Wel leiden tot? Als een soort alsof je high bent of iets dergelijks.
3: Ja, nou, bijna wel. Het is op het moment zelf hebben mensen het vaak niet zo door dat ze daarin zitten. Maar ja, het kost ook de mensen wel energie, want ze slapen ook minder. Dus je ziet vaak daarna wel dat ze echt terugvallen en daar veel last van hebben. En dan zeker als je tot het besef komt van dit was niet echt, dan doet dat nogal wat met je.
4: En hoe kun je het aanzien komen?
3: Een psychose ontstaat vaak geleidelijk. Dus je ziet vaak eerder al symptomen. Wij noemen dat bijzondere ervaringen. Waarbij mensen al wel dingen gaan zien of horen. Waarvan ze denken, wat zie of hoor ik toch? Of dat kleine dingen betekenis krijgen. Bijvoorbeeld als je denkt, als je stemmen hebt. Je denkt, het is de buurman. En die komt precies naar buiten als jij ook naar buiten komt. Mm-hmm. Dan ga je misschien denken, ja, zie je wel. Hij zit achter me aan. En zo krijgen steeds meer dingen betekenis. En dat ontstaat geleidelijk, waar mensen echt ook nog wel twijfelen van wat heb ik, wat is dit? En op een gegeven moment spoelt dat over. En je hebt ook wel psychose die ineens ontstaan.
4: Vaak gewoon acuut echt?
3: Acuut, ja, door middelenmisbruik. Of soms zit er ook een lichamelijke oorzaak, kan ook nog zo zijn, die dat maakt, ja.
4: Een lichamelijke oorzaak, waar moet ik dan aan denken?
3: Een tumor of medisch gezien heb ik niet zo heel veel verstand van. Maar je kan ook te veel ontstekingswaarde krijgen door een bepaalde aandoening. En dan kan dat ook resulteren in psychose.
4: En u heeft zich gespecialiseerd of heeft veel onderzoek gedaan naar psychoses onder jongeren. Waarom specifiek die groep?
3: Omdat ik in mijn praktijk veel jongeren tegenkwam met dit soort ervaringen. En waarbij ik ook jongeren zag die al echt heel erg psychotisch werden. En waarvan ik dacht, als kinder- en jeugdpsycholoog weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik nu moet doen. En dat leerde ik van verpleegkundigen om mij heen. Die worden daar vaker meer in opgeleid. En ik dacht, waarom gaan we hier niet eerder wat aan doen? Want we hoorden van de jongeren dat ze al jarenlang met allerlei ervaringen rondliepen. Waarvan ik in ieder geval niet had geleerd wat ik daarmee moest doen.
4: Dus, en om wat voor ervaringen ging het dan bij? Kunt u een aantal voorbeelden noemen waar jongeren dan mee te kampen hebben?
3: Veel jongeren zien verschijningen. En dan ligt het een beetje aan hoe ze opgevoed zijn, welke betekenissen dat geven.
4: Kunt u een voorbeeld noemen?
3: Geesten zien, waarvan er wordt gezegd dat kan ook de duivel zijn als je christelijk opgevoed bent. Het kan zijn dat ze djinns zeggen, die zitten achter me aan, die doen mij dit aan. Jongeren geven toch wel vaak aan dat ze ook dingen horen, dat ze stemmen horen roepen van hey, pst, of ik kom je halen. Of stemmen die emotioneel heel heftig zijn, dus die zeggen van je moet jezelf wat aandoen of je moet onder je huid gaan kijken of daar heb ik een chip gestopt. Of dat soort dingen kunnen er allemaal voorkomen.
4: En is het te behandelen?
3: Jazeker, heel goed zelfs. Er is een landelijk netwerk gedachten uitpluizen, er zijn veel therapeuten bij aangesloten. En die zijn ook verenigd in het netwerk Vroege Psychose. En die zijn allemaal getraind in cognitieve gedragstherapie voor psychose. En dat werkt in veel gevallen wel om weer grip te krijgen op deze ervaringen. En daarnaast zijn er ook specialistische teams, vroeg interventieteams, die met psychiaters, verpleegkundigen, hersteldeskundigen, ervaringsdeskundigen op allerlei manieren de jongeren helpen te herstellen. En dan kunnen we het ook voorkomen. Dat niet mensen psychotisch worden.
4: Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Ja. Dit weekend dus, die speciale dag.
3: Ja.
4: Want er zijn veel mythes, misverstanden rond psychoses. Mensen worden gek of gevaarlijk genoemd. Hoe vaak pleegt iemand die psychotisch is daadwerkelijk een misdrijf? Is dat bekend?
3: Als je kijkt naar hoe de mensen in het nieuws komen met moord, wordt vaak psychose genoemd. Dat is niet terecht, want er zit vaak meer bij. Middelenmisbruik, hoe agressief een persoon ook is. En natuurlijk zijn dat hele incidenten met enorme impact voor de mensen zelf en de omstandigheden. Maar het komt maar heel weinig voor. Als je naar kijkt naar moord, dan is dat 0,3 tot 0,7% van de mensen met psychose. En de meeste mensen worden helemaal niet agressief. Die zijn eerder agressief naar zichzelf. En de meeste mensen met psychose zijn veel vaker slachtoffer nadat ze dader zijn. Dus het zijn echt excessen wat je in het NOS-journaal ziet bijvoorbeeld.
4: Ja. En is dat dan ook een van de grootste mythes rondom psychose?
3: Ja, absoluut. Als veel mensen, daar hebben onze jongeren ook last van en ouders denken dat ook. Dan zien ze weer een voorval in het nieuws. En dan denken ze, gaat mijn kind dat nou ook doen? Ouders die hun slaapkamerdeur op slot doen omdat ze bang worden van hun kind dat ze overspoeld is. En dat is echt niet terecht, want dat gebeurt echt maar heel weinig.
4: Dus het is belangrijk om daar ook de nadruk op te leggen. Dat het te behandelen is, dat het een relatief kleine groep is die daadwerkelijk misdrijven pleegt.
3: Klopt, ja. De meeste jongeren en ook volwassenen zijn vooral heel angstig en schamen zich voor wat ze meemaken. En zijn heel bang voor wat er met ze gebeurt.
4: Een dag als die psychose awareness day, die moet daar dus verandering in brengen in die
3: gedachten. Dat is de bedoeling, ja.
4: Dank u wel voor uw uitleg. Klinisch psycholoog Yvonne de Jong.

0: Barbara Streisand was dat met The Way We Were. Natuurlijk uit het gelijknamige romantische drama met acteur Robert Redford, die afgelopen jaar zelf overleed. En de inmiddels 84-jarige Barbara Streisand wordt morgen op het Filmfestival van Cannes geëerd met de Ere Gouden Palm voor haar hele oeuvre in de filmwereld. Ze is trouwens zelf niet op het Filmfestival aanwezig, want ze is nog herstellende van een knieoperatie. En eerder vanavond sprak ik met twee gasten die haar werk erg goed kennen. Acteur Jeroen Krabbé, hij speelde met haar in The Prince of Tides, een film uit de jaren 90, en ook filmjournalist Dana Linse van NRC Handelsblad. En ik vroeg Dana Linse waarom Streisand juist nu deze hoge onderscheiding ontvangt.
1: Omdat alle grote filmfestivals op een gegeven moment mensen in het zonnetje gaan zetten. En het Filmfestival van Cannes doet dat de laatste jaren iets meer dan voorheen. Dus dit jaar zijn er 3 mensen die zo'n eregouden palm krijgen. John Travolta heeft hem al gekregen. Peter Jackson, regisseur van Lord of the Rings, heeft hem al gekregen. En dus Barbara Streisand zou hem morgen krijgen. Een heel mooi moment natuurlijk. Of in ieder geval voor haar grote oeuvre en om haar te eren als niet alleen actrice, maar ook producent, regisseur, zangeres.
0: Ook als zangeres. Dat zit er
1: ja, nou ja,
0: dat,
1: zij heeft natuurlijk ook in haar films gezongen, muziek gemaakt. Dus zij heeft een heel, heel grote carrière.
0: Terecht dat deze oeuvreprijs aan haar wordt uitgereikt?
1: Ja, ik vind het echt een heel erg mooi moment. Ook weer op een festival waar natuurlijk vrouwelijke actrices Julianne Moore, Cate Blanchett aandacht hebben gevraagd voor de genderongelijkheid. Dat zij hem krijgt omdat zij al in een heel vroeg stadium in haar carrière zich daar ook over heeft uitgesproken.
0: Jeroen Krabbé, in 1991 kwam Prince of Tides uit. Hoe kwam u zelf in die Hollywoodfilm van Streisand terecht?
2: Nou, omdat ze me wilde hebben en ze belde me op. Ik was in Hamburg een film aan het draaien, een Engelse film. En om 's nachts om 4 uur ging de telefoon. En dan schrik je je dood en denk, oh god, er is iets met de kinderen of zo. Mm-hmm. En toen nam ik de telefoon op, half slaperig. En toen zei iemand, hi, this is Barbara Streisand. Can I speak to your room? En toen zei ik, yeah, and this is Robert Redford and I'm tired and I'm asleep. En toen heb ik opgehangen.
0: Oh, serieus?
2: Ik dacht dat het Albert Mol was. Die deed dat soort flauwe dingen. En toen belde ze terug. En toen zei ze, I am Barbara Streisand. En toen begon ze te vertellen. En toen zei ze, ik wil jou hebben als mijn echtgenoot in die film die ik ga maken. Zo en zo. En kan je viool spelen? Nee, ik kan helemaal geen viool spelen. Ik heb er nooit een viool dichterbij gezien dan in het concertgebouw. Oh, it's very easy, zei ze tegen me. Ik dacht, jezus, mina, viool spelen. En ik had 4 weken de tijd om het te leren. En het was een hartstikke ingewikkeld stuk. En toen zei ze, ken je die muziek van die ik nodig? Zo en zo. En toen begon ze te zingen. En toen was het dus 4:30 morgens. En toen had ik Barbara Streisand aan de telefoon, die aan het zingen was. En toen wist ik dat ze het was.
0: Ja.
2: Die stem.
0: Hoe was zij verder om mee te werken?
2: Ja, ik vond het fantastisch. Het is heel ingewikkeld. Ze is heel erg een control freak. Een heel extreem detailistisch. We hadden in The Prince of Tides een scène met allemaal mensen aan tafel. En dat is een scène tussen Streisand en mij. En dat ze me de les leest en dat ik haar de les lees. En op tafel stond eten voor de mensen. En voordat die scène gedraaid werd, ging ze alle bordjes sla bekijken. Ging elk blaadje sla veranderen of anders neerleggen. Ik was echt verbijsterd. Ik denk, hoe kan dit? En dan ben je weer 2 uur verder. Nou, dan kunnen we beginnen. En ze heeft ook een keer een scène. Was een scène die ik met Nick Nolte had. Die draaiden we in New York. En had ik het gedraaid. 6 keer gedraaid of zo. Onzinnig. Moest alleen naar hem kijken. En hij keek naar mij en vroeg mij iets. En ik liep door. En toen hoorde ik, nee, we gaan het nog een keer doen. Nee. Want Barbara vindt de plant die er staat eigenlijk niet goed. En toen moesten we wachten tot er een plant was gevonden in New York, in een winkel waar ze dat kon kopen, waar dat gekocht werd. En toen hebben we de scène weer gedaan met een andere plant.
0: Ze was dus erg van de details. Dana Linse, wat kenmerkt haar als filmmaker?
1: Nou, dit bijvoorbeeld. Dag Jeroen, jammer dat we elkaar niet in de ogen kunnen kijken.
2: Ja, hallo.
1: Mooie verhalen, ik hang aan je lippen. Ik vind het leuk om te horen, maar tegelijkertijd... Ja, zij was heel erg perfectionistisch en op de details. Maar ik vind het heel grappig dat 1 jaar nadat Prince of Tides uitkwam... zij een lezing hield op een Women on Film lunch... En daarin beschreef ze eigenlijk de dubbele standaard... waar zij mee te maken had gehad als vrouw in Hollywood. Dus als, laten we zeggen, Stanley Kubrick een scène 68 keer wilde opnemen... dan was dat een teken van zijn grote genie. En zij dus bij mannen heet zoiets vastberaden. Bij vrouwen heet het pushy. Enzovoort. En
3: maar stond ze zo ook bekend als een beetje pushy, bitchy, Jeroen Krabbé?
2: Nou, ze stond ze wel bekend. Maar ik had meteen, de eerste keer dat ik haar ontmoette, het was meteen goed. En ik was trouwens, het is een leuk detail nog. Ik moest, voordat we begonnen te draaien, ik was alleen maar met die viool in de weer in Amsterdam. En toen kreeg ik een telefoontje en toen zei ze, ik wil dat je morgen even naar me toe komt. Naar me toe komt, waar ben je dan? In South Carolina, daar was ze al aan het draaien. Ik zei, voor wat? Ik wil je even spreken. Dus, first class naar New York, door naar South Carolina. En daar was ik. En toen bleek, toen heb ik haar voor de eerste keer echt live ontmoet. En toen bleek dat ik daar was om drie verschillende smokings te passen. Dat was het. Mm. Dus één smoking met 3 knoopjes, een smoking met 2 knoopjes, enzovoort. Ja. Ik was verbijsterd. Nou, en toen had ik dat gepast. Zei ze, dat is prima. En toen kon ik weer weg. En toen kon ik weer terug naar Amsterdam. Dat kost een fortuin, want ik vloog first class en waren limo's voor me. Ik was echt verbijsterd. Maar ik moest er ook vreselijk om lachen. Ik dacht, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik zal het nooit meer meemaken. Maar zo is ze. En dan heeft ze, dat is ook in de regie. In de regie ook is ze, heeft ze opeens hele felle ogen die je helemaal bekijken. En of het goed is. En ik moest met haar spelen. En dat was heel leuk, want het is een hartstikke goede actrice. En het was ook heel fijn om met haar te spelen. Maar het was fucking moeilijk, kan ik anders zeggen.
3: Dana Lintz, toch nog even over Barbara Streisand als vrouw. Kun je haar een feministisch boegbeeld noemen?
1: Ja, ik vind van wel. Misschien dat ze dat zelf in de context van die tijd niet zo zou hebben beschreven. Aan de andere kant, ze heeft een paar jaar geleden een autobiografie uitgebracht... waar ze ongeveer even gedetailleerd met haar leven omgaat. Want
3: enorm dikke pil ook.
1: 1000 bladzijden of zo. Ja. En ze is nu al 2 jaar bezig met een meerdelige documentaire over haar leven. Maar als je nu bijvoorbeeld op haar site kijkt... maar ook als je haar sociaal media feed op Blue Sky volgt... dan is ze echt heel uitgesproken over politieke zaken... maar ook over de rol van vrouwen. En wat dat betreft haar eerste regie... wat dan stiekem ben je ook mijn lievelingsfilm is... En ook de film waarin ik haar leerde kennen als tienermeisje, Jentel. Ja.
3: Papa, can you hear me?
1: Precies, dat schreef ze, dat regisseerde ze, dat produceerde ze. En daarin speelt ze een jonge Joodse vrouw... die mannenkleren aantrekt om te mogen gaan studeren. En dat heeft op mij heel veel indruk gemaakt... dat je zo'n rolmodel kon hebben van iemand die alles op alles zette... om te kunnen gaan leren. En ik denk dat daar zit haar feminisme in. Dat ze dat soort vrouwen heeft kunnen laten zien.
3: Jeroen Krabbé?
2: Ja. Ze was woedend toen. We hadden de première in Londen met Lady Di. Het was een fantastische avond. We hadden een ontzettend leuk diner met z'n allen. We hadden allemaal een suite in de Dorchester... op één grote etage waren we met z'n allen. Dus ik ging ook bij de langs en dacht... oh, wat leuk en wat hebben we het leuk gehad. En mijn vrouw en ik gingen iets eerder terug naar het hotel. En de volgende ochtend zouden we naar Amsterdam gaan. Ik denk, ik ga even langs om dag te zeggen... dat we genoten hadden en zo. Die nacht had ze gehoord... dat haar film niet genomineerd was voor regie. Dus de Prince of Tides niet voor regie. Niet voor haar, niet voor dit, niet voor dat. Alleen Nick Nolte was genomineerd.
3: Voor een Oscar.
2: En ze was razend. En dan wilde ze ook nog wel zeggen... dat komt omdat ik een vrouw ben, riep ze dan. Mm-hmm. En dat is ook zo. Dat is echt zo. Ik vind dat Dana gelijk heeft. Dat ze niet... Je werd niet voor vol aangezien, wat voor film je ook maakte. En dat zij zo is zoals ze is en het altijd redt met haar waanzinnige talent en met haar prachtige stem. Ik bedoel, dat heeft haar zelf eigenlijk drijvende gehouden in die verschrikkelijke moeilijke masculine filmwereld die het is.
3: Maar is die filmindustrie vrouwvriendelijker geworden, Dana? Zijn er meer kansen voor vrouwen? Zie je dat bijvoorbeeld nu ook in Cannes?
1: Nou, niet dus, want er was een aantal jaar geleden een soort actiegroep of een belangengroep 50-50 in 2020. Het idee dat dan de gendergelijkheid wel voltooid zou zijn. Van de 22 films die dit jaar in competitie in Cannes draaien, zijn 5 geregisseerd door vrouwen. Dus daar is nog wel iets te winnen. En bijvoorbeeld Cate Blanchett zei ook in het interview in Cannes, wat zij daarover gaf, als ik op een filmset kom, staan er 75 mannen en 10 vrouwen. Dus daar is voor en achter de camera is er zeker nog wel wat te winnen.
3: Jeroen Krabbe, heeft u nog contact met Barbara Streisand? Gaat u haar feliciteren met deze eregouden palm?
2: Misschien doe ik dat wel. Ja. Misschien. Nou, ik wil ook wel weten hoe het met de knie is. Dus misschien zal ik het vragen. Zal ik er opbellen en vragen hoe het met haar is. Maar ik vind het fantastisch dat ze dit krijgt. En ik weet ook zeker dat ze dat bijzonder vindt. Want ze vindt eigenlijk alles wat met Europa te maken heeft, vindt ze interessanter en vindt ze prettiger en leuker. En toen ze in Amsterdam was ook, hebben een heel programma voor haar gemaakt. En zijn we overal naartoe gegaan. En ze genoot er echt van. En ze wilde eigenlijk Amerika verlaten voor Trump. Daar heeft ze, ik mag wel zeggen, niets mee, om het dan een beetje chic uit te drukken. Ook politiek staat ze ontzettend aan de goede kant. Maar ze heeft een strijd gevoerd eigenlijk tegen het feit dat zij zo getalenteerd was als vrouw. Daar heeft ze echt voor gestreden.
3: Dank Jeroen Krabbe en filmjournalist Dana Linsen. En als u er hebt, doe dan ook de groeten en felicitaties van mij en van het oog.
2: Ja, dat zal ik mee beginnen.
3: Oh, heel graag.
2: Oké,
3: fijne avond.
2: Dag.
3: Ja, dat zou toch wat zijn. De groeten terug van Barbara Streisand, die dus die ere gouden palm ontvangt komend weekend op het filmfestival in Cannes. Tot zover dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Elisabeth Steins, hierna Nooit meer slapen. Ellen Dekwits praat met schrijver en scenarist Lex Notenboom, onder meer over zijn nieuwe boek Ik zal de wereld breken. Goedenacht.
4: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Vroege Vogels. Een uitzending vol zoektochten. Naar de eikelmuis.
2: Oh, daar een val. Maar leeg.
1: Naar de grote rietsigaar galvlieg.
3: Ja, dit is hem.
4: Is dit hem?
1: Naar de tureluur.
5: Ik zie hem niet eigenlijk, eerlijk gezegd.
1: Naar landpissebedden. En naar de matkop.
4: Ja, hij is heel klein. Ja.
1: Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
8: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Lef Arbo. De arbodienst die jouw organisatie echt kent. lefarbo.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Ik ben Rick Niemann en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, Autotaalglas.
15: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
6: NPO Radio 1.
16: Middernacht, het begin van zaterdag 23 mei. Stef Banstra met het NWS-journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om zo'n 80 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. En dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder gisteren al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er volgens het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en personeelstekorten. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden dan. In de loop van de middag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO.
6: NPO Radio 1.
3: VPRO.
17: Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
18: Ja, goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Net buiten Brussel bevindt zich een mysterieuze begraafplaats vol identieke grafstenen. En op elke steen staat exact dezelfde naam. T. Gideon. Wie liggen hier begraven? En waarom hebben ze allemaal diezelfde naam? Wie dat wil weten, moet de kersverse thriller Ik zal de wereld breken lezen, waarin drie generaties van de familie Gideon worden geportretteerd. Er is Theodor, de grijze oude lobbyist die zich inzet voor betere Europese privacywetgeving. En wanneer hij wordt vermoord, gaat zijn dochter Emma op zoek naar de dader, terwijl zijn andere dochter, Anne-Louise, probeert die privacywet er alsnog doorheen te krijgen. Maar hier stopt het verhaal niet, want dan maken we een sprong in de tijd en volgen we Theodors kleindochter Dominique, die met ledenogen toeziet hoe de wet van haar grootvader Europa tientallen jaren later in ernstige problemen brengt. Ik zal de wereld breken werd geschreven door Lex Notenboom, die in 2023 debuteerde met de overdonderende thriller De man met 1000 gezichten, waarmee hij onder meer de Hebban Thriller Award en de Schaduwprijs voor het beste thrillerdebuut won. En daarnaast schreef en produceerde hij de eveneens veel geprezen thrillerpodcast, de DK-tapes en het vorig jaar verschenen Stoker. En Lex Notenboom werd geboren in Heemstede in 1987 en hij zit helemaal tegenover mij.
19: Zo is het.
18: Leuk, hè?
19: Leuk om hier te zijn.
18: Ontzettend leuk dat je hier bent.
19: Ja.
18: Ik zag je gisteravond ook al eventjes bij de uitreiking van de Gouden Strop. Dat is de jaarlijkse prijs voor de beste Nederlandse thriller van het jaar. Het is ook wel heel bijzonder. Astrid Holleder was juryvoorzitter.
19: Ja.
18: Dus we zaten in de zaal met allemaal beveiligingsmedewerkers. Zij zei toen iets echt best wel opmerkelijks over de staat, de huidige staat van de Nederlandse thriller. En ze zei van de Nederlandse thriller is anno 2026 diverser dan ooit. Sommige thrillers hebben fantasie-elementen, andere science fiction, humor, satire. En ik dacht even van, nou ja, misschien moet ik het eerst even aan jou vragen. Wanneer is voor jou een thriller een thriller?
19: Ik denk als het als je hem niet weg kan leggen, omdat je moet weten wat er gaat gebeuren. En volgens mij zit dat erin, en dat kan dus wat mij betreft inderdaad heel breed zijn. En dat zit er denk ik in dat, nou ja, als je hoogstaande literatuur even als tegenovergestelde zou nemen, hoewel dat niet hoeft te zijn, dat vraagt tijdens het lezen werk van de lezer om alles eruit te halen wat erin zit. En ik denk dat een thriller tijdens het lezen heel veel werk doet aan de oppervlakte, met tempo en spanning en een plot. Waardoor het dus in één ruk uitgelezen hoort te worden. Dat maakt het dan een thriller. Ik heb ook ergens wel als creatieveling moeite met die labels. Omdat ik denk, ik streef naar een boek wat zo uniek is als een individu. Maar ik snap dat het op een tafel terecht moet komen. En ik kan niet ontkennen dat het een vlot spannend verhaal is. Dus het is wel een thriller. Maar ik vind het tegelijk ook moeilijk.
18: Ja, ja. Want ik vroeg, kijk, het zijn dus nu ook de thrillerweken in Nederland. Ja. Hè, van 13 mei tot 31 mei. Ik heb de afgelopen weken ook alvast even de gelegenheid genomen om een aantal andere thriller-auteurs te spreken en te vragen wat hun definitie is van een thriller. En weet je wat bij iedereen terugkwam?
19: Nou.
18: Er moet minstens één lijk zijn.
19: Oh ja, nee, dat ben ik er niet mee eens.
18: Nee?
19: Nee. Want een heel spannend verhaal waar een gevaar iedereen boven het hoofd hangt, kan ook al heel kan ook het plot voortdrijven. En dan hoeft dat schot, wat mij betreft, niet gelost te worden. Als je maar niet kan stoppen met lezen, omdat de spanning niet te houden is.
18: Nee, ja. Nee. Dus voor jou geldt een spannend boek.
19: Een boek dat thrilt.
18: Kijk. Je hebt zeker een boek dat trilt geschreven. Ik zal de wereld breken. De tweede thriller en de tweede roman van jouw hand. Dit boek beslaat een periode tussen 2025 en 2112.
19: Ja.
18: ik dacht dan ook meteen, hè, is het dan ook niet automatisch science fiction?
19: Ja, je zou het science fiction kunnen noemen. Kijk, nogmaals, die genres, die zijn marketingtermen in de zin van dat je moet proberen te voorspellen hoe het overkomt op een lezer. Want ja, je zou James Bond ook fantasy kunnen noemen. Want dat zijn superhelden met bovenmenselijke krachten, weet je wel, die vechten tegen iemand anders met bovenmenselijke krachten.
18: Maar je bedoelt bovenmenselijk als in vrouwen kunnen versieren, martini drinken en raakschieten.
19: Op een rijdende trein springen en dat
18: daar
19: overleven.
18: Zeg je wat.
19: Weet je wel, de beste scherpschutter raakt iedereen behalve hem. Ja. Weet je wel, dus er is iets bovennatuurlijks aan de gang. Ja. Op het moment dat je die dubbelo-status krijgt. En het is zeker waar dat dit boek lokt je eigenlijk de toekomst in. En er is letterlijk science fiction zit er ook in. Want de wetenschap die is natuurlijk anders in de toekomst. Maar ik denk dat als een boek in de toekomst begint, dan heeft dat ook iets vervreemdends. En dat is voor mij science fiction. Dat je echt een andere wereld instapt in één keer. En wat ik heb geprobeerd te doen, de eerste 100 pagina's zijn ook in 2025. Is dat ik je eigenlijk een science fiction verhaal binnenlok zonder dat je dat doorhebt?
18: Nou, dat heb je ontzettend ingenieus gedaan. Er zitten allemaal hele herkenbare elementen in. Ik wil even beginnen met jou, met het eerste personage waarmee we toch een beetje over de schouder gaan meekijken. Theodore Gideon, patriarch van de familie Gideon, lobbyist. Wat voor man is hij?
19: Dat is een man die zich helemaal heeft vereenzelvigd met zijn werk. En die vindt dat hij goed aan het doen is. Dus het feit dat hij misschien gezinsleven, kinderen secundair maakt, dat is te rechtvaardigen omdat hij het goede nastreeft. Namelijk, hij is al zijn hele carrière bezig met privacy. Ooit met het woord privacy. Toen met de opkomst van het internet met digitale privacy. En hij wil burgers beschermen. Dus het is een gedreven man met een monomaan maatschappelijk doel.
18: Waartegen wil hij burgers beschermen?
19: Hij wil ze beschermen tegen bedrijven die hun privédata willen opslokken eigenlijk. Want hij zag eigenlijk dat met de ontwikkeling van het internet dat er een medium ontstond waarbij je misschien meer weggeeft als gebruiker dan je bewust van bent.
18: Oké, voor een digitaal laaggeletterd persoon als ik, moet je dat even toelichten.
19: Oké, dus eigenlijk is het internet niet niet altijd hetzelfde geweest. Dat is niet een infrastructuur die onveranderlijk is. Het begon ooit met wat ze dan web 1.0 noemden. En dat is eenrichtingsverkeer. Dus je kon naar een website toe en dan kon je die website lezen.
18: Oh ja, zo vroeger opeens kon ik het nieuws lezen.
19: Precies.
18: In de jaren 90 op het internet.
19: Ja, maar Je kon daar niets achterlaten. Je kon niet zelf iets een reactie opschrijven bijvoorbeeld.
18: Nee. Okay.
19: Dat was web 2.0, dat is wat we nu hebben.
18: Yeah.
19: En dat is interactief, dus data gaat heen en weer. Ik slaat een beetje plat, maar en dat geeft als kans dat je dus bijvoorbeeld een forum kan hebben. Van je gaat naar een forum toe en daar kan je ook iets achterlaten.
18: Zoals ook bij X of Twitter.
19: Precies.
18: Of ja, top.
19: Alleen dat opende, en dat zag Theodore Gideon, maar dat is ook in de echte wereld zo.
18: Yeah.
19: Dat opende een kans voor bedrijven om ook manieren te vinden waarop mensen data achterlaten zonder dat ze misschien dat bewust zo wilden. Zoals bijvoorbeeld je locatie of noem het op. En dat is natuurlijk de privédata waarmee bedrijven als Meta en Facebook tegen adverteerders kunnen zeggen, maar wij weten precies waar mensen zijn, wat voor voorkeuren ze hebben, et cetera. Nou, dat is natuurlijk de wereld waar we in leven. Theodore Gideon is een privacy lobbyist die denkt, nee, maar hier moeten burgers tegen beschermd worden. Er moet wetgeving komen om ze meer controle te geven over die data die van hen is. Ja.
18: En hij voorziet ook de opkomst van het zogenaamde web 3.0.
19: Ja.
18: Wat ook wel een belangrijk element is van jouw boek. Dus wat is dat?
19: Web 3.0 is eigenlijk is het internet nu gecentraliseerd. Dus er zijn datacenters waar al onze data staat. En eigenlijk is web 3.0 gedecentraliseerd. Dus alle apparaten, je laptop die hier staat, je telefoon die misschien in je zak zit, die onderhouden allemaal het netwerk. In plaats van dat het alleen maar in die datacenters gebeurt. En dat zou als voordeel kunnen geven dat je meer controle hebt over je eigen data. Omdat als je, ik wil het niet te technisch, maar als je zelf deel bent van een netwerk, ja, in plaats van dat je gediend wordt door een centrale hub, dan kan je ook beter je rol daarin bepalen.
18: En je kan zelf zeggen, dit stuk van mijn

0: als je zelf deel bent van een netwerk, in plaats van dat je gediend wordt door een centrale hub, dan kan je ook beter je rol daarin bepalen.
1: En je kan zelf zeggen, dit stuk van mijn informatie wil ik alleen in mijn eigen telefoon hebben.
0: Precies.
1: En nergens anders.
0: Ja.
1: En het kan dus ook niet misbruikt worden als andere partijen het hebben. Goed. Helemaal helder.
0: Ja. Het is geen informatica boek hoor.
1: Lieve luisteraars, het is razend spannend. En om u gerust te stellen, het is wel een thriller volgens de collega's van Lex Notenboom. Want deze Theodor wordt al vrij snel hartstikke vermoord. Hartstikke. En zijn volwassen dochters Emma en Anne-Louise blijven achter met vragen. Allereerst, wat voor band hebben zij onderling?
0: Ja, Emma en Anne-Louise die zijn uit elkaar gedreven. Dat klinkt te hard. Die zijn uit elkaar gegroeid omdat Anne-Louise in de voetsporen van Theodor aan het treden was.
1: En ze zijn ergens halverwege de 30.
0: Ja, precies.
1: Ongeveer wanneer hun verhaal in 2025 ook begint. Wanneer Theodor is vermoord. Go.
0: Ja. En Anne-Louise die woont bij Theodor in Brussel. En die is eigenlijk de nummer 2 binnen de lobbygroep. Maar Emma, die paste daar niet. Die heeft dat voordat het boek begint wel geprobeerd. Netjes politicologie gestudeerd. Maar die had al vrij snel door. Ik ben geen carrière-tijger. Ik ben een heel ander mens dan die twee. En hoewel iedereen heeft geprobeerd om dat niet een wicht te laten zijn, is het toch niet echt meer deel van de wereld van de zus en de overleden vader. En op het moment dat die vader omvalt, wordt ze natuurlijk wel gedwongen om zich daar weer toe te verhouden.
1: Het is heel boeiend hoe je deze zussen, die allebei totaal andere persoonlijkheid hebben, schetst. Hoe doe je dat schrijven vanuit een vrouw?
0: Ja, goede vraag. Nou, heel eerlijk gezegd, ik heb het gevoel dat als ik te veel erover na zou denken van nu ga ik vanuit een vrouw schrijven, dat je dan vreemde seksistische vooroordelen erin gaat verwerken. Hoe politiek correct dit ook klinkt, maar ik probeer het vooral naar het individu te kijken en dat vrouw over te slaan. Het bizarre aan dat schrijven is, in ieder geval bij mij, dat als ik maar lang genoeg me soort van overgeef, en die deur openzet, noem ik het altijd, dan nemen die karakters wel redelijk die regie ook over.
1: De deur openzet naar?
0: Ja, naar dat die ideeën binnenstromen. Dus ik heb het gevoel, als ik het probeer te controleren en heel bewust inderdaad geregisseren van hoe is zij, dan lukt het niet. Maar als ik het meer zie als een soort doorgeefluik achter die computer, dan komt het tevoorschijn. Dan is het wel altijd nog die eerste tekst of die eerste beschrijvingen en die eerste uitspraken van zo'n karakter zijn. In ieder geval in mijn geval dan nog veel te rauw en onsubtiel. Maar op die blokken kan ik dan wel realistische, vind ik althans, karakters bouwen.
1: En over die deur openzetten, hè? We hadden het net al over, je weet als lezer heel snel wie er doodgaat.
0: Ja.
1: Je weet ook heel snel wie de dader is.
0: Ja.
1: Het boek is dus niet een who done it, maar meer een why done it. Waarom is dit gebeurd? Je hebt dus van tevoren ook niet een vastomlijnd idee van het plot?
0: Ja.
1: Of toch wel?
0: Ja, dat wel. Ja, eigenlijk gaat het in ja, ze zeiden ooit dat, maar volgens mij bleek dat niet waar, dat Hemingway had gezegd, write drunk, edit sober. Maar dat bleek toen niet zijn uitspraak te zijn. Nou drink ik niet, maar bij mij schrijven wel een afwisselend proces van zeer intuïtief en meer ambachtelijk. Dus eigenlijk is het binnenkomen van het eerste idee, dat is een soort mysterieus moment wat ik zelf ook niet begrijp. In dit geval liep ik met mijn dochtertje, die lag in de wagen en die sliep nooit. Maar die viel eindelijk een keer in slaap. En toen liep ik toen nog in Amsterdam langs Zorgvliet. En ik dacht, nou, daar is het waarschijnlijk stil. Dus ik ga daar tussen die zerken door wandelen. En toen kwam die openingsscène die je net beschreef.
1: Ja, in de
0: intro. In de schoot geworpen.
1: Ja.
0: Van al die zerken. Dat is natuurlijk
1: met één en dezelfde naam erop, de naam van Theodor.
0: Ja, en die naam stond er toen ook al op. Dus dat is heel irrationeel.
1: Ja.
0: Maar dan ga ik dat mysterie heel rationeel oplossen. En toen wist ik na een tijdje het einde. Van waar de ontknoping van waarom is die begraafplaats daar? Hoe komt dat meisje daar? En dan heb ik dus een begin en het einde. En daartussen ga ik dan weer irrationeel het zo binnen laten stromen. Zeg maar. En dan ontstaat Emma en dan komt Anne-Louise. Maar op het moment dat die er grof staan, ga ik weer veel ambachtelijker schaven. Dus het is een beetje zo heen en weer tussen intuïtief en

0: ja, meer echt techniek.
1: Oh, ja, ja, want ik hoor ook wel eens in de wandelgangen van schrijvers dat een hele goede tip is om 's ochtends vroeg te gaan schrijven. Want dan ben je slaapdronken.
0: Ja.
1: En dan ben je nog niet logisch aan het nadenken. En dan maak je juist de interessante observaties.
0: Ja.
1: Nou, grappig.
0: Ja, ja, bij mij is het. Ik begin om 9 uur als alle kinderen naar school en de opvang zijn.
1: Ja, ja.
0: En dan zet ik een wekker om 5 uur, want anders stop ik niet. Dus het is een soort. Maar ja, het is een soort verslaving is het. Dus om 5 uur gaat de wekker. Dan moet ik me echt dwingen weer terug de echte wereld in. Wat ook gezonder is natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ja, ik kan dan helemaal. Dan ben ik gewoon de hele dag verdwenen.
1: Nou ja, en je hebt in relatief korte tijd. Want je debuut is uit 2023.
0: Ja.
1: Een nieuw boek met 600 pagina's. Dus
0: ja.
1: Terug naar de inhoud.
0: Ja, sorry.
1: Nee, is helemaal goed. We maken dus al vrij snel in deze roman ook een sprong in de tijd. We beginnen heel veilig in 2025.
0: Ja.
1: De wereld is nog herkenbaar. En opeens zitten wij floep in 2055.
0: Ja.
1: De dames, de zussen zijn ouder geworden. Hoe ziet de wereld er dan uit waar zij in moeten leven?
0: Eigenlijk is in die wereld de digitale wereld nog prominenter geworden. Dus in plaats van dat we smartphones hebben, dragen we allemaal smart glasses.
1: Dus een bril.
0: Een bril. Ja. En die bril projecteert eigenlijk een soort digitaal vlies, zeg maar, over de fysieke werkelijkheid heen. Dus je ziet de hele tijd zowel de digitale als zeg maar de analoge wereld.
1: Dus stel je voor, ik loop door een straat met zo'n bril op. Wat verschijnt er dan op mijn netvlies?
0: Nou, mocht je je routebeschrijving aan hebben gezet, ja, dan kronkelt die pijl door de straat. Ja. Weet je wel, zodat je niet op een winkel staan advertenties en aanbiedingen. Als iemand je belt, dan verschijnt diegene levensgroot naast je. Stel je bent op date met iemand en je bent bang dat het stilvalt, dan kunnen de interesses van die persoon die opgezocht zijn zo boven het hoofd zweven.
1: Maar Lex, heb je dit allemaal? Dit kan deels via Google Smartless glasses al, toch? Mm-hmm. Maar je hebt ook deel bij verzonnen, toch?
0: Ja, zeker toen ik aan dit idee begon,
1: ja,
0: was daar nog absoluut geen sprake van. Ja, ik moet wel zeggen dat ik denk. Om niet te veel op de zaken vooruit te lopen, maar het thema wat eronder zit gaat ook wel over hoe arrogant het is om te denken dat je weet wat de wereld nodig heeft in de toekomst.
1: Mm-hmm.
0: Omdat ik heb geschiedenis gestudeerd en daar heb ik wel van geleerd dat geen één toekomstvoorspelling ooit klopt.
1: Mm-hmm.
0: Daar zijn we heel slecht in om de een of andere reden.
1: Mm-hmm.
0: Dus deze toekomstvoorspelling is vooral een uitvergroting van de spanningen die ik in het heden zie, natuurlijk. Dus naast dat het het plot moet dienen. Alleen het moet wel op de lezer overkomen als een geloofwaardig toekomstbeeld. Dus ik heb natuurlijk wel geprobeerd om de juiste dingen te extrapoleren.
1: Dus kan ik dan eigenlijk stellen dat het jou niet in eerste instantie ging om een mogelijke toekomst te schetsen, maar eerder om een toekomst te schetsen waarin je een razendspannend verhaal kan vertellen?
0: Ja, en het moet natuurlijk wel, terwijl je het leest, moet het wel voelen alsof het zou kunnen.
1: Yeah.
0: Maar mijn doel is natuurlijk niet om in 2055 die medaille te krijgen. Want hij had gelijk.
1: Nee,
0: mijn doel is om een verhaal te vertellen over 3 generaties. Dat gaat over de uitdagingen die we de volgende generatie onbedoeld meegeven. Dat weet ik pas achteraf overigens. Zie ik pas dat dat is waar ik mee aan het worstelen was. Wat logisch is als vader met die car met dat meisje erin,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het moet een spannend verhaal zijn over de uitdagingen die je krijgt zonder dat je daar ooit om gevraagd hebt.
1: Mm-hmm.
0: En daar heb ik die toekomst voor nodig.
1: Ja, want het speelt zich een lid van de 3de generatie, de kleindochter van deze Theodore, Dominique.
0: Mm-hmm.
1: Die speelt een hoofdrol uiteindelijk.
0: Ja.
1: Zij wordt de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland. Wat voor type is zij?
0: Ja, dat is echt een combinatie van Anne-Louise en Emma, dus de zussen uit de moeder en haar tante.
1: Ja.
0: Want door tante's politieke interesse en drive, maar door moeders eigen gereidheid en toch wel zich los willen vechten van die Gideon-clan ook. Mm-hmm. Die combinatie maakt haar een soort powerhouse. En dan schopt het inderdaad tot minister-president van de dan Europese staat Nederland. Want Europa is ondertussen een federatie.
1: Je hebt de monarchie ook laten afschaffen.
0: Ja, ja. Er zijn presidenten en minister-presidenten.
1: En,
0: ja,
1: en
0: ja.
1: Deze Dominique Gideon is dan on top of the world.
0: Ja.
1: En dan breekt de Gideon-crisis uit.
0: Ja.
1: Een heel enge crisis die ik me nu ook wel kan voorstellen. Even voor de luisteraar, wat is de Gideon-crisis?
0: Wat er gebeurt is dat onder dat kabinet breekt er een soort identiteitsfraudecrisis uit. Dus ja. Zoveel mensen van zoveel mensen wordt de digitale identiteit en naam gestolen dat dat ontwrichtend begint te werken. Want je kan je voorstellen, in een wereld waar de digitale en de analoge wereld zo vervlochten zijn, als je digitale identiteit gestolen wordt, sta je in de hele maatschappij ook in de hoek.
1: Nee, papieren paspoorten bestaan niet meer.
0: Nee, je kan niet meer betalen.
1: Yeah.
0: Je kan eigenlijk niet meer bewijzen wie je bent. Dus er ontstaat een groep naamlozen. Zo worden ze eerst ook nog genoemd.
1: Ja, met de hoofdletter N. Ja. Heel zielig.
0: Ja, precies. Ja, ja mooi geobserveerd. Voordat alle geuzennamen komen. En eigenlijk zijn dat een soort digitale asielzoekers. Want ze zijn opeens geen Europees burger meer.
1: Yeah.
0: En dus is de vraag aan Dominique als minister-president en alle Europese leiders, wat moeten we met die groep? Maar dan komt eigenlijk het belangrijkste moment voor Dominique. Want wat blijkt, iedereen wiens naam gestolen wordt krijgt daar dezelfde naam voor terug, namelijk Theodor Gideon.
1: Yeah.
0: En dus moet ze wel met haar moeder toch gaan uitvogelen wat er toen in Straatsburg is gebeurd. Want die naam gaat heel Europa door.
1: Ja, en je kan het niet wegleggen, je boek. Ik heb het in één ruk gelezen, dat was de bedoeling natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Goed gedaan. Maar ik las ook nog iets super interessants. Dat dit boek niet alleen voor jou om een spannend verhaal en privacy en technologie en een vette toekomst draait, maar vooral om empathie.
0: Ja.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, terwijl ik steeds meer aan het schrijven was over een groep mensen die dus, zoals ik zei, buiten de maatschappij gezet worden opeens.
1: Yeah. Digitale asielzoekers.
0: Ja, ja, digitale asielzoekers. Yeah, yeah. Die komen natuurlijk uit alle sociale lagen. En hoe meer ik erover schreef, hoe meer onrust er ook ontstond rond AZC's en
1: tijd waarin je het schreef.
0: Precies, yeah. Op het nieuws.
1: Ja, yeah,
0: yeah. In ons land.
1: In de echte wereld.
0: In de echte wereld, ja, ja, precies. En ik dacht, ja, het is wel typisch hoeveel afstand we denken te hebben tot die mensen die in bootjes over land, noem het op, zich gedwongen voelen om hun kind en de kleren op hun lijf mee te nemen en op de vlucht te slaan. Het lijkt wel alsof we bijna het gevoel hebben soms dat die op in een soort parallelle wereld leven. Mm. En dus hebben ze onze empathie niet nodig.
1: Mm-hmm.
0: En deze groep, dat zouden wij ook, dat zou ons ook kunnen gebeuren.
1: Yeah.
0: Dat je door een digitale verslikking opeens helemaal buiten je leven gezet wordt. Die groep wordt ook letterlijk in AZC's op een gegeven moment ondergebracht. Want
1: zo ironisch.
0: Ja, ja. Want waar moeten ze heen? Ze kunnen niet eens meer bewijzen dat hun huis is.
1: Ja.
0: En kijk, het is een thriller. Dus ik ken mijn plek als fictieauteur. Maar ik hoop natuurlijk wel, en daarmee bedoel ik te zeggen, ik wil het er ook niet zo dik bovenop leggen dat het een pamflet wordt. Maar ik hoop natuurlijk wel dat je je opeens verplaatst in een groep waar je misschien minder mee bezig bent dan in het reilen en zeilen van de dag. En dat dat een beetje een empathie-injectie is. Ja.
1: Een empathie-injectie, fantastisch woord.
0: Ja.
1: Je hebt ook in je roman twee groepen een empathie-injectie gegeven.
0: Ja.
1: Die, dat is heel slim gedaan, lijnrecht tegenover elkaar staan. Aan de ene kant de partij van deze Dominique Gideon.
0: Ja.
1: Die heel erg zijn voor het beschermen van de privacy van de burgers. En daar tegenover zet je een soort, ja, ze worden ook wel ergens wappies genoemd. Mm-hmm. Een groep die helemaal weg wil van de digitale media. Waarom werken zij niet samen?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Ja.
0: En dat zouden alle mensen die vraag aan zichzelf moeten stellen.
1: Ja, waarom werken we niet samen?
0: Precies, waarom werken we niet samen? Want kijk, ik zal de wereld breken. Het heet zo omdat dat een credo is dat staat voor ik weet zeker wat de wereld nodig heeft. En ik zal alles bereiken om dat doel na te streven. Zelfs als dat betekent dat ik de wereld eerst kapot moet maken.
1: Mm.
0: En dat haakt natuurlijk weer in dat thema van de arrogantie van denken te weten wat goed is. Ik zou soms denk ik zelfs misschien zijn de mensen die zeker weten wat we nodig hebben. Misschien nog wel gevaarlijker dan de mensen waarvan we weten dat het slechteriken zijn. En met die spanning wilde ik spelen. Dus die twee groepen komen tegenover elkaar. Die beschuldigen elkaar ook eigenlijk van de crisis die uitbreekt. De een zegt, het is de schuld van de familie Gideon, want hun naam staat overal. Dus Dominique wordt ook persoonlijk aangevallen. Maar en de anderen zeggen, dit hebben jullie gedaan om van die digitale... Want die zijn inderdaad anti-innovatie, anti-techniek. En die denken, jullie hebben deze aanval gepleegd om de burger te overtuigen om hun smart glasses af te zetten. Nou, hoe het echt in elkaar zit, is dan natuurlijk weer net anders. Maar wat ik hoop met die twee groepen neer te zetten is, zonder dat het een karikatuur wordt, is ja een trend waar we denk ik nu in zitten. Het steeds verder verharden van je wereldbeeld. En het ook wel vrij binair denken in, een oplossing klopt wel of niet. Mm-hmm. En ik denk dat we als kuddedieren gemaakt zijn om iteratief tot een oplossing te komen. En het lijkt wel alsof we daar steeds slechter in worden.
1: Ja, het is zorgwekkend, hè? Maar wat je heel goed hier toont, is hoe twee groepen allebei de beste bedoelingen hebben en hoe met die beste bedoelingen op hun eigen manier ook een weg naar de hel wordt
0: precies. Geplaveid. Bijna niemand wordt wakker en denkt, ik ben vandaag de slechterik. Weet je wel? Dus nou goed. Hopelijk komt dat door.
1: Dat komt zeker door. En voor degene die net inschakelt, denkt, hey, dit is razend interessant. Ja, dat klopt, want dit is nooit meer slapen. En ik spreek daar vanavond schrijver en podcastmaker Lex Notenboom. En hij debuteerde als podcastmaker in 2019 met de prijswinnende DK-tapes. En als romancier in 2023 met het eveneens prijswinnende thrillerboek De Man met 1000 Gezichten. En nu is er zijn tweede thriller, Ik zal de wereld breken, waarin we over een periode van bijna 100 jaar een familie volgen in een wereld die door technologie steeds gevaarlijker wordt voor wie maar buiten de boot valt. En Lex Notenboom werd geboren in Heemstede in 1987. Ik wil het hebben over hoe je Lex Notenboom wordt.
0: goede vraag.
1: Wanneer wist jij dat je schrijver wilde worden?
0: Ja, ik kan me niet anders herinneren dan dat ik dat wist. Ik wist dat al voordat ik er een woord aan kon geven. En ik weet ook nog het moment dat ik dat woord leerde. Voor de anekdote zou het beter zijn als ik wist hoe oud ik was. Dat weet ik helaas niet. Maar ik zat met mijn vader op de bank en er was een documentaire of een nieuwsitem over Annie M. G. Schmid op tv. En ik weet nog dat ik vroeg aan hem in de woorden die ik toen had van, maar wat doet zij dan de hele dag? Schrijft zij de hele dag verhalen? En hij zei, ja, dat is haar werk, verhalen schrijven. Nou, toen ging er een soort bom af. Want ik dacht, zo heet dat dus, want dat ben ik. Dat is er helemaal ingebakken. Ik kan me niet anders bedenken dan dat ik die obsessie had om boeken te schrijven.
1: Wat leuk. En hoe vonden je ouders dat?
0: Leuk. En ik kreeg dan op de camping kladblokjes. En die schreef ik dan vol met Mike the Detective. Was mijn eerste. Dus M-A-I-K.
1: Uiteraard.
0: Ja. Dus als je kind enthousiast wordt, ondersteunen die dat. Daarna wordt er natuurlijk wel gewoon verwacht dat je niet het wilde kunstenaarsbestaan gaat leiden. Maar naar school en studeren en... Dus er was enthousiasme voor, maar er was ook een nuchter beeld van wat je dan gaat doen met je leven.
1: En om geld te verdienen
0: Precies.
1: Moet je wat doen.
0: Ja.
1: Ze zagen niet de bestseller-auteur die nu tegenover mij zit in de dop.
0: Nou, die kansen zijn natuurlijk sowieso, klein. Maar het grappige is wel dat er, en ik denk dat dat wel voor veel mensen met creatieve ambities geldt, dat er ontstond in ieder geval bij mij een soort dubbel leven. Dat aan de ene kant ging dan bijvoorbeeld studeren, in eerste instantie rechten. Nou, dat was zeker geen goed idee, maar toen geschiedenis, dat werkte beter. Maar eigenlijk was dat allemaal een beetje met hakken over de sloot, terwijl ik 's avonds en in alle andere vrije uren manuscripten aan het schrijven was.
1: Boeken aan het schrijven was.
0: Eigenlijk dat vak aan het leren. Dat waren ook nog helemaal geen goede, manuscripten. Maar toen was ik gewoon meters aan het maken. En ik ben zelfs toen aan een carrière begonnen. En toen ook geprobeerd dat dubbelleven te onderhouden. Maar dat werd wel steeds moeilijker.
1: En dus nogmaals met dubbelleven niet dat je de 30 relaties en gezinnen op nahoudt in het geheim. Maar overdag een baan en 's nachts lekker schrijven.
0: Ja, precies.
1: Ja? Wat ging je voor werk doen dan?
0: Ik heb Ik heb allerlei baantjes gehad in de nog muziek gemaakt voor televisie en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment ging ik in de reclame werken als merkstrateeg.
1: Wat is dat?
0: Eigenlijk schrijf je dan het verhaal van een merk. Dus je vat zo kort mogelijk wat het doel is dat een merk nastreeft. Zodat iedere creatief die voor dat merk gaat werken meteen weet, oh, dit zijn de uitgangspunten.
1: Dus je bent gewoon nog steeds een verhalenverteller gebleven, alleen dan voor reclame.
0: Precies.
1: Ah ja.
0: Ja. Maar dat zijn wel, dat waren toen wel vrij serieuze weken. Als in veel uren.
1: Ja.
0: En toen begon ik met mijn vrouw, begon om het over kinderen te hebben. En toen begon ik wel aan te voelen van dat schrijven in het weekend en 's nachts. Als ik niet uitkijk, dan heb ik daar geen tijd meer voor straks.
1: Maar überhaupt, hoeveel tijd hield je dan over voor je relatie? Want en wanneer sliep je dan? Als je dag en nacht, hoe zat die tijdsindeling eruit?
0: Ja, dat werd dus steeds minder houdbaar. S'avonds, maar dan inderdaad je relatie. Dit kon niet meer. Dat was de kern. En ik ging ook steeds minder schrijven, gewoon omdat er letterlijk minder tijd was. Zeg maar, de drang was niet minder, maar er was gewoon geen ruimte meer voor.
1: Ik vind het heel knap dat je dan überhaupt een relatie hebt kunnen hebben. Ik heb om me heen ook schrijversrelaties mensen uit elkaar zien gaan, omdat ze gewoon niet de tijd in hun relatie wilden stoppen, omdat ze die tijd liever aan boeken wilden besteden.
0: Ja, nou is mijn vrouw wel zo leuk dat echt een goede concurrent is voor het.
1: Nou, wat fijn. Boeken. Ja, wat geweldig.
0: Ja.
1: Maar goed, jij dacht, gloek, misschien kinderen, help.
0: Ja.
1: Waar blijft mijn droom?
0: Precies.
1: Ja, vertel.
0: Ja. En toen, ik had wel al manuscripten ook ingestuurd, maar dat is...
1: Naar uitgeverijen?
0: Ja, precies, naar uitgeverijen. Maar dan eindig je ergens op een stapel en is de kans klein dat je iets terug hoort. Met terugwerkende kracht gelukkig maar, want dat was nog niet wat ik in huis had, weet ik nu. Maar wat er toen gebeurde was dat wel podcasts waren aan het opkomen.
1: Over welke tijd praten we nu?
0: Ja, ik denk zo'n beetje 2018, 2017, 2018.
1: Ja.
0: En in Amerika was er opeens een, tussen aanhalingstekens, nieuw genre, namelijk audiodrama's. Wat natuurlijk gewoon een hoorspel is. Dat bestaat al een tijdje.
1: Ja.
0: En daar kwam vooral veel genres kwam erop. Dus veel science fiction verhalen en best wel experimenteel. Het was heel leuk. Het was echt een soort avant-garde, ook weer niet. Maar wel een soort vrij deel van de podcast daar. Dus ik dacht, misschien als ik nou met mijn muziekachtergrond een van mijn verhalen laat opnemen. Dus ik neem wat acteurs op.
1: Yeah.
0: En ik componeer een soundtrack. Dan heb ik een soort visitekaartje.
1: Ik heb me laten vertellen dat je dat allemaal vanuit je slaapkamer hebt geproduceerd.
0: Ja, wel, ja, klopt.
1: Maar wat moet ik me dan voor... Had je dan ook, want ik bij een hoorspel denk ik... Nou, je hebt een bak met zand, dan doe je een schoen in... Ja. En je hebt een vaas met water.
0: Ja,
1: zo'n deur die open gaat. Ja. Ging het ook zo?
0: Nee, dit was iets meer... dit werd dus de Decca-tapes.
1: Ja.
0: En dat draait eigenlijk om... unreliable narrators. Dus
1: onbetrouwbare vertellen.
0: Ja, sorry, ik ga er meteen ook Engels van praten. Internationaal.
1: Ja, ja.
0: En dat ging dus vooral om de innerlijke wereld. Dus de geluidseffecten, het ging vooral om muziek. En als er eens een geluidseffect was, dan is dat vooral om een emotie uit te vergroten. Dus geen echoende voetstappen. Maar vooral goede muziek en goede acteurs.
1: Dus jij had eigenlijk de droom om schrijver te worden opgegeven en je dacht, ik ga podcastmaker worden.
0: Nou, ik dacht eigenlijk, dat is een manier om aan te kunnen kloppen bij een uitgeverij en te zeggen, kijk, ik kan een verhaal aan de man brengen en mensen resoneren met wat ik schrijf. Ik wist natuurlijk niet of dat ging gebeuren, maar en ik heb ideeën voor boeken. Dus het was echt bedoeld als visitekaartje, als een omweg naar het boek.
1: Nou, dat ging al, maar iets, dat ging veel te goed.
0: Ja. Ja. Nee, ja, dat ging veel te goed inderdaad.
1: Want jouw Decca-tapes was een internationaal succes.
0: Ja.
1: Je won de prestigieuze Europese Lowy Award voor beste fictiepodcast.
0: Ja.
1: Ja. Heb je niet even gedacht van, nou, misschien moet ik het hier wel permanent in zoeken?
0: Zeker. En ik maak ze gelukkig ook nog steeds, want ik vind dat hartstikke leuk. Maar toen kwamen er opeens uitgeverijen naar mij toe. Wat natuurlijk leek alsof ik een soort masterplan had. Maar dat hing ook ergens wel van geluk aan elkaar natuurlijk hier en daar. En toen ben ik de man met duizend gezichten gaan pitchen. Het is wel zo wat je zegt van... het gaf me wel het zelfvertrouwen dat ik dacht, ik pitch gewoon het ambitieusste thriller idee wat ik heb. Waar ik zelf heel enthousiast over ben. Maar wat ik misschien als ik minder sterk in mijn schoenen stond, niet als eerste had gekozen. En ik dacht, als ze allemaal nee zeggen, dan maak ik nog een podcast. Maar toen zei er één redacteur meteen, oh ja, dat moeten we doen.
1: Ja, en alsof het sprookje maar niet ophoudt, dat werd dus ook een ontzettend succesvol boek.
0: Ja.
1: En toen ik jouw biografie een beetje doornam, dacht ik ook bij mezelf, ik vind het heel knap dat je nu een tweede boek uit hebt. Want het kan zo verlammen, succes.
0: Nou, dat dreigde ook te gebeuren.
1: Ja?
0: Ja, zeker, ja. Ik las dat je in de muziek heb je blijkbaar iets, dat noemen ze second album syndrome.
1: Oh ja.
0: Als je... Dus het tweede album syndroom.
1: Ja, dan krijg je een soort writersblok, maar dan voor muzici.
0: Ja, precies. Ja. Als je eerste album een hit was, dat ze niet meer... maar ja, wat ik zei, ik begrijp dus niet zo goed waar die ideeën vandaan komen. Alleen na dat succes van het eerste boek werd het opeens stil. Dus er kwam niks meer. En dat raakte ik een beetje van in paniek. Maar gelukkig realiseerde ik me op een gegeven moment dat ik onbewust op zoek was naar nog een keer de man met 1000 gezichten. Ik dacht, dit heeft gewerkt. Hoe kan ik dit herhalen?
1: Ja, het is even voor de luisteraar die het nog niet heeft gelezen... een razendspannend verhaal over een fictief Oostblokland...
0: Ja.
1: Waarvan alles en nog wat gebeurt. Heel de nutshell, zonder te verklappen.
0: Ja.
1: Ja, je zou inderdaad voor de verleiding kunnen bezwijken... om zoiets weer te gaan doen.
0: Ja, en maar toen bleef het stil. Dus blijkbaar
1: in
0: mijn hoofd.
1: Ja.
0: Ja. Er werden geen ideeën meer in mijn schoot geworpen. En toen dacht ik, ja, oké, maar dat komt omdat ik dan een trucje ga doen. Omdat ik probeer een aftreksel van datzelfde te maken. En de hele reden dat ik deze carrière najaag is omdat ik zo hou van dat bizarre proces van die ideeën die ergens vandaan komen. En eigenlijk toen ik me dat realiseerde en dacht... ik ben hier gekomen omdat ik risico's heb genomen. De dekkertapes was ook niet het meest toegankelijke verhaal wat je kan bedenken.
1: Nee.
0: En dat resoneert blijkbaar met mensen. Dus ik moet dat weer doen. Nou, en toen liep ik een paar dagen later, wat ik eerder vertelde, op die begraafplaats.
1: Hoe lang heeft dat geduurd dan, dat writersblok?
0: Ja, ik denk wel het eerste jaar dat mijn boek uit was.
1: Zo.
0: Ja. Ja.
1: Zo, en in dat jaar won je allemaal prijzen, waardoor de lat misschien nog hoger komt te liggen?
0: Ja, wel dubbel, want tegelijkertijd, ik denk dat door die prijzen had ik na dat jaar ook wel echt durfde ik dit risico te nemen. Door over meerdere generaties te gaan schrijven.
1: Science fiction elementen
0: precies,
1: toe te voegen.
0: Ja, die prijzen waren wel echt een duwtje in de rug. Echt een soort goedkeuring. Ja, je mag die genres echt wel oprekken.
1: Ja, heb je die goedkeuring zo nodig van de buitenwereld?
0: Ja, blijkbaar wel.
1: Ja?
0: Ja, maar niet om het idee te bedenken, want die komen dus wel. Maar blijkbaar, ik zou liever zeggen van het maakt me allemaal niet uit en ik schrijf alleen maar voor mezelf. Maar blijkbaar dat dus een boek zoals De Man met 1000 Gezichten toch zo vaak over de toonbank ging en die erkenning kreeg, maakte wel dat ik dacht, oh, maar dan kan ik nog verder gaan.
1: Grappig, het geeft je moed.
0: Ja, het geeft je moed, ja, dat woord zocht ik er net.
1: Ja. Ja. Ik moet denken aan de Amerikaanse horrorschrijfster Anne Rice, bekend van Interview with the Vampire, ook knotsgekke verhalen.
0: Ja.
1: En zij zei eens, om iets goeds te schrijven moet je het risico nemen dat de lezer al lezende denkt dat je helemaal gek bent.
0: Ja. Ja, maar en tijdens het schrijven van dit boek heb ik ook vaak gedacht, nu ben ik gek geworden.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, als het ging over, er zit een figuur in die paranoïde is voor camera's en onzichtbaar wil blijven. En op een gegeven moment zelfs zijn eigen gezicht gaat verminken, zodat AI's hem niet meer kunnen herkennen.
1: Dus gezichtspatroonherkenning, ja.
0: Precies.
1: Dat is echt verschrikkelijk wat die man zichzelf aandoet.
0: Ja.
1: Ja.
0: En nu snap ik. Nu het boek af is, snap ik hoe het in de thematiek paste en waarom mijn intuïtie zei, je hebt hem nodig. Maar terwijl ik die scène aan het schrijven was, dat hij met een hamer het keer ging, dacht ik, ja, ben ik nu gek geworden of ben ik nog een boek aan het schrijven?
1: Ja, ja, wat hij doet is een soort looksmaxing, maar dan om zo onherkenbaar mogelijk.
0: Dat had ik nog niet eens gelegd, dat linkje. Ja, ja.
1: Ja, ja. Wat ik dan extra bijzonder vind, is dat je na De Man met 1000 Gezichten en voor dit boek een podcast weer maakte. Een tweede, ja. Yeah. Daar wil ik eigenlijk wat dieper mee ingaan. Mm-hmm. Een beetje op ingaan. Want ik heb hem geluisterd. Hij is ook weer heel goed ontvangen. Het is echt zo ontzettend leuk. Want de podcast heet Stoker. En de vorm, daar begint het al mee, is heel infantiel. Kan je daar iets over vertellen?
0: Je volgt eigenlijk twee onderzoeksjournalisten. Dus ik heb het geprobeerd te laten klinken als een non-fictie podcast. Dus als een onderzoekspodcast eigenlijk.
1: Ja, want ik ging hem luisteren. Ik denk van, hè? Maar dit is toch een verhaal? Maar ik ben gewoon naar een gezellige kletspodcast. Ja, maar ga door. Ja.
0: Eigenlijk is de kern van het verhaal is dat die journalisten die komen een bedrijf op het spoor. En het specialisme van dat bedrijf is ruzie stoken. Dus als je als huurbaas je pand wil verkopen en je moet van een groep studenten af, dan zorgt dat bedrijf dat er tussen die studenten ruzie komt, zodat ze het huis uit willen. Of als je wil dat er bij je concurrent in de boardroom ruzie is. Nou goed, zij kunnen dus mensen tegen elkaar opzetten. Ja, mijn bedoeling was inderdaad dat het comfortabel begint. Je denkt, deze podcastvorm ken ik wel. He, inderdaad, kletsen en ze gaan samen op pad. Maar naarmate ze dichter bij dat bedrijf komen, krijgen die twee journalisten ook steeds meer ruzie met elkaar en met hun gezinnen. Dus die ruzies die blijven zich verspreiden. En dan wordt het natuurlijk steeds bizarder. Dus waarschijnlijk had je wel op een gegeven moment door.
1: Op een gegeven moment had ik het gelukkig door. Zonder te veel van het plot weg te geven. Dit bedrijf, Ares Consultancy. Mm. Ja, Ares naar een Griekse god van de oorlog. Hoe zorgt hij voor die ruzie?
0: Ja, wat zij doen is, ze gebruiken eigenlijk alle moderne media. Dus als je op Google iets opzoekt, dan kan je daar advertenties in kopen. Dus als je genoeg betaalt, kan je beïnvloeden wat iemand ziet. Als je vervolgens je Facebook of je Instagram of welke social media je ook opent, als je daar door al die filmpjes gaat, daar kan je ook advertenties in kopen. Dus er zijn eigenlijk, en je pre-rolls, dus de filmpjes de advertenties vlak voordat een YouTube-filmpje begint, of vlak voordat je op NPO iets kijkt. Al die advertenties, als je geld hebt, kan je bepalen wat daar verschijnt.
1: En wat een specifieke gebruiker van het internet met een specifiek profiel te zien krijgt.
0: Ja. En wat zij dus doen is, in plaats van dat je een product te zien krijgt, krijg je dingen te zien die onschuldig lijken, maar die eigenlijk op een subtiele manier iemands wereldbeeld bevestigen. Want ik denk niet. Het gaat dus over de kracht van algoritmes eigenlijk. En hoe we allemaal, of we het nou doorhebben of niet, beïnvloed worden door moderne media. En ik denk niet dat je iemand kan hypnotiseren en 180 graden kan laten draaien. Zeg maar, er is wel nog een identiteit die dat tegengaat. Maar je kan wel, dat blijkt nu ook, het wereldbeeld van iemand steeds verder verharden.
1: Mm-hmm.
0: Want je kan met content inspelen op iemands, verontwaardiging. He, dan blijf je aan boord. Je kan inspelen op de dingen waar je het heel erg mee eens bent of heel erg niet mee eens bent. En dan krijg je een soort loop. Want dan krijg je steeds meer dingen te zien die jouw wereldbeeld bevestigen. Mm-hmm. En van kijk eens, dit is erg, hè? En wat Ares dus doet is, die twee journalisten, die zijn een heel goed team omdat ze zo verschillend zijn. Hè, omdat ze elkaar zo goed aanvullen. Maar eigenlijk wat Ares doet is juist inspelen op de verschillen alsof het iets negatiefs is. En hoe meer je die twee wereldbeelden van die twee verhardt, hoe meer ze zich eerst gaan irriteren aan kleine dingen. Dus die ruzie wordt ook steeds erger door de afleveringen heen. Maar op een gegeven moment verschillen ze gewoon van mening over wat het is om een journalist te zijn. En tegen die tijd zijn ze dus langzaam uit elkaar gedreven.
1: Het centraal thema van deze podcast is ruzie.
0: Ja.
1: In al haar verschijningsvormen en in al haar ontstaansvormen. Hoe ben je daarop gekomen?
0: Ja, heel eerlijk gezegd was het allereerste. Ik kreeg eerst het idee van, stel er is een bedrijf dat ruzie kan veroorzaken. Nou, dat is natuurlijk net als die begraafplaats nog heel abstract.
1: Maar ik ken genoeg politieke partijen die dit als een verdienmodel hebben inmiddels.
0: Nou,
1: ja.
0: Inderdaad. Ja. Maar op dat moment ben ik me dan nog niet eens zo bewust van die maatschappelijke invalshoek.
1: Mm.
0: Dat realiseer ik me dan later pas. En het eerste wat ik dacht was, ja, voor een hoorspel is dat perfect. Want ruzie is ook wel iets heel interessants. Stel dat je als luistervink mee kan luisteren met bijvoorbeeld ruzie van een ander stel. Er hangt een soort taboe rond ruzie. We hebben het er niet over. Het is als we eerlijk zijn over dat we een heel erg ruzie hadden als stel, is dat bijna een soort zwakte toegeven. Terwijl eigenlijk zegt het heel veel over ons. Dus daardoor dacht ik meteen, maar is ruzie dan iets wat we moeten vermijden? Of is het juist nodig? Nou ja, dus dat is een heel interessant onderwerp. Wat ook veel zegt over iemand, denk ik.
1: Ja, en er is heel veel interesse in. Want de drama's in series, dat is de ruzie. De store, oh, ik mag geen merknamen noemen, maar roddelbladen.
0: Ja.
1: Richt zich ook graag op de Russisch. Dus ja. Oké.
0: Ja, of mannen die meestal mannen die elkaar na een voetbalwedstrijd tegen elkaar staan te schreeuwen. Ja, blijkbaar moeten we dat toch kwijt, die spanning.
1: Ja.
0: Dus het is een heel interessant onderwerp in de breedte. Ja, dus ik dacht, dit levert wel een goed verhaal op.
1: Ja, hoe ben jij om ruzie mee te hebben?
0: Ja, ik ben er helemaal niet goed in.
1: Oh.
0: Nee. Nee, ja, dat is heel slecht. Maar ik zeg niet wat me dwars zit. En ja, ik wil dan meteen de vrede bewaren. En ik ben veel te bang om iemand anders om iets te zeggen wat iemand anders kwetsend vindt. Maar zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Dat weet ik wel. Je moet het wel uitspelen. Dus ik werk daaraan. Sinds Stoker ben ik me ook bewuster van bij mezelf. Dat ik daar aan moet werken.
1: Grappig. Dus je zat er misschien onbewust al mee.
0: Ja.
1: En dan schrijf een normaal mens gaat in therapie. Jij gaat een podcast maken.
0: Ja.
1: Grappig.
0: Ja, maar alles wat ik doe is eigenlijk heel klein en persoonlijk. Dus dit boek, Ik zal de wereld breken, gaat denk ik over de angst die elke ouder onbewust heeft over wat je wel of niet meegeeft aan de volgende generatie. Stoker ging over wat ik in de wereld zie gebeuren. Hè, de verharding van wereldbeelden en hoe ik zelf om moet gaan met ruzie. Het is eigenlijk allemaal heel klein. Het is ook heel grappig dat als ik schrijf, herinner ik me mijn dromen nooit. En als ik stop met schrijven, dan droom ik weer heel levendig. Dus ik denk dat schrijven mijn manier is van verwerken wat er gebeurt in mijn leven.
1: Oh, en wat wil jij de generatie na jou? Want hoe oud zijn jouw kids, jouw kinderen?
0: 2 en 5.
1: Wat wil je ze meegeven?
0: Nou, ik denk dus dat het mijn taak is om dat niet te bepalen. Ik denk dus, dat is een beetje mijn conclusie na het schrijven hiervan.
1: Ja.
0: Misschien moeten we de wereld doorgeven op het moment dat onze kinderen er klaar voor zijn, in plaats van op het moment dat wij klaar zijn om hem los te laten. Want ik heb het gevoel dat hoe ouder de enige generatie wordt, hoe meer ze onderschatten hoe sterk en veerkrachtig de generatie na ze daarna is. Snap wat ik bedoel? En die zien dan allemaal beren op de weg. Worden vaak wat pessimistischer over de wereld als ze ouder worden. Volgens mij had je tegen die tijd al lang het roer moeten geven aan de volgende generatie, die vooral kansen ziet. En die innovatie ook niet ziet als een bedreiging, maar daar veel beter mee om kan gaan dan we denken.
1: Aan de andere kant, ik sta veel voor de klas.
0: Mm.
1: En ik zie daar wel de gevolgen van innovaties als sociale media.
0: Absoluut.
1: Op sociale structuren. In jouw boek, Ik zal de wereld breken, speelt dus een deel in de toekomst af. Waarbij Dominique haar kinderen echt hele scherpe regels oplegt wanneer het gaat om schermtijd.
0: Ja.
1: Doe ze langs op een apparaat zitten.
0: Ja.
1: Heb je daar ook al ideeën over bij jouw kinderen? Ze zijn natuurlijk piepjong, maar.
0: Ja, en grappig genoeg is dat, net als in het boek, in eerste instantie vooral gewoon om die ogen te beschermen. Dus het is niet zo dat we, in ieder geval bij ons thuis, wordt er tv gekeken. Zeg maar, schermen zijn niet verboden. Alleen een scherm heel dicht op je gezicht is gewoon bewezen tot bijvoorbeeld 2 jaar echt, echt slecht voor je ogen. Mm. Maar daarnaast, ja, ik hoop nu dat we social media voor mijn dochter nog wel een tijdje kunnen uitstellen. Want als je naar de cijfers kijkt, is dat niet echt geruststellend. Dus ik bedoelde er net ook niet te zeggen dat je als ouder ontslagen bent van zorg, hoor. Ik bedoel, er zijn genoeg dingen waar je kinderen tegen moet beschermen in het nu.
1: Mm-hmm.
0: En social media is zeker eentje waar we echt, denk ik, super kritisch voor moeten zijn.
1: Ja, en in jouw
0: over moeten zijn.
1: Want in de podcast Stoker, de dingen die mensen klakkeloos op sociale media zetten,
0: ja,
1: worden door dit boosaardige bedrijf tegen hen gebruikt.
0: Ja.
1: En in de roman die je net hebt geschreven, Ik zal de wereld breken, alle dingen waar mensen qua privacy niet bij stilstaan, kunnen tegen hen worden gebruikt door criminelen.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk is het individu beschermen tegen kwaadwillenden een kernthema in jouw werk.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, ja. En zeker omdat Stoker en dit boek, omdat ik dat zo dicht op elkaar heb geschreven, is het wel logisch dat er parallellen zijn. Maar ik denk wel dat met hoe geconcentreerd ook big tech, hè, dus de grote techbedrijven, hoe dat allemaal nu werkt, voelt het alsof De wereld die we allemaal moeten gebruiken. En dus dan bedoel ik de digitale wereld.
1: Yeah, yeah.
0: Daar kan je bijna niet meer omheen. Die is wel echt ver van ons af. De controle over die wereld staat best wel ver van ons af.
1: Denk je dat mensen zich daar genoeg bewust van zijn?
0: Ja, maar ik zit dit nu ter plekke me te bedenken door wat je zegt. Dat inderdaad een thema is wat daarin zit. Ik denk dat mensen zich daar niet genoeg bewust van zijn. Maar ik denk ook dat ik daar... Dat ik me daartoe aangetrokken voel, omdat dat vruchtbare grond is voor spannende verhalen. Want dan heb je dus de controle niet. Dat is net als identiteitsfraude, wat in dat boek zit. Als thrillers naast het maatschappelijk geëngageerde invalshoek, als thrillerschrijver is het gevaar dat iedereen boven het hoofd hangt, dat opeens je hele identiteit weggerukt wordt, is natuurlijk ook gewoon heel spannend. Dus de controle niet hebben. En een ongrijpbaar groots gevaar. Dat is natuurlijk ook wat je nodig hebt als benzine in die motor van je plot. Dus ik denk dat dat er ook wel in zit.
1: Ja, dat zit er zeker in. En ik ben twee keer gaan nadenken over mijn eigen privacy-instellingen. Jij trouwens ook?
0: Ja.
1: Klik je altijd cookies aan of uit?
0: Ja, dat is dus grappig, want er zit een grapje in over cookies. Yeah. En sindsdien let ik er iets beter op. Want het is ook irritant, toch? Dat is het dubbele eraan. Je wil die cookies aan de kant, zodat je gewoon even kan je boodschappen kan bestellen. Of noem het op, je bent ook bezig.
1: Yeah.
0: Dus het heeft natuurlijk altijd twee kanten. Maar ja, eigenlijk zouden we ons daar natuurlijk veel bewuster van moeten zijn. Maar toch denk ik dat ook daar zit waar voor mij, je zegt vooral op een hedendaagse manier iets universeels over mensen. Dat is eigenlijk wat ik uiteindelijk probeer te doen. Dus het feit dat de naam van die Gideon gegeven wordt aan die groep, is ook gewoon een manier om te vertellen, hey, wat is er in het verleden gebeurd? Hè? En hoe verhoud ik me daartoe? Dus soms vraag ik me af of ik geëngageerd ben en wil schrijven over wat er met tech gebeurt, of dat het eigenlijk alsnog allemaal gewoon over mezelf gaat. Snap je wat ik bedoel? Hoe stom dat ook klinkt. Of het niet allemaal terug te brengen is naar dat meisje in die wagen op die begraafplaats. Ja, daar heb ik zelf ook geen antwoord op.
1: Ja, jij bent wel deel van de wereld. Dus in dat opzicht is het sowieso geëngageerd.
0: Ja, precies. Ja, dus het een sluit het ander niet uit, inderdaad. Ja,
1: ik zeg maar wat, hè, schat.
0: Ik bedoel,
1: nog heel praktisch, hè. Als jij mocht kiezen, ik ga je even een gewetensvraag voorleggen. Okay. Je bent een zeer succesvol thrillerschrijver. Mm. Je bent een zeer succesvol thriller-podcastmaker.
0: Ja.
1: Pistool tegen je hoofd, het is de week van het spannende boek.
0: Ja.
1: Als jij moest kiezen, thriller of podcast?
0: Ja, nee, boeken.
1: Ja?
0: Ja.
1: Waarom zit het grootste verschil in het schrijven?
0: Voor mij is een boek schrijven is echt schrijven. Als in dan het woord is. Het woord moet dat magische effect hebben op een lezer.
1: Wat voor magisch effect?
0: Ja, dat je me genoeg vertrouwt om te verdwijnen in die wereld die ik schets. En met een podcast, dat is ook heel leuk om te doen, maar dan zijn er veel meer toeters en bellen om je te verleiden om in die wereld te stappen. En ook het schrijven in ieder geval bij mij, van zo'n fictiepodcast, alleen al het schrijven van dialogen is in mijn geval veel technischer, want dat moet echt spreektaal zijn. Zeg maar, dat moet natuurlijk klinken.
1: Ja, dat klopt. Het klinkt echt heel natuurlijk.
0: Ja, en alle us en alles is opgeschreven. Dus ik ben ook heel erg gaan letten als ik bij een bushalte zat, of weet ik, van hoe mensen half in zinnetjes stoppen, weet je wel, of wanneer ze even ademhalen. En ik wil dus dat die script zo klinken dat je bijna niet meer hoort dat er een script geschreven is. En dat is ook een heel leuk proces, daar ben ik veel bewuster bezig met, is dit natuurlijk, is dit natuurlijk? Terwijl als je op die manier dialogen zou schrijven in een boek, dan kom je er niet doorheen. Want niet, maak nou eens je zin af, weet je wel. Net zoals ik nu net mijn zin niet afmaakte. En bij die podcast is het dan heel leuk dat je ook kan spelen met muziek. Bijvoorbeeld bij Stoker heeft alles ruzie met elkaar.
1: Ja.
0: Daarmee bedoel ik de muziek ook. Dus als er ruzie is, dan zijn soms de akkoorden die worden dissonant, en dan maken ze het goed en dan worden ze weer consonant. Dus zo.
1: Wauw, op zo'n niveau.
0: Ja.
1: Componeer je dus?
0: Ja, alles wat je hoort. Als twee karakters ruzie hebben, dan zet ik ze verder uit elkaar in het stereobeeld. En dan komen ze weer dichter bij elkaar. En dan komen ze ook letterlijk weer dichter bij elkaar. Dat is niet omdat ik denk dat de luisteraar dat allemaal meekrijgt. Maar ik heb gewoon het idee dat als ik ervoor zorg dat het onder water allemaal bij elkaar optelt, dat je dan voelt dat er coherentie is. Maar als schrijver, ik ben schrijver, moet je al dat vuurwerk wat ik dan daar uit de kast trek met muziek en acteurs en noem het maar op, moet je dan alleen maar doen met woorden op een pagina. En dat is voor mij toch de ultieme magie. Ja.
1: En dat is de droomleven die je dus als kind eigenlijk al ambieerde.
0: Ja.
1: Ja. Ten slotte, je boek opent met een motto. Namelijk: de beste manier om de toekomst te voorspellen is door eraan te bouwen.
0: Ja.
1: Wat bedoel je daar precies mee?
0: Ik hoop dat motto klinkt als een goed voornemen voor misschien de eerste driekwart van het boek. Dat je denkt, inderdaad, de wereld kan uit mijn vingers glippen. De maatschappij kan naar links of naar rechts schieten. Dus we moeten heel bewust bouwen aan wat de volgende stap is. Maar eigenlijk hoop ik dat hoe verder je komt in het boek, hoe meer je gaat twijfelen daaraan. Of iemand wel de verantwoordelijkheid op zich zou moeten nemen om die toekomst vorm te geven. Ja.
1: Dus weet waar je aan bouwt.
0: Ja, precies.
1: Lex Notenboom, dank voor dit fijne gesprek.
0: Dankjewel.
1: Dank voor je superspannende, zeer geslaagde tweede boek. Ik zal de wereld breken, ligt nu in de winkels. Ja, en lieve luisteraars, dit was het weer. Nooit meer slapen voor vanavond. Deze aflevering en alle andere zijn terug te luisteren als podcast. Volgende week zijn we er weer. En dan zit Femke op deze plek en gaat ze in gesprek met documentairemaker Roy Dames over onder andere Het Hart van Amsterdam, zijn nieuwe documentaire over de oude penose op de Wallen. En ik wens u voor nu nog een razend spannende nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Stef Banstra met het NOS-journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet en zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn er 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
3: Avro Tros.
4: Kennen jullie elkaar al wel, of niet?
5: Nee.
4: Vanuit de media? Nee?
5: Nog niet.
4: Nee, Guido, noem jij jezelf wel eens een mediameid?
6: Een mediameid?
4: Ja.
6: Nee, zo heb ik me echt nog nooit genoemd.
7: Ja,
6: nee.
7: Dat mag wel.
6: Ja, ik sta overal voor open.
4: Fanny, leg jij nog eventjes uit. Wanneer mag je jezelf een mediameid noemen?
5: Als je in de media werkt en de hele dag belt met BN'ers.
4: Oh, ja, dat doe jij toch, Guido? Ja,
6: dan ben ik een mediameid.
4: Nou, wat leuk.
5: Bij deze.
4: Allemaal mediameiden.
0: Vink, de podcastgids van Nederland.
8: Met Mischa Blok.
4: Ja, eerder had sportjournalist Guido van Gorp al een hit met Mino's Imperium over zaakwaarnemer Mino Raiola. Maar in zijn nieuwste podcast richtte hij en zijn team, ja, hij is tegenwoordig een team, zich op Gianni Infantino, de machtigste man van de Wereldvoetbalbond FIFA. En ook in de podcast Gianni's Imperium begeven we ons in een wereld van miljarden, roem en machtspelletjes. En dan een ander inkijkje in de wereld van roem, macht en rijkdom, namelijk Fanny en Armando's Showbiz Revue. Daarin nemen Fanny van der Rijt en Armando Pesbrouwer met hun showbiz ons mee in de wereld van de reizende sterren, de talkshows, gebroken reputaties, miljarden deals, glitter, glamour, roddels, haar op zolder, showbiz flits. Ja, het is fantastisch. Dit is Vink, de podcast-hit van Nederland, aflevering 348. Guido, Fanny en Armando, fijn dat jullie er zijn.
5: Dankjewel.
6: Yes.
4: Ja, Fanny, we kennen jou natuurlijk van de mediameiden.
5: Mm-hmm.
4: En dan moet je altijd uitleggen waarom je niet meer samen bent met die andere mediameid.
5: Hoe gaat dat in de media?
4: Ja, hè? Ja, wil je daar nog iets emotioneels nu over zeggen?
5: Ik kan daar helaas niet op reageren.
4: Oh, dat is wel een mooie reactie, ja. En waar werk je op dit moment achter de schermen?
5: Ik werk op dit moment bij Claudia de Breij. Die maakt een podcast en die heet De Claudia Show. En daar ben ik mediameid achter de schermen.
4: Oh ja, leuk. Het is een leuke podcast.
5: Zeker.
4: Ja, ja. Opbeurende verhalen in tijden van...
5: Ja, van aftakeling van de wereld. Hartstikke gezellig. Dansen op de vulkaan.
4: Ja, want wat maakt een baan voor jou leuk? Welk aspect vind je het leukste van achter de schermen werken?
5: Ja, toch wel echt dat je zoveel verschillende mensen eigenlijk spreekt. Mm-hmm. En zoveel, ja, de kans hebt om zoveel leuke mensen te ontmoeten. Laatst was bijvoorbeeld Hedy Dancona te gast.
4: Oh, ik vind haar geweldig.
5: Ja, dat is natuurlijk een icoon. Ja. Dus dan heb je gewoon een heerlijke middag eigenlijk met 3 leuke vrouwen.
4: Is het ook heel erg afhankelijk van hoe leuk het werk is, van hoe leuk de host is?
5: Vaak wel, ja. En Claudia is een hele leuke host.
7: Ze luistert, denk ik. Dus.
5: Dan uitsluitend positief. Lieve Claudia, dank je wel dat je altijd lekker crackertjes voor me smeert. Dat doen niet alle hosts, kan ik vertellen.
8: Oh, wat goed. Armando, ja, we kennen jou als jouw nieuws.
7: Absoluut. Ik zei tegen Fanny, het gaat op een grafsteen komen.
8: Nee,
7: absoluut.
8: Nee, ik had inderdaad vorige keer in Vink had ik gezegd van ja, van shownieuws. Maar je werkt al lang niet meer bij shownieuws.
7: Nee.
8: Want we kennen jou natuurlijk als de man van Harun Ali.
7: Absoluut. Of vrouw of man van. Harun Ali, tegelwinnaar, journalist en mijn grote liefde. En ook de vader van onze tackle, Pablo. Dus alle liefde voor Harun. Nee, ik heb na shownieuws heb ik zoveel gedaan. Veel entertainment. Fanny is de highbrow het gedeelte van ons. En ik ben het lowbrow gedeelte. Ik heb veel dailies gemaakt. En ik zit nu meer op muziekprogramma's. Ik maak nu ook een mooi muziekprogramma. Ik heb met, als je het over leuke hosts hebt, Carrie ten Apel heb ik net een muziekprogramma meegedaan.
8: Oh ja.
7: Super lief. En denk ik, oké, er zijn nog wat goede mensen. Niet dat iedereen slecht is hoor. En ik maak nu een nieuw muziekprogramma voor Avrotros ook, maar kan ik nog niks over zeggen.
8: Oh, maar dan zijn we collega's.
7: Absoluut. Ja.
8: Geheim.
7: Nou, ik zei weer absoluut. Ik moet ermee ophouden. Ik zei tegen Guido, ik zeg eerder, ik ben natuurlijk een newbie podcastmaker en ik moet er even afleren dat ik de hele tijd stopwoordjes gebruik of herhaal. Sorry.
8: Oh ja.
7: Absoluut.
8: Absoluut niet erg. Guido, jij bent eigenlijk.
6: Ze hebben
8: ook
6: veel geheimen trouwens vandaag, hè?
8: Ja, toch? Ja, inderdaad.
6: Veel.
8: Ja, Guido, wij zijn eigenlijk ook collega's, toch? Wij komen elkaar hier wel eens tegen bij Radio 1 ook.
6: Zeker.
8: Eerder heb je Minus Imperium gemaakt. Dat is een enorme hit. Ik heb je zelfs nog een prijs uitgereikt.
6: Ja.
8: Ga je daar goed op? Of denk je van, nou, het doet me weinig?
6: Nee. Dat is mega eervol. Mega eervol, want als jij journalist bent, als je sowieso werkt. Weet je wel, hoe bijzonder is het dat het gezien wordt, ten eerste. En dat het dan ook nog gewaardeerd wordt, ten tweede. En dat je dan ook nog eens in de prijzen valt en mensen voor je applaudisseren. Dat is hartstikke leuk. En dat beschouw ik zeker niet als iets wat je zomaar voor lief neemt.
8: Nee.
6: En er is heel veel werk in gegaan. Het was ook een gokje om over Mino destijds een podcast te maken. Want je wilde het zeker niet een niche maken. Je wilde iets voor het grote publiek maken. Je wilde mensen ook meenemen in een wereld die over het algemeen vrij onbekend is.
8: Ja.
6: Ja, en als het dan zo uitpakt, dat is te gek. En als ik dan ook nog aan het eind van de rit een prijs van jou mag krijgen.
8: Ja, de Dutch Podcast Award.
6: Ja, dan is het helemaal
8: podcast, ja.
6: Ja.
8: Met een echt een juryrapport. Nou, dat echt, daar zaten zoveel veren in. Toch?
6: Ja, ik voelde me net een kip.
8: Ja. Want jij werkt al jarenlang bij NOS Sport.
6: Ja.
8: Hebben jullie nog vragen over NOS Sport?
5: Hoe is Mark Spence in juice?
6: Die heb ik nooit meegemaakt. Oh. Dat is voor mijn tijd.
5: Jammer.
6: Ja.
7: Ik had ook een Mart. Ik dacht direct aan Mart.
8: Ja, ik dacht aan een Mart. Oké. Okay.
6: Waarom?
5: Ja, voor mij is Mart Smeets wel NOS Sport.
7: Ja.
5: Ik zie hem zitten met die trui.
7: En hij was ook heel vaak bij DVD waar we gewerkt hebben. Daar zat hij ook altijd aan tafel. Matthijs wilde hem. En als hij praatte, zag je gewoon de ogen van Matthijs oplichten. Van de Mart. Dus ja, maar jij hebt het er niet meegemaakt.
6: Nee, ik heb het nee, maar wel altijd toen ik, net als jullie en heel veel andere mensen, naar tv keek. En ik zag hoe hij gewoon uit zijn hoofd dingen kan vertellen over sport met alle feiten op orde.
7: Zonder autocue, hè?
6: Zonder autocue. Dat vind ik zo bijzonder. Daar heb ik nog steeds zoveel respect voor. Want ik weet hoe moeilijk het is. En zeker met de druk van tv, met de camera's. En dat je in het moment ook het juiste kan zeggen. Dat vind ik echt heel knap.
8: Want met deze podcast heb je ook weer een rondje gedaan langs talkshows en zo. Hè? Ik zag je bij Tijd voor Max bijvoorbeeld zitten.
6: Ja.
8: Heb je nog dingen die je zijn opgevallen? Is misschien wel leuk om hier...
6: Er viel mij iets op in de studio van Omroep Max. Ik was daar nog nooit
8: eerder. Daar gaan we meteen rechtop zitten, ja? Dit vinden ze leuk.
6: Ja, nee, ja.
7: Ik
6: ik was daar nog nooit eerder geweest. Het is hier tegenover, hè, Studio 23, op Mediapark. En ik kom daar binnen. En in die studio heb je een soort tuin nagemaakt. Het is een soort park met allemaal nepbloemen en een nepboom en een soort grasveldje. En daar ergens staat een kabouter. En dat valt je niet op als je tv kijkt. Maar als je daar in de studio zit, dan denk je... nou, ik zit ergens in het Vondelpark of zo. Hartstikke gezellig. Heel knus. Ja, nou, dat is wat mij het meest opviel.
8: Ik vind het niet juicy, dit.
6: Oh, nee?
8: Nee. Maar de manier waarop je ondervraagd bent, viel het je mee, viel het je tegen? Want als journalist ben je dan eventjes aan de andere kant. Hè? Dan kun je even kijken van, nou, hoe doen ze het?
6: Ja, ja, weet je, ik ben bij dit soort dingen, ik ben gewoon voorbereid op in principe alles. En mensen mogen alles vragen. Ik heb daar echt nul problemen mee. Ik denk dat we een podcast maken op het juiste moment, vlak voor het WK, over een relevant onderwerp. Over een man waar heel veel mensen denk ik op schelden. Maar ik denk ook dat het goed is om hem een beetje beter te begrijpen. En dat er vragen over zijn, helemaal prima. En ik beantwoord ze allemaal met liefde.
8: Ja. En na afloop van de talkshow, wat was de leukste after?
6: Alle gasten die gingen meteen weg. Ik wilde eigenlijk nog wel een beetje napraten. En ze hadden daar een soort barretje hebben ze gemaakt bij Omroep Max.
8: Ja,
6: dat
8: zeker.
6: Ken je, denk ik.
8: Ja.
6: En toen mocht ik kiezen uit 2 cadeautjes.
8: Advocaat.
6: Of een reep chocolade.
8: En wat heb je gekozen? Oh nee, laten we even raden. Wat zou die hebben gekozen?
5: Advocaat.
8: Nee, ik denk toch de chocolade.
7: Ja, ik zit ook op chocolade. Ja.
5: Jammer.
8: Ja. Chocola.
6: Ja, had je voor het andere gekozen?
5: Ja, sowieso.
8: Ik kies ook altijd de advocaat. Ja, nee, is heel leuk.
6: Hoe vaak ben jij er geweest dan?
8: Meerdere keren inderdaad. En eigenlijk eet ik geen advocaat. Maar ik vind het toch leuk staan in mijn woonkamer. Ja, toch? Ja. Advocaat van Jan Slachter. Ja. We gaan naar de eerste aflevering. Het begin luisteren van de podcast Gianni's Imperium.
9: Dit is een waar gebeurd verhaal. De gebeurtenissen in deze podcast vonden plaats afgelopen jaren. Die voorbij vlogen. Het heeft allemaal te maken met het machtsspel binnen het topvoetbal. En in het bijzonder met Gianni Infantino, de president van FIFA, de machtigste man in de voetbalwereld. Veel mensen, insiders, ze wilden meewerken aan deze podcast. Sommigen niet, bang, voor wat dan ook. Hoe het ook zij, ik ben Guido van Gorp, journalist van NOS Sport, en ik ga je proberen te vertellen hoe hij aan de macht kwam. En vooral, hoe hij daar bleef en steeds machtiger werd. Stap voor stap, in 5 afleveringen. En we beginnen dit verhaal in een hotellobby in Hartje, Washington, waar 2 mensen elkaar ontmoeten die elkaar niet kennen.
10: Ah.
11: Oh, hey.
10: Hi. Hi.
11: Very nice to meet you, sir.
10: Pleasure to meet you. Hi, I'm Jeroen.
11: I know.
10: And you're Eric.
11: I am well familiar with you, yes, sir.
10: Oh, are you?
9: Jeroen is mijn collega van de NOS. En Eric is Eric Wall. Geen bekendheid, gewoon een lieve man uit Kansas. Met een dijk van de verhalen over zijn broer Grant, die helaas is overleden. Maar daarover later meer in deze serie. Wat je nu moet weten, Grant was, net als Jeroen en ik, ook sportjournalist. Zelfs een van de meest gerespecteerde in Amerika. Jeroen en Eric, ze ontmoeten elkaar. En voor beiden was het een lange dag.
10: Do you wanna drink something? For like water or anything to...
9: Terwijl de mannen een rustige plek zoeken voor hun gesprek, vertel ik je wat er eerder die dag gebeurde. Een paar straten verderop. Daar was Jeroen bij de loting voor het WK. Daar werd Nederland ingedeeld in Pool F. Maar dat is een detail. Er gebeurde zoveel meer. Gianni was er en Trump. En Jeroen met zijn microfoon.
12: Mr. Trump van de Netherlands. How is it to have all these people in your backyard?
9: De liveshow staat op het punt van beginnen.
13: In Hilversum. 1 minuut en 15 seconden gaan we beginnen. Dan doe ik even 2 korte...
9: We spoelen door.
14: Ja, goedenavond vanuit het Kennedy Center in Washington, D.C. Buiten is het ruim onder het vriespunt en sneeuwde de hele ochtend. Binnen maakt de mondiale voetbalwereld zich klaar voor de loting van het grootste WK voetbal ooit. 3 organiseren.

0: vanochtend binnen. Maakt de mondiale voetbalwereld zich klaar voor de loting van het grootste WK voetbal ooit. 3 organiserende landen, 48 deelnemers, 104 wedstrijden. En nu Andrea Bocelli.
1: Sorry Andrea, ik spoel je door. Helaas, tijdgebrek. Want de hoofdpersoon van deze podcast staat te trappelen.
2: Hallo.
1: Hey Gianni.
2: I didn't hear you. Hello. Okay. So, ladies and gentlemen, señoras y señores, mesdames et messieurs, welcome. Bienvenidos, bienvenidos.
1: Naar verluid zitten 1 miljard mensen thuis voor de tv. De zaal zit vol beroemdheden en supersterren en bondscoaches. En Gianni zweept de boel alvast op.
2: Next summer. So I will count 1, 2, 3 and then I want the Americans only to chant USA, USA, USA until I tell you to stop, okay? So 1, 2, 3 USA! Okay, now the Canadians. Are you ready? 1, 2, 3 Good, good, good, excellent.
1: Als de zaal is warm gedraaid, komt het meest spraakmakende deel van de lotingshow. De FIFA Peace Prize. Een door Gianni bedachte prijs voor Trump.
2: And please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize.
3: Ja, zo begint Gianni's Imperium. Prachtig gemonteerd weer, prachtige muziek weer erbij. Hè? Zeg eventjes wie de muziek heeft gecomponeerd.
4: Dat is KH Music.
3: Ja, geweldig.
4: Ja, verzoek.
3: Wisten jullie, hadden jullie al iets met voetbal? Hebben jullie iets met voetbal?
4: Het enige wat ik weet is, als het over voetbal ging thuis, dan hoor ik de leraar van Snoopy praten. Dan en Bergkamp uit 98 van Jack van Gelder. Maar ja, ik vind het wel echt fantastisch. Want je hebt het zo opgebouwd, zo filmisch. De intriges, alles over de FIFA. Ik zit gewoon echt te smullen. En ik heb geen voetbalhart natuurlijk, wel als Nederland speelt. Oh, dan zijn we allemaal trots. Maar het is zo mooi gemaakt ook. Dat ik gewoon echt gewoon mijn ogen dicht doe. En meega naar die kamertjes met iedereen. En ook naar die tijd. En ik zie ook de hele tijd Sepp Blatter, Poetin, Trump en allemaal dat soort types. Ja. Nee, ik vind het echt petje af hoor. Wauw.
5: Ja, het begint gewoon ook al zo sterk dat je zegt, dit is een waar gebeurd verhaal. En sommige mensen wilden praten, anderen niet. Het was een lange dag, maar daarover vertel ik je zo meer. Heel mooi gedoseerd, ja.
3: Ja.
6: Nou, dankjewel.
3: Want de dingen die je hebt geleerd bij Mino Raiola, de podcast, die heb je natuurlijk ook meegenomen met deze podcast. Wat was dat bijvoorbeeld, waar je veel aan had?
6: Nou, kijk, dat was echt een slopend project voor mij destijds. Omdat je namelijk in een vrij korte periode moet je een soort documentaire maken in audiovorm. Mm. Met heel veel sporen, met muziek, met allerlei ingrediënten. En Mino was echt een zoektocht van wat is de juiste afstemming van tekst met archiefmateriaal. En je moet een bepaalde tong-in-cheek-achtige manier verzinnen. Je moet ook zorgen dat er allerlei spanningsbogen zijn. En dat je de luisteraar bij de lurven vergrijpt eigenlijk. En dat 50 minuten lang. En dat was ergens, ik denk tussen aflevering 3 en 4 van Mino's Imperium, snapte ik dat ongeveer een beetje. Mm. Toen ging het ook steeds sneller. En dit project hebben we veel sneller gemaakt. Echt in een paar maanden tijd. En omdat je al weet wat je ongeveer moet doen. En omdat ik ook wist van oké, deze dingen werken. Mm-hmm. Ging het allemaal ook steeds sneller. En we wilden ook niet al te veel gaan veranderen. Natuurlijk, dit is een heel nieuw thema, een nieuw onderwerp, een nieuw verhaal, een nieuwe serie. Maar dingen die goed zijn of waar je zelf plezier aan beleeft, waarom zou je dat al te veel gaan veranderen? Dus we wilden ook bijvoorbeeld Imperium weer in de naam hebben. Deels dezelfde muziek pakken, ook een beetje die stijl.
3: Herkenbaarheid, ja.
6: Ja, een beetje herkenbaarheid, maar toch iets anders. Ja. Ja.
3: Gianni Infantino, sinds 2016 voorzitter van de FIFA. Wat maakt hem voor jou zo'n, los van die hoge functie, hè? Zo'n interessant persoon?
6: Ja, nou ja. Omdat hij al 10 jaar aan de macht is. En eigenlijk is die tijd is voorbij gevlogen. We weten allemaal misschien nog wel dat de FBI op de stoep stond bij de FIFA. Met heel veel schandalen. Als je zei FIFA, dan was het meteen, weet je wel, dat is iets vies. Dat is eng. En inmiddels zijn die 10 jaar zo snel voorbij gegaan. En misschien is het eigenlijk ook wel een beetje een blinde vlek geworden. Ik merk dat bij heel veel collega's. Ik merk dat ook bij mezelf. Dat FIFA een soort blinde vlek is geworden. Omdat je dacht, oké, Blatter is weg. Nu zal het allemaal wel weer goed gaan.

0: En dit WK kwam eraan en toen dacht ik van wacht even, wat weten we nou eigenlijk over die Dexel Zijani? We zien hem Peace Prizes uitreiken. Gekke, ja. Zeg je?
1: Gênant. Oh, de Peace Prize aan Trump. Ik had gewoon niet verzinnen. Ja, dat is gewoon gebeurd.
0: Dat is gebeurd. Ja. En je vraagt je toch af, wie is die man? En hij is de machtigste man in het voetbal. Dat is het. Oké, okay, dat heb je. Dat is een geschenk als je ook die presidentsfunctie aanneemt. Maar wat heeft hij nou eigenlijk uitgesproken in de afgelopen 10 jaar? En hoe is het zo ver gekomen dat hij zonder tegenspraak, zonder kritiek in zijn eigen organisatie zo'n stap kan nemen als bijvoorbeeld de Peace Prize uitreiken aan Trump? Dus ik wilde dat hele verhaal wilde ik gewoon snappen. Maar ik wist ook, dan moet ik, en dat is stom, dan moet je gewoon helemaal terug naar het begin. Ja. En dat was het juist het stuk waar ik het een andere afslag had genomen en me op andere onderwerpen ging richten als sportjournalist. Van andere onderwerpen op dat moment interessanter. Dus ik moest door een hele brei aan archiefstukken en oude interviews en tonnen aan boeken lezen en weet ik wat allemaal om dit weer een beetje te begrijpen.
2: Ja, dus dan ga je inlezen en vervolgens, wat is dan de eerste stap? Waar begin je? Met wie ga je als eerste in gesprek?
0: Nou, het voordeel is dat de eindredacteur van deze podcast, Arjan Dijksma, die is FIFA-watcher geweest voor de NOS. Dus hij was overal bij, heeft alles gezien. Dan sta je al met 8-0 voor als je een researchproces ingaat. Dus hij wist meteen ook van, oké, daar moeten we op aanslaan, daar moeten we op aanslaan. Dat scheelt gewoon heel veel tijd. En ja, ik ben dan zo iemand, ik ga gewoon alles lezen. Alles wat ik maar kan verzinnen. Ik ga heel beeld en geluid binnenste buiten keren. Ik ga allerlei interviews lezen, boeken lezen. Net zolang tot ik denk, oké, dit is de rode draad. En vanuit daar ga ik verder, ga kijken of er mensen zijn die je kan interviewen. En dan gewoon alles en iedereen benaderen. En kijken wat er van overblijft. Maar bij de mensen die ik echt heel graag in die podcast wil, doe ik natuurlijk wel 3 keer extra mijn best. Mm-hmm. Maar tot mijn verbazing, en dat is misschien ook wel een beetje het effect van Mino. En misschien zelfs wel dat je een bekendheid dan daarvan krijgt en een prijs wint of weet ik wat. Mm-hmm. Mensen zeiden heel snel ja. En dat is echt wel heel fijn geweest voor dit project. Ja. Daarom hebben we het ook zo snel kunnen maken.
2: En in dat hele proces van je inlezen, hoe is dan jouw beeld veranderd van deze Infantino? Want welk beeld had je voordat je begon met researchen?
0: Nou, eigenlijk wat Armando net zei. Ja. Dat je denkt van, wat is dit? Wat is dit in godsnaam?
2: Ja, wat is dit voor figuur?
0: Ja. En ik wilde eigenlijk gewoon weten, omdat heel veel mensen die zeggen van ja, hij is een soort zonnekoning. Hij is veel machtiger. Weet je, dan denk ik van ja, dan word ik altijd een klein beetje terughoudend van is dat wel zo? Weet je wel, dan ga ik een beetje in de contra. Maar als ik kijk hoe slim kijk, in de periode Blatter waren er allemaal steekpenningen betaald en mensen die staken geld in hun eigen zakken en zo. En dat gebeurt denk ik niet meer. Bij FIFA, al steek ik daar mijn hand natuurlijk niet voor in het vuur. Het machtsspel wordt nu op een veel slimmere manier gespeeld. Veel slimmer, veel vernuftiger. En dat wil ik stap voor stap ook ontleden. Want dat is best een moeilijk verhaal om te vertellen. Maar als je een podcast hebt en een serie hebt van iedere keer een uur, nou, dan kom je ongeveer wel aan toe om iedere keer mooie voorbeelden te geven over hoe hij zijn macht heeft kunnen pakken, stap voor stap.
2: Ja, want jullie hebben geluisterd, hè? Wat voor beeld hebben jullie nu van deze Infantino?
1: Ja, mijn beeld is van de FIFA en die hele wereld niet veranderd. Wat ik zo grappig
3: vrij corrupt,
1: vind. Ja, vrij corrupt. Maar wat ik zo grappig vind, daar hadden wij het ook nog in de weg hierheen naartoe over. Van het zinnetje wat je zei, er spelen zoveel belangen. Er spelen zoveel belangen. En dat is natuurlijk in onze wereld, televisie, er spelen altijd belangen. Of het is de zender, de omroep, de producent, de presentator. Dus daarin herkenden wij dat spel ook een beetje. Ik denk niet dat er een FBI-onderzoek gaat plaatsvinden naar Frans Klein. Maar het is wel grappig hoe dat dan, dat mechanisme werkt van al die belangen en hoe je daar dan manoeuvreert. Ik denk wel dat het veranderd is, dat het de tijden van Sepp Blatter, die ik echt een soort van Poetin vind, ik herkies mezelf, ik herkies mezelf, ik kies mezelf. Dat het misschien anders is, maar dat het op een ander niveau gebeurt, wat je zegt.
0: Ik denk dat je dat heel goed hebt gezien. Wat ik nu heel erg meemaak, en dat zullen jullie denk ik in jullie werk ook meemaken, dat heel veel mensen niet on the record willen. Gewoon omdat ze bang zijn. En dan, weet je wel, soms is het niet eens terecht of zo dat ze bang zijn. Maar is het gevoel van er kan iets gebeuren, zonder dat je weet dat er echt iets gebeurt. Hè? Maar het gevoel dat er iets kan gebeuren, een of andere retaliation, of hoe noem je dat in het Nederlands, vergelding. Dat zorgt ervoor dat heel weinig mensen in deze wereld echt willen vertellen, zeker als ze een positie hebben, wat er speelt. En ik denk dat jullie dat ook wel ervaren, toch, in jullie werk.
3: Zeker. En hoe haal je ze dan over?
0: Niet. Als iemand niet wil, kun je hemel en aarde bewegen. Dat lukt niet. Wat je kunt doen, op zijn minst, is een veilige omgeving bieden. En transparant zijn in hoe je het gaat brengen. En eventueel ook laten luisteren natuurlijk vooraf. En daarover praten. Maar als iemand niet wil, dan wil iemand niet. Zo simpel is het.
3: Ja.
0: Ja.
2: Een tweede fragment eventjes. Want nou ja, jullie praten met insiders. En we krijgen dus een beeld van deze wereld. Ook door jullie bezoek aan een hotel.
0: Ja.
2: Misschien even introduceren wat voor hotel dat is.
0: Dit is in het Zürich, in Zwitserland. Het Borolak Hotel, 5 sterren. Daar is de muren zijn weet je wel, half goud. En het is de vloer is van marmer. Het is extreme luxe. Ik ben daar met Arjan, de eindredacteur van die podcast. Ben ik daar gaan zitten. Twee espresso. Betaal je €15. Er staat caviar op de kaart. En dit is het hotel waar, zeker in de periode Blatter, als er een FIFA-vergadering was, alle mensen in de hele wereld werden ingevlogen om te vergaderen en die gingen daar slapen. Op kosten van FIFA.
4: Voor nu zitten we in een lobby vol goud en kunst en spiegels en marmer, met deftige heren en deftige dames en deftige obers die deftige espresso serveren en deftige kopjes.
5: Ja, dank je.
4: Dank je. In het Barolac betaal je voor 2 koffie €15. Kamers kosten je 1000 tot 7000 per nacht. 250 gram caviar, het staat hier op de kaart, €1400. En dit hotel in Zürich, de stad waar het FIFA-hoofdkwartier staat, is het FIFA-hotel bij uitstek. Zijn er belangrijke meetings, dan is dit de plek waar de voetbalelite vaak slaapt, rondhangt, konkelt, bontjes smeet. En Arjan zat er als journalist vaak tussen.
6: Maar het waren de oliemannetjes vooral van de verschillende bonden die hier rondliepen. Mensen die zaken wilden doen. En hier werden gewoon de zaken op hoog niveau gedaan. Hier konden ze onder elkaar zijn zonder te veel luistervinken. En het bizar was toen ook al dat je hoort best wel goede gesprekken aan andere tafeltjes. Hoor je dat? Het is een hele bijzondere akoestiek hier.
0: Ja.
6: Waardoor je soms echt wel kon horen wat mensen tegen elkaar zeiden. Ook als dat je aan de zijkant zag, hoorde je soms wat mensen in het midden tegen elkaar zeiden.
0: Ja.
4: We zijn hier niet voor de akoestiek. Nee, we zijn hier natuurlijk niet voor niets in het luxe Borolac. Een fascinerende plek in meerdere opzichten, waar misschien wel de zwartste bladzijde in de geschiedenis van FIFA is geschreven. Op een woensdagochtend, 11 jaar terug, hier, vlak voor onze neus. Terug naar die bewuste woensdag, 27 mei 2015. Het is 5 uur in de ochtend als 2 journalisten van de New York Times de draaideuren passeren. Ze lopen naar de receptie met een smoes.
7: En so myself and a colleague managed to avoid the security they had and were able to get some great photos and get some great access to what went down. It was pretty crazy.
4: De journalisten zijn ready. En zij niet alleen. Want 6000 kilometer verderop, in New York, in een kamertje op de 23e verdieping van een FBI-gebouw, wordt gevolgd wat komen gaat. FIFA-bestuurders, die niets vermoedend liggen te slapen in het Barolac. Ze worden zo van hun bed gelicht, met hulp van Zwitserse agenten. En de FBI volgt het live vanaf hun commandoruimte. En de sfeer daar wordt het meest precies beschreven in het boek Vuilspel van Ken Bensinger.
8: De kamer staat vol met tafels, whiteboards en tv-toestellen. Die zijn afgestemd op nieuwszenders. Iemand heeft een doos donuts meegenomen. Er heerst een uitbundige, verwachtingsvolle sfeer wanneer iedereen elkaar begroet. Aan dit moment is een enorme hoeveelheid werk vooraf gegaan. En eindelijk is het showtime.
4: 6 agenten in burger. Ze lopen door de bekende draaideuren van het Barolac. Ze dragen spijkerbroeken, ze zijn zo onopvallend mogelijk. En bij de balie vragen ze om kamernummers van de mannen op hun lijstje. FIFA-mensen. Het doel is ze 1 voor 1 van hun bed te lichten. Nog voor de andere gasten wakker zijn.
8: De FBI-agent in Zürich geeft het nieuws van elke nieuwe...
2: Ja, geweldig. Dit is gewoon een film, hè?
3: Ja. Zo spannend.
2: Ja. Want bij deze inval, nou ja, door die inval nieuwe kansen voor Infantino.
0: Zeker.
2: Want eigenlijk was hij niet de beoogde opvolger, toch?
0: Nee.
2: Hoe is hij toch geworden toen?
0: Ja, dat is heel bijzonder. Dat zit, daar gaat eigenlijk aflevering 2 ook helemaal over. Van Blatter die vertrok, dat was een grote schok voor de wereld. Hij was net herkozen in 2015. En 4 dagen later stapte hij ineens op. En 9 maanden daarna was ineens eigenlijk een totaal onbekende. Dat was Gianni Infantino, werd ineens de president. Het is heel ongebruikelijk dat de nummer 2 van UEFA, dat is de Europese koepel, dat was Infantino toen, dat die ineens de president werd. Alleen de nummer 1 van Europa, dat was Platini, dat was ook een man die in een schandaal was beland. En De mannen uit Europa die vroegen aan Gianni van, wil jij het misschien doen? Maar hij had er helemaal geen trek in. Want hij wist, dit is ook wel echt, dit trekt een zware wissel op je leven. Er is weinig tijd. FIFA heeft niet een al te best imago. Hè. Het ligt eigenlijk helemaal in guzzlementen, dat hele FIFA. Dus hij ging als een gek ging hij campagne voeren door de hele wereld. Hij pakte het vliegtuig, hij ging overal naartoe, naar elk land. En hij is een Italiaanse immigrantenzoon, dus hij komt uit Zwitserland. Maar hij heeft dat Italiaanse in zich, dus hij kan heel makkelijk... Hij kan alle talen spreken sowieso, maar hij kan ook iedereen beroeren met... Hey, ciao, en dan klopt hij iemand op zijn schouder. En dan is het weer een makkelijke contact gelegd. En dat doet hij heel knap. Hij kan heel makkelijk goede contacten leggen. En terwijl eigenlijk de halve wereld dacht, het wordt een man uit Bahrein in dit geval. Ja, werd het ineens die onbekende Gianni, die zoveel energie erin had gestoken, die heel makkelijk levelt met al die voetbalbestuurders die alle talen spreekt. En hij deed geweldig grote beloftes. Hij wilde het WK groter maken, meer geld in FIFA pompen. Eigenlijk alles wat je wil horen als je bijvoorbeeld in Afrika woont. Want er zou ook meer geld naar al die bonden komen. Dan kun je een nieuw hoofdkwartier van de bond kun je kopen. Je kunt een nieuw veldje aanleggen in je land. Weet je, dat wil iedereen. Daar kun je nooit nee tegen zeggen. En hij werd het.
2: En waarom wilde hij het dan toch zo graag?
0: Omdat ik denk dat hij er toen echt in geloofde dat hij verandering teweeg kan brengen. Dat is natuurlijk ook best een aantrekkelijk vooruitzicht. Als iets helemaal op zijn gat ligt, dat jij degene bent die het imago kan herstellen. Dat is best een leuk, als jij een bestuurder bent, is dat natuurlijk een hartstikke leuke uitdaging. Maar je moet wel opofferingen brengen, zowel persoonlijk als dat iedereen iets van je gaat vinden. En daar moet je natuurlijk wel even over nadenken.
2: Ben je bij aflevering 1?
1: Ja, ik heb aflevering geluisterd.
2: Is het iets wat je gaat verder luisteren?
1: Nou, wat het over filmies, wat mij ook opviel is... Kijk, ik ben een newbie podcastmaker. Het gebruik van je stem vind ik ook zo belangrijk als je je boek inspreekt. En jij, Bounce, weet je, je werkt bij de NOS... maar je bent niet iemand die op podia staat, dingen voordraagt... of toneelspeler, tenzij ik iets niet in je bio heb gelezen.
0: Nee, dat is niet
1: maar
0: zo.
1: Dat is dus ook zo'n kunst om je luisteraar mee te nemen. En ik zat gewoon, wat ik net al zei, ik heb niks met voetbal. Maar goed, het is zo goed opgebouwd en ook qua stem dat je ons meeneemt... dat het ineens, het maakt niet uit dat het voetbal is... het had ook over iets anders kunnen gaan. Het had over belastingdienst kunnen gaan, toeslagen verder. Het is zo spannend. Is het. Dus ik ga zeker verder luisteren. Ja,
0: maar een goed idee om daar een podcast over te maken. Ja. Serieus, echt heel goed.
2: Je hebt muziek meegenomen.
0: Ja.
2: Toch?
0: Ja.
2: Ja, je kijkt heel verbaasd.
0: Ik heb inderdaad.
2: Ik heb muziek meegenomen.
0: Ja, dan moet ik er een intro over zeggen, denk ik.
2: Nou ja, je moet wel eventjes verklaren waarom.
0: Ja.
2: Het is Fantasia, van de film Fantasia.
0: Ja. Oké, dit is een kleine sneak preview naar aflevering 3.
2: Oh.
0: En in aflevering 3 zit een vrouw die we allemaal niet kennen. Dat is Anne Brasseur uit Luxemburg. Zij is politica. Ze is inmiddels gepensioneerd, maar ze werkte vroeger bij de Raad van Europa. En toen Gianni net aan de macht kwam bij FIFA, toen moest zij een rapport schrijven over de hervormingen. Eigenlijk was de vraag: gaat dat op een goede manier, ja of nee? En lang verhaal kort, maar dat rapport was heel kritisch. Het antwoord was eigenlijk: het gaat niet zo goed bij FIFA. En ik wilde haar spreken omdat zij één op één met Gianni op een gegeven moment dat rapport zit te bespreken. En Gianni zit tegenover haar en heeft allemaal aantekeningen gemaakt. Het is allemaal fout. Alles wat ze heeft geconcludeerd is allemaal fout. Strepen overheen, allemaal rode krullen eromheen en zo. En ik vroeg haar als voorbereiding van het interview, een beetje zoals jij nu eigenlijk ook aan mij hebt gevraagd, van aan welke muziek doet Gianni jou denken? En toen zei ze, ken je misschien de componist Ducasse? Dat is een hele mooie Disney-film, Fantasia, met Mickey Mouse. En dat is een tovenaarsleerling. En hij leert op een gegeven moment toveren. En hij heeft het op een gegeven moment niet meer onder controle. Dus hij loopt alles te toveren, totdat de magie het eigenlijk overneemt. En zij zei, Gianni doet mij daaraan denken. Oh. Hij heeft leren toveren. Geld komt er, nog meer geld. En op een gegeven moment neemt dat het van je over. Dus deze muziek doet mij zo denken, zei ze, aan Gianni. En dan gaat ze op een gegeven moment, en dat is zo leuk. Dan zie je een oudere vrouw, en die gaat helemaal op in dit onderwerp. En die gaat dan dat muziekje neurien. En wij hebben dat, toen dacht ik van, oh, dit is zo prachtig. Dus toen ben ik naar KH Music gegaan, die de muziek componeert voor de podcast. En ik zei, moet je dit neurietje nou eens horen, hoe zij dat zegt. En die muziek van Ducasse, daar moeten we toch een fantastische underscore van maken.
2: Ja.
0: voor de rest van de podcast. En dan als een knipoog natuurlijk. Dus ik verklap het nu eigenlijk, maar normaal gesproken weet je dat niet.
2: Nee.
0: Maar zo komt bijvoorbeeld een underscore, achtergrondmuziekje voor de podcast. Zo komt dat dan bijvoorbeeld tot stand. En ja, dan hoef je maar één woord te zeggen tegen KH Music. En dan, maken ze het.
2: Ja. Ja,
0: fantastisch.
2: Heb je Infantino zelf ook gesproken?
0: Ja. Dat viel niet mee. Wij hebben heel veel vragen gesteld. We zijn al heel lang bezig. Op het eerste mailtje kwam geen tijd. Op het tweede mailtje kwam geen antwoord. Op het derde mailtje ook niet. Op het vierde mailtje ook niet. Dus toen ben ik, en dat komt uiteindelijk pas in aflevering 5... komt het een beetje naar voren, ben ik op een gegeven moment hem maar gewoon zelf gaan opzoeken. Ben ik net zo lang gaan wachten bij een taxi tot hij uit een gebouw kwam. En toen heb ik hem één vraag kunnen stellen en één antwoord kunnen geven. En dat wordt ongeveer het einde.
1: Dat hadden we bij Shownieuws ook gedaan, hoor. Gewoon post, hoor,
2: ja,
1: voor de deur.
2: Precies, posten,
1: dus het is toch wel weer heel hetzelfde wat we maken. Ja,
2: ik zie een mooie parallel, inderdaad. En weet hij dat deze podcast... Dus hij weet dat jullie een podcast over hem hebben gemaakt. Ja. Wat vond hij daarvan?
0: Weet ik niet.
2: Oh, dat weet je niet.
0: Ja, je weet, bij zo'n setting, je kunt één vraag stellen. En dan ga ik hem niet de vraag stellen. Wat vind je van de podcast? Ten eerste was die nog niet uit op dat moment.
2: Weet u wel dat ik een podcastprijs heb gewonnen?
0: Ja, dat zou ik hem ook kunnen vragen. Maar,
3: maar wat heb je dan gevraagd?
0: Mr. Infantino, did you restore the image of FIFA? Dat is toch de vraag.
3: Der vraag.
0: Dat vind ik wel. Dat is wel de vraag die je moet stellen. En het antwoord, het is een beetje flauw om het te verklappen. Het is ook niet heel spannend wat hij vertelt. Maar het is gewoon, in dit geval, ik wilde die vraag heel graag stellen. En kijken hoe hij reageert. En ook omdat het gewoon de laatste jaren onmogelijk is om die man te spreken. Vroeger, in zijn eerste periode, in zijn beginperiode, kon je nog persconferenties hebben met hem. Dan was er een FIFA-congres, had je als pers de mogelijkheid om vragen te stellen. Dat is sinds een aantal jaar niet eens meer mogelijk. Dus hij
2: wat
0: is,
2: ook wel iets bizars is, toch?
0: Dat is vrij bizar. Interne oppositie is er niet meer binnen FIFA. Hm. Nauwelijks meer. En we laten in de podcast ook zien hoe dat op een gegeven moment eigenlijk gewoon minder is geworden. En gewoon heel aantoonbaar met voorbeelden. Ja, en ook met persconferenties. We hadden in Qatar met het WK toen in 2022. Toen was er nog een persconferentie. Toen is hij enorm uitgevaren tegen alles en iedereen wat maar in Europa was. Toen werd hij herkozen in Rwanda in 2023. Toen is hij nog een keer dubbel en dwars over de media. Is hij kwaad gaan spreken. Alles was fout wat we deden. En sindsdien heeft hij nooit meer een persconferentie gegeven. En kiest hij zijn platforms zorgvuldig zelf uit. Hm. Dat zegt alles ook over FIFA op dit moment.
2: En wil je weten wat hij antwoordt op die ene vraag? Ja, dan moet je gewoon luisteren. Dat is gewoon de beste tease. Moet je gewoon niet verklappen, toch?
0: Nee.

0: Ja, je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met podcastmakers. En deze keer zijn dat Guido van Gorp en Fanny van der Rijt en Armando Pesbrouwer. Ja, we gaan het hebben over showbiz.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk. Wanneer ontstond jullie liefde voor showbiz?
1: Ja, voor mij al als klein kind al. Ja. De tv was een beetje de babysitter. Dus ik werd altijd een beetje voor tv geparkeerd met de andere kind. Terwijl mama aan het schoonmaken was en dingen aan het doen was. Ja. Dat was een beetje mijn venster op de wereld. En dan op die beeldbuis zie je van allerlei dingen. De sterren, Dynasty, allemaal dingen die fonkelen en die interessant zijn. Ik kom ook een beetje uit een soort van simpele gezin. Uit een bijstandsgezin. Dus dat was ook een beetje van, vergapen naar wat er is. En ook werken in tv, dat was dan de droom. En dat is dan ook een beetje gelukt. En
0: Maar als jij dan die shows zag, dacht jij dan, ik wil op die trap? Of dacht jij, ik wil daar achter de schermen die trap daar neerzetten?
1: Of klikkers gooien voor degene voor me en dat hopelijk dat ik het word. Nee, het was wel echt achter de schermen. En ik heb wel een toneelopleiding ooit gedaan. En ooit een commercial in 2004. Die van de buis is gehaald. En toen was het een teken van God. Misschien moet je gewoon lekker een echt vak vinden.
0: Wat moet je zeggen voor die commercial?
1: Het was een commercial, kan ik het zeggen? Het was een vruchtdrank iets. En het was een soort van Halloween thema. Dus ik moest ergens in een bar dat bestellen. En toen kwam er zo'n poppetje op mijn schouder. En die ging dan bloeden. Maar dus
0: bloeden?
1: Dus het was een Halloween thema. Het was Bloody Mary. Maar er waren allemaal kinderen voor de buis. Die schrokken.
0: Ja, natuurlijk.
1: En die dachten van, ik wil dit helemaal niet. Dus dat drankje is geflopt. En daarmee ook mijn acteercarrière.
2: Wat een goed verhaal.
0: Jeetje.
2: Ik wist wel dat hij in de klas zat bij Jolante Cabau, maar dit heb ik nog nooit gehoord.
1: Hier schrik je van, ja.
0: Ja, hier schrikken we even van, ja. En bij jou, Fanny, had jij ook echt al op jonge leeftijd dat je naar die shows keek en dacht van ja.
2: Ja, ik weet wel nog dat ik altijd keek naar Ik Geef Nooit Op van Peter Jan Rens.
0: Oh ja.
2: En dan sprongen ze altijd zo, want dan mocht je kiezen welk beroep je ging doen. En dan sprongen ze daar naartoe. En dan zat ik altijd te kijken van, hoe werkt dat nou precies? En dan zag ik inderdaad dat er allemaal kussens lagen. Dus ik had wel een obsessie voor hoe het er precies achter de schermen.
0: Ja, al grappig dat al meteen je invalshoek dan is. Of heb je ook wel een korte carrière gehad zoals Armando voor de schermen?
2: Ik heb ook een korte carrière voor de schermen gehad.
0: Ja?
2: Kan ik helaas niet op ingaan.
0: Het was ook met bloed en
2: ik kwam geen bloed
0: vruchten. Nee, oké. Okay. Guido, heb jij wel eens...
1: heb je wel eens geluisterd?
0: Heb jij wel eens de Mediameiden geluisterd? Kende je Fanny al daarvan?
3: Nee, ik moet eerlijk bekennen. Ik kende het niet. Nee. Dus toen ik gevraagd werd voor deze podcast en om hier te zijn, toen heb ik het natuurlijk geluisterd. Ja.
0: En neem ons mee.
3: ik denk dat we allereerst Armando ook even... een fijne verjaardag hebben moeten wensen, want hij is net jarig geweest.
1: Ongelooflijk, met lief van je. Oh. En dat dit
2: op
1: gebeurt.
2: Dezelfde dag
0: toch?
1: Dit is ook weer media.
0: Ja, dit media.
1: Dat dit gebeurt is natuurlijk ook weer een klein ding.
0: En echt media is ook dat jullie elkaar omhelzen terwijl jullie elkaar nog niet kennen.
1: En dit weer noemen in onze podcast. Dat is lekker drosten.
3: Ja. Ja, op dezelfde dag als Maxima, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Oh, wat goed.
1: Belt ze in of niet? Nee.
3: En we hebben een verrassing.
0: Ja. Ja. Maar is het iets voor jou, Guido, om zo'n podcast over media? Vind je dat leuk?
3: Ik vind dat heel leuk. Ja, ik vind dat heel leuk. Grappig, we hadden het er net ook over. De vorige keer dat ik in Vink mocht zitten, toen zat Jordi Versteegde hier.
0: Oh ja.
3: Dus kennelijk word ik altijd gekoppeld aan
0: mediamensen.
3: Aan mediamensen en aan entertainment. En ik vind dat eigenlijk altijd wel heel leuk. Ja,
0: ja, en dat is dan ook meer omdat ik denk van, ja, ik kan er ook wel een andere voetbalpodcast naast zetten, maar als dan niet voetballiefhebbers luisteren, die tunen dan uit.
3: Ja, maar er zit ook veel overlap in. Het zijn allebei werelden die tot de verbeelding spreken, die vaak moeilijk te bereiken zijn of waar je moeilijk inkomt, tussenkomt. Mensen willen niet altijd praten, vinden dat hebben vaak lange tenen, denk ik.
1: Ja, ja. Ja. Grappig dat je Jordi Versteegde noemt, want wij hebben in onze podcast... Pin-up is het. Nee, wij hebben natuurlijk de showbizflits in... natuurlijk, we hebben twee afleveringen, maar natuurlijk hebben wij de showbizflits, hoef ik jou niet uit te leggen, Misha.
0: En daarin, ik luister hem al jaren.
1: Dat is een knipoog natuurlijk naar de showflits uit Shownieuws. En daarbij hadden we de eerste aflevering hadden we erop staan. En dat was best wel geestig. En toen werden wij 's avonds gebeld. Ja, door Shownieuws. We gaan dan geen naam geven. En toen zaten we zelf in Shownieuws. En wie zat er aan de desk? Jordi Versteegde. Dus er zijn zoveel lijntjes nu.
0: Even laten horen hoe jullie allereerste aflevering begon.
4: Moederdag stond voor de deur. En dat hebben we geweten.
5: Er is een Mike de Boer renaissance gaande. We praten hierbij.
4: We hadden onze allereerste glamour shoot. En de stylist van de sterren nam ons flink te gazen.
5: En natuurlijk bespreken we het boek van Djukovinia, oftewel het zogenaamde horrorhulpje van Matthijs van Nieuwkerk.
4: Wat een naam. En er komt misschien wel een tv-serie naar aanleiding van het boek. De grote vraag is natuurlijk, wie gaat ons spelen? En wie gaat Matthijs eigenlijk spelen? Wat denk jij?
5: Peter Blok?
4: Daan Schuurmans.
5: Dit is Fanny Ornemando's Show.

0: Oh, heerlijk dit. Toch?
1: Wat vind je er heerlijk aan? Want je vindt het wel leuk om te zien aan je.
0: Nou ja, gewoon dat liedje. Dat is gewoon geweldig. Het is gewoon zo heerlijk over de top en fout. En ik zie jullie ook een beetje zo meebewegen op je eigen nummer. Ja, wat ik heel erg media weer is.
2: Ik zat inderdaad met Mix rijmwoordenboek te kijken van wat ruimt er nou op revue of op showbiz revue. En toen kwam ik toch bij Wodka Shu uit.
0: Ja, precies. Want jullie kennen elkaar van De Wereld Draait Door.
2: Ja, we kennen elkaar van De Wereld Draait Door. We werkten daar allebei achter de schermen.
0: Ja.
2: En Armando werkte er al wat langer dan ik. En op een dag kwam ik daar te werken. Moest ik Armand naar de studio begeleiden. En ik had eigenlijk zelf geen idee waar de studio was. Toen kwam jij me helpen.
1: Ja, toen hebben we Armand in een pinojasje gehesen. En naar de studio geduwd. Hij wist niet waar die was. Volgens mij is het goed gegaan met hem.
2: Ik weet nog dat we hem heel laat konden bellen. Want hij was iemand die altijd tot lang sliep. We hadden de kick zitten en er moest nog iets naast. Dus het was echt zo'n gevalletje zoals dat daar vaak ging. Dat we dan pas om 4 uur contact hadden. Niet meer konden soundchecken.
1: Studio induwen en hopen dat het goed ging.
0: Ja.
1: Maar 2014 kennen we elkaar al. Dus dat is lange tijd.
0: En daarna ook nog bij andere programma's samengewerkt? Of was het echt alleen maar bij De Wereld Draait Door?
2: Nee, nog bij M van Margriet van der Linden. En bij De Vooravond.
1: Ja, Blauw Maandag was dat. Een paar weken De Vooravond.
0: Dus jullie hebben elkaar ook geobserveerd van hoe je bent op je werk. Wat voor werknemer, redacteur je bent. Hoe zou je Fanny schetsen, Armando?
1: Lieve Fanny. Namens het hele team vanavond, Tos en Misha. Nee, ik hou gewoon van Fanny. Wat ik leuk vind aan Fanny is, ze is gewoon super slim. En ze is heel erg literair en had de boekenportefeuille. Ik ben gewoon een simpele mediameid van Shownieuws en Boulevard vandaan kwam. Maar we vinden elkaar heel erg in dat highbrow, lowbrow, die campy mix daarin. Mm-hmm. Vanaf 2014 is onze appgeschiedenis altijd bepaalde foto's van de sterren of een interview, maar dan net dat zinnetje eruit waar we dan allebei over vallen. Dus wij delen gewoon een bepaalde blik naar de media. Dus we zijn voor ons werk natuurlijk altijd met het nieuws bezig.
0: Ja.
1: Maar dat kleinere nieuws, dat groot maken, daar smullen wij gewoon van. En dat is ook een beetje de basis. Denk ik, maar en ze is gewoon een fantastische vrouw en moeder. Waarvan acht.
0: Nou, Fanny.
2: Ja, Armando is wel echt een fenomeen op de redactie. Dus toen ik er net werkte, vind ik altijd leuk om dingen te beschouwen en mensen te luisteren naar mijn collega's die bellen. Maar Armando die belt heel veel en die zegt ook echt tegen gasten, eigenlijk zijn standaardzin is, ik ga even heel eerlijk met je zijn. En dan alle eisen die zo'n BN'er had eventjes allemaal neerleggen. Van het is nu 4 uur. Over een uur moeten we gerepeteerd hebben. Jij zegt nu dat je nog een saxofoon wil. Dat gaat gewoon niet gebeuren.
0: Heel duidelijk
2: vertellen. En Armando is ook een ster in mensen overhalen. We hadden het er net over. Ik weet nog dat je een keer wilden we ook een last minute welen hebben. En dat je toen zei van
0: een last minute welen
2: met Armando. Ja. Ik krijg nog geld van je. En dan hoorde je zo'n BN'er schrikken. En dan was het uiteindelijk een hele goede manier om de attentie te krijgen.
1: Ja, dat was het. Als mensen dat horen, dat klinkt als hele rare belletjes. Maar bij DVD op een gegeven moment, als dat bord werd leeggeveegd of er viel weer een gast weg en we moesten om 4 uur.
0: Nee,
1: was het paniekvoetbal. En denk ik, ja, dan kan ik wel bellen. Hallo, met Armando. Ik zou je graag uitnodigen. Dat werkt gewoon niet meer. Je moet ze gewoon naar de studio halen. Ja. Hij is in een pinojas en naar de studio duwen. En dan krijg ik nog geld van ze.
0: Het is wel echt grappig, want ik sprak een oud collega van jou en die zei ook van, oh, je gaat Armando spreken. Ja, dan weet ik nog wel dat hij dan belt van, ik krijg nog €50 van je. Ja,
1: dat is dus, net zoals Shownieuws, is dit nu gewoon dat de tweede grafsteen.
2: Ja,
1: ik kreeg nog geld van BN'ers.
2: Destijds zei ik al tegen een collega, tegen Jeroen Zwaan, we moeten eigenlijk een camera op Armando zetten. Want ik zag het eigenlijk zo voor me inderdaad, dat je zo'n soort documentaire hebt, steeds vanuit hetzelfde perspectief, en dat jij steeds moeer werd, maar de hele tijd zo van, ik krijg nog geld van je. Weer met iemand anders.
1: Eisen werden ook per seizoen steeds gekker. Het was nooit één artiest, er moesten 4 artiesten, een viool, er moesten van alles geproduceerd worden. Ja.
0: En wie zijn nou, noem eens 3 gasten die je altijd kan bellen, die altijd gewoon op het laatste moment kunnen komen?
1: Wij zaten op het Westergasttrein in Amsterdam, de hoofdstad. En daar is op een gegeven moment, kan je zo'n virtuele klok verzinnen. Op een gegeven moment, hoe later het wordt, dan wordt het poeltje waar je uit je vist, wordt ook kleiner.
0: Dus ga je echt kijken wie woont hier?
1: Volgens mij woont Shaja Murali om de hoek. We gaan haar gewoon bellen. Oh, ze is francofiel. Ze houdt van opera's. Dan is dat het onderwerp. Gaan we doen.
0: Dus dan als ga je het ook omdraaien. Gewoon. Wie woont
1: kijken, wie hebben we nu nog?
0: Wat vindt diegene leuk?
1: Dat is dus, hoe zeg je dat? Alles na 4 wordt wel echt wel paniek.
2: Nou, 4 kon nog wel, denk ik. Ja? Bij de Wereld Draait Door wel. Bij kleinere titels was het wel moeilijker. Maar uiteindelijk bij de Wereld Draait Door wilde ook wel iedereen komen.
1: Ja, dat was ook wel.
3: Ja,
2: maar dus 6 werd wel. Ja. Hebben we ook wel eens gehad.
3: Heb jij ook nog zo'n geheime truc? Zoals Armando heeft van. Ik krijg nog geld van je, meteen die attentie.
2: Wat gewoon veel geld bieden.
3: Oh, jij geeft gewoon geld. Ja. Een tweede fragment. Een mooi voorbeeld van hoe jullie het kleine groot maken en het grote klein. Het gaat over de studio, de nieuwe studio van RTL.
4: Ga ik maar beginnen, want eindelijk was het zover, Fanny. Mm-hmm. De nieuwe studio van het 7:30 journaal van RTL.
2: Werd in gebruik genomen.
4: En voor de oplettende kijker, het was al een tijdje gaande. En ja. Er waren al wat beelden.
2: Ik heb jou geloof ik in februari al een filmpje gestuurd van kijk dit eventjes.
4: Ja.
2: Toen was er al een korte rondleiding in de nieuwsstudio. Nou, korte rondleiding is het eigenlijk niet. Het was een vrij lange rondleiding in de RTL nieuwsstudio.
4: Ja.
2: En het werd toen al enorm gevierd.
4: Ik had een beetje het gevoel, want de mensen Robbie Kammeijer en Daphne Lammers presenteren natuurlijk, die hebben wat verteld over de studio. En het leek alsof Paleis Soestdijk was gerenoveerd of Carré was gerenoveerd. Zo groot hebben ze het aangepakt, die studio. En zo groot hebben ze het gepresenteerd. Ik neem je even mee naar het filmpje waarin Daphne en Robbie vertellen over de studio. En je zou er zelf bijna zin in krijgen om het RTL-nieuws te presenteren. We kunnen hier zoveel kanten mee op. Als het licht goed is en je ziet de lichtjes in mijn ogen, dan voel je, daar zit een mens.
2: Dat doen presentatoren heel vaak, hè? Praten over de lichtjes in hun ogen.
4: Lichtjes in hun ogen. Robbie was ook helemaal vol lof over de camera's. De camera's hier zijn nieuw. En eentje is er zo spectaculair. Dit is een crane. Dit is dus de desk.
2: Alsof je nog nooit een crane had gezien.
4: Spektakel alom. En we kregen ook een scoop. Want Daphne vertelde dat Daphne en Robbie wisselen van plek.
2: Ongelooflijk.
4: Ongelooflijk. Groot nieuws.
2: Ik vond het vooral heel mooi. Ze hadden het op een gegeven moment ook over de desk. En toen zeiden ze van, de desk knuffelt je een beetje. En als je dat voelt, kan je het nieuws makkelijker overbrengen. Nou, dat ging wel heel ver, vond ik.
4: Dat ging ver. En wat Daphne ook zei is,
3: Fanny en Armando's Showbiz Revue. Ja, ongelooflijk grappig. Heb je deze gehoord, Guido?
5: Nee, deze had ik niet gehoord.
3: Nee, je had wel van gehoord van de desk, toch? Dat die er was.
5: Ja, ik heb er wel wat. Nou, ik moet heel eerlijk bekennen, ik zit ook echt in een bubbel tegenwoordig.
3: Oh, je zit in je podcastbubbel.
5: Ja, ik zit echt tegen deadlines te vechten. Dus ik pak heel selectief wat mee. En dan is het op mijn gezin letten en de podcast verder afknutselen. En ja, een beetje voorbereiden voor Vink af en toe. Maar ja, dat houdt mijn wereldje ook een beetje op.
3: Ja, precies. Nou ja, wat ik zo mooi aan jullie podcast vind is het relativerende, toch? Van mensen in de mediawereld die nemen zichzelf heel erg serieus.
2: Klopt.
3: En we denken dat het allemaal heel belangrijk is wat we doen. En dan luister je naar jullie en denk je van, ja, waar gaat het ook eigenlijk over? Is dat ook het doel wat jullie hiermee willen bereiken?
2: Ik denk het wel, ja.
5: Nee, hoezo?
3: Wat bedoel je daarmee? Huh?
5: Dit is ons levenswerk. Ja, spreek jij wel altijd op?
2: Ja, nee, zeker. Ja, ik denk dat we dat ook allebei heel geestig vinden. Dat iedereen het inderdaad zo serieus neemt.
3: Ja, want jullie liefde voor de mediawereld, die spat er ook vanaf. Maar jullie hebben vast ook wel eens momenten dat je denkt van, mijn god, waarom doe ik dit werk?
2: Absoluut.
1: Absoluut, ja. ja, die heb ik absoluut gehad. Kijk, we hebben heel lang dailies gemaakt. Dit wil ik het horen, vooravond waar we het net over hebben gehad. Mijn vriend Haroun
3: Ali. Een daily is een dagelijkse talkshow. Ja, ik zit meteen te denken, mijn moeder weet niet wat een daily is.
1: En dus heb je elke dag een deadline, maar dan zit je ook een soort van, mijn vriend zei altijd, als ik op de bank weer zat te appen, had ik net show gehad. En dan was de show klaar, zat je thuis, zat je weer te appen over de show. De show van morgen begon, zat je daar weer over te appen. Ging je weer de andere shows kijken, wat hebben we die? Dan zit je zo in je eigen bubbel. En hij zegt, jullie zijn echt net een secte.
3: Oh ja.
1: Dus als je dat te lang doet, denk je van, nou, dan heb je er wel eens genoeg van. En nu ben ik wat daaruit gestapt en doe ik wekelijks programma's of muziekprogramma waar ik nu mee bezig ben. Maar soms ja, kan het veel van je vragen en denk je van, oh, ik ben toch even zat. Maar daarom is dit ook weer het heerlijke, de lichtheid ervan is dan ook weer leuk als je dat omarmt.
3: Lijkt me wel lastig, want jullie werken natuurlijk veel met andere mediamensen. Van wat zeg je wel en wat zeg je niet? Want je moet ook nog door in deze wereld.
2: Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Nee, dat is inderdaad soms een beetje een lastig evenwicht. Ik denk dat we het allebei leuk vinden om het over kleine dingen te hebben die gebeuren. Ja, zoals net zagen we René Vroeger in een auto met open dak rijden. Dat vind ik al een leuk moment.
1: Ja, ik ga hem toch vertellen. Want we zaten net een drankje te doen voordat we hierheen gingen.
3: Ja.
1: En ik kreeg een appje Fanny. Ik sta met Renze Klamer in de wc.
3: Ongelooflijk.
1: Ongelooflijk. Ja. Maar mijn antwoord vond ik zo grappig. Want in plaats van daarop te reageren, zei ik in caps... Is hij al aan het werk nu? Vraagteken, vraagteken, uitroepteken.
3: Wat goed, ja. Jij gaat
1: alles is
3: een.
1: Content, ja.
3: Alles is content. Haar op zolder is de rubriek van wat doe je om te ontspannen?
2: Ja. BN'ers zeggen vaak, nou lekker. Linda de Mol heeft dat trouwens wel eens gezegd.
3: Ja.
2: Lekker ontspannen, BH uit, haar op zolder. Dat zeggen we altijd tegen elkaar.
3: Ken jij die uitdrukking, Guido?
5: Ik ben dit even op mij laten inwerken.
1: Doe jij wel eens je haar op zolder, Guy?
2: Haar in een knot.
5: Joggingbroek aan. Godsnaam over. Waar gaat dit over?
3: Waar is de ondertiteling?
2: Jargon van BN'er vrouwen.
5: Dit is een andere taal.
3: Hij moet nog even opgeflipt worden. Ja. Ja. Nee, haar op zolder. Ja, je haar even
2: in een knot.
3: In een knot, ja. En gewoon
2: losse knot.
3: Ja.
5: Oh zo.
3: Ja.
5: Haar omhoog.
2: Ja.
5: Aha.
2: Even de boel de boel.
5: Aha. Ja.
3: Maar, wat doe jij om te ontspannen?
5: Oh, wauw. Ik zit in een voetbalteam. Heel flauw.
3: Oh.
5: Ja. Ja, voetbalteam.
1: Heb jij ook iets, bijvoorbeeld voetbal, ja. Dat is je leven, je wereld en je werk.
5: Ja.
1: Is er ook iets naast voetbal, iets totaal anders? Bijvoorbeeld zoals Erik de Zwart iets met treintjes doet. Doe jij ook iets, niet treintje Oosterhuis, treintjes. doe jij ook zoiets? Dus heb je iets, bijvoorbeeld verzamel je iets wat niet voetbal is?
5: Nee. Ik ben ook geen verzamelaar. Mijn kinderen kijken Bluey, ken je dat? Bluey,
2: ja.
5: Zo'n hondje. Dat vind ik fantastisch. Dus ik kijk heel graag met ze naar tekenfilms. Of naar een theater over eenhoorns of dat soort dingen. Vind ik ook heel erg leuk.
3: Guido is eigenlijk een hele lieve jongen gewoon.
1: Hoort dat, we moeten Bluey in haar op zolder doen.
2: Ja, precies.
5: Ja.
3: Armando, jij gaat iets voordragen. Want jullie hebben een vaste rubriek. Een LinkedIn-rubriek.
1: Ja, wij noemen het op de redactie van Fanny Normando. Dat zijn twee mensen. We zochten iets wat onze eigen Lucky TV was. Een beetje als we een onderwerp hadden om even die show af te ronden op een leuke manier. Nou, mijn guilty pleasure is LinkedIn. Wat daar allemaal op gebeurt. Of van de sterren of een lifestyle coach met een levensles. Dat toch weer dan business to business is.
3: Ja.
1: Wij vinden er altijd wat pareltjes. En graag wil ik er een voor je voorlezen. Ja, kunnen we vragen of de band...
3: Zeker. Ik ga de band aanzetten.
1: Dat is een mooie post. Dit komt binnen hoor, jongens.
3: Ja?
1: Ja, dit ben ik. In badpak. Op LinkedIn. Niet voor het plaatje, maar voor het punt vooruitkijken. 3 weken Zuid-Afrika met mijn gezin weg. Endless roads. Altijd vergezichten. Vooruitkijken doet iets met je geest. En daar, met de horizon als lijn, leerde ik verder kijken. Zelfs voorbij 2026... De ruimte buiten gaf ruimte binnen. Ik stapte ineens uit de tunnel en ineens werd alles helder. Wat belangrijk is, mag wachten en wat niet meer hoeft, hoeft niet. En met mijn gezin naast me, jongens houden vol nog... voelde plannen weer als perspectief, in plaats van druk. Terug thuis neem ik de horizon mee. Meer focus, minder ruis. Tijd op de agenda voor wat telt en kijken wat voor mijn bedrijf geldt. Ik leg alvast een handdoekje neer op Q4. Wie schuift eraan?
2: Heel mooi.
1: Ik zie dat je vol schiet, Mies. Ja. Ik zie het.
3: Allemaal emotie.
1: Kom even binnen.
3: Ja, het is gewoon weglachen dit. Ik ga kapot van binnen. Maar en van wie is het?
1: Nee. Die les hebben we geleerd. We gaan nu
3: gewoon,
1: gaan we niet
3: anoniem
1: meer.
3: Anoniem is dat gewoon.
1: Nee, ze is anoniem. Maar het zijn altijd mooie lessen. En misschien zit er weer een BN'er die we erin gooien.
3: Oké.
2: Okay. Ja, in aflevering 1 was hij van Bas Westerwind.
3: Ja, dat is bizar. Dus, was
2: echt
3: een gelijke
2: vlootje.
3: Ja, heel bizar.
1: Misschien is het vervloekt. Maar...
3: dit is geen tijd voor jullie plaat. Ja, ik kan slecht nieuws. Ja, toch?
1: Dat is ook showbiz.
3: Dat is ook showbiz. Het kan gebeuren,
1: meid. Het item gaat niet door.
3: Het item gaat niet door. Je moet er nu gaan.
1: En dat was, we hadden een keer bij M. Sorry, ik ga het toch heel kort zeggen.
3: Ja.
1: We hadden Piet Woe hadden we als gast staan. Die zouden we echt doen. Die was 100.000 keer bevestigd met zijn boek. Was fantastisch. En dan voelde je al, ja, we moeten hem toch verschuiven. Groter nieuws. Hij gaat naar de dinsdag. Hij ging naar de woensdag. En elke keer moest ik aan de redacteur vragen. Zeg tegen Piet. Het komt goed, we gaan het doen. En uiteindelijk is het niet meer gebeurd. Dus komen wij nog wel volgende week terug met het nummer?
3: Ik weet het niet. Het is tijd voor mijn eigen tip. Uh, En deze week tip ik de podcast Het Klopt Niet. De nieuwe vijfdelige podcast van het AD. En die begint als volgt.
6: Dit, gaat dit zijn een roze armband en een met staatsontvoering in witte letters en een zwarte armband met Het Klopt Niet. Wat bedoel je daarmee?
7: Nou, het klopt niet. De wereld waar we in zitten, ja, die klopt niet. In mijn beleving met wat ik ooit geleerd heb. Waaronder aarde, corona, het recht waar we in zitten, de zorg, het onderwijs waar die op gebaseerd is, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En staatsontvoeringen is puur toeslagenaffaire, waar zijn de kinderen?
8: Dit is Babette, een bruisende vrouw van net boven de 50, met een mooi rond gezicht en een gulle lach. Ze is trotse moeder van 3 kinderen. Maar volgens de overheid was Babette een radicale soeverein.
3: Zo begint de podcast Het Klopt Niet, waarin onderzoeksjournalist Cyril Rosman en podcastmaker René van Heteren in de wereld duiken van ja, de wappies, zullen we ze maar noemen. Hè? Een jaar lang trekken ze op met Koen en Babette om te begrijpen wat hen drijft. Is dit iets waarvan jullie zeggen, ja, dat ga ik luisteren?
5: Ja, nou, ik vind het wel echt eindeloos fascinerend wat er in de hoofden van mensen omgaat.
3: Ja.
5: Als je heel anders denkt dan alle andere mensen. Dus ik vind het echt wel een steengoed thema. En ik weet ook wel, dit zijn ook hele goede journalisten. Dus ik zou er wel, ik wil de eerste aflevering zeker wel eens even luisteren.
3: Hm. Het showbiz duo?
2: Ja, klonk wel interessant, ja. Je had natuurlijk laatst ook die serie over Paraguay.
3: Ja, oké, in Paraguay, ja. Ja.
2: Daar
3: ja.
2: Deed het me ook een beetje aan denken.
1: Ja, heb ik over gesmuld.
3: Dus dat was een goede tip.
1: Dan dank je wel voor de tip.
3: Ja, nou, alsjeblieft. Het was gratis. Dank jullie wel. Heel fijn dat jullie mijn gast zijn.
5: Heeft iemand ooit wel eens gezegd, nee, dan ga ik niet luisteren?
3: Zeker.
5: Ja?
3: Zeker. Ik had een keertje een fragment laten horen van, vond ik zelf een hele leuke podcast, van, oké, dit is een quiz. De vrouw die met André van Duin op een boot...
2: Jannie van der Heijden.
3: Jannie van der Heijden, ja. Heel goed. Gita, laat een beetje niet mee.
5: Ja, ik was nog aan het nadenken. Tegen hen legt het sowieso af.
2: Ah ja, ze heeft een podcast over
3: ja, met haar zoon,
2: eten.
3: Over ja. Lekker eten. Ja. Ja. En er was iemand, ik liet het dus luisteren. En ik weet niet meer wie het was. Het is ook wel goed dat ik het niet meer weet. Maar die moest echt keihard lachen van, oh, wat is dit voor belachelijk slecht. Dit ga ik zeker niet luisteren. En het was de hele sfeer weg.
1: Ja,
2: lekker dan.
3: Ja, precies. Dat is het laatste wat je wil. Dankjewel, Guido van Gorp, Fanny van der Rijt en Armando Pesbrouwen. En luister naar hun podcasten, naar Jannie's Imperium en naar Fanny en Armando's Showbiz Revue. En wil je mij tippen? Dat kan. En stuur me dan een DM.
9: NPO Radio 1.
10: 2 uur, Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket die opsteeg in de Amerikaanse staat Texas. De lancering moest eigenlijk donderdagavond al gebeuren, maar werd toen op het allerlaatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraker Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraker Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking. En daar is kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: NPO Radio 1. Max.
11: nachtzuster, Astrid de Jong.
12: Goedenacht, een nieuwe aflevering Nachtzuster. Dus aan het werk wakker Nederland. Want dit programma wordt gemaakt door mensen die bellen met een vraag. Dat zijn de onderwerpen die we bespreken. Dus heb je een vraag, bel dan naar 0800-1121. Of mail naar nachtzuster.